0: Heren, wat viel jullie op aan de tot nu toe gelekte Prinsjesdagplannen? Want in lijn met een goede traditie weten we al heel veel wel. Sommige dingen misschien ook niet. Maar Menno, wat valt je op?
1: Nou, gewoon hoe onzeker het nog allemaal is. En hoe er zeg maar, nog steeds gewoon dynamisch er wordt op geschoven om al een beetje te anticiperen op de bezwaren van de Kamer. Dus je ziet in het algemeen gewoon, er is natuurlijk bepaalde dingen waar iedereen over eens is. Ja, we moeten meer uitgeven aan defensie. Daar hoor je ook niet zo heel veel over.
0: Nou, er wordt een beetje gesneden in die NAVO-tax, begreep ik.
1: Ja, maar dus dat is het punt. Wat we willen bereiken, daar is wat meer consensus over wat we ervoor willen opgeven. En dat zie je precies in de discussie en wat er allemaal verandert. Het zit allemaal aan de, wie en waar wordt de pijn gedragen om die doelen die we hebben, waar er wel consensus over is, te betalen. En ja, die discussie, zoals net ook werd gezegd, die is nog niet klaar. Want die wordt echt pas gevoerd als de Kamer, als het dialoog met de Kamer begint.
0: Zeg maar er is een basis gelegd. Er blijkt onderuit dat de koopkracht er niet op vooruit gaat. Dat er ondanks een koopkrachtreparatie van 1,5 miljard een minnetje resteert. Dat zijn dingen die een kabinet meestal niet wil vertellen. En toch gebeurt het. Is dat erg of niet? Min 0,1%?
2: Nou ja, het geeft een beetje aan. Ja, in wat voor moeizame situatie we in Nederland terecht zijn gekomen wat betreft begrotingsbeleid voeren. Want inderdaad, waar gaat dit nog over? En als je kijkt wat voor maatregelen dan worden gedaan voor de handreiking, gelet op de grote problemen die er echt zijn. Ja, een kruimeltje hier en een dingetje daar. Ik vond het mooiste voorbeeld wel de gordelroosprik voor de boven 60 of was het 70-jarig. Ik weet het niet meer.
0: We vliegen zo het tweede onderwerp in over generaties.
2: Kijk, ik denk dat wat. En dat sluit ook wel aan bij wat Menno zei. Alleen geef ik een beetje inkleuring aan. Ik denk dat we in Nederland al een jaar of 10 zijn we bezig, als de overheid bezig en iedereen steunt dat. De overheid die wil heel veel dingen doen en wil heel veel tegelijk. En wil naar mijn idee ook dingen die niet kunnen. En op het moment dat je daarmee doorgaat, en ik vind dat deze begroting daarmee doorgaat, wat we ook nog voor veranderingen aanbrengen, dan zal een groot aantal van die doelen zal niet gehaald worden.
0: Deze overheid wil overigens ook in zichzelf gaan snijden. Nog meer dan eerder werd gezegd.
2: Ja, dat kondigen ze ook aan. Alleen als je dan kijkt van hoe dat dan gaat moeten en hoe dat dan voorbereid gaat worden, denk ik dat het vooral een schaamlapje is. Het planbureau boekt dat ook al nooit in. Als er niet duidelijk is aangegeven, die en die taken gaan we niet meer doen. En dat geeft men niet aan.
0: Dus het gaat over miljarden in totaal, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht.
2: Er gaat weinig van terechtkomen. En er is een... Ja, een taboe op bezuinigingen gekomen. Er mag helemaal niet bezuinigd worden. En dan tegelijkertijd wil je van alles. Ja, dan kom je op een uitgavenpad te zitten. Wat je toch niet anders dan explosief kan noemen. En waarop gecorrigeerd zal moeten worden.
0: Explosief? In welke context?
2: Nou, omdat het heel hard oploopt, die uitgaven. Ja, niet alleen de komende 4 jaar loopt de uitgavenquote, dus uitgedrukt in het procenten BBP al op. Maar op de langere termijn, vooruitrekenen, gaat de Nederlandse staatsschuld. Die schiet omhoog en ook de komende jaren, hè, dan schiet hij nog niet door die 60%. Maar er wordt wel gewoon steeds meer geleend. Er komt 125 miljard aan leningen.
0: Ik ga toch nog even aan Menno voorleggen, want die staatsschuld die zou dan explosief stijgen. En je ziet ook dat die 3% wel ernstig dicht in de buurt komt. Hè, die Europese norm, dat wordt er dan wel geruststellend bijgezegd. We blijven daaronder, maar het is natuurlijk niet per se goed nieuws als je richting die 3% gaat.
1: Ja, rekenkundig klopt het natuurlijk dat als je steeds die tekorten hebt en je staatsschuld, wat je uitgeeft, loopt sneller op dan de groei van je economie, zeg maar. We hebben niet heel veel economische groei. Dus dat betekent dat je al snel in een situatie terechtkomt van als je bijleent, dat de draagbaarheid van de schuld snel achteruit kan gaan. Zeker als je dan nog ook hoge rentes hebt, waardoor je dat ook nog eens een keertje op elkaar stapelt. Toch zie je niet dat de markten heel snel zorgen maakt over Nederland. En dat heeft ook te maken met het idee dat de politiek nog altijd wel in Nederland bereid is om een keertje bij te sturen als dat nodig is. Daar
0: schort het aan.
1: Nou ja, dat is wel de vraag. Dat als je kijkt naar de verschuiving van de politiek in Nederland. En er wordt natuurlijk wel overal gezegd van we moeten letten op de begroting. Maar als je als je als minderheidskabinet of überhaupt kabinetten de afgelopen jaren, die hebben op een hele dunne minderheid moeten rekenen. Of meerderheid, of geen meerderheid. Die moeten dus allemaal verschillende partijen tevreden te houden. En dan zie je, krijg je dit soort dingen. Dan wordt er gewoon kleine stukjes uitgedeeld naar alle verschillende partijen om iedereen wat te geven. En dan is het heel moeilijk om inderdaad te snijden. Ja, en dan op lange termijn creëer je dan de basis voor die explosie. En ergens zal je bij moeten sturen. Nee, maar wanneer het politieke bereidheid is, is de vraag.
2: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Maar het probleem is niet alleen, wil ik wel benadrukken, die houdbaarheid is een probleem op termijn. En groeiende twijfel, in ieder geval bij mij of Nederland, inderdaad, zoals het in het verleden wel vaker is gebeurd. Als de echt moeder wordt erbij gestuurd, dat zie ik de laatste 10 jaar zie ik veel minder steun. Kijk alleen maar bijvoorbeeld naar het begrotingskader. Het parlement heeft in een motie verworpen dat er een begrotingskader moet zijn, waarbij je als je meer uitgeeft aan het een, dat je dan het minder andere moet uitgeven. Dat is een ander ding. Maar van belang is dat doordat je te veel tegelijk doet, ik zei het er net al, maar een keertje halen, dat je dingen niet van de grond krijgt. En wat je nu ook ziet, een laatste maatregel die is uitgelekt, is dat een van de dingen om het plaatje nu rond te krijgen, is dat nu Heinen zelf in zijn begroting gewoon ook onderuitputting gaat inboeken.
0: Ja, ik zag het. Ja,
2: dat goed, dat werd tot nu toe altijd geweigerd, dat het planbureau deed dat. Maar dat betekent dus dat je van tevoren zegt, wij zijn van plan dit te doen, maar we gaan het niet halen.
0: Maar goed, ik geloof dat NRC was het toen, zei van, we ramen onszelf helemaal beroerd, terwijl we weten dat we dingen niet gaan realiseren. Misschien is het wel gewoon realiteitszin.
1: Er zit een bepaald realisme in, want er is ook steeds onderuitputting geweest.
2: Ja, het is realisme, maar het is een. Het betekent dat je accepteert dat je de dingen die je echt wil doen niet gaat halen. Omdat je daar onderuitputting op inboekt. Dus als jij zegt, we gaan de defensie met zoveel uitgaan, met zoveel verhogen, en blijkt dat je daar miljarden niet van uit kan geven, en je boekt dat ook in om uiteindelijk je begroting netjes onder de 3 te halen.
1: Dus de gebrek aan realisme zit niet in de onderuitputting, maar in de voorspelling van de dingen die waar je wel geld aan gaat uitgeven.
2: Ja, en dat is niet, en dat weet men ook. En dat is in wezen is het niet een, men weet dat men in de huidige omstandigheden waarbij we overal handjes tekort komen, arbeidsmarkt op brede fronten tekorten vertoont, dat je daar niet nog weer van alles bovenop kan staan.
0: Jij zegt overigens, op een gegeven moment zal je toch ook moeten accepteren dat je moet gaan bezuinigen. Je kunt natuurlijk ook zorgen dat je meer binnenhaalt als overheid. Je kunt de belasting verhogen op werk of op vermogen. Box 3 wordt geparkeerd, wordt nu van gezegd over een half jaar dan hebben we een uitkomst. Ik geloof dat er andere belastingmaatregelen toch toe leiden dat werkenden iets meer gaan betalen. Al lijkt het nu in die Prinsjesdagplan dat er een meevaller zit, maar eerder kwam er al een verhoging naar voren. Dus je kunt als overheid op die manier toch ook aan je geld komen.
2: Zeker, dat is waar. Dus ik had er correct moeten zeggen, uitgaven beperken of belastingen verhogen. Ja. Ik liet dat laatste weg, omdat dat niet mijn persoonlijke voorkeur is.
1: De politieke realiteit eromheen is niet anders.
2: Maar er is een, ook als je gewoon kijkt naar de doelstellingen van dit kabinet, waarvan één belangrijke is, ze willen de groei opjagen. Dus een hogere groei moet er komen. Dan is je private sector, of het nou lonen of vermogens of winsten, extra onder druk zetten, is niet het recept om wat te doen.
0: Maakt het voor jou veel uit of het lonen zijn of vermogen?
2: Ja, voor mij maakt dat wel uit. Maar ik ben hier echt een outlier in de discussie. Kijk, er is in Nederland is een algemene consensus bijna dat we meer de loonbelasting moeten verlagen, of in ieder geval een herverdeling tussen belasting op vermogen.
0: Werken moet lonen, die slogan niet kennen we.
2: Ik vind het allerbelangrijkste vind ik dat de belastingen over de hele linie omlaag kunnen. Maar dan hebben we het over beleid dat ver zit van waar we het nu over bespreken. Dan moet je de overheid echt kleiner maken, wil je dat mogelijk maken. Maar ik vind ook weer vanuit de eigen beleidsdoelen, die ruwweg zeggen dat wij in Europa, maar ook in Nederland, de investeringsuitgaven, plus een aantal uitgaven waarvoor we anders naar het buitenland gaan. We willen strategische autonomie creëren. Die willen we vergroten. Dat betekent per definitie dat je de consumptie moet beperken. Dus ik zou vooral de nadruk leggen op een groter aandeel voor het belasten van consumptieve uitgaven. En juist niet de vermogens extra gaan belasten.
1: Ja, economische logica daar is duidelijk. De politieke logica is niet aanwezig. Dat is natuurlijk een van de in de tijden van waar mensen echt heel veel aandacht hebben voor de koopkracht en voor hogere inflatie. Dan is dat een beleid die heel politiek moeilijk is door te voeren. Nou,
0: Jeroen Dijsselbloem heeft het op Radio 1 gezegd. De oud-minister van Financiën, huidig burgemeester van Eindhoven. Het kan niet anders. We zullen moeten bezuinigen op sociale zekerheid, op zorg. Want op deze manier lopen we tegen een muur aan. En je moet juist wel geld reserveren voor wat de economie verder kan brengen. Nou komt er natuurlijk volgens mij geld voor het Nationaal Agentschap Disruptieve Innovatie. Ik had even nodig op maandagochtend. En er komt een investeringsinstelling.
1: Ja, er wordt ook wel geld ingeboekt voor
0: het groeifonds is weer terug.
1: Voor dit soort prioriteiten. En daar kom ik terug op waar ik in het begin over had. De uitdaging zit aan de andere kant. Ja, iedereen zegt van, dat zijn wel logische dingen om te doen. Het zou natuurlijk ook heel mooi zijn als de groei sneller oploopt. Want dan kan je inderdaad ook meer schuld dragen. En dan ziet je begroting er vanzelf beter uit. Maar ja, wat is men bereid om ervoor op te geven? Ja, daar is het gewoon de politieke fragmentatie en polarisatie maakt dat heel moeilijk.
2: De kost gaat voor de baat uit. Dat geldt hier in wezen ook. Kijk, als je een economie hebt waar allerlei productiecapaciteit vrij beschikbaar is, dan kun je zeggen, we kunnen zowel consumptie als investeringen laten groeien. Dat is in Nederland op zijn best heel beperkt het geval. Dus je moet consumptie. Het is eerst je consumptie omlaag brengen, minder hard laten groeien. Of ik denk zelfs bij alle ambities die er zijn, als je die echt allemaal wil waarmaken, ja, dan is nul is wel de bovengrens, denk ik.
0: We hebben hier ook een grens bereikt. We gaan naar het tweede deel van het panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Naast mij iemand die op een haartje na geen babyboomer is. En een pragmaat, leden van het economenpanel. Lex Hoogduin, de net niet babyboomer. En de pragmaat Menno Middeldorp. Heeft er een paar nachtjes over kunnen slapen? Heb je je verzoend met je lot?
1: Nee, ik vind het. Ik ben nog steeds. Ik ben zo gewend aan die Amerikaanse definities. Waar die hele pragmaat generatie er niet is. Dat is gewoon. En daar ben ik Gen X. Echt, zit ik er echt duidelijk in Gen X. Ik ben geboren in 1975. Ja, en dus ik verzoem hier nooit mee.
0: We hebben het erover omdat de jonge generaties op dezelfde leeftijd meestal meer koopkracht hebben en ook meer vermogen hebben dan de voorgaande generaties op diezelfde leeftijd. Bleek uit onderzoek afgelopen week van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar dan zijn er nog wel de stijgende prijzen van woningen. En dat zou het geheel toch net weer in een ander daglicht kunnen stellen. Want je kunt er wel je kopje koffie betalen en misschien zelfs wel twee keer. Maar je komt niet aan een huis. Wat moeten we nu van dit soort onderzoeken vinden, Lex?
2: Nou, ik vind ze wel interessant, illustratief. Zeker als ze ook aansluiten bij wat je uit andere bronnen. En in mijn geval, omdat ik al wat langer meeloop, ook een eigen ervaring meent te weten. Maar ik ben zelf ben ik wel heel voorzichtig met bijna alles bepalend te maken voor het beleid ook, wat het doet voor verschillende generaties. Dat vind ik gevaarlijk, omdat er in de generaties zitten heel verschillende mensen, ook van heel verschillende sociale klassen. Daar zitten hele rijke mensen in, daar zitten arme mensen.
0: Dus de verschillen binnen een generatie zijn vaak groter dan de verschillen tussen generaties?
2: Ik heb een bepaald inkomen. Ik zit denk ik bij die inkomensgroepen. Ik zit bij de hogere inkomensgroepen, laat ik het zo zeggen. Ik zit hoger dan gemiddeld van mijn generatie. Dus ik heb meer gemeen met andere hoge inkomens dan niet. Kijk, in het verleden is wel in deze discussies toen het kwam. En toen ging het ook vooral over hoe de welvaart verdeeld wordt tussen verschillende generaties. Hier ook eigenlijk in feite omgaat. En toen zei het toenmalige Kamerlid Jan Marijnissen van de SP. Die zei, het is allemaal onzin. Het gaat bij herverdelen en bij sociale rechtvaardigheid gaat het alleen maar om twee categorieën, arm en rijk. Nou, dat is misschien ook weer wat overdreven. Maar ik denk wel dat je een heleboel wegpoetst als je te veel nadruk legt op die generatie. En het beeld wat eruit komt overigens, dat meen ik wel te herkennen.
1: Ja, maar dit onderzoek, als je zegt van, nou, generaties zijn misschien minder belangrijk voor het denken over dingen in het algemeen. Dit onderzoek wijst daar in grote mate ook op. Hè. Zeg gewoon in feite, economie wordt groter. Dus als je later verschijnt, dan krijg je meer economie om te verdelen. En ben je dus rijker op alle leeftijden dan de eerdere generaties.
0: Je krijgt overigens wel je portie narigheid. Welke generatie je ook toe behoort. De ene maakt een beurscrash mee, de andere corona.
1: Maar ook tegelijkertijd
0: een internetbubbel.
1: Tot nu toe heeft iedereen ook ergens een vermogensspurt gezien. Hè, waar je ziet dat de aandelenmarkten snel omhoog gingen. En
0: de stille generatie, die is een vrij vlakke lijn. Dat zijn de mensen die geboren zijn voor 1945.
1: Ja, nou ja, die hebben natuurlijk heel erg pijn gehad. Die zijn geboren voor de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was niet zo'n goede timing. Maar daar kan je niks aan doen. Maar even wat ik nog wilde benadrukken is dat, terwijl je in het algemeen zou kunnen zeggen van nou, dit laat zien dat, dat we niet al te moeten overdrijven over dat het soort, als je tot een bepaalde generatie hoort, dat het een soort lot betekent. Maar je laat ook zien dat de huizenmarktproblematiek over de jaren wel groter is geworden. Want daar zie je wel dus dat de latere generaties het moeilijker hebben dan de vorige generaties.
0: Maar wat heb je dan aan wat extra koopkracht als je geen huis kunt kopen?
1: Nou ja, dat is een vraag die ik denk blijkt uit wat we zien uit enquêtes, wat we zien uit dingen zoals woonschaamte en dat mensen het hebben van kinderen uitstellen. Dat mensen dat heel erg zwaar trekken, dat ze dat heel vervelend vinden. En dus daarom zie je dat het ook steeds terugkomt in de politieke discussie. Ja. Alleen, het is natuurlijk niet een makkelijk probleem om op te lossen. Maar daar zou je wel kunnen zeggen, ja, die latere generaties die komen gewoon aan op het moment dat het duidelijk is dat de huizenmarkt minder toegankelijk is dan de generaties voor hen.
0: Maar je moet hier geen beleid op los gaan laten op dit soort onderzoek.
2: Niet op het onderzoek, maar wel op wat Menno zo net aankaart. Want dat had ik ook een beetje flauw. Hè, maar dat die huizenmarkt een probleem is, daarvoor had ik dit onderzoek niet nodig. En het is wel interessant om te zien dat dat in toenemende mate het geval is. Dus dat het ook wel urgent is om er wat aan te doen. En dat dat natuurlijk ook iets is. Inkomen alleen is niet alles bepalend. Dus het is zeker voor de huidige generatie een groot probleem. Dus
0: daar,
2: uiteindelijk kom je steeds op de vraag terecht van welke en wat kun je eraan doen. En er zijn er ruwweg, naar mijn idee, zijn er twee oplossingen. Teruggaan naar hoe het vroeger was. Dat je heel sterk zowel de koper subsidieert. Een object subsidie geeft op het huis. Als de verkoper. Dus beide partijen met grote subsidies.
0: Anders dan de hypotheekrenteaftrek nu, wat je in een koopsubsidie...
2: Nee, dat is anders dan de hypotheekrenteaftrek. Dat is eigenlijk het beleid dat werd gevoerd voor het moment dat de woningbouwcorporaties ook verzelfstandig werden. Dus gewoon groot geld er tegenaan gooien. Dat is overigens de reden waarom we daarmee gestopt zijn. Dat heel, heel duur beleid is. Het is wel beleid. Uiteindelijk ga je woningnood wel sterk terugdringen, op zijn minst. Maar je krijgt problemen dat je als overheid niet precies weet wat je voor wie waar moet bouwen. Dus je hebt zowel overschotten als tekorten vaak. En de kwaliteit van woningen leidt er vaak onder. Tweede oplossing is dat je echt gaat dereguleren, weer echt een woningmarkt gaat creëren. En in voor beide gevallen betekent dat je in ieder geval eerst de netcongestie moet aanpakken.
0: Dat zijn wel twee die je nu suggereert.
2: Ja, dat zijn de uitersten.
0: Voor optie 2, denk ik, in jouw geval.
2: Ja, als ik het zelf voor zeg, als optie, zou het optie 2 worden. Maar ik zie het kabinet nu, dat ook een van de dingen die uitgelekt is, dat ze weer wat objectsubsidies willen gaan verlenen. Maar kijk, ik denk als ze dat niet full swing doen, als ze een beetje blijven doormodderen, tussenin zitten, dan blijft dit probleem door.
1: Ja,
2: zeker als men ook de netcongestie niet kan oplossen en de stikstofproblemen.
1: Hier waakt ook weer het gevaar van onderuitputting. Want als je heel veel geld er tegen aangooit, maar niet het makkelijker maakt om ergens te bouwen. Ja. En daar hebben we natuurlijk netcongestie, stikstofproblematiek en ook nog eens een keertje gewoon de alle gemeenteregels die bepalen of iets gebouwd kan worden. De bouwsector, als je met hun praat, dan zeggen ze, ja, dat is echt waar wij dat en arbeid, dat zijn de twee belemmeringen die we voelen. Dus puurweg geld er tegen aangooien gaat niet op zichzelf voldoende zijn om heel veel huizen buiten te bouwen, als je het ook niet via de regelgeving op een of andere manier mogelijk maakt.
2: Nee, ik denk dat er consensus is, denk ik, dat er heel veel van de problemen niet oplosbaar zijn zonder die twee voorwaarden, netcongestie oplossen en stikstofproblematiek oplossen.
1: Maar ook bredere regelgeving in de...
2: Maar daar is geen consensus over.
0: Grote onderwerpen, grote sprekers, weinig consensus. Ja, dan betaalt Christine Lagarde de rekening, want we zijn niet toegekomen aan de ECB. Maar wel aan een goed economenpanel. Dank voor jullie bijdrage. Vinden jullie het erg dat het niet over de ECB is gegaan?
2: Ach, wel even bestaan, Thomas.
0: Economie. Aan de Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter van het Mises Instituut, Menno Middendorp, hoofd van Rabo Research. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanalen of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het zuiden van Litouwen is door een NAVO-vliegtuig een drone naar beneden gehaald. Die kwam waarschijnlijk vanuit Belarus, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen een drone naar beneden haalden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al in Estland en Letland. De stille tocht voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn arrestatie heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau en bekogelden het met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, maar ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie gistermiddag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. De Amerikaanse overheid gaat de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales schrappen. Die waren ingesteld toen Joe Biden nog president was. De energiesector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat president Trump klimaatregels terugdraait. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Van een kop koffie tot een vliegticket, bijna iedere betaling gaat tegenwoordig digitaal. En hoewel veel mensen Visa nog altijd associëren met de klassieke creditcard, wil het Amerikaanse betaalbedrijf ook een rol spelen bij stablecoins en zelfs aankopen die straks zelfstandig door AI-agenten worden gedaan. Ondertussen wil Europa wel minder afhankelijk worden van Amerikaanse betaalbedrijven. Dus voldoende te bespreken met Jos van der Kerkhof, Country Manager Nederland van Visa. Welkom.
8: Dankjewel, Thomas.
7: Laatste keer dat je contant betaald hebt?
8: Een tijdje geleden al, Jenk, schoonmaakster.
7: Oké, maar dat is dan iets wat terugkeert als contante betaling?
8: Dat
7: of is dat vaak een tikkie?
8: Ja.
7: Maar je probeert het uit te bannen of is het gewoon op heel veel plekken niet meer nodig?
8: Nee, ik denk dat er heel veel goede manieren zijn waar cash een rol kan spelen. Maar het is vooral goed dat er keuze is. Mensen die cash willen betalen, hartstikke goed. En wil je nou met Visa of iets anders betalen, ook hartstikke goed.
7: Ook goed dus dat cash blijft bestaan? Want ik geloof dat dat ook wettelijk is vastgelegd, maar wel al heel lang op zijn retour is.
8: Zeker, absoluut, ja.
7: En helaas, hij kwam in de introductie over bij de creditcard. Want Visa is creditcard in de hoofden van veel mensen. Hoeveel tekort doe ik daarmee het bedrijf?
8: Ja, toch best wel veel, hè.
7: Het
8: is een beetje gezegd dat Amazon een boekwinkel is. Ondertussen doet Visa veel meer. Pinpassen doen we na het integreren met stablecoins. We bieden de beste fraudeoplossingen ter wereld aan. Dus heel veel wat Visa doet.
7: Ja, ook pinpassen, want ik geloof toch wel dat de grote concurrent bijna automatisch op veel bankpassen zit vastgeplakt en dat het aandeel Visa bij die pinpassen nog wel beperkt is.
8: Ik mag de cijfers niet publiekelijk noemen, maar het aandeel Visa onder die pinpassen is enorm aan het groeien.
7: Ja, omdat het vanaf een laag niveau groeit, of niet?
8: Het is inderdaad vanaf een kleiner getal begonnen, dat klopt zeker, maar het heeft serieuze omvang.
7: Maar dan moet je bank voor bank voor bank proberen om ze van Mastercard los te weken.
8: Ja, en dat is ons goed gelukt.
7: Ja, ook de grote banken al?
8: ING, Rabobank, ASN Bank,
7: ze maar. En waarom kiezen ze dan voor jullie en niet voor de gezworen concurrent, denk je? Waar zit hem dat in?
8: Nou, de banken hebben destijds hun systemen moeten aanpassen en hebben toen ook gekeken met wie willen we zaken doen. En hebben toen gezien wat Visa kan brengen in schaal en hoe wij samenwerken met hun, hè, met hun als onze klanten. Dat spreekt enorm aan. Dus ze hebben daarvoor een heel groot deel van hun portefeuille bij Visa ondergebracht.
7: En moet je het eigenlijk nog wel willen hebben van die traditionele betaalkaart? Want ik geloof dat uit de cijfers blijkt dat in de eurozone er zo'n 2,5 betaalkaart per inwoner is, in omloop is in ieder geval. Hoeveel rek zit daar nog in?
8: Ik denk dat de betaalpas, en of dan een creditcard is, een debitcard of andere vormen, dat dat in die zin altijd nog zal blijven groeien. Zeker in delen van Europa waar cash nog een grotere omvang heeft, daar is zeker nog ruimte voor die traditionele pas, zoals we hem in Nederland vooral kennen, in het aankopen doen in winkels. Maar als je nou ziet hoe e-commerce blijft groeien, hoe stablecoins gaan groeien en wat eraan komt met agentic commerce, dan zit er nog enorm veel ruimte.
7: Ja, stablecoin, daar heb je zelf een keer een stuk over geschreven en een keer, dat wil zeggen, redelijk recent.
8: Ja.
7: En stablecoins, nog eventjes voor de mensen die niet elke dag naar BNR luisteren.
8: Ja.
7: Eeuwig zonde, maar hoe werkt de stablecoin ook alweer?
8: Stablecoins, dat zijn eigenlijk cryptovaluta die gekoppeld zijn aan een stabiele valuta. Dus dat kan de euro zijn, de dollar, dat kan ook goud zijn. Maar in veel gevallen is dat een dollar of een euro. En die kunnen dus ook gebruikt worden voor internationale betalingen, waar het geld de grens over gaat, daar is het heel populair voor.
7: En waar zit dan de rol voor Visa, voor betaalbedrijven?
8: Nou, wat Visa veel doet, is enerzijds proberen wij die betaalstromen te beveiligen. Dus onze fraudeoplossingen, die kunnen herkennen wat een legitieme en een minder legitieme transactie is. Dus dat kunnen we teruggeven. Anderzijds zijn wij ook heel veel gevallen de brug. Zodat wanneer je stablecoins hebt en je wil ze toch gaan afrekenen, een cola kopen bij de Albert Heijn, dan kun je nog steeds je Visa-credential er tegenaan houden. Maar je betaalt dan van je tegoed in stablecoins.
7: Maar die stablecoins zou ik op dit moment geen marginaal verschijnsel willen noemen, maar het is ook weer geen gemeengoed. Dus daar moet nog wel wat gaan gebeuren.
8: Die zijn enorm in opkomst inderdaad. Maar als je ziet wel wat de groei daarvan is in de afgelopen 2 jaar... dan zul je zeker voor internationaal betalingsverkeer, niet zozeer mensen die naar de Albert Heijn gaan in mijn voorbeeld, maar als je als grote onderneming geld overboekt naar Nigeria, dan zullen ze een hele grote rol gaan spelen.
7: Nog even, voordat we in Nigeria terechtkomen, toch die transactie in de Albert Heijn. Stel, ik betaal met mijn telefoon. Ik hou hem tegen die scanner aan.
8: Ja.
7: Waar komt dan Visa in het verhaal voor?
8: Kijk, vanaf de betaalautomaat bij de Albert Heijn wordt een betaalverzoek gemaakt. En er wordt dus gekeken naar dit kaartnummer. Alleen weet die terminal natuurlijk niet waar hij dat heen moet sturen. Dus hij stuurt hem in dat geval naar Visa. En wij weten wel dat hij naar jouw bank moet, als ik jou even als voorbeeld neem, Thomas. Jouw bank checkt dan, is deze pas nog geldig? Staat er saldo op? Al dat soort zaken. Wij geven ondertussen natuurlijk een fraudescore mee en andere zaken. De bank keurt die transactie goed. Die stuurt hij dan weer terug naar Visa. Zegt, dit is een goedgekeurde betaling. En wij sturen die weer.
7: Je stuurt een fraudescore mee, natuurlijk.
8: Ja.
7: Ik weet niet wat er allemaal gebeurt in die halve
8: seconde. Ja, er gebeurt heel veel. Ja. Nee, dus achter de schermen, elke transactie die binnenkomt, die beoordelen wij op 500 plus kenmerken. Is dit een logische transactie of zou dit mogelijk fraude kunnen zijn? En dat geven wij mee als advies aan de bank van de consument om die transactie wel of niet goed te keuren.
7: Maar je autoriseert.
8: Wij letterlijk verplaatsen wij het autorisatiebericht. De bank autoriseert de betaling.
7: Ah. Maar wie zorgt er nu voor dat geld van rekening A naar rekening B gaat?
8: Nou,
7: zijn jullie dan weer niet.
8: Aan het eind van de dag.
7: Ik mis ergens een belangrijke schakel.
8: Nee, zeker. Dus dit is de autorisatieflow, zoals we het noemen. En nu spoedcursus betalen. Leuk dat ik dat mag doen. Aan het eind van de dag vindt de clearing and settlement plaats. Daarmee wordt eigenlijk opgeteld tussen al die banken van, joh, wie heeft nou geld te goed van wie? En dan komt er een bericht eigenlijk uit wat wij versturen naar al die verschillende banken. En die maken dan het geld over, eventueel via ons of rechtstreeks, om uiteindelijk dan die geldstromen en de echte tegoeden op de juiste plekken te krijgen. En vanaf daar wordt het dan dus weer uitgekeerd aan de winkelier.
7: Toch weer even terug naar de creditcard. Kan niet mooier maken. Maar ik kan me toch voorstellen dat dat voor veel mensen nog altijd iets is wat ze vaak gebruiken. Hoewel, waarom zou je nog een creditcard gebruiken of een traditionele pas als je op veel meer verschillende manieren kunt betalen? Denk aan iets wat ook in opkomst is, wat je daarvan mag vinden, mag iedereen voor zich weten, maar achteraf betalen.
8: Ja, een creditcard die vervult een hele logische rol al jarenlang in het Nederlandse betalingssysteem. Enerzijds omdat mensen daarmee een uitgestelde betaling kunnen doen. Dus je kan eerst je kleren passen voordat je het er werkelijk afrekent. En ook zit er heel vaak verzekeringen aan.
7: Nee, dat weet ik. Dit college is misschien iets minder noodzakelijk, maar tot voor kort hoefde je geen rekening te houden met een bedrijf als Klarna bijvoorbeeld.
8: Nee, inderdaad. Klarna is enorm gegroeid. En Klarna heeft natuurlijk ook meerdere diensten. Ze hebben enerzijds hun bekende achteraf betalen oplossing. En tegelijkertijd is Klarna ook zeker bezig om zijn eigen positie te vergroten en een strategische koers te varen en een bank te worden.
7: Ja, met een eigen betaalkaart die dan weer draait op het netwerk van Visa.
8: Ja,
7: dus is Klarna nu de concurrent die ervoor zorgt dat de klassieke manier van achteraf betalen niet meer via jullie plaatsvindt? Of een afnemer van diensten van Visa?
8: Of misschien wel allebei. Dus wij verleveren inderdaad de betaalpassen voor Klarna. Die maken gebruik van het Visa-netwerk. Maar wij leveren ook fraudeoplossingen voor partijen die je misschien als concurrent zou beschouwen. En zo proberen we er samen voor te zorgen dat het vertrouwen in betalingsverkeer gewoon hartstikke hoog blijft.
7: Want wie is die concurrent? Het is verleidelijk om dat te zien als de klassieke concurrent Mastercard. Maar er zijn dus steeds meer bedrijven die zich op dit toneel wagen.
8: Nou ja, er zijn al echt heel veel partijen die zich daar nu al op wagen. Het is niet zozeer iets nieuws dat daar meer concurrentie ontstaat. Maar inderdaad, er zijn Mastercard is inderdaad een logische naam, maar feitelijk elke manier waarop je geld kan verplaatsen zou je kunnen zien als een concurrent. Mm. Tegelijkertijd bouwen wij ons netwerk als netwerk van netwerken, dat we inderdaad ook gebruik maken van lokale distributiekracht in, om even bij het voorbeeld te blijven, Nigeria, maar ook het vertakking van het netwerk wat we hebben in Amerika of in Peru.
7: Heel veel netwerken in één zin. Je bent een netwerk van netwerken, ja, met vertakkingen.
8: Ja, inderdaad.
7: Dus wat betekent dat?
8: Wij zorgen ervoor als jij je geld wil verplaatsen naar een plek.
7: Je blijft maar in hetzelfde netwerk hangen, maar ik heb jou even nodig als gids.
8: Ja, inderdaad. Wij zorgen ervoor als jij ons dat pakketje geeft, zorgen wij dat die aankomt. Dat is denk ik de beste manier om te vergelijken. En dat doen we deels over ons eigen netwerk en deels over netwerken waar wij weer op aangesloten zijn.
7: Maar dat beloven die concurrenten ongetwijfeld ook zo ongeveer?
8: Dat zullen ze zeker beloven, maar de omvang waarin wij dat doen, die is wel ongekend.
7: Ja, dus is er toch, als je het plat slaat, nog altijd sprake van een duopolie?
8: Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, er is ontzettend veel. Maar kijk naar een willekeurige plek waar je afrekent. Hoeveel betaalkeuzes je daar niet kan maken tussen naar het kaarten, tussen andere partijen, giftcards. Er is ontzettend veel smaak.
7: Ja, nee, er zijn wel veel smaken, maar worden die ook allemaal gekozen?
8: Ik denk als je kijkt naar het Nederlandse e-commerce landschap, dat Ideal inderdaad 70% van het volume heeft.
7: Ja, maar Ideal is dan toch weer net familie, neem ik aan, van wat jullie doen. Maar die doen ook echt iets anders, toch?
8: Ideal die rekent online betalingen af. En ze hebben inderdaad een focus gelegd daarop, waar het Visa betaalmethodes ook online gebruikt kunnen worden, maar ook in winkels en op heel veel andere plekken.
7: Nou, ergens kom je dus die Klarna kaart tegen. Buy Now Pay Later is zo hard gegroeid de afgelopen jaren, met ook sociaal onwenselijke gevolgen, dat er nu een andere richtlijn voor geld, een Europese richtlijn voor geld, waar ook de creditcard onder valt. Ja. Wat betekent dat?
8: Dat klopt. Kijk, er is al lange tijd de consumentkredietlijn. En er komt nu een tweede van, de Consumer Credit Directive nummer 2. Heel origineel naam. En die zorgt ernaast voor dat een vrijstelling die er was, en die was heel beperkt ingevuld in Nederland, er waren uitzonderingen op gemaakt, maar feitelijk zorgt hij ervoor dat de vrijstelling die er was voor Nederlandse creditcards, dat die komt te vervallen. Wat dus betekent dat ook creditcards volledig getoetst moeten worden als elke andere persoonlijke lening.
7: Dat is het feit, helaas. Dan nu de opvatting.
8: Ja, wij hebben gezegd dat dat het beter zou zijn geweest als de vrijstelling was gebleven. Wij waren niet de enige partij die dat genoemd heeft. Ook andere consumentenbelangenorganisaties en anderen hebben dat gezegd. En waarom zeggen we dat? Omdat we in Nederland zien dat de creditcard ontzettend goed functioneert en dat de problemen die de toezichthouder, of in dit geval de wetgever, wil aanpakken, met de creditcard eigenlijk helemaal niet spelen.
7: Dat is schuldenproblematiek.
8: Ja, je kan als minderjarige geen creditcard krijgen. De Nederlander betaalt zijn creditcard terug. Je kan er niet eens meer lange tijd rood op staan.
7: De Nederlander betaalt zijn creditcard terug.
8: Ja.
7: Dat is omdat wij toevallig Nederlander zijn.
8: Dat is niet uniek voor Nederland, maar in Nederland is de betalingsmoraal ontzettend hoog.
7: Ja, als je kijkt naar Amerikaanse toestanden, die er misschien in dit verband wel makkelijker worden bijgehaald, dan zie je dat er wel veel mensen zijn met een problematische creditcardschuld.
8: Er zijn in Amerika zeker meer mensen die
7: die gebruiken net zo goed een creditcard van jullie.
8: Er zijn inderdaad ook mensen die een creditcard gebruiken. Tegelijkertijd is het model natuurlijk wat wij hebben, is dat Visa niet zelf een creditcard verstrekt. Dat doen we natuurlijk via partners. Die partners die toetsen of jij aan de voorwaarden voldoet. En die hebben zich dus ook te houden of je iemand overkrediteert of niet. De Amerikaanse wetgeving is daarop anders dan de Nederlandse.
7: Dus dit is een kanon op een mug. Dit had eigenlijk niet gehoeven.
8: Ik denk dat het inderdaad zo samengevat zou kunnen
7: worden.
8: Denk
7: je dat er minder creditcards worden verstrekt in de toekomst?
8: Het zou mij niet verbazen als dat zo teruglopen. Omdat je natuurlijk ziet dat als je iets moeilijker maakt om aan te vragen, is het logisch dat er dan de drempels verhoogd worden en er minder aanvragen zullen
7: en
8: komen.
7: En hoe belangrijk is dat dan eigenlijk? Want jij hebt toch alweer 10 minuten je best gedaan om te zeggen dat jullie heel veel meer zijn dan dat bedrijf van die creditcards. Dus als er wat minder creditcards worden verstrekt, dan zal Visa dat misschien toch kunnen opvangen.
8: Nee, wij zijn gelukkig inderdaad zover gediversifieerd dat we inderdaad veel meer doen dan die creditcard. En uiteraard, het is in ons commerciële belang dat er natuurlijk veel creditcards zijn en dat die veel gebruikt worden. Daar zal ik niet over liegen.
7: Hoeveel creditcards van Visa zijn er op dit moment in Nederland in omloop?
8: Ik kan het je exacte getal momenteel niet geven. Ik denk ook niet dat ik hem zou mogen geven.
7: Nee, daarom. Ik dacht, ik probeer het op een andere manier.
8: Ja, ik snap het.
7: Maar een paar miljoen.
8: Ja, zeker.
7: 10 miljoen.
8: Minder.
7: Goed, we komen er niet helemaal uit. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Dan mag je dat achteraf nuanceren, maar eerst even kiezen.
5: Het dilemma.
7: De macht van de Verenigde Staten in het Europese betaalsysteem. Dat is geen enkel probleem. Of ik begrijp wat Europa er alles aan doet om op eigen benen te gaan staan.
8: Ik begrijp heel goed dat Europa sterk wil blijven.
7: Sterk wil blijven of zich een positie wil verschaffen, Jos van der Kerkhof. Want dat is toch een beetje in het beeld dat wordt gecreëerd, dat er twee grote bedrijven zijn. Ik begrijp inmiddels dat er talloze andere smaken zijn die het voor een belangrijk deel voor het zeggen hebben. En dat kent ook afhankelijkheden, dat maakt Europa kwetsbaar. Dus stel daar een alternatief tegenover. Dat begrijp jij, hoor ik hier, maar is dat ook nodig?
8: Ik denk dat het heel goed is dat Europa sterk blijft. En als je gewoon kijkt inderdaad naar het beeld wat geschetst wordt, daar herken ik inderdaad ons niet helemaal in. Al meer dan 60 jaar is Visa natuurlijk onderdeel van betalingsverkeer in Europa. We hebben allerlei innovaties naar Europa gebracht. We hebben de fraude verbeterd. Onze uptime, de betrouwbaarheid van onze systemen, die zit met 9.
7: Er zal niemand ontkennen dat Visa en misschien toch ook die andere grote speler innovaties naar Europa hebben gebracht. Maar het zijn geen Europese innovaties.
8: Nou ja, dat is dus een beetje hoe je er naar kijkt. Wij opereren in meer dan 200 landen. En het klopt, ons hoofdkantoor staat in de Verenigde Staten. En wij hebben ons te houden aan de wetten van de Verenigde Staten. Zoals we ons te houden hebben aan de wetten van Nederland, van Peru, van Argentinië of van Australië. Dus wij opereren over heel de wereld. En we houden ons op al die plekken netjes aan de wet.
7: Ja, maar toch zijn er voorbeelden, en misschien zijn ze inmiddels bejaard, maar waarin het gevoelig werd. Bijvoorbeeld de WikiLeaks, bekend, vaker aangehaald. Dat er dan toch betalingen worden afgesneden vanuit Amerika.
8: Als dat is wat de wet voorschrijft, dan zijn wij not compliant en houden wij ons aan de wet.
7: Snap je dan dat toch, omdat er af en toe anders tegen de wereld aangekeken wordt, vanuit Europa wordt gedacht, ja, maar dat willen wij dus niet?
8: Ik snap dat die vraag in die zin opkomt. En tegelijkertijd denk ik dat het ook wel belangrijk is om te kijken naar andere plekken waar misschien de betrouwbaarheid van het systeem enorm onder druk heeft gestaan. Oekraïne heeft Visa niet voor niets een award gegeven voor zijn bijdrage om ervoor te zorgen dat Oekraïne gewoon kon blijven betalen, kon blijven handelen met de rest van de wereld. De betrouwbaarheid van het Visa-netwerk heeft daar juist enorm geholpen. Ja. We waren een van de eerste die zich terugtrokken uit Rusland destijds. Er zijn best een aantal zaken waarin Europa en Amerika helemaal niet veel van elkaar verschillen.
7: Maar schaadt de Amerika politiek op dit moment de mogelijkheden van Visa in Europa?
8: Nou ja, ik heb er wel veel meer gesprekken over dan vroeger.
7: Ja, en heb je ook wel eens gewoon een gesprek waarin blijkt dat jullie niet nader tot elkaar kunnen komen?
8: Nee, want uiteindelijk kunnen we uitleggen wat wij zelf doen. Dat is dat wij ons netjes aan de wetgeving houden in Europa. Dat wij Europees toezicht hebben, dat we Europese entiteiten hebben, Europese datacenters hebben.
7: Ja, nee, die staan dan in Europa, die datacenters.
8: Maar
7: of dat nu voldoende waarborg is om te kunnen garanderen dat wat in Europa opgeslagen is niet ook naar Amerika kan. Ik weet niet of jij dat zo zwart op wit kunt stellen.
8: Nou ja, we hebben de gesprekken natuurlijk met onze klanten over wat ze willen bieden. Ze willen tegelijkertijd natuurlijk ook zorgen dat hun klanten wel kunnen blijven betalen wanneer ze naar Thailand gaan. Dat ze gebruik kunnen maken van alles wat agentic commerce te bieden heeft.
7: Maar goed, betalen als ze naar Thailand gaan, dat kan toch ook als je een serieus Europees alternatief hebt?
8: Dat zou in theorie kunnen, maar het opzetten van een totaal betaalnetwerk is geen sinecure. Daar hebben wij ook meer dan 60 jaar over gedaan.
7: Precies, en daarom zeggen mensen nu ook, wat hebben we toch al die tijd dan in Europa gedaan, dat we dit over hebben gelaten aan toch weer twee grote Amerikaanse bedrijven. Nou ja, het is tijd dat we wakker worden.
8: Ik denk dat het heel goed is dat er alternatieven zijn. En dat die zijn er ook natuurlijk. Hè. Dus dat is hartstikke goed. En tegelijkertijd denk ik dat het ook goed is om te...
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En vastgoedgezocht.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En op die soevereiniteit waar je eerder aan refereerde. En tegelijkertijd, er zitten nog zoveel theoretische haken en ogen aan. Het kostenplaatje wat ermee gemoeid gaat, daar hoor ik van heel veel van mijn klanten over.
3: Het kan allemaal marktaandeel afknabbelen, uiteindelijk ook van Visa.
2: Alles is mogelijk, maar het is in die zin een competitieve markt. En dat is het al jaren. Dat zal het in de toekomst ook blijven. Ja. Wij zorgen ervoor dat wij de veiligste manier zijn om te betalen.
3: Als het competitief is, dan kan het uiteindelijk ook aan je marges iets gaan doen.
2: Alles is mogelijk in een competitieve markt.
3: Dus... Je maakt je echt geen zorgen omdat je denkt, wij zijn met onze infrastructuur waar we de afgelopen 60 jaar aan hebben gewerkt lichtjaren verwijderd van waar jullie nu nog mee moeten beginnen.
2: Ik denk dat wij ons keihard inzetten, sterker nog, dat weet ik wel zeker, om ervoor te zorgen dat wij de veiligste en de beste manier zijn om te betalen, of dat nou is bij je Albert Heijn of straks in je AI-agent.
3: En de veiligste en de beste manier is weer iets anders dan de goedkoopste manier.
2: Ik denk inderdaad dat waarde een prijskaartje kan hebben.
3: Ja, dus jullie hebben, niet vanuit dat duopolie, want dat schijnt niet te bestaan, maar toch nog best een riante positie.
2: Wij hebben een goede onderneming, ja, dat klopt.
3: Ja. Ja. Dan hebben we het nog over die laatste ontwikkeling die al zijdelings een paar keer is genoemd. Namelijk die AI-agents die een belangrijke rol kunnen gaan spelen in wat mensen kopen en hoe ze het kopen. Hoe ver zijn jullie daarmee?
2: Nou, dat gaat steeds verder, hè? Dus het is heel lastig in te schatten hoe ver je bent. Want dat zou betekenen dat we precies weten waar het eindigt.
3: Oh, dat dit is al zorgwekkend. Je weet niet eens hoe ver je bent. Nou ja, zijn ze al verder dan je dacht.
2: Nou ja, zo gelukkig zitten we wel bovenop. Dus wij staan gelukkig met onze neus vooraan wanneer het gaat over agentic commerce en de mogelijkheden. De grote namen die vaak voorbij komen van OpenAI, Anthropic, maar ook Mistral en andere partijen. Oh. Daar werken we heel nauw mee samen om ervoor te zorgen dat ook wanneer je straks via AI agent een aankoop gaat doen, dat gewoon veilig en netjes werkt.
3: Ja, dat is wel straks. Dus als ik nu zou vragen, boek voor mij een weekendje Rome. Ik wil niet meer dan €500 kwijt zijn. Ik wil ook nergens op hoeven klikken, want ik reken erop dat jij voor mij het beste aanbod hebt gesorteerd. Hoe ver is dat weg?
2: Zover zijn we nog niet. Hè. Dus de Europese wetgeving vereist onder andere strong customer authentication. Wat dus betekent dat het duidelijk moet zijn dat jij deze transactie wil doen. Als je nu die vraag zou stellen aan een AI-assistent, dan zal je helpen om die stappen te kunnen zetten. Die zou je misschien breien op dit is een goede vlucht, dit is een goed hotel. Hier zou je het eten kunnen.
3: Maar ik moet nog wel zelf akkoord.
2: Maar je zult nog zelf moeten afrekenen, ja.
3: Ja. Wat kan die al wel op dit moment, zelfstandig? Voor mij.
2: Zelfstandig kan die nu kleine incidentele aankopen doen. Dus je zou nu kunnen zeggen, ik ga een kaartje kopen voor een voorstelling of een specifieke dag. Dat zou die bijvoorbeeld kunnen doen. Maar ja, in die zin, we staan in die zin nog aan de vooravond van de echte grote opkomst.
3: Dan toch nog even de casus. Laten we hem zo concreet mogelijk proberen te maken. Want dit worden rechtszaken, we kunnen maar beter goed voorbereid zijn. AI, een AI-agent, kocht voor mij het verkeerde product.
2: Ja.
3: Wie is dan verantwoordelijk? De koper, de aanbieder, de maker van de AI-agent, betaalbedrijf?
2: Er zitten heel veel schakels tussen, inderdaad, wat je zelf al terecht schetst. Dus hoe graag je dan ook zou willen dat het heel eenduidig is, die partij is aansprakelijk, zo simpel is dat niet. Waar we dus naar kijken, waar Visa-regels op gebouwd worden, is dat we kijken enerzijds, ja, waar is iets fout gegaan? Hè? Dus heb jij niet duidelijk gespecificeerd wat je wilde? Nou ja, dan is dat jou aan te rekenen. Heeft de AI-agent iets gedaan wat helemaal niet de bedoeling was? Dan is dat de AI-agent af te rekenen. Heeft een fraudeur toegang gekregen tot jouw rekening? Dan wordt in die zin de fraudeur en de bank van de fraudeur daarop
3: aangesproken. Die kaders nu, want je zegt, we werken samen met de grote aanbieders, met de Anthropics en de OpenAI's van deze wereld. Dat lijkt me een gesprek dat gevoerd moet worden.
2: Ja, zeker. Dus die gesprekken voeren
3: we ook. En dan probeert iedereen natuurlijk zoveel mogelijk af te dekken waar hij of zij verantwoordelijk voor is.
2: Nou ja, we hebben daar dus gesprekken over met die partijen, maar ook met banken. En we hebben er ook met toezichthouders gesprekken over. En zo zorgen we ervoor dat we dat kunnen doen. Maar dat is voor ons in die zin, het is nu nieuw omdat het AI is. Maar dat is met de opkomst van contactloos of magneetstrips of ooit die ritsgratsapparaatjes, als je ze nog kent. Is dat niet anders geweest?
3: Nee, ik dacht dat ik alle colleges wel had gevolgd. Maar ritsgatsapparaatjes?
2: Ja, vroeger had je op je creditcard van die cijfers die er eigenlijk bovenop lagen.
3: Oh ja.
2: En die werden met zo'n carbonpapiertje eigenlijk overgenomen.
3: Ja.
2: Dat bracht ook weer andere vormen
3: maar
2: van
3: fraude. Maar dat waren dan weer, denk ik, geen zaken waar mensen echt de bibbers van zouden kunnen krijgen. Terwijl het sentiment rondom AI natuurlijk tweeledig is.
2: Nou ja, in die zin, ik word over een paar dagen 40, maar ik loop in die zin lang genoeg mee om te weten dat men ook de bibbers had van contactloos betalen. Kun je nu niet meer voorstellen hoe makkelijk en hoe ingeburgerd dat is. Maar de eerste golven daarvan

0: waren mensen ook heel huiverig.
1: Ja, en je bent nog geen 40, maar weet wel van die ritsapparaten.
0: Ja, ik hou ook van geschiedenis.
1: Jongen. Oeh, nu wordt het pijnlijk, want ik schijn ook geschiedenis gestudeerd te hebben. Ik dank je voor je komst. Jos van der Kerkhof, Country Manager Nederland van Visa. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Dirk Lips. Hij is de directeur-eigenaar van Libema, bekend van onder andere Beekse Bergen. En hij ligt in de clinch met de gemeente Hilvarenbeek over een omstreden belastingdeal. Als je daar meer over wil weten, abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Tijdens jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van de vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, dat zijn twee luchtvaartonderzoekers aan het uitzoeken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat mensen zoals gewoonlijk per post mogen stemmen bij de komende verkiezingen. President Trump hoopte de regels voor briefstemmen strenger te maken voor de tussentijdse verkiezingen in november, maar dat staat het hof niet toe. Trump claimt dat hij de verkiezingen in 2020 verloor door fraude bij poststemmen. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een record te pakken. Nog nooit legde een landzoogdier zo'n grote afstand af. 4000 kilometer. Het gaat om drie broers die 8 maanden lang op zoek waren naar een partner. Volgens wetenschappers is het een goed teken dat dieren nog grote afstanden kunnen afleggen, ondanks de toenemende druk van de mens. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de worstelingen van Europa. De alternatieve voor Duitsland is aan zet in Sachsen-Anhalt. Maar wat heeft deze verkiezingszege losgemaakt? Wie zijn de kiezers en wat betekent dit alles voor de rest op Europa? Ook met oog op alle verkiezingen die er natuurlijk weer aankomen in Duitsland, maar ook in de rest van Europa. Daar gaan we het deze week over hebben. Bij mij zijn Stefan de Vries.
8: Bonjour.
7: En Geert-Jan Haan, die deze week de mega-luisteraar weet het, voor ons in Sachsen-Anhalt was.
9: Hallo, lieve Leute.
7: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst.
5: De Gradometer.
7: Ja, zoals jullie weten volgen we in Make Europe Great Again de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Stefan, jij hebt iets meegenomen.
8: Ja, ik heb meegenomen pizza. Pisa, dat staat er. Pisa, de Pisa's.
9: Moet je wel goed lezen, hè?
8: Precies. Leg hem nog even uit voor de luisteraar. Bedankt.
7: Stefan, wat voor test is dat?
8: Ja, dat is eigenlijk een test. Die wordt door in heel veel landen gehouden onder leerlingen van 15 jaar. Of ze goed kunnen rekenen en lezen en spellen en schrijven. Nou, dat was niet zo best. Europa haalde net het eindexamen eigenlijk niet. Duitsland noteerde een historisch dieptepunt op die test. Vlaanderen daalt sneller dan het gemiddelde met jongens als grootste zorgenkind. In Nederland loopt bijna 40% van de 15-jarigen risico op laaggeletterdheid. Zwitserland, ook altijd een brave leerling, zag ook de cijfers zakken. Dus ja, het is niet goed gesteld. Er waren een paar landen die wel de vinger op mochten steken en een plaatje van de juf kregen. Estland, Ierland en Polen. Daar gaat het wel goed. Maar over het algemeen niet zo goed dus.
7: Hoe kan het? Wat doen die landen, dus Estland, het VK, wat doen zij wel goed?
8: Ja, het is niet heel mysterieus. Estland heeft vooral leraren met een universitair diploma. Nou, dat heb je ook toch wel vaak in het middelbaar onderwijs in Nederland. Maar ook hebben de scholen heel veel vrijheid om de lesmethode te bepalen. En ook een cultuur waarin leerlingen wordt ingeprent dat inspanning niet wel loont, maar niet per se talent. En daardoor scoort het land hoog. Dus ja, gewoon werken eigenlijk. Mm. Ook daar is het leesniveau wel aan het dalen. Maar ja, het gaat nog steeds goed. Degene die het beste doen zijn de Ieren. En daar ligt een hele interessante focus op het verkleinen van de kloof tussen de beste en de zwakste leerlingen naar sociaal-economische achtergrond. Dus er wordt gekeken uit wat voor soort milieu komt dit kind. Wat kunnen we daaraan doen om hem of haar te helpen? En dat heeft dus direct effect op de scores van die kinderen.
9: Maar de Ieren deden het volgens mij ook heel slecht de laatste decennia en hadden dus een incentive om ermee aan de slag te gaan. Dus misschien zijn wij wel te lui om werk van ons rekenen en taalgebruik te maken.
8: Ja, dat zou kunnen. Ja, Ierland heeft hard gewerkt om dat te verbeteren. Ja. En dus nu zie je direct resultaat. Britten doen het trouwens ook behoorlijk goed.
7: Ja, de Britten doen het ook goed, zei je. Niet heel great, zou ik zeggen.
8: Nee.
7: Wat moeten we ermee?
8: Nou ja, het is een beetje, het kan vriezen, het kan dooien, want er is ook veel kritiek op de PISA-test. Onderwijsonderzoekers waarschuwen dat ranglijsten eigenlijk weinig zeggen over de kwaliteit. Dat migratie in scholen soms de scores kunnen vertekenen, zonder dat er beleid is om daar iets aan te doen. Dus er is wel paniek, maar met hier en daar wel wat kindertekeningen. Handtekeningen. Kanttekeningen.
9: Ik vind dit populisme. Dit is populisme. Want als het antwoord niet bevalt, dan ligt het aan de test.
8: Ja, ik kan niet goed lezen wat hier staat. Zullen we het volgende onderwerp doen?
5: Make Europe great again.
10: Ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
11: Der Forschungsprozess. 5% extreme Verluste verhindert. Die AfD.

0: Die CDU wird niemals mehr eine Bundestagswahl gewinnen. Nie mehr.
1: Während ich durch die Straßen laufe, wird langsam schwarz zu blau.
2: Ik kan wel doekjes pakken om deze partij te beschrijven, maar we hebben hier te maken met neonazies. Halve nazies, kan je ze ook noemen. Het is natuurlijk wel 85 jaar later.
3: Ja, Saks en Anna, het gaat van zwart naar blauw, de kleur van de AfD. De partij wist de verkiezingen met 44% van de stemmen te winnen en haalde daarmee net geen absolute meerderheid. En kon dus niet alleen gaan regeren. Bondskanselier Merz noemde het grootste verlies ooit, hoorden we net, en was geschokt over de betekenis hiervan voor Duitsland en ook voor ons in Europa. Praten we verder met Stefan en Gert-Jan. Gert-Jan, jij was er. Ja, toch even de sfeer. Wat voor sfeer hing er daar?
4: Voor de verkiezingen nog wel een strijdbare sfeer. Veel grote protesten tegen de AfD. Men zag de bui hangen. En na de verkiezingen waren er een paar demonstraties. De uitslag moest wat meer indalen en bezinken. En ik heb in Halle wel een demonstratie gezien ter linkerzijde van het politieke spectrum die vreedzaam verliep. En dat zeg ik erbij omdat ik wel vooraf werd gewaarschuwd door mensen voor mogelijk politiek geweld. Doe voorzichtig. Ook als je in de buurt bent van bepaalde kringen die Stefan benoemd heeft in het intro van deze uitzending, ja, in een ander programma. Ik heb niks gemerkt van geweld of van provocaties. Ook niet trouwens van uitgelaten AfD-euforie. Afgezien van op het partijfeestje zelf zag ik niet op straat allemaal mensen met het blauw van de AfD. Er is natuurlijk ook nog geen deelstaatregering nu gevormd. Dus je zit in een soort tussenfase waarin mensen of heel blij zijn of in shock. En er misschien wel over praten, maar ook weer overgaan tot de orde van de dag. Maar er komen natuurlijk nieuwe deelstaatverkiezingen aan in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. Dus de spanning neemt wel weer toe. Veel meer demonstraties, ook aangekondigd, ook in andere grote steden in Duitsland. De druk staat erop en op het moment van opname lijkt het erop dat de AfD met BSW, partij van Sarah Wagenknecht, gesprekken gaat voeren over het vormen van een mogelijke coalitie. We weten niet of dat ergens toe leidt. Ze zijn allebei radicaal. Grote verschil is economisch. AfD is economisch rechts, BSW economisch links. Feit is wel, die brandmuur brokkelt af. En dat gaat wel iets teweeg brengen in Duitsland.
3: Jij werd van tevoren dus gewaarschuwd. Is er verder angst te voelen in die deelstaat?
4: Ja, ik zou zeggen ja. Angst ook voor het onbekende. De reactie van de Turkse gemeenschap in Duitsland is tekenend. Zij zeiden, stuur voorlopig geen nieuwe vluchtelingen met een tijdelijke verblijfstatus naar Sachsen-Anhalt. En zelf sprak ik ook met mensen, zowel in Magdeburg als Halle, de grote steden. En die zeiden, ja, ik weet niet wat dit resultaat voor mijn werk betekent of voor mijn toekomst. Ik sprak een loodgieter, een dame die in de sociale zorg werkt, professoren. En in alle gelederen van de samenleving zijn er twee vragen. Eén, wordt dit een stukje Duitsland waar polarisatie toeneemt en het grimmig en ongezellig wordt om te wonen? En twee, kan ik mijn werk nog wel blijven doen? Want wie de deelstaat regeert, die kan bepalen waar subsidies heen gaan voor bijvoorbeeld onderwijs, media, cultuur, wetenschap, politie en openbare orde en nog meer dingen. En je hebt een aantal van die mensen eerder deze week in Make Europe Great Again al aan het woord gehoord. Toch zeiden de meeste mensen die ik sprak, zodra ze over de eerste schok heen waren, voorlopig blijf ik. Voorlopig ga ik niet weg. Dit is socioloog Walter Bartel, werkzaam op de Universiteit van Halle.
5: Im ersten Moment war ich geschockt. Für ein paar Stunden war ich sehr angespannt und hatte einen gewissen Fluchtimpuls. Also das heißt, ich habe überlegt, ob ich nicht einfach mich umhabilitiere und woanders unterrichte in Zukunft. Das hat aber nur ein paar Stunden angedauert und dann habe ich gedacht, nein, es ist wichtig, dass ich genau hier jetzt arbeite. Genau.
3: Ja, dus hij gaat gewoon door.
2: Ja, kennelijk.
3: Stefan, jij maakte je eerder boos over de reactie van bondskanselier Friedrich Merz. En dat ging om de volgende uitspraak.
6: Ik kan Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie.
2: Nou, boos was ik niet, maar ik was wel verrast door de twee woorden niet erwartet, niet verwacht.
3: Mm-hmm.
2: Dat vind ik eigenlijk heel absurd, want ten eerste over de winst van de AfD was er in januari van dit jaar in Sachsen-Anhalt al een peiling waarin die partij toen al op 44-45% stond. Precies de uitslag. Dus daar had Merz kennis van kunnen nemen. Maar afgezien daarvan, de opkomst Het is niet eens meer een opkomst. De aanwezigheid van populistisch rechts, extreemrechts, hoe je ze ook wilt noemen. In Europa is iets dat al een kwart eeuw aan de gang is. We nemen dit op 11 september, een kwart eeuw geleden. In de slipstream daarvan kwamen Pim Fortuyn en Jean-Marie Le Pen op. En behaalden grote successen in de stembus. Dus het is niks nieuws. Als een Duitse bondskanselier zegt, het is hem weer niet erwaterd. Ja, dan zou ik willen vragen, in welke ijskast heb jij gewoond de afgelopen 25 jaar? Maar verbazingwekkend.
3: Merz, die wond zich ook een beetje op over de internationale reacties die volgden. Toch even luisteren.
6: Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis ook internationaal vindt.
3: Stefan, waar doelt hij op?
2: Ja, hij doelt onder andere op de felicitaties vanuit Washington, maar ook van bijvoorbeeld Elon Musk van het Amerikaanse propagandaplatform X. En zo zijn er nog wel wat.
4: Wilders, Salvini.
2: Inderdaad. Ja. Dus de usual suspects van het Europese en internationale rechtspopulisme. Dat steekt hem kennelijk.
3: Ja. Gert-Jan, maar toch hebben we het over verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. Hebben we niet, als we het een beetje oneerbiedig zeggen, ook wat andere dingen om ons druk over te maken?
4: Zeker, maar dit werd gezien, ook opgeklopt door de AfD zelf, als mogelijk de dijkdoorbraak van extreemrechts. Zo noemen ze zichzelf niet, maar zo noemen wij ze, want zo heeft de Veiligheidsdienst gekwalificeerd, de opkomst van extreemrechts in Europa. We hebben de verkiezingen in Hongarije natuurlijk in april gehad. Toen hebben wij hier ook een gesprek gevoerd met Catherine de Vries over, is dit voorlopig het einde van het rechtspopulisme? Als je dit ziet, wordt het nog een tandje erger. Mm-hmm. En dat de relatie met Washington nu slecht is, werd ook geïllustreerd door het feit dat Merz een telefoongesprek met Trump zou hebben vanwege 9/11. Dat is geannuleerd, melden de Duitsers. En dat is precies waar Make Europe Great Again om draait. Dat wij onze positie zoeken in deze wereld met eigenlijk nog klassieke steun van Amerika. Maar Amerika lijkt nu partij te kiezen voor een ondemocratische partij. Ja, en wat moet Merz dan? Met alle risico's van dien. Want Duitsland heeft nog een afhankelijkheid, bijvoorbeeld op militair gebied, van Amerika. Dus een ontzettend lastig pakket waar die binnenlands en internationaal in zit.
3: Stefan, is deze uitslag nou het gevolg van een kloof tussen politiek en de mensen, tussen de maatschappij?
2: Dat speelt zeker een rol. Ik denk dat de afstand voor heel veel burgers tot hun politieke vertegenwoordigers te groot is in heel veel landen. Tegelijkertijd is die ook heel erg klein, want nog nooit hadden politieke volksvertegenwoordigers zoveel kansen om te communiceren met hun achterban. Soms gebeurt dat direct, soms gebeurt dat met AI, zoals we deze week bij de Nederlandse premier hebben gezien. Het speelt zeker mee. Ik denk dat deze uitslag ook een bewijs is van de kloof tussen politieke beloften en de echte wereld. Want hier wordt een oplossing aangeboden door iemand die behoorlijk charmant is, jeugdig, op zijn brommertje naar de kiezers toe gaat.
3: Ja.
2: Die zegt, ik ga jou een beter leven geven. En als je dan in het programma kijkt, het verkiezingsprogramma, dan is dat economisch totaal niet haalbaar. En zijn het juist de mensen van wie hij zegt, of de AfD en straks en Anhalt zegt, ik ga jullie beter leven geven, die ook het meeste te lijden hebben. Maar dat zie je dus ook in de Verenigde Staten. De mensen die het meeste op MAGA stemmen zijn ook vaak degene die er het meeste onder lijden. Dus ik zou zeggen, dit is niet zozeer wederom een bevestiging tussen de kloof tussen politiek en maatschappij, maar echt tussen belofte en realiteit, tussen droom en daad.
3: Gert-Jan, wat veel mensen willen weten, bijvoorbeeld ik, wat is er nou gebeurd daar in het oosten van Duitsland? Jij bent daar een paar dagen geweest, hebt rondgereisd. Heb jij een verklaring?
4: Nou, met dank aan de experts die ik heb gesproken, kan ik daar wel wat over zeggen. En dat doe ik ook in onze uitgebreide podcast, mocht je deze uitzending op de radio horen. Maar zullen we eerst de statistieken en de kiezersonderzoeken na afloop even doornemen?
3: Ja, graag. Gaan we doen.
2: Statistieken.
3: Ja. Let's go.
4: En dan komen we uit bij de kloof.
2: Ja.
4: Want er is ook een kloof, als je naar deze uitslag kijkt, in Sachsen-Anhalt, tussen stad en platteland. Een kloof tussen generaties en tussen mannen en vrouwen. Dus als ik een profiel moet schetsen van de extreemrechtse stemmer in Sachsen-Anhalt, dat is dan een man tussen de 18 en 34 jaar, die niet in de stad woont, maar De AfD is in heel Sachsen-Anhalt de grootste geworden en groeide in alle categorieën, dus ook onder vrouwen. 39% kiest voor de AfD, dus een uitgesproken winnaar.
2: Dus dat profiel, dat kan in een prullenbak?
4: Het is het meest logische profiel. Maar zijn daadwerkelijk ook vrouwen die op de AfD stemmen.
2: Gewoon het profiel van de AfD-stemmer is een mens.
4: Het profiel van de mens in Sachsen-Anhalt is stemt AfD, grotendeels.
2: Precies.
4: Ja. Bijna de helft.
2: Ja.
4: En de kloof tussen politiek en maatschappij is cijfermatig wel gedicht, want de opkomst was enorm, met 76%. Dus de AfD heeft van andere partijen kiezers afgesnoept, maar ook heel veel nieuwe mensen gemobiliseerd die voorheen niet gestemd hebben. En daar kan Walter Bartel, socioloog, wel wat meer over vertellen.
5: Ik vind het op jeden geval interessant, deze waargenomene niet-representation door die politische klasse, was zum Teil eben auch auf diese Diploma-Democracy zurückgeht, also dieses Phänomen, dass vor allem akademisch Gebildete in den Parlamenten landen.
4: Ja, Diploma-Democratie.
3: Ja,
4: hij heeft het over dat mensen, bijvoorbeeld de AfD-stemmers, zich niet vertegenwoordigd voelen door de politiek, omdat er veel mensen zitten die academisch geschoold zijn, een diploma hebben, met hun hoofd kunnen denken en niet met hun handen dingen kunnen doen. Dus wat dat betreft vindt deze socioloog het interessant hoe de opkomst van de AfD uitpakt en of zij dus ook praktijkmensen kunnen leveren die ook geloofwaardige politiek kunnen bedrijven. Dat is de grote vraag. Nog even belangrijk om te zeggen, ik hoorde aan de Nederlandse talkshowtafels, waar Stefan ook zat, veel andere mensen zeggen, Stefan, dat dit een proteststem zou zijn van de AfD. En de onderzoekers bestrijden dat. Er is een andere grote AfD-onderzoeker in het oosten van Duitsland, Marcel Lewandowski, en die zegt dit is niet echt een proteststem, want veel van deze kiezers hebben zich al tijdenlang verdiept in het politieke systeem, maar hebben ook een groot wantrouwen ontwikkeld en zijn uitgekomen bij de AfD. En het is ook niet te verwachten dat ze dan zomaar terugkeren bij andere partijen of überhaupt dan wegblijven van de stembus. Ze blijven voor de AfD gaan, denken ze.
2: Ja, en die onvrede gaat natuurlijk ook al terug naar de tijd na het vallen van de muur. De hereniging van de twee Duitslanden is eigenlijk nooit helemaal soepeltjes verlopen. Oost is altijd achtergesteld gebleven bij West.
3: Geert-Jan, welke thema's speelden daar een grote rol eigenlijk?
4: Er is onderzoek naar gedaan door onderzoeksgroep Walen. En van groot naar klein, de economie. Onderwijs, immigratie, asiel, integratie, infrastructuur, werkgelegenheid en de opkomst van extreem rechts. Maar dat waren dan de niet-AFD-stemmers.
3: Ja, precies. En toch de vraag, waarom stemmen mensen in Sachsen-Anhalt op de AfD?
4: Ja, dan kun je dat onderzoek eigenlijk doormidden knippen, want ongeveer de helft van de mensen heeft op de AfD gestemd. En wat heeft dan hun prioriteit? Op 1 en 2, veiligheid en immigratiepolitiek. Wat interessant is voor een verkiezing in een deelstaat, want het is niet de competentie van de deelstaat om iets van, wel van veiligheid, politie en openbare orde, maar niet om iets van immigratie te vinden. En de AfD, ik citeer, wat het belangrijkste argument ook is, de AfD heeft beter begrepen dan andere partijen dat veel mensen zich hier niet meer veilig voelen. Dus daarin zit ook de aanname dat de AfD iets kan doen wat andere partijen nalaten. Er zijn ook kiezers die zeggen, ja, andere partijen gaan oneerlijk met de AfD om, dus ze willen af van die brandmuur. En wat me verder nog opviel is dat het thema oorlog en vrede in Europa, dat helemaal niet zo'n enorme rol had bij kiezers. Dus dat speelde niet zo mee in het oosten van Duitsland, de rol van Rusland, de rol van Oekraïne. Hmm. Dat was niet leidend. Leidend was echt de portemonnee. Leidend was de mens met migratieachtergrond. En leidend was de afkeer tegen de gevestigde orde.
3: Geert-Jan, om het af te sluiten, haalt Friedrich Merz de kerst?
4: Als het aan Friedrich Merz ligt, wel.
2: Ik durf als het aan de kalkoen ligt?
4: Ik durf mijn D-marker niet op in te zetten.
3: Stefan, jij?
2: Nee joh, die is, nou, ik weet niet eens of hij het eind van de maand haalt.
3: Dankjewel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze podcast Make Europe Great Again. Daarin hoor je uitgebreid of het oosten van Duitsland nou een achtergestelde regio is of zich vooral achtergesteld voelt.
7: BNR's megahit.
3: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En Geert-Jan, aan jou de eer, wat heb je meegenomen vandaag?
4: Nou, wij zijn natuurlijk de Fantastische Drie.
3: Klopt.
4: Maar in Duitsland heb je die Fantastische Vier en die stoppen ermee. Dat is een Duitse hip-hop formatie. Kenden jullie die?
3: Nee.
4: Sinds 1989 bestaan ze al.
2: Dus ouder dan het land zelf.
4: Exact. En ze zijn ook bekend onder de naam Fanta 4. Vond ik een leuke afkorting. En ik hoorde op de Duitse radio, toen ik door Sachsen-Anhalt reed, hoorde ik reclame voor hun afscheidstournee, genaamd Der Letzte Bus. Een afscheidstournee van 2 jaar met tientallen concerten. Ze trappen 3 oktober af in Bremen. En dat Fanta 4 stopt vind ik het grootste verlies voor de Duitse muziekindustrie sinds het stoppen van Peter Fox. Nog zo'n geweldenaar. Zeker omdat ik deze week, juist deze week, heel veel aan een van de bekendste hits van die fantastische 4 moest denken. BSW, AFD, Olé Olé, SPD, FDP, Ojemine. De hit heet Mit freundlichen Grüßen. Mogen jullie raden wat de gemeende deler is van dit nummer?

0: Dingen van het verleden. Afkortingen
1: met drie letters. Ja. Dit gaat het hele nummer door.
0: Okay.
1: Want de titel is ook eigenlijk niet Mit freundlichen Grüßen, maar...
0: MFK.

0: Ja, dit heeft trouwens een genre in Duitsland. Deutsche Sprechgesang. Hier valt ook Peter Fox onder. En ik zou in Nederland wel een versie willen met PVV, NSC en BBB.
1: Ja, wie zou het kunnen maken? Er moeten toch wel wat rappers zijn die hier iets in horen. Ik zeg, hartstikke leuk, toch?
0: Willy Wartaal.
1: Stefan, jij gaat opzetten vanavond?
2: Ik ga het opzetten, dat niet alleen, maar ook zetten natuurlijk in onze lijst op Spotify. De BNR Mega nummer 1. Daar verdient u wel een plekje, vind ik.
1: Dat vind ik ook. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Geert-Jan Haan. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Unbelievable.
1: Unique.
2: Oh, yes.
0: Incredible.
3: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
4: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
4: Nou, praten over tech.
3: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
4: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
5: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
7: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van de vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Dat zijn twee luchtvaartonderzoekers aan het uitzoeken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat mensen zoals gewoonlijk per post mogen stemmen bij de komende verkiezingen. President Trump hoopte de regels voor briefstemmen strenger te maken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar dat staat het hof niet toe. Trump claimt dat hij de verkiezingen in 2020 verloor door fraude bij poststemmen. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15 minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een record te pakken. Nog nooit legde een landzoogdier zo'n grote afstand af. 4000 kilometer. Het gaat om drie broers die 8 maanden lang op zoek waren naar een partner. Volgens wetenschappers is het een goed teken dat dieren nog grote afstanden kunnen afleggen, ondanks de toenemende druk van de mens. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
9: Al 80 jaar is er weinig veranderd voor mensen met ernstig nierfalen. Dialyse is wat ze in leven houdt tot er hopelijk ooit een donornier beschikbaar komt. Maar goed, de wachtlijsten zijn heel lang en niet iedereen komt in aanmerking voor een donornier. Aan de horizon gloort nu wellicht toch hoop, want Nederlandse onderzoekers zijn samen met de Nierstichting gestart met het ontwikkelen van een implanteerbare kunstnier. Zelfs deels gemaakt van echte cellen. Ik ga het allemaal bespreken en vragen hoe dat zit met Karin Gerritsen, internist nefroloog bij het UMC Utrecht, en zij leidt de klinische studies naar die kunstnier. Welkom, Karin.
10: Dankjewel.
9: En naast jou Jasper Boomker, programmamanager nierfunctievervangende technologie bij de Nierstichting. Jij ook welkom, Jasper.
11: Ja, dankjewel.
9: Karin, een implanteerbare kunstnier. Even een stapje vooruit. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
10: Dat is een combinatie van een kunstmatig filter.
9: Ja.
10: Waarmee we de afvalstoffen uit het bloed filteren.
9: Mm-hmm.
10: En ook overtollig water verwijderen. En een module met cellen die water en nuttige stoffen weer kunnen terugwinnen.
9: Ja,
10: vanuit dus, het filtraat.
9: Oké, dus eigenlijk dialyse, maar dan gewoon in je lichaam. Want het is implanteerbaar. Het zit van binnen.
10: Daar streven we naar, om het volledig implanteerbaar te maken.
9: Ja, maar het heeft dus absoluut niet dezelfde functies die een nier, een echte nier, heeft.
10: Nee, dus het zal ongeveer de functies van dialyse overnemen.
9: Mm-hmm.
10: En we proberen er ook nog wat extra functies aan toe te voegen. Zodat we ook het bloed net wat beter zuiveren. Maar eerst het doel is eigenlijk proberen de dialyse te evenaren, maar dan met een volledig implanteerbaar systeem.
9: Heerlijk, want dan hoef je dus niet meer naar het ziekenhuis om te dialyseren. Dat zou natuurlijk echt al een ongelofelijke winst zijn, denk ik, voor mensen met nierfalen. Zometeen horen hoe dat allemaal werkt. Jasper, even eerst naar het begin. Want op dit moment is dialyse natuurlijk voor veel patiënten met nierproblemen de enige oplossing, toch? Leg even uit wat dialyse is voor mensen die dat niet weten.
11: Ja. Nou, dat zeg je goed, hè. Het is voor veel patiënten soms de enige oplossing. Als ze wachten op een donornier, dan is er wel acuut een behandeling nodig. En dan krijgen mensen dialyse. En dat is een manier om met een machine het bloed te spoelen. En afvalstoffen en overtollig water te verwijderen uit het lichaam.
9: Ja, want dat is wat een nier doet, hè? Ja,
11: dat is wat een nier eigenlijk doet. En een nier doet eigenlijk nog veel meer, want het corrigeert ook zouten en heeft ook nog enkele hormonen die nieren produceren.
9: Ja.
11: Maar met dialyse corrigeer je dus eigenlijk de vochtbalans En je verwijdert afvalstoffen. Dat zijn de belangrijke functies die je met dialyse bereikt.
9: Waardoor je niet ziek wordt, want dat is het. Hè? Als je dat niet doet, dan word je gewoon ziek.
11: Ja, dan sterker nog, als mensen niet meer plassen, dan is dialyse de enige manier om grote hoeveelheden vocht kwijt te raken. Dus alles wat je drinkt, moet je dan ook uitscheiden met dialyse.
9: Ja.
11: En dat gebeurt dus met de machine, in veel gevallen.
9: In het ziekenhuis?
11: In het ziekenhuis. En dat gebeurt gemiddeld genomen 3 keer in de week.
9: Ja.
11: En dat heeft een enorme belasting, brengt dat met zich mee.
9: Ja, want het is ook niet even 10 minuten het ziekenhuis in. Nee. Je hangt 4 uur aan zo'n apparaat.
11: Absoluut, ja. Dus dat is eigenlijk een baan erbij om te kunnen dialyseren.
9: Dat is 12 uur per week zit je daar. En dan reken ik de reistijd, et cetera, allemaal niet mee. Dus precies. Het is heel erg belastend, natuurlijk. Dan ziet je leven er dus ook echt op die manier heel anders uit dan het leven van een niet-nierpatiënt.
11: Absoluut.
9: Je kan niet op reis, niet zomaar, denk ik.
11: Nee. En we hebben de laatste jaren natuurlijk ook geïnvesteerd in innovaties om die behandeling die nu nog in het ziekenhuis plaatsvindt, om die ook op een goede manier thuis te laten plaatsvinden. Dat kan ook nu, maar dan heb je veel apparatuur in huis.
9: Daar komen we straks nog op. Het is eigenlijk een soort draagbaar dialyseapparaat. Dat is nog niet op de markt, maar het wordt wel nu getest, toch?
11: Ja, dat wordt nu op dit moment getest. Ja. Ook bij dokter Gerrits in het lab en op de kliniek.
9: Je bent er druk mee, Karin, met alle soorten eigenlijk mogelijkheden natuurlijk voor patiënten.
11: Ja, en we zien hier eigenlijk ook mogelijkheden voor de volgende stap. Hè. En wat deze draagbare kunst die je brengt, is meer vrijheid. En de mogelijkheid om dit op een makkelijke manier buiten het ziekenhuis te kunnen doen. Maar we vinden dat het daar niet bij moet blijven. Dus we willen hier niet een punt van maken, we willen er echt een komma van maken.
9: Ja.
11: Want wij willen eigenlijk verder in de innovatie. En voor ons is de volgende stap na een draagbare kunstnier een implanteerbare kunstnier.
9: Ja, precies. En dat is dus nu waar het onderzoek voor gaat starten. Dat is nu ook het goede nieuws, Karin. Er zijn dus verschillende opties die dat leven van die nierpatiënten moeten gaan verbeteren. Jullie denken dus een hele stap verder. Die implanteerbare kunstnier, is dat ook hoe die heet in jou? Of hoe noemen jullie hem in het lab?
10: Biohybride kunstnier.
9: Biohybride kunstnier. Wat is daar bio aan en hybride?
10: Dus het is een combinatie van kunstmatige van materialen, kunstmatige zaken en cellen, niercellen.
9: Maar echte niercellen, gekweekt van mensen?
10: Inderdaad, echte niercellen proberen we te verwerken in het systeem. Want we denken dat dat nodig is om een compleet implanteerbaar systeem te maken.
9: Ja, maar je kan het dus niet zeggen van, oh, dit is gewoon een complete nier gemaakt van cellen. Want daar zou ik dan aan denken, van kunnen we dan niet de hele nier vervangen?
10: Ja, dat is ook een heel mooi idee. En daar werken we ook aan. Dat is eigenlijk de biologische nier, de kweeknier. Mm-hmm. Daarmee proberen we het hele systeem biologisch te maken. Dus een volledig
9: vervangbare nier eigenlijk.
10: Een vervangbare nier. En daarbij werken we. Beginnen we met stamcellen, waarbij we dan diverse onderdelen van de nier proberen na te maken tot een groot geheel. Tot eigenlijk een soort kweeknier.
9: Ja, maar dit is hele verre toekomstmuziek, hè?
10: Ja.
9: Hier sta je in het begin van dit hele traject.
10: Ja, dit is een tussenstap.
9: Die biohybride nier is eigenlijk een tussenstap, hè? Het implanteerbare filter. Dat kan eerst. En die kweeknier, dat is nog verder weg.
10: Ja, dat is nog verder weg.
9: Ja. Oké, dus nu die implanteerbare kunstnier. Hoe zou dit moeten werken? Krijg je hem gewoon op de. Waar komt hij in je lichaam bijvoorbeeld?
10: Ja, dat moeten we nog uitzoeken, wat de beste plek is. En we moeten het aansluiten op vaten. Maar welke vaten we daarvoor moeten gebruiken, dat is nog. Dat moeten we nog uitzoeken.
9: Ja.
10: We willen het liefst de vaten sparen die eventueel voor een niertransplantaat gebruikt kunnen worden.
9: Zodat mensen nog in aanmerking kunnen komen voor een donornier, mocht het zover komen.
10: Ja, precies.
9: Ja. Oh, dus daar moet je ook nog rekening mee houden. Dat er bepaalde vaten, dat je die eigenlijk niet aansluit, omdat je die voor het echte werk wil bewaren.
10: Nee, voorkeur niet. Voor de patiënten die nog in aanmerking komen voor een transplantaatnier, willen we liever die vaten bewaren voor een transplantaatnier.
9: Ja, oké. Okay. Waar sta je nu in het proces? Want je hebt dus wel het apparaatje, denk ik, al gemaakt, of in elk geval in gedachten.
10: Ja. Nou, we gaan werken aan diverse bouwblokken voor de implanteerbare kunstnier. En we zijn daar al mee begonnen. Maar het is nog een hele lange weg te gaan. En we gaan werken aan die diverse onderdelen die uiteindelijk geïntegreerd moeten worden tot een groot geheel. Mm-hmm. Maar dat zal nog een proces zijn van, ik vermoed wel decennia.
9: Decennia?
10: Ja. En tussendoor hebben we wel onderdelen die we waarschijnlijk al kunnen gebruiken en die eigenlijk de dialysebehandeling al beter kunnen maken. Mm-hmm. Maar een compleet implanteerbaar systeem, dat zou nog wel eens decennia kunnen duren.
9: Nou Jasper, leg dit maar eens uit aan de patiënten die nu hoopvol luisteren.
11: Nou kijk, het goede, dit is een stip op de horizon. Dit is een enorme ambitie om zo'n biohybride nier of zo'n biokunstnier te maken.
9: Ja.
11: Dus daar zijn we ons ook terdege van bewust. We denken wel dat we daar nu mee moeten beginnen. Er zijn het unieke aan dit project is dat dit eigenlijk het enige grote project in Europa is wat werkt aan zo'n soort innovatie.
9: Kunstnierachtige.
11: Absoluut. Ja. En wat Karen Gerritsen net ook al aangaf, is er zijn ook tussenstappen. Kijk, die ultieme functionele biohybride nier die alle functies overneemt van de nier, dat is echt een hele grote ambitie. Maar je kan wel een klein stukje doen. Bijvoorbeeld alleen een filter maken waarmee je vocht kwijtraakt.
9: In je lichaam dus
11: al. In je lichaam, ja. Ook dat is al een belangrijke innovatie, omdat dat patiënten ook afhelpt van bijvoorbeeld hun vochtbeperking die ze hebben als ze aan de dialyse zitten.
9: Ja. Maar is dat dan veel dichterbij? Want als we het hebben over decennia.
11: Ja, maar dat is iets wat op kortere termijn realiseerbaar is. Nog steeds uitdagend. En überhaupt moeten we niet vergeten dat het ontwikkelen van een medisch apparaat, van welk medisch apparaat dan ook, en helemaal als je het implanteert, ja, dat duurt wel misschien wel 10 tot 15 jaar.
9: Absoluut, want alles moet goedgekeurd worden, moet getest worden, et cetera.
11: Ja, dat hebben wij ook gezien bij de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Dat duurde uiteindelijk ook veel langer dan dat wij aanvankelijk dachten.
9: Ja.
11: Dat het technisch zou worden. Dus dit is ook een feit waar we mee te maken hebben.
9: Mm-hmm.
11: En daarom zeggen we ook van ja, dat mag geen reden zijn om het maar niet te gaan innoveren. Nee, we moeten er nu aan beginnen. En ik denk dat we in Nederland ontzettend veel kennis hebben van de nieren en van nierziekten en hoe die te behandelen. En ook heel veel potentie hebben in ons bedrijfsleven in Nederland om daar samen ook met bedrijven aan te gaan werken.
9: Ja.
11: Dus hier ligt een enorme kans die we niet willen laten liggen.
9: Nou, je hebt nu een consortium, hè? Zijn nu begonnen. Dit is een initiatief ook van de Nierstichting, toch?
11: Het is eigenlijk het is wel iets wat wij hebben gestimuleerd bij onderzoekers. Uiteindelijk hebben de onderzoekers natuurlijk zelf het concept ook bedacht. Maar we hebben dat wel aangejaagd, omdat we het belangrijk vinden dat het niet mag ophouden bij alleen maar betere thuisdialyse. We vinden dat er veel meer nodig is.
9: Ja.
11: En ook dialyse vervangt maar 10-15% van de nierfunctie. Dus het is en blijft een incomplete behandeling.
9: Ja, het is een labmiddel.
11: Absoluut. Ja, even oneerbiedig gezegd wel. Hè. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben hun leven op dit moment te danken aan de dialyse.
9: 100%, ja, zeker.
11: Maar het blijft inderdaad een redelijk beperkte oplossing. En we willen niet bij die status quo blijven.
9: Nee, en dat is eigenlijk
11: door naar de volgende stap.
9: Ja, en dat is toch wel bijzonder. Want dit, Karin, gebeurt al 80 jaar, dialyseren op deze manier. Daar is eigenlijk in 80 jaar best weinig echt technisch aan veranderd, toch?
10: Ja, het concept of de kern van de technologie, daar is weinig aan veranderd.
9: Ja, het filteren van het bloed, het filteren van het afvalwater, dat is eigenlijk wat de hele kern is van dialyseren.
10: Ja, precies. Ja. En daar is heel weinig in gebeurd de afgelopen 80 jaar.
9: Hoe verklaar je dat?
10: De dialysemarkt wordt eigenlijk beheerst door een aantal grote aanbieders. En het huidige concept van dialyse in het centrum, dat is economisch gezien heel interessant. Is een goed model voor
9: In ziekenhuizen en daar, want het is echt heel duur, hè? 80.000 tot 120.000 euro per patiënt per jaar, hè, dialyseren.
10: Ja, precies. En daarom is er eigenlijk weinig prikkel tot radicale innovatie. Daarnaast is het relatief kleine markt ten opzichte van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.
9: Ja, 6.000 patiënten die dialyseren, niet zoveel op de Nederlandse bevolking. Ja.
10: Al is het natuurlijk wel een dure behandeling en ook met een grote winstmarge. En het is een complexe systeem. De nier heeft heel veel functies. Dus het is ook moeilijk. De technologie is complex om die te ontwikkelen.
9: Mm-hmm.
10: En historisch gezien was er eigenlijk weinig financiering voor onderzoeksfinanciering voor nierziekten.
9: Ja.
10: En daar is wel recent verandering in gekomen.
9: Wat heeft die verandering dan teweeg gebracht?
10: Patiënten hebben het initiatief opgenomen dat er wat moest gebeuren aan nierfunctievervangende therapie, dat het moest verbeteren.
9: Mm-hmm.
10: Zowel in de Verenigde Staten als in Europa. En ook zowel bedrijven als FDA, als academia en de
9: toezichthouder.
10: Deze soort lobby gekomen.
9: Ja.
10: Voor meer onderzoek naar betere nierfunctievervangende therapie.
9: Zodat er eindelijk wat ontwikkeling komt in plaats van die stilstand, Jasper. Want dat is het natuurlijk, hè? Dus die stilstand, dat moet eindigen nu.
11: Ja, dat zo voelt het denk ik wel voor veel patiënten, stilstand. En er zijn natuurlijk best wel kleine stappen gezet in de verbetering van de dialyse, hè? Qua biocompatibiliteit of qua monitoring van de behandeling. Maar in essentie is vanuit het perspectief van patiënten die behandeling nog steeds 3 keer in de week in een ziekenhuis.
9: Ja, heel lang. En dat is gewoon super zonde van iedereen zijn tijd. Maar ja, dat zegt Karin, het levert heel veel knaken op. Ook voor de ziekenhuizen, er is nou niet bepaald een prikkel voor hen om te zeggen, jongens, ga allemaal lekker thuis dialyseren of met een implanteerbare kunstnier. Ik snap dat het voor jullie fijner is, maar voor de schatkist, even heel cru gezegd, helpt dat niet?
11: Ja, in zekere zin zo zou je er wel naar kunnen kijken. De nier is het eerste orgaan wat kon worden vervangen, waarvan de functie deels kon worden vervangen door een machine. Hmm. Dat is dialyse geworden en daar is ook een soort industrie rondomheen.
9: Verdienmodel.
11: Ook een verdienmodel. Ja. Het goede is dat er overal in de westerse wereld dialyse breed wordt aangeboden. En gelukkig als je in Nederland een nierziekte krijgt en je hebt dialyse nodig, krijg je dialyse. En dat is een goede zorg in Nederland. Ja. Maar de keerzijde is inderdaad dat er dan weinig prikkel is tot innovatie. En dat is ook wat wij hebben waargenomen. Dat er eigenlijk maar heel weinig wordt nagedacht over hoe de dialyse technisch beter kan.
9: Zometeen hoor je welke innovaties er nou op korte termijn echt al een verschil kunnen gaan maken voor nierpatiënten. Blijf luisteren.
6: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
9: Nederlandse onderzoekers starten met onderzoek naar een implanteerbare hybride nier. Maar dat is dus wel een lange termijn project. Er zijn gelukkig nog meer innovaties die wellicht dus al op kortere termijn verschil kunnen gaan maken voor patiënten. Te gast om daarover te praten zijn internist-nefroloog Karin Gerritsen van het UMC Utrecht en Jasper Boomker van de Nierstichting. Jasper, er wordt dus gewerkt aan een hele reeks innovaties tegelijk. Hè? Betere membranen, een draagbaar dialyseapparaat wat je gewoon lekker mee kan nemen in je handbagage. Dat implanteerbare filter waar we het natuurlijk over hebben, maar dus ook die kweeknier, kweekcellen, misschien wel een soort vervanger van de nier op hele lange termijn. Waar zie jij als Nierstichting op dit moment nou de meeste potentie?
11: Waar wij de meeste potentie zien, ik denk dat de meeste potentie op dit moment zit voor een dialysevorm zonder naalden, waarvoor mensen niet meer hoeven aan te prikken. Ik denk dat dat op dit moment een hele grote barrière is om bijvoorbeeld zelfstandig te gaan dialyseren.
9: Ja, want je moet dan reden zelf prikken, dat is doodeng.
11: Exact.
9: Ja.
11: En dit is de reden waarom veel mensen ook naar het ziekenhuis gaan. Mm-hmm. En liever niet zelf dialyseren. Dus ik denk als je daar een oplossing voor vindt, zou je mensen al enorm veel meer vrijheid geven.
9: Ja. En welke oplossing is daarvoor nu dichtbij?
11: Nou, bijvoorbeeld dus wat dokter Gerritsen over had, is inderdaad zo'n implanteerbare filter.
9: Ja, maar die is niet heel dichtbij.
11: Nou, ook dat is denk ik misschien nog de dichtstbijzijnde stap, hè, op onze hele visie naar een kweeknier. Mm-hmm. Kijk, uiteindelijk is de kweeknier zou een soort ultieme oplossing zijn.
9: Ja.
11: Maar we hebben eigenlijk nog helemaal geen idee hoe dat precies moet. En misschien zit er ook nog wel winst in het bekijken of je misschien in een vroeg stadium van nierfalen of überhaupt het nierfalen zou kunnen voorkomen. Dat is natuurlijk ook een hele interessante oplossing.
9: Ja.
11: Dan hoef je niet een hele nier na te bouwen, maar dan gebruik je wel de kennis vanuit het maken van nieuwe nieren. En je gebruikt misschien dezelfde stamcellen om eigenlijk ervoor te zorgen dat een beschadigde nier weer wordt opgelapt. Of in ieder geval nooit tot het punt komt
9: dat het onherstelbaar beschadigd is. Ja, oké. Dus daar zie je ook, ik zie Karin ook knikken, daar zie je ook veel potentie, Karin.
10: Ja, daar zie ik ook potentie. Maar dus dat is het belangrijkste, denk ik, om eigenlijk de noodzaak tot nierfunctievervangende therapie te voorkomen.
9: Mm-hmm.
10: Maar als dat nodig is, dan hebben we wel een hele routekaart hoe we dat kunnen verbeteren.
9: Ja.
10: De eerste stap is dan de draagbare kunstnier, waarbij patiënten makkelijker thuis hemodialyse kunnen doen.
9: Maar dat is nog steeds met naalden, dus wel aanprikken.
10: Het maakt patiënten flexibeler, ze kunnen ermee op reis.
9: Aha.
10: Maar ze moeten nog steeds aanprikken. Volgende stap is ook dat we de huidige dialyse beter maken. Dus een betere bloedzuivering. Zoals Jasper al zei, we verwijderen op dit moment ongeveer, of we nemen ongeveer voor ongeveer 10%, 10-15% de nierfunctie over.
9: En je wil dat eigenlijk omhoog hebben, dat percentage?
10: Ja, en er zijn ook bepaalde groepen afvalstoffen die we nauwelijks verwijderen met de standaard dialyse. Dus we proberen dat te verbeteren.
9: Mm-hmm.
10: En daarnaast willen we het eigenlijk nog kleiner maken. Dus daar werken we ook aan. En
9: dat apparaat.
10: Het apparaat nog kleiner maken.
9: Past op zich in je
10: handbagage. En implanteerbaar.
9: Ja, en dat zou dus de grote winst zijn.
10: Dat was de eerste stap. Dat we dat filter proberen implanteerbaar te maken. Dus dat het bloedcircuit in het lichaam zit. Dat patiënten inderdaad niet meer hoeven aan te prikken. Met nog wel een spoelcircuit dat buiten het lichaam zit. Maar wat dan makkelijker aan te sluiten is dan een bloedcircuit.
0: Wat je nu hoort is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Er wel naar om te gaan samenwerken. Dus daar worden wel nu de voorwaarden voor geschapen.
2: Ja, want uiteindelijk wil je die kennis natuurlijk zoveel mogelijk delen. Want waar jullie aan werken, dan kunnen ze daar weer wat aan hebben en andersom.
1: Ja, precies. Wij hebben specifieke technologie, of specifieke expertise, specifieke kennis. En dat hebben ze ook in de Verenigde Staten. En we hopen dat te bundelen.
2: Ja.
1: Dat we zo snel mogelijk komen tot iets wat patiënten kunnen gebruiken.
2: Precies, want Jasper, dat is natuurlijk ook. Je hoort eigenlijk dat er dus heel veel losse projecten gaande zijn. Maar je wil daar zo snel mogelijk resultaat van hebben. En die hebben waarschijnlijk ook allemaal weer invloed op elkaar, al die losse projecten.
3: Ja, exact. Kijk, patiënten kunnen niet wachten. Dus wij willen dat er zo efficiënt mogelijk en zoveel mogelijk wordt samengewerkt.
2: Mm-hmm.
3: Om deze technologie zo snel mogelijk ook voor patiënten beschikbaar te hebben. Het is al lang wachten. Dus we zeiden ook al, het is echt een stip op de horizon die we zetten. Maar we willen ook heel snel ook de tussenstappen kunnen zetten. En daarvoor is die samenwerking echt essentieel.
2: Ja.
3: Dus wij stimuleren ook heel erg dat er ook internationaal wordt samengewerkt. En dat we niet proberen om in Nederland nou alleen ons
2: alles uit te vinden.
3: Dingetje te doen.
2: Precies. Karin, hoe groot schat jij de kans dat dit er allemaal gaat lukken? Alle wensen op de routekaart van de kofferkunstnier tot en met echt de gekweekte implanteerbare nier?
1: Ja, de innovaties die het meest dichtbij zijn, zoals de kofferkunstnier of de draagbare kunstnier en verbetering van dialyse. Die technologieën verwacht ik dat dat gaat lukken.
2: Mm-hmm.
1: Binnen afzienbare tijd. Implanteerbaar bloedfilter is de kans ook heel groot dat dat gaat lukken. Een compleet implanteerbare kunstnier is de vraag of het gaat lukken. We denken dat het kan. En we zetten er nu alles op in om tot dat uiteindelijke doel te komen.
2: Mm-hmm.
1: Of het gaat lukken, dat weten we nog niet zeker.
2: En waar zit dan jouw grootste twijfel?
1: Als we nooit beginnen, dan
2: komen we er sowieso nooit. Nee.
1: Het is de vraag of we het zo klein genoeg krijgen. Of het klein genoeg krijgen om het implanteerbaar te maken.
2: Ah, gewoon echt even klein als een echte nier. Hoe groot is een nier eigenlijk?
1: Ja, dat gaat denk ik niet lukken. Zo klein als een echte nier.
2: Hoe groot is een nier?
1: En zo groot als een vuist ongeveer.
2: Een vuist. Ja, dan moet je dan behoorlijk wat tools instoppen.
1: Ja, dat gaat niet lukken. Het moet in ieder geval kleiner dan een kilo zijn. Misschien wel kleiner dan 600 gram.
2: Mm-hmm.
1: Of misschien de max. Nou, dat moeten we nog bepalen. En dat moeten we ook samen met patiënten bekijken. Met hoe groot mag het apparaat worden?
2: Ja.
1: Wat kunnen we nog aansluiten op de vaten? Ja, dus het is de vraag of het gaat lukken.
2: Maar mensen moeten hoop hebben.
1: Maar alle bouwblokken die we ontwikkelen hebben hopelijk ook al een functie voor patiënten.
2: Ja. Dat is een hele mooie, hoopvolle boodschap natuurlijk. Jasper, tot slot. Iemand die nu 3 keer per week gewoon in het ziekenhuis aan de dialyse zit. Wat zeg jij tegen iemand? Hoe kan je iemand nog hoop geven?
3: Ik denk dat de hoop voor deze groep patiënten niet moet zitten in het krijgen van een biohybride nier. Daar is het op dit moment nog veel te ver weg voor. De hoop zit voor deze mensen in dat we werken aan oplossingen om die dialysebehandeling dichter bij patiënten te brengen. Zoveel mogelijk uit het ziekenhuis, waar dat kan. De hoop zit er in het feit dat we hier in Nederland een hele uitstekende kennisbasis hebben. We hebben een heel goed onderzoeksveld. We hebben hele goede nefrologen, nierspecialisten in Nederland. En dat we niet op onze handen zitten om te werken aan oplossingen voor morgen. Nee. Daar hebben misschien dialysepatiënten van nu niet zoveel aan. Maar ik denk dat voor hen is denk ik het belangrijkste uitzicht dat we proberen samen met de artsen en de verpleegkundigen en de ingenieurs technologieën te ontwikkelen om dichter bij huis te kunnen dialyseren.
2: Mooie ontwikkelingen die gaande zijn. We gaan het zeker met jullie in de gaten houden. Veel succes daarmee en veel dank voor jullie uitleg. Karin Gerritsen, internist, nefroloog aan het UMC Utrecht. En Jasper Boomker, programmamanager nierfunctievervangende technologie bij de Nierstichting. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Europa heeft in Frans-Guyana een raket gelanceerd met 2 klimaatsatellieten. Die moeten wetenschappers helpen de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eentje gaat kijken hoe planten omgaan met de opwarming van de aarde. De ander meet de zeetemperatuur om zo weerfenomenen als El Niño beter te voorspellen. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. Een Russische zakenman heeft voor het feest van de bruiloft van de oudste zoon van Trump betaald. Dat zegt Trumps zoon zelf op Instagram. Het feest was op de Bahama's en duurde 2 dagen. De zakenman die banden heeft met het Kremlin zou er honderdduizenden dollars voor hebben neergelegd. Trump zelf was niet aanwezig. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft op haar 75ste geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor haar rol in dezelfde televisieserie. In de serie Hex speelt ze een oudere komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. En dan wordt het een graad of 24. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Maandag 14 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft bij Odessa een pakhuis geraakt vanochtend van een van Oekraïne's grootste farmaceutische distributeurs. Dat is alweer de 4e opslag voor medicijnen die werd getroffen in 2 weken tijd. Zondag doden de Russen in totaal 9 Oekraïnse burgers en verwonden nog eens tientallen in verschillende aanvallen met elkaar meer dan 500 drones. Ook gisteren troffen de Russen een vrachtwagen op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens en een passagierstrein van Warschau naar Kiev, of andersom, 2 kilometer van de Poolse grens. Daar zijn geen slachtoffers gemeld. Het was de locomotief die werd geraakt. Maar het wordt wel opgevat als een forse escalatie vanwege het drukke diplomatieke gebruik van die route. En dat bleek ook wel weer, want ik las dat op hetzelfde station in een andere trein zat op dat moment oud-CIA-directeur David Petraeus. Een trein eerder had als passagiers de Britse oud-premier Johnson, de Zweedse oud-premier Carl Bildt, veiligheidsadviseurs van verschillende EU-landen en Reinier van Lanschot zag ik ook. Een Nederlandse Europarlementariër zat daar ergens. De Poolse minister Sikorski van Buitenlandse Zaken hield in reactie een spoedbijeenkomst en sprak de verwachting uit dat de Russen de oorlog in de komende weken verder zouden escaleren. En hij sloot daarbij niet uit dat die escalatie ook Pools grondgebied zou treffen. Andere kant op. Oekraïense drones troffen gisteren de olieraffinaderij van Slovjansk aan de Kuban. Regio Krasnodar is dat de industriezone van Nizhnekamsk in Tatarstan, die werd ook al eerder geraakt. Een brand na Oekraïense aanval op Russische luchtmachtbasis zaterdag in Taganrog woedde vanochtend nog steeds. Aan het front heb ik geen bevestigde terreinwinst of verlies. De dagelijkse Oekraïense schatting van het aantal Russische slachtoffers is wel vermeldenswaard. 1700. Dat zat een paar maanden geleden vaak nog net boven de 1000. En dat telt op tot de formele doelstelling van 50.000 per maand. Ver boven wat de Russen per maand kunnen aanvullen.
6: Zullen we beginnen, Hugo, even met die trein?
5: Ja.
6: Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Kijk, Wat ik daarvan vind is dat hiermee een rode lijn is overschreden. Want je weet, dat hebben we eigenlijk in het begin ook al gezegd van deze oorlog, dat die treinen die moesten ongemoeid worden gelaten. Die waren een doelwit dat je niet mocht treffen. Dat gold ook eigenlijk voor de aanvoerlijnen over de weg vanuit Moldavië. In de richting van Odessa. Nou, dat wordt dus nu op dit ogenblik allemaal wel bestookt. Het is heel bijzonder. Dat heet volgens mij de Volin op Oblast, daar aan de grens met Polen. Dat daar nu in één klap 450 drones op worden afgevuurd. Want dat ligt heel erg ver van het front af. En dat moet dus iets te maken hebben met het verschuiven van die oorlog. Ook in de richting van de grenzen van de NAVO. En om ervoor te zorgen dus dat in algemene zin het vervoer over de grens vanuit NAVO-landen, of in ieder geval ook, ja, Moldavië is natuurlijk helemaal geen NAVO-land, maar vanuit dat soort landen ook bemoeilijkt wordt. Dus die aanvoer vanuit het westen wordt dan steeds lastiger van personen, maar ook van goederen. Nou ja, maar we weten dus dat die treinen, die mochten niet geraakt worden, omdat je dan een enorm incident kunt gaan krijgen. Ja, als er een of andere premier in zit of allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders, dan heb je dus echt een probleem. En wat ga je dan doen, ook als Westen? Dus je ziet dat er dus nu echt rode lijnen zijn overschreden. En ik ben het echt met Tusk eens, de premier van Polen, als hij zegt van ja, dit is wel een nieuwe escalatie en dit gaat ons direct raken. En dat is natuurlijk ook zo.
7: En wat ik zo verontrustend vind, jongens, er stond een paar tussenzinnetjes in de Financial Times, geloof ik, of in de Wall Street Journal. Die trein met Boris Johnson en Carol Bildt, die zou eigenlijk een kwartier later vertrekken. Maar die is dus eerder vertrokken omdat ze die drones van verre zagen aankomen. Ja. En dat betekent dat dus Rusland bereid was geweest om gewoon ex-premiers op te blazen.
6: Dat zou kunnen, maar ik zou die conclusie nog niet helemaal willen trekken. Maar eigenlijk doet het er bijna niet toe. Het feit dat je deze treinen op die plek bestookt, dan gaat er de volgende keer mis. Want er zit er namelijk wel een premier in of een of ander staatshoofd. Dus je kan gelijk hebben. Maar wat nu van belang is, is dat het feit dat je dit doet op die plek tegen dit soort treinen, dat dus gewoon echt een enorme escalatie is. Ja,
8: het is echt een beetje wachten op een ongeluk, hè? Net zoals bijvoorbeeld met zo'n drone bij een vliegtuig op Leipzig. Ja, het kan een paar keer net goed gaan, maar de keer dat het net fout gaat, zit je wederzijds wel in een andere situatie.
6: Ja, en dit zijn bewuste provocaties, hè? Dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit geen bewuste provocatie is. En dat maakt het zo zorgwekkend wat hier gebeurt.
8: Ja, en het lijkt samen te hangen met wat ik al noemde, de situatie aan het front, hè, waar Rusland gewoon geen steek opschiet en alleen ontzettend veel manschappen verliest.
6: Ja, nou ja, het komt echt overeen met de analyses die ik de afgelopen dagen ook weer in Riga heb gehoord en waar we het vorige week ook even over hebben gehad. Het is echt wachten op een echte horizontale escalatie en dit is echt onderdeel daarvan. De volgende keer gaan die drones de grens over, of wordt de volgende keer een of andere actie ondernomen tegen misschien wel een NAVO-basis in een van de Baltische landen met drones. Waarbij dan ook weer wordt gezegd, ja, nee, dat was niet echt de bedoeling, maar dat was natuurlijk wel de bedoeling. Want je kunt die drones gewoon geofencen. Je kunt gewoon ervoor zorgen dat ze niet de grens overgaan. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar ja, we zitten wel heel dicht tegen dat punt aan. En ik heb echt het gevoel dat veel mensen ook in dit land, ja, wel in de Baltische Staten hoor, daar hebben ze het wel helemaal goed door. Maar bijvoorbeeld in Nederland hebben ze echt niet goed door van wat hier aan de hand is.
7: Nee, sterker nog, we zien dus nu bij delen van de FNV en ook bij PRO en bij de SP mensen die over onze steun aan Oekraïne beginnen.
6: Is dat zo?
7: Ja, wat je bij de SP, Jimmy van Dijk, heeft gezegd, we geven gewoon te veel geld aan Oekraïne en we moeten de sociale zorg overeind houden. Ik zag bij de PRO, zie ik dus affiches van PvdA-Kamerleden en daar staat alleen maar op dat ze vrede willen. Dat is prima, maar dat moet wel bedenken.
6: Ja, iedereen wil vrede.
7: Ja, precies. Mm. Maar delen van de FNV beginnen ook wel over die Oekraïne-steun. En Jimmy Dijk, de SP is echt weer helemaal nu de oude SP, hè? Dit is de Harry van Bobbel-lijn.
8: We moeten deze tendensen, wat als het gaat om andere Europese landen, zo nog maar eventjes bespreken. Maar zolang we nog in Oekraïne zitten. Ik zag erop een bericht bij de Institute for the Study of War over dat men natuurlijk extra troepen wil in het Russische leger. Daarbij werd eerder gesproken over de mogelijkheid van een nieuwe mobilisatieronde van 300.000 man. Maar nu werd ineens het getal 800.000 genoemd.
6: Ja, even uitleggen wat het probleem is. Kijk, het probleem is dat de hele strategie mislukt is om die drie gefortificeerde steden om die in te nemen. Dus de bedoeling was om die te omsingelen. Dus vanuit het oosten, maar dan om vanuit het zuiden en vanuit het noorden om die steden heen te trekken, zodat ze helemaal omsingeld zouden worden. Dat is gewoon mislukt. En dat heeft te maken met het feit dat Leeman, daar hebben we het vaker over gehad, door de Oekraïners eigenlijk gewoon die omgeving is terug veroverd. En de Russen zijn opgehouden met een offensief. En ze proberen
8: ten noorden van Kramatorsk ligt dat, dus in Donetsk.
6: Exact. Ja. Dus die hele aanval op Sloviansk, die moet dan nu gebeuren vanuit het oosten. En Konstantinivka, dat ligt dus in het zuiden. Daar hebben ze wel vorderingen geboekt, maar ze zijn niet in staat om daar doorheen te gaan. En dan vervolgens naar het noorden op te trekken aan de westkant van de drie gefortificeerde steden. Dat lukt dus niet. En met dit tempo, zoals het nu gaat, zijn ze tot 2032 bezig om die gefortificeerde steden te veroveren. Er moet nu iets gebeuren. Nou, normale mensen zouden denken van dan ga je onderhandelen en dan probeer je op een of andere manier tot een vergelijk te komen. Mm-hmm. Dat loopt op dit ogenblik. Maar daarvan zeggen de Russen van maar dat betekent dus niet dat we ophouden met vechten. We gaan gewoon door. En onze eisen zijn niet anders. Dus die willen dus nu eigenlijk zonder te vechten dat hele gebied waar ze in feite tot 2032 nu mee bezig zijn, via onderhandeling in hand krijgen, onder controle krijgen. Lukt dat niet, dan zullen ze moeten vechten. Maar de verliezen zijn nu zo groot dat dus gewoon niet kan. Dus er wordt nu op dit ogenblik meer verloren dan dat er geworven kan worden. Nou, dat betekent dat als je toch nog je doelstellingen wil bereiken, wat Poetin zegt te willen, dus dat betekent de hele Donbass in bezit krijgen, maar ook de oblasten die nog niet veroverd zijn, dat moet dan ook gebeuren, dan heb je gewoon meer troepen voor nodig. Dan heb je pakweg 800.000 mannen voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Nou, het probleem is, en daar komt denk ik dat getal van 300.000 vandaan, dat de capaciteit om zoveel recruten te absorberen niet hoog is. Dat maximaal 300.000. Dus dat betekent dat gewoon 500.000 mannen, die zitten dan nog, die staan op de wachtlijst en die kunnen dan worden opgeroepen, omdat er gewoon onvoldoende materieel is, onvoldoende trainingscapaciteit. Ga zo maar door. Dat lukt dus niet. Maar het feit dat je dit doet, het feit dat de generaals nu zeggen dat ze 800.000 man nodig hebben, dat is echt zeer veelbetekenend. En dat betekent dus gewoon dat het heel erg slecht gaat aan het front. Dat Poetin op deze manier echt duidelijk maakt, althans de generaals maken, dat hij totaal met zijn rug tegen de muur zit en dat hij wat moet doen. En dat is dus dit.
8: Ik zag Jared Kushner, Trumps schoonzoon, ergens op de Amerikaanse tv nog iets verklaren over van, nou ja, dan willen de Russen willen gewoon nog een beetje meer gebied erbij. Maar Oekraïne wil dat niet. Dat lijkt dus op steeds een beetje het niveau waarop ze bezig zijn.
6: Ja, maar jongens, dat is toch gewoon kleuterklasniveau. Dit is toch gewoon niet te geloven dat je dit soort dingen roept als volwassen onderhandelaar.
7: Ja. Maar weet je wat ik er ook zo verontrustend aan vind? Kijk, wat die man zegt is natuurlijk echt verschrikkelijk. Maar ik hoor ook steeds meer andere fringe groeperingen, zoals de Nieuwe Wereld, weet je wel, met Ad Verbrugge en Jelle. Die zeggen dat eigenlijk ook. Geef ze nou gewoon wat land en dan kunnen we praten en dan hoeven er geen mensen meer te sterven. Dat geluid zwelt aan.
6: Was dat niet de aanleiding voor de Tweede Wereldoorlog, Jan?
7: Ja.
6: Ja. Dat is toch gewoon appeasement? Dat zouden we toch nooit meer doen met z'n allen?
7: Ja, dat vind ik dus ook.
8: Ja. Nog wat geluiden in diezelfde sfeer was van Trump dat hij wil van Oekraïne dat het aanvallen stopt op Russische olieraffinaderijen en andere faciliteiten voor de productie van diesel. Want dat zou, zei hij tegen de pers bij een golftochtje in Ierland, de oorzaak zijn van de hoge olieprijzen. En dat Volgens mij het IAEA kijkt er iets anders tegenaan. Er was ook iets in het Midden-Oosten dat daar mogelijk van invloed op was. Maar Trump kijkt daar dus anders tegenaan.
7: Wat ik er zo schokkend aan vind is... Ik vond het commentaar van O'Brien heel goed. Nou, dan weet Oekraïners wat ze moeten doen. Die moeten daar vooral mee doorgaan. Hè? Want ze kunnen via die dieselprijs... Dus zeg maar het aanvallen van die dieselvoorraden... kunnen ze ook op Trump druk zetten.
9: Ja.
7: Maar Trump staat daar gewoon te praten... alsof hij dus Zelensky heeft gebeld. Heeft dan Zelensky, ja hoor, ik zal dat niet meer doen. Die man is toch echt een beetje heel vreemd bezig.
9: Pad af. Dat is hij al een hele tijd. Maar hij is echt gewoon... Ja, hij is van pad af. Als je dus dit soort dingen roept en je denkt dat de wereld gelooft dat de olieprijzen en de dieselprijzen omhoog gaan. Omdat de Oekraïners Russische installaties bestoken. En dat dat niet komt door wat er gebeurt in de Golf. En dat is de schuld van Trump. Dan ben je echt niet goed snik. Ik kan het niet anders zien, eerlijk gezegd.
8: Hij is trouwens niet de eerste. Scott Bessent, de minister van Financiën, zei dit vorige week al.
7: Ja,
8: dus
7: ja, dat ook.
8: Maar Trump
7: dat
8: is niet de enige.
9: Maar dat hebben ze kennelijk afgesproken met elkaar. Van laten we dit dan maar als verdedigingslinie nemen. Maar dat moet je toch gewoon niet geloven. Daar moet je toch wat tegenover zetten. Nou, daar moeten wij ook hard stelling tegen nemen, hoor, tegen deze flauwekul. Als je er gewoon nu kijkt, dan gaan we straks over hebben wat die Houthis aan het doen zijn. Die blokkeren alles op dit ogenblik.
8: Ja. Eerst nog even verder Europese berichtgeving. Finland sluit zich aan bij die Franse vooruitgeschoven afschrikking, noemen ze dat dan, van het kernwapenarsenaal. Dat betekent volgens mij dat ze samen kunnen oefenen. Dat soort dingen. Nederland zit daar ook in. Hè? Ter aanvulling op natuurlijk de Amerikaanse nucleaire paraplu.
9: Dat wordt dan gezegd. Dat wordt gezegd. Maar in wezen is het natuurlijk een vervanging van. Want als jij dus de Amerikaanse afschrikking niet meer vertrouwt. En daar zou ik inderdaad maar niet op vertrouwen. Ja, dan moet je een alternatief zoeken. En dan kom je bij de Britten en de Fransen. De Britten kunnen het niet. Want die hebben geen vliegtuigen die je kunt stationeren met bommen. Met atoombommen op vliegvelden van de bondgenoten. Maar de Fransen kunnen dat wel. Ze hebben er niet heel veel, maar ze kunnen het wel.
8: Ja. Tweede land dat zoekt naar alternatieven voor de verouderde wereldorde is Canada. We noemden het vrijdag al eventjes. Wall Street Journal had nu weer een verhaal dat Canada een geassocieerd lidmaatschap van de EU zou zoeken.
9: Ja.
8: Woensdag is Carney, spreekt hij het Europees Parlement toe bij de State of the Union. Dus ik neem aan dat we dan iets zouden gaan horen. Ik zag iets voorbij komen over visumvrij wonen en werken.
7: Ja.
8: Wat nog meer?
9: Is al een hele tijd hoor aan de orde dit. Ja. Dit speelt al zeker een jaar. Er zijn ook opiniepeilingen gehouden in Canada over een mogelijke toetreding tot de Europese Unie. Er is een behoorlijk aantal Canadezen. Ik ben even kwijt hoeveel er zijn, maar volgens mij is de meerderheid die zou dit al willen. Een groot probleem is, Canada grenst niet aan de Europese Unie. Maar dat is opgelost door Hanse-eiland. Ja. Geloof het of niet. Dat is een heel klein eilandje. Dat is
8: tussen
9: nu verdeeld.
8: Groenland en Canada, geloof ik, ligt
9: Nee,
8: dat
9: tussen
8: toch?
9: Denemarken en... volgens mij is het Denemarken en... Canada. Maar daar is een oplossing voor gevonden. Dus verdeeld. En daardoor grenst Canada in één klap dus formeel aan Europa. Het is natuurlijk allemaal flauwekul, maar goed.
8: Ja, geweldig.
7: Nou, beide partijen staan er positief in, dus het zal ongetwijfeld gaan gebeuren.
9: Nou ja, maar de Europese Unie is wel heel erg streng, hè, met zijn toetreding. Kijk, als er één land nu met één pennenstreek bij kan komen, dan is het Canada wel. Daar hoef je geen nanoseconde over na te denken, want het land voldoet aan alle eisen en voldoet waarschijnlijk beter aan de eisen dan menig lid zelf op dit ogenblik.
7: Exact.
8: Nee. Maar goed, dan moeten we hier nog wel intern de boel bij elkaar houden.
9: Zo
8: als we dan eens eventjes kijken naar de recente verkiezingen. We hadden natuurlijk die winst van vorige week van AfD. Die ook weer van zich heeft laten horen over de steun aan Oekraïne. Hè? En Arjan, jij noemde nog wat partijen hier. We hebben ook verkiezingen gehad in Zweden. Kun jij dat een beetje voor ons op een rijtje zetten?
7: Het Zweden is wel interessant. Die gaat dus een beetje tegen de Europese stroming in. Want daar wordt het centrum linkse blok gaat stevend af op een nipte meerderheid. Hè? En dat betekent dat dus de opmars van radicaal rechts is dus gestuit. Die is namelijk nu van, even kijken, 2022 was het 20,5%, tweede van het land. En nu is dat 17,6%. Dus tweede, ja, hier zie je dus dat als de rechtsradicalen niet leveren, dat ze dus ook stemmen.
9: Nou, dat is natuurlijk in Hongarije ook gebeurd.
8: Zweden is natuurlijk ook bijzonder dat daar, zeg maar, de Zweedse PvdA het immigratiebeleid enorm heeft aangescherpt. Ja. Die hebben dat eigenlijk een beetje overgenomen, zoals de kritiek van rechts.
7: Ja, net als Denemarken, hè?
8: Ja.
7: Sachsen, Neder-Sachsen, waren ook weer die deelstaatverkiezingen. En daar heeft AfD ook de grootste winst geboekt. Maar gelukkig, in verhouding, is het 15,9%, is verdrievoudigd. Maar nog steeds de derde grootste partij. Dus de CDU heeft daar nog steeds 70,2% van de stemmen. De SPD 34,6%. Maar ja, AfD wordt wel steeds groter.
9: Ja, zeker. En als je dus hoort wat er in Sachsen-Anhalt gebeurt met die Ulrich Siegmund. Ja, dat is toch wel een rare jongen, moet ik zeggen. Die zegt van wapenproductie, ja, we kunnen het best blijven doen hier in deze deelstaat. Maar dat moeten we niet doen om wapens te kunnen zenden naar het buitenland. Maar dat moeten we doen voor binnenlands gebruik. En dan wordt er direct een link gelegd met migratie. Ja, weet je, oké. Okay. Dat stevert af op een binnenlandse oorlog zo ongeveer.
7: En zelfs ook, dit is eigenlijk gewoon klassiek bruin, om het zo maar te zeggen. Als je wapens gaat gebruiken om immigranten eruit te zetten. Jongens, dat is een soort etnische zuivering is het dan. Dat kan toch niet?
9: Maar die tendensen zijn natuurlijk heel erg. Je mag het allemaal geen fascisme noemen. Want dan ben je aan demoniseren. Maar dat komt natuurlijk in een aantal gevallen wel heel dichtbij.
7: Ja.
8: Er was een ander verhaal. Ik heb daar alleen een kop van gezien. Maar dat Trump die heeft zich tot twee keer toe volgens mij nu uitgesproken over voor Ierse eenheid. Dus dat Noord-Ierland weer deel van de Republiek gaat worden. Maar er is ook een bijeenkomst tussen, geloof ik, de Ieren, de Schotten en de Welsh.
7: Ja, die zijn vandaag bijeen. Dat zijn overigens niet de... zijn wel de regeringsleiders die er zijn, maar die spreken elkaar als vertegenwoordigers van hun partij en niet als functionaris van de regeringen.
8: Okay.
7: Maar ja, ze willen dus wel ze willen onafhankelijkheid.
9: Nou ja, dus daar wordt over gesproken. Ja. Dat willen ze al jaren.
7: Ja, en al dat gedonder natuurlijk met Brexit en zo, daar hebben ze een hoge prijs voor moeten betalen.
9: Zeker.
7: En ze willen het al heel lang, dat is zeker zo.
9: Ja.
7: Komt steeds weer naar boven.
9: Ja. Het zal ook niet weggaan hoor. Het past ook wel natuurlijk in de afbokkeling van het Britse Rijk.
7: Ja.
9: En heel Ierland is, wanneer was dat? Jaren 20 denk ik, Jan, dat die zich heeft afgescheiden. Ze zijn hun rijk geleidelijk ook kwijtgeraakt. Het is gewoon een afbokkelend geheel. En uiteindelijk hou je Engeland over.
7: Exact.
8: En kunnen die andere delen lid worden van de EU? Hè?
9: Ja, wat trouwens niet automatisch het geval zal hoeven te zijn. Maar goed.
8: Nou ja. Heb jij nog wat leuks over Amerika voor ons aan?
7: Ja, ik heb wel een leuk blokje gemaakt. Trump maakte ik van de midterms een referendum, hadden we al eerder vastgesteld, hè, met die gekke $5000 belofte. Mark Johnson die is erg bang voor Trump, maar zei wel zaterdag, nou ja, luister eens, $5000, dat moet wel even de toestemming van het congres hebben. Hè?
9: Mm-hmm.
7: Nou, verder is Trump weer enorm aan het vechten met Wash, de nieuwe vette directeur. Want hij wil natuurlijk gewoon dat de VS een lagere rente moet hebben. Hij zegt ook zondag van, ja, Amerika is zo'n sterk land. We hebben eigenlijk de laagste rente ter wereld, zouden we moeten hebben. Het slaat allemaal helemaal nergens op. Nou, dan heb je Trump zei, luister eens, wij kunnen eigenlijk ook wel na deze oorlog gewoon in Iran blijven. En ook de olie behouden, net zoals ze in Venezuela hebben gedaan. Hè? Het wordt dus gekker en gekker met die man.
9: Ja, omdat hij geen uitweg weet.
7: Ja.
9: En hij moest zijn gezicht redden.
7: Ja.
9: Wat dat betreft is hij een beetje als Poetin, hoor.
7: Ja.
9: En die gaat dus hele rare dingen doen op een gegeven ogenblik.
7: Oh ja, nog een dingetje. 24 september komt Xi naar Washington. Hè? Daar hebben we al vaak over gesproken. Dat is heel belangrijk. En Trump wil dat op geen enkele manier dat bezoek en misschien ook een mogelijke deal roet in het etengel laten gooien. Dus hij zegt, ja, al die berichten dat Chinese entiteiten satellietbeelden aan Iran zouden hebben geleverd, dat ging hij bagatelliseren op de tv. Zijn, ja, weet je, alle mogendheden gluren naar elkaar, zei hij en zo. Hè? Dus het is heel duidelijk dat hij het ontzettend belang vindt, dat Amerika en China bij elkaar komen en dat ze met elkaar zaken gaan doen.
9: Nou, hij zit gewoon klem. Ja. Hij kan gechanteerd worden door China en dat bevalt hem natuurlijk niet. En hij heeft geen enkele uitweg. Dus hij moet wel. Het is dus niet een soort van gezellig doen in de richting van Xi. Als hij ongezellig zou kunnen doen in de richting van Xi, zou hij dat zeker doen. Dus hij heeft gewoon geen keus. Hij moet wel. Hij wordt gewoon door de Chinezen gechanteerd. Het is gewoon pure keiharde machtspolitiek die Trump aan het verliezen is. Net zoals hij het aan het verliezen is in de Golf.
8: Ja, overigens, maar dat is dan weer helemaal gek. Bagatelliseert hij ook berichten over Russische steun aan Iran. Omdat hij kennelijk Poetin toch te aardig vindt om daar iets vervelends over te zeggen.
9: Ja, maar goed, ik bedoel, dat is toch allemaal verklaarbaar. Dat is toch wat deze man de hele tijd al heeft gedaan.
8: Ik blijf mij verbazen, maar...
9: Ik niet. Ik blijf me juist verbazen als hij de andere kant op gaat, denk ik. Ja. Dit gaat niet goed en over een week zal hij wel weer op zijn in de oude groef terugvallen. En dat doet hij ook iedere keer veilig.
8: Dat is ook zo, ja. Right. Nou, genoeg voor vandaag.
7: Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Europa heeft in Frans-Guyana een raket gelanceerd met 2 klimaatsatellieten. Die moeten wetenschappers helpen de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eentje gaat kijken hoe planten omgaan met de opwarming van de aarde. De ander meet de zeetemperatuur om zo weerfenomenen als El Niño beter te voorspellen. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. Een Russische zakenman heeft voor het feest van de bruiloft van de oudste zoon van Trump betaald. Dat zegt Trumps zoon zelf op Instagram. Het feest was op de Bahama's en duurde 2 dagen. De zakenman die banden heeft met het Kremlin zou er $100,000 voor hebben neergelegd. Trump zelf was niet aanwezig. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft op haar 75ste geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor haar rol in dezelfde televisieserie. In de serie Hex speelt ze een oudere komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. En dan wordt het een graad of 24. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
6: Welkom, welkom. Maandag 14 september is het. Vrijdag vertelden we je al dat AI-bedrijven zich zorgen maken. Maar nu doen beleggers dat ook.
7: Hitting the brakes, top US AI bosses call for a development slowdown. As safety fears grow, tech stocks come under pressure across the globe.
6: En wat een rem op AI voor al die chipbedrijven betekent, dat gaan we zo bespreken.
8: Hoor je ook over Euronext? Dat wil fuseren met zijn Duitse concurrent.
9: Beursuitbater Euronext wil graag een fusie met rivaal Deutsche Börse. Dat zegt de topman, Stefan Buzna. Hij spreekt van een zogeheten Big Bang Deal die ervoor moet zorgen dat de Europese kapitaalmarkten belangrijker worden op het wereldtoneel.
8: En dat is best bijzonder, want eerder probeerde de topman van Euronext een fusie van de Duitse beurs met die van Londen nog tegen te houden.
6: En dan praten we ook nog verder over een Japanse chipmaker die naar de Amerikaanse beurs komt.
8: Beurzen in de VS staan in het rood, vooral de Nasdaq door al die zorgen om AI dus. En ook in Amsterdam gaan tech-aandelen in de verkoop. Per saldo valt het verlies nog mee, de AEX verloor een heel klein beetje en sloot op 1098 punten. Grootste daler was ASM, komt hij dan, verloor bijna 9%. We gaan de beurs al doornemen. Dat doen we met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Goed dat je er bent.
10: Leuk om er te zijn.
6: Welkom weer. En dan wil ik even beginnen met de grootste stoelendans die de ECB ooit zag in zijn 28-jarige bestaan. Want eind december moeten er 3 nieuwe namen op tafel liggen voor het leiderschap. Dat zijn opvolgers voor president Christine Lagarde, hoofdeconoom Philip Lane en directielid Isabel Schnabel. De termijn van Lagarde verloopt volgend jaar. Al speculeren sommigen dat ze al eerder weg zou willen. Zelf ontkent ze dat.
11: Do you intend to leave the ECB early or stay until the end of your term?
12: When there is something to report about me personally, you'll be the first one to know. After my grandchildren. And there is nothing to report.
6: Nothing to report. Al werd er wel gespeculeerd dat zij dan eerder, nou ja, mogelijk wel of niet weg zou willen nu er oorlog was. En natuurlijk is het een hele serieuze race, maar het is ook gewoon een mix tussen het Eurovisie Songfestival en de conferentie van universitaire bolleboosjes. Want onze Klaas Knot die vecht dan met Pablo Hernández de Cos om Lagarde op te volgen. Maar ja, als het Pablo Hernández de Cos wordt, een Spanjaard, dan moet er natuurlijk wel een Duitse hoofdeconoom komen en niet een Franse. Want anders heb je 2 keer Latijns Europa bovenin de ECB. En ondertussen proberen een heleboel naampjes die minder kans hebben het toch, want zo vaak komt die kans niet langs. Kortom, nog even stoelen dansen en dan weten we het eind december, zeggen Europese diplomaten.
8: Door naar een rebranding, Novo Nordisk heeft zichzelf opnieuw uitgevonden.
3: Novo Nordisk will shorten its name to just Novo for day-to-day use. It's a bid to be more recognizable in its obesity market race with Eli Lilly. Novo Nordisk will also be tweaking its logo.
8: Ja, nieuwe naam dus voor farmaceut Novo Nordisk, de maker van Ozempic. Het woord Novo, ja, niet heel ingrijpend zou je zeggen, die naamsverandering. Het is ook alleen de merknaam die verandert, de bedrijfsnaam blijft hetzelfde. Zou herkenbaarder moeten zijn voor consumenten, is het idee. En niet geheel toevallig, onlangs kwam de grote concurrent Eli Lilly ook met een naamverandering. Die veranderde de naam in Lilly. Dus dat is een ding, Wouter Laumans van de Middagshow, die zei net, ze kunnen alle visitekaartjes niet in tweeën knippen. Vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ik zie wel een beetje een patroon. Novo Nordisk bestaat al meer dan 100 jaar en het heette ook al die tijd Novo Nordisk, maar daar komt nu dus toch een einde aan.
6: En dan moeten we even naar de grootste financiële fout die ik zelf heb gemaakt in de afgelopen jaren. I wanna be the very best. Juist, gotta catch 'em all. Dat zeggen nu ook data-analisten, bankiers, hedgefondsbaasjes en crypto-bros. Want, hou je vast, in de laatste 12 maanden is de handel in Pokémon-kaarten totaal uit de hand gelopen. Keer 6, van 20 naar 120 miljoen verkochte kaarten in een jaar. Eerder dit jaar ging er een kaart van de bekende gele muis Pikachu over de toonbank van 16,5 miljard dollar. Miljard zou erg veel zijn. En Pokémon is nu ook het meest gezochte woord in de eBay-categorie collectibles. En Jorik en Thijs, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn hele collectie First Edition, Jungle Fossil en Team Rocket set weggegeven aan de zoon van Mark van Zanten, de curator van het Slotervaartziekenhuis. Dus Felix, ik hoop dat je er blij mee bent. En hij, want jij hebt waarschijnlijk tienduizenden, zo niet honderdduizenden euro's in handen gekregen, als ik het nu goed begrijp, in ieder geval uit de krant. Dus shout-out naar jou, Felix. Pay it forward.
8: Dan nog even naar een beursgang op een continent waar we het niet zo heel vaak over hebben. Afrika, dat staat namelijk op het punt om de grootste beursgang uit zijn geschiedenis mee te maken. Die van een grote olieraffinaderij, Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. Ik ga het niet nog een keer zeggen. Vernoemd naar de eigenaar, Aliko Dangote is dat, de rijkste man van Afrika. Die na die beursgang nog een stukje rijker wordt. Want hij wil 1,4 tot 1,8 miljard dollar ophalen met die beursgang. De inschrijving ging vandaag open en iedereen is welkom, zegt hij.
10: We believe that an asset of this magnitude should not create value for only very few people. No, it should create value for millions of people, not only Nigerians, all over the world.
8: Ja, misschien kunnen ze een deel van die opbrengst gebruiken voor een nieuwe geluidsinstallatie, maar dit was de persconferentie vandaag. En een deel van die opbrengst willen ze ook gebruiken om de capaciteit van die raffinaderijen te verdubbelen. Al wordt die eigenaar er ook niet bepaald armer van. Volgens Bloomberg zal zijn vermogen verdubbelen, meer dan verdubbelen zelfs, na die beursgang van nu 23 miljard naar straks meer dan 58 miljard dollar.
6: En zometeen praten we verder over beursgenoteerde beurzen. Want Euronext wil graag fuseren met het veel grotere Deutsche Beurzen. En of het nou lukt of niet, hoe mooi is het eigenlijk om te beleggen in beurzen? Dat en meer, zometeen.
8: Maar eerst naar de chipaandelen. We hadden het er vrijdag al even over. AI-bedrijven maken zich zorgen over wat ze zelf gecreëerd hebben. Vrijdag was dat nog achter de schermen. Maar dit weekend zocht de CEO van concurrent Anthropic de publiciteit op.
13: I am worried about what we've seen with the OpenAI Hugging Face incident. With models taking actions they weren't authorized to take. And I'm worried about misuse of AI models. Just 2 days ago, we put out a report about misuse of models to build biological weapons. And instead of talking about the probabilities, let's talk about what we can do.
8: Ja, en wat hij wil doen is een rem zetten op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat schreef hij in een essay dit weekend. En de andere grote Amerikaanse AI-bedrijven OpenAI, Gemini en Grok schaarden zich achter die oproep. En dus gaan de tech-aandelen nu wel in de verkoop. We zien het in Amsterdam, waar ASML 6% verliest, BESI 7% verliest en ASM, ik zei het al, bijna 9%. Nvidia dan staat 3% in de min. Intel verliest ook fors op dit moment bijna 5%. Dus echt een flinke uitverkoop in de tech-sector. En voor wie gemist heeft, wat zijn die zorgen nou? Nou, het gaat om een aantal incidenten waarbij AI-programma's op eigen houtje allerlei concurrenten gingen hacken. Maar er waren vorige week ook wat oud-medewerkers van AI-bedrijven die vervolgens uit de school klapten.
14: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And they will keep this in their head on a daily basis while working on the technology. I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die.
8: Ja, Thijs, snap jij al die zorgen?
15: Ja, Ik vind het wel wat overtrokken, moet ik zeggen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het vanuit zo'n OpenAI en Anthropic... Anthropic met name, die gaat dan een essay schrijven van... ja, ik heb heel veel zorgen. Ja. Het voelt een beetje als window dressing. Je moet ook altijd letten van, wat zegt hij en wat doet hij? Het afgelopen jaar heeft hij volgens mij 500 miljard aan nieuwe computers besteld. Dat doet hij alleen maar meer en meer. En nu gaat hij een briefje schrijven en die zegt... nou, ik zou het wel wat langzamer aan willen zien. Hij zegt overigens niet dat hij ook zelf langzamer aan moet doen. Hij wil met name dat er een soort regulator met een bureautje bij hem komt zitten... om het een beetje te controleren. En dat voelt allemaal een beetje van... nou, laten we proberen de overheidsbemoeienis buiten te houden. Laten we zelf iemand een petje geven en een bureautje geven... en dan laten we het wat langzamer aandoen. Kijk, de vraag is, deel je de zorgen of is de geest al uit de fles? Wat volgens mij jij vorige week vrijdag ook al zei. Ik denk niet meer dat je terug kunt.
16: Nee. Wat kan het concreet betekenen, denk je, voor die AI-revolutie?
15: Nou, ik denk voor nu niet zo heel veel. Dit gaat ook met name, je moet ook dingen onderscheiden. Dit gaat zeg maar op het trainen van de nieuwe frontier-modellen... versus het dagelijkse gebruik. Je ziet nu al steeds kwartaal op kwartaal... dat het dagelijkse gebruik eigenlijk de overhand neemt... in zeg maar de compute die voor AI gebruikt wordt. Dat zal volgens mij alleen maar toenemen. Volgens mij zijn we daar nog steeds best wel vroeg. En ja, ik zie zelf elke dag de voordelen van het gebruik ervan. Dus ik geloof niet dat dat heel erg gaat afnemen... of dat daar nu ineens een gigantische rem op gaat komen.
16: Ja, vorige week viel de koersreactie dus nog mee. Maar nu zien we al die chipbedrijven fors omlaag gaan. Ja, snap jij die uitverkoop dan?
15: Ja, ik moet zeggen dat ik het vanochtend wel... Ik vond het best wel veel eigenlijk voor iets wat je eigenlijk... als je kan doordenkt van gaat dit nou echt een hele grote verandering teweeg brengen? Nee. Maar daarnaast was het al zeg maar in een soort correctie. Hè. De daling vanaf de piek van de meeste van die bedrijven zit op 35-40% ten opzichte van de piek in juni. Dus het kan ook een beetje samenhangen met wat zorgen over de rente. En dat je gewoon een algehele wat bredere correctie ziet. Waarbij dit soort wat meer lange duratie aandelen dan wat harder geraakt worden.
17: Maar hij zegt zelf in zijn essay, er zit eigenlijk maar één alineaatje in... wat echt gaat over die toeleveringsketen voor AI. En dan zegt hij, ja, dit is gameable. Oftewel, we kunnen wel wat minder rekenkracht leveren... maar dat kun je dan instellen en dan gaat iedereen daar toch nog een beetje mee sjoemelen. Dus is deze reactie dan niet compleet overtrokken? ASM 8,6% in de min, BESI 7 en ik kan maar doorgaan met het hele rijtje.
15: Ja, nee, ik denk dat ASMI en BESI geen machine minder gaan verkopen... Nee. Door wat er vandaag of over het afgelopen weekend werd verteld. Ook omdat... De aspiratie, voor zover je die moet geloven, van Dario en consorten... betekent niet dat je het ook echt daadwerkelijk voor elkaar gaat krijgen. Trump die was er al als een idioot overheen aan het tweeten... dat hij dat allemaal niet wilde.
17: En Chinezen ook, hè?
15: Nou, toevallig, ik sprak vanochtend iemand die er hier meer verstand van heeft dan ik... die bij Google werkt. En die zei van, ja, ik zat vanochtend toevallig op een call... met iemand uit Shanghai. Nou, die zijn echt niet bezig met regulering. Die zijn gewoon bezig met sneller meer compute krijgen... en gewoon sneller AGI maken.
16: Ja. Mm-hmm. Kan het die bedrijven dan niet ook schaden? Dat ze inderdaad dan zichzelf nu een soort rem opleggen... al dan niet symbolisch... dat ze vervolgens links en rechts ingehaald worden door China.
15: Ja, dus daarom denk ik ook dat je dat daadwerkelijk niet gaat zien. Hè. Dus dat het gewoon... Ik schrijf dit meer onder de noemer marketinginitiatief. Je moet ook niet vergeten dat heel vaak het beetje roepen... dat er, zeg maar, extinction van de mensheid... het uitsterven van de mensheid... en dat er kunstmatige intelligentie komt... dat werkt ook enorm als marketingtruc voor ze. Hè, dus elke keer dat ze dat roepen van... ik weet niet, mijn model wat ik nu gemaakt heb is zo goed... Nou, dat durf ik niet meer aan.
17: Ja, ik hoorde de tweede man van OpenAI... Die was bij de Oddlots podcast van Bloomberg. En die ontkende natuurlijk wat jij nu zegt. Hè, van ja, dat is allemaal geen marketing. Wij zijn soms echt zelf bang. Maar daarbij moet ik zelf een beetje denken van... kijk, als je nou stel nou dat je jezelf vergelijkt met de medicijnindustrie. Phase 1 trials, phase 3 trials. Hele medicijnautoriteiten overal die toezicht houden. Zo gedraagt AI zich ook niet. Dus als je nou al deze mensen uitnodigt om toezicht op jou te gaan houden... is dat dan toch niet een beetje gevaarlijk? Want dan kom je echt in een farmaceutenwerkelijkheid terecht. Met producten.
15: Ja, nou ja, maar kijk, dat is ook een punt. En ik ben het niet vaak met hem eens. Wat David Sachs volgens mij zei, de adviseur van de AI-tsaar in de US. Die zei, als je echt bang bent voor deze gevolgen... stop er dan mee.
17: Yeah.
15: En niet dit soort halfbakken, halve maatregelen. Als je echt denkt dat kan gebeuren... dan moet je andere actie ondernemen. Het is gewoon ook wat angst voor het onbekende. Zij weten het eigenlijk ook niet. Ze zitten er dicht op en ze zien meer dan wij. Maar... voordat we zeg maar... Want een van de theorieën is dan dat AI in staat is... om een biologisch virus te maken en dat te verspreiden... en dat we dan allemaal doodgaan. Las ook over het weekend een essay van iemand anders... die zei, ja, ik heb zowel bij de frontier modellen gewerkt... als in de biologische virus. Dus ik ben een van de weinige mensen die... misschien NS1, die hier iets mee te maken heeft. Dat is complete onzin, dat kan niet. Dus er worden ook wel veel dingen gezegd... die wat overtrokken zijn, denk ik.
16: Ja, het einde van de wereld is dan misschien wel een extreme. Daar hebben we het vrijdag ook over gehad. Maar we zien natuurlijk ook al gebeuren met Hugging Face bijvoorbeeld. Ja. Dat zo'n systeem op eigen houtje in één keer een concurrent gaat hacken.
15: Ja, nee, dus dat. En dat vond ik ook. De beschrijving van dat incident is ook wel grappig. Hè? Want je hebt een paar van die artikelen die hebben het dan over dat er. Het is ook omdat het wat niet zo tastbaar is, wordt er dan ook geschreven alsof het een soort samenleving is. En dat het echt mensen met. Dat die agents mensen met gevoelens zijn die dingen doen. Het is ook een beetje hoe je die agents met welke training je het bos instuurt, zeg maar. En uiteindelijk was ook de core premise voor die agents was om een soort oplossing te vinden. Ja, dan gaan ze misschien rare dingen doen. Als je dat goed aan banden legt, dan moet je dat kunnen voorkomen.
16: Ja. Jij zegt ASML gaat hier niet door, minder door verkopen. Zijn er nog bedrijven die hier last van kunnen krijgen op korte of lange termijn?
15: Nou, near term, als ik dat onderscheid wat ik net maak tussen zeg maar de frontier modellen en het gebruik. De frontier modellen wordt ook met name degene die daar die GPU verhuren, zeg maar de Nebius en de Corbis van deze wereld. Die zouden dan het als eerste voelen en die gaan ook volgens mij in de afgelopen dagen ook wel het hardste eraf.
17: Zou je eigenlijk niet gewoon een wat hogere verzekeringspremie moeten betalen als AI-bedrijf? Als je echt denkt dat je bijvoorbeeld een keer een losgeslagen agent hebt die infrastructuur honderden miljarden schade aan gaat doen of iets dergelijks. Is dat ook niet het risico gewoon? Als je echt logisch volgt wat zij zeggen?
15: Ja, nee, dus dan is het misschien ook. Gaat de markt het misschien wel reguleren? Want dan gaat een verzekeringsmaatschappij zeggen, ja, als ik jou een bepaalde verzekering wil geven, dan moet jij je op een andere manier gaan gedragen. Anders dan ben je gewoon onverzekerbaar voor mij. En dan ga ik het niet doen. Dus misschien dat de markt het vanzelf wel disciplineert.
17: Maar die hele infrastructuurdaling, daar geloof je niet zo in verder?
15: Nee, ik denk dat ik vind gewoon. Het is gewoon te vroeg nog. Hè. Het gebruik, als je om je heen kijkt, hoe weinig mensen het nog echt op dagelijkse basis gebruiken. Dan in Nederland zijn we misschien redelijk ver, maar wereldwijd is het gewoon nog zo vroeg.
0: BNR Beurs.
17: En dan gaan we naar beursgenoteerde beurzen, want daar was hij weer. Topman Stefan Buzna van Euronext, die zat weer te dromen in de Financial Times. Euronext staat open voor een fusie met Deutsche Börse, zegt hij. Hij wil een Big Bang deal sluiten en zo de Europese kapitaalmarkten verder verenigen, zodat die ook een grotere rol kunnen gaan spelen op het wereldtoneel, werd zelfs geschreven. Nou, moest ik alleen wel een beetje lachen om deze man, want Buzna is dezelfde man die in mei nog stoer vertelde over hoe hij zulke deals eerder om zeep hielp. En onze Stefan is dus degene die even bij de mededingingsautoriteit in Europa en Duitsland langs ging om die fusie tussen Londen en Deutsche Börse tegen te houden.
18: Some people around me were telling me, Stefan, stay calm, stop being aggressive, don't try to derail this transaction. This is a new world. Let's find your space. By the way, you have just joined. You're not responsible for that. I took a radically different position. I decided that we would kill this transaction.
17: Drie keer zat hij bij Margrethe Vestager, de eurocommissaris voor mededinging, om haar te overtuigen. En uiteindelijk is het nog afgeblazen ook. Dus Thijs, waarom zouden we aan moeten nemen dat het hem dit keer wel lukt?
15: Nou, ik vond het wel grappig, want ik las eerst die headline. Toen dacht ik, nou, ik ken Stefan, ik heb vaker mee gemiet ook. Ik zeg, een Fransman die zichzelf vrijwillig aan het Duitse gaat geven. Want Deutsche Börse is drie keer zo groot in zijn geheel als Euronext. Dus ik ging dat artikel goed lezen en dan moet je de nuance eruit pakken. Want hij zegt eigenlijk dat hij de exchange business, oftewel een beetje de aandelenbusiness, dat hij die wil fuseren. En daar is Stefan toevallig wat groter dan Deutsche Börse.
17: Want Deutsche Börse heeft alleen Frankfurt.
15: En Euronext heeft natuurlijk een grote verscheidenheid aan Europese beurzen. Dus daar is Euronext echt een stuk groter.
17: En waarom ken jij Stefan Buzna eigenlijk?
15: Nou, nee, ken ik hem goed? Nee. Ik had vorig jaar voor het laatst nog een soort lunch. Die wordt dan georganiseerd door een broker. Een lunch met hem op Euronext. Ja. En toevallig begon hij toen ook al over zeg maar dit soort consolidatie. Dus hij droomt hier al lange tijd van dat dit kan gebeuren.
17: En je zei het al, hè, Euronext is een stukje kleiner dan Deutsche Börse. Maar hoe zou dit er dan uitzien? Wat voor fusie spreken we dan over? Want het gaat dan enkel om de aandelenbeurzen, zeg je.
15: Ja, dat kijk, ik denk namelijk dat de regulator gaat zeg maar het samenvoegen van die derivatenbeurzen of van de settlementkant gaan ze denk ik niet toestaan. Dat hebben ze al een paar keer eerder tegengehouden.
17: Ja.
15: Dus het zou wat mij betreft alleen om de aandelenbeurzen gaan, waarbij je dan dus Frankfurt combineert met het scala aan beurzen wat Euronext heeft. Dus Frankrijk, Milaan, et cetera, Nederland. Dus dat zou dan de fusie kunnen zijn, waarbij ja, je dan eigenlijk hoopt dat Deutsche Börse dat stuk klein genoeg vindt en verkoopt aan Euronext. Dat is denk ik zijn hoop.
16: Ja, op papier wordt zo'n fusie worden ze natuurlijk volledig gelijkwaardig. Maar is er een bovenliggende partij, denk je, tussen de twee?
15: Nou ja, dus als het op de manier van Stefan gaat, dan is Stefan de bovenliggende partij.
16: Ja.
15: Ik moet je ook zeggen, ik betwijfel of dat ook gaat gebeuren. Want ook toch een aandelenbeurs heeft over het algemeen toch een soort van nationale trots. Hè. Dus de Duitsers hebben het volgens mij in juni zelfs het toezicht van de Duitse nationale de Duitse beurs uit de EU proberen ze te trekken.
16: Tegelijkertijd heeft Euronext, dat is wel redelijk doorbroken, dat nationale eenheid.
15: Ja, maar Nederlanders zijn altijd makkelijker in een nationaal belang verkopen.
16: Nou ja, maar kennelijk ook al die beurzen die ze overgenomen hebben. Ja. Griekenland, Ierland, ja, geloof ik.
15: Nee, kijk, de schaalvoordelen zijn natuurlijk voor een aandeelhouder van Euronext zijn natuurlijk gigantisch als je dat allemaal samenvoegt. Daar zitten heel veel voordelen in. Je haalt heel veel kosten uit en je kan alles over één platform gooien.
6: En nou wordt er ook heel veel geschreven over het verenigen van... het gaat om de kapitaalmarktunie in Europa. En dat wordt dan in verband gebracht met dit soort fusies. Maar wat wint de belegger nou eigenlijk als je Frankfurt toevoegt aan de andere 8 aandelenmarkten? En ja, hoe verandert dit dan daadwerkelijk infrastructuur of kapitaalregime per land?
15: Nou, dat is mooi, want in principe is Euronext hier het beste voorbeeld. Want het samenvoegen van verschillende orderboeken betekent niet dat je dezelfde belastingregime krijgt.
6: Nee.
15: Kan ik uit eigen ervaring zeggen, want jarenlang ben ik bezig geweest met het terugkrijgen van dividendbelasting uit Duitsland en Italië. Nou, succes ermee. Ja. Dus dat ga je niet voor elkaar krijgen. Het feit dat je dus... Euronext heeft zelf alleen al een lappendeken aan regulators van 8 verschillende regulators. Dus ik denk niet dat je daar een voordeel van, hoe graag ik het ook zou willen zien, dat er echt een consolidated tape is. Hè. Daar zijn we ook al jaren mee bezig in Europa.
6: Ja, ja. Dat werd vandaag ook natuurlijk nieuws. Hè, dat in ieder geval de data van tevoren, die werd in ieder geval consolidated vandaag. Ja. Dat was ook nog een ding natuurlijk.
15: Ja, dus we bewegen, zoals altijd in Europa, relatief langzaam, maar bewegen wel die kant op.
6: Ja.
15: Maar of een fusie daarbij gaat bijdragen, dat denk ik eigenlijk niet.
6: En hoe kijk je überhaupt naar beleggen in beursgenoteerde beurzen?
15: Het zijn fantastische bedrijven. Ik denk dat ze ze zijn heel cash generatief. En ze weten ook echt wel met netwerkeffecten dat je steeds meer schaalvoordelen hebt. Dus hoe groter je bent, hoe makkelijker het wordt om te opereren. En
6: je alle kosten doorgeven.
15: En hoe minder concurrentie je hebt. Dus het zijn hele mooie bedrijven. Dat is ook de reden dat ik af en toe met Stefan probeer te meeten.
19: Ja. Truly's met Genke.
20: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Bijvoorbeeld SSD-schijven. Nou, dat is niet high bandwidth memory, waar de Koreaanse chipmakers zo bekend om staan. En ook niet de Dynamic Random Access Memory, oftewel DRAM, van dat bekende Chinese bedrijf van tegenwoordig, CXMT. Maar het is wel degelijk nuttig in die hele AI-revolutie, omdat er gewoon een tekort is aan alles. Dus zie je dat flashgeheugen en SSD-schijven steeds vaker worden gebruikt om ook bottlenecks in AI te omzeilen.
3: En dan nog even naar Anthropic. Toch nog, de zorgen over AI, die hebben we jullie wel verteld. Maar er was ook nog goed nieuws. Allereerst de cijfers. Daar delen ze nog niet zo heel veel van. Want het is nog niet beursgenoteerd, dus dat hoeft ook niet. Maar een groep aandeelhouders kreeg ze wel te zien. En heeft dat vervolgens weer naar de Financial Times gelekt. Dus weten wij het nu ook. Anthropic maakt winst. Dat is al een fijn gegeven voor het tweede kwartaal op rij. En ook de marge is lekker, 80%. Ja, de vraag is dan wat er met die beursgang gaat gebeuren. Na al die zorgen ook van vorige week, waar we je over vertelden. OpenAI stelt mede om die reden de beursgang uit. Van Anthropic nergens nog zo'n bericht tot nu toe. Volgens Bloomberg wordt er zelfs hard doorgewerkt om hem juist te realiseren. En hebben ze ook een uitbater gekozen, namelijk de Nasdaq. Ja, nog heel veel naar die zorgen thuis. Jij maakt je niet zo druk, dat is nu duidelijk. Maar heeft het nog invloed op die beursgang, denk je?
4: Ja, waarschijnlijk wel. Daar lijkt wel op dat dat wel wat langer gaat duren allemaal.
2: Nou, dat met deze heldere woorden moeten we maar eens even kijken wat er morgen op de agenda staat. Charlie Munger zei ooit stoer: ik heb nog nooit een gokje gewaagd op macro-economische data. Maar de rest van de wereld, die moet er wel aan geloven. Dus je krijgt een bakje inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje, waarbij we alvast kunnen verklappen dat de verwachting zeker in Spanje flink boven de gewenste 2% van de ECB staat. En vanuit de VS krijg je cijfers over de detailhandel van de zogeheten Redbook Index om 3:00 's middags onze tijd. Daarin ga je waarschijnlijk zien dat de consument in de VS het geld nog altijd goed laat rollen, terwijl de wereld om hem heen allerlei macro-economische ellende in de krantenkop zet. Vervolgens gaan we naar de avond, want terwijl de Federal Reserve dan eindelijk aan die rentevergadering begint, waarvan iedereen verwacht dat er een hogere rente uitkomt op de dag erna, gaat ECB-directielid Isabel Schnabel 's avonds nog even in discussie met wat leden van het economische bureau van de Sociaaldemocraten in Duitsland. Dus mocht je nog een glimp op willen vangen van hoe zorgelijk ze die brandstofprijzen nou echt vindt en wat dat betekent voor koopkrachtplaatjes, ik hint maar even naar ons eigen kabinet, schuif vooral aan bij de politieke en economische hotemetoten in restaurant Schöneman in Frankfurt. En dit was de BNR-beurs van maandag 14 september, waarin voormalige vijanden opeens allemaal samen willen werken. De AI-baasjes slaan de handen ineen en meppen jouw aandelen drama uit. Stefan Buschna wil opeens trouwen met de Deutsche Börse nadat hij eerder de verloving met Londen eigenhandig had verpest. En tot ons grote genoegen sloegen wij al voor de tweede keer de handen ineen met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Om het allemaal te duiden, dankjewel voor je komst weer.
4: Graag gedaan.
3: En jij bedankt voor het luisteren. Dat kun je morgen weer doen. Dan wel een half uurtje later dan normaal. Kleine dienstmededeling. Het is Prinsjesdag. En dus hoor je ons vanaf 7:00 op de radio. Half uurtje later dus. En meteen daarna staan we ook weer voor je klaar in je favoriete podcast-app. Dus abonneer je even. Dan weet je het meteen als je weer naar ons kunt luisteren.
2: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En het Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Het programma, dat in Amerika The Traitors heet, won de Emmy in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. En dat deden ze voor de 3e keer op rij. En dan het weer door Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. Het wordt zo'n 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
6: Allemaal in de BNR-app.
4: Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: In de week van Prinsjesdag kijkt Politiek Den Haag natuurlijk een jaartje vooruit. En wij dachten, laten wij deze week gewoon lekker 30 jaar verder kijken. En dat doen we met 5 visionaire denkers. Ze hebben alle een gedurfd lange termijn plan voor Nederland die tot echt grote doorbraken kan leiden. Vandaag Zef Hemel, welkom. Als planoloog en hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam heb je niet alleen een langetermijnplan voor Nederland dat tot een grote doorbraak kan leiden, namelijk Schiphol naar Flevoland verplaatsen, maar je bent ook al heel erg lang voor dit plan aan het pleiten.
8: Nou, heel lang. 10 jaar.
7: Ja, is dat niet lang?
8: Wat? Ja. In ruimtelijke termen is het nooit lang. Nee, wij denken echt lange termijn.
7: En geloof je daar dan nog in na al die jaren?
8: Ja, alleen maar meer. Ja, als we 10 jaar geleden waren we begonnen. In 2017 heb ik
7: het
8: gezegd.
7: Ja, toen zag ik het eerste artikel inderdaad voorbij komen.
8: Ja, dat was kort na de financiële crisis, toen we daar uitkrabbelden. En als we toen waren begonnen, dan waren we nu een heel eind op streek geweest.
7: En dan hadden we heel veel minder problemen gehad.
8: Heel veel minder problemen.
7: Oké, we gaan straks dan helemaal dat plan tot in detail uitleggen voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen, waarom je dat vindt, de argumenten voor en tegen. Maar eerst even het probleem daaronder. Hè? Want je zegt, veel problemen in ons land, woningnood, energiecrisis, zorgcrisis, asielcrisis, hele lange lijst, is uiteindelijk terug te voeren op 1 onderliggend probleem. En wat is dat onderliggende probleem?
8: Dat wij decennia hebben nagelaten om een toekomstplan voor Nederland te hebben. Een richting waarin we met z'n allen moeten koersen. Heel kort gezegd, de gemeenten moesten het maar doen. En, en die zaten allemaal in hun eigen gemeenteraadjes dingen te verzinnen.
7: Provincies ook, hè, volgens mij.
8: Nou, provincie is middenbestuur, moet een beetje coördineren dat die gemeenten netjes met elkaar omgaan.
7: Ja.
8: Maar van de kant van de regering verwacht je een soort van langetermijnvisie welke kant het Koninkrijk op moet. En de laatste keer dat dat gebeurde was Wim Kok. Dus dat is 25 jaar geleden.
7: Ja.
8: Dat was paars.
7: Ja.
8: Een constellatie van PvdA, VVD en D66. Kok die maakte echt een toekomstvisie voor Nederland. En daarna is het niet meer gebeurd. Sterker, de VVD houdt niet van...
7: Want ik zat eigenlijk een beetje te wachten. Wanneer gaat die komen? Eigenlijk is het de schuld van de VVD.
8: Nou, we moeten wel in die richting zoeken. Mm-hmm. Ja, de VVD houdt niet van plannen en al helemaal niet van ruimtelijke ordening. Dat is de hele geschiedenis van de VVD zo geweest. Dus de VVD was liever van die hele zandekraam af. En die vond het wel best dat die gemeenten dat deden.
7: Ja.
8: En ik moet ook het CDA noemen. Het CDA houdt van de gemeente, houdt van de regio's. Het CDA...
7: Decentralisatie.
8: Dus CDA en VVD vonden elkaar na paars, waar het CDA niet in zat, van stop er maar mee, jongens.
7: Ja.
8: Schaf het af. Ze hebben zelfs in 2010 het hele ministerie van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting afgeschaft. Mind you.
7: Ja, dat hoorde er allemaal bij. Uiteindelijk is het weer terug op de agenda. Vanaf 2022 hebben we een ministerie van Vrom weer gekregen. Nou. En nu valt ruimtelijke ordening natuurlijk ook weer onder een minister.
8: Ja, het is weer teruggeschoven in Binnenlandse Zaken. Er wordt een beetje mee gerommeld. En dat geeft nou precies aan dat er geen...
7: Zit er bij volkshuisvesting nu, ruimtelijke ordening?
8: Die samen, maar die zitten weer in Binnenlandse Zaken.
7: Ja,
8: die waren
7: dus eventjes... Het is een beetje weggestopt.
8: Dus allemaal alleen daar al kan je zien wat er in Den Haag gebeurt. Ze houden er niet van. En als ze het doen, dan laten ze het over aan het CDA.
7: Ja.
8: En Hugo de Jonge. En dan kregen we weer het oude CDA. Ja, maar die scherpte van Wim Kok, die mis ik zo verschrikkelijk. Ja. Niet dat ik het met Kok eens was destijds.
7: Nee.
8: Maar hij had tenminste...
7: Je bent ook niet van de PvdA begrepen.
8: Nee. Ik vond zelfs... Maar Kok was ook een man, een vakbondsman. Dus die hield erg van infrastructuur. Van staal, beton, asfalt. En we hebben veel te veel asfalt gemaakt. En veel te veel beton en veel te veel staal. In en na paars 2.
7: Ja, dus je zegt eigenlijk is er niemand meer geweest in al die jaren die gewoon over alles heen heeft gekeken.
8: Een premier. Ruimtelijke ordening is chefzagen.
7: Mm-hmm.
8: Het gaat over de toekomst van Nederland.
7: Ja.
8: En daar moet je een lange termijn verhaal op premierniveau hebben.
7: Ja, maar er zijn zoveel andere grote problemen. Hè. We zijn bezig met een naderende oorlog op ons continent. We hebben misschien wel grotere problemen
8: dan
7: ruimtelijke ordening.
8: Nee, het is geen probleem. Maar het wordt niet eens zichtbaar. Je ziet het niet in de stukken voor Prinsjesdag. Hè, voor zover ze zijn uitgelekt. Het is gewoon onzichtbaar. Dus ruimtelijke ordening is in staat om al die dossiers op rijksniveau van de premier bij elkaar te brengen. Mm-hmm. En defensie is op dit moment een van de belangrijkste dossiers in het kabinet.
7: Yeah.
8: En die doet enorme ruimteclaims. Die is enorm bazig bezig. Dus alleen daarom al moet je nu weer heel goed naar de ruimtelijke ordening gaan kijken.
7: Ja, dus je zegt het is echt vechten om de ruimte. En dat gaat dan over de asielcrisis, dat gaat over de wooncrisis, maar dus ook over defensie.
8: De energiecrisis, laten we die niet vergeten. De watercrisis.
7: Ja.
8: De zeespiegelrijzing, de klimaatcrisis. Alles komt samen in het toekomstverhaal van Nederland. En dat is altijd een ruimtelijk verhaal.
7: Ja, en waarom hebben we het dan toch zo verloren? Want je kan de VVD en het CDA de schuld geven, maar uiteindelijk zijn we met z'n allen bij.
8: Ja. Maar
7: en we hebben nu een D66-premier.
8: Ja. Ik had iets meer verwacht van D66. Zeker omdat ze de verkiezingen ingingen met 10 nieuwe steden.
7: Ja.
8: Dan, wat ik overigens niet helemaal begreep. Maar daar zat iets in van...
7: Een visionair plan.
8: Ja. Maar nu blijkt het gewoon een marketingtruc te zijn geweest. En die is onmiddellijk weer onder de mat geschoven.
7: Ja.
8: Er is niets meer van te zien, maar dan ook helemaal niets meer.
7: Ja. En dus heb je niet veel hoop dat dit gaat veranderen?
8: Ik ben nu weer heel somber. Terwijl ik even opveerde bij dit kabinet. Van,
7: Misschien ook, een nieuw elan.
8: Ook een minderheidskabinet. En ik had in Jette echt mijn hoop gesteld.
7: Ja, en dus kabbelt het dan waarschijnlijk een beetje zo voort. En moeten de provincies en de gemeenten het allemaal maar een beetje oplossen?
8: Kabbelen is vriendelijk gezegd. Ja, de gemeenten moeten het doen.
7: Ja, ja, en dan heb je van die ressen, regionale, hoe heet het ook weer?
8: Ja, dat is een energiestrategie. Ja, regionale. Ja, dat is allemaal gezelschapsspel.
7: Ja.
8: Om die gemeenten tot iets te bewegen.
7: Ja.
8: Je moet allemaal leveren, net als de spreidingswet. Je moet allemaal leveren. Het geeft allemaal aan dat die gemeenten... het wordt allemaal geloosd bij de gemeente. Die moeten het allemaal maar oplossen.
7: En die kunnen dat niet?
8: Natuurlijk niet.
7: Nee.
8: Nee.
7: Wat zie je daar dan nu gebeuren?
8: De problemen zijn veel te groot.
7: Ja, wat zie je daar dan nu gebeuren bij die gemeenten en provincies?
8: Nou, echt paniek. Ik vind de bestuurlijke chaos op gemeentelijk niveau. Er is geen vaste koers. Er is verwarring. Gemeenten hebben het heel erg moeilijk. En dan worden ze ook nog eens een keer financieel gekort.
7: Ja,
8: volgend jaar.
7: Ja, dus het wordt nog meer paniekvoetbal dan?
8: Of wel erger. Ja. Als je kijkt naar de discussies in de gemeenteraden, dan word je niet vrolijk.
7: Nee.
8: En daar zit geen vaste koers meer in.
7: Omdat landelijk het laat afweten.
8: De ene dag willen ze wel bouwen, de andere dag willen ze niet bouwen. Want er is weer een wisseling geweest, er is een nieuwe wethouder.
7: Ja.
8: Maar dat komt omdat er op rijksniveau door de premier geen lange termijn visie wordt aangeboden. Waarna ze zich kunnen richten, die hun houvast geeft.
7: Ja. Wat is nou het gevolg daarvan? Want je ziet het nog steeds niet. Je had even de hoop, maar die is alweer vervlogen. Wat is hier nou uiteindelijk de consequentie van als je 5 jaar verder kijkt?
8: Nou, dramatisch erger. Ja,
7: maar wat is dramatisch erger? Nou, wat moet ik me concreet daarbij voorstellen?
8: Nou, de urgentie van alleen al op het terrein van energie is zo groot.
7: Ja.
8: Die netcongestie.
7: Ja.
8: Het zijn allemaal details, maar die zijn allemaal gekoppeld. Dat staat niet op zichzelf. Die energie is voor economie, voor wonen, voor alles is die nodig. Als je daar niet scherp in bent en dat met een lange termijn strategie benadert, dan wordt het alleen maar erger. Dan moet die gemeente rommelen met Tennet.
7: Oké, erger.
9: Diana Matroos.
7: Je gaat helemaal met je hoofdje zo op je vuistje hangen. Van nou, dus niet echt positief nieuws allemaal. Ik probeer me toch concreet voor te stellen, wat betekent dan erger? In de praktijk, hoe gaat de gewone burger dit in het dagelijks leven merken?
8: Ja.
7: Is dat een moeilijke vraag?
8: Nee. Nee, sorry. Maar dan krijg je op een gegeven moment geen water meer uit de kraan. En je krijgt geen energie meer.
7: Ja. En helemaal geen woning, die gaat er ook niet komen. We hebben de woningopgave.
8: Die woningen komen niet, maar die woningen worden ook niet meer aangesloten. En omdat ze niet worden aangesloten, komen die woningen er niet meer.
7: Ja, het is best wel een zwart scenario. Ja. En jij zegt ook, al die dossiers die vastlopen in ons land zijn dus varianten van datzelfde probleem. Ja. Hè? Geen ruimtelijke ordening, het is een beetje terug op de agenda, maar ja, het is een beetje weggestopt, dus dit helpt eigenlijk niet. Ja. En je zegt, je moet uiteindelijk als eerste die woningmarkt er echt uitpakken. Waarom ligt jouw focus op die woningmarkt? Of heb ik dat verkeerd begrepen? We zijn nog in de uitzending.
8: Ja, maar af en toe moet het denkwerk worden verricht.
7: Ja, snap ik.
8: Nou, het bijzondere is, in die woningen komt alles samen. Een woning moet van water worden voorzien, van elektriciteit. Die moet op een bepaalde locatie, die moet ontsloten worden met infrastructuur. Daar hoort eigenlijk alles omheen.
7: Ja.
8: Dus woningmarkt is veel meer dan alleen maar volkshuisvesting. Als planoloog naar kijk.
7: Ja.
8: Dus als je woning niet meer wordt aangesloten op elektriciteitsnet.
7: Ja.
8: Dan hebben we een heel groot probleem. Een gigantisch probleem hebben we dan.
7: Maar dat probleem ook met de woningtekorten hebben we natuurlijk al heel lang geleden veroorzaakt. En we hadden net voor de uitzending ook een mooi gesprek over de financiële crisis.
8: Dat is ons overkomen. Dat is de financiële crisis.
7: Ja.
8: Ja, dat hebben we niet goed opgelost. Dus,
7: leg uit.
8: Wat? Nou, we hebben toen de financiële crisis begon, 2008, hebben we gewoon 8, 9 jaar niet meer gebouwd.
7: Ja.
8: geen woningen meer gebouwd. De rente was historisch laag. Die dook naar beneden, die ging zelfs naar nul.
7: Ja.
8: Dus iedereen wou kopen. Ja. Wou woningen kopen, maar dat kon niet meer.
7: Nee.
8: Dat is heel gek. Maar het erge was, er werden ook geen plannen meer gemaakt.
7: Ja, want daar ligt het dan uiteindelijk aan, toch? Dat we het plan niet hadden om woningen te bouwen.
8: Nee, precies. Dus er was een enorme achterstand. Die konden we gewoon niet meer inlopen.
7: Ja.
8: Dus er was een enorme honger.
7: Maar waarom is dat dan niet gedaan? Hè? Want we hadden dan, je hebt uitgelegd, we dachten niet meer in ruimtelijke ordening, maar dat we niet meer over woningen wilden nadenken.
8: Maar die gemeenten hadden geen geld meer. Dus de wethouder zei, ik heb geen geld meer voor plannen. Ik ga geen stedenbouwkundig bureau meer inhuren. Ik bouw toch voorlopig niet meer. He, de komende 4 jaar niet. Dus er werden geen plannen meer gemaakt. Zelfs in Amsterdam werden geen plannen meer gemaakt.
7: En jij bent natuurlijk belangrijk geweest bij de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam. Ja, dus je hebt dat met ledenogen aangezien.
8: Ik heb het echt zien gebeuren. Dat de plannen niet meer werden gemaakt.
7: Ja.
8: Ja? En toen wist ik al, dit gaat een heel groot probleem worden in de toekomst.
7: Ja. En dat heb je, neem ik aan, kenbaar gemaakt.
8: Nou, dat zeg je tegen je wethouder. Maar dat, ik ben op een gegeven moment ook vertrokken.
7: Ja.
8: Ja, maar dan
7: het had geen zin.
8: Wat? Nou, maar kijk, de gemeenten werken allemaal via begrotingen. Het geld is dominant. Als er geen geld is, dan stopt het.
7: Ja.
8: Ja, dan houdt het. En in die tijd was Asscher was wethouder financiën. En die zei, er is gewoon geen geld.
7: Ja.
8: Dus
7: maar dan zei jij, er komt een gigaprobleem op ons af.
8: Nee.
7: Ja, dat heb je toch toen al gezien? Of
8: ja, ja nee, maar mensen zien dat niet. Nee, dat is
7: maar je durfde je wel uit te spreken dan?
8: Oh ja, maar dit is precies de reden 2014 vertrokken.
7: Ja.
8: Ja,
7: omdat je werd niet gehoord?
8: Niet gehoord.
7: Nee, want dan werd er gewoon gezegd, er komt een gigantisch probleem op ons af, maar er is geen geldpunt, basta.
8: Ja. Ja, nee, dat is het drama van mijn vak.
7: Ja. Ja. Dat geloof ik.
8: Nee, er zijn niet zoveel mensen die echt lange termijn denken. Nee. Dat is heel gek. En planologen moeten dat doen. Anders zitten ze alleen maar in de regelgeving. En daar hou ik helemaal niet van.
7: Nee, want dat is eigenlijk wat je schetst. Iedereen bleef in de regelgeving hangen, in de financiële beperkingen, maar niet het probleem onder ogen willen komen.
8: Nee, niet meer strategisch. Strategisch denken is lange termijn denken. Echt, welke stappen moeten we over 10 jaar, over 15 jaar, over 20 jaar zetten. Waar gaat deze wereld heen? We werken dan met scenario's en we doen stappen vooruit. Maar als op gemeenteniveau, nogmaals, daar gebeurt dat niet.
7: Nee, dus dan kom je toch weer bij politiek Den Haag terecht. Overigens zeg je wel, als je regionaal kijkt, dan ligt de echte bottleneck volgens jou in het economisch kerngebied Amsterdam-Utrecht.
8: Dat is al heel lang zo.
7: Ja.
8: Ja. Het economische kerngebied van Nederland, het economische hart, is de noordvleugel van de Randstad.
7: Mm-hmm.
8: Plus Eindhoven door ASML. Ja.
7: Ja.
8: Dus dat is de.
7: Want wat gebeurt er? Waar loopt het vast in deze kerngebieden?
8: Oh, nou, daar gaan we weer. Woningbouw.
7: Ja.
8: Ja, absoluut. Dus te weinig mensen. Te weinig dynamiek. En je ziet het vastlopen. Je ziet Amsterdam nu afzakken.
7: Ja.
8: Dat gaat.
7: Maar waarom? Hoe leg uit, concreet? Huh? Wat zakt eraf? Want ik fiets of ik ga met welk vervoer door Amsterdam. En dan denk ik, nou, het gaat hier hartstikke goed hier.
8: Nee. Maar mensen komen de stad niet meer in. Je moet iedere keer nieuwe mensen hebben. Jong talent. Je moet jonge mensen, starters heb je nodig. In zo'n dynamisch gebied.
7: Ja.
8: En Utrecht ging het een tijd lang goed dankzij Leidse Rijn.
7: Ja.
8: Een hele grote locatie aan de westkant van Utrecht. Zelfs Amsterdammers trokken daar naartoe. Omdat Amsterdam gewoon consequent al decennia te weinig bouwt.
7: Ja, dus je zegt vanwege gewoon het probleem qua woningen gaan de prijzen omhoog. De woningen die er zijn, is alleen
8: weg,
7: maar voor de rich and famous.
8: Komen er geen bedrijven meer. Het is heel grappig, die bedrijven denken dat het gaat over bedrijventerreinen. Nee, het gaat over mensen.
7: Ja.
8: Dit is een kenniseconomie. Dit is een post-industriële economie.
7: Ja.
8: Die drijft op brains, op talent. En iedere keer weer nieuwe mensen, op creativiteit. Daar gaat het om.
7: Ja.
8: Als die mensen er niet meer inkomen, dan stopt het. Dan zak je weg.
7: Ja, dus de mensen gaan dan elders wonen, verder weg in.
8: Ja, dat zag je de afgelopen, sinds de financiële crisis zag je dat gebeuren. Dat de mensen steeds verder wegtrokken tot achter Amersfoort. Nu werken ze allemaal op afstand. Gaan ze alleen dinsdag en donderdag nog even naar het werk.
7: Nou, dat lijkt me goed voor de files, toch?
8: Ja, maar zo bouw je geen economisch kerngebied. Nee, dit is puur armoede.
7: Ja, is dat zo? Want ik kijk even... Ik bedoel, we leven in Nederland en niet in Amerika. Maar daar reizen mensen elke dag 2 uur om naar hun werk te komen. Dus ik bedoel, dan moet je bijna Maastricht wonen hier... om dat voor elkaar te krijgen. Is het echt zo erg dat mensen wat verder weg wonen van hun werk?
8: Ja, heel erg. Ja. En onze steden zijn ook veel te klein. Dus Amsterdam en zeker Utrecht is gewoon veel te klein. De economen noemen dat agglomeratievoordelen. Die moet je bouwen. Je moet agglomeraties bouwen.
7: Ja.
8: De dingen moeten dicht op elkaar. Mensen, je hebt een 24-uurseconomie nodig. Het moet krioelen. En jonge mensen moeten oude mensen overal tegenkomen. Er moet een enorme hectiek zijn. Amsterdam bouwt dat dankzij die Gouden Eeuw.
7: Ja.
8: Utrecht probeert het nu. En profiteert natuurlijk enorm van Amsterdam. Maar dat is gewoon te weinig. Je moet...
7: Dichter bij elkaar brengen. En eigenlijk zeg je, we verplaatsen ook het probleem... doordat die mensen wat verder weg gaan wonen... worden daar de prijzen ook weer opgedreven.
8: En je krijgt enorme files. Weer.
7: Terwijl maar je hebt net gezegd dat mensen maar... 2 dagen naar hun werk gaan, of valt toch wel mee dan? Want ze werken de rest van de week thuis.
8: Daardoor valt het nu mee. Ja. Ja,
7: dus het is eigenlijk geen probleem.
8: Wel, het is wel een probleem.
7: Ja, wel een probleem.
8: Juist, absoluut. Ja. Dinsdag en donderdag.
7: Dinsdag en die donderdag.
8: En het grappige is, de zondag is ook een probleem. Nee, maar iedereen moet nu in de auto stappen in Nederland om iets te kunnen doen. En je ziet de woon-werkafstanden maar toenemen.
7: Ja. En dus zeg jij, om dit allemaal op te lossen... de ruimtelijke ordening moet meer terug. Ja. Maar zeg je ook, verplaats Schiphol nou naar Flevoland.
8: Ja.
7: Dat is het gouden ei.
8: Het is te simpel. Maar het is... kijk, Amsterdam wil... We hebben het over een van de belangrijkste economische kerngebieden van Nederland. Wil de zeehaven in. Met woningbouw. Nou, een zeehaven kan je niet verplaatsen. Echt niet. Toen dacht ik, maar Schiphol kan je wel optillen... en ergens anders neerleggen.
7: Oké.
8: Okay. Ja? Heel simpel. En dan ineens heb je een heel groot gebied... ten zuiden van Amsterdam.
7: Ja.
8: Tussen Amsterdam en Utrecht en Leiden in.
7: Ja.
8: Waar je een grote stad kan bouwen.
7: En ik voel je helemaal blij worden, hou dit punt. En ik ben best wel kritisch over je plan, en heel veel ook. Maar ik laat me graag ook overtuigen, goed. Weet je. Dus laten we dat bespreken in het tweede half uur.
8: Goed.
7: Blijf dus zeker luisteren naar planoloog Zef Hemel. Verplaats Schiphol naar Flevoland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijk informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En het Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Het programma, dat in Amerika The Traitors heet, won de Emmy in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. En dat deden ze voor de 3e keer op rij. En dan het weer door Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. Het wordt zo'n 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week kijken we naar 5 grote plannen voor een mooie toekomst van Nederland. En vandaag wel een heel radicaal plan om iets te doen aan een van onze grootste hoofdpijndossiers, namelijk de woningcrisis. En dat is verplaats Schiphol nou gewoon naar Flevoland. Het klinkt zo simpel. Planoloog Sef Hemel gelooft er nog altijd in, na 10 jaar strijden voor dit plan. Waarom zie je dit nou als oplossing?
5: Omdat het zo simpel is en zo effectief.
4: Dat simpel ga ik nog wel bestrijden, hoor.
5: Niets in het leven is simpel. Ja. Maar een luchthaven kan je verplaatsen. Dat gebeurt over de hele wereld. Berlijn heeft het nog gedaan. Niet dat het zo makkelijk daar ging. Maar zo af en toe kan je een luchthaven verplaatsen. Schiphol is een hoofdpijndossier. Al heel erg lang. Ja? En dat gaat maar door. Waarom? Omdat die luchthaven veel te dicht op Amsterdam ligt. Eigenlijk is hij gewoon in Amsterdam geschoven. En hij is de afgelopen decennia gigantisch groot geworden. Het is een van de grootste luchthavens ter wereld.
4: 5 banen of zo, hè, geloof ik.
5: En hij heeft 5 banen. Dat heb je me niet nodig.
4: Waarom niet?
5: Heathrow, een luchthaven tegenwoordig heeft 2 banen. Hooguit 3. Frankfurt 2 gaat naar 3. Heathrow 2 gaat naar 3.
4: Waarom kunnen we terug in die banen?
5: Nou, omdat die 5 banen, dat is allemaal nog voor propellervliegtuigen. Dit is een ontwerp uit de jaren 60. Eigenlijk jaren 50. En toen waren we nog met propellervliegtuigen en nou had je last van de wind. Dus je moest die molenwieken maken. Dat was destijds ongelooflijk slim van de luchthavenontwerpers van Schiphol. Mm-hmm. Ja, Schiphol was nog niet gebouwd. Of we kregen straalvliegtuigen. Die hebben het helemaal niet nodig. Schiphol gebruikt die 5 banen nu om de hinder te spreiden.
4: Ja.
5: Dan wil je daar. Maar het hoeft helemaal niet. Je kan een veel compactere luchthaven maken. Gewoon met 2 banen. Ergens in Flevoland.
4: Ja, dus dan zeg je, dan hoef je eigenlijk maar 2 banen te verplaatsen en niet 5.
5: Nee, dan kun je die precies. Ja. Je kan een veel compactere met 2 banen en je hebt in Lelystad al een grote baan gebouwd.
4: Ja, dus je zegt, zet hem er gewoon bij.
5: Yes.
4: Ja, en geef dan die mensen in Flevoland alle milieu- en geluidsoverlast.
5: Daar wonen veel minder mensen.
4: Dus dat maakt het minder erg.
5: Ja, dat maakt het zeker minder erg.
4: Ja, maar is dit nou echt een oplossing? Want je verplaatst het probleem. Ook al is het een kleinere groep met mensen. Maar misschien moeten daar ook wel meer mensen gaan wonen. Vanwege het woningtekort. En ze hebben ook, het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook een berekening gemaakt. Wat Lelystad alleen al voor meer problemen zou zorgen. En dat gaat echt om duizenden mensen, woningen die daar last van hebben.
5: Hoezo Lelystad problemen zorgen?
4: Nou, vanwege de geluidsoverlast en de milieuoverlast. Dat hebben zij toen destijds berekend. Dus als je er nog even heel Schiphol heen gaat verplaatsen. Dus
5: ze gaan er nu F-35's naartoe verplaatsen. Straaljagers van de ergste soort. Ga maar eens luisteren bij Leeuwarden, hoeveel lawaai er maakt.
4: Ja.
5: Nee.
4: Maar je vindt dat geen probleem dat je dan eigenlijk het probleem verplaatst naar een ander stuk van het land?
5: Nee, je bouwt een toekomstbestendige luchthaven opnieuw, een moderne luchthaven opnieuw, buiten de Randstad. Mm-hmm. Dat lijkt mij heel erg verstandig. Dat elke grote stad in de wereld zou dat doen.
4: Ja. Je hebt er twee genoemd. Hè? Het is in Berlijn gebeurd.
5: Hongkong, alle Chinese steden doen het. Je bouwt zo'n grote Istanbul. Je bouwt hem buiten de metropool.
4: Ja.
5: En niet in de metropool. Hij zit gewoon midden in de Randstad gemonteerd. Nog binnen de stelling van Amsterdam. Dit is 1914 dat het bedacht werd. Dus...
4: Ja, en om even nog jouw plan af te maken. Je zegt niet alleen verplaats het gewoon naar Flevoland. Maar je zegt ook, dan kunnen we ook een ander probleem oplossen op Schiphol. Namelijk woningen bouwen.
5: Ja, absoluut. Daar kan je een hele grote stad bouwen. Als D66 10 nieuwe steden wil bouwen. Hier bouw je één grote stad. Mm-hmm. Precies op de plek waar het nodig is. Waar het economische kerngebied is. Mm-hmm. Tussen Amsterdam en Utrecht.
4: Hoeveel woningen zou je daar kunnen bouwen dan?
5: Twee keer Leiden. Echt gigantisch.
4: Ja.
5: Ja, nee, echt. Je lost alle problemen op. De infrastructuur is er al. Je hebt al een groot winkelcentrum in die stad. Je hebt al hotels, kantoren, alles heb je al in die stad.
4: Ja. Alleen je moet wel gigantische infrastructuur gaan bouwen in Flevoland.
5: Nee,
4: om zoiets als Schiphol te kunnen draaien.
5: Nee, je moet
4: het is een van onze belangrijkste luchthavens in de wereld.
5: Ik herinner me een minister nog niet zo lang geleden die een hyperloop tussen Schiphol en Amsterdam wilde bouwen.
4: Mm.
5: Je moet een lijntje naar de Randstad leggen. Maar we hebben de Hanselijn gemaakt.
4: Ja.
5: Dus er zit al enorme capaciteit daar op het net. En er zitten hele moderne snelwegen. Het is het modernste land, de modernste provincie in Nederland die we hebben. Dus dat is toekomstbestendig. Voor mij is de basis, die nieuwe stad die je gaat bouwen op het Schipholterrein, die heeft al die infrastructuur al. Die is super centraal.
4: Ja. Ik zie dan bodemsaneringen moeten we gaan doen.
5: Helemaal geen bodemsanering.
4: Nee?
5: De luchthavens vatten reuze mee. Ja. Nee, zo'n zeehaven of Tata Steel.
4: Dat vind jij een slecht idee, hè?
5: Dat is een heel slecht idee. Ja, dat is een gigantische bodemsanering. En dan zijn we gewoon 20, 30 jaar verder. En vele honderden miljoenen.
4: Ja.
5: Nee, en Schiphol, de grond is van de staat. Het is rijksgrond.
4: Ja, dus het zou gewoon kunnen. Heel makkelijk.
5: Nou,
4: in dat
5: alle revenue, want als je daar een stad op gaat bouwen, verdien je heel veel geld. Ja. Dus dat geld vloeit.
4: Maar in alle eerlijkheid, we gaan hier toch heel veel geld voor moeten. Want je zegt het is een simpel plan, maar je geeft ook toe, het is ook complex, toch? Dat zei je net zelf ook. Niet dat het in Berlijn al allemaal zo makkelijk ging. Hoeveel gaat het nou kosten om zo'n heel Schiphol te verplaatsen?
5: Je gaat ermee verdienen. Want ook,
4: nee, maar eerst hoeveel gaat het kosten?
5: Nou,
4: miljarden, toch?
5: Maar je gaat uitrekenen, je maakt een grondexploitatie en die open je.
4: Ja.
5: En die twee in Flevoland en van Amsterdam, die moeten gekoppeld zijn. Nou, de grond in Flevoland is ook rijksgrond. Dus, en er is een rijksvastgoedbedrijf dat daarover gaat. Dus die opent geks.
4: Ja.
5: En die gaat gewoon op termijn, we investeren nu. Dit kost heel veel. Maar we gaan heel veel verdienen naar zoveel.
4: Ja, dat is allemaal lange termijn. Maar in eerste instantie gaat het miljarden kosten, toch? Probeer daar eens een antwoord op te geven.
5: Het gaat sowieso miljarden kosten.
4: Ja.
5: Alles gaat miljarden kosten. Ja. Ja? Maar het ministerie van Infrastructuur heeft geen geld meer voor nieuwe infrastructuur. Dus dat moet je niet meer doen. Ja? Dit is acupunctuur. 1 luchthaven op precies de goede plek. Ja. Gekoppeld aan de netwerken die je al hebt. Ja. Net buiten de Randstad.
4: En ik voel het geloof ook bij jou. Maar kijk, wat toch een beetje bij mij blijft hangen. Uiteindelijk, we zijn ook met een duurzaamheidsopgave. We moeten aan allerlei regels gaan voldoen. Dat vliegverkeer gaat uiteindelijk steeds meer naar elektrisch. Dan hebben we geluidsoverlast al voor een groot deel opgelost. Hè? Want jij zegt, verplaats het nou naar Flevoland. Dan hebben in ieder geval minder mensen er last van. Dat vind ik eigenlijk toch ook erg. Want er zijn wel mensen die daar last van hebben. Die hebben er niet voor gekozen om in zo'n gebied te wonen. Terwijl je kan zeggen, dat geluidsoverlastprobleem, dat gaat echt wel opgelost worden. Want die vliegtuigen gaan steeds meer naar elektrisch. Dus kan je nou niet beter gewoon zeggen, hou de dingen op zijn plek. En dat probleem op Schiphol, dat ga je oplossen om daar de geluids- en milieuproblemen op te lossen. Dat gaat echt wel gebeuren uiteindelijk. En ga nou gewoon, wat heel veel planologen ook zeggen, ga gewoon straten bijbouwen, ga optoppen met woningen. Ga de leegstaande bedrijven gewoon gebruiken om daar woningen in te maken. Daar zit nog zoveel kans. Dat is toch veel simpeler?
5: Nou, ik hou van dromen. Dat doe ik bijna dagelijks.
4: Maar de meeste dromen zijn bedrogen.
5: Maar dat elektrisch vliegen, dat is echt dromen. En ik zou als premier dat niet tegen de omwonenden van Schiphol durven zeggen. No way. Dit wordt het niet.
4: Waarom weet jij dat het het niet wordt? Want ik bedoel, we worden gewoon afgerekend op milieuproblematiek en uitstoot.
5: We zijn al veel te ver heen. Nee,
4: hier kan je ook gewoon een groots plan opzetten. Net zo goed als met dat Schiphol.
5: Hiermee los je dat hoofdpijndossier Schiphol echt niet op. Nee, dat vind ik niet geloofwaardig.
4: Oké.
5: Het probleem van de woningbouw moet je in het economisch kerngebied oplossen.
4: Ja, dus ik zeg straten bijbouwen, optoppen, leegstaande kantoorpanden gebruiken om daar woningen van te
5: maken. De huidige minister wil die straten bij gaan bouwen in Deventer en in Leeuwarden en in Maastricht. Maar daar help je het kerngebied Amsterdam-Utrecht.
4: Nee, dat begrijp ik. Maar dat zouden we hier ook kunnen doen. We kunnen hier optoppen. We kunnen toch de leegstaande kantoorpanden gebruiken.
5: Nee, echt waar. Het is echt werkelijk een illusie. Als er één gebied is waar je echt woningen moet bouwen, dan is dat hier. In de rest van Nederland echt niet zoveel. Echt niet.
4: Nee, maar dat zeg ik ook niet. Ja. Maar we kunnen toch hier ook optoppen en die kantoorpanden gebruiken. Dus bouw je gewoon hier. En dan ga je slimmer, hè, dat is eigenlijk mijn credo. Denk nou eens slimmer na over hoe je het Schipholprobleem kunt oplossen. En hoe je het woonprobleem kunt oplossen. En waarom ga je dan zo'n giga-operatie en eigenlijk het probleem verplaatsen naar een ander gebied? Je moet ook natuurgebieden gaan opkopen om daar banen te gaan plaatsen in Flevoland. Je moet boeren uit gaan kopen.
5: Nee, de boeren zijn pachters daar. Ja. En er ligt al een baan. Er hoeft nog maar 1 baan bij. Gewoon veel simpeler. Men bereidt zich daar al voor op een luchthaven. Ook dat dossier is nog steeds niet opgelost, is gesloten. Ja. Daar komen nu straaljagers van Defensie. Dat is helemaal niet wat je moet willen in Flevoland. Zo moet je geen ruimtelijke ordening in Nederland bedrijven. Nee. Dat is gewoon, ik heb hier een hoofdpijndossier. Laten we even dat zetten.
4: Ja.
5: Ik probeer dat in een groot
4: moet je niet
5: verband.
4: Ook, want misschien is het wel een ik ben geen planoloog, hè, laten we wel wezen. Misschien is het wel een goed plan. Maar moet je het niet veel meer doorrekenen om meer bewijs te hebben? Want de meeste mensen die dit horen, die zeggen, ja, dat gaat nooit gebeuren natuurlijk.
5: Maar dat begrijp ik niet. Dat is een Nederlands probleem dan. Dat je niet begrijpt dat die luchthaven Schiphol veel te dicht bij Amsterdam ligt en veel te groot is voor zo'n ligging.
4: Mm-hmm. Maar jij voert een aantal stellingen op waarvan ik denk, heb je daar dan ook bewijs voor? Moet je niet eerst het bewijs verzamelen en echt een uitgewerkt plan indienen? Want heb je veel reacties gehad op dit plan? Want je hebt het vaker geroepen. Wat zeggen ze dan tegen je?
5: Kijk, Schiphol moddert voort. Was toen ik het zei, was nog bezig met die nieuwe vertrekhal.
4: Ja.
5: Waar ze maar niet uitkwamen.
4: Ja.
5: Die waren met de enorme verbouwingen bezig. Die zal nooit met het voorstel komen.
4: Nee, maar misschien politici
5: Amsterdam
4: wel. Heb je er met D66 over gesproken?
5: Nee. Ik ben dus niet lid van die partij.
4: Nee, maar ze trekken ook wel een beetje aan je, toch? Als bekende planoloog, vooraanstaand in de metropool.
5: Het stond groot in NRC, maar als ze niks doen. Daarna kwamen ze bij mij van D66 om een stad te bouwen in het IJmeer.
4: Ja, en toen heb je gezegd, nee, doe dat nou niet. Nee,
5: dat is
4: stom.
5: Dat is natuurlijk
4: dan verplaatsen naar...
5: Ja.
4: Ja, en wat zeggen ze dan?
5: Maar er wordt niet over nagedacht.
4: Maar misschien omdat het niet realistisch is? Of is het gewoon... is het dommigheid van heel veel mensen bij elkaar?
5: Nogmaals, de ruimtelijke ordening is afgeschaft.
4: Ja.
5: Het verbinden van al die dossiers, van infrastructuur, van energie, van wonen, met elkaar en ook van de luchtvaart, om dat echt bij elkaar te brengen, dan moet je...
4: Durven.
5: Moet je durven. En er zijn niet zoveel mensen in Nederland die dat doen.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: En ik zit hier nog steeds met Sef Hemel, planoloog met radicale plannen voor Nederland. Vind je het nog een beetje leuk?
5: Ja, ik.
4: Ja, ja, je zit te genieten. Ja.
5: Oh ja, ja, ja, ja. Prachtig. Die worsteling vind ik heerlijk.
4: Ja, mooi. Die worstelingen hebben misschien ook wel een mooie kettingvraag bij. Vorige week maakte mijn collega Art Rooijakkers een Big Five over alcohol. En zijn laatste gast die week was Harold Harmersma, wijnschrijver van het AD en het Parool. En die had deze vraag voor jou.
6: Ik kan me voorstellen, Sef, dat je met al die grootse vraagstukken die jij op je bordje krijgt, dat je daar wel eens een behoorlijke spanning van zou kunnen krijgen. Een milde stress. Is het dan ook zo dat je naast dat bordje, wat je allemaal op je bordje krijgt, misschien toch wel eens even aan een glas wijn denkt om te ontspannen?
5: Ja.
4: Ja.
5: Tuurlijk.
4: Ja?
5: Wat? Ja, ja, ik moet juist minder drinken.
4: Oh.
5: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik ben gaan lopen. Ik ben gaan wandelen. En van drank slaap ik slecht. En dan krijg ik ook 's nachts die worsteling.
4: Ja.
5: Maar sinds ik loop, ik ben in de pandemie begonnen met lopen.
4: Heerlijk,
5: slaap
4: hè?
5: Ik heel erg goed.
4: Ja,
5: heel erg goed. Ik voel me veel, veel beter. Ik ben hier ook naartoe gelopen, naar de studio. Ik loop hier straks weer weg.
4: Ja, hoe lang doe je er dan over?
5: Dit is niet zo ver.
4: Nee.
5: Maar
4: je maakt ook verre...
5: Wat? Ja, ik zit, mijn leerstoel is in Groningen en in Delft. Dus
4: daar kan je ook
5: ik heb
4: wandelen.
5: Wel afstanden, maar daar wandel ik ook. Ja, ja, ik loop, je ziet mij overal.
4: Nou, wat goed. Dus je hebt eigenlijk ingezien, die alcohol helpt eigenlijk niet voor mijn worstelingen. Dan kan ik beter oplossen met het...
5: Ja, als planoloog vind ik gezondheid nu ook buitengewoon relevant. Ook omdat die hele volksvesting, de volksgezondheid een heel groot probleem gaat worden.
4: Ja, ja, daar wil ik nog even wat van je weten. Maar ik wil toch nog even die worsteling... toch even ook benoemen, want hoe groot is jouw worsteling hiermee? Want je strijdt dus al heel lang voor het plan. Mensen luisteren dus niet naar je. Dat lijkt me ook frustrerend.
5: Nee, strijden is een groot woord. Ik heb mij teruggetrokken op de universiteit.
4: Ja.
5: Dus dan daar kun je nog vrij denken.
4: Ja.
5: Maar, dus die
4: maar er zit toch wel een frustratie onder dan,
5: toch? Nee, maar die beleidswereld heb ik achter me gelaten.
4: Ja.
5: Dus dat is een harde wereld. Ja.
4: Ja, ja, ja. Dus ben je blij dat je niet meer in zit?
5: Nee, ben ik heel blij.
4: Ja, ook omdat dat dus niet toch verandert.
5: Nee, maar de politiek is ook niet meer op orde. Dus het lukt ook al niet meer. Dus je kan heel makkelijk nu gefrustreerd raken.
4: Ja. Ja. Een stapje er van
5: mijn eigen Rijksplanologische Dienst, want daar heb ik gewerkt. Die werd als eerste opgeheven.
4: Ja.
5: En later mijn hele departement van ruimtelijke ordening.
4: Ja, dat doet natuurlijk vreselijk veel pijn. Zeker als je ziet dat het dus vastloopt.
5: En dan weet je al dat dit gaat niet goed.
4: Ja.
5: Dit moet op den duur echt goed misgaan.
4: Ja, want je hebt los van het verplaatsen van Schiphol naar Flevoland, heb je ook nog andere grote ideeën. Je zegt het loopt ook helemaal mis met onze volksgezondheid. Ik hoorde je laatst ook een verhaal over eenzaamheid vertellen. Kan je daar nog iets meer over uitweiden?
5: Ja, nou, dat is vrij algemeen bekend dat de eenzaamheid een van onze grootste maatschappelijke problemen aan het worden is.
4: Ja.
5: En misschien wel het grootste probleem van de 21ste eeuw wordt. Wij communiceren eigenlijk alleen nog maar digitaal. We werken op afstand, we zitten in auto's, we zien elkaar niet meer, begrijpen elkaar niet meer.
4: Mm-hmm.
5: En we gaan ons dus heel erg eenzaam voelen.
4: En we voelen ons al eenzaam. Het is nu al een probleem. Maar je zegt dat probleem wordt groter.
5: Mentale gezondheid is echt een heel groot probleem aan het worden.
4: Ja, en hoe zouden we dat dan met volkshuisvesting en hoe we wijkenbouw kunnen oplossen?
5: Ja, precies. Gezondheid, volksgezondheid, leidend te maken. Een gezonde leefomgeving. Dat als leidraad nemen voor de inrichting van Nederland.
4: Ja.
5: En daar ben ik nu mee bezig, vanuit mijn nieuwe leerstoel in Groningen en in Delft.
4: Ja.
5: Of vanuit dat, zeg maar, dat lichaam en die geest, om daar een goed ontwerp voor Nederland van te maken.
4: En neem ons daar eens even mee. Wat zien we dan?
5: Dat is heel simpel gezegd een Nederland waarin mensen bewegen. En waarin ze gezond voedsel eten. En waarin ze veel sociaal contact hebben. En dat is een volstrekt ander Nederland dan wat we nu gemaakt hebben.
4: Ja. Ja, je hebt er ook prachtige series
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Samenwerken aan gezond voedsel en waar je op zaterdag mag plukken.
2: Ja.
1: Je groenten vandaan mag halen.
2: Heerlijk.
1: Ja, ja.
2: Ik zie me al helemaal rondlopen.
1: Beginnen we winkeltjes met gezond voedsel.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat. En ze bouwen weer nieuwe gemeenschapshuizen. En dat vind ik interessant.
2: Ja, en als je dan even naar de heren en dames nu kijkt die heel druk bezig zijn met Prinsjesdag op dit moment.
1: Ja.
2: Wat zou je ze nog graag willen meegeven? Want zij kijken maar een jaartje vooruit natuurlijk.
1: Maar dat dossier volksgezondheid, zie je dat niet in isolement. Maar dat gaat over ons, over onze ongezondheid. En zie hoe ongezond wij leven.
2: Ja.
1: Dus maak dat leidraad, premier Jetten, voor een toekomstvisie op Nederland.
2: En een beetje politieke moed, hè? Want dat hoor ik je ook zeggen.
1: Ja, iedereen is zo voorzichtig en niemand durft meer iets.
2: Ja.
1: Ja, en ik begin zelfs hier het gevoel te krijgen.
2: Omdat ik je een beetje tegen heb gewerkt. Wat? Maar dat is goed voor de discussie, toch?
1: Ja. Maar ik denk dat politici liggen echt onder vuur. Echt, hè? Echt worden bedreigd, letterlijk. Ja. Dus het is een hele gevaarlijke tijd.
2: Ja.
1: En misschien is het daarom ook wel mede dat de politiek geen toekomstvisie voor Nederland meer durft.
2: Maar voel jij dat ook? Dat je eigenlijk bedreigd wordt als je die goede ideeën dan poneert?
1: Nou, we gaan het zien.
2: Ja, je maakt je een beetje zorgen over dit radio.
1: Nou, ik ben niet bedreigd toen ik het Schiphol verplaatsen idee lanceerde.
2: Ja, nee. Maar wij leven in een andere tijd nu, hè? Ja, dat is 2017.
1: Ja, die 10 jaar is veel.
2: Nou ja, laten we hopen dat dat niet zo is. Dat ze gewoon rustig luisteren. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om nog een kettingvraag te stellen aan mijn volgende gast, Bert Hubert? Hij is namelijk onafhankelijk tech-expert. Hij heeft ook een groot plan als het gaat voor een toekomstig digitaal Nederland. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou, ik heb een soort van qua jongensvraag, denk ik.
2: Leuk.
1: Bert was lid van de toetsingscommissie inzetbevoegdheden, de TIB. Daar is hij, dat gaat over de geheime diensten en wat ze wel en niet mogen in Nederland. Dat is natuurlijk hoge mate een digitaal verhaal. Die toetsingscommissie, daar was hij lid van, daar is hij in 2022 uitgestapt.
2: Ja, en jouw vraag?
1: Waarom? Waarom is je eruit gestapt en wat is er daarna gebeurd?
2: Dankjewel. Dat is een hele mooie vraag voor morgen. En ik wil je bedanken voor het delen van jouw inzichten. Planoloog Sef Hemel. En andere afleveringen van 5 grootste plannen voor Nederland kan je natuurlijk terugluisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. En dan kan je daar abonneren op de podcast. Mooie dag. Graag tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. BNR
5: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files op dit moment, wel een wegafsluiting. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht tussen Rijmerstok en Kadier en Keer. Het komt door een ongeluk en de weg blijft nog voor onbepaalde tijd gesloten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een stille tocht die gisteravond werd georganiseerd voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed vlak na zijn arrestatie, heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn afgezet voor de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar ligt de rode loper al klaar. Rond 1:15 begint de koning met zijn belangrijkste toespraak van het jaar, de troonrede. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van een vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, dat wordt nog uitgezocht. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat, heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De horrorcomedy Widow's Bay is de grote winnaar van de avond. Die serie ging er met de meeste beeldjes vandoor. Ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen. Dat is voor het derde jaar op rij. Het weer van Weer Online? Vandaag begint met dichte mist in Zuid-Holland. Die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm met lokaal 28 graden.
7: Ja, de derde dinsdag van september. Prinsjesdag vandaag met de troonrede. En uiteraard vanmiddag het befaamde koffertje met de miljoenennota. Maar steun voor die plannen ontbreekt nog steeds. Dus wat kunnen we dan van deze Prinsjesdag verwachten? Gaan we zo meteen bespreken met politiek verslaggever Sophia van Leeuw in de podcast Ochtendnieuws over 1,5 minuut. Blijf luisteren.
8: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Bikeshift. De beste bezorgers. Beter geleverd.
10: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Ben, blijf daar toch vanaf.
13: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
12: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
13: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
14: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
7: Goedemorgen en goed dat je luistert naar Ochtendnieuws op dinsdag 15 september. We zijn halverwege de maand en nog belangrijker, het is Prinsjesdag. Nina van den Dungen, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Iwan.
7: Nou, gisteren nog avondspits, nu weer bij de ochtendspits. Ja. We gaan in één ruk door.
15: Zeker.
7: Wat gaan we doen allemaal?
15: We gaan het onder andere hebben over een heel fascinerend fenomeen in Amerika. De zoon van Donald Trump, namelijk Don Trump Jr., die blijkt een deel van zijn bruiloft te hebben laten betalen door een Russische oligarch. Oh. Serieus. Nou, zometeen daar even het laatste nieuws over van David Hammelburg. En de Europese douane die wordt overspoeld met Chinese pakketjes en die voldoen niet aan onze regels en aan onze standaarden. Ja, dan is de vraag, hoe lossen we dat op? Gaan we zo meteen ook bespreken.
7: We geven je inzicht in de dag die komt, hier op BNR. In Nederland, in Den Haag en in de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag, die beginnen we uiteraard in Den Haag. Althans, we halen Den Haag even naar Amsterdam. Want het is vandaag Prinsjesdag. Nou, een dag vol tradities uiteraard, met een rijtour en hoedjes en dat soort zaken. Maar ook met een buitengewone politieke situatie. Koning Willem-Alexander die leest vanaf kwart over één de troonrede op. Ilko Heijnen presenteert een miljoenennota vanaf 3:30. Maar ja, het kabinet heeft nog steeds geen meerderheid gevonden voor die plannen. Dus de vraag is, wat is het allemaal waard? En ik zei al, we halen Den Haag naar Amsterdam. Bij ons in de studio politiek verslaggever Sophia van Leeuw. Sophia, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
7: Ja, wat we vanmiddag gaan horen. Zowel die troonrede als die miljoenennota, wat eigenlijk een beetje de financiële onderbouwing is van. Hoe houdbaar is dat? Want ja, we hebben geen meerderheid, dus het is een beetje een pro forma allemaal.
16: Precies. Dus nog nooit eerder was de miljoenennota zo snel achterhaald als dit jaar. Mm-hmm. Zoals je al zei, er is nog steeds geen politieke steun. De coalitie kon er onderling eerst nog niet uitkomen, terwijl ze ook nog eens de steun van de oppositie nodig hebben. Dat hebben ze niet op tijd voor elkaar kunnen krijgen. Dus die troonrede die zal waarschijnlijk bestaan uit niet te veel concreet.
7: Ja.
16: En de miljoenennota, wat Ilko Heijnen vanmiddag uit zijn koffertje tovert. Ja, dat kan ook alweer snel de prullenbak in. Want dat is pas het startschot voor verdere onderhandelingen met de oppositie.
7: Ja, dat kan eigenlijk vanaf morgen dan weer bijgewerkt gaan worden. Nou weten we ook dat het lekken van die Prinsjesdagplan, nou, dat het allemaal ongekend vroeg gebeurde dit jaar. RTL Nieuws was de eerste. Wat weten we inmiddels al? Want het lekte ook van alle kanten een tijdje.
16: Precies, ja. En dat zoet komt natuurlijk als allereerste uit. Ja. Wat we eigenlijk al wisten, die AOW-leeftijd, die verhoging, daar gaat een grote streep doorheen. Mm-hmm. En wat ook al vaststaat, is natuurlijk dat er meer geld gaat naar defensie. Maar de koopkracht gaat nog steeds licht achteruit. Ja. Ondanks een koopkrachtreparatie van 1,5 miljard.
7: Mm-hmm, ja, en daar zullen partijen ongetwijfeld op willen bijsturen, toch? Want dat vinden we allemaal heel onwenselijk als we ietsjes achteruit gaan. Alhoewel je ook zou kunnen zeggen, ja, in een zeer onzekere wereld, dan valt de schade misschien nog mee.
16: Nou, vertel dat aan Pro.
7: Ja.
16: En de andere oppositiepartijen. Die zeiden, die handreikingen die het kabinet zou zeggen te hebben, dat zien zij helemaal niet zo. Ze zijn het er gewoon nog helemaal niet mee eens. En dat zullen wij morgen ook en overmorgen zien in het grote debat, APB. Ja. En daarna zullen ze verder moeten onderhandelen. En dan zien wij het weer niet. Maar een hoop bijgeschaafd zal nog wel worden.
15: Ja, het is echt van links tot rechts. Hè. Niemand is toch blij met wat we tot nu toe hebben gezien aan lekkages. Er is toch nergens dat iemand zegt, goh, hier kunnen we wel wat mee. Hier kunnen we op verder bouwen.
16: Ja, en dat is natuurlijk ook onderhandelingstechniek. Hè. Ik bedoel, ik denk dat het voor een partij, als je zegt, oh ja, nou ja, dat is wel een stap in onze richting, dan heb je ook weer een slechtere positie straks dus aan tafel.
15: Ja.
16: Maar inderdaad, het is nog geen enkel positief geluid.
7: Ja, nou weten we, alles is eigenlijk onzeker dus, maar we weten ook dat wat er wel gepresenteerd wordt, dat kwam maar moeilijk tot stand door allerlei oneenigheid tussen D66, VVD en CDA. Wat is er nog onduidelijk? Wat weten we nog niet eigenlijk? Waar kijk jij vanmiddag naar? Even, als we even in je hoofd verplaatsen, waar ga jij vanmiddag gelijk naar kijken?
16: Ik zal onder andere naar Ilko Heijnen gaan wanneer hij dat koffertje heeft gepresenteerd. En mijn grote vraag is eigenlijk dat heikele punt, box 3. Mm-hmm. We hebben het hier heel lang over gehad. De coalitie heeft het er ook nog tot op het laatste moment over gehad. Heijnen, zo weten we uit de reconstructies, die wilde met een ander plan komen voor vermogenswinstbelasting. Ja. Er zouden miljarden heen gaan. D66 en CDA zagen dat plan, die dachten, ho, op deze manier krijgen wij Pro nooit meer aan tafel. En dat is dus vrevel geworden. En ze zijn er nog steeds niet over uit. En wat doe je als je ergens niet over uit bent? Dan schuif je door. Je uit. Dus wat we nu weten, er is nog geen oplossing. En richting de voorjaarsnota moeten we daar dan duidelijkheid over krijgen. Ja. Dus dat is,
15: ook geen reservering, niks gaan we daarvoor zien. Nee. Dat denk jij in het voorlopige blauwdruk van Ilko Heijnen?
16: Ja, een groot vraagteken. Ja. Maar we gaan natuurlijk wel naar vragen. Ja.
7: Maar het zijn ook allemaal problemen die moeten wel opgelost worden. Je kan niet zeggen van, we schuiven het voor ons uit en nog een keer.
15: Waarom alhoewel, niet? Ik wou zeggen, waarom kan dat niet?
7: Met de brandstofaccijnzen doen we dat ook. Blijven we ook dingen plakken en lijmen. Dus het kan misschien wel, maar ja, het zijn wel grote dossiers. Hè?
16: Het zijn zeker grote dossiers, ja.
7: En wel interessant, ik geloof dat de Miljoenennota ook met een soort liefdesverklaring van Ilko Heijnen komt. Kumbaya, we moeten allemaal samenkomen en eensgezind zijn. Terwijl de vraag is hoe eensgezind was hij zelf. Maar oké, wat zit erbij? Een soort inlegvelletje, een briefje?
16: Ja, een oplegvel. En wat wordt dus inderdaad gekscherend de liefdesbrief genoemd aan de oppositie, waarin hij zegt, we moeten dit allemaal samen doen. En kijk eens wat ik allemaal over jullie... Ik heb echt wel geluisterd naar jullie wensen. Dus dan noemt hij bijvoorbeeld het uitstellen van bepaalde bezuinigingen op de sociale zekerheid van pro. Maar ook het extra geld naar ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingshulp, zoals dat vroeger heette. Ook voor pro en voor de ChristenUnie. Maar hij wil iedereen nog tevreden houden. Dus ook voor rechts, zegt hij. We hebben nog oog voor asielbeleid. En natuurlijk de gordelroosvaccinatie voor 50+. Dus ja. Hij zegt, kijk al het geld.
7: Het is strooi goed voor iedereen.
16: Dus doe nou niet zo flauw, kom gewoon aan tafel.
7: Ja. Nou, nog even die troonrede dan. Ik zei al vanaf 1:15. Dat zal dan vooral iets worden over de zorgelijke situatie in de wereld en dat soort zaken. Maar concreet,
16: ja,
7: niet echt.
16: Ja, en dan kijk om je heen inderdaad. Want ja. In Nederland is er niks aan de hand. Alles wat de koning nu zal zeggen, wat te concreet is, beperkt natuurlijk die onderhandelingen die later nog komen. Ja. We weten, die troonrede wordt niet geschreven door de koning zelf. Dat is Jette. Ik zal niet de AI-grap maken. Maar...
7: Ik weet zeker, wie gaat als eerste die troonrede door AI-tools halen?
16: Ja. Ja, ik denk iedereen, alle redacties van Nederland. Dus daar zal ook denk ik nog diezelfde soort verklaring in zitten aan de oppositiepartijen. En dan doen we dat natuurlijk in mooie woorden. Samenwerken, kom op, iedereen moet iets opgeven. Want we doen het schouders eronder en dan doen we het allemaal.
15: Ja. Waarschijnlijk gaat de koning daar zich helemaal niet aan branden. Hè? Gaat hij het zo min mogelijk politiek en vooral let een beetje op elkaar. Inderdaad, zorgelijke situatie in de wereld. We leven in moeilijke tijden, dit soort dingen. Toch?
16: Ja.
15: Of wordt het een heel positief verhaal? Kan ook, hè?
16: Nieuwe
15: premier, dus. En dan
16: het kan wel.
15: Met AI,
16: ja. Nou, dus, we gaan in ieder geval kijken. Ik ben heel benieuwd.
7: We gaan het meemaken. Lange dag voor jou, ook een lange dag hier op BNR. Veel aandacht uiteraard voor Prinsjesdag. Bijvoorbeeld om 12:30 vanmiddag een dubbel interview. Prinsjesdag, VNO-NCW Brabant Zeeland en VNO-NCW Noord. We hebben nog van 1 tot 2 een soort Prinsjesdag panel rondom de troonrede. Met jou onder andere, Sophia. En ook Brenda Kramer en Tessa van Beest. Maar verder een extra lange avondspits. Die begint al om 3:00 en er komen alle kopstukken komen langs. Dus denk aan Jesse Klaver van Pro, Rob Jet, inderdaad, Ilko Ehrenberg, Dylan Jesselkus, enzovoorts. Koen van Oostrom van VNO-NCW, Marijke Vuik, MKB Nederland, Henry Bontebal, Henk Vermeer, allemaal vanaf 3:00 te volgen hier op BNR. En dus, ik denk dat we die troonrede ook wel gaan laten horen. Lijkt me zomaar, ja. 1:15 dus, troonrede, 3:30 Miljoenennota en vanaf 3:00 een extra lange avondspits. Sophia, succes vandaag.
16: Ja, sterkte. Jullie ook, dankjewel.
7: Ja, Nina, heb jij ook wel eens dat je denkt,
15: ja, dagelijks.
7: Nou, in San Francisco voelen mensen die frustratie ook over van alles en nog wat. En dachten ze, we delen de pijn. Oh. Hoe ze dat deden, dat hoor je over een minuut of 10.
17: Nieuws.
15: Gaat het? Een glaasje water?
7: Dat gaat weer.
15: Oké. Een bijzonder verhaal in Amerika. Donald Trump Jr. is inderdaad de zoon van. Die is in mei getrouwd. Nou, tot zover niks geks. Prachtig tropisch privé-eiland. Dat zie je natuurlijk ook wel bij de Trumpjes. Mm-hmm. Veel goud waarschijnlijk. Maar een groot deel van die festiviteiten zou zijn betaald door een Russische oligarch met de naam Umar Kremlev. Nou, die oligarch die schijnt ook zeer nauwe banden te hebben met de Russische president Poetin. Onze Amerika-correspondent David Hammelburg is bij ons. David, ja, telkens als je denkt, kan het nog stommer? Dan kan het toch nog wel iets stommer, hè?
18: Nee, je zou dat inderdaad zeggen. Maar goed, even over die Kremlev. Die is dus de hoofd van de International Boxing Association, de IBA. Een door schandalen geplaagde sportorganisatie die wordt gefinancierd door de Russische staats, energiegigant Gazprom.
15: Ja.
18: De betalingen voor de bruiloft van Trump Jr. waren afkomstig van een aan de IBA gelieerde entiteit in Dubai, over duister gesproken.
15: Okay.
18: Die de Boxpot gebruikt voor financiële transacties. Nou, Kremlin lijkt Trump Jr. pas daarvoor te hebben leren kennen. Maar hij was wel aanwezig bij de zeer besloten bruiloft met zo'n 50 gasten. En de oligarch maakte dus deel uit van een grotere groep gasten via aanwezigheid. Anderen verbaasden. Ze stonden soms apart van de rest en spraken Russisch met elkaar. De tot nu toe onbekende relatie tussen Kremlev en Trump Jr. Vormt een opmerkelijke ontwikkeling. Een lid van Poetins kring dat financieel bijdraagt aan de bruiloft van de zoon van de president.
15: Ja.
18: En daarmee nauwe toegang krijgt tot de familie Trump. Het ziet er vreemd uit. Experts op het gebied van nationale veiligheid uiten hun bezorgdheid over het feit dat Trump Jr. De vrijgegevigheid van de oligarch accepteerde. Trouwens, in 2010 veranderde Kremlev officieel zijn naam. Dat was Tajikse naam, dus hij wilde dat meer Russisch laten klinken.
15: Ja.
18: En ook een poging om afstand te nemen van een crimineel verleden uit zijn jeugd. Waaronder veroordeling tot afpersing in 2004 en voor mishandeling in 2007.
15: Oké, wat een bizar verhaal dit. Maar waarom? Waarom zou een Trump Jr. met een steenrijke vader, hij zal zelf vast ook best wel op zijn rekening hebben, waarom zou hij zijn bruiloft laten betalen door een of andere Russische oligarch?
18: Ja, waarom? Het is niet alsof Trump Jr. krap bij de kras zit. En het enige wat dit nu oplevert is een Rus met een hoge functie die vriendendiensten terugverwacht, denk ik dan. Kremlev heeft de kosten opgehoest voor het huren van het eiland. Maar Bettina Trump, de nieuwe vrouw van Junior, schreef dat Kremlev een goede vriend was die zeer gul twee geweldige feestavonden voor ons heeft georganiseerd na de bruiloft.
15: Ja.
18: En het is jammer dat iets zo persoonlijks en vreugdevols kan worden uitgelegd als iets politieks of sinisters. Verder schreef ze, voor vriendschap is geen politiek motief nodig. Vrijgevigheid gaat niet automatisch gespaard met bijbedoelingen. En soms is een huwelijkscadeau gewoon een huwelijkscadeau. Ik hoop dat ze gelijk heeft, maar ik denk dat dan meteen, ja, voor niets gaat de zon op. Is het mogelijk dat iemand zomaar zo'n geschenk geeft zonder daar iets voor terug te krijgen? Wie het weet mag zijn vinger opsteken.
15: Ja, en laten we ook niet vergeten dat we een hele scène hebben gehad met Biden en zijn zoon Hunter Biden. Dus je zou zeggen, Trump, die is niet gek en die gaat dit niet toestaan. Denk je dat Trump hiervan geweten heeft? De president natuurlijk.
18: Nou, Trump zei zelf, hij schreef aan de New York Times: ik heb geen idee wie Umar is, ik heb nog nooit van hem gehoord en hij heeft niemand betaald voor de bruiloft van Don en Bettina. Die vond plaats op een heel andere locatie op een andere dag. En de president voegde daaraan toe: het was een afterparty ter ere van hem, niets bijzonders. Een woordvoerster van Trump, Eric Trump, de broer van Donald, liet weten: Erik heeft werkelijk geen idee wie deze persoon is. En een woordvoerder van Trump Jr. verklaarde dat de twee geen zakelijke relatie met elkaar hebben. De mannen leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend. Volgens de woordvoerder raakten ze met elkaar verbonden door hun gedeelde passie voor boksen en jagen. Nou ja, en als je het over Hunter Biden hebt, met de hele laptopaffaire, dan zou je toch verwachten dat de familie van een Amerikaanse president zich juist verre houdt van dit soort buitenlandse contacten en financiële gunsten. En gezien de voorgeschiedenis lijkt het op zijn minst ongelooflijk naïef en misschien wel behoorlijk dom van Trump Jr. om dat cadeau gewoon te accepteren.
15: Ja, ik neem aan dat het hiermee het laatste woord is hier nog niet over gezegd, toch? En geschreven in Amerika.
18: Ik denk dat de Democraten hun messen slijpen en aandringen aan een onderzoek. Zoals de Republikeinen dat destijds bij Hunter Biden ook hebben gedaan. In ieder geval lijkt het een flagrant gebrek aan oog voor beeldvorming. En hoewel het geschenk op zich niet illegaal was, voerde het bezorgdheid Kremlev in de toekomst mogelijk iets van regering Trump gedaan zou willen terugkrijgen. Dus ja, nou ja, we zien het allemaal wel, maar het is, zoals je zei, heel bijzonder.
15: Dankjewel. Amerika-correspondent David Hammelburg.
7: En ook vandaag weer een nieuwe beursdag. Vanaf 9 uur opent de AEX. Jochem Visser van BNR Beurs vertelt waar je op kan letten.
19: Charlie Munger zei ooit stoer: ik heb nog nooit een gokje gewaagd op macro-economische data. Maar de rest van de wereld, die moet er wel aan geloven. Dus je krijgt een bakje inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje, waarbij we alvast kunnen verklappen dat de verwachting zeker in Spanje flink boven de gewenste 2% van de ECB staat. En vanuit de VS krijg je cijfers over de detailhandel van de zogeheten Redbook Index om 3 uur 's middags onze tijd. Daarin ga je waarschijnlijk zien dat de consument in de VS het geld nog altijd goed laat rollen, terwijl de wereld om hem heen allerlei macro-economische ellende in de krantenkop zet. Vervolgens gaan we naar de avond, want terwijl de Federal Reserve dan eindelijk aan die rentevergadering begint, waarvan iedereen verwacht dat er een hogere rente uitkomt op de dag erna, gaat ECB-directielid Isabel Schnabel 's avonds nog even in discussie met wat leden van het economische bureau van de Sociaaldemocraten in Duitsland. Dus mocht je nog een glimp op willen vangen van hoe zorgelijk ze die brandstofprijzen nou echt vindt en wat dat betekent voor koopkrachtplaatjes, ik hint maar even naar ons eigen kabinet, schuif vooral aan bij de politieke en economische hotemetoten in restaurant Schöneman in Frankfurt.
15: Nieuwe aflevering van BNR Beurs hoor je natuurlijk vanavond live om 6:30 op BNR. Nee, om 7:00 vanavond.
7: Oh ja, zo'n uurtje na half uur.
15: Prinsjesdag, ja, want de avondspits gaat door tot 7:00.
7: Dus eerder beginnen, langer door.
15: Nou, ze mogen een half uurtje maken, maar dan wordt het pas om 7:00 te horen. Ja. Maar je kan hem ook gewoon, wanneer je het jou uitkomt, lekker terugluisteren in je favoriete podcast-app. En dat is natuurlijk de BNR-app.
7: Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe douanewet. Dat betekent dat de miljardenpakketjes die de EU binnenkomen voortaan aan strenge eisen moeten voldoen. Op dit moment voldoet 70% van die binnenkomende pakketten niet aan die eisen. Dat zijn producten die hebben bijvoorbeeld asbest. Nou, niet heel wenselijk. Zijn vlambaar, hebben verboden chemicaliën. En daar wil het parlement dus wat aan doen. Ik praat erover met Dirk Grotink, Europarlementariër voor NSC, hoofdonderhandelaar van die nieuwe wet. Meneer Grotink, goedemorgen.
20: Goedemorgen, hallo. Ja,
7: wat gaat dit nieuwe systeem precies regelen? Want is dit nou gericht op pakketten uit China tegengaan, of is het een ander verhaal?
20: Nou, het is wel de echte aanleiding. Hè? De tsunami aan pakketjes die wij op ons afgekregen hebben. Het waren er inmiddels 6 miljard vorig jaar. Dat is ongeveer 16 miljoen per dag. En als je dan even berekent dat in Nederland een derde binnenkomt van alles wat op de Europese markt terechtkomt, nou, dan kun je ongeveer wel uitrekenen hoeveel via met name Schiphol bij ons binnenkomt. Dus dat is wel de aanleiding, maar nieuwe douanewet is echt een enorme integratie van het douanewerk in Europa. Eigenlijk doen we dat nog steeds zoals we dat 30 jaar geleden deden. Iedereen doet dat nationaal met eigen procedures en eigen IT-systemen. En ja, daar gaan we dus nu vanaf in de komende jaren. Dan gaan we dat echt tot een meer Europese douane maken.
7: Ja, nou hebben we sinds 1 juli al een tijdelijke heffing, hè, van 3 euro op kleine pakketjes. Wat gaat er nog meer gebeuren dan? Wat moet er nog meer aangepakt worden?
20: Nou, op de korte termijn komt er naast die 3 euro ook nog een verwerkingsheffing noemen. Dat is om de extra kosten van douane en inspectie te dekken. Dat hebben de Amerikanen bijvoorbeeld ook. Handling fee noemen ze dat. En in de tussentijd wordt er heel snel gebouwd aan een data hub. Dat is eigenlijk een centraal IT-systeem waar alle douanedata in de Europese Unie terecht moet komen. Die moet vanaf het begin van 2028 functioneel zijn. Daar wordt nu keihard aan gewerkt.
7: Ja, ik begrijp ook dat er wordt geregeld risicogestuurde controles. Wat houdt dat in? Hoe weten we wat dan risicovolle zendingen zijn en wat niet?
20: Nou, de kern zit erin dat we in de hervorming wilden dat dus goede handel, handel van bedrijven die zich gewoon aan de wet houden en aan de regels, dat die makkelijker Europa binnen moeten kunnen komen en ook Europa weer uit kunnen gaan. De foute handel, die moeten we hard aanpakken. En dat betekent dat wij meer informatie gaan krijgen van producten, want als je soms nu ziet, soms als je nu op Schiphol een vrachtbrief bekijkt, dan staat er op een hele grote pallet dat er een schoen in zit. Maar je weet niet waar die schoen precies vandaan komt en hoe die gemaakt is. Nou, dat verandert echt. Er wordt veel meer informatie gevraagd. En het allerbelangrijkste is dat het platform wat dus die schoen verkoopt, die wordt verantwoordelijk voor het product. En op dit moment is dat de consument. Dus dat is eigenlijk de grootste verandering die plaats gaat vinden, is dat de platformen echt aansprakelijk en verantwoordelijk zijn voor die producten, in plaats van de consument dat nu is.
7: Ja, het is echt ook een data-operatie als ik dat zo hoor.
20: Zeker.
7: Wie gaat hier nou het meest van merken? Ja, wij dus, als we dingen bestellen, maar ik neem aan ook die bedrijven. En dan denk ik eventjes aan de AliExpress en de Temu's van deze wereld, die nou, voor niks een pen opsturen.
20: Precies.
7: Dat willen we niet meer?
20: Nee, het doel is ook echt om die pakketjes omlaag te krijgen. Ja. Want het is onmogelijk om dat goed te controleren. En we hebben ook gewoon vastgesteld dat 70% van al die pakketjes niet aan onze wetgeving voldoen. Dus het aantal pakketjes moest omlaag. En die 3 euro die heeft al een enorme impact gehad. De Nederlandse douane heeft aangegeven dat het al 46% minder binnen heeft zien komen in juli en augustus door die nieuwe heffing. Ja, dat is gewoon goed nieuws. Dat betekent dat eigenlijk allemaal producten zijn die alleen maar winstgevend waren als ze belastingvrij waren. Want ze betaalden geen belasting voordat we die 3 euro invoerden. Dus ze gaan het onmiddellijk merken. En zeker ook die aansprakelijkheidsclausules, die gaan ervoor zorgen dat die platformen echt wel 3 keer nadenken voordat ze massaal foute batterijen op de Europese markt zetten, ja, bijvoorbeeld.
7: Ook goed nieuws voor de economische bedrijvigheid, want dan gaan we dus wel minder handelen met elkaar.
20: Nee, dat valt wel mee. Want de bedoeling is ook dat gewoon de goede handel meer via bulk gaat lopen. Wat we ook zagen is dat door die belastingvrijstelling onder 150 euro... heel veel producten die eigenlijk gewoon in bulk Europa binnen hadden kunnen komen, die werden ze voor dat economische voordeel werden ze via aparte pakketjes gestuurd. En eigenlijk moet dat een beetje weer normaal in de bulkstroom terechtkomen. Minder handel, als het gaat over die echte foute spullen, vind ik niet zo erg. Maar de klassieke handel die gaat echt nog wel door, hoor.
7: Veel dank, Dirk Grootink, Europarlementariër van NSC. Gaan we koppen stellen, de interessante verhalen uit de kranten.
15: Ja, in Trouw, de meerderheid van Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogens, als dat betekent dat de inkomstenbelasting niet zal gaan stijgen. Blijkt allemaal uit onderzoek van Kieskompas. Opmerkelijk genoeg is het ook de VVD-achterban die dit vindt. Terwijl we weten dat de VVD juist tegen een verhoging van de vermogensbelasting is. Maar ja, de achterban die zegt, nou, daar kunnen wij best wel mee leven.
7: In de Volkskrant, met zijn AI-berichten, gaat premier Jette recht in tegen de duidelijke richtlijnen van de overheid, zo ook op de krant. De krant onthulde dat Jette en zijn partij honderden berichten door AI lieten schrijven, maar uit richtlijnen van diezelfde overheid blijkt dat het 1-op-1 overnemen van die teksten niet de bedoeling is. En ook moeten overheidsmedewerkers duidelijk maken als er AI is gebruikt voor communicatie richting burgers, en dat gebeurde niet.
15: Dan nog even in het AD. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van Trump niet toe om beperkingen op te leggen op het stemmen per post. We weten dat Trump dat natuurlijk heel graag wil. Hij hoopt zelfs die maatregelen nog even te nemen voor de midterms van 3 november, maar dat is dus niet gelukt.
7: En dan, meer dan 100 mensen hebben in San Francisco uit volle borst naar de Stille Oceaan staan schreeuwen. Niet uit protest, maar om even de frustraties van zich af te schreeuwen, meldt de Amerikaanse media. De bijeenkomst heet de Guttural Scream at the Sea Event. Vrij vertaald een beetje keihard schreeuwen naar de zee. En de initiatiefnemer vond dat ze wel een flinke schreeuw kon gebruiken. En samen leek haar leuker. Nou, waarom dan eigenlijk? Nou, volgens het aankondigingsposters gaat het om de hoge huur, boosheid of gewoon simpelweg omdat schreeuwen lekker kan zijn.
2: I'm screaming today for social injustice and just the general state of the environment.
21: I got laid off and dumped in the same week. And so that was pretty brutal.
22: The world is falling apart and there's nothing else one can really do. AI is like gonna kill us all. It's gonna take my job. So that's why I scream.
7: Ja, nou oké, er was ook een korte wedstrijd met wie het hardst kon schreeuwen. Ene Olivia Guglielmotto die won. Haar schreeuw kwam uit op 121,9 decibel. Als prijs kreeg ze een kleine megafoon. En zij schreeuwde eigenlijk om zo'n beetje alles, want ze woont heel ver van haar familie, dat is een schreeuw waard. En ze noemt het verder onder meer kapitalisme, het milieu en ook genocide. Nou, toen was het tijd voor de wedstrijd. Althans het schreeuwmoment, hè. Meer dan 100 mensen die schreeuwden samen ongeveer een minuut lang richting de oceaan. Dat klonk zo. Moet jij mij vertellen hoe lang we dit willen horen?
23: 3, 2, 1.
15: Ja, genoeg.
7: Ja? Mooi, dan mag hij uit. Volgens SF-Kate klonk het uiteindelijk minder als pure woede en meer als saamhorigheid. En daarna werd er samen fruit gegeten.
15: Oh jongens, wat beschaafd.
7: De oceaan was niet onder de indruk. Frankrijk en Slowakije hebben moeite met een aantal Europese sancties tegen Rusland en willen een aanpassing. Alleen een besluit daarover blijkt een moeilijke hobbel te zijn. Ja, we kunnen het weer eens niet eens worden in Europa. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
0: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
3: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. UPEN Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. UPENHeurman.nl.
24: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
25: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
26: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
25: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
24: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
27: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
28: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
29: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
30: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
31: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
30: Phew, we kunnen weer.
31: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
32: Onzeker over zijn lichaam.
33: Control freak.
32: Impulsief.
34: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
35: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
36: BNR Verkeer.
37: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg. De langste file op dit moment staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, want daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Geldermalsen. 2 rijstroken zijn hier dicht en dit kost je ruim 50 minuten. Verder beginnen de dagelijkse files nu langzaamaan op gang te komen. Zo rijdt het wat langzaam op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied bijna 10 minuten oponthoud. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 11,0.
38: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een stille tocht die gisteravond werd georganiseerd voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed vlak na zijn arrestatie, heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn afgezet voor de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar ligt de rode loper al klaar. Rond 1:15 begint de koning met zijn belangrijkste toespraak van het jaar, de troonrede. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van een vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, dat wordt nog uitgezocht. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat, heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De horrorcomedy Widow's Bay is de grote winnaar van de avond. Die serie ging er met de meeste beeldjes vandoor. Ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen. Dat is voor het derde jaar op rij. Het weer van Weer Online? Vandaag begint met dichte mist in Zuid-Holland. Die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm met lokaal 28 graden.
7: Frankrijk en Slowakije die hebben moeite met een aantal Europese sancties tegen Rusland en willen aanpassing. Alleen besluit daarover blijkt heel ingewikkeld te zijn. En dat in een week waarom we ons toch zorgen maken om aanvallen, Russische aanvallen op treinen en dergelijke. Nou, de eensgezindheid in Europa is weer ver te zoeken. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
8: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
2: Wat moet Fed-voorzitter Kevin Warsh woensdag zeggen om de markt te kalmeren? Je hoort het straks om 11 uur in het Beleggerspanel.
4: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
5: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
38: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, het is 6:06. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van dinsdag 15 september. Het is Prinsjesdag en de Ochtendspits van Prinsjesdag is altijd een beetje een soort stilte voor de stormgevoel. We gaan je helemaal bijpraten over alles wat je vandaag kan verwachten. Mm-hmm. Tijdens deze show gebeurt er eigenlijk niet zoveel nog. Daarna begint het pas, maar het is toch wel goed om even bijgepraat te zijn. Nina, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Iwan.
7: Wat gaan we het komend half uur allemaal doen?
12: Nou, dan eigenlijk weer wat minder aandacht voor Prinsjesdag. Maar goed, dat gaat inderdaad de rest van de reguliere ochtendspits, ga je dat wel meer horen. Ja. Zo meteen gaan we het onder andere hebben over hoeveel miljard er is uitgekeerd aan dividend door Nederlandse bedrijven. Is het nou meer of minder dan we eigenlijk gewend zijn? En ook nog wel leuk, Oasis, is dat iets wat jij graag luistert?
7: Totaal niet.
12: Ik ook niet. Maar goed, het is wel iets wat natuurlijk heel veel mensen wel heel erg mooi vinden. En die Britse band die komt weer naar Nederland.
7: Ja, ze hadden al een soort tour om weer...
12: Reunietour,
7: inderdaad. En nu dus nog een tour volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. 2 keer, geloof ik. Ja. Nou, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst nog even goed om te melden. Mocht je onderweg staan, op het punt staan om naar de trein te gaan, hou er dan even rekening mee dat er in een deel van het land momenteel geen treinen rijden door een storing die op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Meldt ProRail. Heeft grote gevolgen voor treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Allerlei treinen die niet rijden en dergelijke. Dus sta je op het punt om naar het station te gaan. Verwittig je even in de rij. reisplanner van wat er aan de hand is, dan houden wij dat ook allemaal voor je in de gaten. Verder hebben we allerlei ander nieuws voor je. Bijvoorbeeld uit het Brusselse, want de Europese lidstaten die zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over de verlenging van de bestaande sancties tegen Rusland. Die moeten de handel en wandel van duizenden personen en bedrijven aan banden leggen, maar Slowakije en ook Frankrijk hebben er moeite mee. En dat draait allemaal om één meneer, meneer Usmanov. En daar gaan we zo meteen over praten met Europa-verslaggever Stefan de Vries. Want ja, er zijn 3 gespreksrondes geweest en nog steeds geen akkoord. Dus Stefan, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Iwan.
7: Nou, wat is er aan de hand met deze meneer Usmanov?
0: Ja, Frankrijk en Slowakije willen dat Alisher Usmanov, een rijke zakenman, van de lijst gaat met sancties. Daar is de oneenigheid over met de andere 25 lidstaten. Er is ook een ander onderdeel van de discussie over de vraag of de maatregelen tegen deze twee mannen, het gaat ook nog om een andere man, Michael Friedman, maar dat wil alleen Slowakije, of die maatregelen verlengd moeten worden, zoals dat gebruikelijk is eigenlijk. En naar verluid is Slowakije niet bereikt om daarmee in te gaan. En dat betekent dat het vast zit, want ja, lidstaten kunnen dit blokkeren. Er zit een veto op. Er is geen unanimiteit op dit moment. En dan zie je weer dat ja, unanimiteit, het samen eens worden, de achilleshiel blijft van het Europees buitenland beleid. En dat één land, in dit geval twee landen, de hele boel kan gijzelen.
7: Ja, terwijl we dus gisteren gehoord hebben, een aanval op een trein in Oekraïne, allerlei reacties van de EU en NAVO, we moeten eensgezind zijn en dergelijke, maar als het dan uiteindelijk boter bij de vis wordt, dan gebeurt dat toch niet.
0: Ja, inderdaad. En waarom dat gebeurt is ook niet helemaal duidelijk. Mm-hmm. Frankrijk zou vooral de sancties tegen Alisher Usmanov willen opheffen. Daarbij zegt het land dat het gaat om een nationaal veiligheidsprobleem, zonder details te geven. Dus alles ligt open, maar volgens verschillende diplomatieke bronnen gaat het om een mogelijke ruil. Want Frankrijk zou de vrijlating willen van een Frans staatsburger, Martin Ryan, die zit vast in Azerbeidzjan, gevangen op spionagebeschuldiging. Maar dat heeft Frankrijk niet officieel bevestigd. Officieel gebruikt men dus het excuus van nationale veiligheid, maar officieus ruikt het naar iets heel anders.
7: Ja, hoe wordt daarop gereageerd in Brussel? Want ik kan me voorstellen dat dat voor veel irritatie zorgt.
0: Ja, deze onderhandelingen worden gevoerd door de ambassadeurs bij de Europese Unie. Dus de COREPER heet dat dan. Dan zitten alle ambassadeurs aan tafel die weten wat ze kunnen zeggen en doen namens hun land. Ze hebben besloten om nu deze onderhandelingen een week uit te stellen. Want eigenlijk zou gisteren een besluit genomen moeten worden. Officieel om lidstaten extra tijd te geven om de voorstellen van de verlenging grondig te bestuderen. Maar ja, achter de schermen gaat het natuurlijk druk uitgeoefend worden op Frankrijk en Slowakije om toch akkoord te gaan. Als er geen unanimiteit komt volgende week, ja, dan loopt die hele persoonsgerichte sanctielijst af. En dat zou betekenen dat alle betrokkenen tegelijkertijd van die lijst weer verdwijnen. En dat zou natuurlijk een hele slechte, daarmee zou Europa een heel slecht figuur slaan.
7: Ja, en dat zijn er zo'n 3000, geloof ik, die op die lijst staan?
0: Ja, het zijn verschillende lijsten, maar inderdaad, in totaal zijn er nu sancties genomen tegen 3000 personen en organisaties. Maar ja, je kunt wel op je vingers natellen dat dit natuurlijk heel erg slecht is voor het imago van de Europese Unie. Ja. Want je zei het net al, gisteren een aanval op een trein waar heel veel hoofdsteden toch behoorlijk nerveus van zijn geworden. 2 kilometer van de Poolse, dus Europese grens. De Europese Unie-grens. En terwijl Brussel dus grote woorden spreekt over de eenheid en de saamhorigheid en de strijd tegen Poetin, ligt het sanctiepakket dus stil om 2 namen op een lijst. En ja, daarmee zie je dat dus persoonlijke belangen boven het algemeen belang kan gaan en ook het belang van Oekraïne. Het is ook niet zo dat de alle Rusland-sancties ineens op losse schroeven staan. De grote economische maatregelen, ja, die lopen gewoon door. Maar het is wel een signaal dat in Moskou sympathiek gevonden zal worden. En zeker dat de Europese unanimiteit kwetsbaar is. En daarmee is eigenlijk al het kwaad al geschied, of die namen er nu van afgaan of niet. Het is een slecht voor het imago en de saamhorigheid dus van de Europese Unie.
7: Eén ding nog, we hebben het in het verleden vaak gehad over Hongarije als dwarsligger in Europa. Is Frankrijk nieuwe Hongarije, of ga ik daar maar iets te ver?
0: Nou, dat is heel snel. En misschien loop je wel een half jaar vooruit op de feiten. Want natuurlijk, volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk, presidentsverkiezingen. Zoals er nu naar uitziet in de peilingen, zal Marine Le Pen president van Frankrijk worden. En ja, die heeft heel duidelijk gezegd dat zij af wil van de hulp aan Oekraïne in deze vorm. Zij heeft in het verleden ook lening gehad voor haar campagnes vanuit Moskou. Dus het zou kunnen dat Hongarije of het zou kunnen dat Frankrijk volgend jaar het nieuwe Hongarije wordt. Maar zover is het nog niet. Het is nu in dit geval echt een individuele zaak. De ambtenaren in Brussel hebben nog een week om te onderhandelen en te komen tot een unaniem besluit. Hopelijk gaat Frankrijk daar ook mee akkoord. Want inderdaad, dan zou dat een voorschot zijn op Frankrijk, het nieuwe Hongarije.
7: Dankjewel, Europa-verslaggever Stefan de Vries.
38: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
12: Blijven we even bij het Europese, want in 9 Europese landen worden de nieuwe biometrische grenscontroles voorlopig nog niet helemaal ingevoerd. Het gaat om Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Griekenland, Malta, Portugal, Italië en Zwitserland. Reizigers van buiten de EU die moeten dan bij dat nieuwe systeem, het EES, onder meer hun vingerafdrukken en een gezichtsscan laten registreren. Maar volgens Britse media hebben die 9 landen gewoon meer tijd nodig, en ook gekregen dus nu, omdat de techniek op sommige plekken nog niet goed genoeg werkt. De versoepeling geldt overigens niet overal in deze 9 landen. Grote luchthavens zoals Schiphol en Frankfurt, daar zijn al wel die biometrische gegevens die nu goed kunnen worden afgenomen. Ook bij de Eurostar-terminal in Brussel en in de haven van Antwerpen zijn de controles begonnen. Maar goed, verder is het nog niet overal vlekkeloos. EES werd vorig jaar oktober ingevoerd. Moest uiteindelijk overal verplicht worden. Landen kregen eerst nog de mogelijkheid om de controles even tijdelijk uit te zetten. Bijvoorbeeld als er een lange wachtrij is of als ze technische problemen ondervinden. Die overgangsperiode is voorbij. Maar formeel voldoen de grensposten die geen vingerafdrukken en gezichtsscans afnemen daardoor dus niet meer aan de Europese regels. Maar goed, volgens bronnen van The Guardian worden landen daar dus nog niet echt op aangepakt. Problemen zitten nu nog vooral in de techniek. De Sunday Times schrijft bijvoorbeeld dat biometrische gegevens op sommige plekken wel worden verzameld, maar niet goed doorgestuurd worden naar het centrale Europese systeem. En op andere plekken kunnen grensmedewerkers de eerder opgeslagen gegevens niet terugvinden. En dan moet dus eigenlijk iemand opnieuw door die straat om te gaan registreren. Nou, ook heel irritant. Luchtvaartorganisatie IATA en verschillende luchtvaartmaatschappijen die waarschuwden al langer voor lange wachtrijen en gemiste aansluitingen door dit gehaper. Ryanair wil daarom dat de versoepeling tot minstens april volgend jaar overeind blijft.
7: Kwart voor 7, we gaan naar Mandy van der Plas bij de ANWB. Mandy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
7: Ja, ongeluk op de A2 met een uur vertraging al, geloof ik.
3: Dat klopt, ja. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Het is daar al druk vanwege wegwerkzaamheden. Er zijn hier een paar rijstroken dicht. En door die afzettingen loopt het dus extra snel op, die vertraging. Door dat ongeluk zijn er 2 extra rijstroken dicht. En vanaf knooppunt Empel is het oponthoud nu ruim een uur. Verder meldt Flitsmeister nog een snelheidscontrole op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 37,1.
38: Luister vandaag, begrijp morgen.
7: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank, die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
13: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we hebben besloten om hem even dicht te doen, ja.
14: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
7: Nederlandse bedrijven keerden in het tweede kwartaal van dit jaar naar schatting zo'n $11 miljard aan dividend uit. En uiteraard ASML droeg daar flink aan bij. En ook werd er voor $1,3 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Blijkt uit de nieuwe Dividend and Share Buyback Monitor van vermogensbeheerder Janus Henderson. En Sander van der Ent is daar hoofd Benelux. Goedemorgen.
15: Hi, goedemorgen Iban. Ja. En je hebt inderdaad gelijk, het was een goed kwartaal voor zowel dividenduitkeringen en ook de aandeleninkoopprogramma's.
7: Ja, en we hebben de afgelopen maanden natuurlijk veel bedrijven met mooie cijfers gezien, of afgelopen 2 maanden tijdens het cijferseizoen. Drijft dat dan ook die groei in dividenden en inkoopprogramma's?
15: Ja, zeker. En dat zie je nog meer aan de inkopen. En met name in Amerika, wat je in de technologie sector zag. Dat gedreven door de AI-trend en ook de sterke cijfers, dat daar een hele sterke groei van de aandeleninkoop was. Maar ook de dividenduitkeringen lagen er goed bij. En zeker in Europa, waar de financiële sector een belangrijke drijver van de groei van de dividenduitkeringen waren. Ja. En dat zie je uiteindelijk ook weer terug in Nederland komen. Sowieso qua aandeleninkopen, maar nog meer qua dividenduitkeringen.
7: Ja. En wat zegt dat over de financiële veerkracht en de financiële gezondheid van die bedrijven? Blijkbaar is die ruimte er.
15: Ja, die ruimte is er en die is er zelfs meer dan verwacht. En dat is gewoon een heel goed teken. En dat is ook als we verder naar 2026 kijken, verwachten we dat dat ook doorzet. En je gaf het zelf al aan, de recente cijfers waren sterk. Bedrijven zijn veerkrachtiger, ondanks de macro-economische onzekerheden. Fundamenteel ligt dat er nog goed bij. Maar niet alle sectoren even goed. En als je dan bijvoorbeeld een autosector in Europa kijkt, dan zie je dat daar dat die het relatief minder goed doet dan bijvoorbeeld een financiële sector of een techsector. Ja. Dus je ziet wel wat verschuivingen en verschillen per sector wat dat betreft. Maar per saldo, over het hele spectrum genomen, ligt het er erg goed bij.
7: Ja, interessant, die autofabrikanten die je noemt, zijn dat nou tijdelijke hiccups in de vraag, of zijn het echt structurele problemen daar die er spelen?
15: Nou, ik denk dat het een combinatie van beide is. Want je ziet dat de zwakkere consumentenvraag een belangrijke rol speelt. En dat heeft ook een impact op de autosector. En daar zie je natuurlijk heel duidelijk dat daar een structureel probleem is. Dat zij moeten concurreren tegen de Chinese EV's, de elektrische auto's, die de markten overspoelen. En dat de autofabrikanten in Europa, met name in Frankrijk en Duitsland, wat natuurlijk onder andere grote markten zijn, maar ook Italië, dat die zich daaraan aanpassen. Dus daar zit een wijziging van dat zij het moeten aanpassen, wat iets structureler is. Maar ook zie je dat het ook nog versterkt wordt door de afnemende vraag van consumenten in Europa.
7: Ja. We noemden ASML eventjes. Nou, uiteraard het grootste bedrijf van Europa. Logisch dat zij dan ook een grote rol spelen in dat plaatje. Maar misschien ook wel kwetsbaar als één gigant zo'n belangrijke bijdrage levert?
15: Ja, zeker. En ASML is een belangrijke en die profiteert natuurlijk in Nederland als Nederlands beursgenoteerd bedrijf heel sterk van de sterke vraag in AI. En dat levert natuurlijk ook de vraag naar chips en de machines aan. Dus daar zit altijd een cyclische component in. Maar het ziet er wel uit dat hun boeken nog goed gevuld zijn. Dus dat betekent niet dat we voor 2026 een wijziging zien. Maar mocht bijvoorbeeld de AI-sector wat meer in en de vraag inzakken, zoals we bijvoorbeeld net hebben gezien in het nieuws, dat ze proberen de AI wat te remmen in verband met veiligheid, dan zal ASML dat op een gegeven moment kunnen voelen. Dus er zit altijd een cyclisch component bij ASML in.
7: Ja, ja. Tot slot, twee manieren die je hebt om iets terug te doen. Inderdaad, dividend of aandelen inkopen. Jullie zien geloof ik, dividend is vaak praktisch heilig voor bedrijven. Aandelen inkoopprogramma's kan je aanpassen. Stel nou dat die investeringen in AI verder moeten gaan oplopen en dat het de sky is the limit qua succes. Is dan inderdaad het eerste waar die bedrijven in gaan snijden, die aandelen inkoop?
15: Ja, dat verwachten we wel, want dat de aandelen in

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Volgens mij die ook eigenlijk iedereen wel leuk vindt. Of heb jij daar dan een pest take one?
2: Nee, geen pest take one. Vind ik prima.
1: Nee, okay. Ja. Maar dit was Don't Look Back in Anger. Mm-hmm. En het is ook een fragment uit de gelijknamige documentaire over Oasis die nu in de bioscoop te zien is. We gaan erover praten met Atze de Vriese, muziekjournalist van 3 voor 12. Goedemorgen, Atze.
3: Goedemorgen.
1: Jij wel een groot Oasis-fan?
3: Nou, eigenlijk niet eens per se, maar ik ben wel naar die concerten, naar een van die concerten geweest vorig jaar. En daar eigenlijk toch ook wel een beetje fan geworden. Dat kan bijna ook niet anders, want je staat daar tussen de mensen die, voor wie die band alles betekent. Ook mensen die 15 waren en dus eigenlijk nog niet eens geboren waren toen de band uit elkaar ging.
1: Oh ja.
3: En die daar met tranen in hun ogen stonden, die dat ook van hun ouders mee hebben gekregen. En dat was echt een waanzinnige ervaring, moet ik wel eerlijk zeggen. Ja,
1: ja, want Oasis bestaat uit de Britse broers Liam en Noel Gallagher. Is dus ook een hele documentaire omheen gemaakt. En nu dus een hele, eigenlijk een reunietour. Wat verwacht jij? 38 shows?
3: Ja, nou, kijk, ze hebben natuurlijk vorig jaar die enorme reunietour gedaan die Engeland aandeed en daarna de wereld overging, maar Europa eigenlijk oversloeg, het vasteland. Dus wij moesten allemaal daarheen. Dat wilde iedereen ook wel, want je wilde dat daar meemaken. Maar ja, het is toch echt wel een groter succes geworden dan ze denk ik zelf ook verwacht hadden. En dat terwijl ze er behoorlijk wat van verwacht hebben, hun kennende.
1: Ja.
3: Ze noemen het zichzelf graag biblical. Maar ja, als je in die documentaire kijkt, dan zie je met name Noel, de oudere broer, toch wel denken van ja, dit was toch eigenlijk toch nog wel groter dan ik had verwacht. Hij zegt ergens in die film ook, na 40 minuten in de eerste show dacht ik, kan ik een pauze, een break, kan ik even terug naar de kleedkamer, want dit overweldigt me gewoon.
1: Oh ja?
3: Het is te veel. En ik geloofde hem eerlijk gezegd ook wel. Want ja, er hing natuurlijk enorm veel vanaf. En het mooiste in die film is ook dat je ziet hoe die twee broers na 15 jaar niet met elkaar gesproken hebben in de rehearsal room weer bij elkaar komen.
1: Mm-hmm.
3: En dat gaat op een bizarre manier. Want Liam loopt op een gegeven moment die deur binnen, begint te spelen, te zingen. En tijdens het outro van het laatste nummer trekt hij de deur achter zich dicht. En de rest van de band kijkt, oké, echt?
1: Ja.
3: En dan denk je in eerste instantie nog van, ja, het kan hem allemaal niks schelen, hij doet het voor het geld. Maar gaandeweg, het blijkt dan toch een beetje het tegenovergestelde. Hij zet echt alles op alles om dat te laten werken en met volledige focus eraan te beginnen. En dat heeft toch eigenlijk iedereen wel verbaasd.
4: En
3: met name hoe Liam daarin stond. En dat werkt, het werkt dus gewoon echt tussen die broers weer.
4: Ja, en blijkbaar voelt die tour van vorig jaar, smaakt dat dus naar meer. Want je zou kunnen zeggen, reunie klaar, ze zijn weer samen. Maar ja,
3: geld verdiend,
4: daar zal vast ook wel weer een financieel aspectje mee spelen,
1: zeggen,
4: toch?
1: Ja.
3: Ja, nou, ik denk dat als ze het puur voor het geld zouden doen, dat ze die, nou, ze hebben vorig jaar iets van 30 shows gedaan of zo, dat het dan echt wel klaar was, want dan hou je het niet langer meer met elkaar vol. Maar dat er dus echt wel een nieuwe chemie is ontstaan. En ja, het hangt ook zeker een prijskaartje aan, want ik zag dat de kaarten in de arena gemiddeld €200 kosten.
1: Zo.
3: Dus ja, dat zijn gewoon echt dure kaarten. Maar ik merk ook om me heen, er zijn ook mensen die zijn vorig jaar naar Manchester of naar Londen geweest en die zeggen, ja, dat was deze kaarten nog duurder. Maar ja, we moesten daarvoor vliegen, we moesten daarvoor een hotel. We hebben daar het hele weekend gezeten. Ja, en god ja.
1: Ja.
3: Misschien ga ik toch maar weer wel.
1: Ja.
3: En die documentaire is wat dat betreft natuurlijk ook, ja, is het nou een journalistiek product of is het toch eigenlijk een grote commercial? Er zat nog net geen QR-code op de aftiteling.
1: Nee, precies.
3: En na afloop dacht je, ja, misschien ga ik toch maar weer wel.
1: Nou ja,
3: dat hebben ze toch wel heel slim gedaan.
1: Denk jij dat die twee concerten in de arena, gaat dat à la Roxy Dekker in een paar seconden uitverkopen?
3: Ik verwacht het wel, want ik denk, ik denk het eerlijk gezegd toch wel. Er zijn gewoon ontzettend veel mensen vanuit Nederland die kant op gegaan vorig jaar. En die, er zijn toch ook een hoop mensen thuisgebleven die gedacht hebben, was ik toch maar gegaan.
1: Ja, dus dit gaat.
3: Dus ik verwacht wel dat
1: uitkomen.
3: Het. Ja, en ja, besef wel, de grootste show in Nederland van Oasis was er 5000 mensen, hè, in de AFAS Live in 2009.
1: Ja, dat is niks.
3: Dit is 10 keer zoveel tickets.
1: Ja, precies. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Atze de Vriese, muziekjournalist van 3 voor 12.
4: Steun voor de begroting die het minderheidskabinet vandaag presenteert lijkt nog ver weg. Kan Prinsjesdag en met name ook de APB daar verandering in gaan brengen? Of blijft het inderdaad ver weg?

0: je zometeen in de ochtendspits.
1: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
3: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
4: Thomas van Zijl.
5: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Uiteraard koning Willem-Alexander die de troonrede uitspreekt. En ik ontvang Gilbert Gooyers en Marcella Ensel-Boonstra van de VNO-NCW Brabant-Zeeland en Noord over de plannen uit de miljoenennota. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
7: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
8: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
9: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
10: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
11: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
13: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: Nu in de BNR-app.
16: Het treinverkeer in grote delen van Nederland ligt plat. Europeanen moeten mogelijk meer betalen en langer wachten op medicatie. En bijna 10% van de woningverkopen eindigt nu onder de vraagprijs. Dit en meer verhalen vind je nu allemaal in de BNR-app.
17: Ja, probleem op het spoor dus en ook probleem op de weg, Mindy van der Plas, want veel ongelukken gebeurt al.
18: Ja, dat klopt. Het wordt langzaam drukker onderweg. En vooral die ongelukken veroorzaken nu veel oponthoud. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld. Daar zijn bij Geldermalsen 2 rijstroken dicht. En dit kost je ruim een uur. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem ging het mis bij Ravenstein. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is bijna 40 minuten. De A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Ook op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijsoord. Daar is de vertraging ruim een half uur. En op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam staat een kapotte auto bij Zaanstad-Koog. De rechterrijstrook is daar dicht en vanaf Assen-Delft is het oponthoud 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 168,1.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
0: update van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een deel van het land rijden veel minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Er is een storing die de treinen in het midden en noorden van het land raakt. Het beveiligingssysteem kan niet zien waar een trein is en daardoor springen alle seinen op rood. ProRail weet nog niet wanneer het probleem is verholpen. In Rotterdam heeft de ME gisteravond ingegrepen bij een stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Honderden mensen liepen mee in de tocht die eindigde bij een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Daar sloeg de sfeer om en gooiden mensen met stenen en vuurwerk. Er is één verdachte opgepakt. Het telefoongesprek van de Odido-hacker in opsporing verzocht heeft meer dan 100 tips opgeleverd. Volgens de politie zit daar ontzettend veel informatie bij. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop we horen wat het kabinet volgend jaar van plan is. Na de rit met de glazen koets door de binnenstad leest de koning vanmiddag de troonrede voor. Daarna wordt het koffertje met de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer en weten we hoe het kabinet alle plannen wil betalen. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Het van oorsprong Nederlandse programma De Verraders pakte ook een beeltje. Het won voor de derde keer op rij in de categorie reality. Ziekenhuisserie The Pitt werd de grote winnaar met 6 Emmys. Het weer van Weer Online? In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, het wordt 25 tot 28 graden.
20: Gaan we kijken naar de beurzen. Amerikaanse beurzen allemaal in het rood gesloten. Dow Jones 0,3% lager. S&P 500 0,5% lager. En de Nasdaq 0,5% lager. En dat komt allemaal door zorgen rondom AI. Oproepen om AI te vertragen. Oftewel, Nvidia ging 3,4% lager. Andere techfondsen ook. En ook de 10-jaarsrente in Amerika ging even door de 5%. En dat zorgde ook voor wat zorgen. En in Azië staan de beurzen een beetje een gemengd beeld. Nikkei 0,1% hoger. De Kospi 0,6% lager. En dan nog eventjes de Hang Seng 0,2% lager. Olieprijs tot slot verder gestegen. Weer iets na berichten over nieuwe aanvallen van de Houthis op Saoedi-Arabië en Iraanse aanvallen op schepen in de regio. Brent crude momenteel 1,5% hoger, $107,3. Beursnieuws volg je hier bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Prinsjesdag vandaag, steun voor de begroting die het minderheidskabinet vandaag presenteert, lijkt nog ver weg. Nou, Prinsjesdag gaat daar weinig veranderingen brengen. Misschien de APB de komende dagen ook wel, of hoeven we daar eigenlijk ook niet al te veel van te verwachten? Gaan we zo meteen bespreken over 2 minuten in de ochtendspits.
1: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
22: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
23: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
24: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
24: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
25: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
26: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
27: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
26: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
3: Dat kan.
2: In de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
20: Goedemorgen, het is 6:06. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van dinsdag 15 september 2026. We zijn precies halverwege de maand. Dat maakt verder niet zoveel uit, maar het is wel Prinsjesdag. En dat maakt wel iets uit. Nina van den Dungen, Nina, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Iwan.
20: Ik zei eerder al, deze ochtendspits is altijd een beetje een soort stilte voor de storm. We praten hierbij over alles wat je kan verwachten vandaag, later vandaag op BNR. Ook wat er in Den Haag gaat gebeuren. En wat doen we nog meer dit half uur?
4: We gaan er toch even de ruimte in. Want afgelopen nacht zijn twee bijzondere Europese satellieten gelanceerd. Er is ook geen NASA of iets Amerikaans aan te pas gekomen. Toch wel leuk om even te horen wat dat dan is. En Mercurius wordt ook steeds een stukje kleiner. Toch best wel schokkend.
20: Kleiner.
4: Oh. En we wisten dat op zich al wel, maar het gaat sneller dan verwacht.
20: Slecht voor de huizenmarkt daar.
4: Ja, precies.
20: Maar dat
4: en voor Elon's grote droom. Maar ja, goed, die wilde toch de andere kant
20: naar Mars.
4: Naar Mars,
20: ja.
4: Dus dat scheelt.
20: Maar we gaan beginnen dus inderdaad in de Prinsjesdag. Een bijzondere Prinsjesdag, want het minderheidskabinet presenteert vandaag een begroting waar nog geen meerderheid voor is. En die meerderheid lijkt ook ver weg. Want zowel Pro als Ja 21 dwingen het kabinet om een keuze te maken. We moeten of over links of over rechts. Niet met allebei. Nou, dat er op Prinsjesdag geen doorbraak komt, dat is misschien geen nieuws. Maar ja, gaat het in de APB de komende dagen dan wel gebeuren? Dat is de grote vraag. We gaan praten met Sarah Runderkamp, politicoloog. Sarah, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
20: Hier wel eens in de studio, fijn dat je er bent. Ja, een minderheidskabinet op Prinsjesdag met een miljoenennota waar nog geen meerderheid voor is, ook niet in zicht is. Een troonrede waarvan je dan ook denkt, ja, wat kan je daarmee? Is dit inderdaad een unieke situatie?
5: Ja, we leven in historische tijden. Ja. Dus dat is op zich wel heel spannend en natuurlijk ook wel heel leuk. Maar dat maakt het niet veel makkelijker voor het kabinet om inderdaad iets wat nog nooit is gedaan toch te doen, toch voor elkaar te krijgen. Ze moeten inderdaad ergens een meerderheid vandaan zien te halen. En ja, het staat er niet heel erg goed voor op dit moment.
20: Democratisch gezien is het natuurlijk wel interessant, want we kunnen eigenlijk meekijken in de keuken van de politiek.
5: Zeker,
20: nu,
5: want, ja.
20: Het is zeker de komende dagen.
5: Ja, het is wel een beetje smullen. Ja, dat moet ik eerlijk toegeven. Dat is gewoon heel leuk en spannend. En popcorn erbij, inderdaad. Dat kan allemaal geen kwaad.
20: Ja.
5: Dus we gaan inderdaad in de plenaire zaal vanaf morgen van alles zien wat we misschien nog nooit echt zo openlijk hebben gezien.
20: Ja, nou gelijk maar even over die APB. Dan doen we zo meteen nog wel even troonreden en dat soort dingen. Maar normaal heb je aan het einde van zo'n APB wel een beetje een indruk van, er is sowieso al meerderheid voor die plannen. En nou, hier en daar moet er nog wat bijgespijkerd worden. Moet er nog wat gedaan worden aan koopkracht. Nog wat wensen links en rechts. Maar wat gaat die APB dit jaar opleveren? Dat kan zomaar zijn helemaal niets eigenlijk.
5: Ja, dat kan. Ja, we zien natuurlijk wel in wat er al gelekt is en wat we wel al weten, dat er een aantal handreikingen zijn gedaan naar verschillende partijen. Dus daar zullen ze ongetwijfeld nog wel op proberen terug te komen, om dat nog even duidelijk te maken. Dus er wordt wel degelijk geprobeerd natuurlijk om een meerderheid te vinden. En verder, het is denk ik ook heel spannend om te zien hoe Jette de boel gaat aftrappen. Wat voor toon slaat hij aan? Welke manier van doen kiest hij? Er zijn denk ik heel veel mogelijke strategieën op dit moment nog mogelijk voor hem. En dat kunnen we dan allemaal live bekijken.
4: Ja, en als nou ook zowel links als rechts gewoon keihard de hakken in het zand zet morgen en overmorgen. Geen duimbreed toegeven. Wat gebeurt er dan? Moet het dan achter de schermen toch een keuze worden gemaakt? Oké, dan gaan we maar helemaal voor Pro. En dan geven we Pro, bij wijze van spreken, alles cadeau wat ze willen. En dan hebben we toch steun?
5: Nou ja, bijvoorbeeld, dat is natuurlijk het grote probleem. Is niet zozeer die oppositie, maar gewoon de coalitie. Of in ieder geval, ze hebben meerdere problemen. En dit is er ook eentje van. Dat ze natuurlijk niet met elkaar eens zijn over welke kant ze moeten gaan. En over welke kant, welke specifieke partijen komen daar natuurlijk ook bij kijken. Dus we hebben de afgelopen dagen, weken uitgebreid kunnen lezen dat de VVD liever over rechts wil en CDA en D66 liever over links.
4: Ja, dan zeg ik 2-1.
5: Dat is een mogelijke uitkomst. Maar tot op heden is dat niet zo gegaan. Dus er blijkt toch wel degelijk dat de VVD dit heel goed weet te spelen op een bepaalde manier. Maar er zal toch een doorbraak moeten komen. Ja.
20: Troonrede dus zometeen, een miljoenennota. Daar zit naar verluidt een soort briefje bij, waarin Heijnen schrijft dat alle constructieve krachten, zowel in de politiek als in de polder, moeten worden herinnerd aan de gedeelde verantwoordelijkheid om het land vooruit te helpen. Dat is toch best opvallend, want Heijnen staat zelf best scherp in de race, geloof ik.
5: Mm-hmm.
20: Maar hij verwacht van andere medewerkers en buigen.
5: Ja. Nou, het kan natuurlijk nooit kwaad om er een mooie brief bij te leveren en daarbij een aantal oproepen te doen aan, aan anderen om zich te schikken naar bepaalde situaties. Dus hij doet natuurlijk allerlei offensieven, allerlei charmes in de strijd. En of het werkt, ja, dat zullen we zien. Maar inderdaad, de afgelopen weken hebben we niet per se gezien. Hè. Er is ook veel over geschreven dat er wel veel wordt onderhandeld op verschillende plekken. Met wie? Sommigen met Heijnen, sommigen met de fractievoorzitters. Maar er wordt dan soms ook weer niet teruggebeld. Of je wordt niet uitgenodigd. Of je moet heel lang wachten. Dus het geeft inderdaad niet per se de sfeer dat, dat hij er zelf inderdaad ook bereid is om op die manier te werken.
20: Ja. En als we even vooruitblikken op die APB. Waar verwacht jij dat die oppositiepartijen op zullen gaan hakken? Wat zal inhoudelijk het meest prangende punt worden?
5: Ja, ik denk dat ook onder andere door Heijnen natuurlijk beschreven, ook in die inleiding van die miljoenennota. Kijk, we hebben heel veel verschillende onderwerpen, vrees ik. Ik weet niet of er één van hun grootste problemen is al die verschillende crises die er nu spelen. Ja, ook discussies die we natuurlijk al jarenlang, als niet tientallen jaren, voeren. Bijvoorbeeld belast op vermogen of belast op arbeid. Ik bedoel, dat zijn enorme vraagstukken die we die blijven natuurlijk spelen. Nu in de handen van een minderheidskabinet worden gelegd. Nou, dat is al een hele moeilijke vraag als je een meerderheid hebt. Dat ook wel dat scala aan problemen, denk ik. Ik weet niet of je er. Nou ja, we gaan natuurlijk zien wat er uit gaat springen of wat echt de spannende onderwerpen worden. Maar in algemene zin kunnen dat er denk ik wel heel veel verschillende zijn. Wat we nu de laatste paar dagen zien spelen is natuurlijk die discussie over de sociale zekerheid. Ja. Box 3 komt natuurlijk ook veel op. Dus het gaat wel veel over dit soort onderwerpen. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende onderwerpen die op dit moment in Nederland spelen.
20: Ja. Dan vanaf kwart over één de troonrede. Wat doet dit kabinet de koning aan? Want die komt met een toespraak. Dat moet alleen maar algemeenheden zijn. En,
5: hij moet er echt even wat van maken. Ja.
4: Jette heeft het geschreven. En dan inderdaad hopelijk niet AI. Dus Jette heeft het al geschreven en dat mag de koning voorlezen.
5: Ja.
4: Maar daar gaat niks concreets in zitten.
5: Nee, wat dat betreft is denk ik vandaag niet een hele spannende dag. Inderdaad, pas vanaf morgen dat de echte spanning een beetje gaat oplopen. Het zal toch een beetje, platitudes klinkt dan ook weer zo gemeen. Maar dat zijn de woorden als verbinding en samenwerken enzovoort. Of in ieder geval, hij kan ons nog verrassen natuurlijk. Maar dat is denk ik wat je ongeveer moet verwachten van deze dag. Maar dan gaat het er misschien morgen wel wat spannender aan toe.
4: Ja. Zou het woord AI in de troonrede zitten vandaag?
20: Denk het niet.
4: Nee, hebben ze het eruit gehaald, toch maar. Ja.
20: Maar misschien kansen die kunstmatige intelligentie biedt. Nou,
4: je weet het niet.
20: Ja. Wanneer denk je dat wij een begroting hebben met elkaar waar steun voor is? Kan het nog weken gaan duren, maanden gaan duren?
5: Ja, dat kan natuurlijk. Ja, misschien in het beste geval heb je inderdaad deze week een paar doorbraken. Maar dat zit gewoon heel erg lastig in elkaar. Het is heel moeilijk om dingen tegen elkaar uit te ruilen. Bijvoorbeeld op dit moment in zo'n minderheidsconstructie. Kunnen heel veel leren, denk ik, uit andere landen waar die minderheidsconstructies wel al vaker hebben plaatsgevonden. Maar goed, het blijft altijd onze eigen situatie, met de versplintering die we hebben, met de specifieke mensen die er nu zitten. Normaliter zien we dat zo'n minderheidskabinet wel over grote lijnen eens is. Hè. Gaan we over links in algemene zin of over rechts in algemene zin? Ja, dat soort dingen, dat is hier allemaal gewoon nog niet opgelost. Ze zijn nog best wel ver, maar wie weet. Het kan ook nog een hele tijd duren natuurlijk, ja.
20: Waar ga jij op letten vandaag? Spannender voor jou?
5: Ik vind het altijd heel leuk om te kijken wat iedereen aan heeft.
20: De belangrijkste bijzaak,
5: ja. Dat weet niet of het echt een bijzaak is, eerlijk gezegd. We zien steeds meer dat Kamerleden ook die outfit gebruiken om echt een politiek statement te maken. Dus daar ben ik dan eigenlijk naar op zoek. Ik vind het ook heel leuk als ze er gewoon leuk uitzien, hoor. Daar niet van. Maar er worden natuurlijk steeds meer statements gemaakt. Dat gebeurt al jaren. Dus ik ben heel benieuwd wat voor grote statements er dit keer in zitten. Ja, alles is politiek natuurlijk. Ja. Dus als je zo'n kans hebt om met je kleding iets te zeggen, dan grijpen ze dat soms wel aan. Dus ik ben heel benieuwd waar ze mee komen.
20: We gaan het volgen met jou vanaf kwart over één, dus de troonrede. En daarvoor ook allerlei aandacht ervoor in bijvoorbeeld zaken doen. En een extra lange uitzending van de avondspits van 3 tot 7 dus.
4: Ja, want om 3:30 is natuurlijk het koffertjesmoment met Ilko Heijnen.
20: Met alle kopstukken in die uitzending. Dankjewel, Sarah Runderkamp. Fijne dag.
5: Fijne dag.
20: Ik zou bijna zeggen, genieten van de komende dagen.
5: Zeker, ja.
4: Nou, dan een meerderheid van de Nederlanders blijkt toch wel voor een hogere belasting op vermogens te zijn, als dat betekent dat de inkomstenbelasting dan niet zal stijgen. Blijkt uit onderzoek van Kieskompas, hebben ze gedaan in opdracht van Trouw. Kiezers van nagenoeg alle partijen zijn het erover eens dat het eerlijker is om vermogens hoger te belasten dan inkomsten uit loon. En dat geldt dus opmerkelijk genoeg ook voor de achterban van de VVD. Terwijl de VVD is het, hè, die de wens in de coalitie eigenlijk blokkeert, de wens van D66 en het CDA, om juist die vermogensbelasting te verhogen. Achterban van de VVD zegt, nou, wij zouden daar best wel vrede mee kunnen hebben. Ruime meerderheid van de Nederlanders is trouwens bereid om wel meer in te leveren om die inkomstenbelasting maar gelijk te houden. Zo wil een meerderheid van de VVD, D66 en de CDA-kiezers de hypotheekrenteaftrek wel gedeeltelijk afbouwen, als de inkomstenbelasting dan dus daardoor gelijk blijft. En ook zijn Nederlanders bereid om een hogere erfbelasting te betalen om de belasting op de lonen inderdaad te beschermen. Onderzoeker Jeroen van Lindert van Kieskompas merkt op dat de achterban van de partij soms dus wel, nou, ietsje verder is dan de partij zelf. Als je dus kijkt naar de VVD, de partij die houdt zich graag aan een verkiezingsbelofte die ze gemaakt hebben, maar de achterban zegt, nou, wij zijn best wel wat flexibeler. Daarnaast geven kiezers ook eerder wat genuanceerde antwoorden als zij hun belastingen moeten kiezen in de vorm van dilemma's. Belasting betalen vindt natuurlijk niemand leuk, maar in een dilemma blijken kiezers vaak toch wat minder dogmatisch dan gedacht.
20: Nou, cc'tje naar Ilko Heijnen.
4: Precies.
20: Het is 17 minuten over 7. We gaan naar Mandy van der Plas bij de ANWB. Met nog steeds het grootste probleem op de A2, hè?
7: Ja, dat is zeker waar. De A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar was het al druk vanwege wegwerkzaamheden. Maar daar is vanmorgen vroeg ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Geldermalsen. De vertraging is hier ruim een uur. Al is er ook wel weer goed nieuws, want de weg is zojuist weer vrijgegeven. Dus hopelijk lost de situatie hier snel weer op. Verder meldt Flitsmeister ook al wat mobiele flitsers. Zo is het nu oppassen op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Het is daar oppassen bij hectometerpaal 15,2.
8: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
4: Het Europees Ruimteagentschap heeft vanochtend vroeg 2 satellieten de ruimte ingestuurd. Die moeten inzicht gaan geven in de gevolgen van hitte, droogte en klimaatverandering. Nou, een mooi project. Maar bijzonder is nu zeker ook dat het hier gaat om een volledig Europees project, zonder ook maar Amerikaanse steun en ook met Nederlandse inbreng. Nou, het gaat om de Copernicus Sentinel 3C-satelliet en de nieuwe Florence Explorer, ook wel de Flex genoemd, die vanaf de Europese lanceerbasis Kourou in Frans Guyana met een Europese raket in een baan om de aarde zijn gebracht.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, allumage P120 en décollage. Hein.
20: En daar gingen we.
4: Maar dan wel in het Frans.
20: Ja, dat hebben we wel.
10: Stunning views of the Vega Sea hurtling through the skies. The night skies here at Space.
4: Wij gaan er verder over praten met Philip Schodejans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart en ook maker van de BNR-podcast De Space Cowboys. Philip, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
4: Heb jij het in het Frans gevolgd of in het Engels of allebei?
11: Allebei. Ja, die Fransen die blijven toch Frans praten.
4: Ja, dat doen ze. Ja,
11: dus niks aan het ontkomen. En het is in Frans Guyana, dus op zich mag het ook
4: het
11: wel.
4: Het mag ook. Het is toch een soort Eurovisie Songfestival. En we moeten het ook altijd allemaal dubbel. Ging het allemaal volgens de planning, de lancering? Is het allemaal goed gegaan?
11: Ja, helemaal perfect. Ik zag alleen maar blijde gezichten van de bouwers van de raket, van de bouwers van de satellieten, van ESA, van de lanceerbasis en ook van ESA Operations Center, die inmiddels ook de besturing van die satellieten heeft overgenomen.
4: Ja, oké. Dit is dus een helemaal Europees project. Goed gegaan. Nou, dan staan we er weer goed op, zou ik zeggen, in ruimtevaartland. Vertel eens even wat die satellieten dan precies gaan doen.
11: Ja, er zijn 2 aardobservatiesatellieten. De ene is Sentinel 3C, die kijkt naar de oceanen en naar de ijsvlakte, bosbranden, atmosfeer, zeespiegelstijging en zo. En dat is belangrijk, omdat de oceanen nemen iets van 30% van de CO2 op die wij allemaal uitstoten. Dus dat willen we graag weten, ook voor de klimaatanalyse. Mm-hmm. En die andere, die Flex, dat is een veel kleinere satelliet. Die kijkt dus naar de gezondheid, hoe gezond de vegetatie is door de fluorescentie van heruitzenden van licht en warmte te meten. En de planten nemen ook een enorm deel van die CO2 op. Dus ook dat is echt superbelangrijk. En die 2 satellieten die horen echt wel bij elkaar. Want die Flex als een kleintje en die kan niet alles zelf. En die data worden dus gecorreleerd. Dus ze gaan straks in een baan vliegen en we op heel korte afstand van elkaar.
20: Ja, maar toch even voor de duidelijkheid. Want je vertelt het heel snel. Maar die Flex gaat dus de gezondheid van planten op aarde in de gaten houden.
6: Hoe werkt dat?
11: Ja, dat kan, want die planten die doen fotosynthese. Die nemen CO2 op en waterdamp en zonlicht. En daar maken ze suiker van en zuurstof. Dat is prachtig. Maar daarbij zenden ze dus ook een heel klein beetje licht opnieuw uit. Ja. En dat in de vorm van warmte, op een hele speciale golflengte. En die wordt heel nauwkeurig gemeten door die flex. En daardoor weten ze of die planten gezond zijn. En op een gegeven moment, als ze totaal verdord zijn, dan doen die planten niks meer. Maar lang voordat je dat punt bereikt hebt, kan je dus al vanuit de ruimte heel precies meten hoe het gaat met die planten. En dat instrument is dus een heel bijzonder instrument. Want er is heel erg veel zonlicht wat dat overstemt. En dit ding kan dus heel nauwkeurig dat signaal eruit pikken.
4: Ja, prachtig wetenschappelijk onderzoek dus. Nou is het gelanceerd helemaal onder Europees bevel. Dan vraag ik me af, ja, wij zijn daar trots op, vast terecht. Maar is het nou heel knap wat we hebben gedaan? Of valt dat in het grotere perspectief van wat we allemaal kunnen eigenlijk wel mee?
11: Nou ja, dit is super knap, want Europa is heel erg goed in die aardobservatiesatellieten. En de Amerikanen vinden dat allemaal inmiddels wat minder belangrijk in het Witte Huis. Dus het is ook heel belangrijk dat we dat zelf blijven doen. Mm-hmm. En dan is het dus prachtig als vanaf een Europese lanceerbasis, ook al ligt die dan in Zuid-Amerika, maar van de Europese lanceerbasis met Europese raketten dat geheel in eigen hand in de lucht kan brengen. Mm-hmm. En die data-analyse, daar komt dan ook een enorme Nederlandse bijdrage. Dus we kunnen trots zijn op dat ding.
4: Ja, want dit is echt de eerste keer dat wij het helemaal zelf doen zonder Amerikaanse hulp.
11: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want we zijn erg goed in dit soort satellieten. Maar die worden ook soms in het verleden zijn die ook wel eens met Amerikaanse raketten gelanceerd. Ja, en ja, dit nu is met een van de twee Europese raketten die we hebben.
4: Ja, precies. Nou, dat is mooi. We staan er goed op. We hebben dus ook echt specifiek een Nederlandse bijdrage hieraan. Hè? Wat heeft Nederland bijgedragen?
11: Ja, Nederland gaat al die data analyseren. En hebben gekeken naar de computermodellen voor de dataverwerking van dat instrument wat die fotosynthese dan bemeet en de fluorescentie. En dat is een groot consortium. Er zitten allerlei Nederlandse wetenschappelijke partijen in, zoals Wageningen, Universiteit Twente, Utrecht, Leiden, de VU Amsterdam, Delft. Wow. En ook de Stichting Ruimteonderzoek Nederland, die kijkt naar de correctie voor de atmosfeer. Want die zwakke signalen moeten door de atmosfeer heen. En dat doet die Sentinel-3C, die bemeet dat. En daar bemoeit Esron zich dan weer mee. Dus ja, nu beginnen ze eigenlijk pas.
4: Supermooi. Dankjewel, Philip Schonejans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart en natuurlijk maker van de podcast Space Cowboys.
6: Ja, en dan weet binnenkort dus de ESA hoe de plantjes in mijn tuin erbij staan. Best handig.
4: Gek, toch?
6: Ga je het opvragen en dan weet je gelijk of je de boel
4: moet vervangen. Moet je extra water geven of niet?
6: Precies. Er is nog meer ruimtenieuws, namelijk van Mercurius. Dat wordt namelijk een stukje kleiner en dat gaat sneller dan verwacht. Wetenschappers wisten al dat de kleinste planeet in ons zonnestelsel krimpt, doordat de binnenkant langzaam afkoelt. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat die krimp waarschijnlijk 10-30% groter is dan tot nu toe gedacht. Blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Het ruwe oppervlak van de planeet heeft mogelijk de ware snelheid van de krimp verborgen. Door het krimpen vervormt de rotsachtige korst en ontstaan er extreem steile hellingen op de planeet. Ah, kan je dus skiën. De hoofdonderzoeker die vergelijkt het met een druif die in de zon langzaam verschrompelt tot een rozijn. Sinds zijn ontstaan kan Mercurius zo tot wel 23 kilometer aan diameter zijn kwijtgeraakt. Een deel van de sporen daarvan zit verstopt onder puin van meteorietinslagen en werd daardoor dus eerder niet gezien. En eind van dit jaar gaat een ander ruimtevaartuig, die heet BP Colombo, Mercurius van dichtbij bekijken. Dus dan weten we precies wat er aan de hand is. Maar misschien iets kleiner dan we tot nu toe dachten, Mercurius.
4: Ja, daar moeten we dus zeker niet naartoe als we denken we hebben toch een andere aarde nodig om te gaan wonen. Ja. Beter de andere kant op.
6: We moeten dus graag aan Koen Bender hoe het is met Mercurius.
4: Mercurius vermogensweer.
6: Ja, precies. Ruimtepotje.nl. De Amerikaanse schatkist loopt voor tientallen miljarden aan belastinginkomsten mis van bedrijven vanwege Trump's One Big Beautiful Bill. En dat heeft alles te maken met de opmars van AI-bedrijven. Die hoeven dus blijkbaar minder belasting te betalen. Hoe dat zit, hoor je zometeen.
12: Leve de koning!
13: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
14: Met een minderheidskabinet en een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
15: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
13: De Avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek.
16: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
14: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
17: We proberen nog steeds een 100-zetel-droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen, ja, je moet kiezen.
0: Prinsen.
1: De avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
17: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
19: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
18: Nextview Consulting. De Salesforce partner voor corporates en private equity.
21: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
22: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: Onlineveilingmeester.nl. Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op MoveMove.com.
28: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
31: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
32: Nou, niet met onze huidige applicatie.
31: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
32: Niemand.
33: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
34: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
33: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
35: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
36: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
37: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
38: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
39: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
38: Het AD noemt de acteurs Oscar waardig.
40: We must face the facts.
38: Andrew Scott steelt de show volgens NRC. Parool noemt de film nagelbijtend spannend.
41: Go or don't go.
38: Pressure. Nu in de bioscoop.
42: BNR Verkeer.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang en vooral ongelukken veroorzaken nog oponthoud. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld, daar is de weg gelukkig weer vrij na een ongeluk bij Waardenburg. Wel is de vertraging hier nog ruim een uur. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam bij Ravenstein. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden. Dat kost je 50 minuten. Er staat daardoor ook file op de A59 van Den Bosch naar Os. Bij knooppunt Paalgraven 40 minuten oponthoud. En verder is de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht ook weer vrij na een ongeluk. Voorbij Zevenaar is het oponthoud nu nog 15 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 59,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuws.
0: nieuwsupdate van 7:30.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een deel van het land rijden veel minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Er is een storing die de treinen in het midden en noorden van het land raakt. Het beveiligingssysteem kan niet zien waar een trein is en daardoor springen alle seinen op rood. ProRail weet nog niet wanneer het probleem is verholpen. In Rotterdam heeft de ME gisteravond ingegrepen bij een stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Honderden mensen liepen mee in de tocht die eindigde bij een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Daar sloeg de sfeer om en gooiden mensen met stenen en vuurwerk. Er is één verdachte opgepakt. Het telefoongesprek van de Odido-hacker in Opsporing Verzocht heeft meer dan 100 tips opgeleverd. Volgens de politie zit daar ontzettend veel informatie bij. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop we horen wat het kabinet volgend jaar van plan is. Na de rit met de glazen koets door de binnenstad leest de koning vanmiddag de troonrede voor. Daarna wordt het koffertje met de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer en weten we hoe het kabinet alle plannen wil betalen. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Het van oorsprong Nederlandse programma De Verraders pakte ook een beeldje. Het won voor de derde keer op rij in de categorie reality. Ziekenhuisserie The Pitt werd de grote winnaar met 6 Emmys. Het weer van Weer Online? In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, het wordt 25 tot 28 graden.
3: Ja, de winsten van de Amerikaanse AI-bedrijven die stijgen. Maar het geld dat ze afdragen aan de belastingen, dat daalt. De staatskist in Amerika loopt voor tientallen miljarden aan belastinginkomsten mis. Vanwege de One Big Beautiful Bill. Ja, die AI-bedrijven maken dus gebruik van een belastingvoordeeltje. Hoe het precies zit, hoor je zo meteen over 2 minuten in de ochtendspits.
4: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Lead-Info? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor. Je start binnen 5 minuten, meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
5: 52 min 40.
6: 12 natuurlijk.
5: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
5: In 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
10: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
35: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, het is dinsdag 15 september, iets na 7:30. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. De Ochtendspits voorafgaand aan Prinsjesdag. Nina van den Dungen, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Iwan.
3: Wij hebben daar veel aandacht voor.
7: Zeker.
3: Bijvoorbeeld zometeen Prinsjesdag in de huizenmarkt, hè?
7: Zeker. Er is een onderzoek gedaan door de hypotheker. En daaruit blijkt dat ruim 8 op de 10 woningzoekenden weinig tot geen vertrouwen hebben in de woningambities van dit kabinet. Terwijl ja, dat was toch wel iets waar ze flink op inzetten. Zometeen spreken we daar de hypotheker over. En we gaan ook uiteraard het laatste technieuws krijgen van Jo van Buurik.
3: Ja, onder andere over de EU Kids Act. Wat die gaat inhouden hoor je zometeen van Joe. Maar eerst naar Amerika, want de vennootschapsbelasting die dondert in elkaar. $96 miljard minder, doordat allerlei AI-bedrijven profiteren van nieuwe stimuleringsmaatregelen die eigenlijk niet helemaal speciaal voor hen bedoeld zijn. In Trump's One Big Beautiful Bill van vorig jaar werd flink ingezet op het subsidiëren van innovatie en het bouwen van productieruimte. En net op het moment dat die wet inging, kwam er een explosie aan AI-investeringen op gang. En allerlei bedrijven, de Meta's en de Microsofts van deze wereld, die maakten dus aanspraak op die kortingen met succes. En die profiteren dus maximaal van de nieuwe wet. Alleen de staatsinkomsten die leiden daar wel een beetje onder. We praten erover met BNR's huiseconom Han de Jong. Han, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Iwan.
3: Ja, nou, en dan zien we percentages waar je dan toch best wel van schrikt. 25% lagere vennootschapsbelastinginkomsten. Poeh, dat moet pijn doen in de staatskas.
11: Ja, nou ja, dat is ook zo, hè. Want je praat dan dit jaar over, laten we het afronden, 100 miljard. Vorig jaar was het eigenlijk ook al. Daar waren de inkomsten uit de vennootschapsbelasting ook al met 30 miljard verlaagd of gedaald. Je krijgt dus nu een. De rare situatie dat de bedrijfswinsten juist hard groeien. En dan zou je natuurlijk eigenlijk verwachten dat de overheidsinkomsten uit de vennootschapsbelasting ook groeien. Mm-hmm. Maar die dalen juist. Ja, hoe komt dat? Nou ja, omdat in die Big Beautiful Bill van Trump vorig jaar is een belastingfaciliteit geïntroduceerd waarbij bepaalde, niet alle, maar bepaalde investeringsuitgaven in één keer, in één jaar van de belasting kunnen worden afgetrokken in plaats van dat gespreid gebeurt over een periode van 5 of 7 jaar. Mm-hmm. Dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel.
3: Ja, en voor wie was deze regel dan eigenlijk bedoeld? Want ik lees een beetje tussen de regels door van ja, ze profiteren ergens van wat misschien niet helemaal bedoeld was voor de Microsofts en de Meta's. Waar was dat voor bedoeld dan?
11: Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken natuurlijk. Hè, want de bedoeling van die faciliteit was dat bedrijven meer zouden investeren in innovatie. Mm-hmm. Nu is er, zoals je al aangeeft, er is een explosie van investeringen in AI op gang gekomen. En dat kan allemaal, of niet allemaal, maar een groot deel daarvan, wat kan in één keer worden afgeschreven. Ja, was dat te voorzien? Misschien niet. Als je nou naar Goldman Sachs luistert, die hebben voorgerekend dat de totale uitgaven in de Verenigde Staten aan AI-investeringen dit jaar zo'n 600 miljard belopen. En dan kun je natuurlijk zeggen, aan de ene kant kun je zeggen, ja, dan loopt de Belastingdienst een hoop inkomsten mis. Maar je zou misschien ook kunnen zeggen dat die wet misschien wel succesvoller is dan verwacht. En dat het dus dat het heeft geleid tot die extra investeringen. Nou, dat is de grote vraag. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk, laat ik zeggen, tegenstanders van Trump die zeggen nee, die technologiebedrijven die hadden die investeringen ook wel gedaan als ze die belastingfaciliteit niet hadden gehad.
3: Ja, nou is er ook gelijk een politieke discussie losgebarsten. Ik geloof dat sommige democraten die zeggen nu ja, belastingvoordelen voor datacenters die moeten worden beperkt. Terwijl ik ook denk, ja, die datacenters, dat willen wij met z'n allen, want wij willen die AI-tools gebruiken en die filmpjes op TikTok kijken. Ja, het is ook wel een beetje een boosmakertje dit.
11: Ja, precies, hè. En ik zet wel eens de cijfertjes op een rij. Waarbij ik dan de Amerikaanse investeringen in AI probeer te vergelijken met die in Europa. Mm-hmm. En dan loopt Europa hevig achter. Nou, of dat door deze belastingfaciliteit komt of niet, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk vast te stellen. Feit is wel dat er, zoals we inmiddels al hebben geconstateerd, dat er op het ogenblik een enorme, bijna revolutie gaande is bij investeringen in AI. En dat zit eigenlijk vooral in de Verenigde Staten en ook in China. Feit blijft natuurlijk dat de Amerikaanse federale overheid per saldo toch wel een hoop belastinginkomsten mist.
3: Ja, en is dat dan, want die mis je nu, hè, dit jaar of op dit moment, omdat ja, die bedrijven in één keer die kosten kunnen aftrekken. Normaal zou je dat uitsmeren. Komende jaren, is dat dus gebeurd, al het aftrekken? Dus de vraag is, merk je dit op langere termijn dan ook?
11: Ja, nou ja, dat is de goede vraag. Hè. In principe is deze faciliteit van de Big Beautiful Bill, die is in principe permanent. Mm-hmm. Maar goed, als er een democratische president komt, dan zal dat misschien wel weer gaan veranderen. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Hè. Feitelijk, als je dit soort faciliteiten introduceert, dan verschuif je vooral het moment van belasting betalen. En als al die investeringen, als die rendabel worden en er worden bedrijfswinsten meegemaakt, dan gaat dat natuurlijk in de toekomst eigenlijk de inkomsten voor de overheid juist een impuls geven. Ja.
3: Kort nog even naar de 10-jaarsrente in Amerika. Die is door de 5% heen geweest. En dat is toch wel een spannend moment geweest.
11: Ja, kijk, we kijken natuurlijk graag naar ronde getallen.
3: Ja, precies, ja.
11: En de laatste tijd is natuurlijk heel veel te doen over die stijgende kapitaalmarktrente. Vooral in de Verenigde Staten. Eigenlijk nog meer in een land als Japan. Maar je ziet eigenlijk overal in de wereld die kapitaalmarktrente stijgen. Nu is de 10-jaars in Amerika door de 5% gegaan. Ik geloof dat het de laatste keer dat we dit soort niveaus hebben gezien, moet je terug naar 2007. En als je gaat kijken naar waar we het jaar mee begonnen zijn, ja, toen stond die 10-jaarsrente op 4,2. Dus dat is een heel forse stijging. Aan de andere kant, in 2023 waren we ook al vlak bij de 5%. Dus ja, weet je moet het ook wel weer een klein beetje nuanceren. Dit is ook weer niet zo heel bijzonder. Historisch is dit natuurlijk ook niet een heel erg hoog niveau. Nou hebben we morgen natuurlijk de vergadering van de rentevergadering in Amerika van de Fed. Ik zou een beetje zeggen dat deze ontwikkeling op de markt is bijna een uiting dat marktpartijen de Fed uitdagen om vooral die rente te verhogen om de inflatie onder controle te brengen.
3: Dankjewel, ja, we gaan het even volgen. Ja, toch? Ja. Lijkt wel. Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
42: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
12: In de straat van Hormuz is een olietanker op een mijn gevaren en daarbij in brand gevlogen. Dat is althans wat Iran beweert. De Amerikanen zeggen dat verhaal niet klopt en dat Iran het schip heeft aangevallen. En dan niet in de straat van Hormuz, maar wel vlakbij de kust van Oman. Het gaat om een olietanker die vaart onder Panamese vlag. Volgens Amerika was het schip vorige maand ook al doelwit van Iran. Het werd toen aangevallen met een drone en na de nodige reparaties voerde de tanker dus afgelopen weekend langs de kust van Oman en werd het toen opnieuw aangevallen. De Iraniërs ontkennen. Ze zeggen dat het schip de zuidelijke route van de straat van Hormuz nam, waar dus mijnen liggen. Het is lastig te checken waar de explosie nou precies was, want de laatst bekende positie van het schip dateert van een week geleden. En bovendien weten we dat Amerika en Iran beide claimen dat ze controle hebben over de straat van Hormuz. En het is onduidelijk hoeveel verkeer daar nou daadwerkelijk doorheen gaat op dagelijkse basis. De VS heeft ook gezegd dat de volledige straat al eerder mijnvrij is gemaakt. Dus ja, wat waar is, is hier lastig te checken.
3: Het is 16 minuten voor 8. We gaan naar Mandy van der Plas bij de ANWB met een ongeluk op de A50, Mandy.
13: Ja, dat klopt. De A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar ging het vanmorgen vroeg al mis bij Ravenstein. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt hier nog wel flink wat vertraging. Vanaf Nistelrode staat de teller op 30 minuten. Het rijdt daardoor ook langzaam op de A59 van Den Bosch naar Os. Daar is het oponthoud bij Os nu ruim 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister de snelheidscontrole op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 111,9.
42: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
3: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
14: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we hebben besloten om hem even dicht te doen, ja.
15: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
12: Ruim 8 op de 10 woningzoekenden hebben weinig tot geen vertrouwen in de woningambities van het kabinet. Blijkt allemaal uit onderzoek van De Hypotheker. Verder is 2/3 van de woningzoekenden ontevreden over het huidige woonbeleid. En ruim de helft verwacht dat de kansen op de woningmarkt verder zullen verslechteren. Nou, we gaan erover praten met Boudewijn de Jong van De Hypotheker Rotterdam. Meneer de Jong, dat zijn eigenlijk geen beste cijfers voor dit kabinet.
16: Nee, dat klinkt niet hoopgevend.
12: Nee.
16: Is dat de afgelopen jaren rond Prinsjesdag al anders geweest?
12: Ja, dat weet u beter dan ik. Maar is het slechter dan de laatste jaren? Gaat het echt nog verder omlaag?
16: Nee, het is eigenlijk wel... nog verder omlaag. Ja, het is wel een repeterend verhaal, moet ik zeggen. Dat het vertrouwen bij de consument of bij de potentiële kopers wel echt laag is. Omdat uiteindelijk het verhaal wat ze vertellen... er moet bijna 400.000 woningen gebouwd worden. En dat gaan we doen. En dat moet voor 2030 was het eerst. Nou ja, et cetera. Maar ieder jaar komt dat terug. Alleen ieder jaar komt ook terug... van het wordt niet gerealiseerd of we lopen nog achter. Het tekort is er nog steeds. Dus,
12: ja, precies. Dus het is eigenlijk voor elke woningzoekende... van allemaal leuk dat jullie dit zeggen... maar voor nu verandert er helemaal niks aan mijn situatie.
16: Nee, maar dat sluit ook niet uit. En dan praat ik even voor mij bij de hypotheker in Rotterdam... dat er ook echt nog wel regelmatig toch meer mogelijk is... dan mensen denken. Dus het is ook niet zo dat er niets mogelijk is. Maar dit onderzoek is natuurlijk een landelijk onderzoek... En dan is het gewoon karig en moet er echt wel wat gaan gebeuren om die woningnood uit het slop te trekken, zeg maar.
12: Ja, precies. Uit jullie onderzoek blijkt ook dat starters en senioren het vooral zwaar hebben. Het wordt natuurlijk weinig doorgestroomd. Dat is op zich niet nieuw. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen van is daar dan niet aan bepaalde knoppen te draaien door het kabinet om daar wel toch een beweging te krijgen?
16: Ja. Nou, het is meer, ik weet niet of zij specifiek het zwaar hebben. Met name dan starters hebben geen woning. Maar het wordt uit onderzoek komt meer dat zij het vaak worden genoemd als de groepen waarvoor meer maatregelen zou moeten komen of voorrang verleend moet worden. Ja. Omdat op het moment dat dat natuurlijk op gang is, dan gaat het hele balletje rollen, zeg maar. Zeker zou het goed zijn als daar specifieke mogelijkheden voor komen.
12: Ja, en wat voor knoppen kan je dan draaien als je die starter meer kans wil geven?
16: Als je meer bouwt specifiek voor senioren... desnoods in een complex of, noem het maar op... Dan gaat die doorstroming natuurlijk komen. Want dan kunnen mensen die nu in hun eerste huis wonen... naar een volgend huis, starters kopen weer die woning.
12: Nou had ik wel het idee dat juist de afgelopen jaren... heel veel appartementencomplexen zijn gebouwd. Terwijl eigenlijk niet iedereen daarop zit te wachten. Want het is uiteindelijk natuurlijk toch gewoon een appartement wat je koopt... eigenlijk zonder buitenruimte. Waar blijkbaar zowel die starter als die senior denkt van... bouwen we het juiste is dan eigenlijk ook de vraag... denk ik, die het kabinet zichzelf kan stellen.
16: Ja, maar ik denk... wat je schetst, dat daar niet helemaal in meega. Dat er veel gebouwd is. Mm-hmm. Dat is wel het probleem. Ik heb de senioren en starters die wij bij de hypotheker aan tafel hebben. En die echt wat willen. Die staan zeker wel open ook voor appartementen. Mm-hmm. Alleen dat de uitdaging wel echt zit in het bouwen. En dat daar gewoon wel maatregelen moeten worden getroffen.
12: Precies. Dan moeten we, het kabinet kom een keer over de brug is eigenlijk, hè? Wat dan een beetje uit het onderzoek komt van de hypotheken.
16: Precies, ja.
12: Verwacht u dat er vandaag aandacht voor is? In de troonrede misschien? Of gewoon bij de begroting vanmiddag? Bij het koffertjesmoment? Of wordt het toch afwachten op de algemene politieke beschouwingen van morgen?
16: Nou, ik denk zeker dat er wel aandacht voor gaat komen. Het is natuurlijk echt wel een enorm belangrijk thema. Ik denk wel een van de hoofdthema's. Voor het huidige, vorige kabinetten, maar ook nu weer. En dat het gewoon heel actueel is om ook het levensgenot in een land als Nederland... dat het echt een actueel thema is, dus dat er wel wat moet gebeuren. Dus nee, ik geloof wel dat daar aandacht voor is. Ik weet niet in de troonrede. Ik zat wel net, denk u dat vroeg, dacht ik gelijk eigenlijk aan Rutte bij de NAVO-top... dat hij zei, ja, zeker die hypotheken misschien als... de koning daarin iets terug
12: dat
16: laat komen.
12: Dat zal hij vast niet gaan zeggen.
16: Dat zou mooi zijn.
12: Het zou
16: maar,
12: wel heel grappig zijn, ja.
16: Ja, of dat de koningin zegt ja zeker op de achtergrond. En dat dan, het is goed dat er aandacht voor is. Maar nog belangrijker dat die aandacht daadwerkelijk een keer omgezet wordt. Gewoon in daadkracht dat er echt wat gedaan gaat worden. En dat die vergunningen verleend gaan worden om sneller te mogen bouwen. Dat er de plannen van we wijzen nu een aantal locaties aan. En daar gaan we nu versneld wat bouwen. Dat er gewoon echt concrete acties gaan plaatsvinden.
12: Hartelijk dank, Boudewijn de Jong van de Hypotheker in Rotterdam.
17: Tech-update.
3: Joe van Burk is hier van BNR's Tech-redactie. Joe, goedemorgen.
18: Dag, Iwan en Nina. Hallo.
3: Nou, deze week moet het graag gebeuren. Dan komt de EU met een officieel verbod op onder meer sociale media voor de jeugd. Maar wel met de nodige mitsen, maren, haken en ogen.
18: Ja, allereerst het feit dat het dan nog maar een wetsvoorstel is. Okay. Dus het is nog niet gelijk. Ja. Moet nog worden doorgestemd, over onderhandeld, worden aangenomen, geïmplementeerd. En dan hebben we het over handhaving nog niet eens gehad. Mm-hmm. Dus zo zijn we minimaal een paar maanden of jaren verder. Maar er gebeurt wel iets op dit vlak onder de noemer de EU Kids Act. Onder die vlag gaat deze week een voorstel gepresenteerd worden door voorzitter Ursula von der Leyen en haar techbazin Henna Vierkoenen. Later deze week, op donderdag, gaan we dat allemaal officieel horen. Morgen tijdens de State of the Union van von der Leyen gaan we daar ook al wat dingen over vernemen. Reuters heeft daar documenten over ingezien. Wat krijgen we concreet? Restricties voor iedereen onder de 15. Dus let goed op als je dat bent of kinderen in die leeftijd hebt. Mm-hmm. Het gaat om social media, maar ook, let op.
19: Trulies met Genke.
20: Altijd scherp. Werk

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Australië, hè, waar al sinds december een leeftijdsrestrictie van kracht is die heel moeilijk te handhaven valt. Dus dat moeten we allemaal in de praktijk gaan zien. Wat ik wel interessant vind, zoals we heel veel zien bij Europese wetgeving, grote techbedrijven moeten hiervoor betalen om zich vervolgens ook te laten onderwerpen aan die regels. Oh. Dus ook dat staat in de plannen.
3: Waarom? Heel raar. Moet eigen regime betalen.
2: Ze willen opereren in onze markt. Mm. En dan vindt Brussel dat je moet betalen. Okay. Zodat er gehandhaafd kan worden. Dus we gaan merken of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Later deze week gaan we er meer officieel over horen vanuit de Europese Commissie. Okay.
3: Intussen gaat het in Amerika opnieuw over de nieuwste gevaren van AI. Sinds dit weekend weer helemaal hot and happening. De reacties buitelen over elkaar. Bijvoorbeeld van Nvidia-topman Jensen Huang. Die sprak zich zojuist uit. En die had een special guest.
2: Ja, Nina, jij en ik staan wel eens op een podium, hè, te presenteren of te modereren. Hoe vaak heb jij meegemaakt dat een spreker zijn telefoon hoort gaan, maar ook nog eens opneemt en gaat praten tijdens het live programma?
4: Nee, alleen in viral filmpjes die ik zelf zie op social media.
2: Ja, en dat is dus precies wat er nu gebeurd is afgelopen nacht tijdens de All-In Conference in Los Angeles. Dat is eigenlijk gewoon een live versie met duizenden mensen publiek van de AI-podcast van David Sacks. Dat is dan weer de tech-tsaar van Trump zelf. Uitgerekend toen Jensen Huang als topman van Nvidia op het podium zat, midden in zijn verhaal over AI, ging zijn telefoon.
5: It is.
6: Oh no. No. Mr. President.
5: Oh.
6: Yes, sir. I gotta tell you something. If it wasn't because of you calling, I'm on stage with the besties. You know, the whole group. And we're talking, as it turns out, we were talking about you. Good job. The fact that you saw through all of that, I mean, there's a lot of complexity. And the fact of the matter is, you just saw through all of that. We're all just really grateful.
3: Slijm.
2: Ja, natuurlijk. Ja. En aangezien ze daar toch zaten, met al zijn vriendjes, de besties, zoals Wang het noemde. Ja, daar besloot ze Trump ook maar gelijk toe te voegen aan het gesprek. Maar ja, hoe doe je dat als je de president op je privételefoon
3: speakerphone,
2: hebt? Trouwens, een opvouwbare Samsung. Mensen dachten even dat hij al die net onthulde iPhone Duo bij zich had. Dat is niet het geval. Dus inderdaad, speakerphone. Maar ja, hoe ga je dat versterken? Moest ze nog even iets op vinden.
6: You're now talking to the planet.
7: You see, the great thing about life is that Jensen can develop the most complex computer chip in the world that nobody can copy for 10 years, but he can't figure out how to put me on speaker.
2: Zo gingen we nog even door. Alle gekkigheid op een stokje. Overigens maakte Trump van de gelegenheid gebruik om in een voor hem typisch onsamenhangend relaas af te draaien over die hernieuwde angsten voor gevaren van AI, dat het een grote hoax is.
4: Maar dit is toch helemaal gestaged?
2: Dat weet ik niet, want er is ook een paar weken geleden een bericht geweest dat Wang tijdens een all-hands-meeting binnen Nvidia gebeld werd door Trump en toen wel heel snel van het podium afging, maar ook nog even er wat te horen was. Het zou kunnen dat het gestaged is, inderdaad, zou me niks verbazen gezien als een vriendjes. Ze hebben in ieder geval de aandacht getrokken, dus dat hebben ze het goed gedaan. Overigens was Trump dus vooral boos dat Google een nieuw datacenter in Finland bouwt, niet in de VS, omdat het in de VS ook een heet hangijzer is geworden en in Noord-Europa juist makkelijk is. Wang was dan wat oppervlakkiger, die zei, ja, die waarschuwingen kunnen we best naar luisteren, maar wij mensen hebben gewoon de controle over wat we doen met AI. En Wang kan het weten, want zonder zijn chips gebeurt er helemaal niks op het gebied van AI-ontwikkeling.
3: Joe van Buurik, dankjewel.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Ja, de minister van Financiën presenteert vanmiddag vanaf 3:30 het befaamde koffertje met de miljoenennota. Maar steun voor die Prinsjesdagplannen ontbreekt nog steeds. En dat zal nog even duren. Wat kunnen we dus van deze Prinsjesdag verwachten? Hoor je zometeen in de ochtendspits.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
11: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met Nvidia AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum.

0: en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenclen, betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen, LANCLAN.nl.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
5: Nou, niet met onze huidige applicatie.
4: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
5: Niemand.
6: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
7: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
6: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Nu in de BNR-app.
12: Treinverkeer in Midden-Nederland grotendeels plat. NAVO-vliegtuig haalt drone neer boven Litouwen. En de FNV wil lagere inkomens compenseren met een vaste opslag van 80 euro per maand. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
13: Het is 8 uur geweest. We gaan naar Mandy van der Plas bij de ANWB met een kapotte vrachtwagen op de A58.
14: Yes, dat klopt. De A58 van Eindhoven naar Breda. Daar staat het nu vast bij knooppunt De Baars. Door die kapotte vrachtauto is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is hier al ruim 20 minuten. Verder zijn er op dit moment weinig bijzonderheden. Wel veel lange dagelijkse files in Gelderland en in Noord-Brabant. Het rijdt bijvoorbeeld langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar is het oponthoud voorbij Oosterhout 40 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 30 minuten vertraging. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat file bij Strandnulde. Vanaf Ermelo is het oponthoud 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A50 van Os naar Eindhoven. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 105,6.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht willen, krijgen het advies om hun reis uit te stellen. De A2 staat muurvast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk. En omrijden kan ook niet. Treinreizigers hebben ook een probleem. In het noorden en midden van het land rijdt bijna niks. Door een storing staan alle seinen op rood. In Rotterdam-Zuid is de ME gisteravond bekogeld door mensen die meededen aan een stille tocht. Bij een politiebureau gooiden ze met stenen en staken ze rookbommen af. De stille tocht was voor een man die afgelopen weekend onterecht werd aangezien voor een fietsendief. Bij zijn arrestatie werd hij niet goed en overleed. Wie gelovig is, heeft een kleinere kans op een nieuwe baan. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit onderzoek. Je wordt minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als bedrijven in je brief bijvoorbeeld lezen dat je vrijwilligerswerk doet in een kerk of moskee. Ze zouden bang zijn dat je je geloof meebrengt naar je werk. Ook de hoogste Amerikaanse rechter verbiedt de plannen van president Trump om stemmen per post te veranderen. Daar is hij fel op tegen, omdat er veel mee gefraudeerd zou worden. Dat werd nooit bewezen, maar Trump wilde er wel vanaf. Daarom maakte hij regels die zo streng waren dat ze volgens de rechter niet uitvoerbaar zijn. En in de binnenstad van Den Haag zijn de eerste Oranje-fans al aangekomen om Prinsjesdag te vieren. Ze staan bij Paleis Noordeinde, waar vanmiddag het koningspaar wordt opgehaald met de glazen koets voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor, met daarin de plannen van het kabinet. Het weer van Weer Online? Al snel breekt overal de zon door en loopt de temperatuur op. Het wordt 25 tot 28 graden. In het westen zijn er wat meer wolken en blijft het iets koeler.
13: Gaan we kijken naar de beurzen. Wall Street lager gesloten. Dow Jones 0,3% lager. S&P 500 0,5% lager. En de Nasdaq 0,6% lager. Dat had alles te maken met techbedrijven die omlaag koersten vanwege zorgen over de AI-ontwikkeling. En nog een andere ontwikkeling, maar die vertel ik je zo meteen. Eerst even kort Azië. Daar een gemengd beeld. De Nikkei staat 0,25% hoger. De Hang Seng staat 0,5% lager. En de Kospi 0,7% lager. Wat speelt er nog meer in Amerika? Dat is die rente op de Amerikaanse 10-jaar staatsobligatie. De 10-jaarsrente. Uitgekomen boven de 5%. Hoogste niveau in jaren. Ja, dat cijfer voedt al langer de onrust over die stijgende kapitaalmarktrente. Maar volgens onze huiseconoom Han de Jong is er ook ruimte voor nuance.
17: En als je gaat kijken naar waar we het jaar mee begonnen zijn, ja, toen stond die 10-jaarsrente op 4,2, dus dat is een heel forse stijging. Aan de andere kant, in 2023 waren we ook al vlak bij de 5%. Dus ja, weet je, je moet het ook wel weer een klein beetje nuanceren.
13: Zij huiseconoom Han de Jong. En nog even een korte blik op de brandstofprijzen in eigen land. Want die zijn opnieuw naar recordhoogtes gestegen. Euro 95, landelijk adviesprijs momenteel 2,716. Dat is 3 cent hoger. En ook 3 cent hoger voor diesel, 2,75. En daarmee is diesel dus inmiddels weer duurder dan euro 95. Komt allemaal door de sluiting van belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saudi-Arabië naar een drone-aanval. Brentolie momenteel ook erg duur, $107. Nou, je hoort de muziekjes klaar, we stoppen ermee. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Praat ik veel te lang soms. De minister van Financiën die presenteert vanmiddag zijn befaamde koffertje met een miljoenennota, maar steun voor die plannen ontbreekt nog steeds. Wat we van deze Prinsjesdag kunnen verwachten, hoor je zometeen in de ochtendspits. Lekker kort.
18: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
20: En, hoe ging je leestoets?
21: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
20: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
22: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
22: In 14 weken begrijpend leren lezen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
24: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
25: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
26: Yes!
27: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
25: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
26: Yes!
28: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
29: Stel je vraag in de BNR-app.
30: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
13: Goedemorgen, we zijn halverwege de ochtendspits van dinsdag 15 september. Goed dat je luistert. Tot 10 uur brengen we je rustig van start met deze werkdag. En daarna gaat het geweld in Den Haag los. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Het Prinsjesdaggeweld. Nina, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Iwan.
13: Maar we hebben nog veel meer.
0: Ja, toch wel een beetje in het verlengde ook. We blijven even bij politieke. Want vandaag wordt ook het Belastingplan 2027 gepubliceerd. Dat is toch apart, want er is nog heel veel te vragen en te zeggen over bijvoorbeeld box 3, het rendement op vermogen. Maar goed, toch komt die dat belastingplan komt er, dus gaan we zo meteen over hebben. En nog even naar Amerika, want daar is toch ook echt weer een bizar verhaal. Don Trump Jr., hè, zoontje van, is inmiddels wel wat groter. Is dus ook getrouwd op een prachtig tropisch privé-eiland. Maar die bruiloft, of in elk geval de afterparty, blijkt betaald door een Russische oligarch. Dan denk je, huh? Hoe zit dat? Nou, hoor je zo meteen.
13: Eerst nog even kort een servicebericht. Want in een deel van het land rijden deze ochtend geen treinen. En dat komt door een storing die op 13 plekken aan het spoor in Midden-Nederland is ontstaan, meldt ProRail. En zojuist meldt ProRail ook dat die storing ontstaan lijkt te zijn door sabotage. De spoorbeheerder meldt dat er materialen zijn gevonden die daar bewust zijn neergelegd, waardoor dus allerlei systemen in storing schieten. Het heeft grote gevolgen voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Een deel rijdt niet, een deel rijdt minder. En trouwens, als je denkt, ik ga even check hoe het zit met mijn trein. Ook de reisplanner van NS heeft te maken met waarschijnlijk veel vraag en daardoor af en toe niet werken, inderdaad.
0: Ja.
13: Nou, we houden dit uiteraard voor je in de gaten. We zijn er mee bezig om hier over te bellen. Door die storing bijvoorbeeld kunnen ook sommige spoorwegen niet, sommige spoorbomen niet dichtgaan. Kan ook invloed hebben op het wegverkeer. Dus best een groot verhaal. Dus we zijn dit uiteraard voor je aan het volgen. En als we daar meer over weten, dan hoor je dat zometeen hier op BNR. Maar daarnaast is het ook nog gewoon Prinsjesdag. Een dag vol tradities. De eerste Oranje-fans staan al bij Paleis Noordeinde. Ik weet niet of Johan Flemings al gezien is, maar het zou me niks verbazen. En toch is het een Prinsjesdag onder buitengewoon politiek gesternte. Koning Willem-Alexander die leest vanmiddag een troonrede voor. Dat is rond 13:15. Ilko Heijnen die presenteert zijn miljoenennota rond 16:30. Maar dat zijn allemaal verhalen zonder meerderheid, zegt politiek verslaggever Sophia van Leeuw.
1: Nog nooit eerder was de miljoenennota zo snel achterhaald als dit jaar. Er is geen politieke steun. De coalitie kon er onderling eerst nog niet uitkomen, terwijl ze ook nog eens de steun van de oppositie nodig hebben. Dat hebben ze niet op tijd voor elkaar kunnen krijgen. Dus die troonrede die zal waarschijnlijk bestaan uit niet te veel concreet.
13: Ja.
1: En de miljoenennota, wat Ilko Heijnen vanmiddag uit zijn koffertje tovert, ja, dat kan ook alweer snel de prullenbak in, want dat is pas het startschot voor verdere onderhandelingen met de oppositie.
13: Nou, een deel van de plannen is al uitgelekt, dat weten we. En we weten ook dat traditioneel dan eerst het zoet komt. Allerlei partijen die graag laten zien met welke cadeautjes ze komen. En daarna pas hoe het allemaal betaald wordt.
1: Nog nooit eerder was de miljoenennota zo snel achterhaald als dit jaar. Er is geen politieke steun. De coalitie kon er onderling eerst nog niet uitkomen, terwijl ze ook nog eens de steun van de oppositie nodig hebben. Dat hebben ze niet op tijd voor elkaar kunnen krijgen. Dus die troonrede die zal waarschijnlijk bestaan uit niet te veel concreet.
13: Ja.
1: En de miljoenennota, wat Ilko Heijnen vanmiddag uit zijn koffertje tovert, ja, dat kan ook alweer snel de prullenbak in, want dat is pas het startschot voor verdere onderhandelingen met de oppositie.
13: Als je denkt, dit verhaal ken ik ergens van. Inderdaad, dat is namelijk dezelfde quote als die we net lieten horen. Daar is iets fout gegaan.
0: Dan zit het wel extra goed tussen je oren.
13: Excuus daarvoor. Oh, ik denk zelfs dat we de goede quote wel hebben. Zullen we die nog doen?
0: Nee,
1: wisten, die AOW-leeftijd, die verhoging, daar gaat een grote streep doorheen. En wat ook al vaststaat, is natuurlijk dat er meer geld gaat naar defensie. Maar de koopkracht gaat nog steeds licht achteruit, ondanks een koopkrachtreparatie van 1,5 miljard.
13: Ja, nou, goede quote nog gevonden. En dus kunnen we toch nog nieuws verwachten. De meeste spanning zit er met name uiteraard in het opvolgende debat. Altijd traditioneel de dagen na Prinsjesdag, de APB, de Algemene Politieke Beschouwingen, die woensdag beginnen, dan eerst de kant van de Kamer, donderdag reactie van het kabinet. Oppositiepartijen die merken namelijk nog helemaal niets van eventuele handreikingen van het kabinet. En dan is er nog het heikele punt, dat is uiteraard box 3.
1: We hebben het hier heel lang over gehad. De coalitie heeft het er ook nog tot op het laatste moment over gehad. Heijnen, zo weten we uit de reconstructies, die wilde met een ander plan komen voor vermogenswinstbelasting. Er zouden miljarden heen gaan. D66 en CDA zagen dat plan, die dachten, ho, op deze manier krijgen wij Pro nooit meer aan tafel. En dat is dus vrevel geworden. En ze zijn er nog steeds niet over uit. En wat doe je als je ergens niet over uit bent? Dan schuif je het voor je uit. Dus wat we nu weten, er is nog geen oplossing. En richting de voorjaarsnota moeten we daar dan duidelijkheid over krijgen.
13: En dat zei politiek verslaggever Sophia van Liel.
30: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Blijven we toch even een beetje bij Prinsjesdag, want vandaag wordt ook het Belastingplan 2027 gepubliceerd. Nou, je hoorde het net Sophia zeggen, er is geen overeenstemming binnen de coalitie over dat box 3, het vermogensrendement. Maar vandaag moet ook dus duidelijkheid komen over een aantal andere zaken. Denk bijvoorbeeld aan de schenkbelasting en over de zogeheten pseudo-eindheffing op leaseauto's. Bij ons Robert Zwarts, Tax Director bij PwC. Goedemorgen.
2: Een heel goedemorgen.
0: Nou, als eerste dan. Wat is wat u betreft die miljoenennota vanmiddag in het koffertje van Eelco Heijnen waard?
2: Ja, vanuit fiscale optiek niet zo gek veel. Kijk, belasting zal er geheven moeten worden, ook volgend jaar. Maar ja, het grote centrale thema, dat werd net ook al gezegd, is natuurlijk box 3, de aanpassing in box 3. Nou, daar gaan we waarschijnlijk vandaag heel weinig over horen. Daar is geen meerderheid voor op dit moment. Er is natuurlijk vorige week wel in de Tweede Kamer een motie aangenomen van Tweede Kamerlid Michiel Hogeveen van Ja 21. En die pleit in feite voor versnelde invoering voor een vermogenswinstbelasting op vastgoed. Want zolang er geen duidelijkheid is voor het nieuwe box 3 systeem, zou het natuurlijk plezierig zijn, met name voor vastgoedbeleggers, om die vermogenswinstbelasting versneld in te voeren. Mm-hmm. Dus die opdracht is in ieder geval aan het kabinet gegeven met een meerderheid van de Tweede Kamer.
0: Ja, precies. Dus daar moet natuurlijk een en ander over duidelijk worden. Ook over een aantal andere zaken. Hè? Schenkbelasting?
2: Ja, dat klopt. Een onderdeel daarvan is de schenking op papier. Hè. Dus als mensen geen schenking in geld doen, maar schuldigerkenning hebben, bijvoorbeeld aan kinderen. Daarvan is in de voorjaarsnota al gezegd dat dat een ongewenste belastingconstructie is. Een zwaar woord voor iets wat eigenlijk heel gangbaar is in de praktijk. Als je bedragen schuldig herkent aan bijvoorbeeld je kinderen, hè, dan mag je daar of dan moet je daar 6% rente op betalen. Ja. Het idee is dat die 6% rente teruggaat naar 3%. En het idee is ook dat het progressievoordeel wat je behaalt met papieren schenkingen, namelijk je eerste tariefschijf benutten, dat voordeel wordt teruggenomen bij de latere aangifte erfbelasting. Hè. Ja. Dit is overigens, ik verwacht niet dat we daar een wetsvoorstel voor gaan zien nu al. Maar ik denk wel dat we richting 2028 moeten rekenen op een wetswijziging hier.
0: Ja, het is natuurlijk een hele morele discussie. Hè? Van in hoeverre belast je nou geld wat eigenlijk al van jou is en dat dan naar je kinderen of je dierbaren overgaat. In hoeverre moet je dat dan wel of niet belasten? Het is een moeilijk punt, denk ik ook weer voor de coalitie.
2: Het is een moeilijk punt. Aan de andere kant, er gaat echt heel veel vermogen over naar volgende generaties de komende tijd. Hè? De babyboomers die ooit een keer komen te overlijden. De successiewet, de erfbelasting, is de oudste belasting die we zo'n beetje kennen. Het is een hele oude wet, dus het is op zich niet raar dat daar een herijking van een aantal zaken plaatsvindt. Mm-hmm. Alleen wat mij wel tegen de borst stuit, is dat je het schenken op papier als een oneigenlijke belastingconstructie typeert. Hè? Want nogmaals, het is een hele gangbare praktijk. Mm-hmm. Maar we gaan het zien wat eruit gaat komen.
0: Ja, dan nog even die pseudo-eindheffing op leaseauto's. Eerst nog heel even uitleggen in Jip en Janneke taal wat dat is.
2: Ja, dat wil zeggen dat volgend jaar een eindheffing in de loonbelasting van 12% gaat komen bij werkgevers. Hè, dus het is een werkgeverslast. Mm-hmm. En die gaat gelden voor werkgevers die auto's ter beschikking stellen aan hun werknemers die niet volledig elektrisch zijn. Hè. Ja. Dus dan moet je denken aan hybride auto's, diesel of benzineauto's.
0: Ook die hybride wordt hierbij dus gepakt.
2: Jazeker. Ja. Mm-hmm. Het moet dus gaan om volledig elektrische auto's. Alles wat daar buiten valt, wordt geconfronteerd met die eindheffing van 12% over de cataloguswaarde van de betreffende auto. Mm-hmm. Er zit wel een overgangsregeling in. Als je die auto al hebt op 1 januari 2027, dan heb je nog ruim 3,5 jaar de tijd om in buiten die eindheffing te blijven. Mm-hmm. Maar als je dus vanaf volgend jaar een nieuwe auto beschikbaar krijgt die niet volledig elektrisch is, dan word je geconfronteerd met die 12% eindheffing.
0: Ja.
2: Dat is een heffing die bij werkgevers terechtkomt. Het staat dus helemaal los van de belasting die de werknemer zelf over de bijtelling moet betalen. Dus eigenlijk weer een lastenverzwaring. En het doel is uiteraard om werkgevers een prikkel te geven om het volledige autopark te elektrificeren.
0: Ja, oké, bij elkaar natuurlijk een hele hoop dingen die we gaan zien vanmiddag in de miljoenennota. Maar dus alles met één groot vraagteken. Waar kijkt u zelf nou het meest eigenlijk naar uit?
2: Ja, ik mag toch hopen dat we een flinke paragraaf zien over box 3, hoe dat nou verder moet. Als we het huidige belastingstelsel in box 3 behouden, dan kost dat ieder jaar de schatkist 3 miljard. Gewoon omdat er te weinig belasting binnen gaat komen. Ik mag hopen dat die vastgoedbeleggers ontzien gaan worden. Hè, want in het huidige box 3 regime zie je eigenlijk een massale uitverkoop van huurwoningen die in bezit zijn bij particuliere beleggers. Mm-hmm. Gewoon omdat de belastingheffing te fors is vergeleken met het rendement wat deze mensen halen. Dus het zou echt een uitstekend idee zijn om die vermogenswinstbelasting voor vastgoed versneld in te voeren.
0: Ja, maar goed, is er niet gezegd, box 3, we gaan het toch nog maar even vooruitschuiven.
2: Ja, dat kan. Maar het mooie van deze motie die dus vorige week is aangenomen is dat het eigenlijk maar een deelonderwerp is. Hè. Eigenlijk kun je die vermogenswinstbelasting alleen op vastgoed van toepassing verklaren. Voor de rest blijft alles gewoon hetzelfde. En dat zien we dan later wel. Maar nogmaals, het zou voorkomen dat er massaal huurwoningen verkocht worden. Wat natuurlijk een hele slechte ontwikkeling is voor de woningmarkt.
0: We gaan het zien. Veel dank, Robert Swartz, Tax Director, oftewel belastingadviseur bij PwC.
13: 18 minuten over 8. Druk op het spoor met allerlei ellende, maar ook veel ongelukken. We gaan naar Manny van der Plas van de AWB met een ongeluk op de A1.
14: Ja, de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar ging het mis bij Hoevelaken. De weg is nu net weer vrijgegeven. Dat is dan weer goed nieuws. Maar wel heb je hier nog ruim een uur vertraging op dit moment. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 108,8.
30: Luister vandaag, begrijp morgen.
13: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank, die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
3: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we hebben besloten om hem even dicht te doen, ja.
4: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
0: Dan een bizar verhaal uit Amerika. Donald Trump Jr., de zoon van, die is in mei getrouwd op een prachtig tropisch privé-eiland. Tot zover niks geks. Maar nou zou een groot deel van de festiviteiten, of in elk geval de afterparty, zou zijn betaald door een Russische oligarch met de naam Umar Kremlev. Deze oligarch die zou niet alleen zeer nauwe banden hebben met de Russische president Poetin, maar ook een beetje een ander duister verleden. Dat zegt onze Amerika-correspondent David Hammelburg.
5: Die Kremlev, die is dus de hoofd van de International Boxing Association, de IBA, een door schandalen geplaagde sportorganisatie die wordt gefinancierd door de Russische staatsenergiegigant Gazprom.
0: Ja.
5: De betalingen voor de bruiloft van Trump Jr. waren afkomstig van een aan de IBA gelieerde entiteit in Dubai, over duister gesproken.
0: Okay.
5: Die de boxpot gebruikt voor financiële transacties. Nou, Kremlin lijkt Trump Jr. pas daarvoor te hebben leren kennen. Maar hij was wel aanwezig bij de zeer besloten bruiloft met zo'n 50 gasten. En de oligarch maakte dus deel uit van een grotere groep gasten via aanwezigheid. Anderen verbaasden. Ze stonden soms apart van de rest en spraken Russisch met elkaar. De tot nu toe onbekende relatie tussen Kremlev en Trump Jr. Vormt een opmerkelijke ontwikkeling. Een lid van Poetins kring dat financieel bijdraagt aan de bruiloft van de zoon van de president.
0: Ja.
5: En daarmee nauwe toegang krijgt tot de familie Trump. Het ziet er vreemd uit. Experts op het gebied van nationale veiligheid uiten hun bezorgdheid over het feit dat Trump Jr. De vrijgegevigheid van de oligarch accepteerde. Trouwens, in 2010 veranderde Kremlev officieel zijn naam. Dat was Tajikse naam, dus hij wilde dat meer Russisch laten klinken.
0: Ja.
5: En ook een poging om afstand te nemen van een crimineel verleden uit zijn jeugd. Waaronder veroordeling tot afpersing in 2004 en voor mishandeling in 2007.
0: Oké, wat een bizar verhaal dit. Maar waarom? Waarom zou een Trump Jr. met een steenrijke vader, hij zal zelf vast ook best wel op zijn rekening hebben, waarom zou hij zijn bruiloft laten betalen door een of andere Russische oligarch?
5: Ja, waarom? Het is niet alsof Trump Jr. krap bij de kras zit. En het enige wat dit nu oplevert is een Rus met een hoge functie die vriendendiensten terugverwacht, denk ik dan. Kremlev heeft de kosten opgehoest voor het huren van het eiland. Maar Bettina Trump, de nieuwe vrouw van Junior, schreef dat Kremlev een goede vriend was die zeer gul twee geweldige feestavonden voor ons heeft georganiseerd na de bruiloft.
0: Ja.
5: En het is jammer dat iets zo persoonlijks en vreugdevols kan worden uitgelegd als iets politieks of sinisters. Verder schreef ze: voor vriendschap is geen politiek motief nodig. Vrijgevigheid gaat niet automatisch gespaard met bijbedoelingen. En soms is een huwelijkscadeau gewoon een huwelijkscadeau. Ik hoop dat ze gelijk heeft, maar ik denk dat dan meteen, ja, voor niets gaat de zon op. Is het mogelijk dat iemand zomaar zo'n geschenk geeft zonder daar iets voor terug te krijgen? Wie het weet mag zijn vinger opsteken.
0: Ja, en laten we ook niet vergeten dat we een hele scène hebben gehad met Biden en zijn zoon Hunter Biden. Dus je zou zeggen, Trump, die is niet gek en die gaat dit niet toestaan. Denk je dat Trump hiervan geweten heeft? De president natuurlijk.
5: Nou, Trump zei zelf, hij schreef aan de New York Times: ik heb geen idee wie Umar is, ik heb nog nooit van hem gehoord en hij heeft niemand betaald voor de bruiloft van Don en Bettina. Die vond plaats op een heel andere locatie op een andere dag. En de president voegde daaraan toe: het was een afterparty ter ere van hem, niets bijzonders. Een woordvoerster van Trump, Eric Trump, de broer van Donald, liet weten: Erik heeft werkelijk geen idee wie deze persoon is. En een woordvoerder van Trump Jr. verklaarde dat de twee geen zakelijke relatie met elkaar hebben. De mannen leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend. Volgens de woordvoerder raakten ze met elkaar verbonden door hun gedeelde passie voor boksen en jagen. Nou ja, en als je het over Hunter Biden hebt, met de hele laptopaffaire, dan zou je toch verwachten dat de familie van een Amerikaanse president zich juist verre houdt van dit soort buitenlandse contacten en financiële gunsten. En gezien de voorgeschiedenis lijkt het op zijn minst ongelooflijk naïef en misschien wel behoorlijk dom van Trump Jr. om dat cadeau gewoon te accepteren.
0: Ja, ik neem aan dat het hiermee het laatste woord is hier nog niet over gezegd, toch? Geschreven in Amerika.
5: Ik denk dat de Democraten hun messen slijpen en aandringen aan een onderzoek. Zoals de Republikeinen dat destijds bij Hunter Biden ook hebben gedaan. In ieder geval lijkt het een flagrant gebrek aan oog voor beeldvorming. En hoewel het geschenk op zich niet illegaal was, voerde het bezorgdheid Kremlin in de toekomst mogelijk iets van regering Trump gedaan zou willen terugkrijgen. Het is, ja, nou ja, we zien het allemaal wel, maar het is, zoals je zei, heel bijzonder.
0: Nou, dat zei Amerika-correspondent David Hammelburg.
13: Frankrijk en Slowakije hebben moeite met een aantal Europese sancties tegen Rusland en willen een aanpassing. Alleen een besluit erover blijkt een moeilijke hobbel te zijn. Tot vreugde van het Kremlin, daar is het weer. Zometeen in de ochtendspits.
6: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
7: Voor de beste start van je werkdag
8: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat
1: eigenlijk niet. En blijf scherp.
2: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
3: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
5: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Thomas van Zijl.
9: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Uiteraard koning Willem-Alexander die de troonrede uitspreekt. En ik ontvang Gilbert Gooyers en Marcella Ensel-Boonstra van de VNO-NCW Brabant-Zeeland en Noord over de plannen uit de miljoenennota. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
15: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is in volle gang. De langste dagelijkse files staan in Noord-Brabant en Gelderland. En ook zijn er wat bijzonderheden die voor oponthoud zorgen. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Hoevelaken is de vertraging hier een uur. De weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is het oponthoud bij Geldrop 3 kwartier. De rechterrijstrook is hier dicht door een kapotte vrachtauto. Ook op de A58 van Eindhoven naar Tilburg staat een kapotte vrachtauto bij Moergestel. Hier is de vertraging 20 minuten. En op de A27 van Breda naar Gorkum rijdt het langzaam bij industriegebied Avelingen. Vanaf Oosterhout is het oponthoud 3 kwartier. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 228,7.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Mensen die met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht willen, krijgen het advies om hun reis uit te stellen. De A2 staat muurvast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk. En omrijden kan ook niet. Treinreizigers hebben ook een probleem. In het noorden en midden van het land rijdt bijna niks. Door een storing staan alle seinen op rood. In Rotterdam-Zuid is de ME gisteravond bekogeld door mensen die meededen aan een stille tocht. Bij een politiebureau gooiden ze met stenen en staken ze rookbommen af. De stille tocht was voor een man die afgelopen weekend onterecht werd aangezien voor een fietsendief. Bij zijn arrestatie werd hij niet goed en overleed. Wie gelovig is, heeft een kleinere kans op een nieuwe baan. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit onderzoek. Je wordt minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als bedrijven in je brief bijvoorbeeld lezen dat je vrijwilligerswerk doet in een kerk of moskee. Ze zouden bang zijn dat je je geloof meebrengt naar je werk. Ook de hoogste Amerikaanse rechter verbiedt de plannen van president Trump om stemmen per post te veranderen. Daar is hij fel op tegen, omdat er veel mee gefraudeerd zou worden. Dat werd nooit bewezen, maar Trump wilde er wel vanaf. Daarom maakte hij regels die zo streng waren dat ze volgens de rechter niet uitvoerbaar zijn. En in de binnenstad van Den Haag zijn de eerste Oranje-fans al aangekomen om Prinsjesdag te vieren. Ze staan bij Paleis Noordeinde, waar vanmiddag het koningspaar wordt opgehaald met de glazen koets voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor, met daarin de plannen van het kabinet. Het weer van Weer Online? Al snel breekt overal de zon door en loopt de temperatuur op. Het wordt 25 tot 28 graden. In het westen zijn er wat meer wolken en blijft het iets koeler.
1: Frankrijk en Slowakije hebben moeite met een aantal Europese sancties tegen Rusland en willen aanpassing. En dat zorgt ervoor dat een besluit wordt uitgesteld, maar dat ook Frankrijk dwars ligt, lijkt nieuw te zijn. En gaan we zo meteen bespreken over 2 minuten in de ochtendspits.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
20: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 8:54. Goed dat je luistert. We zijn in volle gang met de ochtendspits van dinsdag 15 september. En hebben nog 1,5 uur te gaan. Veel te doen. Wat gaan we komend 30 minuten allemaal doen, Nina?
24: We gaan onder andere even vooruitblikken uiteraard op de opening van de beurs straks om 9:00. Maar we hebben het ook over een ruimtewapen. De VS hebben gezegd, wij hebben wapens in de ruimte. Ja, wat dan? En hoe dan? Dat gaan we allemaal vragen aan Patrick Bolder. En we hebben aan het einde van dit 30 minuten ook nog even de factcheck. Uh-huh. Altijd leuk om even iets te checken. Wat is waar? Is het niet waar? En volgens mij vandaag een aantal beweringen over de alternatieven voor Duitsland, AfD. Okay. Die ze hebben gedaan in Buitenhof.
1: Maar eerst gaan we naar Brussel, want Europese lidstaten zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over de verlenging van bestaande sancties tegen Rusland. Die moeten de handel en wandel van duizenden personen en bedrijven aan banden leggen, maar Slowakije en nu ook Frankrijk hebben daar moeite mee. Ook na 3 gespreksrondes is er geen unaniem akkoord bereikt over de verlenging van die regeling. En het draait allemaal om een Russische zakenman, een Alisher Usmanov. Europa-verslaggever Stefan de Vries legt uit waarom deze Usmanov zorgt voor oneenigheid tussen de Europese landen.
3: Frankrijk en Slowakije willen dat Alisher Usmanov, een rijke zakenman, van de lijst gaat met sancties. Daar is oneenigheid over met de andere 25 lidstaten. Er is ook een ander onderdeel van de discussie over de vraag of de maatregelen tegen deze twee mannen. Het gaat ook nog om een andere man, Michael Friedman, maar dat wil alleen Slowakije, of die maatregelen verlengd moeten worden, zoals dat gebruikelijk is eigenlijk. En naar verluidt is Slowakije niet bereikt om daarmee in te gaan. En dat betekent dat het vast zit, want ja, lidstaten kunnen dit blokkeren. Er zit een veto op. Er is geen unanimiteit op dit moment. En dan zie je weer dat ja, unanimiteit, het samen eens worden, de Achilleshiel blijft van het Europees buitenland beleid. En dat één land, in dit geval twee landen, de hele boel kan gijzelen.
1: Ja, terwijl we dus gisteren gehoord hebben een aanval op een trein in Oekraïne. Allerlei reacties van de EU en NAVO. We moeten eensgezind zijn en dergelijke. Maar als het dan uiteindelijk boter bij de vis wordt, dan gebeurt dat toch niet.
3: Ja, inderdaad. En waarom dat gebeurt is ook niet helemaal duidelijk. Frankrijk zou vooral de sancties tegen Alisher Usmanov willen opheffen. Daarbij zegt het land dat het gaat om een nationaal veiligheidsprobleem, zonder details te geven. Dus alles ligt open, maar volgens verschillende diplomatieke bronnen gaat het om een mogelijke ruil. Want Frankrijk zou de vrijlating willen van een Frans staatsburger, Martin Ryan. Die zit vast in Azerbeidzjan, gevangen op spionagebeschuldiging. Maar dat heeft Frankrijk niet officieel bevestigd. Officieel gebruikt men dus het excuus van nationale veiligheid, maar officieus ruikt het naar iets heel anders.
1: Ja, hoe wordt daarop gereageerd in Brussel? Want ik kan me voorstellen dat het voor veel irritatie zorgt.
3: Ja, deze onderhandelingen worden gevoerd door de ambassadeurs bij de Europese Unie. Dus de COREPER heet dat dan. Dan zitten alle ambassadeurs aan tafel die weten wat ze kunnen zeggen en doen namens hun land. Ze hebben besloten om nu deze onderhandelingen een week uit te stellen. Want eigenlijk zou gisteren een besluit genomen moeten worden. Officieel om lidstaten extra tijd te geven om de voorstellen van de verlenging grondig te bestuderen. Maar ja, achter de schermen gaat het natuurlijk druk uitgeoefend worden op Frankrijk en Slowakije om toch akkoord te gaan. Als er geen unanimiteit komt volgende week, ja, dan loopt die hele persoonsgerichte sanctielijst af. En dat zou betekenen dat alle betrokkenen tegelijkertijd van die lijst weer verdwijnen. En dat zou natuurlijk een hele slechte, daarmee zou Europa een heel slecht figuur slaan.
1: Ja, en dat zijn er zo'n 3000, geloof ik, die op die lijst staan?
3: Ja, het zijn verschillende lijsten, maar inderdaad, in totaal zijn er nu sancties genomen tegen 3000 personen en organisaties. Maar ja, je kunt wel op je vingers natellen dat dit natuurlijk heel erg slecht is voor het imago van de Europese Unie. Ja. Want je zei het net al, gisteren een aanval op een trein waar heel veel hoofdsteden toch behoorlijk nerveus van zijn geworden. 2 kilometer van de Poolse, dus Europese grens. De Europese Unie-grens. En terwijl Brussel dus grote woorden spreekt over de eenheid en saamhorigheid en de strijd tegen Poetin, ligt het sanctiepakket dus stil om 2 namen op een lijst. En ja, daarmee zie je dat dus persoonlijke belangen boven het algemeen belang kan gaan en ook het belang van Oekraïne. Het is ook niet zo dat de alle Rusland-sancties ineens op losse schroeven staan. De grote economische maatregelen, ja, die lopen gewoon door. Maar het is wel een signaal dat in Moskou sympathiek gevonden zal worden. En zeker dat de Europese unanimiteit kwetsbaar is. En daarmee is eigenlijk al het kwaad al geschied, of die namen er nu van afgaan of niet. Het is slecht voor het imago en de saamhorigheid dus van de Europese Unie.
1: Eén ding nog, we hebben het in het verleden vaak gehad over Hongarije als dwarsligger in Europa. Is Frankrijk nieuwe Hongarije, of ga ik daar maar iets te ver?
3: Nou, dat is heel snel. En misschien loop je wel een half jaar vooruit op de feiten. Want natuurlijk, volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk, presidentsverkiezingen. Zoals het er nu naar uitziet in de peilingen, zal Marine Le Pen president van Frankrijk worden. En ja, die heeft heel duidelijk gezegd dat zij af wil van de hulp aan Oekraïne in deze vorm. Zij heeft in het verleden ook lening gehad voor haar campagnes vanuit Moskou. Dus het zou kunnen dat Hongarije of het zou kunnen dat Frankrijk volgend jaar het nieuwe Hongarije wordt. Maar zover is het nog niet. Het is nu in dit geval echt een individuele zaak. De ambtenaren in Brussel hebben nog een week om te onderhandelen en te komen tot een unaniem besluit. Hopelijk gaat Frankrijk daar ook mee akkoord. Want inderdaad, dan zou dat een voorschot zijn op Frankrijk, het nieuwe Hongarije.
1: Zei Europa-verslaggever Stefan de Vries.
23: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: De Verenigde Staten hebben bekendgemaakt dat ze beschikken over wapens in de ruimte. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse overheid dat publiekelijk zegt. Dat ze dus wapensystemen zouden hebben in de ruimte. Daar gaan we over praten met Patrick Bolder, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Patrick.
5: Goedemorgen, Nina.
4: Nou, de VS en wapens in de ruimte. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen, wapens in de ruimte?
5: Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik zat gisteravond laat nog in de trein. En toen las ik dat bericht en ik dacht ook wel, oh shit, dat is geen best bericht. Wapens in de ruimte, dat is een volgende stap naar escalatie eigenlijk. En dat het ruimtedomein in de vierde Space Age, zoals ik dat dan noem, ook een onderwerp kan zijn van waar oorlogen plaatsvinden. En dat kan wel verstrekkende gevolgen hebben trouwens.
4: Ja, maar waar denk jij dan aan?
5: Nou ja, het is onduidelijk wat die Amerikaanse minister voor ruimtevaart, militaire ruimtevaart, nu precies opdoelde. Hij zei, we hebben wapens in de ruimte, maar hij zei niet wat voor soort wapens. Maar het heeft te maken met space control functions. Dat betekent dat je echt kunt manoeuvreren met je satellieten en daarmee de satellieten van een ander land kunt
4: aanvallen. Of zo.
5: Ja, bijvoorbeeld, ja. Nou, dat is niet helemaal nieuw. Ook de Russen kunnen dat en de Chinezen hebben dat ook al gedemonstreerd. Maar echt een wapen in de ruimte betekent eigenlijk dat je iets kunt afschieten ergens op.
4: Ja.
5: Ook dat is niet nieuw, want dat hebben de Russen al eerder gedaan. Alleen die hebben niks nergens op gericht, blijkbaar. Maar het toont wel aan dat die spanningen ook die op aarde natuurlijk al groot zijn tussen de grootmachten ook zich uitstrekken nu in het ruimtedomein.
4: Ja. Het is natuurlijk ook de vraag, want dan maak je dit dus bekend, van wij hebben wapens in de ruimte. Is dat gewoon een beetje spierballentaal of hebben ze een ander doel?
5: Ja, nou ja, je ziet wel dat Amerika steeds minder macht in de wereld krijgt. De opkomst van de BRICS, de Europese landen die zich toch langzaam afwenden van Amerika als partner. En dat is natuurlijk vooral ingegeven ook door de manier waarop de Amerikaanse regering opereert op dit moment. Maar je ziet wel dat verlies aan macht, en dit kan een teken zijn van, nou zie je wel, we verliezen misschien wel op aarde de macht, maar we hebben wel in de ruimte de macht. En uiteindelijk is het wel zo wie de ruimte beheerst. Die bepaalt eigenlijk het lot van de mensheid op aarde.
4: Ja, maar ja, ik hoor jou ook al zeggen dat Rusland ook al iets in de ruimte heeft gebracht wat kan schieten. Dus het is niet helemaal nieuw. China, hoe kijken de Russen en China hiernaar, denk je, naar deze boodschap van Amerika?
5: Nou, die zullen hier behoorlijk geschrokken op zijn gereageerd, denk ik. Dat betekent dat zij alleen maar harder gaan werken aan hun tegenmaatregelen en misschien ook wel hun wapens in de ruimte verder gaan verfijnen en in de ruimte gaan brengen ook. En dat betekent dat naast alle satellietplannen die er al zijn wereldwijd, gaan we echt naar de 100.000 satellieten. Er zijn op dit moment zo'n 15.000 in de ruimte, maar er zijn plannen om richting die 100.000 te gaan. Ja, wordt het voller en voller met de kans dat botsingen gebeuren. Die kans die neemt alleen maar toe. En als er botsingen tussen satellieten gebeuren, ja, dan heb je kans dat dat leidt tot een heel domino-effect aan allemaal andere satellieten die door de resten gaan en ook vernietigd worden. Het zogenaamde Kessler-syndroom is dat. Nee. Als al die satellieten uitvallen, dan hebben we daar behoorlijk last van op aarde trouwens.
4: Ja, dan hebben wij natuurlijk in het verleden, althans meerdere landen hebben dat gedaan, een ruimteverdrag getekend. 1967 stamt dat al uit. Daarin staat definitief geen massavernietigingswapens de ruimte in. Denk jij, als je dit dan hoort van de Verenigde Staten, we hebben een wapen in de ruimte, dan dat ze dan hiermee eigenlijk het verdrag schenden? Of moet het duidelijk worden wat dat dan behelst?
5: Nou ja, kijk, als het geen massavernietigingswapen is, en dan denk je eigenlijk aan een atoomwapen, dan formele zin ben je het niet aan het schenden, maar het idee dat je een wapen in de ruimte hebt. En in de ruimte zijn eigenlijk geen grenzen. Dat betekent dat je met die wapens ook over de grondgebieden van Rusland en van China je rondjes maakt. Ja, vliegende wil ik het niet noemen. Mm-hmm. Maar dat betekent dat je ook boven die grondgebieden bent. Als je in staat bent om vanuit de ruimte een wapen af te vuren op een grondgebied, ja, dan is daar zo'n heel land in één keer wel kwetsbaar geworden. Wat natuurlijk bij die landen, China en Rusland, vraagt om tegenmaatregelen om te zorgen dat die kwetsbaarheid wordt weggenomen door ook wapens in de ruimte te gaan doen, door Amerikaanse satellieten nadrukkelijk te gaan volgen, misschien wel te gaan manipuleren en vernietigen.
24: Ja.
5: En wat dat betreft is hier wel een doos van Pandora opengetrokken.
24: Ik wil zeggen, is dit eigenlijk een nieuw dieptepunt in de betrekkingen, retoriek, oorlogsretoriek?
5: Ja, zo zou ik het wel willen noemen. Want in plaats van dat we richting gaan van allerlei overeenkomsten en toch weer rust in de wereld, is dit ook een onderdeel van die nieuwe wereldorde die zich aan het settelen is, waarbij de macht van Amerika duidelijk aan het afnemen is en andere landen opkomen. En Amerika probeert dat misschien nog via het ruimtedomein te spelen, die behoud van die macht, door dit te roepen. Maar ja, het roept tegenmaatregelen op die je niet in de hand kunt houden. Dus ja, ik vind het wel een gevaarlijke ontwikkeling.
24: Ja, en voorlopig weten we dus nog niet wat voor wapen dit is. Mochten we daar op een gegeven moment meer over horen, dan spreken we jou ongetwijfeld weer. Dankjewel, Patrick Bolder, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Mandy van der Plas is bij ons van de ANWB om bijna 14 minuten voor 9 met een kapotte vrachtwagen op de A67.
6: Dat klopt. De A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar rijdt het nu langzaam bij Geldrop. De rechterrijstrook is hier dicht en dat veroorzaakt ruim een uur vertraging. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 15,3.
23: Blik op de beurs.
1: Minuutje of 14 ochtend gaat de handel aan het Damrak van start. We blikken vooruit op dinsdag met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Nou, hoe gaan we zo meteen openen? Wat is het beeld?
7: Ja, licht, maar ja, licht lager, fractioneel lager. Het zal niet echt heel veel zijn, denk ik. Mm-hmm. We zagen dat Amerika gisteren wel stevig omlaag werd getrokken, maar de grootste schrik hadden we natuurlijk gisteren in Nederland al gehad. Je zag wel dat binnen de S&P 500 de semiconductorsector, dat is de grootste subsector met 17%, behoorlijk omlaag ging, bijna 4,5% eraf. Dus dat tikt natuurlijk wel aan. Dat heeft die index behoorlijk naar beneden getrokken. En als je kijkt hoe het nu verder gaat, zien we vanochtend in Azië die belangrijke chipfondsen daar, Samsung en Hynix, ja, eigenlijk licht lager. Dus daar zien we uit dat de grootste ellende gisteren was en dat het nu nog wel ietsjes valt, maar in ieder geval dus niet snel herstelt.
1: Nee. Nee, precies.
7: En blijf wel eventjes aan modderen.
1: Ja, nou, dat gaan we dan even aanzien. Zijn er verder nog andere fondsen waar je op let vandaag in het nieuws?
7: Ja, ik denk dat we toch nog wel eventjes goed moeten kijken naar ASML, ASM en Besi. En dan natuurlijk wat nou precies de gevolgen zijn van dat voorstel van Dario Amodei van Anthropic om AI flink te gaan vertragen. Nou ja, ik denk dat de kans op echt afremmen ontzettend klein is. Als je kijkt naar wat bijvoorbeeld Trump vindt, is niet onbelangrijk in dit geheel. Hij zegt eigenlijk dat je geen guardrails nodig hebt. En zegt eigenlijk, ja, die hele bezorgen over AI, dat is een hoax. Die neemt het totaal niet serieus. Mm-hmm. En er is de kans dat er echt grote regels vanuit Amerika komen. Dat is natuurlijk het belangrijkste land, omdat die AI-labs allemaal daar zitten, is heel klein. En ja, Dario Amodei die wijst ook heel sterk van, ja, we moeten internationale samenwerking hebben om het af te remmen. En dan kijk je naar China. En dan zie je dat China bij Bloomberg geciteerd wordt van, ja, zij verwerpen het als fearmongering.
1: Ja.
7: En zien het eigenlijk, zien geen enkele noodzaak om het af te gaan remmen. Het is natuurlijk een soort wapenwedloop. En voor die grote AI-labs hebben ze toch ook wel wat concurrentie van die open source modellen. En als je het dan echt stillegt, ja, dan kunnen die open source modellen die iets achterlopen, ja, weer in gaan halen. Dus ik denk niet dat dat echt gaat gebeuren. Het heeft vooral te maken met die S1, met dat S1-formulier van Anthropic dat ze naar de beurs willen. En daarin moeten ze nauwkeurig de risico's beschrijven. Nou, en als jij dan als bedrijf een risico hebt van, laten we zeggen, 10% dat de mensheid grotendeels wordt uitgeroeid, dan is dat toch wel een dingetje.
1: Ja.
7: En als er een paar advocaten dat overleven, kan je een behoorlijke claim verwachten. Dus die risico's moeten heel goed beschreven zijn in dat S1-formulier. En daar heeft dit, denk ik, heel erg mee te maken.
1: Duidelijk, ja. Trump heeft ook gezegd, ja, het guardrails hoeft niet. Behalve de enige guardrail, dat is dat je Trump als president hebt. Dus dat ziet hij dan als, ja, zelf als vangrail. Zijn er verder nog zaken macro gezien die je in de gaten houdt?
7: Jazeker, in China, daar hebben we eigenlijk wat economische cijfers over augustus gezien. En daar zien we het beeld wat we al een tijdje zien bij China, dat die interne markt het eigenlijk niet zo goed doet. De retail sales die zakken terug naar 0,4% jaar op jaar. Juli was nog 0,6% en verwacht was een verbetering naar 0,8%. De huizenprijzen staan nog flink onder druk. Property investments min 20%. Residential property sales min 13%. Dus intern in China gaat het niet echt goed. Alleen, ja, de Chinese export wordt flink gesteund. En we zien dan bijvoorbeeld ook dat de industriële productie stijgt naar 5,2%. Juli was 4,5%. En dat was veel beter dan verwacht, want het was 4,8%. Ja, dit is natuurlijk moeilijk vol te houden door China, omdat er steeds meer bezwaren komen tegen het dumpen van de Chinese productie in de rest van de wereld. Dus ja, of dit echt voort kan zetten, dat wordt wel lastig voor China.
1: Jos Versteeg van Insinger Gillissen, dankjewel.
8: Factgoeroes.
1: En we gaan naar Factgoeroe Frank Leeman. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Vandaag een aantal beweringen over AfD in het tv-programma Buitenhof. Die gaan we checken.
9: Ja, gaan we checken, want na de zege van de Duitse politieke partij inderdaad in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, ongeveer een week geleden of zo, zat bij Buitenhof afgelopen zondag de Duitse komiek Hape Kerkeling. Mm-hmm. Ja, en in die uitzending zaten een aantal best wel krasse beweringen, of ze klonken heel sterk, waar daarna ook online discussie ontstond van klopt dat allemaal wel? Dus was ik ook wel benieuwd naar.
1: Nou, we gaan een aantal na. Kom maar op het eerste.
9: Ja, de eerste, meteen een fragmentje, dat is dit.
11: Maar dat is het niet alleen. Ze willen ook de leerplicht willen ze gewoon helemaal afschaffen.
1: Leerplicht afschaffen?
9: Ja, nou, alle scholieren springen een gat in de lucht als dat waar zou zijn. Ouders misschien iets minder. Maar ja, wat is aan de hand? Duitsland heeft op federaal niveau beschreven dat onderwijs de verantwoordelijkheid is van de deelstaten. In Sachsen-Anhalt gaat het in de lokale wet over een schoolplicht. Dus je moet naar een schoolgebouw. Thuisonderwijs is niet toegestaan. Dus het is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met Nederland. Mm-hmm. En de AfD in Sachsen-Anhalt wil niet dat kinderen geen onderwijs meer hoeven te volgen. De partij wil dat ouders hun kinderen thuis mogen gaan onderwijzen. Mm-hmm. Met 2 keer per jaar een controle van de leerresultaten door de deelstaat. Nou, ze noemen dat dan een verschuiving van schulplicht naar bildungsplicht. Dus niet de verplichting om in een schoolgebouw te zitten.
1: Opleidingsplicht.
9: Ja, de verplichting om onderwijs te krijgen. Nou ja, of dat kan en of het een goed idee is, dat laat ik eventjes buiten beschouwing. Maar ze willen inderdaad dat thuisonderwijs mogelijk wordt. Dus ja, dat is niet hetzelfde als leerplicht volledig helemaal afschaffen.
1: Oké, we blijven bij het onderwerp onderwijs, want andere claim, ze willen migranten in andere klassen zetten dan, ja, zeg maar even, tussen haakjes Duitse kinderen.
9: Ja, klonk zo in de uitzending.
12: Aparte klassen voor, laat ik maar even zeggen, in hun ogen Duitse kinderen,
9: ja,
12: en migrantenkinderen, die worden uit elkaar gehaald.
9: Ja, klinkt ernstig. En het zit als volgt. In Duitsland is per deelstaat geregeld of kinderen in een AZC naar school gaan. En in Sachsen-Anhalt is naar school gaan niet verplicht. Als ze nog zitten te wachten in een AZC, zeg maar. En dat willen ze wel gaan verplichten. En ik lees gewoon even voor uit hun programma wat ik vertaald heb. Kinderen horen op school, uitroepteken. Vluchtelingenkinderen die hun thuisland moesten verlaten mogen hun tijd in Duitsland niet verspillen zonder onderwijs. Daarom steunt de AfD om humanitaire redenen, zeggen ze, het aanbieden van onderwijs aan kinderen van vluchtelingen die momenteel niet verplicht zijn het land te verlaten. Mm-hmm. Dit moet echter wel in speciale klassen plaatsvinden. Nou, en dan schrijven ze dat die aparte klassen moeten zijn om duidelijk te maken aan die kinderen dat ze tijdelijk in Duitsland zijn. Nou, alsof die kinderen iets aan kunnen doen, maar goed. En ze zouden een les moeten krijgen van leraren die zelf eigenlijk ook vluchteling zijn. En dan wordt het onduidelijk, want ze schrijven dan hoe Oekraïense kinderen wel speciale welkomstklassen kregen bij het begin van de oorlog.
13: Trulies met Genke.
25: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Wat er letterlijk staat, is dat ze het gezin van vader, moeder en kinderen als maatschappelijke norm willen neerzetten. Mm-hmm. En dan zeggen ze, ja, we zullen thema's kinderen en gezin weer centraal stellen in de reclame- en bewustwordingscampagnes van de deelstaatregering. En ze ook verankeren in prioriteiten in het onderwijs en daarbuiten. En projecten en organisaties zich richten op bevorderen en ondersteunen van gezinnen krijgen speciale aandacht en misschien andere soorten van publieke financiering.
3: Ja,
2: ja, het is wel als ideaal gepresenteerd, maar ja. Om dan te zeggen, ja, ze zijn er alleen voor, staat daar nou ook weer niet. Dus dat is ook wel eens een twijfelgeval. En dan ging het over, ze willen rechten ontnemen. Nou ja, ze willen natuurlijk de Duitse zelfbeschikkingswet terugdraaien. En die wet maakt het voor trans en intersexe en non-binaire mensen eenvoudiger om hun voornaam en geslachtsregistratie te wijzigen.
3: Ja.
2: Nou ja, als je die wet terugdraait, dan beperk je dus een bestaande groep en dan neem je dus rechten af. Dus alleen voor het hetero gezin is misschien wat absoluut, maar het wel een beetje waar en recht ontnemen. Dat klopt in ieder geval wel.
3: Ja, maar als het aan de AfD ligt, zie je in de overheidscampagne dus alleen maar vader, moeder, kind.
2: Ja, ja, precies.
3: Wit, waarschijnlijk. Dan als laatste, buitenlandse artsen moeten het land uit.
2: Ja, nog een fragmentje.
3: Ja, komt-ie.
4: Buitenlandse artsen, daarvan hebben ze al gezegd, die moeten onze deelstaat uit.
5: Ja, ze willen gewoon dat die 2300 buitenlandse artsen gewoon het land verlaten, omdat ze cultuurvreemd zijn.
2: Ja, nou, in dat verkiezingsprogramma daar staat de leus medestudenten in plaats van importartsen. Wat ze stellen dat buitenlandse artsen door taalbarrières en culturele verschillen vaak minder geschikt zouden zijn. En zegt dat het lastig is de buitenlandse diploma's op juiste waarde te schatten. Dus hoe goed is een dokter dan? Het doel is om in de toekomst niet meer op hen aangewezen te zijn door het opleiden van meer eigen zorgpersoneel. Maar ze willen niet de huidige buitenlandse artsen, die 2300, dat getal staat overigens nergens, het zijn er volgens mij 1900. Maar goed, ze willen niet die artsen het land uit. Zetten, dat staat daar niet. Ze schrijven artsen die er nu zijn en legaal aan het werk zijn, die kunnen het gewoon blijven doen. Dus ja, of het goed idee is en haalbaar, laat ik eventjes in het midden. Maar dat staat daar in ieder geval echt niet.
3: Oké, okay, deze vier claims, dit is een beetje bij Buitenhof. Wat is jouw conclusie?
2: Nou, het is niet allemaal volledige onzin. Het is wel echt veel en veel te dik aangezet. Het is een beetje bij die klimaatdingen, weet je wel. Dan soms krijg je zo'n super extreme claim.
3: Ja.
2: Dan ga je lezen hoe het zit. Eigenlijk is dat al erg genoeg. Maar als je dan leest hoe het zit, denk je, oh, dan valt het eigenlijk wel mee. Dat ik hierbij een beetje, dan lees je wat er staat, denk je, nou, ten opzichte van de claim en dat we gaan mensen eruit zetten, valt het wel mee.
3: Mm-hmm.
2: Ja, het is een beetje dat je een partij die al radicaal is, ga je nog radicaler opschrijven. Dus dat is een beetje wat daar gebeurt.
3: Ja.
2: Het is een beetje overdreven allemaal.
3: Dankjewel, factgoeroe Frank Lehmann. Ja, storing op het spoor die we te maken hebben deze ochtend. In het midden en noorden van het land onder andere, oosten ook, lijkt veroorzaakt te zijn door sabotage, meldt ProRail. Er zouden buizen aan het spoor zijn vastgemaakt. Alles wat we tot nu toe weten, de gevolgen daarvan, bespreken we zometeen in de ochtendspits met ProRail.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
8: Oh god damn. You got me in love again.
6: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Je feed, je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank.

0: voor vandaag en morgen.
1: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
2: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er o zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
9: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
8: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Nu in de BNR-app.
12: Ex-Google-onderzoeker zegt: AI kan ons allemaal doden en de tijd raakt op. Prinsjesdag, we krijgen ook buitenlands bezoek vandaag in Den Haag. En het is onduidelijk wie op dit moment de straat van Hormuz beheerst. Dit en meer verhalen vind je nu allemaal in de BNR-app.
13: 9:01, Mandy van der Plas bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de wegen?
14: De meeste files staan nu nog in Gelderland en Brabant. De dagelijkse files worden daar alweer korter, maar er zijn nog wel wat bijzonderheden die veel voor oponthoud veroorzaken. Op de A1 bijvoorbeeld, van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort Noord en door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook hier dicht. Dat kost je onderweg 50 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam ging het mis op de Van Brienenoordbrug. Na een ongeluk met meerdere voertuigen is de rechterrijstrook dicht en ook hier is de vertraging ruim 50 minuten. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij knooppunt Vlaardingen een kwartier op onthoud. Hier is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat een kapotte vrachtauto bij Geldrop. De vertraging is hier ruim een uur. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 vanaf de Belgische grens naar Rotterdam bij hectometerpaal 245,0.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, zegt ProRail. De computer denkt dan dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner overbelast. Er zijn veel vragen over de dood van een bejaarde Amsterdammer. De man van 81 werd in februari om het leven gebracht in zijn appartement in Amsterdam-Oost. Het is na maanden nog altijd onduidelijk wie erachter zit en hoe de dader is binnengekomen. Voor de gouden tip heeft justitie nu een beloning klaar liggen van €15.000. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je op pompstations langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. Dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof meestal wat minder duur. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de burgemeester een tankstation geraakt door een Russische drone. Daarbij viel één gewonde. Andersom zou Oekraïne in Rusland een olieraffinaderij hebben aangevallen. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump nog dat Oekraïne en Rusland elkaars energievoorzieningen voortaan met rust zouden laten. En Den Haag kleurt langzaam een beetje oranje. Op deze Prinsjesdag zijn de eerste groepjes fans van het Koningshuis het centrum binnengedruppeld. Ze willen van dichtbij zien hoe het koningspaar in de glazen koets naar de Schouwburg wordt gereden voor de troonrede. Daarin vertelt de koning hoe het met ons land gaat en wat de kabinetsplannen zijn. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm.
13: Gaan we kijken naar de handel en wandel op de beurs. We zijn zo'n 4 minuten op het onderweg en de AEX op 1096,8 punten. Een min van 0,1%. Er zijn slechts 6 stijgers bij de hoofdfondsen. En de grootste stijger is ASM International, daar komt 0,9% bij. Grootste daler is CVC Capital, daar gaat 1,5% vanaf. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Ja, de storing op het spoor lijkt veroorzaakt te zijn door sabotage, meldt ProRail. Buizen op het spoor gelegd. Alles wat daarover tot nu toe bekend is, bespreken we zometeen over anderhalve minuut met de spoorbeheerder zelf in de ochtendspits.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en BTW automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Ben, blijf daar toch vanaf.
19: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
18: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
19: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
20: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb. Digital Independence sinds 1997.
21: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
23: Download de BNR-app.
22: En blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
13: Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Goed dat je luistert naar de ochtendspits van dinsdag 15 september. Het laatste uurtje. We zijn er dus nog tot 10 uur met alles wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. Een werkdag die vandaag gedomineerd zal worden door Prinsjesdag. Want dat is vandaag. En dat gaan we allemaal later vandaag volgen. De troonrede, aanbieden van de miljoenennota enzovoorts enzovoorts. Zometeen praten we je kort bij over wat je kan verwachten daarvan. Maar we beginnen op het spoor, want er is een storing op het spoor in Midden-Nederland ontstaan. Vanochtend vroeg gebeurde dat rond 5:30. En die storing lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage aan het spoor, meldt ProRail. Op meerdere plekken. Daar zijn buizen op het spoor gelegd. En die zijn er volgens ProRail moedwillig neergelegd. Ik praat erover met Marcella Wesseling, woordvoerder van ProRail. Goedemorgen.
24: Hi, goedemorgen.
13: Ja, meerdere plekken. Meer dan 10 las ik ergens?
24: Nou, ik weet niet hoe je daarbij komt. Nee, dat zijn niet meer dan 10 geweest. Maar wel een aantal plekken waarop verdachte materialen zijn aangetroffen. Uh-huh. Of eigenlijk moet ik zeggen, materialen die je niet zo snel op het spoor verwacht. Uh-huh. Buizen horen niet op het spoor. En zeker niet als ze daar worden vastgemaakt. Uh-huh. Daardoor is het treinbeveiligingssysteem is in storing geraakt. En is het niet mogelijk om daar treinen overheen te laten rijden. Mm-hmm. Dus we zijn nu heel druk bezig om al die plekken in kaart te brengen. Om daar de materialen weg te halen. Zodat we toch weer het treinverkeer kunnen opstarten. Ja. Hopelijk later vandaag.
13: En is daar dan ook sprake van schade of dat niet? Is het vooral onderbreking van?
24: Ja, Ja, vooral dat laatste. De schade lijkt vooralsnog, hè, we hebben nog niet alles opgeruimd, lijkt mee te vallen. Mm-hmm. Maar je kan je wel voorstellen dat, nou ja, om die materialen te vinden en dan op te ruimen, dat kan soms wel echt ervoor zorgen dat mensen kilometers moeten lopen om, nou ja, te checken waar dan die spullen liggen.
12: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de politie heel graag bewijs wil verzamelen van, hè, om eventuele verdachten ooit te kunnen oppakken. Dat betekent sporen veiligstellen. Dan lijkt mij dat zo'n politieonderzoek, dat duurt echt lang. Dit hebben jullie niet in een uur opgelost met even die buizen weghalen. En het gaat weer rijden. Of proberen jullie daar wel echt vaart achter te zetten?
24: Ja, we proberen daar zeker echt vaart achter te zetten. Wat we wel doen is alle materialen die we vinden, ruimen we natuurlijk zo goed mogelijk op. In die zin dat de politie daar natuurlijk nog onderzoek op kan doen en naar kan doen. Dus dat vraagt wel wat tijd om, om dat weer ervoor te zorgen dat de sporen vrij zijn.
12: Ja, en weet jij hoe is het vastgemaakt, die buizen?
24: Nou, dat durf ik nu niet te zeggen. Dat is ook niet aan ons. Dat is echt straks aan de politie om daar verder uitspraak over te doen. Wij focussen ons nu echt op die plekken in kaart te brengen en te zorgen dat hopelijk weer op tijd de trein kunnen rijden.
13: Ja, dit lijkt me wel een novum, hè? Voor het eerst zo grootschalig sabotage op het spoor in ons land.
24: Ja, dat is natuurlijk best wel een best wel bizar dat dit gebeurt deze ochtend.
13: Ja. Zijn het alleen reizigers die ermee te maken hebben of ook wegverkeer? Want ik las bijvoorbeeld ook over een storing bij spoorbomen en dergelijke die niet meer dicht kunnen dan of open?
24: Ja, wat je ziet is als er materialen op het spoor worden gelegd, dan gaat die beveiliging, of dat beveiligingssysteem gaat dan in storing. Dat kan ook inderdaad invloed hebben op spoorovergangen. Dat daar dus geen auto overheen kunnen rijden. Dat heeft allemaal wel met elkaar te maken, inderdaad.
13: Ja. Als dit vanochtend werd waargenomen rond een uur of 17:30, hoe is de situatie nu? Hebt u inderdaad al trajecten inmiddels weer vrij kunnen maken en rijden daar weer treinen?
24: Ja, klopt. De laatste informatie die ik heb, dat inderdaad dat sommige materialen zijn opgeruimd en dat daar weer treinen kunnen rijden. Maar op andere plekken is dat nog niet zo. Dus we zien echt nog wel verstoringen in de dienstregeling.
12: Ja, en jullie hebben geen idee uit welke hoek dit komt?
24: Nee.
12: Of het met Prinsjesdag te maken heeft, niks binnengekomen aan rare berichten of dreigementen?
24: Nee, die vragen kregen we ook al eerder. Nee, en daar moet ik echt nee op antwoorden. Want dat hebben we niet, dat weten we niet.
13: Ja. U raadt geloof ik reizigers aan om de reisplanner in de gaten te houden. En dan blijkt hij geloof ik ook weer overbelast te zijn. Nou, dat is allemaal niet heel handig. Hoe lang gaat dit, denkt u, nog duren, het opruimen van deze spullen voor nu?
24: Ja, daar kan ik op dit moment nog niet heel veel over zeggen. Op het moment dat we dat wel weten, zullen we daar ook weer over communiceren. Tot die tijd is inderdaad het advies om de reisplanner te checken. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dat in grote getalen doen. Dus dat het soms even duurt voordat hij geladen wordt. Houd in de gaten, zou ik zeggen.
13: Veel dank en succes met het opruimen van de spullen en het onderzoek. Marcella Wesseling, woordvoerder van ProRail.
23: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
12: Nou, dan is het natuurlijk vandaag Prinsjesdag en echt wel een unieke, een bijzondere. Want een minderheidskabinet. En dat komt dan ook nog met een begroting waar ze het eigenlijk zelf niet eens over eens werden. Maar waar zeker geen steun voor is vanuit de oppositie, niet voldoende steun. Steun lijkt ook echt wel ver weg te zijn, want zowel Pro als JA21 dwingen het kabinet om een keuze te maken. Ga over links of ga over rechts en probeer het niet met ons allebei. Dat is toch wel een unieke situatie, dat zegt ook politicoloog Sarah Runderkamp.
0: We leven in historische tijden, dus dat is op zich wel heel spannend en natuurlijk ook wel heel leuk. Maar dat maakt het niet veel makkelijker voor het kabinet om inderdaad iets wat nog nooit is gedaan toch te doen, toch voor elkaar te krijgen. Ze moeten inderdaad ergens een meerderheid vandaan zien te halen. En het staat er niet heel erg goed voor op dit moment.
13: Democratisch gezien is het natuurlijk wel interessant, want we kunnen eigenlijk meekijken in de keuken van de politiek.
0: Zeker,
13: zeker de komende dagen.
0: Ja, het is wel een beetje smullen. Ja, dat moet ik eerlijk toegeven. Dat is gewoon heel leuk en spannend. En popcorn erbij, inderdaad. Dat kan allemaal geen kwaad.
13: Ja.
0: We gaan inderdaad in de plenaire zaal vanaf morgen van alles zien wat we misschien nog nooit echt zo openlijk hebben gezien.
13: Ja, normaal heb je aan het einde van zo'n APB wel een beetje een indruk van, er is sowieso al meerderheid voor die plannen. En hier en daar moet er nog wat bijgespijkerd worden. Moet er nog wat gedaan worden aan koopkracht, nog wat wensen links en rechts. Maar wat gaat die APB dit jaar opleveren? Dat kan zomaar zijn helemaal niets eigenlijk.
0: Ja, dat kan. Ja, we zien natuurlijk wel in wat er al gelekt is en wat we wel al weten, dat er een aantal handreikingen zijn gedaan naar verschillende partijen. Dus daar zullen ze ongetwijfeld nog wel op proberen terug te komen, om dat nog even duidelijk te maken. Dus er wordt wel degelijk geprobeerd natuurlijk om een meerderheid te vinden. Verder het is denk ik ook heel spannend om te zien hoe Jette de boel gaat aftrappen. Wat voor toons laat hij aan? Welke manier van doen kiest hij? Er zijn denk ik heel veel mogelijke strategieën op dit moment nog mogelijk voor hem. En dat kunnen we dan allemaal live bekijken. Ja,
12: en als nou ook zowel links als rechts gewoon keihard de hakken in het zand zet morgen en overmorgen. Geen duimbreed toegeven, wat gebeurt er dan? Moet het dan achter de schermen toch een keuze worden gemaakt? Oké, dan gaan we maar helemaal voor pro. En dan geven we pro, bij wijze van spreken, alles cadeau wat ze willen. En dan hebben we toch steun?
0: Nou ja, bijvoorbeeld, dat is natuurlijk het grote probleem. Is niet zozeer die oppositie, maar gewoon de coalitie. Of in ieder geval, ze hebben meerdere problemen. En dit is er ook eentje van. Dat ze natuurlijk niet met elkaar eens zijn over welke kant ze moeten gaan. En over welke kant, welke specifieke partijen komen daar natuurlijk ook bij kijken. Dus we hebben de afgelopen dagen, weken uitgebreid kunnen lezen dat de VVD liever over rechts wil en CDA en D66 liever over links.
12: Ja, dan zeg ik 2-1.
0: Dat is een mogelijke uitkomst. Maar tot op heden is dat niet zo gegaan. Dus er blijkt toch wel degelijk dat de VVD dit heel goed weet te spelen op een bepaalde manier. Maar er zal toch een doorbraak moeten komen.
13: Troonrede dus zometeen, miljoenennota. Daar zit naar verluidt een soort briefje bij, waarin Heijnen schrijft dat alle constructieve krachten, zowel in de politiek als in de polder, moeten worden herinnerd aan de gedeelde verantwoordelijkheid om het land vooruit te helpen. Dat is toch best opvallend, want Heijnen staat zelf best scherp in de race, geloof ik. Mm-hmm. Maar hij verwacht van andere medewerkers en buigen. Ja.
0: Nou, het kan natuurlijk nooit kwaad om er een mooie brief bij te leveren en daarbij een aantal oproepen te doen aan aan anderen om zich te schikken naar bepaalde situaties. Dus hij doet natuurlijk allerlei offensieven, allerlei charmes in de strijd. En of het werkt, dat zullen we zien. Maar inderdaad, de afgelopen weken hebben we niet per se gezien. Hè. Er is ook veel over geschreven dat er wel veel wordt onderhandeld op verschillende plekken. Met wie? Sommigen met Heijnen, sommigen met de fractievoorzitters. Maar er wordt dan soms ook weer niet teruggebeld. Of je wordt niet uitgenodigd. Of je moet heel lang wachten. Dus het geeft inderdaad niet per se de sfeer dat hij er zelf inderdaad ook bereid is om op die manier te werken.
13: Ja. En als we even vooruitblikken op die APB, waar verwacht jij dat die oppositiepartijen op zullen gaan hakken? Wat zal inhoudelijk het meest prangende punt worden?
0: Ja, ik denk dat ook onder andere door Heijnen natuurlijk beschreven, ook in die inleiding van die miljoenennota. Kijk, we hebben heel veel verschillende onderwerpen, vrees ik. Ik weet niet of er één. Een van hun grootste problemen is al die verschillende crises die er nu spelen. Ja, ook discussies die we natuurlijk al jarenlang, als niet tientallen jaren, voeren. Bijvoorbeeld belast op vermogen of belast op arbeid. Ik bedoel, dat zijn enorme vraagstukken die we die blijven natuurlijk spelen. Nu in de handen van een minderheidskabinet worden gelegd. Nou, dat is al een hele moeilijke vraag als je een meerderheid hebt. Dat ook wel dat scala aan problemen, denk ik. Ik weet niet of je er. Nou ja, we gaan natuurlijk zien wat er uit gaat springen of wat echt de spannende onderwerpen worden. Maar in algemene zin kunnen dat er denk ik wel heel veel verschillende zijn. Wat we nu de laatste paar dagen zien spelen is natuurlijk die discussie over de sociale zekerheid. Ja. Box 3 komt natuurlijk ook veel op. Dus het gaat wel veel over dit soort onderwerpen. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende onderwerpen die op dit moment in Nederland spelen.
12: En dat zei Sarah Runderkamp, politicoloog.
13: 16 minuten over 9. We gaan naar Manny van der Plas bij de ANWB met een ongeluk op de A29.
1: Dat klopt. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar ging het mis bij de Haringvlietbrug. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg ruim 50 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 85,3.
23: Blik op de beurs.
13: Gaan kijken hoe de beurs erbij staat. Nou, iets verder weggezakt. 1095,6 punten. Een min van 0,2%. De grootste stijgers en dalers kijken we naar. De grootste stijger momenteel Prozus. 0,7% erbij. CVC Capital 2,7% ervan af. En dan kijken naar de chipaandelen. Zijn Jos Versteeg van Insinger Gillissen.
2: Ik denk dat we toch nog wel even goed moeten kijken naar ASML, ASM en Besi. En dan natuurlijk wat nou precies de gevolgen zijn van dat voorstel van Dario Amodei van Anthropic om AI flink te gaan vertragen. Nou ja, ik denk dat de kans op echt afremmen ontzettend klein is.
13: Ja, kans op afremmen klein. En we zien ook inderdaad dat het weinig gevolg heeft in de negatieve sfeer voor deze drie fondsen die jij noemt. Want ASML, ASM International en Besi staan allebei in het rijtje met stijgers. ASML 0,5% erbij, Besi 0,3% erbij, ASM International 0,2% erbij.
12: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof dat zet nu een streep door het plan van Trump om het stemmen per post in Amerika te beperken. Trump hoopte die maatregelen te kunnen nemen voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Maar goed, Hoge Rechtshof zegt dus nee. Het Hof van Boston had eerder al hetzelfde besluit genomen, gewoon een lagere rechtbank. Waarna Trump aan het Hoge Rechtshof vroeg van: kunnen jullie de zaak nog eventjes bekijken en in mijn voordeel beslissen? De president wilde dat de Amerikaanse postdienst USPS zou optreden als poortwachter om te bepalen of kiezers wel of geen stembiljet mogen ontvangen. Staten zouden dan lijsten van stemgerechtigden aan de postdienst USPS moeten geven. Vervolgens mocht die postdienst dan geen stembiljetten bezorgen aan mensen die niet op de lijst staan. Nou, en staten die moeten ook traceerbare barcodes aanbrengen op de enveloppen van de stembiljetten. De regering wil daarmee, zeggen ze, maatregelen nemen om fraude te voorkomen. Maar critici zeggen nee, dat is gewoon een ongrondwettelijke machtsgreep. Eentje die de postdienst bovendien niet eens zelf goed kan uitvoeren. En ook sommige republikeinse politici die waren echt fel tegen dit plan, omdat het tot chaos en uitsluiting van kiezers zou kunnen leiden. Ongeveer een derde van de Amerikanen stemt per post. Het gaat echt om hele grote getallen. En onder hen zijn er relatief veel democraten. Trump zou nog door kunnen procederen om te proberen dit plan alsnog er doorheen te krijgen voor de presidentsverkiezingen van 2028. Maar ja, als de Republikeinen tijdens de midterms de macht over het congres kwijtraken, dan krijgt Trump ongetwijfeld veel weerstand wat dit betreft van de Democraten.
11: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
13: De ESA heeft vandaag twee nieuwe satellieten de ruimte ingestuurd die inzicht moeten gaan geven in de gevolgen van hitte, droogte en klimaatverandering. Een volledig Europees project, dus zonder Amerikaanse inbreng en wel met veel Nederlandse inbreng. Het gaat om de Copernicus Sentinel 3C-satelliet, niet vergeten, en de nieuwe Flex-satelliet die vanaf de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana met een Europese raket in een baan om de aarde zijn gebracht. Dat klonk zo, eerst even tellen.
3: 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, allumage P120 en décollage. Hein.
13: Ja, en weg waren ze. Nou, Philip Schonians is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. En die legt uit wat deze satellieten gaan doen.
4: Ja, en de Sentinel 3C die kijkt naar de oceanen en naar de ijsvlakte, bosbranden, atmosfeer, zeespiegelstijgingen en zo. En dat is belangrijk omdat de oceanen nemen iets van 30% van de CO2 op die wij allemaal uitstoten. Dus dat willen we graag weten, ook voor de klimaatanalyse. Mm-hmm. En die andere, die Flex, dat is een veel kleinere satelliet. Die kijkt dus naar de gezondheid. Hoe gezond de vegetatie is door de fluorescentie van het heruitzenden van licht en warmte te meten. En de planten nemen ook een enorm deel van die CO2 op. Dus ook dat is echt superbelangrijk. En die twee satellieten die horen echt wel bij elkaar. Want die Flex was een kleintje en die kan niet alles zelf. En die data worden dus gecorreleerd. Dus ze gaan straks in een baan vliegen en op heel korte afstand van elkaar.
13: Ja, maar toch even voor de duidelijkheid, want je vertelt het heel snel. Maar die Flex gaat dus de gezondheid van planten op aarde in de gaten houden? Hoe werkt dat?
4: Ja, dat kan, want die planten die doen de fotosynthese. Die nemen CO2 op en waterdamp en zonlicht. En daar maken ze suiker van en zuurstof. Dat is prachtig. Maar daarbij zenden ze dus ook een heel klein beetje licht opnieuw uit. En dat in de vorm van warmte, op een hele speciale golflengte. En die wordt heel nauwkeurig gemeten door die Flex. En daardoor weten ze of die planten gezond zijn. En op een gegeven moment, als ze totaal verdord zijn, dan doen die planten niks meer. Maar lang voordat je dat punt bereikt hebt, kan je dus al vanuit de ruimte heel precies meten hoe het gaat met die planten. En dat instrument is dus een heel bijzonder instrument. Want er is heel erg veel zonlicht wat dat overstemt. En dit ding kan dus heel nauwkeurig dat signaal eruit pikken.
12: Ja, prachtig wetenschappelijk onderzoek dus. Nou is het gelanceerd helemaal onder Europees bevel. Dan vraag ik me af, ja, wij zijn daar trots op, vast terecht. Maar is het nou heel knap wat we hebben gedaan? Of valt dat in het grotere perspectief van wat we allemaal kunnen eigenlijk wel mee?
4: Nou ja, dat is super knap, want Europa is heel erg goed in die aardobservatiesatellieten. En de Amerikanen vinden dat allemaal inmiddels wat minder belangrijk in het Witte Huis. Dus het is ook heel belangrijk dat we dat zelf blijven doen. Mm-hmm. En dan is het dus prachtig als vanaf een Europese lanceerbasis, ook al ligt die dan in in Zuid-Amerika. Maar vooral dat Europese lanceerbaas met Europese raketten dat geheel in eigen hand in de lucht kan brengen. Mm-hmm. En die data-analyse, daar komt dan ook een enorme Nederlandse bijdrage. Dus we kunnen trots zijn op dat ding.
12: Ja, want dit is echt de eerste keer dat wij het helemaal zelf doen zonder Amerikaanse hulp.
4: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want we zijn erg goed in dit soort satellieten. Maar die worden ook soms in het verleden zijn die ook wel eens met Amerikaanse raketten gelanceerd. Ja, en ja, dit nu is met een van de twee Europese raketten die we hebben.
12: Ja, precies. Nou, dat is mooi. We staan er goed op. We hebben dus ook echt specifieke Nederlandse bijdrage hieraan. Hè? Wat heeft Nederland bijgedragen?
4: Ja, Nederland gaat al die data analyseren. En hebben gekeken naar de computermodellen voor de dataverwerking van dat instrument wat die fotosynthese dan bemeet en de fluorescentie. En dat is een groot consortium. Er zitten allerlei Nederlandse wetenschappelijke partijen in, zoals Wageningen, Universiteit Twente, Utrecht, Leiden, de VU Amsterdam, Delft. Wow. En ook de Stichting Ruimteonderzoek Nederland, die kijkt naar de correctie voor de atmosfeer. Want die zwakke signalen moeten door de atmosfeer heen. En dat doet die Sentinel-3C, die bemeet dat. En daar bemoeit Esron zich dan weer mee. Dus ja, nu beginnen ze eigenlijk pas.
12: En dat zei Philip Schonians, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. En hij is natuurlijk ook maker van de BNR-podcast The Space Cowboys.
13: En dan, meer dan 100 mensen hebben in San Francisco uit volle borst naar de Stille Oceaan staan schreeuwen. Niet uit protest, maar om frustraties van zich af te schreeuwen, schrijven Amerikaanse media. De bijeenkomst heette het Guttural Scream at the Sea Event, oftewel ja, hard schreeuwen naar de zee. Een initiatiefnemer vond het wel dat de zee wel een flinke schreeuw kon gebruiken. En samen leek het haar leuker om te doen. Nou, redenen waren er genoeg. Hoge huurprijzen, boosheid of gewoon omdat schreeuwen lekker is.
5: I'm screaming today for social injustice and just the general state of the environment.
6: I got laid off and dumped in the same week. And so that was pretty brutal.
7: The world is falling apart and there's nothing else one can really do. AI is like gonna kill us all. It's gonna take my job. So that's why I scream.
13: Ja. En voordat iedereen losging was er een korte wedstrijd. Deelnemers die werden beoordeeld op volume, lengte en stijl. En dus won een Olivia Guglielmotto. Haar schreeuw kwam uit op 121,9 decibel. En als prijs kreeg ze een kleine megafoon. En zij schreeuwt vanwege van alles en nog wat. Omdat ze ver van haar familie afwoont. En verder noemt ze onder meer kapitalisme, het milieu en genocide. Nou, dat is wel iets om op te schreeuwen inderdaad. Na de wedstrijd kwam een moment waarvoor iedereen was gekomen. Dus meer dan 100 mensen die schreeuwden samen ongeveer een minuut lang richting de oceaan.
8: 3, 2, 1.
13: Ja, dit duurt een minuut.
12: Gaan we het een hele minuut laten horen?
13: Als je wil.
12: Nee, doe maar niet.
13: Nee?
12: Ben jij dit?
13: Nee. Goed. Uiteindelijk klonk het minder als pure woede en meer als saamhorigheid. En daarna werd er samen fruit gegeten. Geen idee waarom, maar ze moesten allemaal fruit meenemen en hebben dat samen opgegeten. Dus. Ja, opvallend. Op 6:15 heb ik hier even staan schreeuwen. Ik heb nu last van mijn stem.
12: Serieus?
13: Ja, een beetje.
12: Nog steeds.
13: Oceaan was niet onder de indruk trouwens. Ja, zometeen gaan we praten over de Amerikaanse schatkist. Want die loopt voor tientallen miljarden aan belastinginkomsten mis vanwege Trump's One Big Beautiful Bill. En dat heeft te maken met AI-bedrijven die minder belasting betalen over hun innovaties. Was dat helemaal de bedoeling of niet? Dat hoor je zometeen in de ochtendspits.
12: Ah! Ik ga fruit voor je halen. Ik denk dat het helpt.
9: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
25: Tot morgen.
26: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
27: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
28: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
29: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
30: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
17: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
16: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
18: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
19: Wat moet Fed-voorzitter Kevin Warsh woensdag zeggen om de markt te kalmeren? Je hoort het straks om 11 uur in het beleggerspanel.
20: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: BNR Verkeer.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. Wel veroorzaken een aantal bijzonderheden nog oponthoud. Zoals op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Haringvlietbrug en de rechterrijstrook is hier dicht. De vertraging is ruim een uur. De A67 van Venlo naar Eindhoven is inmiddels weer vrij. Daar stond een kapotte vrachtauto bij afrit Zomeren. De vertraging is hier nu nog zo'n 30 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij Rotterdam Prins Alexander een kwartier oponthoud. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat file tussen Beek en Zevenaar. Hier is de vertraging 15 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij hectometerpaal 10,8.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
31: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, zegt ProRail. De computer denkt dan dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner overbelast. Er zijn veel vragen over de dood van een bejaarde Amsterdammer. De man van 81 werd in februari om het leven gebracht in zijn appartement in Amsterdam-Oost. Het is na maanden nog altijd onduidelijk wie erachter zit en hoe de dader is binnengekomen. Voor de gouden tip heeft justitie nu een beloning klaar liggen van €15.000. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je op pompstations langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. Dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof meestal wat minder duur. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de burgemeester een tankstation geraakt door een Russische drone. Daarbij viel 1 gewonde. Andersom zou Oekraïne in Rusland een olieraffinaderij hebben aangevallen. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump nog dat Oekraïne en Rusland elkaars energievoorzieningen voortaan met rust zouden laten. En Den Haag kleurt langzaam een beetje oranje. Op deze Prinsjesdag zijn de eerste groepjes fans van het Koningshuis het centrum binnengedruppeld. Ze willen van dichtbij zien hoe het koningspaar in de glazen koets naar de Schouwburg wordt gereden voor de troonrede. Daarin vertelt de koning hoe het met ons land gaat en wat de kabinetsplannen zijn. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm.
0: Tegenvaller voor de Amerikaanse schatkist van tientallen miljarden. Vanwege bedrijvenbelasting die niet binnenkomt. En dat heeft te maken met Trump's Big Beautiful Bill. En de opmars van AI-bedrijven die innovatievoordelen genieten. Hoe precies dit hoor je zo meteen over anderhalve minuut in de ochtendspits.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
5: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, uiteraard koning Willem-Alexander die de troonrede uitspreekt. En ik ontvang Gilbert Gooyers en Marcella Ensel-Boonstra van de VNO-NCW Brabant-Zeeland en Noord over de plannen uit de miljoenennota. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
12: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
13: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
22: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Het laatste half uurtje van de ochtendspits van dinsdag 15 september. Nina, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Ivan.
0: Ja, jij zegt net schaal van hebben en dergelijke. Meestal als wij hier zitten, dan is het vrijdag. Maar
23: het is toch echt dinsdag.
0: Ja, het voelt
23: maar wel een leuke dinsdag. Ja. Het Prinsjesdag.
0: Zo is dat. Later vandaag gaat het allemaal spelen. Wat gaan we doen met die Prinsjesdag? Dat is even goed om te vermelden.
23: We hebben uiteraard de programmering er uiteraard op aangepast. Mm-hmm. Want zometeen 13:15 is de troonrede. Die hoor je live in het programma BNR Zaken doen. En daar hebben we ook een heel Prinsjesdag panel omheen zitten. Dus kunnen gelijk na de troonrede eventjes goed gaan kijken wat er nou eigenlijk is gezegd en ook wat niet. Daarna hebben we een vervroegde avondspits. Begint niet om 4:00, maar al om 3:00.
0: Vervroegd en verlengd.
23: En gaat ook nog langer door, tot 7:00. En het is ook mooi, want we maken hem vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Betekent dat daar een hele parade aan ministers en andere fractieleiders bijvoorbeeld langs gaat komen bij Lisbeth en Niels tussen 3:00 en 7:00. Dus ook zeker de moeite waard om in te schakelen, want om 3:30 heb je dan ook live het koffertjesmoment van de minister van Financiën, Ilko Heijnen.
0: En verder de gast in de avondspits: Jesse Klaver, Rob Jetten, Ilko Ehrenberg, Dylan Jesselbus, Harry Bontebal, Hans Velbrief, Helene Herbert, Henk Vermeer, Sjoerd Sjoerdsma, Koen van Oostrom. Nou, het is nogal een line-up.
23: Echt een hele line-up,
0: Daar kan je mee thuiskomen en daar kan jij naar luisteren vanaf 3:00 dus hier op BNR. Een extra lange avondspits. Verder hebben we ook nog gewoon normaal nieuws. Trouwens, morgen uiteraard veel meer over de APB, de Algemene Politieke Beschouwing.
23: Want die beginnen pas morgen.
0: Ook weer na de ochtendspits. En verder hebben we nog ander nieuws, dus 9:30.
23: Precies, we gaan het zo meteen even hebben over Chinese pakketjes die afgelopen jaar ook in hele grote getalen ons land binnenkwamen. En die voldoen absoluut niet aan de regels die noodzakelijk zijn. Dus daar komt een heel plan voor. En daar spreken we zo meteen Dirk Grotink over van NSC. Als je denkt, die heb ik al lang niet gehoord. Nee, maar ze zitten echt nog steeds in het Europarlement.
0: Ja. Dat is enige zetel, geloof ik. Nou, een van de weinigen. Eerst gaan we naar Washington. De Amerikaanse vennootschapsbelasting die duikt dit jaar met $96 miljard omlaag. Doordat AI-bedrijven profiteren van een nieuwe stimuleringsmaatregel die misschien aanvankelijk niet speciaal voor hen bedoeld waren, maar waar ze wel gebruik van maken. Want in Trump's Big Beautiful Bill van vorig jaar werd flink ingezet op het subsidiëren van innovatie, het bouwen van productieruimte en ongeveer tegelijkertijd op dat moment dat die wet inging, kwam er een explosie aan AI-investeringen op gang. Bedrijven als Meta, van Facebook en Instagram, of Microsoft, die deden massaal aanspraak op die kortingen en profiteren dus van die wet. Ja, dat zal best pijn doen aan de staatskas, zegt onze huiseconoom Han de Jong.
8: Je praat dan dit jaar over, nou laten we het afronden, 100 miljard. Vorig jaar was het eigenlijk ook al. Daar waren de inkomsten uit de vennootschapsbelasting ook al met 30 miljard verlaagd of gedaald. Je krijgt dus nu een de rare situatie dat de bedrijfswinsten juist hard groeien. En dan zou je natuurlijk eigenlijk verwachten dat de overheidsinkomsten uit de vennootschapsbelasting ook groeien. Mm-hmm. Maar die dalen juist. Ja, hoe komt dat? Nou ja, omdat in die Big Beautiful Bill van Trump vorig jaar is een belastingfaciliteit geïntroduceerd waarbij bepaalde, niet alle, maar bepaalde investeringsuitgaven in één jaar van de belasting kunnen worden afgetrokken in plaats van dat gespreid gebeurt over een periode van 5 of 7 jaar. Mm-hmm. Dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel.
0: Ja, en voor wie was deze regel dan eigenlijk bedoeld? Want ik lees een beetje tussen de regels door van ja, ze profiteren ergens van wat misschien niet helemaal bedoeld was voor de Microsofts en de Meta's. Waar was dat voor bedoeld dan?
8: Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken natuurlijk. Hè, want de bedoeling van die faciliteit was dat bedrijven meer zouden investeren in innovatie. Mm-hmm. Nu is er, zoals je al aangeeft, er is een explosie van investeringen in AI op gang gekomen. En dat kan allemaal, of niet allemaal, maar een groot deel daarvan, wat kan in één keer worden afgeschreven. Ja, was dat te voorzien? Misschien niet. Hè. Als je nou naar Goldman Sachs luistert, die hebben voorgerekend dat de totale uitgaven in de Verenigde Staten aan AI-investeringen dit jaar zo'n 600 miljard belopen. En dan kun je natuurlijk zeggen, aan de ene kant kun je zeggen, ja, dan loopt de Belastingdienst een hoop inkomsten mis. Maar je zou misschien ook kunnen zeggen dat die wet misschien wel succesvoller is dan verwacht. En dat het dus dat het heeft geleid tot die extra investeringen. Nou, dat is de grote vraag. Hè. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk, laat ik zeggen, tegenstanders van Trump die zeggen nee. Die technologiebedrijven die hadden die investeringen ook wel gedaan als ze die belastingfaciliteit niet hadden gehad.
0: Ja, nou is er ook gelijk een politieke discussie losgebarsten. Ik geloof dat sommige democraten die zeggen nu ja, belastingvoordelen voor datacenters die moeten worden beperkt. Terwijl ik ook denk, ja, die datacenters, dat willen wij met z'n allen, want wij willen die AI-tools gebruiken en die filmpjes op TikTok kijken. Ja, het is ook wel een beetje een boosmakertje dit.
8: Ja, precies, hè. En ik zet wel eens de cijfertjes op een rij. Waarbij ik dan de Amerikaanse investeringen in AI probeer te vergelijken met die in Europa. Mm-hmm. En dan loopt Europa hevig achter. Nou, of dat door deze belastingfaciliteit komt of niet, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk vast te stellen. Feit is wel dat er, zoals we inmiddels al hebben geconstateerd, dat er op het ogenblik een enorme, bijna revolutie gaande is bij investeringen in AI. En dat zit eigenlijk vooral in de Verenigde Staten en ook in China. Feit blijft natuurlijk dat de Amerikaanse federale overheid per saldo toch wel een hoop belastinginkomsten mist.
0: Ja, en is dat dan, want die mis je nu, hè, dit jaar of op dit moment, omdat die bedrijven in één keer die kosten kunnen aftrekken. Normaal zou je dat uitsmeren. Komende jaren, is dat dus gebeurd al, dat aftrekken? Dus de vraag is, merk je dit op langere termijn dan ook?
8: Ja, nou ja, dat is de goede vraag. Hè. Die in principe is deze faciliteit van de Big Beautiful Bill, die is in principe permanent. Mm-hmm. Maar goed, als er een democratische president komt, dan zal dat misschien wel weer gaan veranderen. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Hè. Feitelijk, als je dit soort faciliteiten introduceert, dan verschuif je vooral het moment van belasting betalen. En als al die investeringen, als die rendabel worden en er worden bedrijfswinsten meegemaakt, dan gaat dat natuurlijk in de toekomst eigenlijk de inkomsten voor de overheid juist een impuls geven. Ja.
0: Kort nog even naar de 10-jaarsrente in Amerika. Die is door de 5% heen geweest. En dat is toch wel een spannend moment geweest.
8: Ja, ja, kijk, we kijken natuurlijk graag naar ronde getallen.
0: Ja, precies, ja.
8: De laatste tijd is natuurlijk heel veel te doen over die stijgende kapitaalmarktrente. Vooral in de Verenigde Staten, eigenlijk nog meer in een land als Japan. Maar je ziet eigenlijk overal in de wereld die kapitaalmarktrente stijgen. Nu is de 10-jaars in Amerika door de 5% gegaan. Ik geloof dat de laatste keer dat we dit soort niveaus hebben gezien, moet je terug naar 2007. En als je gaat kijken naar waar we het jaar mee begonnen zijn, ja, toen stond die 10-jaarsrente op 4,2. Dus dat is een heel forse stijging. Aan de andere kant, in 2023 waren we ook al vlak bij de 5%. Dus ja, weet je moet het ook wel weer een klein beetje nuanceren. Dit is ook weer niet zo heel bijzonder. Historisch is dit natuurlijk ook niet een heel erg hoog niveau. Nou hebben we morgen natuurlijk de vergadering van de rentevergadering in Amerika van de Fed. Ik zou een beetje zeggen dat deze ontwikkeling op de markt is bijna een uiting dat marktpartijen de Fed uitdagen om vooral die rente te verhogen om de inflatie onder controle te brengen.
0: En dat zei BNR's huiseconoom Han de Jong. We gaan naar Mandy van der Plas bij de ANWB. Een ongeluk op de A29 en een vooruitblikje naar de rest van de dag.
9: Ja, zeker. Op die A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam ging het mis bij de Haringvlietbrug. Daar staat nu nog een kapotte vrachtauto naar het ongeluk en de linker rijstrook is daarom dicht. De vertraging is hier ruim een uur. Verder wordt de spits nu snel korter. Ja, we hebben een drukke spits gehad, veel ongelukken vooral. En ook voor de dinsdagmiddag verwachten we weer de gebruikelijke drukte. Er staan dan altijd lange dagelijkse files, met name in de Randstad en in Noord-Brabant kan de vertraging flink oplopen. Ja, dat zal vanmiddag niet anders zijn. We maken weer een sprongetje terug naar het nu voor de flitsers, want ook die worden nog gemeld door Flitsmeister. Zo wordt er nu bijvoorbeeld geflitst op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij hectometerpaal 41,8.
10: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
0: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank, die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
14: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we besloten om hem even dicht te doen, ja.
15: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
0: En over een kwartiertje is het 10 uur, dan is het tijd voor BNR's Big Five. En in deze week van Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen, de Big Five van 5 grote plannen voor Nederland. Nou, gisteren al een planoloog te gast, ja. Diana Matroos, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Iwan en Nina.
0: Welke grote plan gaan we dit vandaag uitwerken?
16: We zijn natuurlijk een beetje lekker dwars, hè. We gaan niet zoals Prinsjesdag een jaar vooruit kijken. We gaan gewoon lekker 30 jaar vooruit, why not? En hebben vandaag iemand, ook veel te horen op deze zender, onafhankelijk tech-expert Ber Hubert, die zeer kritisch is hoe onze overheid met IT-diensten omgaat, waarbij zelfs onze nationale veiligheid op het spel staat. Hij heeft ook in commissies gezeten rond de AIVD, grote veiligheidsprojecten waar hij ook bij betrokken is. Dus hij maakt zich daar enorme zorgen over. En hij heeft een groot plan hoe je dat zou kunnen omarmen. En dan moet je gewoon gaan luisteren als je dat dan wil horen.
0: Ja, en dat draait vast om autonomie en zelf meer doen en dat soort zaken.
16: Ja, zeker. Ja. Zeker. En ook de ja, ik bedoel, ze bellen voor alles, bellen ze gewoon externe diensten. Hè? Ze hangen aan de leidband van de industrie. Nou, we weten bij Sovinity en DigiD wat het grote probleem daarbij was. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Ook beleid wat heel moeilijk doorgevoerd kan worden, omdat de IT-systemen niet meewerken. Dus het is een enorme bottleneck. En hij heeft dé oplossing.
0: Nou, mooi. Het kan anders. En dat ga je zo meteen horen van Bert Hubert. Te gast bij Diana Matroos. Dankjewel.
23: Het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd met een nieuwe douanewet. Dat betekent dat de miljarden pakketjes die dagelijks de EU binnenkomen, dat die voortaan aan strenge eisen moeten voldoen. Want op dit moment voldoet namelijk zo'n 70% van de binnenkomende pakketten niet aan de eisen. Dan kun je denken van, nou, ze hebben asbest. Denk aan dat speelzand, wat op een gegeven moment volop in het nieuws was. Ze zijn vlambaar, ze hebben verboden chemicaliën. Nou, hoofdonderhandelaar Dirk Grotink, die Europarlementariër is namens NSC, vertelt dat het tegen gegaan van met name Chinese pakketjes de aanleiding van de wet is.
17: De tsunami aan pakketjes die wij op ons afgekregen hebben. Het waren er inmiddels 6 miljard vorig jaar. Dat is ongeveer 16 miljoen per dag. En als je dan even berekent dat in Nederland een derde binnenkomt van alles wat op de Europese markt terechtkomt. Nou, dan kun je ongeveer wel uitrekenen hoeveel via met name Schiphol bij ons binnenkomt. Dus dat is wel de aanleiding, maar nieuwe douanewet is echt een enorme integratie van het douanewerk in Europa. Eigenlijk doen we dat nog steeds zoals we dat 30 jaar geleden deden. Iedereen doet dat nationaal met eigen procedures en eigen IT-systemen. En ja, daar gaan we dus nu vanaf in de komende jaren. Dan gaan we dat echt tot een meer Europese douane maken.
0: Ja, nou hebben we sinds 1 juli al een tijdelijke heffing, hè, van 3 euro op kleine pakketjes. Wat gaat er nog meer gebeuren dan? Wat moet er meer aangepakt worden?
17: Nou, op de korte termijn komt er naast die 3 euro ook nog een verwerkingsheffing noemen. Dat is om de extra kosten van douane en inspectie te dekken. Dat hebben de Amerikanen bijvoorbeeld ook. Handling fee noemen ze dat. En in de tussentijd wordt er heel snel gebouwd aan een data hub. Dat is eigenlijk een centraal IT-systeem waar alle douanedata in de Europese Unie terecht moet komen. Die moet vanaf het begin van 2028 functioneel zijn. Daar wordt nu keihard aan gewerkt.
0: Ja, ik begrijp ook dat er wordt geregeld risicogestuurde controles. Wat houdt dat in? Hoe weten we wat dan risicovolle zendingen zijn en wat niet?
17: Nou, de kern zit erin dat we in de hervorming wilden dat dus goede handel, handel van bedrijven die zich gewoon aan de wet houden en aan de regels, dat die makkelijker Europa binnen moeten kunnen komen en ook Europa weer uit kunnen gaan. De foute handel, die moeten we hard aanpakken. En dat betekent dat wij meer informatie gaan krijgen van producten. Want als je soms nu ziet, soms als je nu op Schiphol een vrachtbrief bekijkt, dan staat er op een hele grote pallet dat er een schoen in zit. Maar je weet niet waar die schoen precies vandaan komt en hoe die gemaakt is. Nou, dat verandert echt. Er wordt veel meer informatie gevraagd. En het allerbelangrijkste is dat het platform wat die schoen verkoopt, die wordt verantwoordelijk voor het product. En op dit moment is dat de consument. Dus dat is eigenlijk de grootste verandering die plaats gaat vinden, is dat de platformen echt aansprakelijk en verantwoordelijk zijn voor die producten, in plaats van de consument dat nu is. Ja.
0: En dat zei Dirk Grotink, Europarlementariër voor NSC en hoofdonderhandelaar voor deze nieuwe wet.
18: Tech Update.
0: Laatste technieuws gaan we bespreken met Jo van Buurik. Jo, goedemorgen.
19: Dag, Iwan en Nina, hallo.
23: Hi.
0: Een Nederlandse tegenhanger voor Nvidia. Nou, dat zijn de grote woorden. Die heeft een investering van honderden miljoenen opgehaald. En dat is?
19: In dit geval Euclid, met een Y op het eind. Een van de minimaal 3 Europese CQ-Nederlandse tegenhangers voor Nvidia. Kom ik zo nog even op terug, want wat een triviaal getal zou je haast zeggen. Het gaat overigens wel om veel bescheidener bedragen, zoals je al een beetje insinueerde, dan de tientallen tot honderden miljarden waar Nvidia mee speelt. Nee, dit gaat om 200 miljoen euro, opgehaald door Euclid, dus ontwerper van chips die bij uitzicht geschikt zijn voor AI uit Eindhoven. En daarmee is deze ontwerper nu ook gewaardeerd op een bedrag tussen de 500 miljoen en 500 miljoen euro, zegt een ingewijde tegen de FD. De aankondiging van de investering hebben ze zelf gedaan. En het geld komt onder meer van Samsung als Zuid-Koreaanse techreus, tevens producent van geheugenchips, zoals we allemaal weten, want mede daardoor ontstaat dat wereldwijde tekort nu weer. Ook Nederlandse investeerders hebben meegedaan. Somerset Capital, Deep Tech investeerde Innovation Industries en het Skill Up Europe Fund. Dus ook wat geld uit Brussel zit erbij. En ook interessant, Peter Wennink als voormalig CEO van ASML.
0: Uit eigen persoon.
19: Tevens bekend van het gelijknamige en door hem opgestelde rapport, waar we nu al bijna een jaar over praten, over ons toekomstig verdienvermogen. Deed ook een duit in het zakje en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Nou, wat doet Euclid dan dus? Die ontwerpen chips waarvan ze zeggen dat ze tot 100 keer zuiniger kunnen zijn dan die van Nvidia. Nou, dat is een grote belofte, maar blijkbaar wordt daar dus toch wel wat in gezien. En het gaat goed met de Nederlandse tegenhanger. Tjus, zal ik dan maar zeggen, voor Nvidia. Hè? Want het heeft toch wel heel andere orde met het meest waardevolle bedrijf ter wereld schaken. Er wordt heel wat geld opgehaald de afgelopen tijd door dergelijke ontwerpers. De bekendste is misschien wel Accelera AI, kennen we al een paar jaar, komt ook vaak langs op BNR. Daar ontwerpen ze chips waar AI lokaal op kan draaien. AI on the edge noemen we dat. Haalde dit jaar nog $250 miljoen op in volgens mij hun derde grote investeringsronde. En gisteren nog het nieuws dat een ander bedrijf, Amsterdam dan weer, Fortegis, $50 miljoen ophaalde. Ook ontwerpen van chips, maar dat gaat dan weer om hele moderne beveiliging die ook bestand zou moeten zijn tegen onder meer de gevaren van AI, waar we het afgelopen dagen ook zoveel over hebben.
0: Dan gaan we naar Amerika, want Elon Musk heeft zijn vorig jaar gelanceerde rechtszaak tegen Apple laten vallen. Waar draait dat ook weer om?
19: Nou, het feit dat er voorgetrokken zou worden, dat notabene zijn grote rivaal en voormalig kindje, moeten we zeggen, OpenAI, een voorkeursbehandeling kreeg. Okay. Want we weten allemaal nog wel dat 2 jaar geleden alweer Apple aankondigde, joh, we hebben een AI-strategie en dan kun je in een nieuwe iOS in 1 keer ChatGPT aanroepen.
0: Ja, ingebouwd.
19: En dat werd een beetje geïnterpreteerd als, oh, dat is Apple Intelligence, dat was het dan weer niet. Dat was wat Apple zelf aan het ontwikkelen was. Nou, allemaal ingewikkeld. Maar feit was dat Musk erover viel dat ChatGPT als eerste werd aangeroepen op iPhones. En by the way, dat die app van ChatGPT hoog in de App Store lijstje stond. Terwijl zijn eigen AI-chatbot Grok stond op plek 7 of 8. Nou, dat was toch wel een samenzwering volgens Musk. Nu ziet de wereld er anders uit, kom ik zo op. Want het nieuws is dat Musk dus zijn aanklacht heeft laten vallen na onderhandelingen met Apple zelf. Die claim was overigens ingediend door X, voormalig Twitter, tegenwoordig onderdeel van SpaceX, om het ingewikkeld te maken. En in de toelichting, ingediend bij de rechtbank, lezen we dat er dus overeenstemming is bereikt. Hoe precies, dat weten we niet. Ze zullen gesproken hebben. Is onduidelijk of er ook een schikking aan te pas is gekomen.
1: Trulease met Genke.
11: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Deze gedreven innovaties.
3: Nou, wie in New York de deur uitgaat, geeft eigenlijk altijd wel meer dan $50 uit. Hè?
4: Alles is daar peperduur.
3: Precies. Ja. En even een broodje.
4: Uit eten, boodschappen, ja.
3: Nou, er is nu één bakkerij in New York die dat inderdaad wel heel makkelijk maakt om gewoon heel veel geld uit te geven in één minuut. Met één brood onder je arm naar buiten lopen, dat kost je daar $60.
4: Eén brood. $60.
3: Wat krijg je dan?
4: Ja.
3: Zout, water en roggemeel met vakmanschap gekneed tot een van de lekkerste broden van New York. Denk je, wie zegt dat? Zeggen ze dat zelf of zeggen de reviewers dat? Nou, wat er zo bijzonder aan is, is dat er heel veel tijd in dit brood zit. Kost de bakker bijna 2 dagen om een brood te bakken. En eenmaal verkocht blijft het thuis dan ook nog 6 dagen goed. Dus dat is ook wel, hè, als je het dan weer stuk slaat in 6 dagen... zou je zeggen, oké, $10 per dag voor brood.
4: Dat is nog flink aan de prijs, maar goed.
3: Ja, de bakker begrijpt dat het uiteraard niet voor iedereen is weggelegd... Nee. Om dit te betalen voor een brood. Daarom verkoopt hij het ook per kwart. Nou, keurig voor $15 of halfjes voor $30. Ik vraag me dan af, is het het waard? Hè? Is het echt zo lekker? Dus misschien moeten we maar eens eventjes op de socials gaan rondneuzen. Als je toch binnenkort naar New York gaat. Ja, even kijken of er rijen staan.
4: Of moeten Bernard even langs sturen? Want die gaat binnenkort voor de VN.
3: Of Jan Posma?
4: Maar die zit in Washington.
3: Ja, oké. Okay. Ja, Bernard die gaat inderdaad. David Hamburg. Ja. Oh, dan gaan we even checken of dit het nou waard is. Nou. Schaal van hebben.
4: Ja.
3: Het brood van $60 in New York.
4: 285 Lafayette Street. Daar is die bakkerij. Dus okay. We gaan ze inderdaad langs sturen. En tot zover de ochtendspits voor vandaag, voor deze Prinsjesdag. Veel aandacht daarvoor natuurlijk hier op BNR. In zaken doen, de troonrede, vanmiddag het koffertje aanbieden daarvan... en alle reacties in een extra lange avondspits van 5 tot 7. En ook al nu in BNR's Big Five. De Big Five van 5 grote plannen voor Nederland. We kijken verder dan een jaar, we kijken over 30 jaar. En hoe ziet het land er dan uit? Volgens Bert Hubert. Hij is tech-expert en dat rijmt. We zijn er morgen weer, tot dan.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
6: Beats. Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
10: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
9: Hopelijk, zegt u dan.
11: Maar mag dat?
9: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy.

0: productie en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Trulease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
5: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
7: In de BNR-app.
8: ProRail schakelt de politie in na sabotage op het spoor. De inhoud van het koffertje, dat is pas het startschot van de onderhandelingen. En Europeanen moeten mogelijk meer gaan betalen en langer wachten op medicatie. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
9: Bij de ANWB, Mandy van der Plas. Mandy, hoe staat het ervoor op de wegen?
10: Best goed eigenlijk, want de files worden nu snel korter. Er staan nog een paar files die nu opvallen. Op de A67 bijvoorbeeld van Eindhoven naar Venlo, daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De rechterrijstrook is dicht en dit kost je onderweg 10 minuten. Ook de andere kant op rijdt het nu langzaam op die A67. Naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide 20 minuten oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is het oponthoud bij knooppunt Hoevelaken 30 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A28 van Groningen naar Zwolle. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 172,9.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Treinreizigers moeten voorlopig nog rekening houden met vertragingen. Op meerdere plekken in ons land is het spoor bewust gesaboteerd door buizen vast te maken. Er is ook een trein tegenaan gereden, maar dat liep goed af. ProRail probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen, maar dat kost wel tijd. Op de dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt, zijn er in Den Haag ook allerlei kleine protesten. Burgemeester Van Zanen zegt dat zijn stad daar goed op is voorbereid. Er zijn verhalen dat ook boeren op deze Prinsjesdag willen demonstreren in Den Haag. Van Zanen hoopt dat ze hun trekkers thuis laten. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Voor de kust van Denemarken is een helikopter van de kustwacht gisteravond beschoten door een Russisch marineschip, zegt het Deense leger. Er werden lichtkogels afgevuurd die normaal worden gebruikt door een schip in nood. 1 kogel schoot vlak langs de helikopter. De Deense premier is boos, maar niet verrast. En er gaat minder geld naar amateursportclubs en daar maakt sportkoepel NOC-NSF zich zorgen over. In een open brief aan het kabinet roepen ze op om sport betaalbaar en toegankelijk te houden. De brief is ondertekend door bekende namen uit de sportwereld, zoals Louis van Gaal, Ruud Gullit en Irene Wüst. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden, in het westen wordt het iets minder warm.
12: De overheid geeft veel te veel IT-diensten uit handen aan commerciële partijen. Onze nationale veiligheid staat daardoor op het spel. Zometeen hoor je de oplossing van onafhankelijk tech-expert Ber Hubert in de Big Five van 5 grootse plannen.
13: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
4: Bestellen bij de KFC zonder dat er een mens aan de andere kant van de speaker zit. Koen Smits van Fox AI biedt precies die oplossing. Toevallig detail, zijn familie bouwde in 1987... de allereerste drive-thru techniek voor McDonald's in Nederland. Je hoort hem in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
15: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
16: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan. In de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Vandaag met Prinsjesdag kijkt politiek Den Haag een jaar vooruit met zijn plannen en begroting. Maar is het niet veel slimmer om eens naar de lange termijn te kijken en de grootste oplossingen met lef en visie te omarmen? Nou, dat doen wij deze week. En vandaag doen we dit door in het cyberveiligheid, IT en soevereiniteitsplan bij de overheid van Hubert te duiken. Welkom. Fijn dat je er bent, Bert.
20: Goeiedag.
12: Zeg nou Bert.
20: Het is Bert Hubert.
12: Bert. Nou, misschien gaat het nog een keer mis. Vergeef me. Het klonk wel heel chic en mooi, vond je niet?
20: Lubach noemde me ooit Ber Hubert, de tech-expert.
12: Oké, okay.
20: Dus ik ben er wel een beetje aan gehecht.
12: Ja, zie je, daardoor komt het vast dat het in mijn hoofd zit. Nou ja, in ieder geval ben je onafhankelijk tech-expert. En als we naar digitale plannen kijken van de overheid, IT-diensten, dan zie je dat volgens mij met ledenogen aan.
20: Ja, het gaat niet heel erg best. Tegelijkertijd, voordat we beginnen, sommige dingen zijn best wel heel knap. Dus je kan in Nederland bijvoorbeeld met iDeal je belastingen betalen als ondernemer. Nou, als ik dat aan mijn Duitse vrienden vertel, die vallen bijna flauw als ze dat horen.
12: Oh ja, ik wist helemaal niet dat het heel bijzonder was.
20: Dus wij bereiken best wel veel, zeg maar. Maar ja. Je ziet dat het nu behoorlijk aftakelt. Dus allerlei overheidsdiensten, DigiD, om even een voorbeeld te noemen. Wat we natuurlijk allemaal gebruiken om in te loggen op van alles en nog wat. Heeft er de afgelopen 7 dagen 12 uur uitgelegen.
12: Het is toch ongelooflijk.
20: En dat was geen ongeluk, dat was gepland. Dus ja. Men heeft gezegd van ja, deze dienst waar wij allemaal van afhankelijk zijn, ook steeds meer in de gezondheidszorg.
12: Ja.
20: Heeft men in één week tijd gezegd van nee, we gaan 12 uur halen we hem uit de lucht voor onderhoud. En ja, dat is eigenlijk niet te verkopen natuurlijk.
12: Nee, in deze tijd zou je moeten kunnen zeggen, we hebben gewoon een B-systeem lopen en dan kunnen we dat heel makkelijk even dat andere onderhouden en de rest blijft doorlopen.
20: Ja, dat is precies wat het zou moeten zijn, maar zo is het dus niet.
12: Nee.
20: En dan blijkt vervolgens ook nog een keer dat dat DigiD-systeem, dat we dat ook als overheid, dat die dat niet zelfdraaiend houdt, maar dat die ooit een bedrijf heeft uitgekozen om te zeggen, nou gaan jullie de dienstverlening van DigiD maar voor ons doen. Nou is het best wel te begrijpen dat een overheid niet alles zelf doet, hè? Want ze leggen ook niet zelf wegen aan.
12: Nee.
20: Vragen ze iemand anders voor. Maar als je dan zegt, DigiD ligt zo aan de kern van wat het is om in Nederland te functioneren. En dat merk je met name als het niet goed met je gaat. Want dan zit je ineens overal de hele dag in te loggen met DigiD. En dat we hebben gezegd, ja, zelfs dat kunnen we niet zelf. En daar hebben we dan een extern bedrijf voor uitgezocht, wat dan vervolgens wordt overgenomen door Amerikanen.
12: Ja, dus jouw punt is dat eigenlijk de overheid te veel IT-diensten uit handen geeft.
20: Ja, en dat heeft een onderliggende reden, dat ze eigenlijk ook besloten hebben van ja, maar wij moeten dat ook helemaal niet doen.
12: Ja.
20: En dat was een besluit wat best wel vreemd. Als je kijkt naar de geschiedenis, was de Nederlandse overheid vroeg met automatisering. Dus dit was een leider daarin. Nou, toen waren computers nog ondersteuning. Dus als de computer het niet deed, nou, dan was dat niet zo erg. Als nu de computer het niet doet, dan staan de treinen stil.
12: Ja, maar dat is de dag vandaag dat we met elkaar
20: vandaag
12: praten.
20: Is dat voor een deel is er een storing in een veiligheidssysteem. En alle treinen staan stil. Er liggen ook fysiek dingen op het spoor. Dat heb ik ook gehoord.
12: Was jouw eerste gedachte bij
20: het horen van toen ik het vanochtend las, toen werd er al gemeld van er is een storing op 14 plekken.
12: Ja.
20: Ja, en als iets in zijn eentje misgaat, is wat een boom op het spoor gevallen of zo. Dat is op één plek. Maar er vallen niet 14 bomen op 14 plekken op het spoor. Dus mijn eerste gedachte was wel, dat is sabotage. Maar mijn tweede gedachte was, ik ga even mijn mond houden. Want ik weet dat niet.
12: Nee.
20: Ik was er niet bij.
12: Nee.
20: En
12: het wordt ook nog niet gezegd dat het zo is. Hè? Dus daar moeten we gewoon eventjes op wachten. Maar jij zegt logisch nadenkend op 14 plekken tegelijk.
20: En inmiddels heeft de NS ook wel gezegd van, joh, er zijn dingen, of ProRail is het, er zijn dingen op het spoor bevestigd.
12: Ja.
20: Nou, dat is wel heel spannend. Maar als je dus terugkijkt naar de IT-component hiervan, dan zie je dat computers zijn de maatschappij geworden.
12: Mm-hmm.
20: En dat is een ontwikkeling die natuurlijk al 20 jaar gaande is. Maar inmiddels zijn computers van, er functioneert niks meer. Geen ziekenhuis kan meer aan de slag, geen radio kan nog uitzenden, geen onderwijsinstelling. De TU Eindhoven bijvoorbeeld ging bij een computerstoring gewoon dicht. Die zeiden, want wij kunnen gewoon helemaal niets meer. Nou, dan zou je parallel eraan, terwijl die computers steeds belangrijker werden, had de overheid moeten zeggen, oké, we gaan er weer meer onze expertise van maken. Want het was prima om het uit te besteden toen de computer een veredelde type machine was.
12: Maar nu het zo belangrijk en cruciaal is in onze samenleving,
20: dan moet je zeggen, oké, dan wordt die weer van ons. Op een manier dat de spoorwegen, maar ook de wegen en de dijken van ons zijn. Dat hebben we dus, terwijl het juist belangrijker had moeten worden, heeft men juist meer uitbesteed.
12: En waarom hebben ze dan meer uitbesteed?
20: Ja, ik heb daar veel gesprekken over gehad met politici en bestuurders. En
12: want je loopt ook vaak in de Tweede Kamer
20: ik,
12: rond.
20: Ik loop daar rond en ik heb daar ook een praatje gehouden. En dan merk je dat politici en bestuurders zijn in Nederland echt pure beleidsmakers. En daar zijn ze ook ontzettend goed in geworden. Politiek is ook een vak. En dat doen ze ontzettend goed. Maar in de loop der 20 jaar hebben ze expertise. Die huren we wel in. Als het nodig is.
12: En dat is eigenlijk, hoor ik je zeggen, niet alleen, want wij praten vandaag met name over tech. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, dit is veel breder.
20: Ja, dit is op energie is dit, op klimaatgebied is dit, op stikstofproblemen, netcongestie. Wat men dan zegt, van, nou, als we expertise nodig hebben, dan huren we die wel in.
12: Ja.
20: Maar dat doen we, het probleem is, daarmee kom je er omgevend niet. Want je kunt niet zeggen van, nou, ik huur dat allemaal in, maar wij weten het allemaal niet zo goed.
12: Want hoe merk je dat dan bijvoorbeeld aan andere verhalen, dat je denkt, ze hebben er echt geen, nou ja, kaas van geven, zeg je dat ook?
20: Een hele concrete is in de energietransitie. Hebben we het over twee dingen. We hebben het over kilowatt. En dat is vermogen. En kilowattuur, dat is energie. En dat zijn twee heel verschillende dingen. En je merkt in gesprekken dat het in Den Haag heel moeilijk is om die twee uit elkaar te houden. Terwijl als je die twee dingen verwart, kan je geen beleid maken. Dan is het onmogelijk dat je snapt wat je aan het doen
12: bent. Want de mensen die dan daar wel kennis van hebben, hoe kijken die daarnaar?
20: Nou ja, die hun oogbollen rollen uit hun kassen. En het is dan
12: van de dommigheid.
20: En het is dan als expert, want dat wil ik ook wel even zeggen. Het is niet zozeer dat experts zaligmakend zijn in alles. Want het is bijvoorbeeld voor een techneut heel erg moeilijk dat als een belangrijk iemand iets doms zegt, dan gaat een techneut minstens heel smerig kijken.
12: Maar er is doe ook jij nog, dat ook wel
20: ja,
12: eens?
20: Nou, ik heb daar een cursus in gehad bijna. Het is voor de techneut wel heel moeilijk om niet onmiddellijk op te staan en te zeggen van, dat klopt niet. En je snapt er niks van. Sukkel. En je leert dan in stadia, eerst zeg je het woord sukkel niet meer.
12: Nee.
20: En daarna leer je af om onmiddellijk te zeggen van, joh, je weet niet waar je het over hebt. En de uiteindelijke moet je doorbreken. Want politici zijn ontzettend goed in non-verbale communicatie. En dus ik heb bijvoorbeeld echt op mijn donder gekregen in belangrijke overleggen. Dat mensen zeiden, ja, Bert, je zei wel niks, maar je keek zo smerig. Dus ik moet dus een soort maskeren dan. Dat ik zeg, nou, het verhaal over die kilowatturen behoeft enige precisering.
12: Kijk.
20: Je
12: praat wel helemaal in een straatje.
20: Ja, ik leer het wel. Maar
12: dat is natuurlijk heel veel experts niet gegeven. Dus wat je ook zegt, het is wel, het moet van twee kanten komen.
20: Ja, het moet van twee kanten komen. De techneut die moet misschien leren van, nou, bij twijfel even niks zeggen.
12: Ja.
20: Het kan altijd nog achteraf.
12: Ja.
20: En ook begrip hebben, want techneut, wij komen uit een wereld waar we zeggen, wij hebben de absolute waarheid in pacht. Wij weten precies hoe het zit met die stroom en met die digitale dingen. En techneuten moeten ook erkennen dat er meer randvoorwaarden zijn dan alleen onze utopie, waarin alle computers door iedereen gebruikt kunnen worden.
12: Ja.
20: Want een politicus moet bijvoorbeeld ook zeggen, ja, dat is leuk, maar we kunnen iedere euro maar één keer uitgeven. En helaas moeten we die nu eerst uitgeven aan iets anders wat mensen ook willen.
12: Ja. Daar moet dan ook begrip voor zijn.
20: Daar moet er ook begrip voor
12: dat
20: zijn,
12: je in totaal kan kijken. Je zegt, er is gewoon geen kennis in huis, geen inhoud. Ik vraag me dan wel af, wat doen die mensen dan de hele dag?
20: Ja, daar vraag ik me ook wel eens af. Je kan bijvoorbeeld heel lang, als je dus een onderwerp niet goed begrijpt, kan je er hele studiegroepen over beginnen.
12: Dit is echt fascinerend. Hè? Ja. Ik zie dat ook wel eens bij vergaderingen. Dat het dan lijkt alsof het ergens over gaat. En ik wil niet iedereen bij de overheid hier nu beschuldigen. Hè? Want er werken ook hartstikke goede mensen. En dit speelt denk ik ook op meer plekken. Dat ze heel lang vergaderen. En dat je dan denkt, wat is er eigenlijk gezegd? Het klinkt allemaal heel chic en mooie woorden.
20: Ja, nou ja, een concreet voorbeeld. En inderdaad, er werken ook hele goede mensen bij de overheid. Ik werk ook wel eens bij de overheid.
12: Ja.
20: Maar als je inderdaad expertise aan tafel hebt, kan je vergadering veel korter zijn. Want dan kan iemand al vrij snel zeggen, joh, maar dit plan kan niet.
12: Ja.
20: En dat is op juridisch niveau kunnen ze dat ook. Dus als je met een wetsvoorstel komt wat gewoon niet kan, dan is er altijd iemand in een vergadering die zegt, nee, zo werkt die wet helemaal niet.
12: Ja.
20: En dan moeten we het anders gaan proberen. Dat is efficiënt. Maar als er niet een technisch expert, inhoudelijk expert aanwezig is om te zeggen van, joh, maar dit kan helemaal niet, dan kan je nog best wel 3 weken doorvergaderen.
12: Ja, precies. Ja. Denk je, goed idee.
20: Ja.
12: Terwijl de expert zegt, doen we niet.
0: De Big Five. Diana Matroos.
12: Je punt is helder. Overheid heeft gewoon te veel IT-diensten uitbesteed. En bellen ze echt voor alles als het gaat over IT, bellen ze voor alles een externe?
20: Inmiddels wel. Dus wat je dus merkt als je zegt,
12: dus cloud, software.
20: Zelfs heel belangrijke dingen. En een heel specifiek voorbeeld is nu een aantal keren gedocumenteerd binnen de Nederlandse overheid. Iemand zegt, joh, ik wil 1 eigen computer hebben die echt van ons is. Daarop moeten we iets doen wat echt van de overheid is. En dat kunnen we met niemand delen.
12: Mm-hmm.
20: Nou, wat blijkt, dat kost nu 1 maand of 6 om dat binnen de Nederlandse overheid te organiseren. Omdat men gewend is om alles door Microsoft te laten doen. En als je tegen die stroom inzwemt.
12: Maar het is best wel goed dat ze dat nu dan doen. Want dat is ook een beetje jouw punt. Ze moeten het veel meer zelf gaan omarmen en meer zelf in huis halen.
20: Ja, dat idee leeft aan de bovenkant van de politiek inmiddels wel. Dat staat bijvoorbeeld ook in het coalitieakkoord.
12: Ja.
20: Van, joh, dit moeten we echt anders gaan doen. Maar dat is nog niet ingedaald in de rest van de overheid.
12: Mm-hmm.
20: En het is met name nog niet ingedaald in de praktijk. Dus als de Nederlandse overheid nu zou zeggen, joh, we moeten echt bijvoorbeeld een eigen videoconferentie oplossing neerzetten. En die moet echt van ons zijn, zodat we weer vertrouwelijk kunnen videovergaderen. Dan zul je zien dat het systeem het heel moeilijk heeft om daarbij de bijbehorende computers en de servers te bestellen.
12: Maar ze hebben toch WebEx? Ik heb wel eens met een overheid een meeting gehad, digitaal.
20: Ja, heb ik veel. Maar een van de grote problemen met WebEx en met Microsoft Teams is dat als je het gewoon gebruikt, kan Amerika met alles meekijken.
12: Oké, heb je daar bewijs voor dat het echt gebeurt? Want wij konden dat niet vinden. Wel dat ze gegevens kunnen gebruiken met hele goede redenen, maar dat het nooit de inhoud van vergaderingen zou kunnen zijn.
20: Met Microsoft Teams, en ik heb toevallig de afgelopen weken tot de bodem uitgezocht. Als je nu gewoon de Microsoft Teams gebruikt, dan is het niet zozeer dat de Amerikanen kunnen afluisteren. Dat hoeven ze niet eens. Want de volledige vergadering wordt digitaal aan ze overgedragen. En dat is nou eenmaal hoe het systeem werkt. Dus dat is niet eens een afluisterinstallatie of zo. Het is niet dat ding is gemaakt om ons af te luisteren. Maar hij is alleen technisch zo ingericht dat hij de hele vergadering gewoon opstuurt. Want
12: dus
20: zo
12: als
20: ze
12: zouden willen, laten we eens even terugkijken wat er gebeurt. Dan kunnen ze dat gewoon laten uitdraaien.
20: Ja, je kunt je ook voorstellen, wij maken nu ook wel eens met AI samenvattingen van vergaderingen. Het is prima mogelijk voor een Amerikaanse AI-systeem om een Nederlandstalige vergadering in het Engels even samen te vatten.
12: Ja, vind je dat onze nationale veiligheid op het spel staat?
20: Ja, dat is absoluut het geval. Want wat is nou het probleem? Kijk, het is natuurlijk wel heel raar dat je zegt, hè, dat iedere Teams-meeting wordt gewoon gedeeld met de Amerikaanse overheid. Dat is eigenlijk al heel erg raar.
12: Heel raar. Ik vond dat hele Sovinity-verhaal ook met kinderen
20: is ook
12: bevreemd. Dat het gewoon DigiD uiteindelijk dan in Amerikaanse handen kan komen.
20: Dat is eigenlijk heel erg vreemd, maar het wordt eigenlijk nog wat gekker. Je kan wel best wel zeggen, nou, er zijn wat systemen waarvan we weten dat de Amerikanen mee kunnen kijken, maar misschien hebben we nog andere systemen. En dat is dus niet het geval. Dus als er nu 2 ambtenaren zijn in Den Haag of elders en die willen met elkaar een videovergadering hebben, hebben ze geen optie om dat veilig te doen.
12: Dus misschien via Signal of zo?
20: Nou, dat kan, maar dat zou kunnen. Maar dan ben je aan het hobbyen.
12: Dat ben ik met je eens. Ja. Het moet gewoon institutioneel moet dit gewoon geregeld zijn in huis.
20: Ja.
12: En dat kan gewoon niet.
20: Het is er nu niet. Want je moet ook voorstellen, als je dus achter de Rijkswerkplek gaat zitten, of een van de vele Rijkswerkplekken, jij kan daar niet even zelf andere software op gaan installeren.
12: Nee.
20: Je moet het doen met de software die wordt aangeleverd. En de software die jou wordt aangeleverd stuurt alles door naar Amerika. En dat betekent dus dat als men een vertrouwelijk gesprek zou willen hebben, dan moet je zeggen, joh, loop even mee naar de Hofvijver, dan gaan we een eentje wandelen.
12: Ja.
20: En dan kunnen we daar doen.
1: Nou ja, dat is op zich best goed, toch?
20: Dat is best wel, vind ik een goed idee.
1: Ja, maar de vraag is of men het zich beseft op die manier.
20: Nee,
1: of gewoon denkt, we gaan lekker vrij praten hier.
20: Het wordt nog wat gekker. Men heeft zichzelf gefopt dat Microsoft Teams wel goed beveiligd is.
1: Oh, en hoe dan?
20: Nou, er is één specifieke manier. Als je het precies goed doet, dan is die wel veilig. Maar dat heeft men een soort uitgebreid tot van nee, het is veilig. Dus ik geloof dat als je een ongepland gesprek hebt, wat niet in de agenda staat, met maximaal 2 deelnemers, dan is het veilig. Ja. Maar dat doet nooit iemand.
1: Nee. Maar opeens ontstaat het frame, het is veilig.
20: Ja, het is veilig, want dat hebben we onszelf aangeleerd. En hetzelfde met WebEx, dat is het andere systeem wat men gebruikt, kan veilig gebruikt worden. Maar dan moet je een speciaal vinkje aanzetten en dat doet nooit iemand.
1: Ja, oké, dus dit is echt al een groot punt als het over onze nationale veiligheid gaat. Maar als alles eigenlijk aan de industrie en commerciële partijen wordt overgeheveld, dan kost dat ook heel veel geld. Ik denk dat dit ook een kostenaspect is, dat er heel veel overheidsgeld weglekt.
20: Ja, en dat is heel fascinerend. Regelmatig vraagt de Tweede Kamer aan het kabinet, hoeveel geld geven jullie uit aan IT en aan externe partijen?
1: Ja.
20: En dat wordt al een jaar of 8 of zo wordt het regelmatig gevraagd. En daar komen de gekste antwoorden op terug. En de meest recente antwoord is van nou, we hebben voor 175 miljoen euro aan bonnetjes gevonden. maar het zou het dubbele kunnen zijn. Dat is zeg maar de officiële positie van het kabinet.
1: Wat denk jij dat het is?
20: Nou, als je rondvraagt, dan zijn er mensen die ik hoog heb zitten, die zeggen het is tussen de 5 en 9 miljard euro.
1: En hoe kan er zo'n grote gap zitten dan?
20: Nou, dat is onder andere omdat ieder stukje overheid in Nederland, en dit is echt wel vrij bizar, mag helemaal zijn eigen IT-beleid voeren. En dus dat betekent dat er dus bestuursorganen zijn waar 30 mensen
1: Wie
20: werken.
1: Wie heeft dit ooit bedacht?
20: Er staat in de grondwet, artikel 44, daarin staat dat...
1: Lang geleden bedacht.
20: Ja, en daar staat in een ministerie wordt geleid door een minister. Dat klinkt vrij logisch. Maar men heeft dat geïnterpreteerd als een ministerie wordt alleen geleid door een minister. En die minister kan dus zelf kiezen van joh, wat voor computers gaan we kopen en wat voor toetsenborden gaan we kopen. Dat doen ze dus ook. En daarom is er dus ook geen centraal overzicht. Want er is geen Rijks-IT-afdeling of zo. Er zijn wel adviserende afdelingen. Maar
1: ze hebben eigenlijk totaal geen idee wat ze dan uiteindelijk uitgeven. Nee. Dat heeft met dit probleem te maken. Dus dat is eigenlijk al probleem 2. Ja. Commerciële partijen kunnen ook bepaalde belangen hebben natuurlijk.
20: Ja, en die hebben ze ook. En je ziet dus ook, en dat vind ik zelf ook wel heel erg, de overheid heeft heel veel externe inhuur op IT. Omdat ze het niet in huis hebben, maar ook omdat ze het niet in huis wensen te halen. Dus bijvoorbeeld, ik word af en toe ingehuurd door de Nederlandse overheid en ik heb gezegd, je mag mij best ambtenaar maken. Vind ik prima.
1: Ja.
20: Maar nee, ze zeggen, nee, dat doen we niet met IT'ers. Die huren we per uur in. En dat is op sommige afdelingen zo endemisch geworden dat iedereen extern is. En langzamerhand raakt zo'n afdeling dan losgezongen van de Rijksoverheid, want daar zitten mensen van commerciële bedrijven en die huren hun collega's weer in. En langzamerhand heb je er ook gewoon helemaal geen grip meer op.
1: Komt er dus ook nooit meer vanaf. Het is niet zo even van tijdelijk, we huren ze in, dan wordt het weer op de rit gezet.
20: Nee, dat zegt men wel. En het lukt ook wel om een aantal van die extern ingehuurde mensen toch weer om te zetten in ambtenaren. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Dat is wel fijn, want zo'n extern ingehuurd persoon, die moet je na 3 jaar wegsturen.
1: Ja.
20: Dat is hoe de wet in elkaar is. Dus net als zo iemand dus goed is geworden in het onderwerp, dan zeg je, nou doei.
1: Ja.
20: En veel van die mensen worden nu omgezet in echte ambtenaren. Dus dat is een positieve ontwikkeling.
1: Mm-hmm.
20: Maar het is nog steeds zo dat het gedachtengoed over IT binnen de Nederlandse overheid wordt gedomineerd door het gedachtegoed van big tech bedrijven.
1: Ja, en dan zit je uiteindelijk dat de overheid natuurlijk ook beleid moet maken. Worden ze daarbij belemmerd door dit soort IT-systemen eigenlijk helemaal extern te organiseren?
20: Ja, je ziet dus nu dat er dus af en toe niet dingen kunnen.
1: Voorbeelden?
20: Een heel concreet voorbeeld is de energiebelasting. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, toen zeiden joh, iedereen krijgt 900 euro ondersteuning voor energie. En toen wilde men dat eigenlijk. Er waren ook opties dat men zei van ja, moeten we nou ook alle rijke mensen 900 euro geven?
1: Mm-hmm.
20: En moeten we mensen met meerdere energieaansluitingen, moeten we die dan extra geld geven? En nou, men kon uiteindelijk niks anders doen. Men zei, wij zijn niet wendbaar genoeg met onze IT. Dus het enige wat wij kunnen doen is iedereen 900 euro geven. En hoe komt dat nou? Als jij alles hebt uitbesteed en je wil iets nieuws doen, dan kom je dus zeg maar lopende de verbouwing, moet je proberen de aannemer te overtuigen om het anders te gaan doen. En die zegt dan, nou ja, dat kan, maar wordt wel echt heel erg duur.
1: Ja.
20: En dus je hebt dan niet meer de eigen wendbaarheid. Je moet dan hopen dat de industrie zin heeft om die wendbaarheid voor jou te tonen.
1: Dus dit is één voorbeeld. Je hebt natuurlijk al DigiD ook gezegd, hè, wat dan gewoon zo is ingericht dat het gewoon urenlang stil ligt en we het niet kunnen gebruiken. Zijn er nog meer voorbeelden, bijvoorbeeld qua beleid, wat niet doorgevoerd kan worden aan wetten bijvoorbeeld?
20: Ja. Nou, een hele prangende was ook dat men wilde groente en fruit een lager btw-tarief geven.
1: Ja.
20: En eerst zei men van, dat lukt niet, want onze computers kunnen dat niet. We krijgen dat gewoon niet voor elkaar. En toen hebben we gezegd, oké, dan maar niet.
1: Ja.
20: He, dus dan wordt je beleid beperkt door wat je met je computers kan doen.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat we daar ook niet meer het overzicht hebben welke data er precies in zit, hoe besluiten worden genomen. Dat lijkt me ook niet heel goed voor de democratische controle.
20: Nee, dat is inderdaad. Kijk, dat het niet lukt om uit te zoeken of we 1, 3, 5 of 9 miljard euro uitgeven aan IT.
1: Dat wil de burger best wel weten, toch?
20: Ik wil dat al weten, graag eigenlijk. Maar dat leidt tot problemen. Dat je op een gegeven moment ook niet meer. Op dit moment is de Nederlandse overheid ook niet goed in staat, bijvoorbeeld, om te zeggen: we gaan iets geheims doen. We gaan een positie bepalen. En we willen dat Microsoft dat niet weet. Of zo. Dat kan bijna niet meer.
1: Heb je het probleem nu, denk ik, wel goed geschetst, hè?
20: Ik denk dat,
1: nog wat? Want we gaan in tweede half uur naar het grote plan van jou.
20: Ja, nee, ik denk dat wendbaarheid vind ik een hele. Het is natuurlijk eigenlijk onuitstaanbaar dat je een beleidsvoornemer hebt en die zegt: ik kan het niet doen, want de computer zegt nou. Ja, daar is wel een belangrijk.
1: En laten we dan straks horen welke grote oplossing Bert Huber, ik heb het goed gezegd nu, daarvoor heeft als onafhankelijk tech-expert. Ja, en die cultuur daar moet zeker wat aan gebeuren. Blijf luisteren.
2: Leve de koning!
21: Een uitzonderlijke Prinsjesdag.
22: Met een minderheidskabinet en een begroting waar nog steun voor gezocht moet worden.
23: We voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden.
24: De avondspits komt live vanuit Den Haag met de hoofdrolspelers uit de politiek. Het
25: kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland.
26: En onze eigen experts die in de begroting duiken en uitzoeken of die steun ook gevonden gaat worden.
27: We proberen nog steeds een 100-zetel droom na te streven. Van links en rechts tevreden houden. En wij zeggen, je moet kiezen.
24: De avondspits op Prinsjesdag vanaf 3 uur op BNR en in de BNR-app.
28: Play Everyday met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
29: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
30: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
31: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
32: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
33: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
34: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
35: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
36: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
37: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
38: Trulease met Genke.
39: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
40: Een team van robotarmen
0: Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
4: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum. De linkerrijstrook is daar dicht. Daar wordt nu een personenauto geborgen. De vertraging is ruim 10 minuten. De andere kant op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtauto bij Zwijndrecht. Daar zijn 3 rijstroken dicht en dit kost je 15 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 24,7.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Treinreizigers moeten voorlopig nog rekening houden met vertragingen. Op meerdere plekken in ons land is het spoor bewust gesaboteerd door buizen vast te maken. Er is ook een trein tegenaan gereden, maar dat liep goed af. ProRail probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen, maar dat kost wel tijd. Op de dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt, zijn er in Den Haag ook allerlei kleine protesten. Burgemeester Van Zanen zegt dat zijn stad daar goed op is voorbereid. Er zijn verhalen dat ook boeren op deze Prinsjesdag willen demonstreren in Den Haag. Van Zanen hoopt dat ze hun trekkers thuis laten. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Voor de kust van Denemarken is een helikopter van de kustwacht gisteravond beschoten door een Russisch marineschip, zegt het Deense leger. Er werden lichtkogels afgevuurd die normaal worden gebruikt door een schip in nood. 1 kogel schoot vlak langs de helikopter. De Deense premier is boos, maar niet verrast. En er gaat minder geld naar amateursportclubs en daar maakt sportkoepel NOC-NSF zich zorgen over. In een open brief aan het kabinet roepen ze op om sport betaalbaar en toegankelijk te houden. De brief is ondertekend door bekende namen uit de sportwereld, zoals Louis van Gaal, Ruud Gullit en Irene Wüst. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden, in het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hoe wil tech-expert Bert Hubert het ambitieuze plan voor elkaar krijgen om de overheid weer regie te laten pakken op IT? Je hoort het in het tweede deel van de Big Five van 5 grootse plannen.
8: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Ik pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
10: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
9: Vandaag is er en morgen weten we niet.
10: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
11: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
13: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
11: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
14: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
33: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: Ga Jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week onderzoek ik 5 grootse plannen voor slepende dossiers. En we pakken elke dag een ander dossier eruit. Vandaag gaat het over de digitale infrastructuur en IT-systemen van de overheid. En mijn gast, onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, heeft het al uitgelegd. Ging ik weer. Maar het is Bert Hubert heeft al goed uitgelegd in het eerste half uur dat we gewoon ontzettend veel afhankelijkheden hebben van commerciële partijen, met alle gevaren van dien, onder andere onze nationale veiligheid, maar ook inefficiëntie, te veel kosten. En jij wilt het oplossen. Wat is jouw grote plan?
15: Nou, mijn grote plan is dat de overheid op dit moment zo aangeleerd hulpeloos op IT-gebied, dat je niet alleen met een groot plan kunt komen en kunt zeggen, nou, jullie moeten gewoon allemaal weer van de computers worden en hop, doe dat eens. Het begin van mijn plan is echt zeggen, begin weer eens klein en doe wat belangrijke IT-projectjes weer zelfstandig. En wat bedoel ik daarmee? Nu is het zo dat als de Nederlandse overheid iets wil met IT, dan vragen ze de grote techbedrijven uit het big tech-ecosysteem, zeggen, kunnen jullie iets voor ons organiseren? Ja. En dan lopen we aan hun, nou ja, mee met hun systemen.
1: En hun belangen.
15: Want dat is misschien even goed om te weten, al die Amerikaanse systemen kunnen ieder moment uit. Er kan één boos bericht op whitehouse.gov en je systemen doen het niet meer. Maar de achterstand is zo groot dat het begin van mijn grote plan is vrij klein. Doe weer eens wat kleine, belangrijke projectjes met eigen mensen.
1: Dus het grote plan is dat eigenlijk de overheid IT weer moet omarmen.
15: Ja.
1: Helemaal in huis moet halen. Ja. Of zie je toch nog wel ruimte voor externe partijen?
15: Er is echt ruimte voor externe partijen. Maar de omgang die je daarmee wil hebben is goed vergelijkbaar met hoe je omgaat met een extern advocatenbureau. Dus dan zeg je, wij hebben hier op het ministerie goede juridische kennis. En we weten echt waar we het over hebben. Maar voor belangrijke zaken gaan we naar de landsadvocaat of iemand anders. Die huren we erbij in. Maar daar kunnen we goed mee schakelen. Want we weten zelf ook wel hoe dit soort dingen werken.
1: En dat, als je dat dus zelf weet, dan betekent dat dus dat je IT'ers in dienst moet gaan nemen. Niet alleen maar extern moet gaan inhuren. Dat je,
15: ik moet zeggen, er zit aan iedere belangrijke tafel zit iemand die gepokt en gemazeld is met computers, die dat niet eng vindt.
1: Ja.
15: En die dus bijvoorbeeld ook in een overleg al gelijk kan zeggen, joh, maar dit plan wordt hem niet.
1: Ja.
15: He, want dit
1: en zijn ze bereid überhaupt, want we hebben best wel tekort aan dat soort mensen, om dan voor de overheid te gaan werken?
15: Ja, nou, dat is dus heel fascinerend. Ik krijg nu bijna wekelijks e-mail van IT'ers en exacte wetenschappers die zeggen, ik wil iets gaan doen voor de overheid en voor de publieke zaak. Ik wil aan de slag.
1: Want?
15: Het gevoel dat ze zien dat het niet goed gaat. Ze weten dat ze kunnen helpen. En die mensen willen komen helpen.
1: Ja.
15: En wat daarvoor nodig is, één, is je zegt, nou, de salarissen moeten te doen zijn. Men focust heel vaak op de geldissue. Dat ze bij Google betalen ze 3 ton per jaar. En dat gaat de Nederlandse overheid natuurlijk nooit betalen. En terecht ook. Maar het is lang niet alleen geld. Het is, ik merk dus nu dat die mensen die mij mailen, die zeggen, joh, ik heb geprobeerd te solliciteren, ik word niet eens aangenomen.
1: Nee, en kan jij dat dan wel voor elkaar krijgen?
15: Nou,
1: voor ze?
15: Ja, ik kan niet in mijn eentje wonderen verrichten. Maar ik kan dus wel bijvoorbeeld publiciteit geven voor het feit, er zijn dus mensen die wel willen.
1: Ja, wil je zelf ook meer?
15: Ik zou best wel, nou ja, ik help her en der al mee, dus ik word af en toe wel ingehuurd, dus in zoverre help ik wel. Maar het is maar om je vraag wat beter te beantwoorden, op dit moment is de overheid geen prettige plek voor een expert om te werken.
1: Nee, en dat komt ook door die expert. Dat heb je ook uitgelegd. Ja, want die gaat heel nerdy of techie lopen doen. En die denkt, wat een domme gast hier.
15: Ja.
1: Dus dat heb je zelf ook gezegd. Daar moest ik mee leren omgaan. Ja. Maar het zit dus ook in de cultuur van de overheid. Want dat is eigenlijk nog een cruciaal probleem wat we moeten benoemen om tot die oplossing te komen.
15: Ja, dus het moet van beide kanten komen. En kijk, in een politiek oogpunt is een expert vaak een vervelende stoorzender. Want die komt binnen en die zegt, nou, jouw plannen kunnen helemaal niet.
1: Ja.
15: En de politiek heeft zoiets van, nou, alles kan als we het maar gewoon juist inpakken, als we er druk op zetten. En zo'n techneut komt met keiharde dingen. Die zegt, nee, deze encryptie kan niet doen wat jij wil. Nou, en daardoor zijn het voor techneuten die voelen zich, ja, die lopen vaak tegen een muur aan.
1: Maar misschien dus ook door hun eigen gedrag. Omdat
15: ja, absoluut. Absoluut.
1: Heel eendimensionaal kijken.
15: Maar dan moet je dus dat erkennen en zeggen: oké, als overheid willen wij een beter nest hebben waar experts in kunnen leven. En ga ze daar die techneuten maar ook mee helpen. Dus die zeggen, we gaan uitleggen hoe werkt het hier in Den Haag. Want ja, helaas, de bestuurders en de politici zijn met meer. Mm-hmm. Dus de techneuten zullen in eerste instantie meer aan hun moeten wennen. Maar je moet er wel werk van maken.
1: En dan het tweede is wat je zegt. Ze moeten uiteindelijk ook met kleine projecten beginnen. Om een beetje het vertrouwen te krijgen. En daar zit onder dat het nu een probleem is qua vertrouwen bij de overheid als het gaat over IT.
15: Ja, kijk, een overheid, IT-projecten mislukken overal heel veel. Hè, want het is niet exclusief een overheidsprobleem. Als ik bijvoorbeeld tegen iemand hier zeg van joh, we gaan een nieuwe software installeren op jullie computers, dan zegt iedereen al gelijk, oh nee, ik had het net voor elkaar. Nou, zo in het grote reageert de Nederlandse overheid ook. Die weet veel IT-projecten die mislukken, ze lopen uit, ze worden 10 keer te duur.
1: Er zijn natuurlijk ook vreselijke debakels mee. Geweest, waar de politiek enorm onder vuur kwam te liggen.
15: Maar men heeft als reactie daarop gezegd, laten we dat maar niet meer doen. En als je dus nu aankomt zetten met een groot en meeslepend nieuw IT-project om het allemaal beter te doen, dan zeggen die mensen, even niet graag.
1: Dus ze zijn verslaafd geraakt aan hulpeloos zijn eigenlijk? Is dat wat je zegt?
15: Het is een aangeleerde hulpeloosheid waarbij de grote techleveranciers goed doorhebben hoe ze de politiek comfort moeten bieden. Dit is zelfs het officiële woord daarvoor.
1: Hoe doen ze dat?
15: Nou, wat je dus dan ervoor zorgt, is dat je zegt, we hebben dit grote IT-project. En als het uitloopt of te duur wordt of zo, dan gaat zo'n leverancier dat op zo'n manier inkleden dat zij de schuld op zich nemen.
1: Aha.
15: En dat is voor een politicus of voor een bestuurder is dat heel comfortabel. Want die kan dan zeggen, ja, het is helaas niet zo goed gelopen als we wilden, maar onze partner werkte met man en macht aan.
1: Dus dat is ook iets van verantwoordelijkheden afschuiven.
15: Dat is inderdaad. Men zei vroeger wel eens van, joh, je kan het werk wel uitbesteden, maar de verantwoordelijkheid niet. En op een of andere manier hebben wij een mechanisme gevonden dat je die verantwoordelijkheid ook uit kan besteden.
1: Als je dit nou echt wil veranderen, jij zegt klein beginnen, dat punt heb je al gemaakt. Maar je ziet dat dit vaak via inkoopmanagers ook loopt bij de overheid. En lobbyisten die ervoor zorgen dat die overheidsdiensten nu bij de geëikte partijen, grote techpartijen, vaak Amerikaans terechtkomen. Zit daar de grootste blokkade bij die inkoopmanagers? Moet je daar beginnen?
15: Ja, daar zit een grote blokkade in. Die mensen worden betaald om succesvol dingen in te kopen. En die worden ook op afgerekend. Nou, als je zegt, ik ga interessant inkopen, ik ga eens een keertje niet bij de geëikte partijen bestellen, dan weet je, er gaat bezwaar gemaakt worden.
1: Door?
15: Door de gevestigde partijen.
1: Ja.
15: En die zeggen dan, deze aanbesteding was illegaal en die was niet goed en die vechten dat aan. Dus als jij zeg maar de gebaande paden verlaat en je zegt als overheid, we gaan weer meer zelfstandig dingen doen, we gaan meer Europees dingen doen, krijg je gedoe in het aanbestedingsproces. Nou, aanbestedingsafdelingen zijn daar niet op ingericht. Die hebben ook geen budget voor dit soort dingen. Dus een van de eerste dingen die je zou moeten doen, zeggen, we weten dat als jullie zelfstandiger gaan inkopen, weten we dat jullie bezwaar- en beroepprocedures gaan krijgen. En daar is hier hebben jullie daar de resources voor om dat te doen. En dat gaan we jullie niet ten nadele van jullie rekenen.
1: Mm-hmm.
15: Want nu is het zo dat als zo'n aanbesteding te lang duurt en niet opschiet, dan kijkt men naar zo'n inkoopcombinatie en zegt, ja, dat is jullie schuld.
1: Ja, ja.
15: En je moet eerst die schuld bij ze weghalen en zeggen, nee, we weten dat er een rechtszaak komt. En we hebben de juristen al geregeld. En we denken dat die in juni 2027 komt.
1: Ja, zou je ook niet juridisch al aan de voorkant dingen wat steviger in elkaar kunnen zetten, dat je ook die externe commerciële partijen wat beter kan challengen als het misgaat?
15: Ja, je ziet nu dat er individuele plekjes zijn binnen de Rijksoverheid waar men dat al goed doet.
1: Ja.
15: Dus er zijn nu de eerste aanbestedingen geweest die zeg maar aanbestedingswetproof waren en die toch zijn uitgekomen op Europese technologieën. Dus het kan wel.
1: Uiteindelijk, als jij je zin zou krijgen en dit zou gebeuren, gaat dit dan echt kosten schelen? Want dan ga je dus allemaal dure mensen in huis halen. Je moet veel meer zelf gaan organiseren.
15: Ja, uiteindelijk scheelt het zeker kosten. Want wij zien dus nu dat er voor sommige IT-projecten wordt bijvoorbeeld 20 miljoen euro extern uitgegeven. En dat zijn projecten van het niveau dat als je met 10 techneuten zou gaan zitten, dan zou je denken, nou, dat kunnen we ook in 2 weken.
1: Dus dat gaat echt veel goedkoper.
15: Ja, maar dan moet je dus wel ook echt die techneuten, zoals dat heet, in hun kracht zetten.
1: Ja.
15: En hoe je zegt, nee, jullie mogen de nieuwste en de modernste technologieën toepassen. Maar dan zijn er echt projecten van tientallen miljoenen euro's. Ze zeggen, nou, misschien kan het nu voor 3 miljoen.
1: Ja, je hebt zelf ook een website, open tweedekamer.nl. pk.nl.
15: Ja. Ja.
1: En dat zie je als een goedkoop alternatief voor de Tweede Kamer website.
15: Ja, ik heb de site opentk.nl. En die run ik met z'n tweeën, runnen we die.
1: Ja.
15: En ik weet hoeveel mensen er aan de echte Tweede Kamer.nl site werken. Overigens, die mensen hebben hele belangrijke banen en die doen ontzettend goed werk. Wil ik even. Mijn site is alleen maar mogelijk omdat zij de administratie zo goed op orde hebben. Maar mijn website is wel veel sneller en vindt beter dingen en heeft betere e-mail alerts. En wordt niet gerund door 40 mensen van Capgemini.
1: Nee, en hoeveel scheelt het dan in geld?
15: Ja, dat is heel lastig. De Tweede Kamer heeft is als democratisch instituut zelf ontzettend intransparant over hun eigen kosten. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat ze er 5 miljoen euro per jaar in uitgeven voor iets wat wij met z'n tweetjes doen.
1: Ja, en dat geeft meteen de grote financiële gap aan. Nou zeg jij dat het heel erg lekker werkt, maar wij hebben natuurlijk ook even opgezeten. Ik vond het niet heel gebruiksvriendelijk, als ik eerlijk moet zijn.
15: Vind ik wel, ja, het is interessant, maar ik heb het van veel reacties gehad. En dan vraag ik aan mensen van, maar wat zou je dan graag anders willen? En dan krijg ik de reactie van, ik moest even wennen aan jouw site. Maar nu vind ik hem wel veel sneller, want het staan 20 documenten op 1 pagina in plaats van 3.
1: Maar ik verdwaalde dus meteen. En nou ja, de redactie heeft ook gekeken. Degene die dit heeft voorbereid, Danielle. En die had ook zoiets, waar zit ik nou naar te kijken?
15: Ja, ik vraag me dan af, heb je ook naar tweedekamer.nl gekeken en kon je daar wel vinden wat je zocht?
1: Ja, dat heb ik niet vergeleken. Maar ik dacht, misschien moet je het ook wat visueler maken om het toch wat gebruiksvriendelijker te maken.
15: Ik kom daar graag nog een keer lang op terug, want dit is echt een onderwerp van studie ook. Waarbij ik heb gemerkt dat ik wel heel snel dingen aanpas, bijvoorbeeld.
1: Ja.
15: Als dus Kamerleden hebben heel veel verzoeken ingediend.
1: Maar wij zijn natuurlijk ook verwend, hè, als mensen, dat we gewoon ook, het moet een bepaalde look en feel zijn, waardoor we er doorheen komen. Het is een tekortkoming van ons allemaal misschien, maar dit was wel heel droog om naar te kijken en heel veel.
15: Ben ik helemaal met je eens, maar ik vind het daarom juist ook wel interessant, want ik heb zo'n ervaren gebruikers gevraagd van, zou je meer visuele dingen willen?
1: Die zeggen van niet.
15: En die zeggen, nee, alsjeblieft niet.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk echt die techies die bij jou erop zitten.
15: Nee, dat zijn gewoon Kamerleden ambtenaren.
1: Okay.
15: Maar dat is, we kunnen het hier nog een uur over hebben.
1: Nou ja, ik ga wat langer studeren voordat we het daarover hebben dan. Zometeen wil ik graag ook van jou horen, tech-expert Bert Hubert, wat je zelf gaat doen om die beweging daar in gang te krijgen. Maar eerst natuurlijk even, Thomas van Zijl, wat ga je zo meteen doen?
16: Ja, wat denk je?
1: Prinsjesdag!
16: Ja, overdoses.
1: Waar wij een beetje van gevlucht zijn deze week.
16: Oh ja, goed.
1: Nou ja, we dachten dat gaat al zo goed gecoverd worden in de ochtend, de middag en bij jou.
16: Dat trekt mee.
1: Waarom zouden wij dat ook nog een keer
16: doen? Nee, we hebben dat prachtig gebundeld. Tussen 11 en 2, we gaan een half uurtje langer door, zodat de koning gewoon ook nog rustig uit kan ademen nadat hij die troonrede heeft uitgesproken. Met een Prinsjesdagpanel, met regionale voorzitters van VNO, NCW, met Arnoud Boter. Is overigens ook nog gewoon een beleggerspanel. Ik ga er niet al te veel woorden meer aan vuil maken, want ik moet mijn stem sparen. dus dat? Op Prinsjesdag.
1: Oké, vanaf 11 uur, dankjewel.
17: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ja, Bert, onafhankelijk tech-expert dus. We zijn nog steeds met elkaar in gesprek. En ik heb een mooie kettingvraag voor je. Want in de uitzending gisteren sprak ik met planoloog Zef Hemel. Hij had een radicaal plan om Schiphol naar Flevoland te verplaatsen. Heb je ook gehoord, begrijp ik. Maar had deze vraag voor jou.
18: Nou, ik heb een soort van kwajongensvraag, denk ik.
1: Leuk.
18: Bert was lid van de toetsingscommissie inzetbevoegdheden, de TIB. Daar is hij, dat gaat over de geheime diensten en wat ze wel en niet mogen in Nederland. Dat is natuurlijk hoge mate een digitaal verhaal. Die toetsingscommissie, daar was hij lid van, daar is hij in 2022 uitgestapt. Waarom? Waarom is je eruit gestapt en wat is er daarna gebeurd?
15: Nou, het is niet zo heel ingewikkeld. Ik moest een toezicht houden op alles wat de AIVD en MIVD deden. Dus toestemming geven voor hacken en afluisteren en tappen en dat soort dingen. En er werd toen een nieuwe wet aangenomen. En in die nieuwe wet mocht er eigenlijk veel te veel. Ik kon er helemaal niet vinden in die wet. Maar als jij zelf zo'n toezichthouder bent, kan je niet de barricades opgaan en interviews gaan geven en zeggen, joh, ik ben het niet eens met deze nieuwe wet.
1: Ja.
15: En toen uiteindelijk, toen het eruit zag dat die werd aangenomen, dacht ik van, ik ben hier zo tegen, ik wil hier de barricades over opgaan. Dan moet ik maar
1: moet
15: naar buiten.
1: Wegstappen.
15: Dan moet je wegstappen en zeg, ik vind het allemaal vreselijk. En de vervolgvraag was, wat heeft dat nou wat uitgehaald? Heeft het iets bereikt? Nou, we hebben niks bereikt. In die hele nieuwe wet waar ik zo tegen was, hebben we ergens het woordje 12 maanden weten te vervolgen. vervangen door 6 maanden. Maar dat was het.
1: Ja, ja, en als je het over defensie hebt, dan zijn er wel meer zaken die ook helemaal fout lopen. Hè? Ook dat miljardenproject Grid.
15: Ja.
1: Dat is ook IT gerelateerd. Ja. Hoe gaat dat uit de klauwen lopen? Had jij dat kunnen voorkomen?
15: Nee, want soms worden dingen zo groot. En dat is ook wel een soort techniek. Dat je zegt, dit project is zo groot. En heeft zoveel overlegorganen. Dat eigenlijk nooit meer iemand op kan staan. En kan zeggen, joh, hou hiermee op. Het is gewoon een soort zelfgegenereerd monster. En dat rolt maar door.
1: Voor de mensen die niet weten wat het is. Wat gaat het precies doen, dat Grid?
15: Grid, het idee was, we vervangen eigenlijk alle IT van de defensie. En we doen het in één keer goed. En dat is zeg maar van de printers tot de kopieerapparaten, tot de radarinstallaties, allemaal. En dat zie je vaak, en dat is misschien ook wel goed voor in verhouding tot het eerste gesprek wat we hadden, het eerste deel, dat men gaat dromen. Dus dan gaan mensen zeggen, joh, we gaan een groot IT-project doen. Dan gaan allemaal mensen die geen ervaring met IT hebben, maar die gaan enorm met elkaar brainstormen hoe mooi het allemaal zou kunnen zijn. En die creëren dan een enorme visie. En daarna gaan ze met die visie de markt op. En de markt heeft dus iets van, nou, dat is zeker 10, 20 miljard euro. Dus wij gaan geen nee zeggen. Die zeggen allemaal, wat een mooie visie. Dat gaan we allemaal doen. En dan heb je dus een soort luchtkasteelproject, wat dan van start gaat.
1: En is het dan met name financieel dat nu totaal ontspoort, of ook inhoudelijk?
15: Men heeft ook moeten zeggen, joh, allemaal delen van projecten gaan we gewoon helemaal niet meer doen. Want die bleken helemaal niet te kunnen. En dat je vanuit je tank kunt printen op kantoor, dat bleek toch ook niet helemaal nodig te zijn. Dus men heeft het project nu opgeknipt in 20 stukjes. En in de hoop dat die 20 losse stukjes dan wel kunnen. Maar het geld blijft het raam uitspuiten.
1: Ja.
15: En niemand heeft er echt grip op.
1: En vandaar ook jouw punt, begin nou gewoon klein. Hè? Doe gewoon één stapje. Begin met een klein. Wat zou je als eerste daar uitpakken? Wat kan je daar zelf ook aan doen?
15: Ja, kijk, die eerste is bijvoorbeeld dat video vergaderen. Want het is natuurlijk schandalig dat we nu alleen maar via Amerika kunnen vergaderen. Dit soort systemen bestaan op een paar plekken binnen de Nederlandse overheid al.
1: Ja.
15: Dus die hebben hun eigen videoservertjes opgezet. En die wil ik heel graag promoten. Maar ook ervoor zorgen, zeg van jongens, als jullie dit gaan doen, doe het dan echt heel erg goed. Want iedereen zit erop te wachten dat het mislukt.
1: Ja.
15: He, want dit is anders dan we verwacht hadden. Het ziet er anders uit. Ook bijvoorbeeld die reactie op OpenTK. Dat mensen zeggen, ja, het is anders, het is niet wat ik gewend ben. Nou, investeer er zo heftig in. Dat je zegt, we hebben die andere videoconferentieoplossing. En we hebben 10 filmpjes gemaakt hoe dat ding werkt. En we hebben een helpdesk die 24 uur per dag beschikbaar is. En het zou op 1 server kunnen draaien, maar we hebben er 12.
1: Mm-hmm.
15: Want dit moet een succes worden.
1: Ja,
15: dit
1: om
15: moet
1: dat vertrouwen te krijgen.
15: Om dat vertrouwen en dat iedereen zegt, hey, ik vind deze alternatieve video-oplossing eigenlijk gewoon leuker.
1: Ja.
15: En beter, want ik ben er nu aan gewend.
1: Ja.
15: En dat kan je dus doen door mensen eraan te herinneren van, nou, doe het nou vooral.
1: Ja.
15: Maar ook, doe het dan ook echt goed.
1: Ja, AI hebben we natuurlijk niet benoemd. Wat natuurlijk wel belangrijk is, waardoor de dingen veel meer in versnelling komen. Jij zet je best wel ook af tegen AI bij de overheid, heb ik begrepen.
15: Ja. Ja, kijk, een van de vervelende dingen is, men is nu super enthousiast over AI. In het coalitieakkoord zijn geloof ik 3 pagina's gevuld over AI. En de samenvatting daarvan is van, moeten we doen?
1: En er zijn ook best wel veel AI-ondernemers die daar al succesvol zaken doen.
15: Die daar heel veel zaken mee doen. Maar het gevaar is weer dat we de fouten weer exact herhalen. En zeggen, oké, bijvoorbeeld de Tweede Kamer heeft gezegd, wij doen al onze AI met Microsoft Copilot.
1: Mm-hmm.
15: En ja, dan is het buiten de deur. En dan herhaal je je fouten. Er moet wel gezegd worden, er zijn binnen.
1: Maar we moeten toch ook wel mee in dat, weet je, voordat de overheid dat zelf helemaal heeft opgetuigd, dan zijn we natuurlijk ook weer heel veel verder.
15: Ja, maar er is zo'n mooie uitspraak in de IT, dat niks zo permanent is als de tijdelijke oplossing. En als je zegt, nou, we beginnen tijdelijk even met de Microsoft AI,
1: dan blijft dat gewoon.
15: Kom je daar
1: zo
15: nooit meer weg.
1: En dan zit je dus weer in die afhankelijkheden. Want wat is nou jouw allergrootste zorg?
15: Mijn allergrootste zorg is dat het op een gegeven moment zo stuk is. Dat de samenleving dus echt tot stilstand komt. Dat de brug gaat niet meer open, het ziekenhuis doet het niet meer. En dat we daarna wekenlang nodig hebben om dat weer overeind te krabbelen.
1: Mm-hmm.
15: En de maatschappelijke ontwrichting die dat oplevert, maar ook gebrek aan vertrouwen. Dus laat ik een voorbeeld noemen. Op dit moment worden de verkiezingen worden door gemeentes georganiseerd op basis van apps. Stel je voor dat die apps het een keer niet doen op de dag van de verkiezingen.
1: Ja.
15: Kan je je voorstellen wat voor reacties dat oplevert in de maatschappij? En we hebben besloten dat die gemeentes dat lekker zelf mogen doen met die apps. Dus we hebben daar ook helemaal geen grip op. En er is al wel eens een keertje een storing geweest. En ja, het zou toch heel gênant zijn als je op de dag van de avond van de verkiezingen moet zeggen, ja, we hebben geen voorlopige uitslag. En ja, trouwens, de stembussen waren ook op en we konden de formulieren niet meer vinden.
1: Nee, en omdat we steeds meer digitaal gaan doen, wordt dat zorgpunt steeds groter. Ook met de komst van AI, er kan steeds meer, ook met buitenlandse invloeden, kan er ingegrepen worden.
15: Ja,
1: want dat speelt natuurlijk ook geopolitiek.
15: Ja, en ook daar zou je moeten zeggen, wij zijn zo thuis in de IT als overheid, dat je daar grip op hebt. En dat iedereen vanzelf aanvoelt van, joh, laten we dit nou niet met de AI gaan doen. Mm-hmm. In plaats van nu hebben wij bijvoorbeeld best wel vaak, dan komen we een topambtenaar tegen en die is net naar Amerika geweest en die komt terug met sterren in zijn ogen. Want die heeft de toekomst gezien.
1: Ja.
15: En dan moet je zo iemand weer helemaal soort gaan deprogrammeren. En zeggen, joh, leuk dat ze daar een app voor hebben. Maar daar kunnen we onze maatschappij niet op gaan bouwen.
1: Als we even positief eindigen. Er wordt natuurlijk wel gesproken. Hè, we praten op de dag van Prinsjesdag. Ik heb begrepen dat jij ook naar die stukken even op digitaal hebt gekeken. Staat er geen enkele in?
15: Staat er eigenlijk tot nu toe niet in. Maar misschien een appendix of zo. Maar het staat er niet groot in ieder geval.
1: Dat geeft al wat aan. Maar er wordt wel gewerkt nu aan een digitale dienst.
15: Ja, daar wordt nu op ingezet. En het idee ook van het coalitieakkoord staat, die digitale dienst die moet thuis zijn in IT. En met doorzettingsmacht tegen allerlei ministeries kunnen zeggen, joh, je moet dit doen en niet dat. Maar de angst, reële angst is nu dat dit toch weer een beleids- en een praatclub gaat worden. Omdat iedereen het toch wel echt eng vindt om aan die computers te gaan zitten. Maar die beweging is er, maar hij moet wel concreet worden. We gaan ook dingen maken in plaats van we gaan praten.
1: Je punt is helder. Ik wil heel graag dat je nog een kettingvraag stelt aan de gast van morgen. Dat is Jacqueline Kramer. We kennen haar natuurlijk als voormalig minister van Vrom. Zij zal uitleggen waarom veel meer decentraal energie moeten opwekken. Ze werkt nu vooral aan circulaire economie en duurzame innovatie. Wat zou je aan Jacqueline Kramer willen vragen?
15: Het spannende met decentraal energie opwekken is, nu hebben wij individuele centrales waar we goede veiligheidsnormen voor hebben. En straks verhuizen we, en dat hebben
19: Trulease met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
3: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
5: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
6: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
7: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move, move.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
10: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
11: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 12:50 op BNR of in je podcast-app.
12: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energia.nl/energyday.
14: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
15: Yes!
16: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
14: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
15: Yes!
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: In de BNR-app.
19: Bijna 10% van de woningverkopen eindigt onder de vraagprijs. Eindhovense AI-chipbedrijf Euclid heeft ruim 200 miljoen euro opgehaald bij investeerders. En ProRail schakelt de politie in nu door sabotage. Het treinverkeer in Midden-Nederland deels is platgelegd. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En even na 11:30 ook nog een gesprek over die spoorsabotage. Maar nu eerst naar andere vormen van mobiliteit. Mandy van der Plas zit bij de ANWB. Staat er al file richting Den Haag bijvoorbeeld?
20: Nee, gelukkig niet. Ik moet zeggen dat het vrij rustig is onderweg. En er staat dus ook bijna helemaal geen file.

0: Twee uitzonderingen daar gelaten dan. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat een kapotte vrachtauto bij Zwijndrecht. Drie rijstroken zijn dicht en dit kost je een kwartier. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam bij knooppunt Hoevelaken. Door een ongeluk is de linkerrijstrook hier dicht en hier is de vertraging ruim 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 24,7.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanmorgen bij Steenwijk in Overijssel op een spoorsabotage gereden. Volgens NS waren reizigers niet in gevaar. Op meerdere plekken in ons land waren bewust spullen op het spoor gelegd, zoals metalen buizen. Op 5 plekken in Gelderland zijn sabotages gevonden, waaronder bij Barneveld en Putten. In Arnhem staan opnieuw de mannen voor de rechter die zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt. Ze horen of ze nog langer blijven vastzitten. Het gaat in totaal om 33 verdachten. 2 weken geleden bestormden ze een huis in Overasselt. De beveiliger van het huis kwam bij een schietpartij om het leven. Op Prinsjesdag denken Haagse politici extra goed na over hun kleding, waarmee ze willen laten zien waar ze voor staan. Zo is een Kamerlid van D66 vandaag gekleed in de kleuren van de Oekraïense vlag. En de staatssecretaris van Onderwijs draagt een tas die gemaakt is van een boek. Ze wil zo aangeven hoe belangrijk lezen is. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. En Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar. Het land heeft te maken met extreme vergrijzing, omdat er ook steeds minder baby's worden geboren. Dat aantal neemt al 10 jaar achter elkaar af. Japan heeft na Monaco de oudste bevolking van de wereld. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
3: De Amerikaanse lange rente loopt op en ook de inflatie blijft hardnekkig hoog. De Fed kijkt morgen wat het moet doen met die rente en of er een verhoging aan zit te komen, hoor je zo meteen van het beleggerspanel in BNR Zaken doen.
4: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
8: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
9: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
1: Dat kan.
10: In de BNR-app.
1: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
11: Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In het beleggerspanel gaat het zo meteen over alle AI-waarschuwingen van de afgelopen dagen. Het laatste macro-economisch nieuws hoor je van Arnoud Boot. En er komen twee regionale voorzitters van VNO-NCW langs om te praten over de miljoenennota. Even na één de troonrede en aandacht voor alles wat daarover op te merken valt met ons speciale Prinsjesdag-panel. Eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Hoewel, dat heeft dan alles te maken met de troonrede en Prinsjesdag. Want vermoedelijk krijgen we wel duidelijkheid over belastingplannen als de schenkbelasting en de pseudo-eindheffing op leaseauto's. Robert Schwartz, belastingadviseur bij PwC, verwacht dat het voordeel in de schenkbelasting bij schenkingen op papier zal worden versoberd. En dat zou betekenen dat geld schenken aan je kinderen bijvoorbeeld minder voordelig wordt. En dat kan volgens Schwartz wel eens voor verdeeldheid binnen de coalitie zorgen.
12: Dat is een moeilijk punt. Aan de andere kant, er gaat echt heel veel vermogen over naar volgende generaties de komende tijd. De babyboomers die ooit een keer komen te overlijden. De successiewet, de erfbelasting, is de oudste belasting die we zo'n beetje kennen. Het is een hele oude wet, dus het is op zich niet raar dat daar een herijking van een aantal zaken plaatsvindt. Alleen wat mij wel tegen de borst stuit is dat je het schenken op papier als een oneigenlijke belastingconstructie typeert. Want nogmaals, het is een hele gangbare praktijk.
3: Dan andere percentages. Bijvoorbeeld de stand van de AEX. Ik zie een minnetje. 0,7% eraf en dan blijven er nog 1090 punten over.
13: Beleggerspanel.
3: Waarschuwingen van grote AI-topmannen jagen chipaandelen hard omlaag, ook in Amsterdam. En de Fed staat morgen voor een lastig rentebesluit. Nu de inflatie en de Amerikaanse kapitaalmarktrente oplopen. Ik bespreek het allemaal met de leden van het beleggerspanel. Martijn Rozemuller is hier, Head of Europe bij Van Eck. En Reiner Wietsma van Centif, Portfolio Manager, al daar. Welkom.
14: Dankjewel.
3: Hoe moeilijk is dat rentebesluit van de Fed eigenlijk? Want dat wordt morgen kenbaar gemaakt door Kevin Warsh. Kevin Warsh die op zijn speech bij Jackson Hole zei: ik moet aan de slag, want die inflatie moet ik onder controle zien te krijgen. Hij begon nu maanden te praten en de laatste cijfers van die inflatie die geven aan dat er inderdaad wel wat nodig is. Dus...
15: ja, dus lijkt het heel makkelijk. Maar ik denk dat Kevin Warsh toch wel in een lastige positie zit. Omdat hij natuurlijk ook nog iemand heeft die over zijn schouder meekijkt. En die misschien ook een mening heeft.
3: Ja, dus het is een test. Het gaat over zijn geloofwaardigheid en onafhankelijkheid.
15: Dit gaat echt over onafhankelijkheid, ja.
3: En?
15: Ik hoop dat hij doet wat juist is.
3: En juist zou zijn?
15: Dat zou toch zijn, die verhoging doorvoeren.
3: Ja.
15: En de markt gaat er ook vanuit. Ik geloof dat 80% verwacht dat dat gebeurt. Dus ik kies hier niet een hele gekke stelling. Maar kan ook anders uitpakken.
3: Hoe wild kom jij uit de hoek, Reinder?
14: Ik ga me hier heel, heel keurig gedragen. Maar kijk, het is ook een beetje kip. Als hij het niet zou doen, dan heeft hij misschien aan de korte kant dan zijn zin. Dus dan is de rente daar loopt niet zo verder op. Aan de lange kant heeft hij een probleem. Dat zagen we de afgelopen keer ook. Daarom kun je kunnen zeggen dat het een policyfout was. Of in ieder geval een mistake. Want de markt ging eigenlijk direct al toen hij zei: we verhogen nu niet. Ja, op zoek naar wat betekent dit nu eigenlijk. En eigenlijk betekent dat je losser gaat zijn op jouw inflatiebeleid. En als dan die 10 en 20 en 30 jaars rente eigenlijk gewoon een enorme stap maken tot die korte rente wat zakt, omdat je dus niet verhoogt, zegt de markt eigenlijk: nou, we nemen je minder serieus. En de nagel aan de doodskist van elke centrale bankier is iets minder serieus genomen. Maar dat hoeft maar een heel klein beetje te zijn, dan heb je een probleem.
3: Ja, want die 10 jaars rente die ging gisteren door de
14: 5% heen. Stopt hedenochtend nog niet met verder omhoog gaan. Dus er zit een hele duidelijke opwaartse trend in.
3: Ik zag al ergens weer de echo van 2007 voorbij komen.
14: Nou ja, je moet in ieder geval terug naar 2007 om op een gelijk percentage te komen. Dan heb je natuurlijk een iets ander beeld. Maar in inflatie, wat is die rente nou netto? Uiteindelijk zie je natuurlijk wel dat er gewoon een meer druk aan de lange kant zit. En dat dat natuurlijk ook echt wel door begint te werken in de echte economie. Voor de gewone Amerikaan, maar ook in Europa. Auto's leasen, huizen kopen. Dat zijn allemaal sectoren die het er echt wel lastiger mee beginnen te krijgen. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit tot het uit begint te maken. En ja, boven de 5 richting de 6 is
3: staat
14: allemaal wel...
3: Staat het al op een tegeltje? Het maakt niet zoveel uit tot het uit begint te maken?
14: Dat kunnen we bij deze dan regelen.
3: Maar wat bedoel je daarmee?
14: Nou, kijk, die rente kruipt al langere tijd langzaam omhoog. Maar van 4 naar 4,5, ja, daar gaat de markt. Hij heeft niemand het over, is geen krantenkop. Maar dan weer door die psychologische 5 en gewoon continu maar dat kruipende effect van elke dag een klein beetje meer. Ja, op een gegeven moment begint de markt zich daar natuurlijk wel mee bezig te houden. En ja, de rest van het beeld helpt niet. Dus we zien olieprijzen, dieselprijzen, omdat die raffinageproducten allemaal heel krap zijn. Allemaal elke dag eigenlijk weer een stapje erbij doen. Ja, en dan is de hele mix natuurlijk slecht.
3: Dus we naderen een kookpunt. Begint het voor jou al uit te maken?
15: Nou, voor mij persoonlijk niet. Maar ik ben natuurlijk een hele makkelijke marktvolger. En probeer niet voor te sorteren. Maar wat je wel ziet, is dat ook hier de markt wel enigszins verdeeld is. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van ja, weet je, zo'n uptick in de rente of eigenlijk een daling in die bonds is wellicht ook een koopmoment. Hè. Dus niet iedereen is ervan overtuigd dat het gelijk tot heel veel ellende gaat leiden. Maar wat Reiner terecht zegt, het gaat wel de reële economie. Hè. Mensen die inderdaad een huis willen kopen. Hypotheekrente is natuurlijk er afhankelijk van. In Amerika worden heel veel dingen natuurlijk op krediet gedaan. Dus ja, het gaat wel heel veel impact maken.
11: En wanneer gaat het uitmaken voor beleggers? En voor waarin je wil beleggen?
15: Ja, dat is de million dollar question, denk ik. Eigenlijk maakt het al uit. Hey, ik bedoel, de impact is natuurlijk. Het sluipt er langzaam in. Het kruipt langzaam omhoog. Ik denk niet dat er echt een soort van tipping point is waarop je kan zeggen van ja, nu breekt de hele hel los. Maar
11: dat is eigenlijk wat Reiner net in bijna poëtische bewoording ook al zei.
15: Dat was prachtig.
14: Dankjewel. Nee, het gaat ook niet om dat de hel losbreekt. Het gaat om dat er steeds betere alternatieven komen. Ik bedoel, heel lang geleden heb ik hier wel eens over gestaan. Toen hadden we het over Tina. There is no alternative. Rentes waren negatief en nul. En je zag overal dat mensen eigenlijk sprongetjes aan het nemen waren om eigenlijk daarbij weg te komen. Nou, inmiddels zijn er hele goede alternatieven. Want zelfs minder geweldige landen als Frankrijk en Amerika geven je 5% plus rente. Dan moet je wel een stuk duratierisico accepteren. Dus dan weet je dat als die rente naar 7 gaat, dat je nog een heel deel van je geld in ieder geval in de korte termijn kwijt bent. Maar er zijn heel veel alternatieven. En ja, dat moet betaald worden. Voor mensen die heel vermogend zijn, geen schulden hebben zitten, is het allemaal niet zo heel, heel erg. En voor aandelen geldt in de regel zeker grotere bedrijven die hun prijzen gewoon kunnen verhogen als er meer inflatie is. Ja, dan groei je wat harder. Is er wat meer discountrente. Dan maakt het voor de waardering niet zo spectaculair veel uit. Maar het helpt niet. En ja, de rente, een rustig rentebeleid of iets dalend is vaak gewoon in de regel beter. En ook voor het vertrouwen beter. Gelukkig is het beleid in Amerika eigenlijk ijzingwekkend rustig en voorspelbaar. En er gebeurt daar nooit iets geks. Dus dat helpt natuurlijk ook ontzettend bij het vertrouwen.
11: Je kunt je natuurlijk wel afvragen of een renteverhoging heel veel uithaalt als je weet dat een belangrijk deel van die inflatie wordt veroorzaakt door iets wat aan de aanbodzijde van de economie zich afspeelt, namelijk de oorlog in Iran.
15: Exact. Nee, ik denk dat als je gaat kijken naar de echte oorzaken achter die inflatie, dan is met name het conflict in Iran natuurlijk daar heel, heel bepalend. Dus als Trump de rente omlaag wil hebben, dan kan hij veel beter zorgen dat hij dat oplost. En dat snapt hij waarschijnlijk zelf ook wel. Want daarmee ga je veel meer impact maken. Maar het blijft inderdaad een feit dat als die inflatie met name wordt veroorzaakt door de hoge energiekosten, dan ga je met een klein beetje korte renteverhoging daar niet zoveel impact op maken.
11: Maar de midterms zouden dan misschien toch van een doorslaggevende betekenis kunnen zijn?
14: Dat hoopte ik al een tijdje geleden. Dat omdat er verkiezingen aankwamen, dat eigenlijk de leeway om gekke dingen te doen wat korter zou zijn. Maar we zien eigenlijk nu in de laatste weken dat daar ook meer schouderophalend over wordt gedaan. Het gaat dan na de midterms, gaan de prijzen dalen. We delen nog $5,000 uit aan iedereen die dan maar op mij wil stemmen. Want dat is dan even de voorwaarde. Je zou dat een omkopingsproblematiekje kunnen noemen. Maar
11: dat ook nog wel een oud premier hier in Nederland die ons wat beloofde.
14: Ja, hoe zat dat ook alweer? €1,000? Toch? Lijkt me ook nog wel leuk.
11: Maar Bonnie heeft gezegd dat hij dat niet had moeten doen.
15: Nou, Trump heeft overigens ook al eerder iets beloofd. En daar schijnen mensen ook nog steeds op te wachten, toch?
14: Er zijn best wel een lijstje ondertussen, denk ik. Maar het punt is natuurlijk dat je eigenlijk al langer geleden had verwacht dat zeker in een land dat zo gevoelig is voor brandstofprijzen, dat er minder ruimte zou zijn om dit soort gekke dingen te doen. En eigenlijk zien we, gisteren zagen we dat dan Oekraïne en Rusland volgens hem hadden besloten om niet meer elkaars raffinagecapaciteit te bestoken. Want daar kwam het allemaal door. Dat ligt natuurlijk allemaal iets genuanceerder.
11: Het is overigens nog net niet het laatste rentebesluit voor die midterms. Ze komen ook nog bij elkaar om rente vast te stellen in de laatste week van oktober. Maar er gingen al geluiden rond dat nu wel of niet iets doen met de rente ook een vorm van politieke beïnvloeding zou zijn.
15: Ja, het is tegenwoordig in Amerika bijna onmogelijk om het los van elkaar te zien. Dus ik snap zeker dat het rondgaat.
11: We gaan, om het overzicht te behouden, maar eens naar jullie laatste transactie.
13: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zeil.
11: staat ook op je schermpje, Reinder, wat je laatste transactie was. Reinder Wietsma is hier samen met Martijn Rozemuller.
14: Jazeker, ja. Ik heb mijn telefoon er dus bij gepakt, want ik wil deze naam goed uitspreken. Want ik ga met een persoon beginnen. Dat is Anthony Hatoum. Dat is een Libanese Amerikaan. Gestudeerd op Columbia, daarna bij JP Morgan begonnen en leuke dingen gedaan.
11: Mooi cv.
14: Heel mooi cv. En die was in Turkije voor zaken vanuit de bankenwereld. En die kwam daarbij een keten die heet BIM. En dat is een soort van Lidl, Aldi-achtig concept, heel groot in Turkije. En nou, dat heeft weinig producten op voorraad, maar wil ze zo goedkoop mogelijk aanbieden. Dus denk even de Aldi meets Lidl en dan daar. Nou, dat werkt hartstikke goed, want je concurrega's zijn allemaal mom-and-pop shops. Dus dat werkte daar hartstikke goed. Maar ja, dat bestond al, BIM in Turkije. Dus toen heeft hij een landkaart uitgerold, of in ieder geval zo stel ik me dat dan even voor me. En zegt, waar kan ik dit nog meer doen? En toen is hij heel veel landen afgegaan waar dit concept nog goed zou werken. En eigenlijk stond Mexico op nummer 1. En nou ja, als Amerikaan is hij toen gewoon in het vliegtuig gestapt naar Mexico gegaan en zegt, dit ga ik daar ook doen. Ik noem het dan alleen niet BIM, maar BBB. Dat kennen we in Nederland van iets anders, maar het staat in het Spaans voor goed, lekker en goedkoop. En dat zijn eigenlijk winkels met ongeveer 800 producten. Ja, daar heeft hij er nu bijna 4000 van geopend in Mexico.
11: Jij bent net zo enthousiast, begrijp ik.
14: Ik vind het leuk, maar het is een founder die daar gewoon heen gaan is. En het leuke, de catch is nog, hij sprak geen Spaans. Dus dat vind ik dan nog best wel entrepreneurial dat je dat gewoon doet. Is hij nu het goede 20 jaar geleden mee begonnen. Is hij ook niet zo heel lang geleden, 2,5, 3 jaar geleden naar de Amerikaanse beurs gekomen. 4000 winkels nu. Heeft zelf nog 20% van het bedrijf in handen, ietsje minder. En het is dus beursgenoteerd. En voor ons zijn dit kleinere bedrijven die nog door founders worden geleid, die een heel schaalbaar succesvol business moet hebben. Want de hard discounter werkt. Dat zien we bij Action, bij Aldi, Lidl.
11: Dus jij hebt nu ook een klein deel van het bedrijf in handen?
14: Nou ja, ik ga mijn laatste transactie nu vragen. En wij hebben een klein stukje van dat bedrijf ook. Ja. Past hartstikke goed bij ons. Kan nog heel lang groeien. En met een 6 miljard beurswaarde ook niet spectaculair groot. Natuurlijk in Mexico. Je hebt allerlei andere risico's dan in Amerika. Al denk dat het leiderschap niet per se onstabieler is. Dus voor ons een mooie toevoeging aan de portefeuille. En echt een bedrijf dat bij ons past.
11: Stijn.
15: Ja, ik ben natuurlijk altijd een beetje op zoek naar een bruggetje. En ik denk geheel onbedoeld gaf Reiner mij een mooi bruggetje toen die BBB noemde. Want ja, dat staat inderdaad in Nederland voor iets anders dan de Spaanse vertaling die je net gaf. Mijn laatste product is ook iets wat je goed moet uitspreken. Ik zal even mijn keel schrapen. In Amerika zijn tickers heel populair. Dit product bestaat in Amerika al wat langer. Heeft daar een hele mooie ticker genaamd Moo. En aangezien ik al BBB heb gezegd, snappen jullie al dat het een beetje in de agrarische hoek zit. Ja. Het is inderdaad een ETF die zich richt op agribusiness. En hoewel wij natuurlijk vaak bekend staan als thematisch, maar dan vooral aan de tech kant. Vind ik dit een hele leuke toevoeging. Omdat ten eerste zit er wel degelijk steeds meer tech in de agrarische sector. Hè. Je moet steeds beter omgaan met schaarse middelen. En daar kan tech bij helpen.
11: Maar daarnaast, denk je dan aan slimme stallen of aan melkrobots en wat iets meer zijn?
15: All of the above en satellieten om crops te kunnen volgen. En dit is echt wel een manier om eigenlijk in te spelen op de mogelijkheden die technologie biedt om efficiënter voedsel te verbouwen. En daar hebben we natuurlijk alle behoefte aan met de groeiende wereldbevolking. En ik vind het ook wel een leuk stukje tegenwicht. Hè. Iedereen weet dat ik altijd van diversificatie ben. Ja, als je dan toch wil spreiden, dan is een stukje agri in een portefeuille helemaal niet schoon.
11: En hoeveel bedrijven zitten er dan al in? Ik bedoel, het is ook maar net waar je dat laat ophouden of laat beginnen. Ja, hoe thematisch het aanpakt.
15: Je moet denken aan 25 tot 50 bedrijven. He, dat is vaak bij thematisch ETF zo. He, je kan, als je het pure play wil houden. He, je wil dus echt zorgen dat er alleen maar bedrijven in zitten die minimaal 50% van hun activiteit ook echt in die agrarische hoek hebben. Ja, dan kan je niet, daar eindig je niet met honderden bedrijven. Maar je kan wel degelijk binnen die sector een goede spreiding krijgen.
11: We gaan naar de waarschuwingen van topbestuurders uit de AI-sector. Zorgde voor flinke verliezen bij de chippers, ook in eigen land. ASM verloor bijna 9%, Besi 6,9%, ASML 5,8%. En vandaag is nog niet de grote dag van het herstel. Aanleiding was een essay van de topman van Anthropic, met steun van onder andere Sam Altman en Elon Musk, zijn gezworen concurrenten. Is dit een begrijpelijke reactie? Of praten we hier overmorgen toch weer op een hele andere toon over? Wat denk jij, Reinder?
14: Om de beursreactie?
11: Ja.
14: Nou, die voelde wel als heel stevig voor relatief weinig. Even ook los van de feedback uit de industrie, waarbij het heel veel was van, ja, het is leuk dat je dit allemaal wil, maar we zien niet direct dat we dit nu met z'n allen gaan doen.
11: Hij wil denken over oplossingen, zelfregulering?
14: Ja, het is een combinatie van veel. Waarbij ik ook wel het idee heb dat er wat regulatory capture in zit. Dus als we nu vaste regels gewoon op de mat leggen en wij zijn de grootste en wij kunnen dat dan vast fijn doen zoals wij dat willen.
11: Dat is de kritiek ook van democratische zijde. Je probeert hier een wettelijk kader voor te zijn door te zeggen dat je zelf van goede wil bent.
14: Ja, en die eerste twee punten zijn dan, nou, we kunnen mensen naar binnen halen die eigenlijk ons een beetje op de vingers komen kijken. Nou, en wat andere dingen. Maar het laatste punt dat hij maakte was ook, ja, wij, het democratische Westen, dus Amerika en co, moeten dan ook maar gaan praten met China om het samen even eens te worden over hoe we dit gaan doen.
11: Reactie van China is inmiddels binnen.
14: Dat gaan we niet doen. Ja, dan valt het natuurlijk ook heel snel plat op zijn gezicht. Want dat zijn natuurlijk hartstikke leuke vergezichten. Maar je weet gewoon in de wereld waarin we zitten dat het onmogelijk gaat zijn om te zeggen, oh, we gaan allebei wel even rustig aandoen. We hebben dit met nucleaire opties ook wel eens geprobeerd. En dat blijkt keer op keer extreem lastig. Even wat hij wil, heel nobel. En zeker Anthropic heeft een historie met graag heel nobel willen overkomen. Maar of het nou echt een werkbare oplossing gaat zijn, dat denk ik niet.
11: Maar hieraan voorafgaand werd er een bericht de wereld ingeslingerd door een vooraanstaand medewerker van Anthropic, meen ik.
14: Ja.
11: Die zei, als we niet oppassen, dan roeit AI binnenkort de mensheid uit.
14: Ja, het is bij Anthropic wel een lang lijstje te maken ondertussen met allemaal hyperbolische statements. Dus 50% van alle blue-collar jobs gaan over 5 jaar eraan. Is er ook zo. En ja, dat hoor ik dan nu ook al een aantal jaar. Dus, maar die 50% hebben we nog niet gehaald. Dit was dan een 10% kans op totale uitroeiing van de mensheid. Ja, weet je, zo kan ik het ook.
15: Ja, voor het einde van dit decennium nog. Hè?
11: Dus, nee, we moeten het voor het einde van het panel, maar ja, nog net niet.
14: Nou ja, maar weet je, die plakt er een x-percentage kans aan en roept dat het kan. En dan heb je natuurlijk heel veel media-aandacht. En dat praat natuurlijk ook stoer, maar je hebt niet per se de wereld ook echt een betere plek gemaakt.
11: Nee. Maar goed, jij noemt het een overtrokken beursreactie. Maar het telt misschien op, want er zijn zorgen over de infrastructuur die je moet bouwen en waar dat dan kan. Er zijn zorgen over wat het allemaal kost en wanneer het iets gaat opleveren. Over circulair geld rondpompen. Dan krijgen we nu nog regelgeving eroverheen. En hoe wenselijk het allemaal is dat AI zich in deze richting beweegt.
14: Ja.
11: Bubbelvrees was er sowieso onder een enkeling.
14: Ja. Nou ja, kijk, de markt is hier extreem gevoelig voor. En zeker het laatste stukje van we gaan de frontier eigenlijk afremmen. Dus we gaan met z'n allen minder hard investeren. Daar zit gewoon een enorme spenderingsdelta in eigenlijk door de hele keten. Ik bedoel, helemaal aan het eind ben je bij ASML. De lead time voor die machines zijn allemaal uitverkocht. Is hartstikke lang. Maar de beurs is daar gewoon nu heel gevoelig voor. En je ziet ook dat er een soort pair trade op gang komt. Dus je ziet die bedrijven die beweging maken. En aan de andere kant staan Reed Elsevier, Wolters Kluwer, ServiceNow. Die dan ook al op de dag plus 7 plus 8 doen. Dus er zijn in die markt ook wel krachten die dit spelletje ontzettend leuk vinden. Het is heel moeilijk om gelijk te zeggen, oh ja, de business van ASML gaat nu inderdaad 5, 6, 7% krimperen komen. Dat is helemaal niet het geval. Maar dit is hoe de beurs werkt. Ik denk dat we hier meer aan moeten wennen dan dat het meer weggaat of rationeel verklaard moet worden.
11: Nu we er allemaal nog zijn en jij er dus ook nog bent, Martijn, hoe kijk jij ernaar?
15: Nou ja, ik maak me er wel enigszins zorgen om. Hè. Ik bedoel, het zijn natuurlijk nogal statements. Ik ben met Reiner eens dat er in het verleden wel vaker iets geroepen is. En dat het allemaal best mee lijkt te vallen dan naar verloop van tijd. Maar ik denk wel, ik ben geen fatalist. Maar ik denk wel dat AI inderdaad in potentie heel gevaarlijk kan zijn. Hè. Met name als je het linkt aan, laten we zeggen, een van de decennia geleden. Hè, een van die andere crisis die mogelijk de mensheid zou kunnen uitroeien, hè, de nucleaire wapens. Ja, als AI daar zijn handjes in kan mengen, who knows. Dus ik denk wel dat, ondanks dat, hè, dit is een beetje een black swan. Alhoewel die inmiddels niet meer black is, want we weten er nu in ieder geval wel van.
11: Ja, maar best wel lang zicht op die soorten slaan die je nooit ziet aankomen.
15: Maar in dit geval is het wel natuurlijk echt, ook al heeft het een hele kleine kans, kan een enorme impact hebben. Ja. En dan ben ik geneigd om iets verder te denken dan alleen maar als belegger. Want ja, als dit gebeurt, boeien dat de beurs omlaag
11: gaat. Ik wilde je juist weer de beursvloer op zien te krijgen. Ja. Want Reinder zegt hier, dit zou ook wel wat kunnen doen met de investeringslust.
15: Ja, als belegger maak ik me een stuk minder zorgen dan als wereldburger. Omdat ik als belegger denk van, ja, weet je, juist het feit dat dit zoveel impact zou kunnen hebben, geeft ook aan hoe de potentie is. En die kan je ook op een goede manier aanwenden. Ik denk ook dat de gevaren zitten nu vooral in die, experimentele modellen. De modellen die veel gebruikt worden, die zijn in principe veilig. Hè, en daar zit de commerciële potentie op dit moment. En die blijft ook gewoon. Dus als belegger maak ik me minder zorgen dan als wereldburger.
14: Ja. Nee, nou, wat ik zo wel leuk was om te zien gisteren ook in de markt, is dat bijvoorbeeld alles rond het thema cybersecurity het ontzettend goed deed. CrowdStrike en anderen die allemaal plus 15 gingen op de dag. Het is ook als je stelt dat ze gelijk hebben, dus dat AI inderdaad de potentie heeft om gewoon in de fysieke en in de digitale wereld echt zeg maar die destructieve krachten te hebben, dan ontstaat er natuurlijk ook een wapenwedloop aan de andere kant. Dus ze zullen dan niet alleen investeren in AI, maar ook ontzettend veel moeten investeren in de consequentie die het meebrengt. Dat we namelijk ook aan de cyberkant gewoon weer enorme stappen moeten gaan maken. Dus naast dat de markt er spelletjes mee speelt, dus dat beurskoersen van software aandelen het heel goed deden, zag je daar wel dat er extra veel interesse was.
11: Aangezien dit toch het beleggerspanel is, wat doet dit nu eigenlijk met al die plannen voor beursgangen, aangekondigde beursgangen? Want Anthropic was ook van alles van plan. Zitten ze nog steeds zo strak in de wedstrijd of juist niet?
15: Nou, die hebben nu gezegd dat dat misschien nog wel even gaat duren. En ik denk ook als je kijkt naar de... waar je niet van houdt als je een beursgang wil plannen, is onzekerheid. Hè? En als dit een beetje boven de markt
11: hangt... Als je diezelfde de wereld inslingert.
15: Goed, maar dat is misschien... daar is overigens nog andere theorie over. Dat, en met name de kleinere, jongere startende bedrijven, die hebben natuurlijk meer last van die onzekerheid en ook zouden meer last krijgen van regulering als die er komt. Hè, dat is als groot bedrijf makkelijker te doen. Dus er zijn ook mensen die zeggen van ja, weet je, ze doen dit nu bewust een beetje om misschien de opkomende bedrijven af te remmen, zichzelf iets lucht te geven en dan wellicht volgend jaar alsnog zo'n beursgang te doen.
11: Volgend jaar toch wel?
14: Ja, ik dacht dat Anthropic, maar ik kan me vergissen, nog steeds wel de ambitie had om op een wat kortere termijn te komen. Ook dat daar nu wat anchor investeerders, onder andere Nvidia weer.
11: Toch maar weer.
14: Toch maar 10 miljard. maar in totaal bijna 100 miljard willen ophalen. En vanuit hun perspectief kunnen het beter op de bank hebben dan in de lucht. Sam Altman heeft wel aangegeven van bij OpenAI gaat het gewoon echt wat langer duren. Een groot aandeel om dan te volgen SoftBank. Dat ging dan ook gelijk min 15, want ja, die zitten nogal diep in die transactie. Maar die zouden dat dan uitstellen naar volgend jaar. Kijk, als het sentiment rond AI, et cetera, en zeker rond die bedrijven nu niet goed genoeg is, dan wanneer wel?
11: 2 biljoen zouden ze gaan zijn.
14: De bedragen. SpaceX is eigenlijk wonderwel goed gelukt. Als in het noteert nog steeds stevig boven zijn eerste koers en ook zijn IPO-prijs. De ruimte is er wat mij betreft meer dan. En ik zou zeggen, vanuit hun perspectief, ook met de hoeveelheid cash die ze er toch doorheen branden, dat je beter dan die 100 miljard kan ophalen.
11: Er was in dit panel geen ruimte meer voor de nieuwe iPhone van Apple.
14: Dan vouwen we het op voor de volgende keer.
11: Reinder Wietsma in topvorm vandaag. Portfolio manager bij Centif, Martijn Rozemeller. Mocht er ook zijn hoor. Maakt zich wel zorgen als wereldburger, maar ik hoop je toch op korte termijn nog eens een keertje te spreken. Achter de microfoon. Het of Europe bij Van Eck. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
13: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
11: Wat kan het motief zijn achter de spoorsabotage die vanochtend het treinverkeer in Midden-Nederland platlegde? Je hoort het zo.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
17: Tot morgen.
18: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
19: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. cm.com, behind every moment.
20: Wat is actual investing? Bij Baillie Gifford geloven we dat het onze taak is om kapitaal op een doordachte manier in te zetten. Het gaat ons niet om speculeren op korte termijn. Het gaat ons om het begrijpen van de lange termijn kansen van bedrijven. Door technologische vooruitgang of nieuwe bedrijfsmodellen. Daarom zoeken we baanbrekende bedrijven die veerkrachtig blijven in een veranderende wereld. Vervolgens steunen we hen gedurende tientallen jaren. Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
21: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
22: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
21: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
0: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
2: Unbelievable.
17: Unique one, yes.
2: Incredible.
23: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
24: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
23: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
24: Nou, praten over tech.
23: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
24: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
25: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
26: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
27: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
28: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
29: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
30: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
31: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
32: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en BTW automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
33: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
34: Yes!
35: In de Friday Move gaat het over tv.
36: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
35: Politiek.
37: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
35: En ik ben er ook.
36: Dat is toch heerlijk.
35: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
38: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
39: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
34: Yes!
40: BNR Verkeer.
41: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda. En dat komt door een ongeluk bij Zwijndrecht. Door bergingswerkzaamheden zijn hier 3 rijstroken dicht en dit kost je bijna 15 minuten. De andere kant op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar staat file bij knooppunt Klaverpolder. Hier is het oponthoud 30 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam bij knooppunt Hoevelaken. Hier is de vertraging zo'n 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 van Rotterdam naar de Belgische grens. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 229,7.
40: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
42: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanmorgen bij Steenwijk in Overijssel op een spoorsabotage gereden. Volgens NS waren reizigers niet in gevaar. Op meerdere plekken in ons land waren bewust spullen op het spoor gelegd, zoals metalen buizen. Op 5 plekken in Gelderland zijn sabotages gevonden, waaronder bij Barneveld en Putten. In Arnhem staan opnieuw de mannen voor de rechter die zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt. Ze horen of ze nog langer blijven vastzitten. Het gaat in totaal om 33 verdachten. 2 weken geleden bestormden ze een huis in Overasselt. De beveiliger van het huis kwam bij een schietpartij om het leven. Op Prinsjesdag denken Haagse politici extra goed na over hun kleding, waarmee ze willen laten zien waar ze voor staan. Zo is een Kamerlid van D66 vandaag gekleed in de kleuren van de Oekraïense vlag. En de staatssecretaris van Onderwijs draagt een tas die gemaakt is van een boek. Ze wil zo aangeven hoe belangrijk lezen is. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. En Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar. Het land heeft te maken met extreme vergrijzing, omdat er ook steeds minder baby's worden geboren. Dat aantal neemt al 10 jaar achter elkaar af. Japan heeft na Monaco de oudste bevolking van de wereld. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Kun je van ProRail verwachten dat ze het Nederlandse spoor helemaal beveiligen tegen sabotageacties? En staat Nederlandse extravagante mode nog in de schijnwerper zoals in de jaren 80? Straks meer in BNR Zaken doen.
2: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/BNR. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
3: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen. Het treinverkeer in Midden-Nederland ligt plat door een storing die vermoedelijk is veroorzaakt door sabotage. ProRail is op zeker 7 plekken bezig om materialen van het spoor te halen die daar moedwillig zouden zijn neergelegd. En ondertussen is ook de politie ingeschakeld. Contact met Erik Schouten, directeur van Diami Security Intelligence en voormalig AIVD'er. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: ProRail zegt inmiddels te kunnen spreken van sabotage. Wijst het daar in jouw optiek ook op?
12: Ja, dit lijkt wel heel erg op sabotage, omdat er op meerdere punten ook daadwerkelijk materiaal op het spoor is gevonden en zelfs vastgetaped aan het rails. Dat is niet iets wat per ongeluk gebeurt.
1: Wie zou dat kunnen zijn?
12: Ja, kijk, we zitten natuurlijk nu in een oorlogssituatie, hè, in Europa. Dus we kijken van nature gelijk naar Rusland op dit moment. Maar we moeten ook oppassen dat we niet aan tunnelvisie doen. Het kunnen ook nog activisten zijn, want dat hebben we ook in Frankrijk gezien en in Italië. Maar als je naar het grotere plaatje kijkt, dan moeten we zeker rekening houden met statelijke actoren die hierachter zitten. En dat wil niet zeggen dat er dan Russische spionnen uit Rusland over zijn gevlogen die dit doen. Maar zij werven bijvoorbeeld via Telegram-accounts of via spelletjes, mensen door middel van het aanbieden van geld, zonder te zeggen dat ze bijvoorbeeld een Rus zijn, en dan voor €100 te verdienen moet jij iets op het spoor leggen of bij een bedrijf langsgaan en daar een fikkie steken.
1: Spoorsabotage, dat is niet iets wat vandaag is uitgevonden. Er is zelfs vorig jaar al voor gewaarschuwd. Let op dat spoor, dat kan een potentiële haard van sabotage zijn. Is er te weinig aandacht voor geweest?
12: Ja, ik denk dat we op leadership niveau, op boardroom level, hier echt wel veel serieuzer naar moeten kijken. Want er is wel een verschil als bijvoorbeeld een NCTV of een AIVD zegt, we zien nu geen concrete aanwijzingen. Dat betekent dat ze nu niet iemand zien die plannen aan het maken is. Versus, wat gebeurt er in Europa op het spoor? En er zijn genoeg indicatoren in Zweden, in Polen, in de Baltische Staten geweest, waarbij het spoor moedwillig is gesaboteerd door statelijke actoren. Dus dan gaat het hier ook een keer gebeuren, want Nederland staat echt wel in die top 3 van Rusland om aan te vallen.
1: Ja, maar ik geloof in Nederland duizenden kilometer spoor. Wilde gok, dat kun je toch niet allemaal nauwlettend in de gaten houden?
12: Nee, helemaal mee eens. Dus je moet het ook hebben van goede risk assessments, inlichtingen, awareness bij het personeel, ook bij het publiek, dat je weet dat je dit kan verwachten. En natuurlijk veel meer of patrouilleren dan wel het inzetten van drones of detectiemaatregelen. Maar je hebt helemaal gelijk, koper wordt ook heel veel gestolen en daar is het heel moeilijk om dat tegen te gaan. En laat staan dat we iemand iets op het spoor leggen ergens.
1: Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om die bewaking, die beveiliging beter ter hand te nemen?
12: Nou, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En we zijn in Nederland heel goed om te wijzen naar een andere partij. Ik vind dat het bedrijfsleven zelf nu ook de verantwoordelijkheid moet nemen. En dat betekent dus ook ProRail, die als beheerder van de vitale infrastructuur daar een grote rol in speelt. Met ondersteuning van bijvoorbeeld ministeries en politie. Maar ProRail zou dat zelf moeten doen. En dan heb je natuurlijk ook de vervoerders, de NS en Arriva, et cetera, die ook een verantwoordelijkheid hebben. Maar als je dit doortrekt naar het bedrijfsleven, dan hebben we allemaal verantwoordelijkheid om die inlichtingenpositie, om te weten wat er speelt, in scenario's te denken, uit te voeren. Dus niet naar de overheid kijken.
1: Erik Schouten van Dynamic Security Intelligence, voormalig AIVD'er, dankjewel.
40: Ongevraagd advies.
1: VNO-NCW en MKB Nederland kwamen gisteren met een Prinsjesdagpeiling. Cijfers zijn duidelijk. Ruim 6 op de 10 ondernemers noemt het ondernemingsklimaat slecht. Bijna de helft stelt investeringen uit. Regeldruk en netcongestie voeren de klachtenlijst aan. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies aan de oppositie komt van Boanicilla, partner bij deep tech investeerder Forward One. En ook lid van het expertpanel van het Nederlands Agentschap voor Disruptieve Innovatie, het NADI. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Het is een lijstje dat we, zeker als je de afgelopen jaren een beetje hebt opgelet, wel kunnen dromen, denk ik.
0: Ja, precies. Er staan niet hele nieuwe dingen in, maar toch blijven de cijfers natuurlijk wel schokkend. Dus 80% van de ondernemers is ontevreden over de betrouwbaarheid van de politiek. 3 op de 10 is ontevreden over de staat van de economie en bestempelt die als slecht of zeer slecht. En 6 op de 10 vindt het ondernemersklimaat ook specifiek heel slecht.
1: Hmm. En dan staat toch weer op nummer 1 regeldruk.
0: Precies.
1: En dat staat het ook al jaren, dat staat het overigens ook al bij het kabinet, het vorige kabinet en het kabinet daarvoor zijn allemaal van plan om iets te doen aan die regeldruk. Waarom is het dan toch zo lastig om het mes erin te zetten?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. En ik zat ook even te zoeken in het rapport van, nou, wat zijn dan de sectoren die die regeldruk veel te hoog vinden? En dat zie je eigenlijk over alle sectoren in Nederland. Maar met name ook bijvoorbeeld in de landbouw en de visserij of in het vastgoed. Ja, en dan snap je wel ineens waarom die regeldruk niet ineens minder gaat worden in de komende maanden of jaren.
1: Wat heb jij ermee te maken? Want jij richt je natuurlijk op start-ups, op bedrijven die nog een hele wereld voor zich hebben. Hebben die veel last van regels die groei belemmeren?
0: Ja, die hebben ook last van de regeldruk. Ik hoor ze minder over wisselende regels. Dat is misschien omdat ze starten. Waar ik ze wel vaak over hoor is ook gewoon, ja, verouderde regeldruk. Dus bijvoorbeeld een start-up een aantal jaar geleden en die wilde van afgekeurde bananen, dus bananen komen in containers in de haven, die moeten dan groen zijn, soms zijn ze te geel, dan worden ze afgekeurd terwijl ze eigenlijk nog goed zijn. Nou, dat werd bestempeld als afval en zij wilden daar bananenbrood van maken, maar dat kon niet, want van afval mag je officieel geen voedsel maken. Dus veel start-ups die iets innovatiefs proberen, die lopen tegen dat soort dingen aan. Een ander voorbeeld, een van onze portfoliobedrijven die probeert op een slimme manier bijvoorbeeld bruggen te monitoren, dus hoe of daar schuren in komen. En die geeft ook aan, ja, de overheid is hartstikke geïnteresseerd. Die doet ook allemaal pilots met ons, die pilots werken goed. Maar ja, vervolgens moet je dan ook wel in een tender komen. En die tender is helemaal niet geschreven naar moderne technologie. Dus ja.
1: Heb je dat ook bijna maar te accepteren, dat je soms een beetje voor de muziek uitloopt en dat beleid er nog niet naar is om dat helemaal te faciliteren?
0: Ja, tuurlijk. Dat hoort natuurlijk ook bij een vernieuwer zijn. Dat je een beetje schopt tegen de status quo. Dan is het soms wel frustrerend om te zien. We zijn een land dat heel erg graag inzet op innovatie. We willen heel veel nieuwe technologieën. Dat dan soms zo moeilijk van de grond komt. En zeker als je dan ziet dat je concurrent in de US het misschien veel sneller voor elkaar krijgt.
1: Invloedrijke kabinetfluisteraar, dat is Peter Wenning. Die heeft een rapport geschreven eind vorig jaar. Nou ja, je bent er ook bij betrokken, want hij heeft er ook gepleit voor het NADI. Maar hij heeft ook gezegd, de basis moet op orde komen en bij een goede basis hoort ook het oplossen van netcongestie. En ook dat vinden we natuurlijk terug in die peiling van VNO-NCW MKB Nederland. Maar daar is wel duidelijk van geworden dat de staatssecretaris nu zegt, we gaan proberen toch vergunningen wat sneller door te laten lopen. Heb je er vertrouwen in dat dat gaat lukken?
0: Ja, heb ik er vertrouwen in? ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik zie dat de problematiek wel echt heel erg groot is. Dus dit speelt bij bijna al onze portfoliobedrijven. Van gekkigheid zie je hele rare dingen ontstaan. Zoals bijvoorbeeld bedrijven die kijken naar het overnemen van een ander bedrijf. Niet om dat bedrijf door te laten gaan, maar puur voor die uitsluiting.
1: Ik heb het hier gehad al. Ja. Die hebben gewoon echt met voorbedachte raden gekeken van... ik heb uitbreidingsplannen, ik krijg het zelf niet meer voor elkaar... maar mijn buurman toevallig wel, hoppakee.
0: Ja, ongelooflijk is dat. En wat je ook ziet is dat veel start-ups... we financieren hier steeds meer... en steeds beter natuurlijk dat die start-ups hier ook zich ontwikkelen. Dat is ook goed voor onze economie. Maar ja, als ze vervolgens hier tegenaan lopen... en dan noodgedwongen alsnog over de grens moeten gaan kijken... voor het vestigen van hun fabriek, is dat natuurlijk hartstikke zonde.
1: Ja. We hebben het regelmatig gehad over start-ups... die het beste voor hebben met het klimaat. Climate tech noemen we dat. Is dat in de verdrukking gekomen nu veel aandacht uitgaat naar defensie?
0: Nou, je ziet duidelijk een verschuiving inderdaad van wat een hot topic is onder VC's van climate meer richting defensie. Maar die twee bijten elkaar helemaal niet. Dus ik zag toen Trump zijn tweede termijn inging, was het ineens een hele duidelijke verschuiving ook in hoe je het noemt. Maar ja, of je het nou energy resilience noemt of klimaatverandering tegengaan, het blijft hetzelfde.
1: Jij
0: natuurlijk.
1: Vertelt dat als hetzelfde.
0: Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat we in Nederland duurzamere energie krijgen, dat is heel belangrijk. Maar dat gaat automatisch hand in hand met onafhankelijker zijn van andere energiebronnen en van andere landen.
1: Maar het PBL heeft vandaag nog naar buiten gebracht klimaatdoelstellingen voor 2030, 2040. Ja, we kunnen erover blijven kletsen, maar ze raken uit zicht.
0: Ja, absoluut. Dus neem me niet verkeerd. Het gaat mij allemaal totaal niet snel genoeg. Maar in VC zie ik nog steeds wel echt interesse in energieoplossingen. Alleen het wordt wat anders gelabeld. En daarbij komt ook dat, kijk, als VC... waar het om gaat als durfkapitaalinvesteerder... is natuurlijk in iets investeren dat ineens de hockeystick curve kan laten zien. Dus accelerated growth, om maar even in het Engels te zeggen. Op dit moment, kijk... heel veel van de dingen die wij moeten doen om hier netcongestie tegen te gaan, om de energietransitie te versnellen, we weten wel wat die technologieën zijn. Dus we hoeven niet meer hele innovatieve technologieën te financieren, ook. Maar de oplossingen bestaan al en nu is het gewoon een kwestie van implementeren. En dan komen we weer bij de regeldruk.
1: En dan komen we ook bij jouw ongevraagde advies, want hoe luidt dat?
0: Nou, dat is eigenlijk aan de oppositie. Om die ondernemers minder regeldruk te laten ervaren en vooral meer duidelijkheid te geven, zodat ze weten waar ze aan toe zijn, wil ik de oppositie vragen om voor de stabiliteit van dit land te kiezen en het helpen met het uitvoeren van het plan wat er ligt en niet het kabinet te laten vallen.
1: De constructieve krachten worden opgeroepen.
0: Precies.
1: Boane Tjila van Forward One en lid van het NADI, het expertpanel van het Nederlands Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Dank voor jouw ongevraagde advies.
40: Zaken doen over de grens.
1: Net terug uit Texas. Annette Weijering, directeur duurzame, toekomstbestendige en digitale economie van de RVO. Fijn dat je er bent.
13: Dankjewel.
1: Zaken doen over de grens. En je had het al aangekondigd op LinkedIn. Dus ik laat me graag verrassen. Jouw ervaringen in Texas. Waarom moeten we erheen?
13: Nou, wij hebben een aantal jaren geleden als RVO en de collega's die in de VS werken gezegd van we moeten niet te veel meer alleen op het federale niveau gaan letten, maar vooral ook op gewoon statelijk niveau. En Texas is wel de 8e economie ter wereld. En de staten daar hebben een grote mate van autonomie, ook in het inrichten van hun economisch en vestigingsklimaat. En daar staat Texas in alle lijstjes eigenlijk vrij bovenaan.
1: En je legt een goed stuk vlees op de barbecue en je doet zaken.
13: Nou, niet alleen dus die barbecue, sorry, en dat vlees nog steeds, maar ook van semicon, dus is het heel divers, van semicon en high-tech tot life science en health, met het grootste medische complex ter wereld wat daar zit. Dus het is eigenlijk een hele diverse economie die oorspronkelijk wel erg op olie gebouwd is, maar dat is nu nog maar 10% van hun economie.
1: En heb je al goed zicht op de handelstromen tussen dan, als je zegt je moet niet alleen maar federaal, maar ook statelijk kijken, de handelstroom tussen Nederland en Welke staat is het? Texas.
13: Texas, ja. Precies, ja. Nou, wij zijn vierde handelspartner voor ze. En voor hun de derde exportbestemming. En vooral ook de haven van Rotterdam en de positie die wij weer binnen in Europa hebben, is voor hun heel belangrijk. Als je kijkt naar dat gebied rond Houston en Galveston, wat een van de hotspots binnen Texas is, daar zijn we zelfs de belangrijkste handelspartner van. Dus we bouwen echt wel door op al langer bestaande relaties en een vrij goede basis.
1: En waar verdienen we het dan mee? Waar blinken wij in uit? Wat hebben wij de Texanen te bieden?
13: Afgezien van de high-tech, want ook NXP en ASML zitten al langer in Texas, zien wij heel veel kansen op gebied van kustverdediging en op gebied van gezondheidszorg, dus de medische technologie. Misschien op gebied van kustverdediging. Ja, zij hebben natuurlijk heel veel stormen, hurricanes en dat soort zaken. Dus ook met allerlei tijdelijke oplossingen die we aanbieden.
1: Die hebben wij dan weer wat minder, toch?
13: Hebben wij gelukkig wel wat minder ervaring mee. Maar wij hebben wel heel veel oplossingen als pompen, tube barriers en dat soort dingen wat je kunt doen. En ook forecasten van wat er aankomt. Maar zij zijn nu bezig een project te ontwikkelen wat ongeveer 3 keer de Delta-werken is. Dus dat is echt naast dat ze dus een hele duinerij aan het ontwikkelen zijn om hun kust permanent te beschermen, zijn ze ook in de grote, rivier, laat ik het maar zo uitzeggen, zijn ze in feite 2 Maaslandkeringen, 2 Hartelkeringen en een Oosterschelde naast elkaar aan het leggen om die overgang te maken. Ja. Daar zitten al Nederlandse bedrijven bij. Ja, en dat zijn miljoenen
1: Nederlandse
13: trajecten.
1: Expertise. Je noemde ook medtech. Dus ja. Techniek in de medische hoek. We schijnen dat belangrijk te vinden. Staat ook in dat eerder genoemde rapport van Peter Wennink. Maar wat hebben we wat dat betreft in de aanbieding?
13: Nou, we hebben relatief veel in de aanbieding op gebied van diagnostiek en digitale zorg en de ontwikkeling daarvan, dus meer de technologiekant. En we hebben al een langer bestaande samenwerking met dat grote Texas Medical Center. We brengen ook scale-ups over en weer, dus dat is ook wel interessant, maar dan wel met behoud van hun thuisbasis in Nederland.
1: Het water is dus al helemaal op temperatuur. Je hoeft eigenlijk nergens meer rekening mee te houden. Stap erin.
13: Nou, je kunt echt goed instappen. We doen meerdere missies naar Texas. Op dit moment is er ook een grote Texaanse missie hier in Nederland op dat kustverdedigingsprogramma waar we dus nauw samenwerken. Dus je kunt echt goed instappen. En dat gaat van cybersecurity en high-tech tot kustverdediging, dus water, alles op gebied van baggeren tot en met verankeringen, et cetera, tot life science en health.
1: Annette Weijering van de RVO, dank voor je komst. En
13: graag
1: tot snel weer.
14: Het MKB praat mee.
1: Een paarse mantel afgewerkt met bont uit de jaren 80 van modeontwerper Frank Govers, of een zwarte dynamische jurk van couturier Jaap Rijnbende. Morgenavond zal Van Duhuis in een online veiling haute couture verkopen van meerdere Nederlandse modeontwerpers. Trouw berichten eerder daarover stelden wel de vraag of de Nederlandse jurken uit de jaren 80 vergaande glorie zijn, of dat ze voor een goed prijsje onder de hamer komen. Daan van Leeuwen is manager marketing en communicatie bij Van Duhuis in Den Haag. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Hartelijk dank voor in de uitzending te mogen komen.
1: Wat zijn de eerste signalen? Is er veel interesse voor wat oudere mode van eigen bodem?
15: Ja, zeker. Als je kijkt naar de veiling waar momenteel een aantal biedingen op zijn, zie ik een jasje van Frank Govers, wat het heel goed doet. Een rok van Nathan, die uit Frankrijk komt. Daarnaast Dolce & Gabbana. Maar Frank Govers is toch wel degene die momenteel het meest populair is. En dat zagen we ook bij de kijkdagen afgelopen week. Het weekend hadden we 4 dagen kijkdagen. En er was een gemêleerd gezelschap van zowel dames van middelbare leeftijd, dames van wat oudere leeftijd, maar ook heel veel jeugd die kwam kijken, die in eerste instantie afkwam op de bekende modemerken zoals Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent. Maar daarnaast, als we hen wezen op de kwaliteit die zeg maar de Nederlandse mode had, waaronder Frank Govers, maar ook Mart Visser en Artie van der Krommeakker, dan was er toch wel interesse. En ik deed nog een dame iets laten passen, die kon helaas niet komen. Die belde of ze even kon komen passen. Die was toch wel geïnteresseerd in een aantal jasjes van Frank Govers.
1: Maar ook omdat je er dan niet de hoofdprijs hoeft te betalen. Want ik las inderdaad dat wat uitgebreidere artikel van Trouw, met toch als belangrijke strekking, als je voor weinig toch nog iets in huis wil halen van een bekende Nederlandse couturier, dan moet je het nu doen. Dus dat het niet per se onbetaalbaar hoeft te worden.
15: Nee, maar dat is ook onze insteek. Kijk, wij komen heel veel bij de mensen thuis als veilinghuis, waarbij we voornamelijk schilderijen en sieraden en porselein taxeren. Maar vaak als je mooie schilderijen hebt, heb je ook vaak mooie kleding. En we zijn als veilinghuis eigenlijk best wel bezig met circulaire economie. Dus we vinden het zonde als mooie kleding blijft hangen, waar mensen heel veel plezier aan hebben gehad, maar het misschien nu niet meer passen of niet meer de gelegenheid hebben. En dat doorgeven aan de volgende generatie. En die zich dan kan concentreren op kwaliteit, zijde, bont, leer en mooie stoffen. En niet op Primark of Shein.
1: Want hoe belangrijk, hoe vooraanstaand waren die couturiers, die modeontwerpers uit de jaren 80? Maken we daar een mooier verhaal van dan het is? Of zeg je nee, dit was echt toonaangevend?
15: Ik denk dat Frank Govers, ja, dat Fries, Mart Visser, Edgar Vos, ook Dick Holthaus toch wel een lans hebben gebroken voor de Nederlandse modewereld. Misschien internationaal niet alle aandacht gekregen, terwijl Sjijder de Vries in de eind jaren 80, begin jaren 90 in Amerika via de Telcel-kanalen rond de 10.000 stuks per uur verkocht van Oost naar West-Amerika. Gaf ze aan in een lezing afgelopen donderdag. Dus ja, ze zijn daar wel bekend in. Ik denk dat de modeontwerpers van nu, een Tamino, Victor en Rolf, dat die wel heel veel gehad hebben aan de gedurfdheid die in de jaren 80 mogelijk was.
1: En dit komt dan weer terecht bij mensen thuis, mooie aanvulling op een garderobe, of denk je, nee, dit is cultureel erfgoed. Het zou ook mooi zijn als dit in musea terechtkomt.
15: Absoluut. Er zitten een aantal jurken tussen van Pia Douwers, de collectie Pia Douwers, waaronder de jurk van die door haar ontworpen is, en Jaap Rijnbende voor 100 jaar Carré. Die zou niet meer staan in het Kunstmuseum in Den Haag of in een ander museum. Maar ook heel veel stukken worden gewoon weer gedragen zoals het hoort. Maar we zien een verschillend publiek. We zien mensen die geïnteresseerd zijn van, goh, wat leuk dat jullie dit voor het eerst doen. We zien mensen die echt verzamelaar zijn die langskomen. Maar we zien ook, zeker ook de wat jongere bezoekers, dat die gewoon een leuk jasje willen, wat ze misschien nog niet kunnen betalen nu zelf, maar wel al kunnen dragen en gewend kunnen raken aan de kwaliteit die het heeft.
1: Wat is je persoonlijke favoriet? Wat is je favoriete stuk?
15: Mijn persoonlijke favoriet is een bruin leren jasje van Sjijder de Vries. Ik zeg tegen heel veel dames, als ze hem passen, pas hem niet. Want als je hem eenmaal aan hebt, dan trek je hem niet meer uit. En daarnaast een hele mooie Valentino is een van mijn favorieten.
1: En wat moet het ongeveer gaan opleveren?
15: God, dan moet ik even...
1: Ja, we pakken even de administratie erbij, hoor.
15: Heel erg goed. Ik ga dat even...
16: Trulies met Genke.
17: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Kans dat je zometeen deze hoort. I like soul, with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
13: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
14: Thuisbatterij,
15: einde salderingsregeling,
16: terugleverkosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
2: Nu in de BNR-app.
19: De Amerikaanse kapitaalmarktrente schiet door het dak naar het hoogste niveau sinds 2007. Activisten hebben rode verf gegooid op de route waar koning Willem-Alexander vanmiddag overheen rijdt op weg naar de Schouwburg. En volgens Oekraïne blijft Rusland de energiesector aanvallen, ondanks het akkoord dat Trump maandag aankondigde. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Wendy van der Plas heeft goed zicht op de weg. Begint het al druk te worden, ook bij Den Haag?
20: Nee, het rijdt gelukkig nog goed door rond Den Haag. Er staan maar een paar files op dit moment. Onder andere eentje op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zevenbergse Hoek. De weg is inmiddels weer vrij, maar wel heb je hier nog een kwartier vertraging. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond staat file bij Helmond Centrum. Hier is de vertraging 30 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar wordt

0: geflitst bij hectometerpaal 24,7.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Activisten hebben in Den Haag rode verf gegooid op de weg waarover straks de glazen koets rijdt. Het gaat om 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze zijn aangehouden. Nog een uur en dan stapt het koningspaar de glazen koets in voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor. Op meerdere plekken willen boeren het komende half uur brandjes stichten als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Volgens de actiegroepen is er geen gevaar voor het publiek. De actie is geen onderdeel van de landelijke boerenprotesten, maar wordt lokaal georganiseerd. Inlichtingendienst AIVD gaat helpen bij het onderzoek naar de spoorsabotage. Die wil vooral weten uit welke hoek de aanval komt. Volgens ProRail werden er op 24 plaatsen verspreid over het land spullen in het spoor gelegd. Bij Steenwijk in Overijssel is een trein er tegenaan gereden. Op een aantal plekken is het inmiddels weg en kunnen treinen weer rijden. Kinderen en jongeren vinden dat de landelijke politiek nog steeds niet naar ze luistert. Den Haag krijgt daarom in een onderzoek dat UNICEF heeft laten doen voor het derde jaar op rij een onvoldoende. Jongeren zeggen dat de politiek vooral over hun toekomst beslist zonder serieus met ze te praten. En in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt volgend jaar de Europese Supercup gespeeld. De wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en Europa League is op woensdag 11 augustus. Die wedstrijd wordt al sinds 1973 gespeeld, maar was nog nooit eerder in Nederland. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt, maar het is wel warm voor de tijd van het jaar, maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien, in het oosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wat hopen ze bij VNO-NCW te horen van de koning? En een stuk korter en misschien nog wel interessanter dan de troonrede zelf. Straks hoor je Arnoud Poot in BNR Zaken doen.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
6: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
7: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
6: Het AD noemt de acteurs Oscar waardig.
8: We must face the facts.
6: Andrew Scott stilt de show volgens NRC. Parool noemt de film nagelbijtend spannend.
9: Go or don't go.
6: Pressure. Nu in de bioscoop.
4: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
10: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
10: Politiek.
12: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc eens.
10: En ik ben er ook.
11: Het is toch heerlijk.
10: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Gilbert Gooyers van VNO-NCW Brabant en Zeeland. En Marcella Ensel-Boonstra van VNO-NCW Noord. Onder andere over wat ze verwachten van de troonrede. Maar eerst.
1: Macro, met Boot.
3: Het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot hier in de studio. Goedemiddag, Arnoud.
15: Thomas, goedemiddag.
3: In die troonrede, ook wij ontkomen er niet aan. Alles ligt al op straat. Is er toch nog iets wat jij graag zou willen toevoegen?
15: Ja, kijk, Thomas. Het is nu eindelijk een soort troonrede waar je eigenlijk niet naar uitkijkt, toch?
3: Ik kan dat beroep zelf niet zeggen.
15: Het enthousiasme om een troonrede te krijgen op dit moment, het lijkt heel laag. En toch zou ik, eigenlijk een voorzet willen geven voor die troonrede.
3: Je hebt nog een uur.
15: Ja, en hopelijk diegenen die de troonrede nog kunnen aanpassen hebben ook nog wat tijd. Kijk, eigenlijk hebben we natuurlijk een land wat er prachtig voor staat. Ja, we praten elkaar elke dag te putten, overal. Maar we staan natuurlijk eigenlijk fenomenaal voor. Als er één land is wat op zich in staat zou moeten zijn om wat voor fricties ook ontstaan om die aan te pakken, is het Nederland. Ja, mijn favoriete voorbeeld, Frankrijk. Waar zou je in hemelsnaam beginnen? Ja? Zelfs de pensioenleeftijd krijg je niet op een niveau waardoor de maatschappij draaiende gehouden kan worden. Ja? En hier zijn we in Nederland, bijna geen overheidstekorten, bijna geen staatsschuld, geen enkele werkgelegenheid.
3: Maar wel relatief veel mensen die arbeidsongeschikt zijn, die in een regeling zitten, die misschien op de schop zou moeten of technisch gezien anders uitgevoerd zou moeten worden.
15: Ja, en zie je wat je al nodig hebt. Je wordt je relatief nodig. Relatief ten opzichte van gisteren. We hebben een sterke instroom in die arbeidsongeschiktheid categorie. Natuurlijk moeten we iets aan doen. Een land, een welvaartsstaat, die moet je onderhouden en die moet je moderniseren.
3: Vergrijzing, oplopende zorgkosten.
15: Vergrijzing, zorgkosten. Vergrijzing, zorgkosten. Voor een heel groot deel hebben we dat opgelost. En weet je hoe we dat opgelost hebben? Doordat die pensioenleeftijd omhoog is gegaan. Doordat veel meer mensen die arbeidsmarkt opgegaan zijn. Op dat punt is Nederland gewoon een wonder.
3: Ik wil je goede humeur niet verpesten, maar ze gingen de afgelopen weken toch echt rollenbollend over straat. De coalitiegenoten, coalitie en oppositie, daar ging het onder andere over hoe box 3 wel of niet hersteld moest worden.
15: En daar hebben wij het ook uitgebreid over gehad. We hebben zelfs oplossingen gegeven, heer Thomas. Maar dat zou te veel detail zijn om daar nu verder op in te gaan. Maar als we nu eens in ieder geval beginnen met de uitgangspositie. De uitgangspositie van Nederland is gewoon heel goed. We kunnen ons veroorloven om de problemen aan te pakken. Andere landen moeten eerst wachten op een nog diepere crisis, waardoor het onontkoombaar is dat je iets gaat doen. En dat lijkt het politieke proces in Nederland ook op. Dus politiek zitten we vast. Absoluut, maar niet qua mogelijkheden om iets aan te pakken. Want we hebben een ongekende welvaart.
3: Hoe komt het dan dat je, ik snap dat we jou hier natuurlijk hebben vanwege je economische expertise, maar dat je dat politiek gezien toch niet strak gestroomlijnd krijgt. En dat het blijkbaar zo is dat het kabinet in een staat van ontbinding verkeerde als je de reconstructie van NRC van vandaag moet geloven.
15: Nou, volgens mij heb je het NRC van, was vandaag of gisteren, maar dat ding komt tegenwoordig zo vroeg uit dat het onderscheid tussen vandaag en gisteren verdwenen is. Want hij was de krant van vandaag is gisteren te lezen. Dus het is een bijzondere omstandigheid tegenwoordig. Kijk, er speelden andere dingen. En dan heb je het over polarisatie. Dan heb je het over het feit dat heel veel mensen zich niet blij voelen, terwijl de gemiddelde in elke categorie in Nederland, categorie, niet elk individu, maar elke categorie in Nederland staat er beter voor dan dat ze in het verleden er ooit voor gestaan hebben. Elke categorie is vooruit gegaan. Allerlei fallacies zijn we onderuit gehaald de afgelopen 2 weken. Namelijk dat de nieuwe generatie het slechter heeft dan de vorige. Het blijkt niet zo te zijn. Dat de belastingdruk alleen maar omhoog gaat, blijkt niet zo te zijn. Dus we zijn geweldig in staat. En dat heeft met sociale media te maken. Dat heeft te maken met het feit dat mensen zich kunnen veroorloven de straat om te gaan, dat ze het beter hebben, dat iedereen van zijn eigen rechten kan opkomen en iedereen kan zijn eigen bubbel creëren, dat is sociale zekerheid, om zijn eigen misnoegen, die vaak terecht is. Maar het was er vroeger ook. Maar het organisatievermogen van het negatieve is zo gigantisch dat de politiek permanent onder druk staat. En elke politicus en elke partij die geen vaste woning meer hebben in de kiezer, is elke dag op zoek naar een wijze waarop hij zich kan profileren.
3: Ah, en als je in het kabinet zit en je bent in de gelukkige positie dat je ook nog eens minister van Financiën bent, dan heb je de plicht om een begroting in elkaar te metselen. Gebeurt dat op de goede manier op dit moment?
15: Nou, kijk, dat een minister van Financiën in Nederland, doet er niet toe of hij van links of rechts is. Kijk naar het verleden. Het ministerie van Financiën bestaat uit mensen die normaal gesproken kunnen horen, ogen open hebben, maar doen als ze totaal doof zijn. En dat betekent dat die begroting op orde moet zijn en het doet er eigenlijk veel niet toe. Dat is het ministerie van Financiën, dat is de kracht. Als ik commissies voorzat of zit waar het gaat over beleid en projecten en er zit iemand van Financiën bij, dan is die persoon van Financiën, die hoor je niet. Dat zijn mensen die sociaal ongeschikt zijn eigenlijk, zou je denken. Maar dat is het ministerie van Financiën, is onze kracht. Kijk naar elk land waar ze de begroting laten ontsporen, waar het geld terechtkomt, letterlijk elk land. Heeft dat 2 jaar later voordelen opgeleverd? Nee. De landen met de grootste tekorten hebben in het algemeen ook de grootste problemen.
3: En jij zegt, de politieke kleur maakt dan niet uit, links of rechts. Nu was het natuurlijk wel de afgelopen weken de vraag, gaan we over links of gaan we over rechts? Ja. En heeft Heijnen dan als VVD-minister te veel de vrijheid genomen of gekregen om vooral die rechtse variant te verkennen? Vind jij dat daar iets op wijst?
15: Ja, ik denk dat dat antwoord juist is. Hij heeft de perceptie natuurlijk ook tegen. Omdat een minderheidskabinet, wat ik denk dat we in de toekomst niet meer moeten gaan doen, hoe ingewikkeld de kabinetsformatie ook is, ik denk dat we gewoon keuzes moeten maken om links of om rechts. Maar in de formatie, dat kun je op dit moment niet meer herstellen. Dus op dit moment ben je afhankelijk van het feit dat politici bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen. En ik ben nog steeds van overtuigd dat Nederlandse politici bereid zijn. Dus ik verwacht niet dat het kabinet binnen de kortste keren in een onmogelijke situatie zit. Maar er moet beleid gemaakt kunnen worden. De minister van Financiën was evident van de partij, en door die partij dan neergezet, de partij die de andere partijen in de hand wilde houden, die eigenlijk de obstructie is in het kabinet. Ik ben niet van links of rechts, maar de VVD is de obstructie in het kabinet.
3: Maar dat is toch ook de rol van de minister van Financiën, om daar streng op te zijn, om veel op nee
15: uitgaven,
3: te zeggen?
15: Op uitgaven. Maar niet op beleid. Maar niet op beleid. Dat zijn twee verschillende dingen. Op uitgaven, niet beleid. En daar zit hij, ook even ter verdediging, zit hij natuurlijk in de spagaat. Omdat hij er zo nadrukkelijk namens de VVD is neergezet om een soort controle uit te oefenen op het kabinet. En het is een minderheidskabinet. Als het een meerderheidskabinet was, dan waren er afspraken gemaakt. En dan was zijn speelruimte, die was begrensd geweest door het regeerakkoord. Was hij niet in de spagaat gekomen. In dit minderheidskabinet, waar hij als rechtsbuiten in dat minderheidskabinet een rol heeft gekregen die groter is dan de traditionele rol van minister van Financiën. En ook de perceptie tegen zich
3: heeft. Maar dat hij het geworden is volstrekt logisch. Want de VVD is groter dan het CDA. Hij was al minister van Financiën. Dus werd hij het weer.
15: Ja, die logica die zie ik absoluut niet. Die zie ik letterlijk niet. Absoluut niet. In dit kabinet was die logica er echt niet. Je kon uittekenen dat je op deze manier de obstructiefactor van de VVD. En ik heb het niet over VVD in het algemeen. Ik heb het over binnen een coalitie waar je keuzes moet maken of je het beleid richting A of richting B stuurt. Daar is de VVD de obstructiefactor. En in deze coalitie had je die keuze niet moeten maken. Je had hem niet in die spagaat moeten zetten. En het is niet zo bijster ingewikkeld om minister van Financiën te zijn. Betekent namelijk gewoon je oren. Niet horen wat al die plannen weer zijn. Gewoon de begroting op orde. Dat is jouw rol. Dus minister van Financiën zijn. Denk even terug aan Gerrit Salm. Hij was minister van Financiën. Waar was hij goed in? Computerspelletjes. Hij
3: zei,
15: ik heb niks te doen. Ik ben heel daar computerspelletjes aan het spelen. En wat zei Wouter Bos als minister van Financiën? Eigenlijk zei hij, hij was iets cynisch, maar hij meende het wel. De financiële crisis kwam. Anders had ik me dood verveeld. Dus in zoverre, die minister van Financiën, geef hem die rol van dat hij doof moet zijn en geen beleid aan het maken is. En Heine is een andere rol geduwd. Nou, wat wil ik van de troonrede even maar afsluiten? Oh ja. Ik hoop dat de troonrede, want daar is het, daar staan we vandaag voor. Ik hoop dat ze het optimistische beeld schetst. En dat we als land er geweldig voor staan. Hele grote internationale uitdaging namelijk. Als je om je heen ziet wat er allemaal aan de hand is, dan hadden we niet gedacht dit allemaal negatieve mee te maken. Maar we hebben wel de best mogelijke uitgangspositie. En ik hoop dat het optimisme vanmiddag bovendrijft.
3: Arno Boot, dankjewel.
14: Blik op de wereld.
3: Dan vindt er nu een snelle wisselplaats, Arno. Is dat mogelijk, denk je? Want mijn collega Mark van Harreveld, buitenlandredacteur, meldt zich inmiddels. De NAVO is te gefocust op de Baltische Staten, bereidt zich daarom mogelijk voor op de verkeerde oorlog. Een waarschuwing van onder andere oud-CIA-baas David Petraeus en de Amerikaanse denktank Hudson Institute. Want Moldavië, dat is het echte probleem. Mark, goed dat je er bent.
8: Hallo Thomas.
3: Moldavië, een groot probleem?
8: Moldavië, ja, dat is het ligt tussen Oekraïne en Roemenië en het is eigenlijk de zwakke plek van de oostflank. Vooral omdat dus iedereen focust op de Baltische Staten. Die denken dat daar de aanval vandaan komt, maar er gaan steeds meer stemmen op dat het in Moldavië staat te gebeuren. En dat komt verschillende redenen. Moldavië is een heel kwetsbaar landje. Het is geen NAVO-lid, dus er komt geen artikel 5, wordt geactiveerd als het wordt aangevallen. Het is geen EU-lid. Ja, misschien in 2030, ze zijn met onderhandelingen bezig. Bovendien zijn er maar liefst twee regio's die pro-Russisch en opstandig zijn. In een van die regio's zit zelfs nog Russische soldaten. En Poetin kan ook gewoon escaleren als hij dat wil.
3: En waarom zou Poetin dat via Moldavië willen? Want Want voor Rusland is Moldavië dus belangrijk.
8: Nou, hij zou het ook via de Baltische Staten willen, maar dat is riskanter. Want dan geldt artikel 5, dan heeft hij meteen de NAVO tegen zich. Maar net als Oekraïne, net zoals Belarus, de Baltische Staten, behoort ook Moldavië in zijn perceptie tot het groot Russische Rijk, wat hij wil herstellen eigenlijk. Al die oude Sovjet-republieken moeten terug in de Russische moederschoot.
3: En dan hebben we het volgens mij vorige week nog gehad over de regio Transnistrië.
8: Ja.
3: Dat ligt daar ook in de buurt.
8: Ja, dat is een strookje in Oost-Moldavië. Het ligt tussen Moldavië en Oekraïne. Het is sinds 1992 de facto onafhankelijk eigenlijk. Er zitten nog Russische soldaten. Die hebben die onafhankelijkheid geforceerd destijds, toen de Sovjet-Unie implodeerde, als het ware. Daar wonen iets van 350.000 mensen, waarvan 100.000 een Russisch paspoort hebben. En dat is een geweldig breekijzer voor Poetin. En hij gebruikt dat om te voorkomen dat Moldavië naar het westen trekt en lid wordt van de EU.
3: Ja, en waarvan Moldavië dus in de wachtkamer zit?
8: Die zitten in de wachtkamer, ja. In 2024 zijn de onderhandelingen begonnen. In 2022 werden ze kandidaat lid.
3: De aanleiding dat we hierover spreken, dat is die waarschuwing van Petraeus onder andere en die Amerikaanse denktank.
8: Ja.
3: We bereiden ons voor op de verkeerde oorlog.
8: Ja.
3: Stel dat we nu dan van koers veranderen, het geweer van schouder veranderen,
8: ja,
3: en wel onze aandacht op Moldavië richten. Wat zou dat dan betekenen?
8: Ja, je zou je moeten afvragen hoe dan? Want er zijn geen institutionele kaders waarbinnen we dat kunnen doen. Nee. Geen NAVO-kaders, geen EU-kaders. Misschien een EU-politiemacht. Ja, ik roep maar wat. Maar op het moment dat Moldavië instabiel wordt, dan krijgen Roemenië en Oekraïne, die moeten daar iets mee gaan doen. En Roemenië is natuurlijk wel een NAVO-lid. Dus ja, het blijft wel een heel brisant dossier.
3: Ja, en hoe wordt Moldavië bezien vanuit Oekraïne?
8: Moldavië of Transnistrië?
3: Ja, dat is een belangrijk verschil.
8: Als een zwakke onderbuik. Oekraïne erkent Transnistrië als integraal onderdeel van Moldavië. Ze weten ook dat ze daar een probleem hebben met 1500 Russische soldaten. Dus toen de ellende uitbrak in Oekraïne, toen hebben ze de grens gesloten en hebben ze de bruggen opgeblazen naar Transnistrië. Dus ja, die staan daar toch wel gealarmeerd in, laat ik het zo zeggen.
3: Mark van Arreveld vertaalde de waarschuwing die kwam vanuit Amerika. Dank voor jouw blik op de wereld. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Gilbert Gooyers van VNO-NCW Brabant Zeeland en Marcella Enzel-Boonstra van VNO-NCW Noord. En uiteraard is ook hier Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Koen, om bij jou te beginnen. Er is nieuws over Donald Trump en zijn speaker, zijn luidspreker.
16: Ja, eigenlijk de luidspreker van Jason Wang. Gisteravond was er een forum waarbij een aantal topmannen uit de AI-wereld op het podium zaten, waaronder Jason Wang. En op dat moment, ja, als ik zo'n podium oploop, dan zou ik mijn telefoon uitzetten. Maar op de een of andere manier kreeg hij president Trump aan de lijn. Dat is gefilmd door een van de mensen in de zaal, die dat ook op X gepost heeft. Zeer opmerkelijk om wederom te zien dat Trump zich direct daar bemoeit met het wereldtoneel, hoe de zaken gaan op datagebied.
3: Maar we hebben toch zijn inauguratie nog wel gezien en wie er daar op prominente plekken zaten?
16: Ook dat. Hè. Tijdens dat itempje wat terug te vinden is op CNBC, als je goed zoekt, dan kun je ook zien dat Jason Wang wederom Trump heel dicht bij zich houdt. De warme band wordt bevestigd door beide. Er worden nog wat grapjes over en weer gemaakt. Maar ja, de man heeft het blijkbaar toch zo hoog op zijn agenda om alle vrijheid te laten aan de AI. In tegenstelling tot datgene wat de leiders van die sector het afgelopen weekend hebben gezegd. Dat hij het nodig vond om dit moment te grijpen en daar de boel even naar zijn hand te draaien.
3: Ja, over dat moment van die AI-topbestuurders, daarvan wordt ook wel gezegd, dit is de vlucht naar voren, dit is zeggen dat je iets belangrijk vindt, dit is pleit voor zelfregulering, om ervoor te zorgen dat je de echte wetten en de overheid op een afstandje houdt.
16: Ja, ik weet niet of je het in dat kader moet bekijken. Ik bekijk het natuurlijk door de beleggingsbril. Betekent dit dat er een bump komt in de AI-adaptie? Ik denk dat er twee verschillende sporen zijn. Dit gaat meer over de ontwikkeling en de bescherming allerlei verworvenheden en bescherming van de gebruikers.
3: Maar het gaat er ook om dat ze graag bij zichzelf in de keuken willen laten kijken en dat er dan op dat moment zou kunnen worden ingegrepen? Dat is volgens mij een van de oplossingsrichtingen van die topman van Anthropic.
16: Ja, ik denk dat dat ook goed nodig is om het te beteugelen. Er moeten gewoon regels bij, daar hebben we het eerder over gehad, dat je het niet allemaal zomaar los kan laten. Tegelijkertijd, als investeerder, denk ik dat we nog zoveel gebieden hebben waar we de huidige technologie die al ontwikkeld is nog kunnen gaan omarmen en daar vruchten van kunnen plukken, dat niet noodzakelijkerwijs nu de rally hoeft te stoppen, maar dat leidt tot een korte correctie. Ja, dat hebben we de afgelopen dagen wel gezien.
3: Koen had het net over meerdere sporen. Marcella, goedemiddag.
17: Jij
3: wil het ook over sporen hebben in Nederland. 1000 kilometer sporen in dit land. En blijkbaar ook een terrein voor sabotage. Dat is vandaag duidelijk geworden. Materialen gevonden op het spoor, daar moedwillig neergelegd. Wat wil jij toevoegen aan de bevindingen van ProRail, de inzet van politie?
17: Ja, ten eerste een schokkend bericht dat dit in Nederland plaatsvindt. Sabotage op het spoor. En juist vanuit het noorden, waar wij ons heel erg inzetten voor de bereikbaarheid en ook graag een nieuwe spoorlijn willen naar het noorden, is dit wel een bericht wat niet welkom is. Ja.
3: Hoe zou je het willen zien, de aanpak hiervan? Want ik sprak zojuist met een terrorisme-expert en die zei, we moeten niet aan tunnelvisie leiden. We hoeven niet per se direct naar Rusland te wijzen, maar dat er statelijke actoren achter zouden kunnen zitten, dat is toch wel aannemelijk?
17: Het is natuurlijk wel opvallend dat het net voor het uitspreken van de troonrede vandaag op Prinsjesdag gebeurt. Dus ik ben heel benieuwd wie hierachter zit en wat het doel is.
3: We hebben in Nederland de troonrede, we hebben in Europa ook nog de State of the Union. Er komen Russische parlementsverkiezingen aan.
17: Ja, dat wordt een pittige tijd, denk ik.
3: Maar geen toeval. Dan hebben we nog goed nieuws, want dat bestaat er ook. Gilbert, uit de regio Brabant.
18: Ja, zeker.
3: Vertel het ons.
18: Ja, nou, het nieuws wat ik heb meegenomen, wat me opviel, is dat er 200 miljoen geïnvesteerd is in Euclid, in Eindhoven, waar we het net over hadden, hè, de grote AI-race. Ja, die wordt op meerdere terreinen gereden, zeg maar, die race. En dit vind ik leuk nieuws, omdat er in Eindhoven weer een soort van nieuwe racetrekje bij komt, namelijk slimmere chips maken die dan weer 100 keer efficiënter omgaan met stroom als ze AI-berekeningen moeten doen. Nou, dat vind ik een positief feit.
3: Wat doet Euclid precies? Ga er diep in, hè? We kunnen alles hebben.
18: Ja, oké. Je kan hier heel lang over praten, hoor. Maar ze hebben eigenlijk de chip opnieuw bekeken, hoe ze die nog efficiënter kunnen inzetten. Want bij het inzetten van AI-rekenkrachten, het maken van LLM's, moet er heel veel getraind worden. En daarna is er heel veel inference nodig om te kunnen vergelijken met wat je getraind had. Ja, wat is nou het beste antwoord dat er uit zo'n model moet komen? Zij hebben dat opnieuw bekeken met heel veel sterren uit de sector.
3: Hè. Ja, Peter Wenning, voorzitter van de Raad van Commissarissen, geloof ik. Hij heeft er zelf ook in geïnvesteerd.
18: Ja. Die wordt voorstel inderdaad. En daar ligt nu eigenlijk wel een heel mooi idee, zeg maar. Het is nog maar 2 jaar oud, dat bedrijf. En nu al 200 miljoen opgehaald. Ja, dat is een positief impuls voor de
3: Brabantse regio. Waar komt dat geld vandaan? Want daar mopperen we vaak over. Als het over serieuze bedragen gaat, dat je dan bijna verplicht bent om buiten Europa te kijken.
18: Ja, dit is deels buiten Europa. Samsung, maar ook wel samenwerking binnen Europa. Inderdaad, af en toe ben ik daar zelfs ondernemer ook wel jaloers op. Als ik naar mijn companen kijk in Amerika, hoe makkelijker het daar toch is om geld op te halen. Dat is hier een hele andere wereld. Ja.
3: Ook buiten Europa, de demografische ontwikkeling in Japan.
16: Jawel.
3: Waarom wilde jij het daarover hebben, Koen?
16: Nou, ik hoorde net op het nieuws, toen ik hier naartoe reed, dat in Japan nu de grens van 100.000 Japanners van boven de 100 overschreden is. En Japan is een bepaalde demografische factoren toch wel een beetje ons voorland. Jaren geleden bij Paul van Liemt hier in de studio heb ik daar een economische index voor geïntroduceerd. Dat is de luierindex.
3: Ja, maar dan voor bejaarden?
16: Ja, als je het aantal luiers voor volwassenen deelt door het aantal luiers voor kinderen, dan, en dat cijfer is boven de 1, dan heb je een te hoge vergrijzingsgraad. Op dag van Prinsjesdag heb je natuurlijk ook over pensioenproblematiek. In Japan gaan mensen nog steeds op 60 of 65. Die keuze hebben ze met pensioen. En als je dan 100.000 mensen hebt van boven de 100 alleen al, dan geeft dat aan hoe zwaar dat land vergrijst.
3: En een derde van de bewoners is boven de 65?
16: Boven de van de 100-jarige is 88% vrouw. Dus niet dat daar nog een vruchtbaarheid in zit. Maar het feit dat het land echt een verzorgingsstaat wordt en geen onderwijsstaat meer is, waarin je technologische ontwikkeling, waar Gilbert het net over had, zo broodnodig hebt. Betekent ook dingen voor je staatsschuld. Het heeft er ook positief toe geleid dat Japan heel erg voorop loopt met robotisering, omdat ze die arbeidskracht moeten vervangen. Maar ja, je moet jezelf wel op bepaalde manieren opnieuw uitvinden. Net al even over Frankrijk. Arnoud had het daar even over. Ik denk dat daar speelt die pensioenproblematiek natuurlijk ook. Je bent op
19: Maar dat zijn wij in Nederland dus, als je de lijn van Arnoud volgt, veel adequater aangepakt.
16: Wij hebben in ieder geval veel beter pensioenstelsel tot op heden dan het buitenland.
19: Ja, en de pensioenleeftijd is natuurlijk ook.
16: Wij zijn in staat geweest om de pensioenleeftijd te verhogen. Als je dat in Frankrijk probeert, dan staat elke rotonde opeens vol met gele hesjes die het land platleggen. Dat is wel een probleem. De staatsschuld loopt op. Ik denk wel dat ook wederom technologische ontwikkeling daarbij kan helpen. Een land als Frankrijk heeft hele goede keuzes in het verleden gemaakt, onder andere door te kiezen voor kernenergie. Dat speelt ze nu heel erg in de kaart, als vestigingsklimaat voor datacenters, waar Donald Trump het over had, dat die zo belangrijk zijn. Ja, zou je toch, als je in Europa je wil vestigen, wil je het dichtst zitten bij die landen waar energie gewoon goed voorradig is, dat is Frankrijk. Dat kan ook betekenen dat als je daar een handige belastingcomponent in brengt, dat je zonder die extra arbeid te belasten of de pensioenleeftijd te verhogen, toch wat kan gaan doen aan die oplopende staatsschuld.
19: Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. Dankjewel. Ik kijk nog even tussendoor naar de stand van de AEX en ik zie dat die in de min staat. 0,3%. Dan blijven er 1095 punten over. Zometeen gaat het met twee regionale voorzitters van VNO-NCW over waar ondernemers in dit mooie land toch nog tegenaan lopen. Netcongestie, de overheid die grillig beleid maakt. En natuurlijk, regeldruk. Blijf dus luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
20: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
21: Voor de beste start van je werkdag
22: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
4: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
5: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
6: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
5: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
7: Bestellen bij de KFC zonder dat er een mens aan de andere kant van de speaker zit. Koen Smits van Fox AI biedt precies die oplossing. Toevallig detail, zijn familie bouwde in 1987 de allereerste drive-thru techniek voor McDonald's in Nederland. Je hoort hem in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 14:30 op BNR.
8: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
12: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
11: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl. BNR Verkeer.
13: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 Den Bosch richting Os, tussen Kruisstraat en Os. Flitsmeister meldt aan een camera op de A1 Amsterdam bij 39,8. A15 Rotterdam-Gorkum bij 71,8. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Activisten hebben in Den Haag rode verf gegooid op de weg waarover straks de glazen koets rijdt. Het gaat om 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze zijn aangehouden. Nog een uur en dan stapt het koningspaar de glazen koets in voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor. Op meerdere plekken willen boeren het komende half uur brandjes stichten als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Volgens de actiegroepen is er geen gevaar voor het publiek. De actie is geen onderdeel van de landelijke boerenprotesten, maar wordt lokaal georganiseerd. Inlichtingendienst AIVD gaat helpen bij het onderzoek naar de spoorsabotage. Die wil vooral weten uit welke hoek de aanval komt. Volgens ProRail werden er op 24 plaatsen verspreid over het land spullen in het spoor gelegd. Bij Steenwijk in Overijssel is een trein er tegenaan gereden. Op een aantal plekken is het inmiddels weg en kunnen treinen weer rijden. Kinderen en jongeren vinden dat de landelijke politiek nog steeds niet naar ze luistert. Den Haag krijgt daarom in een onderzoek dat UNICEF heeft laten doen voor het derde jaar op rij een onvoldoende. Jongeren zeggen dat de politiek vooral over hun toekomst beslist zonder serieus met ze te praten. En in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt volgend jaar de Europese Supercup gespeeld. De wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en Europa League is op woensdag 11 augustus. Die wedstrijd wordt al sinds 1973 gespeeld, maar was nog nooit eerder in Nederland. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt, maar het is wel warm voor de tijd van het jaar, maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien, in het oosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wat hopen de VNO-NCW-regio's Noord en Zeeland-Brabant over een uurtje van de Koningtoren? We tellen af. Nou, een uurtje, dan is hij al bijna klaar met zijn troonrede. Eerst nog eventjes de inleidende beschietingen zo meteen in Benerzaken doen.
1: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
2: TrueLease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
4: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
3: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
7: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
8: Prinsjesdag, dat is een dag vol tradities. De glazen koets ketst zo meteen over de kinderkopjes. De miljoenennota is uiteraard gelekt. En belangenorganisaties duikelen over elkaar heen met reacties. Zo ook in deze speciale uitzending van de Top van Nederland, waarin we niet één, maar twee ondernemers, twee werkgevers spreken, die ook nog eens hun regio vertegenwoordigen. Gilbert Gooyers van VNO-NCW Brabant-Zeeland en Marcella Ensel-Boonstra van VNO-NCW Noord. Welkom.
9: Dankjewel.
8: En jullie zijn ongetwijfeld goed gehumeurd, want jullie hebben zojuist mijn gewaardeerde gast Arno Boot gehoord. Wij leven in een prachtig land. We hebben misschien problemen, maar dat zijn hooguit luxe problemen. We moeten onszelf niet de put in praten. We moeten niet blijven mopperen, maar we moeten kijken naar wat we allemaal in Nederland wel voor elkaar krijgen. Gilbert, wat heeft dat gedaan met jouw gemoed?
10: Ja, ik ben sowieso altijd goed geluimd, toch? En ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Kijk, als werkgevers, ondernemers zijn we altijd wel mensen die een glas half vol zien. Hè? En vandaag de dag, natuurlijk liggen er heel veel kansen, maar als we kijken...
8: Heeft nog lang geduurd, maar.
10: Dat is wel wel een grote maar, want kijk, we zijn natuurlijk heel we kijken goed naar onze achterban, hè? De VNO-leden. We hebben daar een peiling op gedaan. 3.500 mensen in Nederland hebben gevraagd van, god, wat denken jullie ervan eigenlijk? Hoe gaat het nou met het vestigingsklimaat in Nederland? En dat is eigenlijk niet zo positief wat er uit die peiling komt. Meer dan de helft van die ondernemers, werkgevers, die zijn niet zo positief. Die stellen hun investeringen eventjes uit.
8: Maar is dat nu precies wat Arnoud veel Nederlanders verwijt? We hebben te weinig oog voor wat er goed gaat en we staren ons toch blind op wat er nog beter kan.
10: Vandaag de dag, we hebben een prima leven. Alles draait, het zonnetje schijnt en we gaan naar ons werk en we komen thuis. Alleen willen we eventjes de lijn verder doortrekken, 10 jaar verder, 15 jaar verder, 20 jaar verder, dan hebben we nu investeringen nodig. En om investeringen te kunnen doen nu, hebben we een goed investeringsklimaat nodig. Er zijn een aantal randvoorwaarden die op dit moment ontbreken. Netcongestie is er eentje. Ik noem het graag netabsentie. Er is geen stroom. Willen we uitbreiden, willen buitenlandse kantoren nieuwe machines kopen hier, een nieuwe fabriek wegzetten, dan is er een stopcontact nodig. Als het volledig afwezig is, dan kan het nu niet uitgebreid worden.
8: Oké, het glas schijnt nog altijd half vol te zitten. Ik ben toch nog wel benieuwd, Marcella, naar hoe jij er naar kijkt. Het mooie land waarin we leven, waarin we toch de neiging hebben om vooral te benadrukken wat er niet goed gaat. Zie jij het ook zo of niet?
9: Nou, ik kan instemmen met wat mijn collega Gilbert zegt van VNO. Brabant-Zeeland. Wij ervaren in het noorden dezelfde problematiek als elders in het land. Met name de bereikbaarheid. De randvoorwaarden die geschept moeten worden, die moeten op orde zijn. En dan willen ondernemers investeren. Want die gaan niet morgen investeren. Die willen investeren voor over 5, over 10, over 20 jaar. En dan heb je inderdaad stroom nodig en een helder beleid van de overheid. Ja,
8: maar ik heb gekeken uiteraard naar de uitkomsten van de peiling van VNO-NCW en MKB Nederland. En de top 3, 4 struikelblokken kun je herhalen, want dat zijn dezelfde struikelblokken als die van vorig jaar en het jaar daarvoor. En ook al kabinetten die zich daarover hebben gebogen. Het vorige kabinet vond dat we bij de
11: meest concurrerende economieën van de wereld zouden moeten horen. En toch gaat het nog altijd over dat volle stroomnet, gaat het nog altijd over te veel regels en gaat het over betrouwbaar, voorspelbaar overheidsbeleid.
9: Nou, we zien dat nu bedrijven gaan vertrekken naar een andere regio of zelfs naar het buitenland. Omdat daar wel goede voorwaarden zijn.
11: Dat is uitgezocht door Follow the Money, omdat veel ministers dat ook vrij vaak herhalen, dat er een exodus is van Nederlandse bedrijven. Als je dat echt in aantallen vat, dan schijnt het nogal mee te vallen.
10: Ja, we spreken deze ondernemers wekelijks, dagelijks. En het zijn niet altijd voorbeelden die meteen buiten op straat komen te liggen, zeg maar. Het zijn beslissingen die worden genomen. Gaan we in Nederland investeren? Gaan we in Noorwegen investeren? Gaan we in Frankrijk investeren? We hoorden net het voorbeeld van, in Frankrijk is nog wel stroom. Dat zijn wel beslissingen die gemaakt worden, die niet altijd buiten liggen. Het is niet alleen stroom, hè. Kijken we ook naar infrastructuur. Hè. Ben jij een transportbedrijf? We hebben veel logistiek in Brabant, Zeeland. Wil je 10 vrachtwagens bijkopen? Ja, je moet wel zeker weten dat ze over die brug kunnen gaan. Hè? Dus nogmaals, vandaag.
11: Gaan ondernemers dat echt niet doen omdat de overheid in gebreken blijft? Of kijken ze toch vooral naar wat hun eigen bedrijf nodig heeft?
10: Ja, zeker. Je kijkt wat je eigen bedrijf nodig heeft. Maar als je niet kan leveren doordat je gewoon niet kan rijden met je vrachtwagen, omdat je gewoon altijd in de file staat op de 58 bijvoorbeeld, of niet die brug over kan, dan stel je die investering uit. Dan doe je het nu even niet. Dus nogmaals, het leven is goed nu, maar hoe zorgen we ervoor dat er banen zijn, dat het goed leven nog steeds daar is over 10 jaar. Daar moeten we nu even naar.
11: Goed,
9: om dicht bij huis te blijven, als we naar de grensregio's kijken, want je zei van ja, is het in het buitenland al zoveel beter? We zien daar wel bedrijven die daar enorm last van hebben. En dan maak ik het klein, als je kijkt naar tanken over de grens, boodschappen doen, detailhandel, die heeft daar echt wel last van. Ja,
11: de accijnskorting is er in Duitsland volgens mij ook wel zo goed als af, toch? Het verschil is iets kleiner.
9: Ja, maar goed, het feit dat nog steeds bussen vol mensen vanuit Amsterdam hun boodschappen gaan doen over de grens, dat is toch al zorgwekkend.
11: Nu staat er in het voorwoord van de miljoenennota, opgeschreven door minister Heijnen, alle constructieve krachten, zowel in de politiek als in de polder, hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om het land vooruit te helpen. We spreken hier natuurlijk over een minderheidskabinet dat zegt een liefdesverklaring af te geven richting de polder. En de polder, dat is ook VNO-NCW. En VNO-NCW is opgedeeld in regio's. Dus hij spreekt ook jullie aan. Los van het wensenlijstje dat ik hier nu keurig netjes heb genoteerd, wat is jullie constructieve bijdrage om hier een verandering in te brengen, Marcella?
9: Nou, we zijn natuurlijk heel blij met die liefdesbrief. En dat er ook een opening is om met elkaar in gesprek te gaan. Ik denk dat het daarmee begint. Dat we samen gaan zoeken naar een constructieve oplossing.
11: En waaruit blijkt dan de liefde? Want bij de vakbond bijvoorbeeld, Gilbert, zeggen ze liefde. Wij bij CNV bijvoorbeeld hebben een heel ander idee van romantiek. Maar waarin zie jij de constructieve krachten en hoe worden die aan tafel uitgenodigd op dit moment?
10: Ja, de enige manier om eigenlijk consistent een goed plan te maken met z'n allen is om het samen te gaan doen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als we kijken naar arbeidskracht, hè, hoe kunnen we nou arbeid betaalbaar houden, maar ook lonend maken? Dat is tegelijk. We hebben samen diezelfde opgave om dat voor elkaar te krijgen. Vooral ook omdat er eigenlijk een nieuwe concurrent rondom arbeid om de hoek komt kijken. En eigenlijk is die de hoek al om, hè? Dat is AI. Als ik kijk naar mijn eigen bedrijf alleen al, of bedrijven om me heen, dat banen toch wel in ras tempo veranderen. Het erodeert een beetje arbeid. En moet ik nou kiezen om iemand aan te nemen, of moet ik kiezen om meer tokens in te kopen in Silicon Valley?
11: Maar toch nog even om het in ieder geval in een poging het concreet te maken.
10: Ja.
11: De vakbond hebben we de afgelopen weken natuurlijk meermaals gehoord, hebben we in actie gezien. Stakingen, bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn volstrekt onacceptabel. En zolang daar nog iets van overblijft, zijn wij überhaupt niet van zins aan te schuiven. Dat is de stellingname van de vakbond. Wat is nu de stellingname van, en ik weet dat ik niet over jullie hoofden heen moet praten, maar de stellingname van VNO-NCW, ook als je dat op regionaal niveau probeert te vertalen, Gilbert. Wat is nu jullie punt?
10: Ja, ik heb daar het volste vertrouwen in dat we dat samen voor elkaar moeten krijgen. Het heeft geen zin om een wij-zij verhaal op te gaan houden. Wij zijn werkgevers en de werknemers, we moeten tegen elkaar gaan strijden. Dan gaan we het verliezen, zeg maar. We gaan het alleen goed kunnen redden om samen gezonde arbeidsplekken te kunnen creëren, waarbij we gewoon blijven innoveren in die arbeid. Arbeid verandert echt zo snel. Als we dat te traag doen, dan is het niet een probleem voor werkgevers en werknemers. Dat is het een probleem voor ons land als geheel.
11: Nou wordt er voorgesorteerd op een heel groot polderakkoord, waarin die sociale zekerheid een plek krijgt, waarin ook box 3 aanpassendig moet worden opgelost. Bij de vakbond zeggen ze, nou ja, dat is eigenlijk niet ons pakje, Jan. Ik heb begrepen dat VNO-NCW zegt, wij vinden het ook wel een verrassende move. Maar zie jij dat aan elkaar geknoopt worden, Marcella?
9: Dat kan alleen als je samen naar een goede oplossing zoekt. Door tegenover elkaar te gaan staan, komen we er niet, ben ik van mening. En onze landelijke voorzitters die zijn ook druk achter de schermen in gesprek met elkaar. Dus ik heb daar het volste vertrouwen in.
11: Daar is goed onderling overleg?
9: achter de schermen gebeurt van alles.
11: Dat moeten ze een keertje voor de microfoon proberen.
9: Dat zou
11: interessanter zijn. Ja, ik nodig ze uit. Ik wil jullie allebei een dilemma voorleggen dat specifiek gaat over de situatie in jullie regio. Ik begin bij jou, Gilbert. Dus als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
12: Het dilemma.
11: Project Beethoven, dat is het voorbeeld van hoe we grootschalige, complexe problemen oplossen. Of Project Beethoven was een unieke aanpak voor een unieke regio. Dat kun je niet zomaar herhalen.
10: Ah, interessante stelling. Nou ja, laten we vooropstellen dat we heel trots zijn over wat er gebeurt.
11: Ik wilde even vooropstellen dat je eerst even moet kiezen.
10: Moet kiezen. Ja hoor, ik geloof in de herhaalkracht. Ja, goed voorbeeld doet goed volgen.
11: Gilbert Gooyers is hier van VNO-NCW Brabant Zeeland en Marcella Enzel-Boonstra van VNO-NCW Noord. Wat gaat er goed bij Project Beethoven?
10: Daar is gewoon een hele goede samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en vooral ook politieke wil. Gewoon de wil om iets op voor lange termijn voor elkaar te krijgen, de schouders eronder. Dat is daar gewoon gelukt.
11: Ja. Is dat nu een voortvloeisel van Project Beethoven? Of zit dat daar een beetje in het water? Want als je het geheim van Brainport probeert te ontleden, dan zegt men al jarenlang, ja, maar wij kennen elkaar en de deur staat open, we komen bij elkaar over de vloer.
10: Ja, dat klopt.
11: Maar
10: dat
11: heeft toch niet per se iets te maken met dat je nog een paar miljard krijgt om de regio tot ontwikkeling te brengen?
10: Nou ja, kijk, alle actoren heb je tegelijk nodig om vooruitgang te maken. Hè? Dus we hebben mensen die met elkaar praten nodig, die ook samen een keer naar een voetbalwedstrijd gaan bij PSV. Die goed met de politiek praten en dan is een financiële injectie zoals Beethoven is gewoon ontzettend welkom. Maar dan lukt het wel. Dan lukt het om gewoon een groeikern te creëren in de provincie, waar gewoon de top van de wereld zijn.
11: Marcella, kijk je daar met enige jaloezie naar?
9: Wij zouden natuurlijk in het noorden ook graag een project Beethoven willen.
11: Heb je al een componist op het oog waarvan je denkt, god, dat kan wel de trekker van dit project worden?
9: Nou, Vivaldi met zijn vrolijke muziek. Ik denk dat we dat prima kunnen gebruiken. In
11: en waarom komt het wel in Brabant van de grond en niet of nog niet op deze manier in het noorden, denk je?
9: Ik denk dat het noorden ook heel veel heeft laten zien waar we goed in zijn. Ik denk dan met name aan het project in de Eemshaven, de LNG-terminal, die we in een hele korte tijdsbestek hebben kunnen bouwen en engineeren. Wij als bedrijf mochten daar ook aan meewerken. En dan zie je dat overheden en bedrijven elkaar heel snel weten te vinden. Dus als we dan dit projecteren op het gebied van netcongestie, dan denk ik van, kom op jongens, wij moeten de Eemshaven-methode meer gaan toepassen.
11: Er is natuurlijk meer nodig dan een zak geld. Burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven heeft al eerder gezegd, er zijn wel degelijk bottlenecks. Dat zit met name in de fysieke infrastructuur. Dus je kunt van alles toezeggen, maar uiteindelijk heb je, Gilbert, je nam het zelf ook al in de mond, stroom nodig. Is het wel zo dat gelijke pas houdt?
10: Soms ligt het ene probleem wat verder weg dan de andere oplossing. Het is kwestie van...
11: Wacht even, deze ga ik ook opschrijven. Soms ligt het ene probleem wat verder dan de oplossing?
10: Nou ja, dan een andere oplossing, zeg maar. Kijk, wat ik zei, er zijn meerdere actoren die samen moeten werken. Niet alles zit tegelijkertijd op hetzelfde niveau. Dus fijn een financiële injectie, hè? Daar zijn we blij mee. We zien het ook in de miljoenennota. Er komt ook wat geld voor innovatie beschikbaar. Alleen, daarmee zijn we nog niet, zeg maar. Geld alleen werkt niet. We hebben een compleet 360 graden goed vestigingsklimaat nodig met goede betaalbare arbeid, met goede infrastructuur, met stroom. Hè, dus dat we geen absente netwerken meer hebben. En dan kunnen we weer...
11: Hoeveel risico ben je bereid daar te lopen? Want er is ook wel gesuggereerd dat je, als je de woningbouw wil vlot trekken, dat je dan wat meer risico zou kunnen nemen op het stroomnet. Dat het misschien iets minder betrouwbaar is, maar toch nog in verreweg de meeste gevallen het gewoon doet. Is dat voor het bedrijfsleven het bespreken waard?
10: Ja, ik denk niet dat je risico wilt nemen, maar ik denk dat je wel samen wilt kijken naar wat zijn de oplossingen. En als we daar bijvoorbeeld vergunningstrajecten kunnen versnellen.
11: Is toegezegd recent?
10: Ja, nee, dat is een hele mooie stap. Echt de goede richting op. Waarbij we met alle knappe koppen hebben die we in Nederland hebben, in de regio Brabant-Zeeland, dat we gewoon zeggen van jongens, we gaan op die manier met stroom om, we gaan loadshedden, we gaan accu's slimmer inzetten. Er zijn ook echt al noodmaatregelen te bedenken. En dat moeten we ook gaan doen, want ja, we willen niet dat het volgende bedrijf een beslissing maakt om te vertrekken.
11: Dit is allemaal natuurlijk bedoeld om die grote toonaangevende bedrijven in Brabant te houden en ook de toeleveranciers tevreden te stellen. Zit er ook een risico in dat je als regio wel heel erg afhankelijk bent van een wereldspeler uit Veldhoven?
10: Nou, kijk, Brabant
11: wordt natuurlijk het bedrijfsleven in bredere zin.
10: Ja. En we hebben meer te bieden als provincie, zeg maar. En als we kijken naar Zeeland, hebben we daar de havens, we hebben de industrie, we hebben een grote maakindustrie in Brabant-Zeeland. We blinken uit in logistiek. Dat zijn toevallig allemaal best wel stroomintensieve ondernemingen. Hè? Dus vandaar dat die net op concessie zo belangrijk is voor ons, de netcongestie en infrastructuur. Maar nee, zeker. Er is een hoop bedrijvigheid in de provincie.
11: Ja, er was toch wel wat sprake van haperende economische groei in Zeeland. Als je zegt dat is industrie, dat is voor een belangrijk deel afhankelijk van energie, energieprijzen. Dat is toch, zou je kunnen zeggen, tegenwind.
10: Ja, klopt. Ja, en daarom staan we hier, zeg maar. Daarom staan we op de brakken om eigenlijk uit te leggen van jongens, we moeten een plan hebben voor de komende 10 jaar. Hoe gaan we dit weer opbouwen? Want anders staan we hier niet over 10 jaar met zo'n positief verhaal als waar we de uitzending
11: hebben. Ja, want zo lang is het niet geleden. Krimp van de economie in Zeeland.
10: Het is elke dag een goed moment om het om te draaien.
11: We gaan naar jouw dilemma, Marcella, als je wil kiezen. Je weet inmiddels hoe het moet, hè? Heel graag. Dan is de nuance voor daarna.
13: Het dilemma.
11: Het noorden wordt te snel over het hoofd gezien door Den Haag. Of nee, joh, alle regio's zijn gelijk. Het noorden telt volop mee.
9: Het noorden telt volop mee.
11: Ah, Marcella, is dat wat je graag zou zien? Of is dat hoe je het in de praktijk ervaart?
9: Dat is wel zoals we het in het noorden zien. Maar ik merk dat in de rest van het Nederland de regio's toch achterblijven.
11: Ja. Het is vastgesteld door een kabinet eerder.
9: Het houdt niet op bij Zwolle. We hebben een prachtige.
11: Oh ja, wat zit er boven Zwolle dan?
9: Zoals je weet hebben we drie mooie provincies met volop ruimte voor groei, voor woningbouw, wonen en werken samen te voegen. Ja. Maar daar is die goede bereikbaarheid inderdaad voor.
11: Maar wat is er terechtgekomen van de vaststelling van niet het vorige kabinet, maar het kabinet daarvoor dat iedere regio telt? En dat er soms er ook regio's iets minder in de zon hebben gestaan dan andere regio's en dat moest veranderen?
9: Ja, ik denk dat met name de regio's ook wel wat te bescheiden zijn. En ook meer zichzelf moeten laten zien. Wat er gebeurt, waar we goed in zijn, watertechnologie, goede leefomgeving, talentvolle mensen.
11: Ja.
9: En dat moeten wij.
11: En er komt een AI-fabriek in Groningen.
9: In Groningen, in de voormalige tabaksfabriek, klopt. Ja. Ja. Dus dat biedt ook volop kans.
11: Ja, waarvan dan weer de laatste berichten zijn dat de chips, de motor van die fabriek, zo duur geworden zijn dat die fabriek toch iets minder krachtig wordt dan eerst werd aangenomen.
9: Ja, goed. We moeten ook kijken wat we wel hebben. En niet kijken van wat er minder is. Dus dat gaat zeker kansen bieden voor het noorden.
11: Ja, maar het is wel jammer dat je dan toch denkt, hey, hier kunnen we ons aan optrekken en dat dan de uitvoering alweer gebreken vertoont. Of zie je het anders?
9: De ondernemers denken toch dat glas dat half vol is en niet half leeg.
11: Maar het afgelopen jaar, je zegt, het is ook prettig wonen daar. Het is misschien briljant studeren. Daalde het aantal studenten eerstejaars aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dus we hadden het net met Gilbert even over de lobby. Wordt die wel goed genoeg gevoerd?
9: We zijn ontzettend druk bezig met lobbyvoeren richting Den Haag en richting Brussel. Nogmaals, goede bereikbaarheid is echt key. Ja. Als jij met de trein vanuit het noorden naar Amsterdam en vice versa.
11: Maar de Lelylijn is voor het eerst sinds tijden niet opgenomen in welk coalitieakkoord dan ook?
9: Nee, en toch blijven we hoop houden dat die er ooit gaat komen.
11: Ja, op de dag dat het coalitieakkoord werd gepresenteerd, presenteerde volgens mij Klaas Knot als speciale gezant zijn plannen voor de Lelylijn.
9: Ja.
11: Wat achteraf best wel een beetje ironisch is. Als je ziet dat daar dus geen letter aandacht aan besteed is in de plannen van het kabinet.
9: Nee. Nou, we hebben natuurlijk de Neder-Saxe-lijn.
11: Nog wel.
9: En wij blijven strijden voor de Lelylijn. Ja,
11: maar die Neder-Saxe-lijn, dat is ook interessant. Want heel veel infrastructuurprojecten, zeker als ze een behoorlijk bedrag moeten gaan kosten aan investeringen, die worden opnieuw tegen het licht gehouden. Infrastructuur, dat wordt een enorme kostenpost. Dat was het ook alweer. 40 miljard of 80 miljard tot 2040. Dus hoe zeker is op dit moment de komst van die Neder-Saxe-lijn?
9: Ja, ook daar blijven we positief over en voor strijden. En voor de vakantie, voor de zomer, gaf Rijkswaterstaat aan dat het onderhoud aan de wegen in het noorden behoorlijk teruggedrongen zou worden.
11: Asfalt, geen geld meer voor, zelfs de vangrail kon niet vervangen worden.
9: Bruggen die niet vervangen kunnen worden. Dus je snapt dat de ondernemers daar niet blijven worden.
11: Ja, maar meer in algemene zin. Want dit gaat over regionale lobby en zorgen dat je niet vergeten wordt, niet over het hoofd gezien wordt. De thema's die we net hebben besproken en misschien nog te weinig hebben besproken, want het zijn echte obstakels voor ondernemers, die zijn al jarenlang hetzelfde. Ik wil ze toch nog wel een keer herhalen. Regeldruk, netcongestie, betrouwbare overheid. Terwijl we ook te maken hebben met kabinetten, althans in woord, die zeggen dat ze ondernemers goedgezind zijn. De VVD vindt het belangrijk, NSC vond het belangrijk. Nou, de huidige coalitie zegt ook open te staan voor alle verbeteringen van het vestigingsklimaat. Wat zegt dat nu in den brede dan over de lobbykracht van werkgevers? Dat de problemen waar jullie tegenaan lopen de afgelopen 10 jaar niet minder zijn geworden, maar in hevigheid zijn toegenomen.
9: Nee,
11: maar graag als jullie in overeenstemming precies hetzelfde zeggen, dan zou ik het wel een leuk experiment
9: vinden. Ik denk dat we ook te maken hebben met heel veel externe factoren. Geopolitiek hebben we mee te maken, wat de energieprijzen enorm opdrijft. Dus het is niet alleen wat hier in Nederland gebeurt, maar ook in de wereld om ons heen.
10: Kijk, als jij in de auto zit en je bent aan het slippen, zeg maar, en je gaat een ongeluk maken en je ziet dat paaltje op je afkomen, dan zeg je ook heel de tijd, oh nee, dat paaltje, tot het moment dat je tegen het paaltje aanbotst, zeg maar. En als ik nou in het land, in de provincie rondloop en spreek met ondernemers, dan voel ik die eerste bumper wel tegen dat paaltje. Bijvoorbeeld het tweede ziektejaar doorbetalen. Het breekt een keer op,
11: Maar goed, daarvan heeft dit kabinet gezegd. Wij zijn bereid daar verregaand in mee te denken. Sterker nog, het is natuurlijk feitelijk een afspraak tussen sociale partners, tussen werkgevers en werknemers. Maar loondoorbetaling bij ziekte, tweede jaar, vaak in cao's opgeplust tot 100%. Wij pleiten er toch voor om het tot die 70% te beperken. Zeg je dan, kabinet, blijf bij je eigen vak? Of zeg je, treed maar op?
10: Kijk, dat iemand die ziek is doorbetaald wordt of een vangnet heeft, daar mogen we trots op zijn als land. Alleen, er ligt nu gewoon oneigenlijk veel risico bij die ene individuele werkgever om dat voor 2 jaar lang vol te houden. En als je dan hebt over botsen tegen een paaltje aan, daar zijn we wel nu tegen.
11: Vind je dat het kabinet dan met een goed scenario komt? Want minister Aarts heeft dat volgens mij vorige week gepresenteerd aan de Kamer. Is dat een openingsbod? Is het al verregaand genoeg?
10: Ja, het is aan de politiek om daar een plan over te
11: krijgen. Ja, maar de politiek kijkt naar de polder, de constructieve kracht in Nederland. Ik heb hier 2 constructieve krachten achter de microfoon staan. Dus Marcella, zeg het maar. Loondoorbetaling bij ziekte en hoe het kabinet daar nu over nadenkt.
9: Ik ben ontzettend blij dat er een opening is en dat we in gesprek kunnen gaan daarover. Want de ondernemers die lopen daar echt tegenaan. Als je een klein bedrijf hebt met bijvoorbeeld 4 medewerkers en een van die medewerkers wordt ziek, langdurig ziek, dan heb je echt een serieus probleem.
11: En dan mag het kabinet ingrijpen in wat normaal gesproken toch voorbouw is aan cao-tafels, wat jou betreft.
9: Ja, wat mij betreft wel.
11: Gilbert Gooyers was hier van VNO-NCW Brabant Zeeland en Marcella Enzel-Boonstra van VNO-NCW Noord. Veel plezier nog vandaag naar de borrel natuurlijk in Den Haag.
9: Uiteraard, dankjewel.
10: Dankjewel.
11: Veel plezier daar. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met...
14: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste...

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: In de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
3: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
4: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huubenheurman.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
7: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
6: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
8: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
6: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis, voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
13: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCieli.nl.
12: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
14: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
15: Wat is dan het effect van alle kabinetsplannen op de arbeidsmarkt? En hoe zeker is het dat die plannen ook daadwerkelijk doorgaan met dit minderheidskabinet? Daarover praten wij samen met arbeidsmarktstratege en econoom Wim Davids.
16: Dat hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
1: Nu in de BNR-app.
17: Jaguar Land Rover aast op de stijgende defensiebudgetten van NAVO-landen. De Amerikaanse belastinginkomsten dalen met $96 miljard... omdat AI-bedrijven massaal gebruik maken van belastingverlagingen die Trump vorig jaar nog invoerde. En NS heeft het treinverkeer grotendeels weer hervat na grootschalige sabotage. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Er waren wat files in het zuiden. Dennis Mooij bij de ANWB, zijn die inmiddels opgelost?
18: Nou, op de A59 in het zuiden van het land rijdt het vanuit Den Bosch naar Os langzaam. Tussen Kruisstraat en Os doe je er 10 minuten langer over. Op de A1 naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. En op de A28 Zwolle-Assen bij Dwingelo ook 5 minuten extra. Dat komt door een bermbrand. Flitsmeister meldt aan een camera op de A1 Amsterdam bij 39,8. A15 Rotterdam-Gorkum bij 71,8. En op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij 86,6.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Langs allerlei snelwegen zijn...

0: brandjes uitgebroken. Er wordt brand gemeld langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Stroe en de A28 bij Hogeveen. Waarschijnlijk gaat het om een actie van boeren. Die hadden gezegd dat ze aan het begin van de middag hooibalen in brand zouden steken. Na de grote storing op het spoor door saboteurs zijn de treinen op de meeste stukken weer gaan rijden. Wel zijn er nog vertragingen of kunnen treinen uitvallen. Op tientallen plekken waren vannacht buizen vastgemaakt aan de rails. Door wie wordt onderzocht en daarbij krijgt de politie hulp van inlichtingendienst AIVD. Oranjefans in Den Haag staan er al een tijdje klaar voor. Het koningspaar staat op het punt om de glazen koets in te stappen voor hun rijtour door de binnenstad. Daarna leest de koning in de Schouwburg de troonrede voor met alle kabinetsplannen. Vanochtend zijn klimaatactivisten opgepakt die de route van de koets beklad hadden met rode verf. Greenpeace maakt zich zorgen over natuurgebieden vlakbij de Straat van Hormuz. In dat stukje zee zijn op satellietbeelden grote olievlekken te zien en die drijven naar een eiland bij Iran met veel beschermde natuur. Waarschijnlijk is de olie gaan lekken uit een tanker die werd aangevallen. En bij een grote actie tegen illegaal vuurwerk is de afgelopen weken bijna 4000 kilo in beslag genomen. Er zijn 7 mensen aangehouden voor de handel in het spul en voor witwassen. De grootste vangst was al een paar weken geleden met ruim 1000 kilo. Dit weekend werden 3 kleinere transporten onderschept. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Over ongeveer een kwartiertje dan begint koning Willem-Alexander aan zijn troonrede. Met ons speciale Prinsjesdagpanel bespreek ik waar je vooral op moet letten. En na afloop nemen we natuurlijk de opvallende zaken door.
2: Paycheck in transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector. Met onafhankelijke controles maken we zichtbaar dat werknemers het juiste salaris ontvangen en bedrijven hun administratie op orde hebben. Zo bouwen we samen aan vertrouwen en een eerlijk speelveld in de transportsector. Meer weten? Kijk op paychecked.nl.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid. Voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
6: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
6: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
9: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
10: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
11: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
12: Bestellen bij de KFC zonder dat er een mens aan de andere kant van de speaker zit. Koen Smits van Fox AI biedt precies die oplossing. Toevallig detail, zijn familie bouwde in 1987 de allereerste drive-thru techniek voor McDonald's in Nederland. Je hoort hem in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 2:30 op BNR.
13: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
17: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
16: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
18: Trulease met Genke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
20: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren.
23: Behalve misschien naar onze podcast.
24: Allemaal in de BNR-app.
23: Download de BNR-app.
24: En blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Prinsjesdagpanel.
1: Over een kwartiertje dan pakt de koning zijn speciale knispervrije papier erbij en leest hij de troonrede voor. Die hoor je uiteraard live hier bij BNR. Maar eerst bespreken we waar je nu het beste op kunt letten de komende 3 kwartier zo ongeveer. Brenda Kramer is hier. Zij is directeur van het Sustainable Finance Lab, lid van ons economenpanel en kersvers columnist voor het Financieel Dagblad. Vandaag in de krant. Tessa van Beest is er ook, speechschrijver, presentatietrainer. Schreef onder andere speeches voor Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, een van de schrijvers van het boek Podiumkracht. En vanuit Den Haag rekenen wij op Sophia van Leeuw, onze politiek verslaggever. Goedemiddag.
25: Hey, goedemiddag.
1: Sophia, ik wil bij jou beginnen, want jij staat van ons het dichtste bij Politiek Den Haag, letterlijk en figuurlijk. En jij hebt natuurlijk ook al kunnen lezen wat er uitgelekt is. Dan maar eventjes de vraag die alle hoop meteen de grond in zou kunnen boren. Horen wij nog iets nieuws vandaag?
25: Ja, nou, het lek kwam echt ongekend vroeg dit jaar. Al de dag nadat de coalitie er onderling uit was, kwamen een aantal plannen al naar buiten. Anders, normaal gesproken, is het natuurlijk altijd op de vrijdag. Dus de vrijdag voor Prinsjesdag, dan krijgt de Tweede Kamer krijgt ook de miljoenennota in te zien. En dan lekken er traditioneel altijd al dingen uit. Nu kwam het vroeg. En ja, om jouw vraag te beantwoorden, niet iets nieuws, dat zou ik niet meer verwachten. Want alles ligt dus al op straat.
1: Dan weten we ook waar we op kunnen letten. En dan kunnen we voortborduren op wat we allemaal al weten. Brenda, jij hebt ook vast het nodige al tot je genomen. Die dinsdag, maar zeker ook vrijdag, toen de hele miljoenennota uitlekte. Wat viel er voor jou op?
26: Zeker. Een paar dingen. We gaan er met z'n allen niet op vooruit, in ieder geval volgend jaar. Op zich geen verrassing, denk ik. Toch jammer. Wat ik daarin mis is een beetje lange termijn perspectief. Hè. We hebben het vooral voor wat er gebeurt er volgend jaar. Ik mis nog een beetje daarin van hoe ziet dat er dan verder uit. Ik denk, je kan best, en dat ben ik ook wel benieuwd, dat de koning dat gaat doen. We gaan er even op achteruit, maar we gaan wel investeren in de toekomst van Nederland.
1: Ja, dat miste ik een beetje. Dat is dan toch wel achter de komma werken.
26: Ja, 0,1%. Ja.
1: En ik geloof ook dat het CPB in zijn macro-economische verkenning had gezegd, alsjeblieft, trap er niet in met zo'n generieke koopkrachtreparatie. Ja. Die is toch nog wel voor een deel uitgevoerd. Want ik geloof dat het CPB nog uitging van 0,3% koopkracht min. Ja. Dat is 0,1 geworden. Maar dat zijn dingen die je liever politiek gezien niet vertelt.
26: Nee, klopt. Nou ja, je ziet wel de kosten van dat hele, die hele kleine verbetering zijn natuurlijk enorm hoog. Dus daar zit wel, is de rek wel een beetje uit, zou ik zeggen. Wat me heel erg opvalt, is dat er heel veel wordt geïnvesteerd. Hè? Ook door middel van een nieuw fonds en een nieuwe investeringsinstelling komt er. Daar gaan ook miljarden in, aan de ene kant. Aan de andere kant worden er een aantal vervuilende maatregelen verlengd. Dus vliegtaks gaat omlaag, accijnsverlaging blijft in stand.
1: Voor een deel.
26: Maar ja, dat terwijl het PBL gisteren zei, we gaan onze klimaatdoelen niet meer halen. Dus voor mij zitten er wel wat opvallende keuzes in, waarvan ik denk, zijn we nou met de goede prikkels en de juiste richting bezig?
1: Goed, die investeringsmiljarden, dat zit hem volgens mij in de nieuwe investeringsinstelling, ja, die ook al was aangekondigd in het coalitieakkoord. Ja. Er komt een Nationaal Agentschap Disruptieve Innovatie.
26: Ja.
1: En het Groeifonds, dat raakt van de beademing af. Dat krijgt weer nieuwe toevoer. Dat zou natuurlijk ook kunnen leiden tot een andere, groenere, betere, duurzame economie. Zou kunnen.
26: Ja, maar als je dan niet vervolgens de andere prikkels afschaft, dan is het een beetje alsof je alsof je de lift goedkoper maakt terwijl je een trap aan het bouwen bent. Dus ik zou verwachten of hopen dat er iets meer visie, en ik hoop dus ook dat de koning dat kan geven vandaag, een beetje duiding in waar gaan we nou, wat voor Nederlands is dit kabinet aan het bouwen?
1: Tessa, dit is het verhaal van het kabinet, maar komt tot ons via de koning.
25: Zeker.
1: Is het dan op een bepaalde manier toch ook nog wel het verhaal van de koning, of moeten we dat eigenlijk uitgummen?
25: Nee, in principe is het niet het verhaal van de koning. Het is echt het verhaal wat gemaakt wordt door het kabinet, door de minister-president. Het is natuurlijk wel zo, en dat zie je vaak zeker in de opening, dat daar soms voor een persoonlijke invalshoek wordt gekozen. Dus 2 jaar geleden bijvoorbeeld blikte hij terug op 10 jaar koningschap. Ja, dat is natuurlijk wel iets van de koning en iets van het kabinet. Ja,
1: vorig jaar had hij het volgens mij over de sportieve successen tijdens de Olympische Spelen. En we weten allemaal dat de vorige premier een fanatiek hardloper was. Dus was dat nou koning Willem-Alexander die tot ons sprak, of toch de heer Dick Schoof?
25: Ik denk dat daar heel mooi wat dingen samenkomen. Het verhaal is echt van het kabinet, dus ook van Dick Schoof. Maar natuurlijk zullen ze gedacht hebben van, hey, wat is nou onze gezamenlijke passie? En wat is dan mooier dan om met Team NL te beginnen?
1: Over die troonrede van vorig jaar, die begon zo.
0: Leden van de Staten-Generaal. Bij de start van dit parlementaire jaar geldt, nog meer dan anders, dat de polsstok van het regeringsbeleid niet verder reikt dan u toestaat.
1: Sophia, het gaat dus over de beperkte rijkwijde van de polsstok, destijds dus van het demissionaire kabinet. Hoe ver reikt eigenlijk de polsstok van een minderheidskabinet?
25: Nou ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke disclaimer dit jaar, want we hebben het al over een aantal plannen, maar geen van die plannen is uiteindelijk definitief. Het is voornamelijk een startschot voor verdere onderhandelingen straks met de oppositie, want we weten, die politieke steun die ontbreekt nog steeds. En de coalitie had eigenlijk nog tot voor Prinsjesdag om daar uit te komen, om die steun een meerderheid te vinden. En wat bleek, ze kwamen er onderling al niet uit. Nu zijn die onderhandelingen dus eigenlijk naar voren geschoven. Die moeten we hierna nog gaan beleven. Dus het wordt heel erg ingewikkeld. En dus belangrijk, eigenlijk bij alles wat de koning straks uitspreekt, moeten we toch denken, ja, hoe concreet is dat al? Want als de koning te concreet wordt, kan het ook verdere onderhandelingen later natuurlijk beperken. Dus dat is een hele ongekende situatie dit jaar.
1: Ja, maar die spanningen die zijn al opgelopen de afgelopen weken tijdens die onderhandelingen over links, over rechts. En wie je het ook vraagt, je kunt er een mooie compilatie van maken. Bijna iedereen is ontevreden, voelt zich voor het karretje gespannen of juist in de steek gelaten. En tegelijkertijd heeft minister Heijnen het dan over de constructieve krachten die hij aanspreekt in het voorwoord van de miljoenennota. Krijg je hier nog wel een lijn in? Krijg je mensen nog wel achter je plannen, Sophia?
25: Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Het kabinet zegt, wij hebben al heel veel handreikingen gedaan naar de oppositie. En dat zegt hij inderdaad ook in zijn brief, zegt hij. Er zit voor iedereen in feite wat in. Dus voor links en rechts, er zit genoeg duur strooigoed in. En de oppositie zegt juist heel erg duidelijk, nee, het is nog lang niet genoeg. En wij zullen dus ook morgen en overmorgen tijdens de algemene politieke beschouwingen, verwacht ik, een heel groot fel debat zien, waarbij ze eerder verder uit elkaar komen te staan en er politiek wordt bedreven, dan dat echt die verbinding wordt opgezocht.
1: Tessa, als er dan voor iedereen wat in zou moeten zitten, duur strooigoed, zojuist prachtig verwoord, hoe voorkom je dan dat dat in een troonrede terechtkomt als een opsomming? Dus dat je links en rechts tevreden houdt, dat ieder beleidsterrein eventjes in een zonnetje wordt gezet?
2: Ja, dat is stiekem natuurlijk wel wat vaak in de troonrede gebeurt. Het is toch ook een beetje een veredelde boodschappenlijst waarin al die beleidsmaatregelen staan. Misschien, en dat lees je ook wel in de voorbeschouwingen, biedt dit juist een kans, omdat het wat minder zal gaan over maatregelen en wat meer over ambitie en over wensen, want het is nog niet zeker of dit ook echt gaat gebeuren. Dus je leest wel in de voorbeschouwing van het gaat dit keer meer een verhaal worden en wat minder die opsomming. Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn vanuit speech perspectief.
3: Want het wordt een algemener verhaal, ook omdat je dus nog geen concrete plannen kunt presenteren. Dus een beetje uit nood geboren.
2: Je kan niet zeggen, dit gaan we doen. Maar je kan wel een visie schetsen van, hier moeten we naartoe met elkaar en nou ja, gaan jullie met ons mee.
3: En daar knapt de troonrede van op.
2: Dat denk ik wel. Ja, ja, dat hoop ik.
3: En nog even praktisch, want jij hebt natuurlijk buitengewoon veel ervaring. Er wordt, omdat het hele land meekijkt, best wel traditiegetrouw ook wel gemopperd op de koning, want hij hakkelt een beetje, of hij verspreekt zich, of hij ademt op een gekke manier. Hoe kun je dit soort dingen die ook gebeuren als je een boek voorleest aan je dochter, om er iets te noemen. Hoe kun je dat nou toch proberen zoveel mogelijk te voorkomen?
2: Nou, je geeft eigenlijk gelijk een heel mooi voorbeeld. Hè? Een boek voorlezen aan je dochter. Als je voorleest aan kinderen, dan ga je vaak heel erg met ritme spelen, met toonhoogte, met tempo, met stiltes. Tenminste, een beetje een goede voorleesvader die doet dat.
3: Ik zet mijn microfoon uit. Nee, hoor. Ik ben zo'n goede voorleesvader.
2: Dat is natuurlijk iets wat het is echt lastig. Hè? Het is een hele lange tekst. En zeker vaak in het middengedeelte zit toch veel van al die beleidsterreinen die genoemd moeten worden. Dus dan kan je jezelf daarin helpen door inderdaad bijvoorbeeld regieaanwijzingen in de tekst te zetten. Hè? Van hier een stilte, beklemtoon deze zin. En dan hou je het voor jezelf ook een beetje levendig. Maar ja, het is ook geen makkelijke taak. Nee.
3: Heeft hij hem geoefend?
2: Dat hoop ik.
3: Want dat hoort er wel bij.
2: Dat is wel. Het is heel prettig als jij niet de tekst alleen maar gelezen hebt. Je kan toch jezelf verrassen als je hem dan hardop uitspreekt. Dus je merkt toch beter van, hoe zit het nou qua ritme? Struikel ik misschien over dit woord?
3: En heeft hij dan de vrijheid om dat toch nog aan te passen? Of is de troonrede de troonrede?
2: De troonrede is de troonrede, dus hij mag niet nu nog even snel wat dingen gaan strepen.
3: Maar als hij een komma anders wil zetten.
2: Misschien de komma, die hoor je niet, dus dat mag wat mij betreft. Ja, en voor woorden, misschien kan hij de telefoon even pakken om nog even met Roviette te overleggen.
3: En praktisch, lettertype, lettergrootte, hoeveel kantjes?
2: Ja, hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar ik hoop voor hem lekker groot. En ik las toevallig een andere sprekerscoach die zei van, waarom gaat hij niet gewoon met spreekkaartjes werken of dat soort zaken.
3: Dat zou hip zijn.
2: Dat zou zeker hip zijn. Aan de andere kant is het ook wel traditie natuurlijk van de koning zit daar met die papieren en draagt het voor. Ja, dat heeft natuurlijk ook wel iets.
3: Het is uiteindelijk, Brenda, een verhaal over geld en over boekhouden, over een begroting. Peter Wennink, invloedrijk, zeker voor dit kabinet, heeft deze zomer nog de manier waarop de overheid begroot middeleeuws genoemd. En hij zegt dan een batenlastenmodel voor te stellen. Zo werkt het ook in de meeste bedrijven, in plaats van het kasverplichtingenstelsel. U luistert nog altijd naar BNR. Wat zou dat nou betekenen?
4: Ja, dat betekent eigenlijk, heel simpel gezegd, dat je een verschil maakt tussen wat geef je nou uit. Hè? Dus wat is iets wat je gewoon geld kost, waar je niet iets maatschappelijke waarde, of in ieder geval niet in geld voor terugkrijgt, en waar investeer je? Dus waar, een voorbeeld, infrastructuur investeer je, verdien je op de lange termijn weer terug als land.
3: Ik investeer eventjes in deze troonrede. Dat betekent dat het nu toch wel verstandig zou zijn om te schakelen naar Den Haag. Want Sophia, hij loopt inmiddels, hij is de koning, de zaal van de Schouwburg in, op weg naar de troon.
25: Dat klopt inderdaad. We zien hem samen met de commissie van de in- en uitglijden. Zij begeleiden dus de leden van het Koninklijk op dit moment nu de Schouwburg in. En straks zullen we hem horen, begint hij met zijn leden van de Staten-Generaal. Op de eerste rij zien we Dylan Jessogus, Rob Jetten en Bart van den Brink, de vicepremiers. En het is wachten tot hij straks zijn tekst uitspreekt.
3: Het kan niet lang meer duren. Hij moet nu nog een klein trapje op. Hij wacht nog even totdat iedereen netjes zit. Hij krijgt nu de tekst. We kunnen misschien nog eventjes spieken of die letters groot genoeg zijn.
25: Ja, hoeveel kantjes zijn er nou? Dat is een beetje lastig inschatten.
3: Ja, en ondertussen struikelen we natuurlijk ook nog eventjes over alle hoeden die we ook nog op de eerste rij zien van die Schouwburg. We horen wat geroezemoes. Prins Constantijn knoopt zijn kombertje los. Nou, dat betekent dat het toch wel echt aanstaande is.
5: Leden van de Staten-Generaal. Vandaag, 15 september, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag. Tegelijkertijd herinnert ons eraan dat democratie continu bescherming en onderhoud vraagt. Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons.
0: Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorg of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker. Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds, als antistof tegen polarisatie. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen. Een van de belangrijkste vragen daarbij is of mensen er nog op vertrouwen dat politiek en overheid hun problemen ook echt oplossen. Het is een gezamenlijke opdracht aan parlement en regering om ervoor te zorgen dat die vraag vaker met ja wordt beantwoord. Dat betekent dat niet de ophef van de dag leidend moet zijn, maar wat mensen nodig hebben en wat de toekomst van ons vraagt. De parlementaire democratie is van iedereen, voor iedereen en moet dus dienstbaar zijn aan iedereen. Tegen die achtergrond wil het kabinet met de begroting voor 2027 een basis leggen voor brede samenwerking. Ook partijen die geen deel uitmaken van de coalitie kunnen hopelijk eigen punten in herkennen. Dat betekent uiteraard niet dat politieke verschillen van inzicht zomaar van tafel zijn. Het gesprek gaat door. Maar het doel is om zoveel mogelijk gezamenlijk de problemen aan te pakken die soms al veel te lang wachten op een oplossing. Denk aan voor de hand liggende onderwerpen als stikstof, wonen en migratie. Denk aan de toekomst van het sociale stelsel en aan de grote investeringen die nodig zijn in de economie en in veiligheid. Of denk na deze extreem droge zomer aan de noodzaak van aanpassingen aan een veranderend klimaat. Bijvoorbeeld in de energievoorziening, de industrie en het waterbeheer. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt is de stikstofaanpak. Het is hoog tijd die impasse te doorbreken. Voor de vergunningverlening die dringend weer op gang moet komen, zodat er ruimte komt voor huizen, bedrijven en wegen. Voor het herstel van de natuur, een betere waterkwaliteit en een betrouwbare watervoorziening. En niet in de laatste plaats voor de Nederlandse boeren. Die verdienen duidelijkheid en een toekomstperspectief. Eind juni presenteerde het kabinet een breed pakket aan oplossingen om de stikstofuitstoot flink terug te dringen. De bijbehorende voorstellen komen vanaf dit najaar naar u toe. De industrie, de sector verkeer en vervoer en de veehouderij moeten elk hun deel doen. Maar de directe pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn. Natuurherstel schept ruimte voor een rekenkundige ondergrens, dus een stikstofnorm, waarmee Nederland weer vooruit kan. Inclusief de landbouwsector zelf. En daarop is het vizier gericht. Een thema dat hiermee nou samenhangt en ook om een doorbraak vraagt, is wonen. De nota ruimte zet daarvoor de lijnen uit voor de lange termijn. Maar de woningnood is acuut. Veel te veel mensen vragen zich af hoe zij of hun kinderen nog aan een betaalbare en fatsoenlijke koop- of huurwoning komen. Het beste antwoord daarop is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bouwen voor iedereen. Voor kopers en huurders, voor jong en oud en ook voor mensen die extra hulp en aandacht nodig hebben om zelfstandig te wonen. Dat is niet een belofte dat er morgen voor iedereen een huis is. Maar het kabinet doet wat mogelijk is om met een pragmatische aanpak het aantal woningzoekenden te laten dalen. Onlangs werden 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen die laten zien hoe dat pragmatisme eruit ziet. Het betekent bouwen op plekken waar geen investeringen nodig zijn in infrastructuur en waar de vraag naar stikstofruimte, stroomaansluiting en drinkwater oplosbaar is. Het betekent ook gebruik maken van bestaande regels om vergunningen voor elkaar te krijgen. Het vraagt om veel meer industrieel bouwen met prefab onderdelen. En het vereist vooral intensieve samenwerking en onderlinge afstemming. Niet alleen met gemeenten en marktpartijen zoals bouwers en projectontwikkelaars, maar ook in Den Haag zelf. Ruimtelijke plannen moeten elkaar niet bijten. Dit najaar ontvangt u het actieplan Versnelde Woningbouw, waarin deze aanpak wordt uitgewerkt in 50 concrete en veelal snel te realiseren acties. In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. De samenleving moet het aankunnen. Er moet in Nederland altijd ruimte zijn voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Via taalles en begeleiding naar werk kunnen zij zo snel mogelijk op eigen benen staan en een bijdrage leveren. Voor de zomer heeft het kabinet enkele grote veranderingen doorgevoerd, waardoor meer dan ooit paal en perk kan worden gesteld aan het aantal mensen dat naar ons land komt en hier blijft. Het is logisch dat iedereen daarvan morgen het effect wil zien in de vorm van dalende cijfers. De realiteit is dat dit stap voor stap gaat. Ondertussen neemt de polarisatie rond de opvang van asielzoekers helaas steeds extremere vormen aan, zoals recent in Loosdrecht en Engelen. En dat is zorgelijk. De zachtere stem van mensen die zich oprecht zorgen maken over hun eigen omgeving, of die zich het lot van anderen aantrekken, raakt hierdoor ondergesneeuwd. Het moet volstrekt duidelijk zijn dat bedreigingen en geweld ontoelaatbaar zijn. Daarnaast is het zaak gestaag door te werken aan meer grip op migratie om zoveel mogelijk rust te brengen rond dit onderwerp. Strengere controle aan de Europese buitengrenzen en lopende initiatieven voor samenwerking met veilige landen buiten Europa kunnen de asielstroom substantieel verlagen. Voor asielzoekers die wachten op een beslissing moet er fatsoenlijke opvang zijn. Bij alle begrijpelijke discussie die dit lokaal kan oproepen doet het kabinet een dringend beroep op gemeenten om solidair te zijn met Ter Apel en al die andere locaties die al veel te lang overvraagd zijn. Grip op migratie is bij uitstek een onderwerp dat om gezamenlijkheid vraagt. Op deze en andere onderwerpen wil het kabinet stilstand doorbreken en knopen doorhakken, zodat Nederland weer vooruit kan. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen. Een goed leven voor mensen nu mag een goed leven voor mensen straks niet in de weg staan. Daarom houdt het kabinet vast aan een begrotingsbeleid dat de rekening niet vooruitschuift. Dat roept meteen de vraag op: wat is er dan nu nodig om voorzieningen voor de toekomst op peil te houden? Want elk stelsel heeft op enig moment onderhoud nodig. Dat betekent bijvoorbeeld voor de zorg dat preventie veel belangrijker moet worden. Meer focus op gezondheid legt de basis voor een stelsel waarin een zorgvraag niet altijd meteen een medisch antwoord behoeft. Daarnaast zijn ook voor betaalbaarheid en het tegengaan van zorgfraude belangrijk. Alleen dan blijft de zorg van hoge kwaliteit en toegankelijk, zoals nu. Kinderen en jongeren moeten een speciale aandacht krijgen. En dat niet alleen met het oog op het streven naar de gezondste generatie ooit. Er ligt een grote opgave om er samen met gemeenten voor te zorgen dat goede jeugdzorg beschikbaar blijft voor iedereen die dat nodig heeft. Ook het stelsel van werknemersverzekeringen vraagt onderhoud om ervoor te zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen. Wie ziek wordt of werkloos moet niet worden opgesloten in een uitkering. Dat is belangrijk voor mensen zelf, om het stelsel overeind te houden en voor toekomstige welvaart. Nederland heeft iedereen nodig. Het kabinet hoopt zo snel mogelijk met vakbonden en werkgevers om tot een breed gedragen sociaal akkoord te komen dat zekerheid biedt voor werknemers en voor de economie van de toekomst. Hervormingen als deze zorgen ervoor dat Nederland een welvarend land blijft, waarin mensen met vertrouwen plannen kunnen maken voor de toekomst. Een eerste randvoorwaarde daarvoor is veiligheid. Zeker nu de wereld om ons heen instabieler en onvoorspelbaarder wordt. Een gevoel van machteloosheid ligt op de loer. Natuurlijk vanwege het geweld in Oekraïne, maar ook vanwege de situatie in Gaza, Iran en andere brandhaarden. Het is volkomen logisch dat mensen zich afvragen: in welke kinderen groeien mijn kinderen en kleinkinderen op? Veel ouders en grootouders zullen dit gevoel herkennen. Voor het kabinet is dat een extra aansporing om als lid van de wereldgemeenschap te blijven samenwerken aan de verdediging van democratische waarden, aan duurzame vrede en aan een sterke internationale rechtsorde. Als grootmachten primair kiezen voor het eigen belang, moet Nederland nog meer samenwerken met bestaande en nieuwe partners. Door onafhankelijker te worden, denk aan de energievoorziening of grondstoffen, bouwen we aan een positie van kracht.
6: Een veilige toekomst vraagt om stevige investeringen. Nederland moet weerbaar zijn en klaarstaan om de vrijheid, democratie en rechtsstaat te verdedigen. Om te beginnen is een inhaalslag nodig in militair opzicht. Te lang hebben Nederland en Europa de eigen krijgsmacht financieel verwaarloosd. Maar dat tij is gekeerd. In de begroting voor 2027 is opnieuw flink meer geld beschikbaar voor defensie. Nederland gaat intensiever samenwerken met internationale bondgenoten om te zorgen voor meer wapens en militaire slagkracht. Met een agressief Rusland aan de oostgrens van Europa blijft doorgaande steun aan Oekraïne een directe investering in onze eigen veiligheid. De verwevenheid met sterke internationale organisaties als de Europese Unie en de NAVO is hierin cruciaal. Want ook internationaal geldt, samen staan we sterker en Nederland doet daarin zijn deel. De vrouwen en mannen die als militair paraat staan en de veteranen die paraat stonden om te beschermen wat ons dierbaar is, verdienen onze speciale dank. Uiteraard geldt dat ook voor de politie en al die andere mensen die iedere dag pal staan voor onze nationale veiligheid. Die raakt steeds meer verweven met wat er internationaal gebeurt. En op dat vlak moet Nederland niet naïef zijn. Cyberdreigingen en digitale hacks vanuit Rusland en andere landen en vanuit internationaal opererende criminele organisaties zijn nu al aan de orde van de dag. Dat vereist een stevig antwoord. Het kabinet komt daarom met voorstellen zodat de inlichtingendiensten burgers en bedrijven beter kunnen beschermen tegen cyberaanvallen, desinformatie en terrorisme. De strijd tegen de georganiseerde misdaad die onze samenleving ondermijnt houdt de hoogste prioriteit. Indringende beelden en verhalen uit Overasselt liggen vers in ieders geheugen. Een belangrijk speerpunt is zorgen dat jongeren niet de criminaliteit worden ingezogen. Dat is niet alleen een opdracht voor justitie, maar bijvoorbeeld ook voor de jeugdzorg en de schuldhulpverlening. Een tweede randvoorwaarde voor de toekomst naast veiligheid is een sterke en moderne economie. De Nederlandse economie is na de COVID-jaren en de energiecrisis van 2022 veerkrachtiger gebleken dan van de landen om ons heen. Het is ook gunstig dat de vooruitzichten voor het komende jaar gematigd positief zijn, ondanks alle internationale onzekerheid. Met gerichte maatregelen zal het kabinet de koopkracht van huishoudens en gezinnen met kinderen ondersteunen, met name via het noodfonds energie en de kindregelingen. Vervolgens is de vraag hoe Nederlanders over 10 of 20 jaar hun geld verdienen. Die vraag naar onze toekomstige welvaart is heel actueel. Zonder grote en gerichte investeringen dreigt Nederland achterop te raken, vooral in de technologiesector. Alle razendsnelle ontwikkelingen rond digitalisering en AI moeten natuurlijk in goede en veilige banen worden geleid. Maar de kansen die er liggen zijn enorm. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en anderen werkt het kabinet aan een economie waarin de ene innovatie de andere losmaakt en waarin start-ups en gevestigde bedrijven elkaar versterken. Dat vraagt in elk geval om meer financieringsmogelijkheden en experimenteerruimte. Vandaar de plannen voor een nationale investeringsinstelling en voor een speciale organisatie die zich richt op grensverleggende technologische doorbraken. Het briljante idee van een ondernemende eenling vandaag kan immers het ASML van morgen zijn en daarmee het begin van een hele nieuwe topsector. Ook in Europa maakt Nederland zich sterk voor een verschuiving van geld voor de oude economie naar meer geld voor innovatie en technologische vernieuwing. Een belangrijke voorwaarde voor economische groei is een goede infrastructuur. Er is meer onderhoud nodig aan verouderde wegen, bruggen en spoorwegen. En daarvoor komt deze periode extra geld beschikbaar. Maar het budget blijft begrensd. Een herprioritering in projecten en ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk om te zorgen dat de basis op orde is. De economie van morgen kan niet anders zijn dan schoon en duurzaam. De zomer van 2026 onderstreept dat een ambitieus nationaal en internationaal klimaatbeleid hard nodig is. Dat mes snijdt aan meerdere kanten. In een instabiele wereld wordt het belang van energieonafhankelijkheid steeds groter. De vraag van huishoudens en bedrijven naar betrouwbare en betaalbare energie groeit. Dat betekent heel praktisch dat het bijvoorbeeld loont om de isolatie van huizen te blijven stimuleren. Maar dat betekent ook dat toekomstige welvaart alleen denkbaar is met schonere industrieën en minder fossiele brandstoffen. Vasthouden aan de fossiele economie is geen slimme zet, zeker niet op termijn. Het kabinet werkt daarom met veel urgentie verder aan meer kernenergie en wind op zee en aan voorzieningen voor waterstof en de opslag van CO2.
7: Cruciaal in deze omslag is dat Nederland slimmer omgaat met de pieken en dalen in het aanbod en dat er genoeg capaciteit is op het stroomnet. Uitbreiding daarvan staat hoog op de agenda. Essentieel voor een sterke economie is een arbeidsmarkt die daar goed op aansluit. Het kabinet komt onder andere met een nieuwe zelfstandigenwet die ZZP'ers de ruimte geeft om te ondernemen, maar schijnzelfstandigheid tegengaat. De wet moet rust en duidelijkheid brengen om te voorkomen dat ZZP'ers klussen mislopen uit angst van opdrachtgevers voor boetes achteraf. De arbeidsmarkt van morgen vraagt daarnaast om het aantrekken, opleiden en vasthouden van toptalent in cruciale sectoren als AI, digitalisering, energie en biotechnologie. Dat talent zit overal, van mbo en hbo tot universiteiten. Het kabinet presenteerde hiervoor in de zomer een talentstrategie. Die wordt de komende periode verder uitgewerkt in overleg met onderwijsinstellingen, bedrijven, studenten en andere belanghebbenden. Uiteraard moet er op een moderne arbeidsmarkt ruimte zijn voor talentvolle studenten en gespecialiseerde kenniswerkers uit het buitenland. Maar uitbuiting van arbeidsmigranten wordt bestreden. Tot slot is het belangrijk dat de overheid zelf anders en beter gaat werken. Kort samengevat, minder regelzucht en controledwang. Meer ruimte voor mensen en bedrijven en een overheid die niet hindert, maar helpt. Het kabinet beseft dat dit geen origineel voornemen is. Maar de aanpak moet deze keer merkbaar resultaat opleveren. Een eerste stap is zelfbeheersing in het maken van nieuwe regels. Dus stoppen met stapelen van uitzondering op uitzondering. Anders blijft het dweilen met de kraan open. De tweede stap, minder regels. Ieder jaar, te beginnen dit najaar, dient het kabinet een vereenvoudigingswet in, gericht op het afschaffen van overbodige regels en wetten. Het doel is dat per jaar minimaal 500 regels verdwijnen of eenvoudiger worden. Daarnaast werkt het kabinet aan het neerhalen van muren tussen beleid en uitvoering. Onderling delen van overheidsinformatie moet veel eenvoudiger worden, zodat mensen en bedrijven sneller en beter worden geholpen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het motto van de overheidsdienstverlening moet zijn: snel en digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Zo kan de Rijksoverheid beter, kleiner en goedkoper worden. Natuurlijk is de overheid meer dan alleen Den Haag. Een goede samenwerking met collega-overheden, provincies, gemeenten en waterschappen is cruciaal. Het kabinet is er zeer bewust van. Alle overheden werken met elkaar aan een samenwerkingsagenda die ook kan bijdragen aan een slagvaardige en herkenbare overheid. Niet in de laatste plaats slaat het kabinet de handen ineen met de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en met Caribisch Nederland. In november vieren we dat 250 jaar geleden vanaf Sint Eustatius een saluutschot klonk waarmee Nederland als eerste land ter wereld de Verenigde Staten erkende. Het onderstreept de historische verwevenheid binnen het Koninkrijk en onze gezamenlijke verbondenheid met de wereld. Dit najaar vindt een top plaats van de vier landen in het Koninkrijk om de voortgang en kansen te bespreken op alle terreinen van samenwerking. Van economie en bestaanszekerheid tot klimaat en afvalverwerking. Vanaf nu is deze top een jaarlijkse traditie. Zo geven we samen invulling aan het uitgangspunt Nostra un Reino. Wij zijn één koninkrijk. Leden van de Staten-Generaal. Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen. Dat is een gedachte om vast te houden, ook na Prinsjesdag en deze internationale dag van de democratie. Want de geest van redelijkheid en elkaar wat gunnen, die in deze woorden besloten ligt, lost meer problemen van mensen op dan de voortdurende ophef die nu soms de overhand lijkt te hebben. Nederland staat in een eeuwenlange traditie van samenwerking, die ooit begon met de onderkenning van het gezamenlijk belang van goed waterbeheer. Het is in die traditie dat de regering met u wil blijven werken aan een beter Nederland. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
8: Dank u, majesteit. En ik verzoek u allen om te gaan staan. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
3: Het hoera van de koning klonk na de troonrede, uitgesproken op de Internationale Dag van de Democratie van de Verenigde Naties. Daar begon koning Willem-Alexander zijn toespraak mee. Democratie, zei hij, is geen platte rekensom. Het vraagt gemeenschapszin als antistof van polarisatie. Een politiek en een overheid die de plicht hebben, de taak hebben om de problemen op te lossen. Ook de problemen die er al langer liggen. Stikstof, wonen en migratie noemde hij met nadruk. Daar begon hij zijn toespraak mee. En hij kondigde ook aan dat er plannen liggen, voor een deel al gepresenteerd, die hun voltooiing zullen gaan vinden later dit jaar op het gebied van wonen, op het gebied van stikstof. Hij benoemde ook nadrukkelijk de pijn die de boeren zullen voelen en waarnaar beter geluisterd zal worden, blijvend geluisterd zal worden. Het asielbeleid vraagt om een aanpassing, want de samenleving moet het allemaal aankunnen. En er is nog heel veel meer gezegd. Ik bespreek dat met mijn speciale Prinsjesdagpanel. Sophia van Lille, onze politiek verslaggever. Brenda Kramer, directeur van het Sustainable Finance Lab, lid van ons economenpanel en columnist van het FD. En Tessa van Beest, de speechschrijver en presentatietrainer, schreef onder andere toespraken voor Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. Schreef ook het boek Podiumkracht. Sophia, ik begon voor de troonrede bij jou. Ik begin ook na de troonrede bij jou, want jij zei dat je verwachtte niets nieuws te horen. Is die verwachting uitgekomen of heb je toch nog wel de koning misschien wel op detailniveau op iets kunnen betrappen waarvan je dacht, dat wist ik nog niet?
25: Nou, ik heb de koning vooral een heel dringend beroep zien doen. Wat we eigenlijk ook wel hadden kunnen verwachten. Een heel dringend beroep om gezamenlijkheid. En daarin hoor je natuurlijk toch Jette namens de coalitie spreken, die eigenlijk nu wel heel erg duidelijk tegen de oppositie zegt, we hebben jullie nodig. Ik hoorde ook het woord redelijkheid. Dus eigenlijk, wees redelijk en help ons gezamenlijk, opnieuw dat woord gezamenlijk, om de democratie te beschermen. En eigenlijk kun je dat denk ik wel vertalen naar, help ons nou gewoon een handje mee en stap over je schaduw heen.
3: Ja, dus dat is een voorbode voor het debat dat we misschien ook morgen en overmorgen zullen gaan zien in Den Haag tijdens de algemene politieke beschouwingen.
25: Ja, dat denk ik wel.
3: En als je nu kijkt naar waar hij mee begon, ik noemde het net al, de problemen die we al meerdere kabinetten kennen, namelijk wonen, stikstof en asiel. Hij begon overigens vooral met die stikstofmaatregelen. Dat pakket, doet hij dat ook om aan te geven, kijk eens, we hebben de afgelopen maanden echt wel een succesje geboekt, want zo zou je het kunnen interpreteren.
25: Ja, zeker. En stikstof, dat is natuurlijk geen toeval. Dat is ook een van de plannen waarvan ze al weten, hier is wel een meerderheid voor. Wij weten al dat de route via Pro mogelijk is als er niks aan het plan wordt aangepast. Dus dat is natuurlijk een heel steady begin. En verder over andere onderwerpen hoorde ik ook wel een hoop frasen die we al kennen van het afgelopen kabinet, het kabinet Schoof. En ook de kabinetten Rutte ervoor. Want woorden zoals we moeten meer huizen bouwen, nou ja, dat geldt natuurlijk al een aantal jaar. En ook de energietransitie haalbaar en betaalbaar houden, ook dat is niet nieuw. Volgens mij heb ik dat zelfs opgeschreven uit eerdere troonreden. Dus we zien ook een hoop herhalingen. En ik denk dat sluit aan bij wat Brenna eerder al zei. Het zijn natuurlijk ook grote ambities. En die ambities zijn natuurlijk niet veranderd. Ja,
3: maar hij heeft het zelf ook toegegeven. Hij had het over minder regels. En hij zei letterlijk dat het geen origineel idee was. Maar misschien dat sommige dingen die lang op een oplossing wachten, ook wel om dit soort herhalingen, om frappé toujours vragen.
25: Ja, nou ja, zeker. En dan kom je dus ook weer terug op die gezamenlijkheid. Want als je dan kijkt naar het hoe dan, naar die uitvoering, dan is er samenwerking nodig. Zoals hij zei, in meerdere lagen van de overheid, maar ook natuurlijk dus duidelijk tussen het kabinet en het parlement.
3: Tessa, het haakje waarmee die begon, dat was de Internationale Dag voor de Democratie. Heb jij die ook altijd al in je agenda staan?
9: Die had ik even gemist. ja,
3: is het goed gevonden?
9: Ik vind het mooi omdat het natuurlijk heel goed past bij die boodschap die hij ook wil brengen. Van hey, democratie, dat is iets wat we moeten koesteren. Maar daar staat ons ook iets in te doen als politiek. En dat was natuurlijk ook best stevige taal. Van hey, wij moeten niet met de ophef van de dag alleen maar bezig zijn. Maar ja, toch in die gezamenlijkheid en geest van redelijkheid aan de slag. Ja, voor de
3: en zeggen dat we met elkaar ook de plicht hebben, de taak hebben om polarisatie tegen te gaan. Dat is ook copy-paste van eerdere troonredes, maar dat is geen probleem.
9: Ja, dat zijn thema's die natuurlijk al een tijd spelen. Ik vind het toch wel, het is wel een mooie plek, vind ik, om zo'n oproep toch wel weer eens te doen. En vrijwilligerswerk als antistof tegen polarisatie. Ja, ik vind dat dan wel mooi gevonden.
3: Mooi gevonden. Ja. Is het hem gelukt om er een verhaal van te maken, meer dan een boodschappenlijstje?
9: Ik weet niet of het helemaal weg is gebleven bij de boodschappenlijst. Het is toch op een bepaald moment even al die beleidsterreinen een beetje afvinken.
3: Ja, we zagen op televisie, want we hebben hier ook beeld bij, dan dat er een close-up werd gemaakt van de verantwoordelijke minister. Dus dan heeft iedereen ook weer zijn momentje.
9: Dat is dan toch prettig, dat die allemaal weer even netjes mogen knikken als het voorbij komt. Ja, je blijft er niet helemaal bij weg. Ik vond het wel heel prettig luisterbaar ook. Het is natuurlijk vaak ook best lastige taal, de troonrede. Ik vond het lekker in het gehoor liggen. Het werd ook steeds wel menselijk gemaakt.
3: En dat dus komt omdat er weinig jargon in zat.
9: Ik vond dat er voor een troonrede weinig jargon in zat.
3: Maar was box 3, als je hem nodig hebt?
9: Precies, het ging over de boeren, het ging over de vrijwilligers, het ging over de mensen die een woning zoeken. Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk ook om gaat.
3: Dus goed gelukt eigenlijk.
9: Ik vind het wel goed gelukt, ja. Koning was ook lekker op dreef. Dus,
3: Eén verspreking. Ik merkte ook dat ik meteen contact met jou zocht. Wat zei die nu ook alweer? Kinderen die in kinderen opgroeien?
9: Ja, de wereld moest het zijn of planeet. En hij zei de kinderen waarin onze kinderen en kleinkinderen opgroeien. Ja. Dat was jammer, maar verder was er veel rust, vond ik. En prettig om naar te luisteren.
3: Jij had, Brenda, ook de blik op de lange termijn gericht. Ja. Het zou iets meer moeten gaan over de economie waarin we niet vandaag leven, misschien niet morgen leven, maar overmorgen leven.
26: Ja.
3: Dat is wel bijna letterlijk zo gezegd. Ja, hoe houden wij onze welvaart vast?
26: Klopt. En ik vond ook, misschien nog heel even teruggrijpend op jou, ik vond het begin met het soort van de lijm van de samenleving als vrijwilligerswerk en al die onbetaalde dingen te benoemen. Eigenlijk daarmee ook de link naar brede welvaart te maken. En hoe maken we nou onze samenleving weerbaar? Vond ik heel erg mooi gevonden. Vond ik een goede start. En inderdaad, letterlijk gezegd. We willen naar 10, 20 jaar kijken. We gaan op weg naar een duurzame en schone economie.
3: Ja, kan niet anders. Is een voorwaarde om een toekomstige welvaart ook in de toekomst vast te houden.
26: Ja, zeker. Maar het is toch fijn dat hij. Je ziet in de media in de afgelopen dagen is het altijd gericht op wat er komt er volgend jaar. En ik vind het wel mooi dat hij dat lange termijn bruggetje slaat. Tegelijkertijd gaf hij op financieel gebied ook wel even een heel duidelijke grens aan. Dat vond ik wel interessant. Hij zei letterlijk, we zetten financieel duidelijke grenzen en we willen de rekening niet vooruitschuiven. En hij zei daarmee dus eigenlijk dat strakke begrotingsbeleid, dat houden we wel in stand. Dus er moet van alles gebeuren. Maar daar ligt ergens een harde grens. En dat is wel, daar hoor je toch ook de input van de minister van Financiën heel erg duidelijk naar voren.
3: Ja, daar kun je natuurlijk als econoom heel anders over denken. Daar kun je over twisten in het economenpanel. Want je kunt net zo goed zeggen, we blijven onder die 3% staatsschuld die Europa ons oplegt. Onze staatsschuld, de ontwikkeling daarvan, ook misschien als gevolg van de hoge inflatie. Maar ja, daar is nog maar een heel klein beetje van over. Ja. Dus er ligt wel wat meer ruimte om te investeren.
26: En dat is denk ik het punt waar wij werden natuurlijk even afgebroken net voordat de koning begon. Maar dat is precies het punt, denk ik, waar je zou kunnen kijken naar wat zijn nou echt uitgaven van die je als overheid moet doen om de welvaart in stand te houden. En waar kan je ook eventueel samen met bedrijven en met de financiële sector echt investeren in het verdienvermogen. En dat daarvoor mag je best schuld opnemen als je weet dat zich dat ook op in de economische kracht weer terugverdient. En denk dan bijvoorbeeld, hij noemde het letterlijk ook, aan infrastructuur.
3: Ja, dat gaan we denk ik dan de komende weken toch niet echt zien dat die harde grens nu wordt gesteld.
26: Precies, mijn vermoeden is ook dat nog niet zo ver is doorgezet.
3: En Sophia, als je dat politiek vertelt, neigt het dan toch weer over rechts te gaan meer dan over links?
25: Nou ja, zoals Brenda al zei, je hoort heel erg duidelijk. Je hoort bijna Ilko Heijne hier doorheen. Die heel graag hamert op dat huishoudboekje natuurlijk. En het niet doorschuiven van die rekeningen naar toekomstige generaties. Zoals het er nu naar uitziet, door dat dure strooigoed waar ik het eerder al even over had, dan wordt het inderdaad wel een heel duur grapje. Dan verwacht je toch dat op een gegeven moment wel een keuze moet worden gemaakt. Ja. Om het ook gewoon betaalbaar te houden.
3: Morgen dan beginnen die algemene politieke beschouwingen. Dan zal je misschien toch ook wel af en toe horen, als het debat dreigt te ontsporen, dat de koning heeft gezegd dat we ons netjes moeten gedragen en dat er al genoeg polarisatie is. Gaat dat ook weer als een boemerang terugkeren, zometeen in het politieke debat, als we elkaar weer flink de maat gaan nemen, denk jij, Sophia?
25: Ja, nou, ik weet bijna zeker dat het eigenlijk bij de oppositie ook verkeerd gaat vallen. Want de koning zei, het lijkt alsof we meer bezig zijn met ophef van de dag. Nou ja, daarvan zal de oppositie natuurlijk zeggen, dat heeft de coalitie ook wel een beetje aan zichzelf te danken. Door nog in een laatste weekend de spanning hoog op te voeren. Dus ik denk dat ze daar een heel lelijk debat over kunnen gaan maken, ja.
3: Over wat er is gezegd en met name hoe oplossingsgericht de politiek zou moeten zijn, de overheid zou moeten zijn, hè, want die zijn er om problemen op te lossen. En even later zei de koning wel dat niet alles tegelijk kan, dat er voor sommige problemen niet morgen een oplossing is. Tessa, spreekt hij zich dan een beetje tegen of probeert hij vooral begrip te creëren voor alles wat hij wel heeft uitgesproken, maar wat waarschijnlijk toch nog wel een tijdje onder ons zal zijn aan problematiek?
2: Ik denk dat dat in die zin inderdaad belangrijke zinnetjes zijn. Je schetst van alles wat er moet gebeuren en tegelijkertijd is die politieke werkelijkheid heel ingewikkeld en zijn de problemen waar het land voor staat natuurlijk ook wel heel ingewikkeld. En je zag in die zin ook wel veel van die taal terugkomen van belangen wegen, luisteren, het gesprek gaat door, samenwerking. Ja, daar zie je wel al die ingrediënten van, hey, we doen dit niet alleen en we hebben jullie daarbij nodig.
3: En het is misschien een flauwe vraag na de week die achter ons ligt, maar dit was wel mensenwerk? De zinnetjes waar we het nu over hebben?
2: Ik heb de drie slagen en gedachtenstreepjes niet helemaal kunnen tellen. Ja, dit was 100% mensenwerk. Dat is bij de troonrede is dat niet aan de orde dat dat via AI zou gaan.
3: En dat kan ook niet omdat het zo'n vertrouwelijk document is?
2: Nou, daarom. Het is de plannen lekken uit, maar de troonrede die lekt nooit uit. Daar wordt heel voorzichtig allemaal mee omgegaan. En dat mag niet gemaild, et cetera, worden. En ja, dan ga je het natuurlijk niet in de chatbot gooien.
3: Vind je het erg dat AI gebruikt wordt door politici?
2: Wat zei je?
3: Vind je het erg dat AI gebruikt wordt door politici?
2: Nou kijk, ik denk dat er heel verschillende manieren zijn om het te gebruiken. Als hulpmiddel kan je het misschien wel gebruiken. Uiteindelijk wil je ook die menselijke factor juist in de politiek natuurlijk hebben. En ja, als we allemaal via AI-tekstjes met elkaar gaan communiceren, wat is de betekenis dan nog?
3: Brenda, toch nog eventjes de blik op morgen en overmorgen, het politieke debat. Hoe denk jij dat dat zich gaat ontvouwen?
26: Ja, ik verwacht ook vrij veel een modder gooien in de spektakel. Ik denk, als er al compromissen komen en die zullen moeten komen, dan gebeurt dat niet de komende 2 dagen, is mijn verwachting.
3: Want daar hebben we nog de financiële beschouwingen voor.
26: Precies, en dus, ja, ik noem het maar toch even de achterkamertjes. Ik denk dat de echt moeilijke gesprekken zullen niet de komende dagen in de Kamer plaatsvinden, maar toch achter gesloten deuren, zonder te veel gezichtsverlies, toch te kijken waar zit de ruimte om elkaar te vinden.
3: En Sophia, eventjes voor in de agenda. Ik was die Internationale Dag voor Democratie ook al vergeten, maar de harde deadline is 12 november. Hè? Dan moet er een belastingplan liggen.
25: Ja, klopt. En het ene grote heikele punt, dat heeft natuurlijk de koning niet in zijn troonrede genoemd. Dat is box 3. En dat is ook geen toeval, want daar is de coalitie het natuurlijk ook nog niet over eens. Dat heeft tot veel vrevel geleid. En nu hebben ze dat naar voren geschoven tot de voorjaarsnota. Ik weet wel zeker dat dat morgen en overmorgen en ook in de debatten daarna, dus de financiële beschouwing en debatten over het belastingplan, zeker nog terug gaan komen.
3: Ik weet zeker dat we jou nog heel veel gaan horen. Vandaag, overmorgen, morgen was ik bijna vergeten, maar Sophia van Leeuw is een vaste stem de komende dagen op je radio als je blijft luisteren naar BNR, onze politiek verslaggever. Ik dank de overige leden van ons Prinsjesdagpanel. Brenda Kramer, directeur van het Sustainable Finance Lab, Tessa van Beest, speechschrijver, presentatietrainer, een van de schrijvers van het boek Podiumkracht. Fijn dat jullie er waren.
26: Graag gedaan.
2: Dankjewel.
3: Volgend jaar weer?
2: Heel graag.
3: Ja?
2: Ja, leuk. Okay.
3: Hoe lang duurde die nou, die troonrede? 19 minuten, dat is gewoon aan de haak?
2: Ja, langer geloof ik nog. Hè?
26: Ja, ik denk ook iets langer.
3: Oké, nou, fijn dat jullie er waren. Fijn dat ik het met jullie heb mogen beleven. Er valt nog heel veel meer te beleven op BNR. Morgen onder andere met een nieuwe aflevering van BNR Zaken doen. Te gast Tessa van Swieten, de baas van de Boston Consulting Group in Nederland. En zometeen hoor je het grote plaatje. Dan kunnen we vrolijk verder over economie. En er is een speciale uitzending vanuit Den Haag van de Avondspit. Natuurlijk met als belangrijkste thema Prinsjesdag. Veel plezier, tot morgen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Unbelievable.
15: A unique way, yes.
14: Incredible.
16: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
17: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
16: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
17: Nou, praten over tech.
16: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
17: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
18: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
19: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
20: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht.
27: Trulies met Genke.
28: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ga Jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Ooit brak het Britse Vodafone records met de grootste vijandige overname ooit en de miljarden die ze kregen voor Verizon. Maar de laatste jaren is Vodafone vooral bezig met afstoten. Kan het nog een interessante belegging zijn? Het is wel heel goedkoop. Waarom? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf, Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird. BNR
11: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 30 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je nu een kwartier extra. Er wordt ook geflitst op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo bij 71,6. De A7 vanaf de Afsluitdijk naar Heerenveen bij 107,9. En op de A73 richting Nijmegen bij 18,5.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijtaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. De wereldkampioenschappen atletiek worden over 3 jaar voor het eerst in Afrika gehouden. In Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Andere kanshebbers waren Londen en Rome. München was ook in de race, maar kregen de WK-atletiek van 2031 toegewezen. Volgend jaar worden ze gehouden in Beijing. En ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
14: China export.

0: teert op volle toeren, maar in het binnenland van China zit men angstvallig op het geld. Hoe moeten we daar in Europa mee omgaan? Je hoort er zo meteen alles over. Over de Chinese economie in het grote plaatje.
1: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
2: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
3: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Ben, blijf daar toch vanaf.
5: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
4: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
5: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
6: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCieli.nl.
8: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
11: Stel je vraag in de BNR-app.
12: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
13: Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten.
14: De grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
15: Ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato.
14: Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China.
0: De Duitse industriereus Volkswagen ontslaat nog eens 50.000 medewerkers. Bovenop de 50.000 ontslagen die al eerder werden aangekondigd. Zelfs de vakbonden, die een plekje hebben in de Raad van Commissarissen, zijn ermee akkoord. De reden? Europa's grootste autofabrikant heeft last van hoge kosten, tarieven in Amerika en concurrentie uit China. Eurometaal, dat is de Europese werkgeversorganisatie van bedrijven in de metaalsector, zegt dat er dit jaar nog veel meer banen gaan verdwijnen. Zeker 300.000, als Brussel niet, en nu citeer ik, de Chinese kolonisatie van de Europese industrie stopt. Het wordt de China Shock 2.0 genoemd. De eerste schok bracht goedkope schoenen en kleding en liet laagwaardige productiebanen in het Westen verdwijnen. De tweede schok brengt goedkope auto's en andere high-tech apparaten en bedreigt productiebanen in die high-tech sector. Maar wij, de Europeanen, maken er maar wat graag gebruik van. Het marktaandeel van Chinese auto's is in 4 jaar tijd van 3% naar 16% gegaan. Ja, goed en goedkoop. Maar je merkt het al wel, er wringt iets. Want die Chinese fabrieken die draaien dan wel op volle toeren. De gemiddelde Chinees houdt zijn portemonnee juist dicht. Die spaart liever dan die uitgeeft. Bang voor een volgende klap na de vastgoedcrisis. Onzeker over zijn pensioen, zijn baan, de toekomst. Dus waar moet al die productie dan heen? Juist naar ons. Een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwt: als we niks doen, dan raken we een groot gedeelte van onze eigen industrie kwijt. Hoogste tijd dus om de vraag te stellen: China exporteert dan zijn eigen onbalans naar ons. Hoe pareren we dat zonder dat we in een handelsoorlog terechtkomen? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
16: Dag Rens.
0: En deze week China-econoom bij ABN AMRO, Arjen van Dijkhuizen. Arjen, welkom.
17: Dankjewel, Rens.
0: Mijn naam is Rens de Jong. Arjan, even met jou beginnen. Kunnen we eigenlijk wel spreken van de Chinese economie of niet?
13: Dat wordt inderdaad vaak gedaan, maar ik zeg wel eens voor de grap, het is eigenlijk een draak met 7 koppen. Je hebt natuurlijk enorme verschillen binnen de Chinese economie, verschillende sectoren. Je hebt een vastgoedsector die al jaren in krimp zit. Een hele sterke industriële sector, een hele zwakke consument, zoals jij al aangaf. Dus het is maar net waar je afhankelijk bent, waar je relaties hebt, die het voor jou relevant maken, welk van de 7 koppen je mee te maken hebt.
0: Ja. Han, ik schets een donker beeld van Europa. Ben je het met die analyse eens dat het helemaal niet goed gaat met ons?
15: Ja, ja. Ja is het korte antwoord.
0: En komt dat dan ook door China?
15: Nou, dat speelt natuurlijk een rol. Onze relatie met China is natuurlijk ingewikkeld. Toen China zich, laat ik zeggen, aansloot bij de mondiale markteconomie, waren we daar eigenlijk wel een voorstander van. Dat land had een groot groeipotentieel, dus daar konden we een graantje van meepikken. En wat we ook dachten was, ja, als zo'n land rijker wordt, dan willen mensen democratie en dan worden ze meer zoals wij zijn. En ja, de wereld wordt alleen maar mooier als er meer mensen komen zoals wij.
0: Ja.
15: En ja, dat laatste is dus niet helemaal gelukt. Of sterker nog, dat is helemaal niet gelukt. En nu zit je in zekere zin met gebakken peren. Want nu hebben we intensieve economische relaties met een land als China. Terwijl duidelijk is dat zij een heel ander economisch en politiek systeem hebben, waarbij ze, ja, waarbij ze hun geopolitieke belangen ook nog eens met economische middelen behartigen. En dat maakt het voor ons heel erg ingewikkeld.
0: Ja. Wij hebben een gast, Han, vandaag, die heel vaak in China komt.
15: Zeker.
0: Wat willen wij weten?
15: Nou, wij willen natuurlijk graag weten wat je op de grond ziet in China. Ik ben ook al heel lang niet in China geweest. Maar er was ook een periode dat ik bij ABN AMRO werkte, dat ik elk jaar 1 of 2 keer in China kwam. En daar proef je toch een beetje de lokale kleur. Wij hopen dat van onze gast Valerie Hoeks allemaal te horen.
0: Ja, onze gast deze uitzending is sinoloog en strategisch adviseur Valerie Hoeks. Ze komt al meer dan 25 jaar in China, adviseert ondernemers en techbedrijven. Dag Valerie.
16: Dag Rens.
0: Wat voor vraagstukken help jij bedrijven mee?
16: Dat verandert over de tijd en we zitten met z'n allen niet stil natuurlijk. We helpen met name bedrijven die daar al lang gevestigd zijn en dealen met deze problematiek die we hier aan tafel gaan bespreken. De concurrentiepositie in China verandert. Wat eerder toegevoegde waarde had in China, heeft dat niet meer.
0: Mm-hmm.
16: Dus hun positie wordt langzaam maar zeker ondermijnd. En in toenemende mate richten we ons op eigenlijk die techbedrijven, startups, scale-ups die hier vastlopen en naar China kijken omdat ze niet anders kunnen.
0: Ja, die willen naar China toe.
16: Ja, die moeten naar China toe om levensvatbaar te kunnen blijven. En dan heb ik het over schalen, want dat is waar ze hier vastlopen.
0: En wat voor technologie is het dan dat je in China kunt opschalen?
16: Nou, eigenlijk is niks te gek, hè, maar we zitten heel veel in de sustainability hoek, dus green tech. En hoogwaardige high-tech.
0: Ja.
16: En dan heb je al heel vaak te maken met grote productiecapaciteit die gevraagd wordt. En dat is in China bij uitstek.
0: Dan denk ik aan batterijen, zonnepanelen, dat soort dingen. Precies. Dat kunnen wij hier helemaal niet meer bouwen. Dat is alleen maar in China, toch?
16: Klopt, ja.
0: Jij komt er al heel lang?
16: Ja.
0: Hoe lang?
16: Ja, ik was 17 toen ik voor het eerst met mijn backpackje het land betrad.
0: En nou ga ik nooit naar een leeftijd vragen, maar dat is een
16: ik
0: tijdje.
16: Ik ben nu 44. Ja, precies. Ja, een tijdje terug.
0: Ik denk, ja, oei, dat is een tricky idee.
16: Ja,
0: maar toch, hoe heb jij het land dan zien veranderen?
16: Ja, ik ben echt, dat klinkt een beetje suf, maar ik ben heel dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen meemaken. Want zo oud ben ik dus nog niet. Maar ik heb al wel heel veel gezien.
0: Mm-hmm.
16: Ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer in China aankwam. En de geur, ik weet niet of jullie dat herkennen, als je op het vliegveld aankomt, de geur is heel specifiek. En als je dan een eerste beste alley inloopt, dan ik zag een man, die zit letterlijk op een stapel oude computers en toetsenborden. En die verkoopt die. En die zit daar met een grote lach op de grond. Weet je, en als je daar nu rondloopt en je hebt zonder, je kan eigenlijk met cash ook niks meer, dus je hebt je telefoon nodig, staat het WeChat op. Alles loopt gesmeerd. Het is super veilig. Je fiets hoeft niet op slot. Het is echt ongelooflijk. Alles is schoon.
0: Ja. En dit is in de grote steden of ook in, laten we zeggen, de tier 3-4 steden?
16: Ja, goede vraag. Dat is een groot verschil. Dus ja, als je door de grote steden heen loopt, Shanghai, Shenzhen, Beijing, dan lopen ze in veel opzichten ver voorop. En dat proef je ook meteen.
0: Waar zie je dat dan aan?
16: Nou, het is echt bizar schoon. Dus als je naar buiten loopt, ja, dan zie je gewoon veel troep op de grond. Dus het is echt heel erg schoon. De metro's zijn allemaal spik en span. Alles rijdt op tijd. Je hebt nooit een trein die vertraagd is. Dus de infrastructuur loopt zeer gesmeerd. Het betalingsverkeer en de digitalisering. Het is allemaal heel gemakkelijk.
17: Ja.
16: Mits je WeChat hebt. Want anders kan je niet
17: kan je niks
16: deelnemen
17: meer
16: aan deze maatschappij.
17: En die steden daarbuiten, dus de kleinere steden, de minder belangrijke steden, is het daar ook zo goed of is dat een heel ander
16: beeld? Nou, dat is een groot verschil. Dus je ziet dat mensen daar ook nog een heel ander leven leiden. Wat ik soms een beetje frappant vind, dan kom je in een wat wij dan een dorp zouden noemen, maar dat heeft dan toch nog wel 2 miljoen inwoners in China. Maar daar staat dan een waanzinnig treinstation met echt hoogsnelheidstreinen waar je u tegen zegt. Enorm, maar dat is nagenoeg leeg, want zoveel mensen zitten er nou ook weer niet. En je merkt dat mensen daar nog met een andere standaard leven en van veel minder geld rondkomen.
17: Ja, en wij willen deze uitzending natuurlijk kijken naar die Chinese economie. Hanja had het er al over, 2001, toetreding tot de WTO is een belangrijk punt, maar misschien ietsje meer terug nog in de tijd. Volgens mij is die omwenteling, kunnen we daar een punt op zetten dat je zegt, daar is het begonnen, daar is het anders geworden?
16: Nou, ik denk dat, en dat is volgens mij waar jij ook naartoe wil, Deng Xiaoping heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè. Dus Mao Zedong overleed in 76 en 78 kwam Deng Xiaoping aan de macht. Niet officieel overigens. Hij was wel voorzitter van een militaire commissie. Dat zegt ook meteen heel veel over hoe het Chinese systeem werkt. Hij had het netwerk om een positie zichzelf toe te eigenen. En hij heeft de opening en de hervorming, dat noem je in Chinees de Gaike Kaifang. Die fase is heel tekenend geweest voor de Chinese economie en de omwenteling. Want opeens mochten buitenlandse bedrijven naar binnen. Het vissersdorpje Shenzhen, dat heb ik echt nog gezien. Mm-hmm. Dat was echt een klein dorpje, is nu een wereldstad. En zijn aanpak was redelijk uniek, want hij zei, we gaan overal van alles proberen. En wat er faalt, faalt er. En wat er lukt, gaan we kopiëren naar andere regio's. En dat noemde hij, dat is echt zijn gevleugelde uitspraak, crossing the river by touching the stones. We gaan het gewoon proberen, trial and error, en we kijken wel hoe we naar de overkant komen. En dat is wat hij deed, en dat is een daadwerkelijke omwenteling.
15: Ja, wanneer is ook weer dat iconische bezoek van Nixon geweest? Weet je dat nog?
16: Nee, weet ik niet.
17: Panda-diplomatie was dat toch?
15: Het tafeltennis.
17: Of het tafeltennis.
13: Dat was begin jaren 70, 72 of zo.
15: Okay. Ja. Nou, dat was te vroeg nog.
17: Ja. Ja. Maar goed, het opende zich. Had dat meteen, bijvoorbeeld, dat is de jaren 70. Deng Xiaoping is overleden in 1997, volgens mij.
16: Ja. Ja.
17: Wij hebben de WTO-toetreding in 2001. Han had het er al over. Ja. Waarom was dat belangrijk?
13: Ja, dat was inderdaad volgend op jarenlang onderhandelen en een jarenlange periode van geleidelijke liberalisatie in China. Wegbewegen van het oude, zeg maar, Sovjet-stijl model. Dus China maakt zich langzaam wat klaar voor meer liberalisatie en wat meer inbouwen van marktelementen. Mm-hmm. Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten. Daarmee werd China langzamerhand met een exportgeleid model, ondersteund ook door zware investeringen, de fabriek van de wereld.
17: Ja. En dat hebben we allemaal omarmd. Want we dachten, wat Han al zei, dan worden ze een beetje meer als ons.
13: Ja, dat heeft in ieder geval dat ook. Daar geef ik al helemaal gelijk in. Voor de consument was het natuurlijk ook prima. Het heeft heel veel bijgedragen aan de welvaart in ons land, omdat spullen goedkoper werden. Maar als keerzijde ontstond op een gegeven moment natuurlijk de China Schok 1.0. In Amerika leidde het tot miljoenen aan baanverliezen in de industrie over time. En dat zagen we terug met de opkomst van Trump natuurlijk.
17: Later. Kun je daar een rechtstreeks connectie leggen?
15: Nou, ik heb die cijfers ook eventjes opgezocht natuurlijk ter voorbereiding. En dat is wel ook een cijfer dat ik wel wist eigenlijk. De Amerikanen die hebben in een paar jaar tijd, na de toetreding van China tot de WTO, is het aantal industriebanen gedaald van 17 miljoen naar 11 miljoen. Mm-hmm. Dus die zijn in een paar jaar tijd 35% van hun industriële werkgelegenheid kwijtgeraakt. En dan krijg je in 2012 schrijft Peter Navarro, die schrijft samen met iemand anders het boek Death by China. En dat inspireert Trump eigenlijk. En die komt dan in de jaren daarna Begint hij zijn campagne, et cetera. En Navarro was een adviseur uiteindelijk van Trump. Ook in de eerste regeerperiode van Trump. Ook in een officiële positie. Nu is hij achter de schermen, denk ik. Dat heeft natuurlijk enorm bijgedragen aan de opkomst van iemand als Trump.
17: Even over China Shock 2.0. We zien nu, is net in het nieuws, AfD groot worden in Sachsen-Anhalt. Bijna een absolute meerderheid. Terwijl we Volkswagen horen dat ze 100.000 mensen gaan ontslaan. De link tussen de twee voorbeelden ontgaat mij niet. Hoe kijk jij daarnaar, Arjan?
13: Wat dat betreft denk ik dat nog even terugkomt op wat we net zeiden over Trump. Dat ook China in 2015 een Made in China 2025-strategie heeft gelanceerd. Dus we willen wereldleider worden in de belangrijke technologieën. He, want wie tech beheerst, daar hebben we samen wel eens wat over geschreven, beheerst de wereld, of is geopolitiek natuurlijk de machtigste. En dat heeft ook meegespeeld destijds. En dat zie je nu langzamerhand wel gebeuren. Europa was nog redelijk gevrijwaard van die eerste China-schok. Mm-hmm. Consument profiteerde, we waren niet zo kritisch. Maar wat we nu natuurlijk zien is dat China enorm omhoog is bewogen op de internationale waardeketens. Sterker nog, het exportpakket van China is steeds meer op dat van ons in Europa gaan lijken, Duitsland. Daarmee concurreert China veel sterker op derde markten en zelfs op de thuismarkt. Elektrische auto's. We hadden een overschot, handelsoverschot in auto's een paar jaar geleden, vijf geleden.
17: In Europa, wij exporteerden meer naar China dan andersom.
13: Ja, meer auto's dan andersom. Ja. Dat is volledig omgeslagen in 5 jaar tijd. We hebben er in onze Outlook een paar jaar geleden al wat over geschreven. Ja, dat verklaart ook waarom in Duitsland, traditioneel een land wat profiteerde van export naar China, men nooit zo klaagde. Maar nu is dat besef neergedaald. Die aanbodkant waar we geraakt worden is eigenlijk veel belangrijker geworden dan die vraagkant. Dus de Duitse auto-industrie is om en meneer Merz is om.
17: Ja, Han, ik zeg net, China heeft misschien wel Trump op een bepaalde manier aan de macht gebracht. Gaan wij dat dan ook in Europa, denk jij, zien?
15: Nou ja, weet je, ik zeg altijd, Trump heeft dat allemaal goed gezien en vrij vroeg. En ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato. Want mevrouw van der Leyen die praat nu over maatregelen om Chinese concurrentie buiten de deur te houden. Wij hebben net dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gekregen. Wat je dus ook ziet, hè, is dat de Amerikanen zijn erin geslaagd om hun handelstekort met China heel sterk te reduceren. Naar mijn idee komen die Chinese producten nog steeds Amerika in, maar via een omweg. Maar goed, maar als je gewoon naar de bilaterale handelscijfers kijkt, dan lijkt het erop dat dat een vrij effectief beleid is geweest. Maar het gevolg is ook al geweest dat Europa een groeiend handelstekort heeft. Nu is het handelstekort, het bilaterale handelstekort dat Europa, dat de EU heeft met China, is nu groter dan wat de Verenigde Staten heeft. We realiseren ons nu eigenlijk opeens dat toch wel een ernstig probleem is.
17: Valerie, jij helpt bedrijven om naar China toe te gaan. Als jij dit zo hoort, China komt Europa in. Dat betekent een China shock. Hoe kijk jij daarnaar?
16: Ja, dit ondervinden wij niet alleen in de automotive, maar in een veel bredere, in veel meer sectoren. Hè. Dus dat is bijna te groot om te bevechten. Dus we zien gewoon dat hele mooie Nederlandse bedrijven die wij bijstaan, die al decennia succesvol zijn in China. Dat ging vroeger, en dan heb ik het over de jaren 2010 tot 2018, ging dat eigenlijk super gesmeerd. Mm. En daar hadden wij echt wat te bieden. En de grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
17: Dus en dat is omdat de Chinezen gewoon technologisch ook zo vooraanstaand zijn.
16: Zeker.
17: Waar Arjan zegt, ze hebben besloten, wij gaan omhoog in die waardeketen. Wij gaan technologisch ook vooruit proberen te lopen. En je zegt, dat zien we dus vanaf 2018 echt een enorme vlucht.
16: Ja, daar zien we echt een verandering in. En we hebben in die zin eigenlijk toch wel heel erg het kaas van ons brood laten eten. Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China. Dus we onderhandelen continu met een partij partij die we minder goed kennen dan dat zij ons kennen. Mm-hmm. En dat is iets, ja, dat roep ik al zo lang. En ik ben
17: maar waar blijkt dat dan uit, dat we ze dan niet goed genoeg kennen?
16: Dat wat je dus ziet binnen Europa, en dat is natuurlijk waar China een beetje smalend naar kijkt. Wij zijn natuurlijk niet één geheel. En we hebben allemaal, iedere lidstaat heeft zijn eigen belang. Dus we ondermijnen continu onze eigen positie door een bilaterale deal te sluiten met China. We hebben het de hele tijd over bilaterale handelstekorten. Ja, je moet toch echt Europa daarin als geheel nemen. Dat is iets wat
17: maar je denkt toch aan, volgens mij mag je helemaal niet een bilaterale deal met China sluiten, economisch gezien.
15: Maar
17: toch?
15: Je ziet natuurlijk wel dat er allerlei handelsmissies zijn van individuele landen. Okay. Ja. Misschien mag ik nog één ding toevoegen. Hè. Kijk, China, dat zei Ayan eerder al, die hebben op een gegeven moment hadden ze hun groeimodel bestond uit exporteren, infrastructuur bouwen en woningen bouwen. En het was hartstikke succesvol. En op een gegeven moment hebben ze besloten, ja, dat exporteren, dat we moeten meer afhankelijk worden van binnenlandse vraag.
17: Ja.
15: Maar door de voortgaande vastgoedcrisis is dat heel moeilijk. En ja, wat ik in de cijfers zie, ik weet niet of Arjan dat ook zo ziet, maar in plaats van minder afhankelijk te worden van export voor de economische groei, lijkt China eerder juist meer afhankelijk te worden. En als je naar de automobielindustrie kijkt, het is werkelijk niet te geloven. 5 jaar geleden exporteerde China ongeveer 1 miljoen auto's, zelfs nog iets minder. Nu is het op jaarbasis meer dan 9 miljoen.
17: Hmm.
16: Ja.
15: En dat elke maand stijgt dat verder. Het is ongelooflijk.
17: Maar Arjan, want die economie is dus veranderd. Want de Chinezen hebben eerst geprobeerd om die binnenlandse vragen aan te jagen door heel veel te bouwen en heel veel hoogsnelheidslijnen aan te leggen. Nou, volgens mij is dat allemaal gelukt. Ja. Alleen, dat vastgoed, dat is natuurlijk wel totaal geïmplodeerd, heb ik het gevoel.
13: Ja, het bijzondere is dat China eigenlijk zelf de lucifer heeft aangereikt waarmee dat begon, dat vuur in de vastgoedsector. Want ze hadden het zogenaamde drie rode lijnen beleid. Ze zeiden eigenlijk van, misschien moeten we nog even terug naar de kredietcrisis. Mm-hmm. Toen we nog met z'n allen samenwerkten om grote problemen te voorkomen.
17: Ja.
13: Het is wel een dingetje nu tegenwoordig. Ja. Wat er toen gebeurde was, China was een van de weinige landen waar de jaargroei gewoon intact bleef. Dus geen krimp van het bbp. Dat kwam onder andere doordat ze een enorm kredietkanon uitrolden. Dat was zo gigantisch dat alles overeind bleef. En daarmee redde China een beetje de wereld, kun je zeggen. Anders was de ellende nog groter geweest wereldwijd. Maar dat was ook het begin van de vastgoedbubbel, de vastgoedzeepbel. En die ging maar door, en die ging maar door, en die ging maar door. Nou, de Chinezen zelf dachten op een gegeven moment, en dat vond ik op zich niet onverstandig, dit kan zo niet doorgaan, we moeten er wat aan doen. Drie rode lijnen beleid, we willen minder schuld opbouwen in de vastgoedsector. Alleen dat deden ze weer op een niet heel handige wijze. Dus op een gegeven moment kreeg je problemen bij Evergrande. Een van de grootste vastgoedbedrijven. Dat leidde het begin van de vastgoedcrisis in.
17: Helaas, onze tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Nu, veel dank aan Valerie Hoeks, sinologe, strategisch adviseur, en Arjan van Dijkhuizen, China-econoom bij ABN AMRO. Ook namens Han, mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de Chinese economie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
18: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
19: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
20: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
21: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
22: In de Friday Move gaat het over tv.
23: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
22: Politiek.
24: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
22: En ik ben er ook.
23: Dat is toch heerlijk.
22: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
25: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
26: Deze moet nu in je agenda.
1: Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
2: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
1: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
27: of over de grootste beursgang aller tijden.
26: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
27: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
26: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested. BNR Verkeer.
29: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Veruit de meeste vertragingen heb je op dit moment op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er ruim een half uur langer over. Door een vrachtwagen met pech zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Apeldoorn rijdt het best om via Arnhem over de A50 en de A12. Dan bij Amsterdam op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen de afrit Centrum en Oud-Zuid 10 minuten vertraging. Hier staat ook een vrachtwagen met pech en zijn er twee rijstroken dicht. En de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor de afrit Oostvoorne, 10 minuten vertraging, ook door een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij 225,7. A12 Utrecht-Arnhem bij 111,7. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
31: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan... en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren... en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren... Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. De wereldkampioenschappen atletiek worden over 3 jaar voor het eerst in Afrika gehouden. In Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Andere kanshebbers waren Londen en Rome. München was ook in de race, maar kregen de WK atletiek van 2031 toegewezen. Volgend jaar worden ze gehouden in Beijing. En ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: De rechter stelt toezichthouder AFM in het gelijk en houdt de beursgang van Bitcoin Treasury bedrijf Ambitious op de Nederlandse beurs tegen. Waarom? Dat hoor je zo in de CryptoCast hier op BNR.
7: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
8: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
9: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt... Leid.
10: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
11: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
12: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
0: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de tegenvaller voor cryptobedrijf Ambitious, want zij mogen niet naar de beurs. En we gaan het hebben over de invloed van het inflatiespook op de bitcoinprijs. Dit is CryptoCast 447. En ik heb een co-host, Maro Halve. Welkom.
14: Dankjewel.
0: Goed dat je er bent. Jij bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners, de NVC.
14: Ja.
0: Dat is een nieuwe titel. Gaan we het zo langer over hebben.
14: Leuk.
0: Maar eerst gaan wij eens even het belangrijkste crypto nieuws van deze week doornemen. Want het is het Nederlandse Ambitious of AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat de AFM het prospectus voor een beursgang van AMBTS, de spin-off van Amdax, terecht heeft geweigerd. Dit is nogal een soapserie geweest de laatste weken, maanden. We hebben Lucas Wensing van Amdax en van Ambitious ook de gast hier gehad in de CryptoCast om hierover te praten. Ga die allemaal terugluisteren. Maar even, Mauro, jij was tot begin dit jaar in dienst van Amdax als Head of Compliance.
14: Klopt.
0: Was jij hierbij betrokken bij Ambitious?
14: Nee, helemaal niet. Hè. Je noemt het het is een soort spin-off. Hè. Inderdaad, de oprichter is hetzelfde. Er is wel wat overlap in personeel, maar het is echt een ander bedrijf. Ja. Ander doel en ook veel nieuwe mensen aangetrokken speciaal daarvoor. En beursgangen moeten sowieso achter een soort Chinese walls, de informatie afgescheiden, worden voorbereid ter bescherming van beleggers, maar ook het personeel. En ja, vanuit mijn rol, Head of Compliance, hield ik me bezig met het naleven van alle crypto-wetgeving. En dit, beursgangen, traditioneel wat anders. Heel TradFi, dus daar hou ik me sowieso graag van weg in mijn rol. Dus nee, geen enkele betrokkenheid gehad en ook geen belang of financieel belang hierbij.
0: Ja, duidelijk, dat is goed. Dus wij kunnen er gewoon over gaan praten. Eerst even helemaal een opfrisser van mensen die denken, ja, Ambitious, waar hebben jullie het in hemelsnaam over? Wat is het voor bedrijf?
14: Ja, het is dus een Bitcoin Treasury Company. Zo werd het toen opgezet. Alleen ja, daar is dus wel wat over te doen geweest. En het werd iets meer dan een jaar geleden opgericht en diende dus een prospectus in bij de AFM. He, dat is zo'n groot informatiedocument voor een notering aan de beurs, aan Euronext
0: Amsterdam. Dus je
14: Amsterdam.
0: Vertelt eigenlijk aan de toezichthouder, joh, wat ben je van plan?
14: Ja, het is een soort toelatingsproces, echt aan de poort. Maar in de eerste ronde vragen stelde AFM maar één vraag. Bent u eigenlijk een beleggingsinstelling onder de AIFMD? Dat is dan de richtlijn voor alternatieve beleggingsfondsen. En beursgang en een beleggingsfonds zijn echt twee verschillende dingen. Nou, dat verschilt dus nogal bij die toelating. ook daarna trouwens. Ja. En ga je als gewoon bedrijf naar de beurs, ja, dan geldt de ene set aan vereisten. En ja, ga je als beleggingsinstelling een hele andere. Hè, andere bijlagen, meer informatie, een vergunningsplicht. En je moet zo'n onafhankelijke bewaarder aanstellen. Een depository waar dan je bitcoin of andere beleggingen moet onderbrengen. Dus Ambitious zei, ja, wij zijn geen fonds, wij zijn een operationeel bedrijf. Wij hebben die bitcoin zelf nodig, dat is ons werkkapitaal. Dat gaan wij aan het werk zetten. Ja. Nou, daar is anderhalf jaar over gesteggeld, kan je wel zeggen. 7 versies van die prospectus konden we lezen in de uitspraak.
0: Ja, want dit is allemaal ontstaan in een tijd dat de bitcoin treasury companies als paddenstoelen uit de grond schoten. Dat is natuurlijk allemaal naar het model van MicroStrategy van Michael Saylor, die voor tientallen miljarden dollars aan bitcoin op de balans heeft inmiddels op allerlei manieren verkregen. Nou, heel veel bedrijven gingen dat nadoen, oneerbiedig gezegd. Ambitious wilde dat ook gaan doen. Daar was toen alle reden toe, want die bedrijven deden het toen heel goed. Nou, dat momentum is een beetje weggevallen. Maar de AFM zei dus, joh, dat model van aandelen uitgeven en daarmee bitcoin kopen, dat willen wij niet op de beurs, want dan ben je dus een fonds.
14: Nou, kijk, zij zeiden eigenlijk van, joh, wat jullie hebben ingeleverd past niet bij het etiketje wat wij daarop willen plakken, inderdaad. Ah. En daar was dus inderdaad die onlenigheid over. Nou, daarom is dus ook de prospectus afgekeurd. En hebben ze besproken om dat dan samen bij een rechter voor te leggen. En dat heeft de AMT dus ook geïnitieerd.
0: Ja, precies. En was het verhaal, oké, wij zijn niet alleen maar gewoon een fonds van bitcoin opkopen. Wij hebben bitcoin als werkkapitaal nodig. Dat is toch een beetje een, ik zie dat altijd als een soort pivot in het in hoe ze dat bedrijf instellen eigenlijk.
14: Een operating company.
0: Een bitcoin operating company.
14: Lucas
0: geen bitcoin treasury company. Toch geeft de rechter de AFM, dus de toezichthouder, nu gelijk. Waarom?
14: Ja, dus de rechter liep de 5 voorwaarden af waar je moet voldoen om zo'n beleggingsinstelling te zijn. Die komen dan uit de Europese richtlijn. Nou, 4 daarvan waren eigenlijk helemaal geen geschil op de zittingen. Het draaide om 1 vraag. Onderneem je of beleg je voor anderen? Maar minstens net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker, was een vraag die daarvoor kwam. Juridisch ook wel heel interessant. AMT zei, u mag alleen kijken naar de laatste, de 7e versie van onze prospectus. Die eerdere zijn achterhaald. Nou, de rechter zei erop, nee, dit bedrijf heeft geen track record. Er is nog niets gebeurd. Het zijn allemaal plannen. Ja, dan is alles wat je eerder hebt gezegd, geschreven en gepubliceerd relevant bewijs voor wat je echt van plan bent. En omdat AMT aanvrager is, ligt de bewijslast dan bij hen. Ja, en het college vond dat ze onvoldoende erin geslaagd zijn om te bewijzen, om hard te maken, dat ze dus een onderneming zijn.
0: Ja, dat vind ik gelijk het lastigste punt. Want ze hebben aan de ene kant ook niet de kans gehad om te bewijzen wat ze daadwerkelijk met dat kapitaal zouden gaan doen. Dus dat is dan lastig. Vind ik moeilijk. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ik heb dat persoonlijk gedaan, als je op de Wayback Machine gaat op de website van de ANBTS, dan zie je gewoon dat het een pure play treasury company ooit was. Dat is dus veranderd. Je kan tot nieuwe inzichten komen, zou je zeggen. Maar dat vind ik een lastig verhaal. De oprichter Lucas Wensing die baalt ook wel van die uitspraak. Wat kan hij nog?
14: Ja, logisch dat hij ervan baalt. Helaas is juridisch dit wel echt het eindstation. Was bij het college van beroeps voor bedrijfsleven, en dat is in dit soort zaken dan de hoogste rechter. Geen hoger beroep. Dus voor prospectus voor dit prospectus is dat klaar. Dan zie ik 3 routes. 1 is alsnog naar de beurs, maar dan als een beursfonds. Mm-hmm. Nou ja, dat was natuurlijk niet wenselijk, omdat hij dan niet dat kapitaal aan het werk kon zetten. Dat hebben ze ook echt laten weten dat ze dat niet willen. De tweede, eerst ondernemen. Bewijzen dat je inderdaad echt een onderneming bent. De rechter zegt het ook. Je hebt geen track record. Ja, track record opbouwen en het dan opnieuw proberen. Dat is dan natuurlijk ook een optie. Maar er ligt dan wel natuurlijk een heel ander dossier tegen die tijd. En derde, nieuw prospectus, het nieuwe verhaal. Maar die route is natuurlijk wel een stuk smaller geworden, omdat de rechter dus heeft gezegd dat voorgeschiedenis meetelt. Alleen andere woorden gaat dus niet werken. Maar dat maakt het overigens wel heel interessant, want dit geldt dus niet alleen voor dit specifieke geval. Dit is wel jurisprudentie die breder dan alleen in de bitcoinwereld
0: is. En is die rechter altijd heel duidelijk over het doel van ANBTS om 210.000 bitcoin te verzamelen. Dat is 1% van de totale supply. Waarom is dat dan zo nadrukkelijk een issue?
14: Ja, dit is eigenlijk zo'n beetje het enige wat gedurende al die 7 versies nooit veranderd is. Ja. Dit stond er van, augustus 2025 in. En vorige week ook nog. Maar wat er eigenlijk nog zwaarder lijkt te hebben gewogen is hoe dat succes gemeten werd. Hè? Die bitcoin yield. Hè? Dus simpel gezegd, hoeveel bitcoin zit er achter elk aandeel? En groeit dat? En de rechter zegt daarover, ja, als je jezelf afrekent op het aantal bitcoin per aandeel en niet op omzet of winst of volume, dan is dat geen kenmerk van een operationeel bedrijf. Maar ik weet niet zo goed of ik het daar nou helemaal mee eens ben. Kijk, als je zo'n Bitcoin ETF koopt, echt een beleggingsfonds, ja, dan staat het aantal Bitcoin achter het aandeel vast. He, ja. Dat is ook het doel. Je wilt die koopt koers een Bitcoin afgeleiden. Ja. Maar bij AMS is dus het idee dat je juist dat getal laat groeien door het werk wat je erin zoekt, dat te laten renderen. Dus in Bitcoins meten vind ik juist wel een teken van een ondernemend bedrijf. Het risico dat het minder Bitcoin per aandeel wordt, dat is ook voor de ondernemer. Maar waar de rechter dan wel een punt in heeft, is dat de maatstaf ook natuurlijk omhoog gaat als je nieuwe aandelen uitgeeft. En daar dan Bitcoin van koopt. Maar ja, betekent misschien eerder dat er een soort tweede KPI bij had gemoeten om die operationele kant te meten. En niet dat meten in Bitcoin zelf altijd fout is.
0: Ja, precies. Toch nog even, jij zei, dit heeft best wel gevolgen. Het is ten eerste gewoon toch jammer. Misschien enigszins logisch vanuit het perspectief van de rechter. Maar het is jammer dat we dat hier niet gaan zien. Een treasury bedrijf of een operating company met Bitcoin, hoe je het wil noemen. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor dit soort bedrijven in Nederland en misschien wel in Europa?
14: Ja, ik denk wel dat dit echt wat betekent. Hè. Kijk, in Nederland zagen we wel al Treasury, die eerder de beursplannen via een overname heeft laten varen.
0: Ja, dat was de Winkelvos-broertjes die hier.
14: Ja, die zaten daar ook inderdaad
0: aanweerden.
14: Ja. Maar in de procedure zelf werd ook verwezen naar vergelijkbare bedrijven in Europa. Je hebt Capital B in Frankrijk, Bitcoin Group in Duitsland, H100 in Zweden. Want die mochten wel naar de beurs. Maar een beroep op gelijke behandeling werd afgewezen in deze zaak, omdat de toezichthouders zich nog niet nadrukkelijk hadden uitgesproken hierover. En dat is precies, denk ik, de betekenis van de zaak. En nu is Nederland het eerste land waar zowel de toezichthouder als de hoogste bestuursrechter hardop hebben gezegd hoe zij naar bepaalde structuren kijken. En die Europese regels zijn een richtlijn. Hè, dus andere landen moeten zich er niet op beroepen, maar kunnen deze redenering wel volgen. En dat is, denk ik, dus ook het goede nieuws. Er ligt dus nu wel een route. De rechter heeft heel duidelijk gezegd van joh, op welke manier het wel kan en wat er allemaal wordt meegenomen. Dus ja, Lucas had natuurlijk al de eerste registratie onder DNB een aantal jaar geleden. En ondanks dat het kwartje nu de andere kant op valt, heeft hij wel echt weer laten zien dat dit een soort pionierend moment is geweest. Ja. Die we denk ik toch wel tot over jaren en dag nog op kunnen terugkijken.
0: Precies, ja. We zijn een heel stuk wijzer geworden. Maar aan de andere kant, ik voel een beetje aan mijn water, de kans dat Ambitious nog doorgaat. Ja,
14: dat moeten we gaan zien. Ja, we hebben daar nog geen reactie van gehad.
0: Ik weet niet of ze het gaan doorzetten, dit plan. Goed, daar gaan we het bij houden wat dit nieuws betreft. Wij gaan eens even kijken naar de markt. En dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager van Amdax. En als analist van Een Nieuwe Koers. Tim, goedemiddag.
2: Hallo Daniel.
0: Ja, de prijs schommelde een beetje heen en weer. Ja, $77.000, $78.000, zeg het maar. Waarom blijft verdere koersstijging, want we staan al een aantal weken op dit niveau, waarom blijft verdere koersstijging nou uit?
2: Ja, we hebben een mooie koersstijging gehad. Ik denk dat we nu zo'n 34, 35% hoger staan dan de bodem. En ja, dat de stijging nu even stokt is na zo'n beweging niet zo heel gek, want de markt heeft simpelweg gewoon tijd nodig om dat te verteren. En dat heeft eigenlijk drie redenen. Wat een beetje meespeelt is dat we ook in mei best wel lang rond deze prijsrange stonden. Er is toen heel veel volume verhandeld. Dus er zijn heel veel beleggers die nu hun posities aan het heroverwegen zijn. Ten tweede zien we dat er een grote aanjager was binnen de altcoinmarkt, namelijk Robinhood Chain. Er zijn best wel wat altcoin projecten die daar goed op gingen.
0: Ja.
2: Daar is het momentum nu een beetje weg. Dus die zien we nu ook een beetje gas terugnemen. Dus de aandelen of de altcoinmarkt ligt ietsje stiller dan dat die deed. En ja, we zien nu ook heel duidelijk dat niemand grote posities wil innemen, omdat er een rentebesluit aan zit te komen, wat best wel heel erg bepalend kan zijn. Dus iedereen zit eigenlijk een beetje op de handen momenteel.
0: Ja, laten we eerst dan naar het rentebesluit gaan, want morgen komt dus de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit. Het is ja toch een beetje misschien wel de vuurdoop van Kevin Warsh, ook al zit hij er al even. De ECB had afgelopen week een verhoging voor ons in petto. Wat gaat de Federal Reserve doen?
2: Ja, het is eigenlijk nagenoeg zeker dat de Fed morgen voor het eerst in 3 jaar de rente gaat verhogen. Renteswaps prijzen dat in. Meerdere grootbanken hebben die verwachting uitgesproken. En ook platformen als Polymarket en Calci, die geven het 90% kans dat dat gaat gebeuren. En dat is wel echt een omslag. Want ja, in de zomer hadden we dit nog helemaal niet kunnen zien aankomen. Maar ja, het sluit ook wel aan bij wat Wars eerder heeft gezegd. Vorige week de producenteninflatie, consumenteninflatie zitten allemaal in lijn met verwachting, dus best wel netjes, maar wel boven de 3%. Dat is veel hoger dan het 2% waar hij heen wil. Ja, dus ik denk wel dat hij echt genoodzaakt is om die rente te verhogen. Hij heeft wel in het verleden gezegd dat je als centrale bank niet per se hoeft te verhogen als de markt dat al voor je doet. Dat is nu echt volop aan de gang. Ja. De hele curve loopt omhoog. Maar ja, ik denk wel dat ze hier de markt moeten gaan volgen, puur om ook wantrouwen te voorkomen.
0: Ja, precies, want we weten, Donald Trump is geen fan van renteverhogingen. Dat is in de regel slecht voor bijvoorbeeld de aandelenmarkt, waar hij graag naar kijkt. Hij gaat dus toch een beetje tegen Trump in, omdat het eigenlijk niet anders kan.
2: Ja, absoluut. Hij moet wel eigenlijk. Want wat je anders krijgt is dat de hele markt gaat denken van ja, als de Federal Reserve precies niet doet wat de markt wel vindt dat het moet doen. Wat voor een doel dient de centrale bank nog? En dat kan juist wantrouwen in de hand werken. En dat mondt dan weer uit in een hele zwakke dollar en slechte risicomarkt.
0: Ja, precies. Nou, dat zijn de korte rente, zullen we maar zeggen. Dan moeten we het ook hebben over de lange rente, want daar gaat het helemaal los op de obligatiemarkt. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, kondigde aan om een tandje bij te zetten bij het terugkoopprogramma van die Amerikaanse staatsobligaties. Hij was daar bijna een soort gangster ging hij gewoon en zei hij van joh, hey, je kan tegen mij gokken op die markt, maar ik win toch echt wel. Ik heb echt wel voorkennis dat ik slimmer ben dan jullie. Hij wil de rente heel graag drukken, want Amerikaans schuldpapier, dat wordt wel heel duur om te betalen elke keer die rente. Het lijkt niet te lukken, zijn plan. Wat heeft dat voor gevolgen?
2: Ja, wat hij concreet probeerde is die 30 jaar staatsobligaties terug te kopen om daar de vraag op te schroeven en die lange rente wat te laten dalen. Nou, dat is totaal niet gelukt. Eerst stond het 30 jaar op het hoogste punt sinds 2007, nu op het hoogste punt sinds 2004. Ja, het was echt een pure wanhoopspoging. Het leidde tot een zwakkere dollar en daar zagen we ineens bitcoin en goud heel erg van profiteren. Een overduidelijke debasement trade, het staat eigenlijk in schril contrast met hoe bitcoin de afgelopen jaren handelde. Dus het was eerst echt een risicoasset en nu dan is eigenlijk weer de narratief voor een debasement trade helemaal terug. En als deze dynamiek zich voort blijft zetten, wat niet heel gek zou zijn, omdat je nu de rente zo ver ziet oplopen, denk ik dat die narratief heel erg gunstig zou kunnen zijn voor Bitcoin.
0: Ja, is dit dan munitie, brandstof voor een nieuwe bullmarkt als minister Scott Bessent zich zo blijft bemoeien met die rentemarkt en eigenlijk als de markt dus ook met zijn ingrijpen juist de andere kant op gaat?
2: Ja, dat zou absoluut wel kunnen helpen. Voor nu is het nog wel heel erg vroeg om te zeggen dat die debasement narratief weer echt helemaal terug is. Want we hebben eigenlijk nog maar één voorbeeld gezien van dat die er weer zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ja, we moeten vooral ook kijken naar wat aandelenmarkten gaan doen. Want als we die ineens heel hard zien crashen, dan zie ik het wel onvermijdelijk dat de cryptomarkt mee kan vallen.
0: Ja, precies. Dus als we het samenvatten, veel onzekerheid op de markt. Met een minister van Financiën in de VS als belangrijkste gangster, zou ik maar noemen, die allerlei invloed probeert uit te oefenen en dat gaat gevolgen hebben. Dat als ik het helemaal plat sla, dan is dat het verhaal, Tim.
2: Absoluut, absoluut.
0: Goed, nou, dankjewel voor deze week. We gaan dit blijven volgen. Ik denk dat het met de dag misschien wel interessanter gaat worden hoe minister Bessent zich gaat opstellen, wat de Fed morgen gaat doen als we dit opnemen morgen in ieder geval. Dankjewel in ieder geval. Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Ja, Mauro, dan hebben wij nog iets te goed voor de luisteraar, want wij gaan het even hebben over de naamswijziging. Voorheen was jij voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, de VBNL, en dat wordt nu de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners.
14: Correct.
0: Ja, gefeliciteerd, zou ik misschien moeten zeggen. Waarom een naamsverandering? Ja, want er zit een groot verschil in. We gaan van Bitcoin naar crypto.
14: Ja, ik weet niet of het verschil nou heel groot is. Maar wat er in ieder geval duidelijk werd de afgelopen tijd, er vielen denk ik een aantal dingen samen, zowel intern als extern. Kijk, we hebben gewoon heel goed nagedacht met z'n allen van wie zijn we, wat zijn we, wat doen we en wat willen we bereiken. En vooral waar ligt onze kracht. Onze leden zijn allemaal bedrijven onder toezicht bij de AFM, onder Micar natuurlijk. En onze kracht is dat we eigenlijk een gezamenlijke stem van experts zijn als het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, toezicht toezichthouders, opsporingsdiensten. Maar vooral over hoe nieuwe wetten eruit zouden moeten zien. En hoe dat toezicht op beste, effectiefste en proportioneelste manier kan worden toegepast. En welke regels werken nou wel en welke niet in de praktijk. Dat kunnen we aan ze teruggeven. En echt bijdragen om juridisch afgekaderd de juiste balans te vinden tussen consumentenbescherming enerzijds, maar ook een eerlijk ondernemersklimaat voor onze leden. Ik zie ook echt niemand anders die daarmee bezig is. En als je vanuit die gedachte kijkt, dan is er één ding wat ons allemaal overeenkomstig is. En dat is dat we volgende West cryptodienstverleners zijn. Dat is de term voor een gereguleerd bedrijf wat crypto, bitcoin, allerlei van dat soort diensten aanbiedt. En anderzijds, we hebben ook leden die zijn helemaal geen bitcoinbedrijf of vinden zich niet zo. Stablecoin-uitgevers of brokers en exchanges die meer doen dan alleen bitcoin. En wat is een bitcoinbedrijf? Kijk, een miner is ook een bitcoinbedrijf. Een walletbouwer ook. Ja. Maar die vertegenwoordigen we helemaal niet. Dus ik ben blij dat de leden hier zo'n voorstander van waren.
0: Ja, precies. Dus je hebt, ik weet niet wanneer deze branchevereniging is opgericht.
14: Dat is in 2014.
0: Goed.
14: Toen was er alleen
0: precies,
14: bitcoin.
0: Toen was er bijna inderdaad alleen bitcoin. Verder was eigenlijk de rest was vrij irrelevant. Bitcoin is nog steeds de grootste, maar jij zegt eigenlijk zoveel onderdelen van deze werkzaamheden en van de bedrijven die je vertegenwoordigt, dat is crypto geworden. Deze naamsverandering was noodzakelijk.
14: Ja, absoluut. En kijk, jij weet het zeker, maar de vaste luisteraar weet ook wel dat ik echt een bitcoiner ben. Maar en ook twee van onze leden zijn natuurlijk echt bitcoin-only bedrijven die hier ook echt voorstander van waren. Kijk, bedrijven die meer aanbieden, maar bij de meeste is bitcoin nog steeds het meest verhandelde of meest bewaarde assets by far. Maar we zijn gewoon een goed verenigde club. Maar het enige wat ons eigenlijk niet meer verenigde was die naam.
0: Ja, precies. Dus het is niet het geval bitcoin verdwijnt naar de achtergrond.
14: Nee,
0: bitcoin
14: is
0: weggemoffeld. Maar meer de sector is wat volwassener geworden en daar hoort een nieuwe naam bij.
14: Ja, ik denk inderdaad als je dat goed zegt. Het is gewoon een naamswijziging die beter aansluit bij wat we eigenlijk al lange tijd doen. Die iets beter beschrijft wie we zijn. En het ook denk ik iets makkelijker maakt voor alles wat ons buiten ons begeeft om te begrijpen wat we doen en voor wie we zijn.
0: Precies, ja. En verandert er dan verder nog iets of is er eigenlijk alles hetzelfde behalve de naam. En nieuw logo. Hè?
14: Nieuw logo ook inderdaad. Ik denk eigenlijk niet zo gek veel. We sluiten denk ik meer aan op het is ook niet echt een koerswijziging. Ik denk dat het gewoon beter aansluit bij wie we zijn en wat we doen. Ik heb wel gemerkt dat er meer partijen nu interesse hebben om lid te worden. Er zijn ook echt 4 partijen al lid geworden in de afgelopen 4 maanden. En bij hen was het ook wel bekend dat we hier al mee bezig waren. Dus we gaan door met alles wat we al denk ik heel goed aan het doen waren. De nieuwe naam sluit daar gewoon iets beter op aan. Dat is meer een gevolg van dan een oorzaak.
0: Logische stap. Goed, Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Dat is met een niet een onbelangrijke gast, zou ik het maar alvast aankondigen. Met wie gaan wij zo spreken en waar is hij van?
14: Ja, we hebben Rebecca van Essen te gast. En zij is van de FIU. Dat is de Financial Intelligence Unit. Een onderdeel van de politie. Die bij veel mensen wel bekend is. Maar niet er hangt iets van mysterie. Een soort mysterieuze organisatie. En dat gaan we eens even afpellen. Hoe zit het nou met al die ongebruikelijke of verdachte meldingen die ze krijgen? Ja. En hoe kijken zij naar crypto?
0: Ja, dus banken en cryptobedrijven, cryptodienstverleners moet ik dan zeggen. Die doen meldingen over alle transacties die wij met z'n allen doen. Als daar iets ongebruikelijks tussen zit, dan wordt dat daadwerkelijk bij de FIU neergelegd. Die gaan dat dan verder onderzoeken. En dat is een heel systeem waar we eigenlijk niet zoveel van weten. En Rebecca gaat ons nu allemaal uitleggen hoe dat
14: dan
0: zit.
14: Heel goed, absoluut.
0: En dat kan ze heel goed. Ja, nee, dat absoluut. We gaan dat meemaken.
14: Leuk.
0: Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners, de NVC. Tot zover. En wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
15: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
16: BNR Business Beats.
15: Met de beste pop, funk en soul.
16: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh goddamn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
17: Beats. Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
18: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas.
3: Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
4: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
5: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
20: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
21: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuw...
22: True Lease met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvoorstelbaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
2: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
0: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
3: Nu in de BNR-app.
4: De koning in de troonrede. Nederland moet weerbaar zijn. Opnieuw spoorstoringen door sabotage op dezelfde plekken als vanochtend. En branden langs verschillende snelwegen door boerenacties. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
5: En vanmiddag is Dennis Mooij voor ons bij de ANWB. Dennis, wat merken de weggebruikers van die acties van boeren?
6: Nou, niet zo heel veel. Alleen op de A50 rijdt het langzaam. Daar kom ik zo vanzelf bij. Op de A1 richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, ben je wel een half uur extra kwijt door een vrachtwagen met pech. Nou, dat is inmiddels opgelost. De weg is zojuist vrijgegeven. Dan bergingswerk voor een kapotte vrachtwagen bij Amsterdam. Op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Over Amstel en Oud-Zuid ben je 10 minuten extra kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. Dan een pechgeval op de A16. Rotterdam-Breda voor het knooppunt Klaverpolder ben je een kwartier langer onderweg. De rechterrijstrook is dicht. En dan de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Vaassen en Heerde-Zuid. Een kwartier vertraging door een boerenbermbrand. Op de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam heb je voor Oostvoorne een kwartier vertraging. En ook dat komt door een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt dan een camera op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen bij 230,8. En op de A7 Groningen-Heerenveen bij 165,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Koning Willem-Alexander en koning Maxima hebben hun deel van Prinsjesdag afgesloten met de balkonscène bij Paleis Noordeinde. Ook hun drie dochters en zijn broer prins Constantijn plus vrouw waren erbij. Over een half uur biedt minister Heijnen van Financiën de miljoenennota en begroting aan de Tweede Kamer. De troonrede die de koning uitsprak was de langste in tientallen jaren. Er stonden bijna 2900 woorden in. Dat zijn er 700 meer dan gemiddeld. In de troonrede zei Willem-Alexander dat niet alles wat we willen ook kan. Er zijn volgens hem financiële grenzen en we mogen onze kinderen niet opzadelen met een onverantwoord hoge staatsschuld. Er zijn nog steeds meerdere storingen op het spoor, zegt ProRail. Vanmorgen werden de rails op ruim 30 plekken geblokkeerd, maar ook vanmiddag waren er sabotageacties. Farmers Defence Force zegt niet achter de acties te zitten, maar dat het wel te verwachten was. De AIVD onderzoekt uit welke hoek de sabotage komt. Ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. En de politie heeft langs de A2 in Breukelen zeker 5 boeren aangehouden, zegt RTV Utrecht. Dat gebeurde nadat er hooibalen in brand waren gestoken. De rook zorgde voor veel overlast op de snelweg. In Stroe moesten ME ingrijpen bij een boerenblokkade. Daar werden hooibalen in brand gestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden en noordwesten is het bewolkt. Later neemt de bewolking toe. Het is 21 graden in het noorden en in het zuidoosten kan het 28 graden worden. Vanavond regen en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De AX staat 0,2% in de min, 1096 punten. En Relix is de grootste daler, 4,1% in de min. Grootste stijger Besi, 2,2% in de plus. Wall Street is nog dicht.
4: Ja, 21 worden in de troonrede van vanmiddag geen stap naar rechts, maar een middenverhaal. Zometeen in een speciale Prinsjesdag-uitzending van BNR is Kamerlid voor Ja 21 Michiel Hogeveen onze gast.
8: Hey ondernemer,
9: hier Nadia van der Vlies
8: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
9: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
8: Met topsprekers als Vern Harnes, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
9: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
10: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan een van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten.

0: projecten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Wat is dan het effect van alle kabinetsplannen op de arbeidsmarkt? En hoe zeker is het dat die plannen ook daadwerkelijk doorgaan met dit minderheidskabinet? Daarover praten wij samen met arbeidsmarktstratege en econoom Wim Davidsen.
2: Dat hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
8: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Je luistert naar de speciale Prinsjesdag-uitzending van BNR. We zijn live in Nieuwspoort, Den Haag, waar we te gast zijn op de traditionele Prinsjesdagborrel van VNO-NCW. In een apart zaaltje weliswaar, maar we gaan zo meteen wel het geroezemoes horen, heb ik me laten vertellen, dat op de achtergrond steeds luider wordt. Zeker. Wordt steeds gezelliger. We ontvangen hier tot vanavond 7:00 de hoofdrolspelers uit het kabinet en de fractievoorzitters, dus uit de oppositie ook. Denk aan premier Rob Jetten, de leider van de grootste oppositiepartij Jesse Klaver, de minister van Defensie Jessel Gus, ook vicepremier, om maar een paar namen te noemen. En we houden je ondertussen ook op de hoogte van het laatste nieuws wat betreft die sabotageacties op het spoor en brandjes langs de snelwegen. Nu als eerste gast Michiel Hogeveen van Ja 21.
9: Prinsjesdag. En Michiel Hogeveen is de financieel woordvoerder van Ja 21. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Fijn dat u er bent. Hoe heeft u naar de troonrede geluisterd?
10: Nou, ik ben groot liefhebber van het Koningshuis. Dus het is altijd wel heel bijzonder als je daar zit. En je hebt de koninklijke familie en dat is heel mooi. Maar goed, hij schrijft de speech natuurlijk niet helemaal zelf. En,
9: oh, dat is u ook verteld.
10: En wat er werd uitgesproken was, het is toch symbool voor dit minderheidskabinet. Er wordt toch verteld alsof het beleid al vaststaat. En hetgeen wat dan, hoe de politieke besluitvorming tot stand komt, vond ik enigszins belerend overkomen.
9: Wat bedoelt u daarmee?
10: Nou, richting de oppositie. We moeten een buiging maken om het met elkaar door één deur te kunnen in de politiek. Ja, daarvan dacht ik toch van, nou, wij als J21 hebben ons de afgelopen weken juist heel constructief en welwillend opgesteld om die gesprekken met het kabinet aan te gaan. Ah. En die werden, van de andere kant werden ze afgekapt.
9: Dus, Leendert, wie de schoen past, trek hem aan.
11: Ja, ik moet wel, Michiel Hogeveen vertelt van, nou, er waren wat belerende woorden. En ik kan me daar wel een klein beetje in vinden. Want helemaal tegen het eind van de troonrede, ik zal er even twee zinnen uithalen. Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van een ander. En dan vervolgens iets verderop. Want de geest van de redelijkheid en elkaar wat gunnen, die in deze woorden besloten liggen, lossen meer problemen op en brengen mensen bij elkaar. En het is beter dan voortdurende ophef. En toen dacht ik van ja, maar toen wij eind augustus zaten te wachten tot het minderheidskabinet met de plannen, mm-hmm, de plannen naar de Raad van State zou gaan sturen, toen hebben we eigenlijk alleen maar ophef gehad en partijen die niet over hun eigen schaduw heen konden stappen.
9: Okay.
11: En er wordt nu een opdracht richting...
8: Binnen de coalitie bedoel je?
11: Binnen de coalitie, ja. En er wordt nu een opdracht aan de oppositie gegeven van, eigenlijk ga je niet zo gedragen zoals wij gedaan hebben.
9: Ja. Ja. Ja. Maar binnen de rest van de troonrede dan, los van deze opmerkingen, hoorde u ook wel een soort van liefdesverklaringen richting uw partij om toch aan die benodigde steun te komen?
10: Nou, er zitten sowieso wel zaken in waar wij als J21 ons in kunnen vinden. Als we het hebben over de weerbaarheid, wat zojuist wordt aangehaald. Ja, daar zijn we ook voorstander van. Er moet meer geld naar defensie. Regeldruk verminderen, dat voor het bedrijfsleven, dat klonk als muziek in de oren. Maar ja, het blijft toch, en dat was bij die onderhandelingen een aantal weken terug al met het kabinet ook ons gevoel, is dat ze toch nog steeds inzetten op dat brede akkoord, dat wat wij dan het vlees nog visakkoord noemen met de oppositie. En wat we nu ook in de begroting zien, ja, er zit dan wat strooigoed in voor de oppositie, maar uiteindelijk staat hun eigen beleid, ja, ik noem het wel eens een soort Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Het ene moment zeggen ze rechtse dingen, het andere moment zeggen ze linkse dingen. En daarmee kom je niet tot één duidelijke richting. Nee.
9: Maar is dat dan ook principieel? Want stel dat uw partij en Pro allebei de plannen zouden steunen, nou, dan is er brede steun. Bent u daar dan tegen?
10: Ja, maar dat wordt ongelooflijk lastig. We zijn niet voor niets een aantal weken terug, één voor één bij Ilko Heijnen zijn kantoortje ingegaan op het ministerie van Financiën. Nou, dan kwamen wij van J21 en de SGP al met een heel ander verhaal naar buiten dan Jesse Klaver of Luc Stoeltiens. Dat geeft al aan dat als er iets in een begroting staat waar J21 of SGP blij van wordt, dat Pro gillend wegrent en andersom. Dus ja, het is voor het kabinet wel echt noodzaak om richting te kiezen.
8: Maar wordt het met dat gunnen, elkaar wat gunnen, niet bedoeld dat je op het ene moment iets krijgt en dat je het andere moment moet gunnen dat Pro dan iets krijgt? Dat is toch ook de situatie waarin de Nederlandse politiek nu zit.
10: Ja, en dat is ook begrijpelijk. Kijk, wij mochten niet meedoen aan het kabinet. Wij mochten niet aan tafel zitten. En dan is de vraag. Ga je dan andere partijen op rechts alles blokkeren, alles is stom, motie van wantrouwen indienen. Nee, daar doen wij niet aan mee als J21. Wij gaan terug naar onze achterban. Die zeggen ook van, joh, waarom ga je nou met Jet aan tafel zitten? We mochten niet eens meedoen. Ja, nee, wij willen ook verantwoordelijkheid nemen. We willen ook dit land vooruit helpen. We willen ook de problemen oplossen waar dit land zo om schreeuwt. Maar goed, dan moet er vanuit een oppositiepartij wel iets te halen zijn. En als wij dan iets binnenhalen, wat voor ons heel belangrijk is, dus wij trekken aan een touwtje, maar vervolgens trekt links aan een ander touwtje, waardoor er een hele lelijke dekking of een hele lelijke maatregel voor ons erin zit. Mm-hmm. Ja, dat is dan toch heel moeilijk te verkopen als je in de oppositie zit en je een minderheidskabinet hebt.
9: Maar gaat u dat dan ook per definitie niet doen? Als dat strooigoed, zoals u dat noemt, de oplossing is. Dus dat er voor u wat in zit, maar ook voor de linkse partijen.
10: Nou ja, dat zullen we gaan zien. De onderhandelingen zijn op een gegeven moment stilgelegd door het kabinet. Zij zijn met een begroting gekomen waarvan zij zeggen, nou, hier kan iedereen zich in herkennen. Ik zag Jesse Klaver, leider van Pro, op zijn congres. Nou, die kon zich er ook niet in herkennen. Wij kunnen ons er ook niet in herkennen. Dus daar zal nog water door de Rijn moeten stromen om een bepaalde richting te kiezen. En dat zal dan richting de algemene financiële beschouwingen zijn over een aantal weken. Of richting het belastingplan of de individuele begroting. Nou,
9: en dan komen er ook nog twee belangrijke dagen aan voor de ABP, de Algemene Politieke APB, politieke beschouwingen. Welke eisen staan er op het briefje in uw binnenzak?
10: Nou, wat voor ons als J21 echt voorop staat, is lastenverlichting. En die lastenverlichting is gewoon niet terug te zien in de huidige stukken. En dat is ook echt wel een verschil met de gesprekken die wij een aantal weken hebben gevoerd. Hadden we echt een hele rits aan lastenverlichtingen. Heel netjes gedekt ook. Vrijheidsbijdrage wilden wij eruit. Nou, die is er dus niet uit. Dus we zien nog steeds een groot deel aan lastenverzwaringen nog steeds in stand. En we zien ook voor het eerst in jaren zien we weer een min op de koopkracht. Oh ja, dus daar moeten wel reparatiewerken mee.
8: Dat is wel tientjeswerk, hè?
10: Nou ja, goed.
8: 0,1% minder besteedbaar inkomen hebben de mensen gemiddeld.
10: Ja, maar goed, kijk, er wordt dan gezegd, het gaat om een aantal tientjes. Nou, het gaat uiteindelijk ook om de richting die je kiest als land. Als je zegt, wij kiezen voor substantiële lastenverlichting over de gehele linie voor werkend Nederland. En we dekken dat, nou ja, bijvoorbeeld door als overheid minder geld uit te geven. Die overheid, dat is een soort zelfreizend bakmeel aan het worden als het aankomt op de kosten en de uitgavenkant. Dus daar willen wij als J21 echt in snijden. Ja, en als je dan vervolgens ziet dat er in die uitgaven eigenlijk niet heel erg wordt gesneden. Sterker nog, er worden allerlei zaken teruggedraaid. En vervolgens zie je ook nog een min op de koopkracht. Ja, dan is dat toch wel een heel lastig pakket.
11: Maar de grote vraag voor J21 blijft natuurlijk zometeen. Het belastingplan wordt eind van dit jaar wordt dat behandeld. Het klopt inderdaad dat de vrijheidsbijdrage tegen de berichtgeving in nog in de plannen staat van het kabinet, zoals we nu horen. Maar als je het belastingplan wegstemt, stem je ook een hoop andere plannen ook weg. Bijvoorbeeld die accijnsverlaging op brandstof die er nog steeds in zit. Zowel bij diesel als bij benzine. Ben je dan bereid om omdat je fundamenteel vindt dat de lasten niet een klein beetje kunnen stijgen, want heel veel is het ook niet, om bijvoorbeeld dan het hele belastingplan weg te stemmen en dan tegen iedereen in een auto te zeggen, nou, dan maken we het aan de pomp wat duurder voor u.
10: Nou ja, dat zal echt moeten blijken. Dat belastingplan gaan we uiteindelijk behandelen.
11: Maar ik vraag het nu.
10: Ja, maar goed, kijk, als het belastingplan zoals het er nu uitziet, ja, dat is voor ons niet iets waar wij ons in herkennen. Maar, dus ja, daar gaan we nog veel aan moeten schaven.
9: Ik bleef nog even hangen bij die vrijheidsbijdrage. Nou, die staat er nog in de plannen, daar bent u tegen. Maar ik hoorde u net ook zeggen dat u de veiligheid van Nederland en extra geld voor defensie heel belangrijk vindt. Nou, hoe rijmt dat met elkaar?
10: Nou ja, goed, wij zeggen dus niet dat je, zoals bij die vrijheidsbijdrage wordt gedaan, dat je dus de belastinginkomsten bij werkenden en bij bedrijven ook ophaalt. Wij zeggen, je moet juist als overheid gaan snijden in waar het vet zit. En nou ja, goed, er wordt door het kabinet nu wel een summiere dekking gevonden in een kleinere overheid en minder ambtenaren, maar dat kan veel groter. Dat hebben wij ook laten zien in onze CPB-doorrekening. Daar kan je echt heel veel uit dekken.
9: Maar defensie, dat is ook beleid. Daar heb je ook weer mensen in dienst van de overheid, want ook militairen zijn in dienst van de overheid.
10: Zeker.
9: Nodig.
10: Nou ja, goed, en dat is ook waar wij als JA21 naar kijken, is de grootste uitgave van de rijksbegroting. Ja, dat zit toch op zorg. En dat zit op SZW, dus sociale zaken. Ja, daar kan ook heel veel nog. En dat had het kabinet ook als ambitie gesteld. Maar die ambities hebben ze zelf nu teruggedraaid. Ja. Waardoor je ook weer dekkingen moet gaan zoeken.
11: Maar toch is het is leuk om te zeggen van we moeten in de overheid snijden. Maar een hoop van de ambtenaren zit in het. Hij zit in de uitvoering. Dat zijn bijvoorbeeld die militairen of de mensen die aan de weg werken.
12: Onderwijzers.
11: Onderwijzers. Nou, daar kan je, want we weten het probleem bij INW. Is lastig om in te snijden. Ja. Maar op welke begroting kan je nou echt wat weghalen? Want bij Defensie kan het niet. Bij INW kan het niet. De vraag is, hoe ver kom je bij de zorg en bij sociale zaken? Of zegt u, daar gaan we het allemaal vandaan halen? Want onderwijs, daar gaat het ook niet lekker bij.
10: Nee. Nou ja, kijk, als je kijkt naar de CPB-doorrekeningen, daarin is eigenlijk ook opgesteld, dat dan kan je bijvoorbeeld kijken naar een vacaturestop op bepaalde ministeries. Als er nieuw personeel inkomt, oud personeel uitgaat, dat er geen nieuw personeel inkomt. Maar ook als het aankomt op regeldruk, als het aankomt op al die compliance-zaken die nu ook bij het ministerie zijn beslecht. Ja, daar moet je uiteindelijk ook kritisch naar gaan kijken. Hoe verminder je die regeldruk? Hoe verminder je daarmee ook weer het aantal controleurs op het aantal ministeries? Dus ja, daar valt nog een wereld te winnen. Als je alleen al kijkt naar de Belastingdienst, hoeveel daar naartoe gaat. Nou goed,
11: onder andere voor bijvoorbeeld box 3, de tegenbewijsregeling. Kost klauwen met geld. En voorlopig blijft hij in stand.
10: Nou ja, nee, de tegenbewijsregeling blijft in stand.
11: Ja.
10: En daar zijn wij ook nooit voorstander van geweest. Nee. Kijk, uiteindelijk moet je naar het nieuwe systeem. Dat hebben wij als JA21 ook altijd gezegd. Alleen wij zeggen, ga dan meteen over naar die vermogenswinstbelasting. Dat is altijd die technische discussie rondom box 3. Nu, wat het kabinet nu eigenlijk doet, is ze parkeren het. Ze gooien het over de schutting, box 3 probleem, naar de sociale partners die het maar mogen gaan oplossen. Terwijl er gewoon een oplossing ligt. Nou ja, goed, daar zou je ook op kunnen inzetten.
9: Ja, ik wilde nog.
12: U wilt dat ook huidige voorstel gewoon in stemming komt in de Eerste Kamer?
10: Maar hoe bedoelt u, huidige voorstel?
12: Nou, het plan om.
11: Vorige week in de Senaat is er een regeling van werkzaamheden geweest, of een commissievergadering, zoals het daar heet. En daar zei BBB, ja, we moeten niet nog langer onzekerheid hebben voor de mensen met vermogen in box 3. En JA21 zei daarbij van ja, uiteindelijk, zoals de heer Hogeveen ook zegt, willen we naar een winstbelasting toe. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. En wij gaan kijken wat nou de snelste route is. Maar langer, de onzekerheid mag niet bestaan. En het kan dus betekenen dat de Senaat gaat zeggen, we gaan het misschien wel in stemming brengen.
9: Ja. Leendert, ik wilde nog één vraag stellen aan Michiel Hogeveen. Straks ontvangen wij hier ook premier Rob Jetten. Wat heeft u van hem nodig in ruil voor uw steun?
10: Nou, dat hebben wij heel helder op tafel gelegd.
9: Ja, maar hier komt het ook nog een keer horen.
10: Ja, goed, dat is dus lastenverlichting over de gehele breedte. Dus voor werkend Nederland en voor bedrijven. Er moet echt worden gesneden in de overheid. In de kosten die daarmee gepaard zijn. Ja, en dat is uiteindelijk onze inzet geweest richting de onderhandelingen met het kabinet. En die staat nog steeds. En dank. Het is op dit moment nog onvoldoende.
9: Hartelijk dank. Michiel Hogeveen, financieel woordvoerder voor JA21.
7: BNR Nieuwsradio. Prinsjesdag.
12: Ja, we gaan zo meteen naar de aanbieding van het koffertje in de Tweede Kamer. Maar dat doen we natuurlijk niet zonder dat we met Leendert en ook met Michiel Jurjens, goedemiddag, hebben voorbeschouwd.
13: Goedemiddag.
12: Op het koffertje. Wat voor Prinsjesdag beleven wij eigenlijk vandaag? Michiel, jij hebt ook al een beetje rondgewandeld, dacht ik.
13: Nou, sterker nog, ik kom net uit het centrum van Den Haag, een paar honderd meter verderop, waar inderdaad alle fractievoorzitters het kabinet naar de troonrede van de koning geluisterd hebben. Ja, wel bijzonder, want het is een andere Prinsjesdag dan anders. Hè. Die troonrede, uiteindelijk ja, zat er allerlei mooie taal in over verbinding en samenwerken. En we moeten het samen gaan doen allemaal en tegen polarisatie. Maar ja, de realiteit is dat al die plannen van het kabinet, nou, we zullen het er nog heel veel over hebben de komende uren, geen meerderheid hebben. Dus allemaal nog aan verandering onderhevig zijn.
9: Ja, ik dacht nog bij mezelf, hadden ze die Prinsjesdag niet even moeten uitstellen dit jaar? Zou dat kunnen?
13: Volgens mij, ik ben geen staatsrechtgeleerde, maar volgens mij kan dat niet zomaar, nee.
12: En dat geluid hoorde je ook na afloop. Dat men zei, ja, leuke oproep, maar er zijn gewoon heel veel verschillende meningen hierover.
13: Ja, nou ja, nadat de troonrede dan uitgesproken is, komen alle fractievoorzitters van de partijen in de Kamer. Dat zijn er een hele hoop tegenwoordig. Die komen allemaal naar buiten om hun eerste reactie daarop te geven. En die spreken altijd respect uit richting de koning. En daarna is het altijd, ja, hij kan er ook niks aan doen wat erin staat, want hij schrijft het niet zelf. Maar
12: het is dit keer overigens wel door een mens geschreven.
9: Het collega Niels Koolhoos.
13: Dat heeft de redactie al gecheckt.
9: Ja,
13: de
9: redactie,
12: hebben het door Pangram gehaald. En het blijkt geen AI te zijn in elk geval.
13: Ik heb ook weinig verdachte constructies in de troonrede gehoord. Maar om terug te komen op die fractievoorzitters die dan na de troonrede naar buiten komen. Ik heb nog steeds niemand horen zeggen, nou, dit zijn handreikingen, er worden nu stappen gezet, nu kunnen we verder. Dus iedereen blijft natuurlijk zijn huid duur verkopen.
9: Precies, dan iedereen houdt ook de kaarten voor de borst. Ook al was er binnensmonds een klein hoeraatje misschien.
11: Zeker. Maar Giel, ja, ik zie hier, want jij was daar, ik was hier.
13: Ik kom er net
11: onder andere om een briefing te krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar even een kleine bloemlezing van wat we hier lezen. Reacties vanuit de oppositie. Wilders mist in troonrede aandacht voor zorg. Zorgen gewone mensen. Vermeer, kabinet heeft niet naar mij geluisterd. Struis, het ging nauwelijks over ouderen in de troonrede. En dan laat ik even nog eentje erbij pakken. SP, de oppositie, niet de vrijheid geven aan het minderheidskabinet. Mm. En Teunissen hoorde in troonrede weinig over klimaat. Kortom, alleen maar geklaag en negativiteit. Jij hebt ze ontvangen na de troonrede. Waren dit de reacties?
13: Nou ja, kijk, als je het zo leest, en dit zijn de koppen die erboven staan, dan is het vrij negatief allemaal. Maar ja, je ziet dat iedereen toch denk ik ook de krachten opspaart richting die algemene beschouwingen die daar aankomen. En wat jij ook al zei, Lisbeth, zich niet zomaar in de kaarten wil laten kijken. Trouwens, de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, die, en dat is ook niet zo heel gek natuurlijk, die kwamen een stuk positiever qua
11: naar buiten. Ja, die zeiden niet wat een slecht verhaal. Nee, oké.
13: Nee.
9: Ja, wij gaan met jullie doorpraten. Maar gedurende deze hele uitzending tot 7 uur vanavond. Gelukkig zijn jullie bij ons. En zometeen zijn we bijna bij het aanbieden van het koffertje. Dat gaan wij hier live verslaan op BNR. Blijf luisteren. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
14: Voor de beste start van je werkdag
15: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: De BNR-app of een andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
3: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
5: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruglever kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A10-Zuid naar de A10-West bij Amsterdam. Tussen Over Amstel en Oud-Zuid. Dat komt door bergingswerk. Er staat een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en het knooppunt Klaverpolder doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is afgesloten. Flitsmeister meldt een camera langs de A15, Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij 86,6.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
21: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Koning Willem-Alexander en koning Maxima hebben hun deel van Prinsjesdag afgesloten met de balkonscène bij Paleis Noordeinde. Ook hun 3 dochters en zijn broer prins Constantijn plus vrouw waren erbij. Over 1:30 biedt minister Heijnen van Financiën de miljoenennota en begroting aan de Tweede Kamer. De troonrede die de koning uitsprak was de langste in tientallen jaren. Er stonden bijna 2900 woorden in. Dat zijn er 700 meer dan gemiddeld. In de troonrede zei Willem-Alexander dat niet alles wat we willen ook kan. Er zijn volgens hem financiële grenzen en we mogen onze kinderen niet opzadelen met een onverantwoord hoge staatsschuld. Er zijn nog steeds meerdere storingen op het spoor, zegt ProRail. Vanmorgen werden de rails op ruim 30 plekken geblokkeerd, maar ook vanmiddag waren er sabotageacties. Farmers Defence Force zegt niet achter de acties te zitten, maar dat het wel te verwachten was. De AIVD onderzoekt uit welke hoek de sabotage komt. Ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. En de politie heeft langs de A2 in Breukelen zeker 5 boeren aangehouden, zegt RTV Utrecht. Dat gebeurde nadat er hooibalen in brand waren gestoken. De rook zorgde voor veel overlast op de snelweg. In Stroem moest de ME ingrijpen bij een boerenblokkade. Daar werden hooibalen in brand gestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden en noordwesten is het bewolkt. Later neemt de bewolking toe. Het is 21 graden in het noorden en in het zuidoosten kan het 28 graden worden. Vanavond regen en onweersbuien.
1: Over een paar minuten gaat de miljoenennota naar de Tweede Kamer. Daar zijn we live bij. Je hoort het dadelijk in onze speciale uitzending van de Avondspits over een minuut.
2: Daar zit Sophie.
10: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen. Maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: True Lease met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
24: Unbelievable.
25: Unique.
26: Oh, yes.
24: Incredible.
27: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
28: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
27: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
28: Nou, praten over tech.
27: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
28: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
29: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
22: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
8: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
8: Je luistert nog steeds naar de speciale Prinsjesdag-uitzending van BNR. En wij gaan nu schakelen met de Tweede Kamer, waar minister Eelco Heijnen met het beroemde koffertje de Kamer binnenloopt. Laten we gaan luisteren of we hem al kunnen horen.
1: Ja. Hij wordt begeleid door een mevrouw met een oranje lint. Dat in een punt naar beneden wijst. Dat is denk ik een bode.
30: Ja, zeker. Ja? En de Tweede Kamer is een klein beetje een doolhof. Dus we hebben hem nu aanzien komen op de tweede verdieping. Daar ga je met de roltrap omhoog.
8: Ja.
30: Maar de ingang van de Tweede Kamer zit op de eerste verdieping. Dus hij moet de trappenhuis weer in. NOS heeft nu weggeschakeld. Want hij is nu trappenhuis in. Heel lelijk. En dan moet u. Oh, we zien hem nu even een klein stukje in het trappenhuis. Hij komt er nu uit. En dan moet je ook nog om de Tweede Kamer heen, om via de ingang van de ministers uiteindelijk de plenaire zaal te bereiken. Maar dat is nogal een wandeling. Ik heb zo'n stappenteller op op mijn horloge.
1: Ja?
30: En als ik moet weer zoveel mogelijk te voeten doen hier in de Tweede Kamer.
8: Als je naar de plenaire zaal moet,
30: dan kom je wel aan, kan je vertellen. Ja? Ja, op zo'n dagje. Zeker als je een beetje door die Haagse wandelgangen heen
1: maar gaat. Maar wat gaan we horen? Want gaat hij ook nog het een en ander zeggen? Of is het echt alleen maar formeel op een fotomoment, koffertje op tafel en klaar?
30: Nee, hij gaat ook nog wel even iets zeggen.
1: Hij gaat ook nog iets even zeggen. We willen natuurlijk horen.
30: Aanbieden aan de Tweede Kamer. En dan zal een klein verhaaltje zal er nog bij komen richting.
8: Maar
31: het is ook een officiële sessie in de Tweede Kamer. Dus de vergadering die wordt geopend zometeen. En dan wordt wordt de minister van Financiën welkom geheten. En er zit ook een begeleidend verhaal bij het aanbieden van de miljoenennota in dat koffertje.
8: Ja, maar dat begeleidende verhaal is wel anders dan andere jaren, denk ik. Want dit is een soort tussenstation al genoemd.
31: Ja, dus ook dat is weer heel interessant wat we in dit begeleidende verhaal gaan horen. Ik verwacht toch ook wel weer een verhaal over samenwerken.
30: Hij doet wel. Nee. Hij gaat iets zeggen over gedegen overheidsfinanciën.
8: Okay,
30: en
8: dat,
30: de rekening
8: de
30: niet naar de
8: dan.
30: Toekomst.
8: Dat is de bingo.
30: We gaan de rekening niet naar de toekomstige generaties neerleggen.
8: Ja, kijk, ik zie nu dat hij achter zijn in vak K achter het bureau staat, neem ik aan. Laten we even luisteren.
1: Ik weet niet of er al geluid bij is. Want
30: het zijn alleen
1: fotografen. Alleen als de microfoons openstaan. De allemaal camera.
8: Een batterij werkelijk van fotografen.
30: We moeten zo meteen weg. Tom van Kampen zal zometeen de kamervoorzitter, die zal de vergadering gaan openen.
1: En dan gaan we ook geluid krijgen, denk ik.
30: Zeker. Ik zag
8: hij kijkt wel
30: wat
8: blij.
30: Kamerleden buiten de plenaire zaal lopen. Dat is leuk. En dan gaan we binnen moeten. Ah, en
1: kijk,
30: hebben we
1: daar
30: geluid.
1: Is al iets.
31: Dat zijn de microfoons die aangaan.
32: Ik open de vergadering van dinsdag 15 september 2026. Er zijn geen berichten van verhindering.
30: Nou, dan valt weer heel eventjes het geluid weg.
1: Alle Kamerleden hebben ondanks de treinellende de Tweede Kamer bereikt.
30: Ja, dan even dus gewoon. Hè. Dan weten mensen een beetje hoe het hier aan toe gaat. Je merkt er wel gelijk iets van, want het parkeergarage onder de Tweede Kamer...
32: Aan de orde is de aanbieding van de begroting voor het jaar 2027. Ik geef het woord aan de minister van Financiën.
0: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan. Een begroting waar lang aan is gewerkt en waar met veel partijen over is gesproken. En een begroting die niet vooraf in beton was gegoten. Anders dan mijn karakter als ik de commentaren in de kranten goed heb gelezen de afgelopen weken. Ja. Looking at you. De liefdesbrief was niet aan iedereen gericht, voorzitter. Maar het was wel een begroting, voorzitter, met een opgave die ons allemaal aangaat. Want de wereld om ons heen verandert snel. Onze veiligheid staat onder druk. En onze toekomstige welvaart is minder vanzelfsprekend. Dat vraagt om een begroting met een gezamenlijke richting. En Nederland heeft vaker laten zien dat we grote veranderingen aankunnen als we elkaar vinden rond een gemeenschappelijk doel. En dit doen we niet door verschillen weg te poetsen, maar door te erkennen dat sommige opgaven groter zijn dan ieders afzonderlijk gelijk. En deze tijd vraagt opnieuw om een gemeenschappelijk doel. Een doel dat verder kijkt dan de volgende begroting. En of we het nu hebben over onze veiligheid, onze sociale voorzieningen, of de kansen die we volgende generaties willen geven, het valt en staat bij de kracht van onze economie. En juist die kracht die zijn we aan het verliezen. De internationale concurrentie wordt feller. Onze productiviteit groeit nauwelijks. En investeringen blijven achter. Economische groei moet daarom een nationale opdracht worden. Want iedereen heeft belang bij een land dat vooruit gaat. Het gaat immers om werk. Het gaat om een goed inkomen. Het gaat om onderwijs voor je kinderen. Het gaat om zorg waar je op kan rekenen. En om een land dat sterk genoeg is om zichzelf te verdedigen. En daarvoor zullen we moeten investeren. Hervormen. En internationaal meer samenwerken zodat we sterker staan. Te beginnen met investeringen. Gezonde overheidsfinanciën zijn een randvoorwaarde. En daar bestaan geen gemakkelijke oplossingen voor. Niet door simpelweg begrotingsregels aan te passen. Niet te doen alsof rekeningen niet bestaan. Of door moeilijke keuzes uit de weg te gaan. Want hoe je het ook went of keert, een euro kan je maar één keer uitgeven. En oplopende schulden en rentelasten beperken juist de ruimte om te investeren. En ook regeldruk, trage vergunningverlening en netcongestie houden op dit moment investeringen tegen. En dat zet een handrem op onze economie. Die moet eraf. Soms vraagt dat om oude ideeën los te laten. En voorzitter, dat geldt ook voor mij. U weet, ik geloof sterk in de kracht van de markt. Maar als de markt tekortschiet en veelbelovende ondernemers kunnen daardoor niet doorgroeien, moet je soms bereid zijn om je overtuigingen aan te passen aan de realiteit. Daarom zie ik ook het belang van een nationale investeringsinstelling. Gericht op veelbelovende bedrijven die wel willen groeien, maar het geld daarvoor niet bij elkaar kunnen krijgen. Zodat bedrijven die hier starten ook hier kunnen doorgroeien en hier blijven. En ook via de belastingen moeten we investeren aantrekkelijk maken. En het kabinet komt daarom ook snel met een breed gedragen definitief voorstel om in box 3 toe te werken naar een vermogenswinstbelasting. En al deze keuzes zijn gericht op hetzelfde doel: van Nederland de beste plek maken om te investeren en te groeien. En naast de investeringen zullen we ook moeten hervormen. Want terwijl investeringen achterblijven, groeien veel andere uitgaven vanzelf door. En zonder hervorming in de sociale zekerheid en de zorg verdringen de uitgaven van vandaag de ruimte van morgen. En dat vraagt om keuzes. En niet om goede voorzieningen zomaar te versoberen, maar juist om ze betaalbaar en toegankelijk te houden. Nederland loopt echt op meerdere fronten vast. Mensen die meer willen bijdragen lopen onnodig vast in regelingen. En bedrijven die willen groeien lopen vast in regels en verplichtingen. En bij hervormingen kijken we nog te vaak wat we dreigen te verliezen en te weinig wat we ervoor terugkrijgen. Namelijk meer ruimte voor groei. En onze nationale opdracht voor economische groei houdt niet op bij de grens. De wereld die wij kennen verandert fundamenteel en in hoog tempo. Decennia lang konden we vertrouwen op open handel, internationale regels en bondgenoten die samen onze veiligheid beschermden. En die vanzelfsprekendheid is voorbij. Economische afhankelijkheden worden ingezet als machtsmiddel. Grootmachten bepalen steeds vaker zelf welke regels voor hen gelden. En Nederland kan deze uitdagingen niet alleen aan. Dat besef delen we met veel andere Europese landen. En precies daarop is de Europese samenwerking gebaseerd. En ook mijn eigen denken over Europa is tijdens mijn ministerschap veranderd. Ik blijf kritisch wanneer Europa meer invloed naar zich toe trekt dan nodig is, of meer schulden blijft maken. Maar ik heb ook geleerd dat samenwerking ons soms meer zeggenschap geeft. En om bedrijven bijvoorbeeld meer ruimte te geven om te groeien. Om onze veiligheid te beschermen en om als Europa sterker te staan in de wereld. En daarom moeten we de Europese samenwerking verdiepen. Onze interne markt beter laten functioneren. En economische banden versterken met landen buiten Europa. De wereld van gisteren komt niet terug. En onze opdracht is daarom om mede te bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. En voorzitter, economische groei vraagt ook om samenwerking in de politiek. En dat zie je terug in de miljoenennota. Er is ruimte gezocht om voorstellen van oppositiepartijen in te passen. Een brede wens was om lastenverzwaring als gevolg van de vrijheidsbijdrage te verlichten en werkende middeninkomens meer ruimte te geven. Die keuze hebben we met dit koopkrachtpakket ook gemaakt. Ook verlengen we de korting op benzine en dieselaccijns en gaat de vliegbelasting omlaag, terwijl we de luchtvaart verder verduurzamen. We investeren extra in wat Nederland nodig heeft om te groeien, in infrastructuur, in woningbouw en in onze energieonafhankelijkheid. En voor hervormingen zoeken we breed politiek en maatschappelijk draagvlak. Werkgevers en werknemers krijgen de ruimte om alternatieve hervormingen uit te werken. En daarvoor passen we enkele maatregelen aan of stellen we ze uit. Zodat we eindelijk om de tafel kunnen om samen te werken aan oplossingen die Nederland sterker maken. En ook voor andere wensen uit deze Kamer is ruimte gevonden. Bijvoorbeeld voor kwetsbare gezinnen, voor betere palliatieve zorg en kindveiligheid, en voor vaccinaties en het voorkomen van femicide. Die keuzes moeten ook worden betaald. En voorzitter, dat doen we door minder uit te geven, met als resultaat een dalend tekort, gerichte lastenverlichting zonder rekeningen door te schuiven. En voorzitter, grote veranderingen beginnen met een doel dat belangrijk genoeg is om verschillen te overbruggen. Economische groei moet daarom onze nationale opdracht zijn. En daarvoor moeten we in Nederland en in Europa bouwen aan een groeicoalitie. Een coalitie van partijen en landen die vooruitkijken, verantwoordelijkheid nemen en moeilijke keuzes durven te maken. Voor onze toekomstige welvaart, voor onze veiligheid en onze vrijheid. En met deze miljoenennota laat het kabinet zien welke keuzes daarbij horen. Door te investeren, door te hervormen en de samenwerking te zoeken. Maar deze opdracht is groter dan één begroting. Het echte werk begint nu. De richting is helder. Onze welvaart behouden door haar opnieuw te verdienen. En voorzitter, dan bied ik u nu de miljoenennota 2027 aan.
3: Ja.
1: Ja, er gebeurt iets in de Kamer, wat wij niet zien.
3: Nou, de miljoenennota wordt aangeboden.
1: Ja, dat komt er open.
3: Daadwerkelijk.
1: Gaat die over? Oh, hij gaat open natuurlijk. Ja. Komt er een paar printjes komen eruit.
3: Ja, zeker. Van alle ministeries, de begrotingen en het belastingplan. Ja. Ja. Ja. Nou, wel een paar printjes. Lang lezen is het allemaal, hoor.
1: Hoorden wij hier nou een andere Eelco Heijnen? Hij heeft echt dingen geleerd de afgelopen periode.
3: Ja, dat zegt hij, dat hij dingen geleerd heeft. Ja. En dat hij bijvoorbeeld anders naar Europa is gaan kijken. Maar in principe hoor ik de Eelco Heijnen zoals je hem altijd hoort.
4: Heel erg behoudend op de begrotingen. Tenminste, heel degelijk. Hij wil echt die overheidsfinanciën doen zoals we van hem gewend zijn. Namelijk niks extra's uitgeven.
3: Nee, en we horen ook echt, wat me ook tot twee keer te horen zeggen, is dat economische groei moet een nationale opdracht zijn.
4: Bijna een doel op zich. Ja,
3: ja, en hij is natuurlijk een minister van VVD-huizen. En we hebben een periode gehad dat de VVD zich heel erg richtte op ons, de gewone werkende man. En we moesten rust in de portemonnee hebben. Dat was een opdracht aan het individu. En nu is er een opdracht aan de samenleving. En wij moeten met z'n allen zorgen dat die economische groei, dat die gerealiseerd wordt, omdat anders onze verzorgingsstaat niet te betalen is. Dit is natuurlijk een bekend VVD-verhaal. En ik hoor je ook wel echt een VVD-minister spreken.
1: Hij zei ook, ik heb oude ideeën losgelaten. Ik geloof heel erg in de markt. Maar ik zie nu ook wel dat bepaalde ondernemingen niet van de grond komen als wij niet met een nationale instelling komen.
3: Maar dat past natuurlijk helemaal bij economische groei moet een nationale opdracht worden. Want daarbij heeft hij het, als we het over de markt hebben en het geloof dat het niet alles oplost, dan hebben we het wel over start-ups en scale-ups die moeten een nieuwe ASML worden. Daar heeft hij het over. En hij heeft bijvoorbeeld niet over, en waar Jimmy Dijk het over heeft op het moment dat hij het heeft over of de markt wel of niet werkt. Wat betekent bijvoorbeeld de privatisering van energiebedrijven voor iemand thuis? Daar heeft hij het.
1: Dat is een andere markt. Over.
3: Ja. Een andere markt. Ja,
4: zeker. Michiel, dit jaar zijn er ook brieven verstuurd bij de begroting. Dat wordt door sommigen worden dat al liefdesbrieven genoemd. Nou, dat lijkt me een beetje overdreven, maar...
30: Inlegvelletje.
4: Dat klinkt al veel zakelijker. Ja. Wat zijn dat voor brieven?
31: Nou, we hebben natuurlijk gezien dat er een grote impasse is ontstaan tussen het kabinet en oppositiepartijen. Het was een paar weken geleden nog een grote droom om vandaag een miljoenennota en een begroting te presenteren waar al brede steun voor gerealiseerd was.
4: Niet gelukt.
31: Nou, toen hebben we in augustus gemerkt dat de coalitiepartijen er zelf met elkaar nog uit moesten komen. En dat dat al knap lastig is geweest. Dat daar nog allerlei problemen bij ontstaan zijn. Dus het idee is nu dat het twee brieven zijn, een handreiking naar de oppositie toch weer, om samen te werken aan die grote uitdagingen waar we voor staan. Maar ook richting de polder. Want daar is natuurlijk ook een grote impasse ontstaan. Het begon met de presentatie van het coalitieakkoord, het debat over de regeringsverklaring, met heel veel kritiek vanuit de oppositie, maar de bonden die zich daarbij aansloten. Dan ging het over die AOW-leeftijd die sneller zou gaan stijgen. Nou, dat plan is geschrapt inmiddels. Maar ook die andere bezuinigingen op de sociale zekerheid. En op dit moment wordt er niet gepraat. Er zijn geen gesprekken tussen kabinet en bonden op dit moment. En wat nu de bedoeling is althans, is om handreikingen te doen. Dat,
4: in die brieven?
31: Ja, en dat die in ieder geval weer een startpunt zijn om te gaan praten.
30: Ja, en Hans Spekman heeft daarop gereageerd. En hij heeft de uitgestoken hand weggeslagen. Ja.
4: Voorzitter FNV?
30: Voorzitter van de FNV, Liesbeth. Heel goed dat je dat er even bij zegt, want wat zegt hij nou eigenlijk? Hij zegt van ja, het kabinet geeft gemixte signalen. We kunnen hier eigenlijk helemaal niets mee. Want aan de ene kant zijn er natuurlijk, de AOW is van tafel of is letterlijk geschrapt. Maar andere plannen zoals de WW-duur verkorten zijn opgeschoven naar 8 of 9. Dit is naar 29 gegaan. Maar wat zegt FNV? Nee, eerst moet ook de taakstelling, dus het ingeboekte bedrag waarop bezuinigd moet worden, moet ook van tafel zijn. En zolang u dat niet doet, geloven we eigenlijk niet dat de bezuinigingen daadwerkelijk verdwenen.
4: Nou, eigenlijk, wij spraken net Michiel Hogeveen. Die liet eigenlijk ook zo'n geluid horen, maar dan vanuit jaar 21. Namelijk gemixte signalen. Er zit voor ieder wat in en daarmee heb je niet een solide begroting.
30: Nou, en ik denk dat ze daar allebei wel gelijk in hebben. Want het kabinet heeft geprobeerd, onder leiding van het CDA en de VVD, hebben zij geprobeerd om voor iedereen er wat in te stoppen. Ja, en als we nu naar de reacties kijken, is dat nog te weinig.
4: Ja. Nou ja, die ruimte. Elke Heijnen zei, ik heb ruimte gezocht, of we hebben ruimte gezocht voor de wensen van de oppositie. Ja, dat vertel je er natuurlijk bij. Maar die wensen worden door de oppositie dus kennelijk nog niet zo gezien.
30: Ja, maar als de oppositie vandaag al zou zeggen, we zijn helemaal tevreden, dan hebben we de komende twee dagen en een week hierna ook niets meer met elkaar te doen. Dus dat er nog wensen zijn, dat is duidelijk. Maar als we nu naar de reacties kijken van de grootste partijen, waar het kabinet naar moet gaan kijken, en staatssecretaris Ehrenberg van Fiscaliteit is er alvast bij gaan zitten, die kijkt mij ook aan. Die zal ook bijvoorbeeld op box 3, zal die nog een hoop van die eisen op zijn bureau krijgen. Die zijn nog groot en er zal nog een hoop water door de Rijn moeten voordat ze er met elkaar uit gaan komen.
1: Goedemiddag, staatssecretaris Ehrenberg. Welkom.
5: Goedemiddag.
1: Ja. Hoe beleeft u Prinsjesdag tot nu toe?
5: Ja, eigenlijk als een hele leuke dag. Want we hebben natuurlijk we hebben natuurlijk weken hard gewerkt met elkaar. En vandaag kun je er eindelijk vrijuit over spreken.
1: Nee, maar het is uw eerste. Ja, precies. Je hoeft het niet meer geheim te houden.
5: Nee, dat is best ingewikkeld.
1: Ja. Waar heeft u heel erg op gezeten waarvan u dacht, dat wil ik eigenlijk graag openbaar maken, maar daar mag ik nog niks over zeggen?
5: Nou, dat zo'n belastingplan uiteindelijk ook gewoon over gaat dat je een aantal problemen in het land helpt oplossen. Dus bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties. Ik zag net ook een berichtje dat die eigenlijk ook wel een beetje blij zijn. Mm-hmm. Die gaan we gewoon helpen dat ze meer woningen kunnen bouwen.
1: Ja, maar wat krijgen
5: dat zijn de
1: precies
5: leuke dingen.
1: Wat krijgen die precies?
5: Nou, we gaan zorgen dat zij wat ruimte krijgen in de renteaftrek en daardoor verhoogt hun investeringscapaciteit.
4: Het ging per 22.000 woningen, toch?
1: Die ze erbij kunnen bouwen.
4: Ja. Daardoor. Door die fiscale meevaller.
5: Zo is het.
1: Ja. Nou, verder gaan we even boksen natuurlijk.
5: He? Gaan we alweer
1: boxen? Met een 1, 2, 3, laten we even. Ja, maar. Ja. Box 3 unboxed.
5: Ja.
1: I love it. Box 3 is
4: unboxing video van Niels
5: Heidhuis. De unboxing video.
1: Ja, de box 3, de oplossing daarvan wordt even geparkeerd. Hè?
5: Ja.
1: U begint meteen ook een beetje ingetogener te praten. Want
5: omdat ik het natuurlijk ook gewoon liever nu had opgelost. Ik bedoel, zo is het ook, daar moet ik ook eerlijk over zijn. En tegelijkertijd, soms kom je er niet uit. En hier zijn we gewoon niet uitgekomen met elkaar.
1: Hoe komt dat eigenlijk? Want is die oplossing zo moeilijk?
5: Nou, kijk, we weten waar we heen willen. Dat staat ook in het coalitieakkoord. We willen naar vermogenswinst. Hè. Dus dat moment dat als je dan aandelen bezit, dat pas als je ze verkoopt, dat je dan de belasting aftrekt.
1: Dat je dan afrekent.
5: Dat is het idee. Mm-hmm. Alleen, hoe je daar komt, daar zitten best veel grote vragen achterweg. Het zorgt voor een minder belastinginkomsten voor de staat. Dat noemen wij dan een derving. Dus dat moet je dan dekken. Dan moet je dekken in hetzelfde domein in beginsel.
4: Om hoeveel miljard ging dat ook weer?
5: Afhankelijk van welke route je kiest, kan het gewoon snel 15, 22 miljard kosten in de meest dure
1: opties. Per jaar?
5: In totaal, cumulatief.
1: Totaal. Ja.
5: Dus dat zijn serieuze bedragen.
1: En als maar nu praat u over vermogenswinst, waar u eigenlijk naartoe wil. Maar in het voorstel staat vermogensaanwasbelasting. Dus dat je jaarlijks afrekent wat op papier je groei van vermogen is geweest. Dus u maakt nu al een grote stap naar waar u eigenlijk wil. Maar het voorstel wat nu in de Eerste Kamer ligt te pauzeren, dat gaat over die aanwasbelasting. Maar die gaat ook van tafel.
5: Nou, dat weten we nog niet. Want er zijn verschillende routes om naar vermogenswinst te gaan. En sommige van die routes gaan ook via het voorstel wat nu in de Eerste Kamer ligt. Mm-hmm. Dus daarom hebben we ook aan de Eerste Kamer gevraagd. Wacht nou even, en dat is natuurlijk aan hun, dat besef ik me als geen ander. Maar wacht nou even, terwijl wij nog even wat doorpuzzelen. Omdat het om zulke grote oplossingen gaat, die dan ook grote dekkingsvragen met zich meebrengen.
1: Maar wat is de deadline daarvoor? Want als u hier niet mee opschiet, dan blijft de oude regeling van kracht. En die houdt in dat mensen die zeggen, dan ga je weer naar dat fictieve rendement, waarover is gezegd, dat kan eigenlijk niet meer op die manier. Daarom moet er een nieuwe regeling komen. En dan mogen mensen bewijsstukken gaan aanleveren om aan te tonen dat ze minder rendement hebben gehad dan u heeft becijferd. Nou, dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Wanneer is de deadline om daarvan af te komen?
5: Nou, inderdaad. Dus op een gegeven moment blijf je langer in wat wij de tegenbewijsregeling noemen. Mm-hmm. Het motiveert mij vooral eigenlijk om te kijken of we samen met overigens heel veel betrokken collega's in het kabinet, want het begint echt ook wel iets te zijn waar we in het kabinet heel breed met elkaar over spreken, om hier eigenlijk gewoon de komende maanden uit te zien te komen.
1: De komende maanden, maar dat blijft dus voor belastingjaar 2027, blijft de oude regeling van kracht.
5: Nou, de invoerdatum van de wet in de Eerste Kamer was sowieso bedacht per 28.
1: Oh ja. Ja.
5: In die zin hebben we nog even, maar ik zeg dat
1: maar dan kunnen we nog tot volgend jaar september wachten om het op te lossen.
5: Nee, want dat moeten we echt niet doen. Want er is heel veel onduidelijkheid over box 3. Er zijn mensen die zich daar ook zorgen over maken. Gedeelte van die zorgen zijn ook overigens terecht. Dus we moeten ook gewoon klare wijn gaan.
1: Wat hier natuurlijk doorheen loopt, maar dat wil ik eigenlijk aan u vragen, is de discussie over überhaupt meer belasten van vermogen. Is dat ook waar het verzet tegen die vermogensaanwas of überhaupt iets doen aan box 3 vandaan komt, waar die moeilijkheid vandaan komt?
5: Nee, dat zijn wat mij betreft twee losse discussies. Want je moet box 3 gewoon oplossen. En de politieke opdracht die ik heb gekregen is om dat eigenlijk op te lossen binnen dat vermogensdomein.
1: Ja.
5: Dat betekent dus ook dat mensen die kritisch zijn op het belasten van vermogen ook kritisch zullen zijn op de oplossing. Dat is de reden dat het ook zo ingewikkeld werd.
1: Mm-hmm.
5: Onder andere, moet ik eerlijkheidshalve zeggen.
1: Ja, dus toch wel. Dus omdat het over belasten van vermogen gaat, ligt het per definitie gevoelig.
5: Ja, maar elke belasting ligt gevoelig. Dat heb ik in deze 7 maanden wel geleerd.
1: Ja, dat is waar.
5: Vrees ik wel een beetje het lot van mijn portefeuille. Wat ik ook doe, het is gevoelig.
30: Meneer Ehrenberg, we hebben de afgelopen tijd natuurlijk ook vanuit onze media, wij allemaal, hebben we gehoord hoe het eraan toe is gegaan. En de vraag is natuurlijk heel cruciaal. Hè? Hoe gaat het gedekt worden op het moment dat we naar vermogenswinstbelasting toe gaan? Ja. Op welke manier gaan we dat doen? En juist de manier, hoe gaan we dat met elkaar betalen? En wat betekent het nou om dat uit het brede vermogensdomein vandaan te halen? Dat is de cruciale vraag. En dat is ook de reden dat er nu nog geen oplossing voor gekomen is. Want u had in eerste instantie de Kamer verteld, ik kom met een novelle op Prinsjesdag. Om in ieder geval de manier waarop in het wetsvoorstel dat u nu in de Senaat voor ligt, om daar de pijn te verzachten. Dat is er niet gekomen. En nu is het op de lange baan geschoven. In ieder geval naar de voorjaarsnota. Dat is heel technisch. Maar daar moet je in ieder geval een meerjarenkijkje geven voor Brussel. Maar eigenlijk is dit gewoon een hele, laat ik het zo zeggen, het is niet zo'n fraaie oplossing, omdat de dekkingsvraag niet beantwoord kon worden.
5: Onder andere, het gaat overigens ook over uitvoering en handhaafbaarheid. Dus je moet ook nadenken, de opties die je kiest voor box 3 moeten ook voor de Belastingdienst uit te voeren zijn. Moeten voor ondernemers en inwoners van het land te begrijpen zijn. En moeten handhaafbaar zijn. Dus dat is ook onderdeel van de puzzel. Ja, natuurlijk, ik had ook liever een oplossing gebracht. Daar ben ik klip en klaar over. Maar op het moment dat je er niet uitkomt met elkaar en je zou iets gedaan hebben waar je later spijt van krijgt, op zoiets wezenlijks als box 3, is ook niet goed.
4: Maar wordt er dan langer zo wezenlijk verschillend over gedacht? Zijn jullie het fundamenteel met elkaar oneens hier?
5: Want de beweging is helder, het eindstation is helder. Het gaat echt over de route ernaartoe. En welke route je kiest bepaalt hoe groot de financiële opgave is. En bepaalt ook de risico's die er rondom de uitvoering zijn. Dus
1: maar dat moeten we toch even schetsen. Hè? Want als wij zitten hier nou met 5, 6 mensen bij elkaar. De een wat meer verstand van de belasting dan de ander. Maar hier zouden wij natuurlijk uit kunnen komen als wij aan het eind van de dag een compromis moeten sluiten. Waarom lukt dat dan binnen de coalitie niet?
5: Ik denk echt dat als wij gewoon een paar maanden extra de tijd nemen, dat ons dat gaat lukken. En het gaat overigens niet alleen over de coalitie. We zijn een minderheidskabinet. Dus ook dat is onderdeel van de hele box 3-discussie. Overigens van alle discussies die ik voer. Het moet ook nog breed draagvlak in de Kamers kunnen hebben.
4: Wie was nou het lastigst in die discussie?
5: Oh, maar dat is het leuke van dit soort discussies. Ze gaan natuurlijk ook gewoon over je politieke idealen. En dat betekent dat eigenlijk iedereen in gelijke mate voor zijn politieke ideaal is gaan staan.
1: Wat is het ideaal bij D66 dan?
5: Ja, nou, overigens, als je het mij vraagt, ben ik inmiddels... ik heb het ook tegen een aantal collega's gezegd van de school... laten we alsjeblieft box 3 oplossen. Hè. Dus ik vind dat ik ook ideologisch bijna ondergeschikt aan het worden ben... van laten we een oplossing verzinnen, want dat is beter voor het land. Ik denk dat het mooie van mijn partij in het midden is... dat je eigenlijk met heel veel oplossingen kunt leven.
1: Vermogen zit niet alleen in... Ja,
4: betekent
1: hoort
4: dat,
1: hier iets?
4: Ja, dat u in het midden zat, een soort mediator was... tussen de andere coalitiepartijen, tussen CDA en VVD.
5: Nee, maar we hebben gewoon heel veel goede discussies met elkaar gevoerd... over wat kun je wel, wat kun je niet op box 3. En wat ik net zei, ja, soms kom je er niet uit. Ja, dan kun je een beslissing nemen waar je later spijt van krijgt. Of je neemt meer tijd. Dus net als
30: de Kamer, de Senaat kan het de staatssecretaris nog heel lastig gaan maken. Vertelde ik het vorige half uur al. De Senaat heeft eigenlijk niet zoveel geduld meer. De Senaat is gevraagd, parkeer dit even, heb nog even geduld. We komen met wetgeving om aan vermogenswinst te gaan. Maar daar wordt nu gezegd, onder andere door BBB, maar ook door Pro, ook door Ja 21, partijen die je nodig hebt, één van hen, dan wordt gezegd, we kunnen niet de mensen in box 3, de spaarders, de vastgoedbeleggers, mensen met aandelen, te lang in onzekerheid laten zitten. En als dat te lang gaat duren, dan moeten we dit boel maar in stemming gaan brengen. En dan heeft u een probleem, in ieder geval budgetair.
5: Kijk, de Senaat gaat er uiteraard zelf over. Maar wat ik ook in de brief aan de Kamer en aan de Senaat heb geschreven... wij gaan echt de komende maanden met een oplossing komen. Daar ben ik van overtuigd. Geef ons die maanden, want dan hebben we uiteindelijk iets wat beter is voor iedereen.
1: U moet dit oplossen in het vermogensdomein. Maar niet alle vermogen zit in box 3. Je hebt ook nog box 2.
5: Ja.
1: Henry Bontebal, coalitiepartner, is daar al over begonnen. Daar kun je ook aan gaan sleutelen. Denkt u daar ook over?
5: Nou, er hebben allerlei opties op tafel gelegen. Maar wat ik net ook zei, omdat het om ook een relatief groot bedrag gaat... zijn ook alle dekkingsopties natuurlijk logischerwijs ook relatief
1: maar heftig. Maar het is nog niet opgelost, dus dat blijft op tafel liggen, die mogelijkheid.
5: De opdracht is binnen het vermogensdomein en daar hoort ook box 2 gedeeltelijk bij. Zeker.
1: Bontebal heeft zelf voorgesteld, maak het privé lenen uit een onderneming minder aantrekkelijk. Hè? Dat zit dus in box 2. Is dat iets wat op uw... applaus kan rekenen, zo'n voorstel?
5: Nou, kijk, ik ben niet de recensent van Henry Bontebal. Er liggen gewoon verschillende opties over dekking in het vermogensdomein op tafel.
1: Ja.
5: Wetende dat een aantal van die opties natuurlijk ook weer een aantal mensen teleur zal stellen. Daar zit natuurlijk gewoon de ingewikkeldheid van deze discussie.
1: Het belastingplan als geheel, dat moet aangenomen worden door beide Kamers. En Pro heeft al aangekondigd dat als de plannen zo blijven, dat ze dat niet doen. Dan komt er dus mogelijk in elk geval in de geen meerderheid voor. Of dan moet u op een andere manier via rechts bereiken, rechtse partijen. Hoe serieus neemt u dat dreigement van Pro?
5: Nou kijk, dan komt mijn optimistische inborst over het minderheidskabinet weer langs. Ik vind het ook mooi. Ik vind het oprecht mooi dat wij als kabinet iets neerleggen waarvan je weet, je moet zaken doen met de oppositie om dat er uiteindelijk er doorheen te krijgen. En in die zin kijk ik ook gewoon uit naar de samenwerking met Pro, maar ook Ja 21 en al die andere partijen die goede ideeën hebben. En laten we ook een beetje kijken naar wat er buiten aan de hand is en wat er in de wereld aan de hand is. We zijn het land van het polderen. Het moet toch lukken dit samen te doen?
30: Ja, toch, het is niet zo heel erg ingewikkeld. Hoe ingewikkeld fiscaliteit vaak ook klinkt... maar op het moment dat je naar het brede vermogensdomein kijkt... dan kijk je uiteraard naar box 3. Dat heb je net al genoemd. Spaarders, beleggers, mensen met een tweede woning. Vastgoedbeleggers. Je kan het in box 2 zoeken bij bedrijven. En bij fiscale regelingen. Bijvoorbeeld het lenen van je eigen bedrijf om je hypotheek te financieren. Er is de fiscale rommelzolder die je kan opruimen. VPB, de vennootschapsbelasting is er één van. En er is zelfs gesproken over de hoogste schijf in box 1 verhogen. Maar alles, welke je ook noemt, heb je op dit moment geen meerderheid voor. En daar zou je toch ergens moeten uitkomen.
1: Dan nog even korte reactie waar van zit de dan? Staatssecretaris... en dan gaan wij richting het volgend uur alweer, maar neem uw tijd.
5: Oh, ben ik ook bij dat volgend uur eigenlijk.
1: Als u wil blijven zitten met de microfoon, dan mag dat.
5: Nee, gekkigheid. Nee, maar eigenlijk illustreert de vraag die jij stelt... waarom het zo ingewikkeld is. Omdat je ook dat brede draagvlak hebt... dat mensen dus ook de dekking mee moeten kunnen maken. En dat we dus even
1: maar
5: wat extra tijd nodig hebben.
1: Maar de Nederlandse bevolking is steun voor meer belasten van vermogen... Als daardoor de inkomstenbelasting... niet hoeft te stijgen, hè? Wat nu wel gebeurt overigens... blijkt uit een enquête die vandaag in Trouw stond. Dus ja, doe het gewoon.
30: Kijk, willen jullie niet bij mij komen werken eigenlijk? Jullie zijn wel echt van het
1: helpen. Daar gaan we in de reclame even over.
30: Ja, nou, laten we dat doen.
1: Eelco Ehrenberg, staatssecretaris van Financiën. We hadden al bijna minister van u gemaakt. Maar goed, qua belastingen heeft u wel een grote verantwoordelijkheid. Vriendelijk dank dat u onze eerste gast uit het kabinet was.
30: Graag gedaan.
4: Je luistert nog steeds naar onze speciale Prinsjesdag-uitzending hier in, vanaf de VNO-NCW-borrel in Nieuwspoort, Den Haag. We hebben ook ander nieuws. Zometeen spreken we ook met ProRail over de sabotageacties vandaag op het spoor.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
30: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: De Nationale Autoshow.
11: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
10: Meindert en Wouter.
13: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
11: Bijna de helft.
13: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
10: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
13: Het kwartje valt nu pas.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
15: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
16: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan...
17: True Lease met Grenke.
24: Altijd scherp, werkt onvoudig.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
3: Ooit brak het Britse Vodafone records met de grootste vijandige overname ooit en de miljarden die ze kregen voor Verizon. Maar de laatste jaren is Vodafone vooral bezig met afstoten. Kan het nog een interessante belegging zijn? Het is wel heel goedkoop. Waarom? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Nu in de BNR-app.
6: Prinsjesdagplannen van het kabinet. Lastig gaan naar werkenden en hoge inkomens. Premier Jette noemt de sabotages op het spoor levensgevaarlijk en ontwrichtend. We spreken hem over een half uur. En de EU-sancties op Rusland zijn uitgesteld. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
7: En we kijken ook nog even op de weg met Dennis Mooij. Dennis, hoe staat het ervoor?
8: Er staat op dit moment net geen 190 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het vast, zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopert Oude Rijn en Beest. Doe je er een kwartier langer over door werkzaamheden. A16 van Breda naar Rotterdam voor de Drechttunnel een kwartier vertraging. Daar heeft daar een te hoge vrachtwagen gestaan. En op de A16, maar dan van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpolder, doe je er een half uur langer over vanwege een vrachtwagen met pech. Flitsmeister meldt een camera op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 168,1. A27 Almere-Utrecht bij 112,2. En A30 Barneveld-Ede bij 16,4.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De sabotage op het treinspoor vandaag is volgens premier Rob Jette ontwrichtend en levensgevaarlijk. Of het om terrorisme gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de premier is er goed over nagedacht. Verder wil hij het politieonderzoek afwachten. Vandaag werd het spoor volgens ProRail op meer dan 30 plekken gesaboteerd. Minister Heijne van Financiën heeft met het bekende koffertje de miljoenennota aan begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer. Heijne wil dat de handrem van de economie gaat, want met alle regeltjes en het overvolle stroomnet schiet het niet echt op. Bedrijven die willen groeien kunnen dat niet en juist zij zorgen voor werk, zei Heijne. Extinction Rebellion heeft opnieuw geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Dit keer werd nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 XR-demonstranten aangehouden die rode verf op de route van de glazen koets gooiden. De actiegroep klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. Een Brits ziekenhuis heeft compleet gefaald in de zaak rond een verpleegster die tot levenslang is veroordeeld voor het vermoorden van baby's. Dat blijkt uit een groot onderzoek. Het ziekenhuis nam geen maatregelen toen er vermoedens waren dat er iets niet klopte. Mogelijk hadden meerdere baby's gered kunnen worden. En de politie heeft bij een zoektocht in een plas bij Arnhem een lichaam gevonden. Vanmorgen was er een burgernet oproep gestuurd omdat de politie op zoek was naar een vermiste man van in de 30. Verscheidene media melden dat de gevonden persoon zanger Ben Saunders is. Hij won 15 jaar geleden als eerste de Voice of Holland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en warm met 21 tot lokaal 29 graden. De bewolking neemt vanuit het westen wat toe en wordt gevolgd door wat lichte regen. Ook in het oosten later op de avond wat regen en onweersbuien. Morgen regenachtig en een stukje koeler, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De AEX staat op dit moment 0,4% in de min op 1094 punten. Grootste stijger toch ArcelorMittal, 1,8% omhoog. En Wolters Kluwer, de grootste daler, 4% in de min. En de Dow Jones, net geopend, 0,5% lager.
6: Oppositieleider Jesse Klaver is hier te gast. Die noemt de troonrede een hele mooie troonrede. Ja, is dat een correcte quote? Vond het een mooie troonrede?
10: Ik vond dat de koning het uitstekend deed. Het is heel knap als je eigenlijk niks te vertellen hebt. Ik vond dat hij dat heel knap deed. Ook waarschuwt tegen polarisatie. Ja. Maar uiteindelijk verbloemt het niet dat het kabinet geen richting heeft gekozen en muurvast zit.
7: Gaan we het zo over doorpraten.
11: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met

0: Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
7: Allemaal in de BNR-app.
6: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
8: Het is Prinsjesdag 2026 en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Het kabinet presenteert vandaag een begroting, zoals we weten, die netjes rondgerekend is, zoals ze het zelf noemen. Maar er zijn ook veel open eindjes. We weten dat het pakket nog geen meerderheid heeft in beide kamers van het parlement. Het steun zoeken is vast alweer begonnen. En hoe landt de oproep in de troonrede om de ander iets te gunnen? Daarover hoor je zometeen oppositieleider Jesse Klaver en premier Rob Jetten. We spreken ook nog met ProRail, want er zijn op tientallen plekken vandaag buizen op het spoor gelegd. ProRail spreekt van sabotage. Ook vanmiddag nog zijn er spullen op het spoor gevonden. We komen vanmiddag vanuit Nieuwspoort op de VNO-NCW-borrel.
9: De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie. Problemen die al te lang vragen om een oplossing. Maar niet alles kan in één keer, zei de koning.
10: Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen. Omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
9: Ook noemt de koning het uitstellen of afstellen van de stikstofaanpak onverantwoord. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft zojuist het koffertje met de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Daar werden ook de plannen in box 3 benoemd.
11: En ook via de belastingen moeten we investeren aantrekkelijk maken. En het kabinet komt daarom ook snel met een breed gedragen definitief voorstel om in box 3 toe te werken naar een vermogenswinstbelasting.
9: Ja, er wordt natuurlijk ook al veel gesproken over de sociale zekerheid, hervormingen, maar bezuinigingen daarop ook. Die kwamen ook aan bod.
11: En naast de investeringen zullen we ook moeten hervormen. Want terwijl investeringen achterblijven, groeien veel andere uitgaven vanzelf door. En zonder hervorming in de sociale zekerheid en de zorg verdringen de uitgaven van vandaag de ruimte van morgen. En dat vraagt om keuzes. En niet om goede voorzieningen zomaar te versoberen, maar juist om ze betaalbaar en toegankelijk te houden.
9: Ja, keuzes moeten er altijd worden gemaakt, Leendert Beekman, toch?
12: Ja, dat is zeker. Waar het om gaat dat is waar in de politiek.
9: Dus wat dat betreft,
12: kiezen in schaarste.
9: Ja, en viel jij nog iets op eigenlijk vandaag, wat troonrede, miljoenennota betreft?
12: Nou, bij de aankondiging van het koffertje bij Eelco Heijnen, ja, het is heel erg gericht op de economie en groei van de economie. Uh-huh. Ja, en daar ligt echt de focus van het kabinet.
9: Ja. Dus maar dat is een antwoord op rapporten Wennink en dergelijke?
12: Ja, zeker. Ja. Ja. Wennink is een van de aanbevelingen van Wennink. Hè. Zorg dat de economie met minimaal 1,5% groeit.
9: Hoe zou jij Prinsjesdag tot nu toe samenvatten, Michiel Jurjens?
13: Ik heb het grootste deel van Prinsjesdag meegemaakt rondom de Schouwburg, waar de koning de troonrede voorlas. Nou ja, daar ook wel veel zaken zoals die ieder jaar zijn, hoor. Het is ook een dag van tradities.
9: Ja,
13: met
9: hoedjes.
13: De hoedjes, de militaire blaaskapel, de glazen koets. Nou ja, dat eigenlijk allemaal volgens het boekje. Ja. Die troonrede, ik vond het wel interessant dat de koning, moet ik zeggen, vrij lang bij het stikstofdossier stilstond. Hij zegt, ja, daar is stilstand geen optie. Laat dat nou een van de weinige zaken zijn waar zich een duidelijke meerderheid voor aantekent op dit moment in het parlement. Dus het was misschien wat veiliger om de koning, wiens boodschap natuurlijk door het kabinet voor hem voorbereid wordt, om daar wat langer bij stil te laten staan. Ja, en daarna, na de troonrede, alle fractievoorzitters, van wie er nu één naast me staat, die naar buiten kwamen. Ja, ook daar, volgens mij is het ook in andere jaren niet zo, dat zeker de fractievoorzitters van de oppositiepartijen dan allemaal juichend naar buiten komen. Nee. Kritiek is er volgens mij altijd.
9: Het verschil is natuurlijk wel dat het nu een minderheidskabinet is, dus oppositie is ook eventueel een meewerkende club.
13: Ja, zeker. Zeker.
9: Kan het zijn, kan
13: en, heeft,
9: het zijn.
13: En heeft veel meer te vertellen dan alleen kritiek en het is slecht.
14: Nou, laten we dat meteen voorleggen aan de fractievoorzitter van Pro, Jesse Klaver, die bij ons is. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
14: We hoorden u net al eventjes. Laten we maar even de troonrede recenseren. Wat viel u op?
15: Over stikstof. Wat ik even de steun in de rug is dat er werd gezegd, we kunnen niet afremmen. Hè. We zien allerlei, wij hebben gezegd, wij steunen de stikstofplannen. Wij staan daarachter. Omdat dit land vooruit moet worden geholpen. Niet dat de plannen perfect zijn, maar laten we dit maar gewoon gaan doen. Er zijn wel allerlei bewegingen die zeggen, doe het maar even iets minder of rem het maar af. Het kabinet heeft de koning laten uitspreken, dat gaan we niet doen. Dus dat zie ik echt als een steun in de rug. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, voor de rest stond er in die troonrede niet zo heel veel. De minister van Financiën zei wel iets meer. Bijvoorbeeld dat er bezuinigd moet worden op de sociale zekerheid.
9: Nou, er stond ook, hij zei ook dat mensen, nou ik zeg het even in mijn eigen woorden, over de schaduw heen moesten springen, maar dat je elkaar wat moet gunnen. He? De koning zei dat, ja, in de troonrede.
15: Ja.
9: Geest van redelijkheid, elkaar wat gunnen, dat lost meer problemen op dan voortdurende ophef.
15: Nou, dus één, ik ben het daar heel erg mee eens, omdat ik denk dat de politiek veel te weinig vooruit kijkt en eigenlijk alleen maar bezig is met de hele, hele korte termijn. Dat is de reden waarom we bijvoorbeeld ook die stikstofplannen hebben gesteund. En een ander iets gunnen. Minister Sjoerdsma, we zijn het bijna vergeten, maar die had er nogal een potje van gemaakt op zijn begroting. Die had eerst dingen beloofd.
14: Ontwikkelingssamenwerking.
15: Die had allerlei dingen aan rechts beloofd en toen weer aan ons. En ook alle reden om te zeggen, ja, zoek het maar uit. Maar in alle redelijkheid hebben wij toegevoegd gezegd, we gaan dit samen regelen, we gaan die begroting aan de meerderheid helpen.
14: Ja, dat klinkt heel constructief, maar
15: dat is sterker nog, dat is heel constructief.
14: Ja. Maar nu komt u niet aan tafel. Nu heeft u gezegd, er ligt
15: Kijk, de coalitie is gaan geloven in zijn eigen spin. Dus even hoe het zit. Wij zijn bij de formatie van het nieuwe kabinet, wilden wij meedoen. Toen zeiden ze, dit willen we niet. In augustus zaten wij aan tafel. Alleen het kabinet heeft ons toen weggestuurd, want ze waren het zelf niet eens. Wij wilden praten, maar het kabinet kwam er zelf niet uit. Dus ik wil niets liever dan onderhandelen met dit kabinet. Alleen, zij zijn er samen niet uitgekomen. Laat ons maar aan tafel. Ik zeg wel, die bezuiniging op sociale zekerheid, dat gaan wij niet accepteren.
14: Dat is dus voorwaardelijk aan tafel komen.
15: Nee, wij willen best aan tafel. Wij gaan alleen niet instemmen met bezuiniging op sociale zekerheid.
12: Het lastige met Progressief Nederland is wel, jullie hebben eigenlijk je lot verbonden aan de bonden. Jullie hebben gezegd, de polder, daar staan wij achter. We gaan hand in hand trekken wij op in deze strijd. Ja. En de eis, Spekman heeft vandaag weer herhaald, ook na de liefdesbrieven, is de taakstelling, dus de bezuiniging, de cijfertjes, die moeten uit de begrotingen. Dus ook de meerjarenbegroting. Ja. Dat moet eruit zijn. Eerder gaan wij niet praten. En dan zegt u wel, we zitten aan tafel. Maar u heeft uw lot verbonden aan de bonden. Dus dan zegt u eigenlijk zelf ook, ja, maar zolang nog iets op papier staat, valt er niet met ons te praten.
15: Nou, weet u, laat ik het volgende zeggen. Ik ben heel blij dat wij samen optrekken met de vakbeweging. We zijn Progressief Nederland nog maar een paar maanden geleden begonnen. We hebben gezegd, we bouwen een beweging. En dat progressieve partij zo optrekt met de vakbeweging, dat is echt heel erg lang geleden. En ik weet wel dat als je dat doet, dan sta je buitengewoon sterk. En ik ben in de haven, Rotterdamse haven bijvoorbeeld geweest. Ik ben bij de stakers geweest van de HTM. En als je daar de verhalen hoort van de mensen, welke zorgen ze hebben. Ze zeggen, als het gaat over de WW of de WIA, dus de verzekering voor als je werkloos raakt of als je ziek wordt, dat is een verzekering. Daar hebben wij premie voor betaald. Dat is geen geld van de overheid. Daar hebben zij premie voor betaald. Dat zit in potten. Die potten die stromen over. Daar zit voldoende in. En de overheid wil daar gewoon een greep uit doen. Die zeggen, ja, dat accepteren wij niet. En ik sta achter deze mensen. En dat is denk ik wel de kern. uiteindelijk wordt iedere verkiezing verandering beloofd, maar krijg je meer van hetzelfde. Het gaat iedere verkiezing over de middenklasse en gewone mensen die we moeten steunen. En wat zien we nu? Die betalen de rekening. Ja, belastingen voor gewone werkenden gaat omhoog.
9: Waarbij een populistisch kabinet met een meerderheid wordt afgewisseld door een middenkabinet dat geen meerderheid heeft, met een Kamer waar allemaal partijen in zitten die net doen alsof ze oppositie voeren, terwijl ze nodig zijn voor een meerderheid. Wat tot instabiliteit leidt. Dat is ook een mogelijke analyse.
15: Alles kan. Ik ben het er alleen niet mee eens. Ik heb bij de regeringsverklaring al gezegd wat je straks gaat krijgen. Ik heb gezegd, dit is een super risicovol experiment, een minderheidskabinet. Wij wilden dit niet. Wij zeiden, maak een meerderheidskabinet. Dat kan met ons, kan ook met rechtse partijen. Maar alsjeblieft, maak een meerderheidskabinet. Dit is een experiment wat gaat leiden tot een permanente formatie. En voilà, dit is waar we zijn. Bij die regeringsverklaring heb ik ook gezegd, ik weet precies wat er gaat gebeuren straks in augustus, september. Dan gaat er naar de oppositie gekeken worden en gaan ze zeggen, ja, maar nu is het zo instabiel, wat gaan jullie eraan doen? Sorry, dit is echt de omgekeerde wereld. Hier ga ik niet in mee. Ik wil niets liever dan samenwerken en plannen aan meerderheden helpen. Maar van ons vragen om te bezuinigen op de sociale zekerheid of de lasten te verhogen voor werkende mensen, dat gaan wij gewoon niet doen.
16: Maar de hele Kamer breed heeft gestemd voor meer geld naar Defensie. Hè, voldoen aan de NAVO-norm. Daar moet natuurlijk wel pijn gepakt worden. Want dat kost heel veel geld. Ja. Welke pijn wil Pro daarvoor pakken?
15: Dat vind ik interessant dat wordt gezegd. Er wordt altijd gezegd dat moet de pijn pakken. En dat veronderstelt dat iedereen dat zou moeten doen. Maar niet iedereen doet dat. De belasting voor miljonairs bijvoorbeeld in het land gaat niet omhoog. De mensen met de allergrootste vermogens, die gaan niet meer belasting betalen. Grote bedrijven die enorme winsten maken, die gaan helemaal niet meer belasting betalen. Weet u wie wel belasting gaat betalen? Meer, tot 7 miljard meer de komende jaren. Dat zijn gewone mensen in Nederland, al die mensen die werken. En dat vind ik niet eerlijk. En daarvan zeggen we dus, wie moet die pijn pakken? Nu wordt het alleen bij werkende mensen neergelegd. En wij lijken nog de enige te zijn in het parlement die opkomt voor gewone mensen in Nederland.
16: Maar u zegt dus, mijn partijstandpunten of onze idealen, die hoeven niet aangetast te worden om de rekening voor Defensie te betalen.
15: Nee, dat klopt. Kijk, een politicus die tegen mensen zegt, u zult nooit meer belasting betalen of we gaan u helemaal ontzien, die moet je niet geloven. Dat is ook niet wat ik zeg. Maar ik denk wel dat het eerlijker kan. Dus wat wij zeggen is, wij willen graag dat vermogenswaarde belast wordt. Bijvoorbeeld één voorbeeld. Nu weer in de plannen van het kabinet gaan ze koopkrachtreparatie doen. Mm-hmm. Je hebt leugens, je hebt statistieken. Ik ga een quote verhaspelen. Maar en dan heb je nog koopkrachtplaatjes. En daar zitten ze nu in. Daar zitten ze in te rommelen van heb ik jou daar. En wat gebeurt er? Het zijn weer de hoogste inkomens. Maar het zijn weer werkenden. Het zijn weer gewone mensen in Nederland die werken, die betalen. En er wordt niks gevraagd van de mensen, van miljonairs, van grote bedrijven die hoge winst hebben. En zolang dat niet gebeurt, ja, dan zeggen wij sorry.
12: Maar er is wel iets gebeurd in dat belastingplan. Dit gaat allemaal rondom de vrijheidsbijdrage. Er is wel een kleine, het is niet geen grote, maar een kleine verschuiving geweest. Schijf 1 en 2. Er wordt wat minder gevraagd. En dat wordt uiteindelijk wordt dat voor de helft wordt het opgehaald bij de top.
15: Door werkende mensen. Voordat we het over topinkomens gaan, dit wordt gewoon door werkende mensen wordt dit opgehaald. En onze kritiek op dit kabinet is veel fundamenteler. Dat gaat erover dat gewone mensen, al die werkende mensen in Nederland, die betalen altijd de rekening. In de bankencrisis, zij betaalden de rekening. Coronacrisis, zij betaalden de rekening. Nu hebben we een veiligheidscrisis, zij betalen de rekening. Dat gaan we niet meer doen. En er wordt iedere keer gewezen naar de laatste kans van het midden. En wat er in Duitsland gebeurt. De AfD heeft daar de verkiezingen gewonnen. De manier om extreem rechts de wind in de zeilen te geven is je sociale zekerheid af te breken en werkende mensen zwaar te belasten. Stop daarmee. En dat is onze politieke inzet. En ik denk dat we daar een heel eind mee gaan komen.
16: Leendert?
12: Ja, wat ik me al tijden afvraag. Hè? Ja, tot slot. Wat ik me al tijden afvraag. U krijgt helemaal uw zin, meneer Klaver. De taakstelling is van tafel. De hervormingen zijn van tafel. Maar we gaan wel spreken over hoe nu verder met het sociaal domein. Bijvoorbeeld de WIA. Ja. En waar echt problemen zijn. Dat zegt u ook. Ja. Wat gaat er dan gebeuren?
15: Er zijn twee dingen die moeten gebeuren. De instroom moet naar beneden en de uitstroom moet omhoog. En hoe je dat moet doen, dat is precies de vraag waarom sociale partners aan tafel moeten. Waarom? Dit zijn werknemersverzekeringen. Die zijn niet van de politiek, die zijn van de werkgevers en de werknemers. Zij moeten hierover praten. En wat ik dan vervolgens zeg, als zij tot een akkoord komen waarmee we de instroom en de uitstroom in de WIA, de instroom verlagen en de uitstroom verhogen, dan zullen wij dat stellen.
12: Heeft u daar geen idee bij op dit moment?
15: Maar het is voor mij is het een vrij principieel punt. Dit is geld wat wordt opgebracht door werkgevers en door werknemers. Zij gaan erover hoe je dit invult. Dat geldt eigenlijk hetzelfde als het gaat over de pensioenen bijvoorbeeld. Zij moeten deze bal oppakken, dat willen ze ook. Alleen niet met het dreigement van een bezuiniging. En ik denk dat als je dit goed doet, als er minder mensen in de WIA komen, dan ga je natuurlijk besparen. Maar dat is wel aan hen en niet aan de politiek. Want anders ga je gewoon geld halen uit een pot die niet van jou was.
16: We zijn hier op de borrel van VNO-NCW. U zei net, ja, ik ga ook nog naar de borrel van de FNV.
15: Ja.
16: Wat is de ervaring? Waar is het gezelliger?
15: Bij FNV.
16: Oh ja? Dan zou ik hier ook nog even blijven hangen. Want hier wordt het ook altijd heel gezellig. Dank voor de komst, Jesse Klaver.
15: Yes, dankjewel.
16: Fractievoorzitter van PO.
17: De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat. Vriendjesdag.
9: Premier Jette noemt de sabotageacties op het spoor levensgevaarlijk en ontwrichtend. Vanmiddag waren op sommige plekken weer storingen, waar vanmorgen ook al rommel op het spoor is gelegd. Tientallen plekken lagen vanochtend buizen of startkabels op het spoor, waardoor seinen op rood gingen. Er is ook een aanrijding geweest. ProRail spreekt van sabotage. En aan de lijn is Marcella Wesseling van ProRail, de spoorbeheerder. Goeiedag.
18: Hi, goedemiddag.
9: Wat is op dit moment de situatie? Want er zijn nog steeds storingen op een aantal trajecten.
18: Ja, er zijn inderdaad nog enkele storingen. Gelukkig zijn er heel veel al weggewerkt. Dus dat wil met name zeggen dat we daar de materialen hebben weggehaald. En dat het treinverkeer kan worden opgestart. Maar in totaal hebben we wel met 35 à 40 storingen te maken gehad vandaag. Nou, dat is nogal wat.
9: Dus dat is op hoeveel locaties? Want op sommige locaties was het dus twee keer.
18: Ja, dat klopt. We kregen dan de melding dat daar een sectiestoring was. Dat betekent dat er dan materiaal op het spoor ligt. Dan werd het weggehaald en vervolgens kregen we later weer de melding dat daar wat lag. Ja, dus dan blijf je bezig.
9: Dat geeft dat wel aan dat de infrastructuur en de mensen die dat moeten beheren, daar bent u dan onderdeel van, niet voorbereid zijn op dit soort acties. Hè? Want als dan voor de tweede keer in één dag op dezelfde plek een sabotage wordt gepleegd, wie houdt het dan in de gaten?
18: Ja, dat klopt inderdaad. Gelukkig hebben we dan een beveiligingssysteem wat goed werkt. Hè? Dus dat je dan een seintje krijgt van, hé, er ligt daar wat op het spoor. Zodat we dat dan kunnen weghalen. Maar ja, je moet je ook bedenken als dat op zoveel plekken gebeurt. Je hebt
9: op dezelfde plek. Het gaat even om dezelfde plek. Hè?
18: Ja, nee, dat klopt. Maar ja, die mensen zijn dan net daar weg, gaan naar de volgende plek en kunnen dan weer terug. Soms was het ook niet gelijk te vinden. Moesten de mensen wel echt honderden meters lopen om dan te kijken waar het lag. Ja, daar gaat veel tijd in zitten.
9: Wat gaat er nu gebeuren? De politie is een onderzoek gestart. We lazen ook dat de AIVD daarbij ondersteunt. Wat weet u al? Wie zit hier achter?
18: Dat weten wij niet. Daar kunnen we ook niks over zeggen, mochten we het wel op een gegeven moment horen. Dat is echt aan de politie om daar een uitspraak over te doen. Wie dit heeft gedaan.
9: Hoe lang gaat de reiziger dit nog merken vandaag? Of morgen ook nog?
18: Nou, er zijn nu op dit moment nog enkele storingen. Dus dan heb ik het over 1 à 3 storingen. We hopen echt dat zo snel mogelijk is opgelost vandaag.
9: En heeft u iets bedacht om te voorkomen dat er 's nachts weer onverlaten aan de gang gaan?
18: Ja, we zijn nu inderdaad aan het kijken. We hebben namelijk al sinds vanochtend extra maatregelen genomen. Dus dan moet je denken aan extra mensen die surveilleren. Maar ook het cameratoezicht wat we scherper hebben ingesteld. Daarmee hopen we het te voorkomen.
9: Ja, of vannacht treinen laten rijden, want dan kan niemand het spoor op.
18: Ja, dat is ook een goede optie.
9: Ik geef het u maar even mee. Dank dat u voor nu aan de lijn kwam. Woordvoerder van ProRail, Marcella Wesseling.
16: We praten nog even door over die sabotage op het spoor met Europa-correspondent Stefan de Vries. Want als we uitzoomen zien we namelijk elke paar dagen wel dit soort incidenten in Europa. Stefan, goedemiddag.
19: Hi, Lisbeth.
16: Ja, hoe moeten we deze sabotage vandaag in Nederland dan zien door de Europese bril?
19: Ja, er is nog niet duidelijk natuurlijk wie hier achter zit vandaag in Nederland. Dus het is moeilijk om daar conclusies uit te trekken. Feit is wel dat sabotage zoals we vandaag gezien hebben steeds meer voorkomt in Europa. En in veel gevallen is er een directe link met de oorlog in Oekraïne. Ik spreek van sabotage, maar er vallen heel veel dingen onder. Vannacht schoot de NAVO in Litouwen voor het eerst een drone uit het luchtruim. Ja. Waarschijnlijk afkomstig van uit Belarus. Bij Denemarken vuurde een Russische fregat lichtkogels af op een Deense helikopter. Dat zijn andere incidenten, maar sabotage op het spoor of energievoorziening, die passen allemaal in hetzelfde patroon, namelijk testen waar de grenzen liggen, verstoring veroorzaken en onzekerheid creëren. En dat is eigenlijk het doel van dit soort acties.
16: En vandaag is het Prinsjesdag in Nederland. Moeten we dat ook nog meenemen in de conclusie? Is dat geen toeval, zal ik maar zeggen?
19: Nou ja, of het toeval is. Het kan een manier zijn om natuurlijk aandacht te trekken. Al vraag ik me af wie er echt geïnteresseerd is in Prinsjesdag. Behalve wij journalisten en de politici. Maar dat is een ander debat. Er kan natuurlijk inderdaad een verband zijn. Maar dit soort dingen is aan de orde van de dag. Je moet nu rekenen op gemiddeld zo'n 3 tot 5 incidenten per week. Die dus hierop lijken. Er zijn heel veel verschillende voorbeelden afgelopen maanden. En ja, iedere keer wordt er toch gewezen richting Rusland, al valt dat niet altijd te bewijzen, omdat er vaak tussenpersonen tussen zitten. Ja. Bijvoorbeeld via sociale media of gameplatforms worden die mensen geronseld. Moskou ontkent natuurlijk iedere betrokkenheid. Maar het is wel duidelijk dat er een grote link is met de oorlog in Oekraïne. En dat Russische agenten of Russische lijnen overal wel ergens te herkennen zijn. Maar je weet het niet. We weten ook niet wat er gebeurd is vandaag in Nederland. Dus te vroeg om conclusies te trekken. Maar het past in een breder Europees beeld.
16: Dankjewel, Stefan. En meer Europees nieuws vind je in de dagelijkse podcast Make Europe Great Again. Een nieuwe aflevering staat nu weer online.
9: Je luistert naar een speciale Prinsjesdag-uitzending van Avondspits op BNR vanuit Den Haag op de borrel van VNO-NCW. Zometeen premier van Nederland Rob Jetten hier live op de radio.
20: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
21: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond.
0: Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
22: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
25: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
26: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiscFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiscfree.nl.
24: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
27: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
28: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
29: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
30: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
29: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
31: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
32: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand Comfort en Grand Technologie. Zakelijke rijders opgelet, Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
31: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga Yorten op yort.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
31: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
1: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: BNR Verkeer.
9: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de Nederlandse wegen staat 370 kilometer file. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam een drie kwartier extra tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. De Drechttunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij. Flitsmeister meldt een camera op de A7 Heerenveen-Groningen bij 168,1. En de A27 Almere-Utrecht bij 108,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De sabotage op het treinspoor vandaag is volgens premier Rob Jette ontwrichtend en levensgevaarlijk. Of het om terrorisme gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de premier is er goed over nagedacht. Verder wil hij het politieonderzoek afwachten. Vandaag werd het spoor volgens ProRail op meer dan 30 plekken gesaboteerd. Minister Heijnen van Financiën heeft met het bekende koffertje de miljoenennota en begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer. Heijnen wil dat de handrem van de economie gaat, want met alle regeltjes en het overvolle stroomnet schiet het niet echt op. Bedrijven die willen groeien kunnen dat niet en juist zij zorgen voor werk, zei Heijnen. Extinction Rebellion heeft opnieuw geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Dit keer werd nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 XR-demonstranten aangehouden die rode verf op de route van de glazen koets gooiden. De actiegroep klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. Een Brits ziekenhuis heeft compleet gefaald in de zaak rond een verpleegster die tot levenslang is veroordeeld voor het vermoorden van baby's. Dat blijkt uit een groot onderzoek. Het ziekenhuis nam geen maatregelen toen er vermoedens waren dat er iets niet klopte. Mogelijk hadden meerdere baby's gered kunnen worden. En de politie heeft bij een zoektocht in een plas bij Arnhem een lichaam gevonden. Vanmorgen was er een burgernet oproep gestuurd omdat de politie op zoek was naar een vermiste man van in de 30. Verscheidene media melden dat de gevonden persoon zanger Ben Saunders is. Hij won 15 jaar geleden als eerste de Voice of Holland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en warm met 21 tot lokaal 29 graden. De bewolking neemt vanuit het westen wat toe en wordt gevolgd door wat lichte regen. Ook in het oosten later op de avond wat regen en onweersbuien. Morgen regenachtig en een stukje koeler, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zometeen, de Raad van State stelt, het kabinet analyseert problemen, maar oplossingen staan niet in de tabellen van de miljoenennota. Premier Jette is net bij ons aangeschoven. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, wat vindt u van die reactie? Heeft u zich daar al in kunnen verdiepen?
5: Nou, kijk, tabellen lossen sowieso geen problemen op. Dat zijn gewoon keuzes maken en politiek samenwerken. En daar gaan ook de komende 2 dagen over bij het debat in de Tweede Kamer.
4: En daar gaat ook ons komende gesprek zometeen over. Blijf luisteren.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl. Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
8: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
7: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
0: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCelli.nl.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
9: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
9: Live vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Op de achtergrond is de Prinsjesdagborrel van VNO-NCW bezig. Ik weet niet of je dat al kunt horen eigenlijk.
4: Denk het wel.
9: Ja, roezemoes. Er staan tenten buiten. Ja, er wordt wel lekker wordt gedronken. En vast komen straks ook hapjes voorbij. Maar even naar de inhoud. Verschillende ministers en partijleiders komen nog langs. Denk aan minister Dylan Jesselgus van Defensie, Friese premier. En ook CDA-leider Henry Bontebal verwachten wij. Maar nu eerst.
4: U hoorde hem al eventjes inmiddels bij ons aangeschoven. Minister-president Rob Jetten, van harte welkom nogmaals hier in Nieuwspoort. Ja, we wilden toch even het laatste nieuws ook met u doornemen. We hoorden van versperringen op het spoor, buizen die daar zouden neergelegd zijn. Er wordt gesproken over sabotage. Dan ook nog boeren die gearresteerd zijn vanwege het stichten van brandjes langs de snelweg. Wat dacht u toen u dat hoorde?
5: Nou, er zijn inderdaad op veel plekken hooibalen in brand gestoken, wat leidde tot allerlei problemen op de weg. Daar is door de brandweer heel snel ingegrepen. Maar het ergste nieuws was toch vanochtend de sabotage van het spoor. Op tientallen plekken hebben mensen het treinverkeer ontregeld. Dat leidde ertoe dat heel veel mensen niet naar school of werk konden. Maar er zit ook echt wel een georganiseerde actie achter. Want dit doe je niet zomaar. Dus politie en veiligheidsdiensten zijn volop bezig om de daders nu te achterhalen.
4: Nou, we spraken net onze Europa-correspondent. Die plaatst het nog even in een Europees perspectief. Elke 2-3 dagen vindt er zo'n soort incident plaats. Ja, dan ga je dus denken dat er iets op grotere schaal plaatsvindt. Wat weet u daarover?
5: Nou, we zien inderdaad in veel Europese landen allerlei hybride acties. Dit soort sabotageacties ook. Het is nu nog te vroeg om te speculeren wie hier achter zit. Maar het was gewoon heftig. Het is erg ontwrichtend om op deze manier het treinverkeer te ontregelen. Kan ook echt heel onveilige situaties opleveren, zeg ik als oud-spoormedewerker. Dus we doen er echt alles aan om deze daders op te sporen en ervoor te zorgen dat ze dit niet onbestraft hebben kunnen doen.
4: Toen we u uitnodigden, toen dachten we, ja, Rob Jetten hebben we vaker aan tafel gehad. Toen als oppositiekamerlid, nu als premier. Laten we even horen hoe u klonk tijdens de algemene politieke beschouwingen van afgelopen jaar.
5: Kijk, ergens in die afgelopen jaren lijkt het kantinegevoel hier verloren te zijn gegaan. Met een politiek die is gekaapt door schreeuwers die de hele club de put in praten. De afgelopen jaren bepaalde doemdekkers de toon. En ze roepen vooral wat er allemaal niet kan. Zo ook in de coalitie en het kabinet van ruziemakers. Voor wie het uitvergroten van het probleem belangrijker was dan het vinden van een oplossing.
4: Ja, het is nog maar een jaar geleden, maar herkent u deze Rob Jetten nog?
5: Want de motivatie die daarin zat, namelijk een paar dingen gewoon oplossen en voor doorbraken zorgen, dat is ook waar VVD, CDA en D66 elkaar hebben gevonden in de kabinetsformatie. En deze miljoenennota die barst ook van de ambities en de forse investeringen in bijvoorbeeld woningbouw en defensie.
4: Ja, maar morgen tijdens die algemene politieke beschouwingen kunnen nieuwe oppositieleiders zo tegenover u staan?
5: Zeker, en dat gaan ze vast en zeker ook doen.
9: Met dezelfde citaten, want het uitvergroten van problemen, ja, daar los je niks mee op. En dat is wel wat er afgelopen maanden is gebeurd, toch?
5: Nou, maar we hebben ook wel echt in de zomer goed naar oppositiepartijen geluisterd. Hè. Je ziet ook dat de plannen uit het coalitieakkoord op een aantal thema's echt zijn bijgesteld om daarmee tegemoet te komen aan ideeën vanuit de oppositie. Dus ja, tussen de gebruikelijke politieke debatten door ga ik morgen vooral heel goed luisteren naar welke concrete voorstellen oppositiepartijen het doen om te kijken, kunnen we elkaar halverwege vinden om wat problemen op te lossen.
4: En vorig jaar noemde u het kantinegevoel. Waar stond dat voor?
5: Ja, ik ben vorig jaar door eigenlijk een hele reis door Nederland geweest, waar ik vaak in het weekend dan bij een sportclub ook meedraaide in de kantine. En dan zie je toch, weet je, bij zo'n bardienst, alle verschillen vallen weg. Het maakt niet uit wat je economische positie is, wat je culturele achtergrond is. Als je datzelfde tenue aan hebt van de sportclub, ja, dan is het ook gewoon een kwestie van de mouwen oprollen en doen wat nodig is.
4: En was dat kantinegevoel dan een soort ideaal? Zo van, dat zou meer gevoeld moeten worden?
5: Ja, en niet geval hier in Politiek Den Haag. Daar zijn we de afgelopen jaren heel goed geworden in veel bekvechten met elkaar en dingen vooruitschuiven. En daar zijn we zelf bij. Ook wij in voorgaande kabinetten. Ja. Bijvoorbeeld op stikstof hebben we 10 jaar lang er heel veel over geouwehoerd en heel weinig gedaan. Nu ligt er een vrij uitgebreid en ambitieus pakket, waarvan ook het Planbureau voor de Leefomgeving zegt en de landsadvocaat. Ja, daarmee kan die vergunningverlening weer op gang voor boeren, voor bouwers en voor het aanjagen van die economie.
12: Ja, en nog even over dat bekvechten en tegenover elkaar staan. We hadden hier een klein half uur geleden Eelco Ehrenberg te gast, de staatssecretaris van Financiën. En die heeft ook nog even verteld dat het toch echt heel pittig was. Dat het ook in de coalitie heel moeilijk is geweest deze zomer nog.
5: Ja, we hebben er natuurlijk ook langer over gedaan dan we eigenlijk wilden om die begroting af te maken. Het kostte ons gewoon wat extra denk- en rekenwerk om al die ideeën van de oppositie ook zo goed mogelijk in die begroting in te passen. Maar we zijn toch als kabinet ook trots op die miljoenennota die we vandaag hebben gepresenteerd. Waar we veel de portemonnee trekken voor een aantal belangrijke investeringen in ons verdienvermogen, in achterstallig onderhoud van de infra, in onze veiligheid. Maar ook ambitieus zijn om een paar hervormingen door te
13: doen. Toch is het niet af. De begroting is niet af. En dat komt omdat er ruzie gemaakt is. En dat zit dan op box 3. En als je dan kijkt naar de grote, want dit zou het kabinet van doorbraken worden. Als je dan kijkt naar de grote dossiers, is er een kan je eigenlijk een voorbeeld nemen aan hoe het met stikstof gegaan is. Dan zijn jullie tot elkaar gekomen, tot een pakket gekomen. Ook rondom de maatregelen bij Iran. Maar nu, box 3 over vermogenden is een belangrijk onderwerp.
5: Ja.
13: Maar dan kan het toch eigenlijk niet zo opgierend op uit de hand lopen.
5: Nou, maar we hebben juist voorkomen dat het uit de hand liep met een hele foute uitkomst door even te zeggen, pas op de plaats.
13: Maar je noemt dat zelf een foute uitkomst?
5: Nee, ik vind het een goede uitkomst. Als we nu blind waren doorgegaan, dan hadden we vrees ik iets gedaan wat juridisch of economisch vergaande gevolgen had gehad. We hebben in het verleden ook wel eens gezien dat onder de druk van het laatste moment er een bankenbonus werd ingevoerd of een bankenbelastingexcuus of dat de expertregeling fors werd versoberd met grote consequenties voor het verdienvermogen van Nederland. Nu kwamen wij tot de conclusie, er is eigenlijk voor geen enkele route bij box 3 een breed politiek draagvlak. Dus laten we even een pas op de plaats maken. Opnieuw bekijken, hoe kunnen we naar een goede vermogenswinstenbelasting komen.
13: Dit wordt verkeerd verteld. Geen enkele route. De route waar je naartoe wil, het doel is duidelijk. Ja. Dat is naar vermogenswinstbelasting.
5: Klopt.
13: De vraag is, hoe gaan we het met z'n allen betalen? En dat is niet zo'n hele ingewikkelde vraag. Maar daar is gierend ruzie over gemaakt. Dat is politiek een principiële vraag. Mm. Maar het is geen moeilijke vraag.
5: Nee, maar de vraag is wel, in welke stappen doe je dat? Want het eindplaatje is voor iedereen helder. Naar een vermogenswinst in plaats van vermogensaanwasbelasting. Maar dat kost een aantal jaren om dat goed voor te bereiden en in te voeren. En ja, er zit ook een behoorlijk prijskaartje aan. En die rekening zul je ergens eerlijk moeten neerleggen. Mm. En in plaats van dat we daar elkaar definitief de hersens over hebben ingeslagen, hebben we gezegd, wij voelen ons zo verantwoordelijk om ook die miljoenennota met al die andere ambities aan het parlement te versturen. En we gaan met anderen samen kijken hoe we voor box 3 een goede oplossing kunnen vinden.
12: Dat lijkt me toch moeilijk. Als je het er dan binnen zo'n coalitie niet over eens wordt en zegt, we gaan nu niet de knoop doorhakken, we stellen het uit. Ja, dan bent u nog steeds een minderheidskabinet dat steun nodig heeft van de oppositie. Dan is het toch al heel moeilijk als je het zelf niet eens bent om steun van anderen te vragen.
5: Nou, maar hier was ook juist door de gesprekken die we in de zomer voerden met oppositiepartijen, dat we de conclusie trokken, er is eigenlijk in Tweede en Eerste Kamer, wordt er zo verschillend gedacht over dat box 3 onderwerp. Niet alleen over welke vorm je box 3 belasting zou moeten heffen, maar ook hoe je die rekening betaalt. Mm. En voor de zomer was er nog een motie aangenomen, Eerdmans Bikker, die een aantal aanpassingen van het wetsvoorstel vroeg. Tijdens de zomer zeiden oppositiefracties, ja, we hebben er nog even over nagedacht en we zitten eigenlijk nog scherper in de wedstrijd. Mm. Dus door nu gewoon wat meer tijd en ruimte te kopen, komen we uiteindelijk, ben ik echt van overtuigd, dat het beter is.
9: Je krijgt natuurlijk wel een beetje de wonderlijke figuur dat in de troonrede wordt opgeroepen om elkaar wat te gunnen en er samen uit te komen en draagvlak te vinden bij elkaar en niet altijd moeilijk te doen. En dan wordt in de coalitie zelf wel heel moeilijk gedaan over dit soort dingen.
5: Nou, over één onderwerp hebben we onszelf nog wat extra huiswerk gegeven. We hebben ondertussen een miljoenennota met 500 miljard aan hoe het belastinggeld de komende jaren.
9: Dat gunt u zelf, dat u daar even wat tijd mee wint.
5: Nou, dat vinden wij verstandig om dat te doen, omdat we daarmee tot een betere oplossing voor Nederland
9: komen. Maar snap je wat ik bedoel? Dat dat raar overkomt. Als je de koning laat zeggen, toch mensen, we moeten het samen doen. Spring over je schaduw heen. Zet je ideologie soms even aan de kant. Mm. En dan is er daar zijn maanden aan vooraf gegaan waarin de coalitiepartijen het niet eens konden worden.
5: Nee, kijk, wij schrijven natuurlijk, of zijn medeverantwoordelijk voor de tekst van die troonrede. Maar dat betekent niet dat de koning alleen maar tegen anderen sprak. Hij sprak ook tegen ons als kabinet.
9: Mm-hmm.
5: Want het begint wel bij
9: u lacht erbij, want u heeft natuurlijk eigenlijk bent u de schrijver van dit stuk.
5: Nee, maar ik neem die opdracht ook heel serieus. Hè. Waarom is het ons gelukt voor de zomer dat grote stikstofpakket te presenteren of 5 nieuwe locaties voor woningbouw aan te wijzen? Omdat we het land zijn ingetrokken, met maatschappelijke organisaties het gesprek zijn aangegaan. En dat vind ik ook, dat is ook de opdracht voor een minderheidskabinet. Ja. Wij kunnen heel tevreden zijn met onszelf, maar we zullen het met anderen samen moeten doen.
12: Leendert, ik wilde ook nog even naar de reactie van de Raad van State. Die heeft zojuist gereageerd en zegt: het kabinet analyseert problemen, maar oplossingen staan niet in de tabellen van deze miljoenennota. U zei, tabellen lossen geen problemen op, of woorden van gelijke strekking?
13: Ja, maar het is wel handig op het moment dat je de problemen benoemt, dat je daar ook budgetten bij levert, om te laten zien hoe je het gaat oplossen met elkaar. En ze noemen bijvoorbeeld, de handreiking richting de sociale partners is gedaan. Een hoop is van tafel of uitgesteld. Maar de vraag is ook, hoe gaan we dat dan met elkaar doen? En de Raad van State is daar simpelweg kritisch op. Het is niet de eerste keer dat we dit trouwens horen hoor, van de Raad van State. Nee. Dit hebben we ook bij andere kabinetten gehoord. Maar dit zou nou juist het kabinet van doorbraken zijn.
5: Ja, en dat laten we ook echt wel. Ik kom zo op de sociale zekerheid hoor. Maar bijvoorbeeld netcongestie, de grootste ergernis van ondernemers in het land die willen verduurzamen. Daar hebben we vorige week een crisiswet gelanceerd, waarin we veel sneller de vergunningverlening kunnen gaan vlot trekken. We ook een einde maken aan bezwaar op bezwaar op bezwaar, waardoor we niet meer jaren bezig zijn met voorbereiden en veel sneller kunnen gaan bouwen. Bij sociale zekerheid was het kabinet super ambitieus aan de start. Daar hebben we veel kritiek gekregen op ons voorstel om de AOW-leeftijd 1-op-1 te koppelen aan de levensverwachting. En dan zijn we dus niet blind voor de kritiek. Dan schrappen we dat voornemen, halen we zelfs de bedragen uit de begroting. Neem niet weg dat er veel te veel mensen in Nederland te lang aan de zijkant staan, omdat ze ziek zijn of omdat ze een baan zijn verloren. Daar moeten oplossingen voor komen. Dat doen we het liefst met werkgevers en werknemers samen. En daarvoor was het ook nodig dat we als kabinet nu even zeiden, een aantal van de bezuinigingen stellen we wat uit.
9: Jesse Klaver van Pro, bij wie u eventueel steun kunt zoeken voor alle begrotingen, is het daar wel mee eens. Maar hij zegt, dat ligt bij de sociale partners, hoe dat opgelost moet worden.
12: Ja, we vroegen hem hoe Pro dan nu verder wil op dat sociale domein. Laten we even luisteren. Ja.
14: Dit is geld wat wordt opgebracht door werkgevers en door werknemers. Zij gaan erover hoe je dit invult. Dat geldt eigenlijk hetzelfde als het gaat over de pensioenen bijvoorbeeld. Zij moeten deze bal oppakken, dat willen ze ook. Alleen niet met het dreigement van een bezuiniging. En ik denk dat als je dit goed doet, als er minder mensen in de weer komen, dan ga je natuurlijk besparen. Maar dat is wel aan hen en niet aan de politiek, want anders dan ga je gewoon geld halen uit een pot die niet van jou was.
9: Premier Jette?
5: Uiteindelijk doe je het samen. Werkgevers, werknemers en de overheid hebben in het verleden vaker met elkaar sociale akkoorden gesloten. Mm-hmm. En je voor de komende jaren afspreekt, hoe ga je om met mensen die een baan verliezen? Hoe ga je om met mensen die ziek zijn? Hoe zorg je ervoor dat we veel meer investeren in leven lang ontwikkelen? En voor een groot deel zijn dat de premies van werkgevers en werknemers.
9: Maar dat kun je natuurlijk prima aan de sociale partners vragen. Hè? Van kom met een oplossing of een voorstel om instroom te verkleinen en de uitstroom uit de via te vergroten. Maar dat doet hij niet.
5: Nou, die uitnodiging hebben we ook gedaan, al voor de zomer. Maar ook nu bij de miljoenennota zit een brief van de minister van Sociale Zaken.
9: Die het liefdesbriefje.
5: De polder uitnodigt. Laten we met elkaar om tafel gaan. Want uiteindelijk delen we de noodzaak dat we onder andere die via fors hervormen. En staan wij ook als kabinet open om daar tot andere oplossingen te komen.
13: Jesse Klaver zegt hier, als je het over hervormingen wil hebben en je wil weten waar we naartoe willen gaan, dan moet je eigenlijk bij de bonden zijn, niet bij mij. Heeft het dan nog wel zin om met Jesse Klaver aan tafel te gaan zitten?
5: Nou, dan vind ik dat eigenlijk niet. De heer Klaver maakt dan zijn eigen rol wel te klein. Want uiteindelijk zal een deel ook moeten vallen in de begroting van de SZW of in wetten die we aanpassen. En dan zal ook de Tweede Kamer zich daarover moeten uitspreken.
12: Het was altijd bekend dat Jesse Klaver en Rob Jette goed met elkaar overweg konden.
5: Ja, dat is nog steeds zo gelukkig hoor.
12: Ja? Zien jullie elkaar gewoon graag nog in het
5: absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
12: En collega Eelco Ehrenberg die zei, toen spraken we over box 3. Het is eigenlijk nu belangrijk voor mij dat er een oplossing komt dan dat die oplossing er komt volgens mijn waarden. Dus de oplossing is belangrijker dan het ideaal. Sla ik dan even plat. Hoe is dat voor u?
5: We zitten hier natuurlijk gewoon ook met een rechterlijke uitspraak die ons voor een heel groot probleem heeft gesteld. Dus dat moeten we oplossen met elkaar. En hiervoor geldt ook, net zoals op andere thema's, wij hoeven niet 100% ons zin als kabinet. We willen vooral graag dingen oplossen.
9: Duizenden mensen demonstreerden afgelopen weekend voor scherpere milieumaatregelen, klimaatmaatregelen. Ze vroegen vroegen zich af, waar is klimaatdrammer Rob Jetten gebleven?
5: Die zit in een torentje en die doet in binnen- en buitenland dus zijn best voor beter klimaatbeleid. Dat doen we in Nederland vooral door gewoon uit te voeren wat we hebben afgesproken.
9: Nou, het PBL zegt dat het allemaal helemaal niet goed komt als het zo doorgaat.
5: Nee, en terecht waarschuwt het PBL daarvoor, want de afgelopen 2 jaar hebben we echt stilstand gezien. En dat is zonde, want juist verduurzaming leidt tot een lagere energierekening.
9: Ja, maar ze hebben uw plannen doorgerekend, hè? Niet de vorige plannen.
5: Nee, maar daar is vooral de waarschuwing dat als we niet meer tempo maken met de uitvoering van een sterke energienet, mensen met een kleinere beurs helpen, bedrijven gericht helpen verduurzamen, dat we dan dat doel van 2030 misschien niet gaan halen. Maar het doorkijken naar 2040 en 2050 is eigenlijk nog spannender. Hè? Hoe ga je naar die klimaatneutrale economie? En daar komen later dit jaar nieuwe Europese voorstellen. Ja. Die gaan we in Nederland dan ook benutten om hier weer het gaspedaal van het klimaat.
9: Dus er komen ook in Nederland intensiveringen?
5: Dat zal moeten, maar we zullen ook een aantal keuzes maken. Wat doen we met een aantal bedrijven die nu echt nog aan het fossiele infuus zitten?
9: Ja.
5: Hoe helpen we hen
9: ook om die slag naar duurzaam vraag
5: te maken? Ja, en daar zullen we dit jaar een keuze moeten maken.
9: Dank u wel, minister-president Rob Jetten.
5: Dank jullie wel.
15: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staat. Prinsjesdag.
16: Ja, aan tafel wil ik nu uitnodigen minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Oh kijk, er wordt ook nog...
9: De Rob Jetten gaat nu met de warme hapjes rond.
16: Ja, die komen uit Argentinië,
9: die neem ik
16: of niet?
9: Graag
16: en pañatas, ja. Ja. We hadden ooit een premier die bracht bitterballen rond. Maar die zijn vervangen door empanadas. Oh Niels, daar heb je helemaal geen tijd voor.
13: Nee, natuurlijk niet.
9: Ik hoop dat jij de inleiding...
13: Sjoerdsma is bij ons aan tafel komen staan.
17: Ziet er wel heel goed uit, moet ik zeggen, hoor. Zeker als de premier ze presenteert.
9: Als de premier iets aanbiedt, kan je het niet weigeren, toch?
16: We gaan praten over serieuze zaken. Namelijk over uw begroting van met name ontwikkelingssamenwerking. Er is nu 1,1 miljard euro. 1,1 miljard euro voor ontwikkelingssamenwerking en handel.
17: Absoluut. Het kabinet heeft een hele grote stap gezet. Voegt 1,1 miljard inderdaad toe aan de begroting voor de komende 3 jaar. En dat doen we natuurlijk ook omdat we zien dat de wereld om ons heen meer van Nederland vraagt dan ooit tevoren. Daar reageren we op door enorme investeringen in defensie. Gelet op de onveiligheid die met name zich op dit moment in Oekraïne afspeelt. Maar ook de, laten we zeggen, meer zachtere kant van de veiligheid. Hoe gaan we om met autocratieën wereldwijd? Ja, daar heb je dan instrumenten als diplomatie en ontwikkelingssamenwerking keihard nodig, maar ook handel.
16: Ja, 1,1 miljard euro, waarvan dan 40% gereserveerd is voor niet-militaire steun, maar andere hulp voor Oekraïne. Hoe ziet die andere hulp eruit?
17: Ja, die niet-militaire steun voor Oekraïne die is cruciaal. We hebben bijvoorbeeld afgelopen winter gezien dat het doel van Rusland is om letterlijk en figuurlijk de mentaliteit van Oekraïners te breken. Door ze in de kou te krijgen. Door het elektriciteitsnetwerk aan te pakken. Eigenlijk op elk mogelijk moment en elke mogelijke plek kapot te maken. Door Oost- en West-Oekraïne van elkaar te scheiden. En als wij ervoor willen zorgen dat Oekraïne het momentum behoudt wat ze hebben op het slagveld, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat als er schade is aan het elektriciteitsnetwerk, dat wij helpen. Dus een heel groot deel van dat geld, van het niet-militaire steun aan Oekraïne, gaat bijvoorbeeld aan het elektriciteitsnetwerk het snel herstellen. Maar bijvoorbeeld ook een heel mooi project tussen de NAM en Naftogaz, waarbij eigenlijk afgedankt, maar het is nog steeds van een heel mooi materiaal van gasvelden gebruikt gaat worden in Oekraïne zelf.
16: Oké, 384 miljoen Leendert staat er voor Oekraïne.
17: Zeker.
16: Hoe ligt dat in de Kamer? Want PRO wil eigenlijk de koppeling van het budget van ontwikkelingssamenwerking en het bruto nationaal inkomen herstellen.
13: Ja, en dat was een wens vorig jaar. Ook al bij de vorige begroting was dat een wens. Voor 1 jaar was dat zo goed als geregeld, minister Sjoerdsma, toenertijd, hè, met de deal met PRO.
17: Klopt.
13: Maar we weten dat als zometeen de begroting van de heer Sjoerdsma door de Kamers heen moet, ja, dat het voor de minister makkelijker zal zijn om naar links te kijken dan naar rechts. Want nu extra geld voor ontwikkelingssamenwerking, ja, dat ligt bij rechts gevoelig. En eigenlijk ook al bij de coalitiepartner de VVD. Zij maken er geen geheim van dat het voor hen toch even lastig was bij de onderhandelingen om dit toe te geven. Het is iets wat zij hebben moeten opgeven bij de onderhandelingen over de augustusbesluitvorming. Maar de heer Sjoerdsma had een flinke kluif aan een begroting, moeten we wel zeggen, nog voor het grootste deel van het kabinet Schoof door de Kamers te krijgen. Ja, en het is voor de minister in ieder geval te hopen dat het dit jaar iets makkelijker gaat en misschien al dit jaar lukt.
17: Nou ja, begrotingen moeten elk jaar door de Kamer, dus het zal elk jaar moeten lukken. Als dat niet zo is, heb je echt een serieus probleem. Kijk, en ik moet zeggen dat ik ook wel met deze begrotingen op zak, nou natuurlijk dit jaar geld erbij, maar ook in de navolgende jaren serieus veel geld erbij, heb ik ook het idee dat dit een uitgestoken hand is, inderdaad, naar het parlement. We hebben heel goed geluisterd naar de Tweede en de Eerste Kamer tijdens de vorige begrotingsronde. Goed geluisterd naar hun wensen, niet alleen naar hoeveel geld zij erbij willen zien, maar ook waar dat geld naartoe gaat. Dus ik hoop ook hier, net zoals het kabinet met de algehele begroting probeert links en rechts te verbinden, ja, dat zal ik ook proberen op mijn begroting te doen. Omdat we het hier, we hebben het hier over ontwikkelingssamenwerking, maar ik zeg ook altijd tegen rechtse partijen, ook het handelsinstrumentarium, manieren om het Nederlandse bedrijfsleven binnenboord te krijgen in moeilijke markten, ze te ondersteunen met export, die zitten ook in die begroting. Die moet je niet wegcijferen.
16: Ja. Jij zei net, Leendert, ja, links zal daar meer voor openstaan voor de gesprekken over ruimere budgetten voor ontwikkelingssamenwerking.
13: Nou, meer open, ja, dat wordt maar, open armen ontvangen natuurlijk. Ja, ja.
16: Jesse Klaver was net bij ons. Die uitte toch kritiek op uw handelswijze rondom de begroting van ontwikkelingssamenwerking, minister Sjoerdsma. Laten we even naar Klaver luisteren.
14: Minister Sjoerdsma, we zijn het bijna vergeten, maar die had er nogal een potje van gemaakt op zijn begroting. Die had eerst dingen beloofd.
16: Ontwikkelingssamenwerking.
14: Die had allerlei dingen aan rechts beloofd en toen weer aan ons. En ook alle reden om te zeggen, ja, zoek het maar uit.
16: Ja, uiteindelijk kwam pro u tegemoet. Hoe kijkt u daarop terug?
17: Ja, ik ben pro zeer erkentelijk natuurlijk voor de afspraken die we daar hebben gemaakt. En ik denk, ook zoals de woordvoerder van pro destijds zei, dat leverde echt geld voor echte mensen op. Dat pakket is destijds ingezet om eigenlijk de gevolgen van de ergste crisis waar we ons nu voor gesteld zien, om die een beetje tegen te gaan. Dus op dat moment was het de ebola-crisis, nog steeds overigens, waar extra geld naartoe moet om ervoor te zorgen dat mensen niet omkomen. Maar ook de gevolgen van de Iran-crisis. We zien dat daardoor kunstmest niet de wereld in kan. We zien daarvoor dat de voedselproductie in de hoorn van Afrika en Zuid-Azië eigenlijk teloor dreigt te gaan. Dus daar moet meer noodhulp naartoe. En we zien dat in landen als Libanon grote groepen mensen ontheemd zijn geraakt. En als je dan niet investeert in opvang in de regio, dan wordt het niet alleen onmenselijk voor deze mensen, maar dan loop je ook kans dat ze deze kant op komen. En we zien dat ook het draagvlak in Europa en Nederland afneemt. Dus daarvoor was dat pakket echt buitengewoon nodig.
16: Ja, ik had nog wel. Voel jij iets vragen?
9: Ja, nee, zeker. Je gaat dezelfde kant op, denk ik.
16: Ja.
17: Jullie zijn telepathisch begaafd.
9: Ja, ja, ja, dat is,
16: als je even samen.
17: Of je hebt een goed script.
16: Nou ja, wij vroegen ons af. Als er zoveel gebeurt in de wereld, als geopolitiek zo onvoorspelbaar is, hoe kun je dan een begroting maken eigenlijk? Want die kun je bij wijze van spreken iedere twee weken weer bijstellen.
17: Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook waarom ik een beetje aarzel, en waarom ik ook bij ons op het departement, op het ministerie heb gezegd, laten we nou voorzichtig zijn met alles meteen een hele grote programma's meerjarig vastschieten. Omdat waar we ons voor gesteld zien zijn niet alleen heel verschuivende panelen geopolitiek gezien, maar we zien ook een stapeling van crisis. Want ik noemde net simpelweg gewapende crisis, maar we hebben dan natuurlijk ook nog klimaatcrisis eroverheen. Ja. Voedsel- en watertekort in sommige zaken. Maar ik moet zeggen, als ik kijk naar de experts die wij op het ministerie hebben en hoe snel zij naar dat duidelijk werd dat er extra geld kwam, ze ook een samenhangend programmapakket hebben gemaakt, daar ben ik erg van onder de indruk.
9: Maar het gaat natuurlijk om dat de geopolitieke krachten zich ook anders gedragen. Ja. Als je nou kijkt naar een, ja, ik weet niet of je ze nog bondgenoot moet noemen, maar een voormalig bondgenoot de Verenigde Staten neemt maatregelen tegen rechters en aanklagers bij het internationaal strafhof. En bedrijven, ook in Nederland, die leveren aan het internationaal strafhof, die worden kopschuw, want die denken, ja, straks worden wij ook gesanctioneerd. Hoe verhoudt zich dat tot de opmerking dat Nederland zich blijft inzetten voor een sterke internationale rechtsorde? Wat kan Nederland doen?
17: Ja, wat mij betreft staat die sterke internationale rechtsorde, artikel 90 van onze grondwet, bij wijze van spreken in neonletters in de ontvangsthal van het ministerie van Buitenlandse Zaken geschreven. Is echt cruciaal. En mijn collega minister van Buitenlandse Zaken, de heer Berendsen, die gaat eigenlijk voorop in deze strijd. Want het is wel een strijd. Want de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft eigenlijk gezegd, we willen dat strafhof steen voor steen afbreken. En deze minister is bezig om allerlei defensielinies op te werken om ervoor te zorgen dat die bedrijven nog steeds wel kunnen werken met het straf. Of dat die rechters hun werk kunnen blijven doen. Dat de coalitie
9: en
17: blijft
9: dat,
17: bestaan.
9: Want we zijn voor heel veel diensten toch ook weer afhankelijk van Amerikaanse bedrijven die tech leveren.
17: Ja, dat klopt. En dat maakt ook dat een van de andere strevens die dit kabinet nadrukkelijk heeft, namelijk onafhankelijker worden van anderen, dat die grote urgentie heeft. En daar kan je natuurlijk kijken naar hoe bouw je bepaalde afhankelijkheden af. Dat gaat dan over medicijnen, treinen of over de cloud. Mm-hmm. Maar het gaat ook over, wat mij betreft, als minister van Handel, hoe bouw je nou een positie op in bepaalde ketens, waarbij je zelf het choke point hebt, waarbij je zelf zo belangrijk bent dat je iets van balans in die relaties kan brengen. Want we zien natuurlijk allemaal dat het economisch gewicht van de Verenigde Staten of van China ten aanzien van Nederland, dat is ongelijksoortig. Dus je moet ook ergens op zoek gaan naar waar liggen nou de troefkaarten om ervoor te zorgen dat we die balans houden.
16: Ik dank u wel, minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
17: Graag gedaan.
9: Speciale Prinsjesdag-uitzending vanuit de VNO-NCW-borrel in Nieuwspoort. Je hoort het geroezemoes soms op de achtergrond. We hebben al warme empanadas gekregen van de premier. We hebben ook ander nieuws zometeen over de sabotageacties op het spoor en de branden langs de snelwegen. Blijf luisteren.
18: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
18: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat, die investeert

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: In het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/BNR. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
2: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
3: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Nu in de BNR-app.
8: Premier Jetten noemt de sabotages op het spoor levensgevaarlijk en ontwrichtend. Minister Heijnen van Financiën zegt dat economische groei een nationale opdracht moet worden. En iets heel anders, het huwelijksfeest van Trump Jr. is mede gefinancierd door een Russische oligarch, een vriend van Poetin. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR.
9: Dennis Mooij is nog altijd druk op de weg.
10: Ja, je hebt nu vooral vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Zo staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch 14 kilometer tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Je hebt een dikke 20 minuten vertraging door werkzaamheden. En op de A73 bij Nijmegen in de richting van de A50 tussen Wiegen en knooppunt Ewijk 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de N322. Flitsmeister meldt een camera op de A9 van Amstelveen naar Diemen bij 8,6. En de A12 naar Utrecht vanuit Den Haag bij 44,0.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland moet van de handrem, zei minister Heijnen bij de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Er zijn te veel regels, te weinig vergunningen en het stroomnet zit vol. Bedrijven kunnen daardoor niet groeien, zegt Heijnen. En dat is nodig voor werk en een goed inkomen. De Raad van State is niet erg enthousiast over de miljoenennota. Het kabinet weet precies waar de problemen zitten, maar er iets aan doen is een ander verhaal, is de kritiek. Zo vindt het kabinet dat werk moet lonen, maar in de praktijk ziet de Raad van State dat mensen met een baan meer belasting gaan betalen. De politie en AIVD onderzoeken de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag. Daaruit moet onder meer blijken of het om terrorisme gaat, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij zegt dat er goed over de acties nagedacht is. Inmiddels rijden alle treinen weer. In Turkije zijn zeker 150 LHBTQI-demonstranten opgepakt, onder wie journalisten en advocaten. Ze protesteerden omdat de politie 2 dagen geleden meerdere woningen en kroegen van LHBTQI'ers binnenviel en mensen arresteerde. De Europese Unie is bezorgd over de situatie, maar de Turkse minister van Justitie trekt zich daar niks van aan. En de politie heeft tot nu toe 21 demonstranten aangehouden tijdens Prinsjesdag vandaag. 9 Extinction Rebellion-aanhangers werden opgepakt voor het gooien van verf op de route van de Glazen Koets en het gooien van nepolie op de Tweede Kamer. 12 anderen demonstreerden onaangekondigd bij de Hofvijver en werden daarom aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 21 tot lokaal 29 graden en droog. Vanuit het westen komen er wat wolken en buien aan. Vanavond in het oosten wat regen en onweer. Morgen buien en iets koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: AIX staat 0,5% in het rood, 1000.

0: 93 punten. De grootste daler is nu Wolters Kluwer. Dat aandeel verliest 3,5%. En de grootste stijger is FBM Offshore met 1,4% erbij. De Dow Jones opent 0,5% lager.
1: En zometeen in de speciale Prinsjesdag-uitzending van de Avondspits gaan we praten over Defensie. Want Defensie krijgt er geld bij. De begroting groeit volgend jaar met miljarden euro's.
2: Ze
1: en de minister,
2: ja,
1: Dylan Jessicus, die zit hier al. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, heeft u al plannen en scenario's
3: Zeker.
1: Waar dat geld naartoe gaat?
3: Zeker.
1: Willen we zo alles over horen. Blijf luisteren.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
5: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
8: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We staan op de Prinsjesdagborrel van VNO-NCW in Nieuwspoort, Den Haag. Zometeen is de minister van Defensie, Jessicus, de gast. Ze krijgt er meer geld bij. De defensiebegroting groeit volgend jaar naar bijna 29 miljard euro. Hoe dat geld gaat worden besteed en waar gaat het eigenlijk naartoe? Dat zijn wel belangrijke vragen die wij gaan bespreken na de berichtgeving over de sabotage.
1: Want het treinverkeer is vandaag op ruim 30 plaatsen platgelegd door ijzeren buizen en ander materiaal. Dat lag allemaal op het spoor. Dat werd op de meeste plaatsen in de hele vroege ochtend aangetroffen. Maar in de loop van de dag werden opnieuw spullen op het spoor gelegd. De acties zijn nog niet opgeëist. Volgens premier Jette wordt er met mannenmacht gezocht naar de daders.
11: Er zit ook echt wel een georganiseerde actie achter. Want dit doe je niet zomaar. Het was gewoon heftig. Het is erg ontwrichtend om op deze manier het treinverkeer te ontregelen. Het kan ook echt heel onveilige situaties opleveren, zeg ik, als oud-spoormedewerker.
1: Ja, een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil niks zeggen over het mogelijk terroristische karakter van deze sabotage. Hij wil eerst het onderzoek van ProRail, politie en het OM afwachten. Wij gaan erover praten met Glenn Schoen, terreurdeskundige. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
1: Ja, de NCTV wil dus nog niets zeggen. Maar hoe kijkt u naar deze acties?
12: Nou, het lijkt duidelijk op een goed georganiseerd groter netwerk dat bezig is, dat die locaties goed kende. Dus je zit waarschijnlijk te kijken naar iets dat echt Nederlands in de aard is. Als je kijkt naar de eerste zorg bij een hoop mensen was, geloof ik, van zijn dit ook de Russen. We hebben natuurlijk hun in actie gezien in Frankrijk, in Duitsland en Polen in recente maanden en jaren tegen het spoor. Maar dat zijn vaak kleinere acties met minder mensen en vaak meer tegen de elektra van de spoorwegen. En dit lijkt toch echt meer op iets wat actievoerders zouden doen. En waarschijnlijk actievoerders die regionaal bekend zijn.
1: En waar maakt u dat dan uit op?
12: Nou, omdat je aan de ene kant geen duidelijke indicatie naar de politie toe dat er iets op het spel stond of dat er iets aan zou komen. Er zijn ook geen lokale mensen direct gearresteerd. Het is echt als een verrassingsincident gekomen. Het heeft mensen overvallen. Dus er zijn mensen die wel degelijk hebben nagedacht over waar doen we dit, hoe staan we niet gelijk midden van een camera of in de buurt van een beveiligingsbeambte. Dat is duidelijk voorbereidend werk met mensen die waarschijnlijk wat lokale kennis hebben opgedaan.
1: Ja, maar dat is toch bij terreuracties ook?
12: Dat is bij terreuracties ook, maar dat is natuurlijk hier even een vraag. Hoe gaat het OM daar hier naar kijken? Is dit een vorm van protestactie of wordt dit zwaarder ingezet? Ik denk dat de premier gelijk heeft, Nederlandse TV ook even voorzichtig met duiding eraan geven, maar wel expliciet kunnen noemen, hey, dit is wel strafbaar en het is natuurlijk gevaarlijk. En eigenlijk op twee vakken wanneer je het hebt over het spoor. Eén is de directe incidenten. We hebben ook gehoord dat er een incident was van een kleine botsing bij Steenwijk met zo'n buis. Maar aan de andere kant ook de respons, daar kunnen dingen misgaan. Het is natuurlijk een heel ingewikkeld apparaat, het spoor. En we mogen ons gelukkig prijzen dat de NS en ProRail heel competent zijn en heel voorzichtig omgaan met veiligheid. Maar het kan natuurlijk altijd, wanneer je honderden dingen moet gaan omgooien, dat er ergens een signaal of iets wordt gemist en dat treinen kunnen botsen. Dus er zit wel degelijk inherent gevaar aan zo'n actie.
1: Ja, en over gevaar gesproken, Nederland telt ruim 3000 kilometer spoor. Ja, dat is toch niet te beveiligen meter voor meter?
12: Nee, dat is minimale moeite voor maximaal effect. Het is inderdaad niet allemaal af te dekken. Ook niet met camera's. En dan is altijd nog de vraag hoe snel kun je reageren. NS en ProRail hebben over de jaren heen heel veel gedaan aan veiligheid en beveiliging. Niet enkel tegen sabotage algemeen. Maar ook naar aanleiding natuurlijk van koperdiefstal. Hè, worden ook drones en dergelijke ingezet. Maar het blijft toch moeilijk. Er zijn inderdaad duizenden stukken baan waar geen toezicht op is. Dus het is wel iets waar je heel makkelijk toch een actie uit kunt voeren, helaas.
1: Ja. En verwacht u dat er nog een claim volgt vandaag? Dat een actiegroep of een individu de sabotage opeist?
12: Het zal me niet verbazen. Ik was er wel over verbaasd dat het niet direct werd opgeëist. Soms krijg je dat een andere groep dan gaat proberen iets te claimen. En ze moeten natuurlijk ook kijken waar het mee verband houdt. Met de latere incidenten die we net vanmiddag over hebben gehoord. Met brandstichting langs snelwegen. Dat is ook in 6 provincies gebeurd. En natuurlijk zal de politie hier naar kijken en de diensten en de NCTV of er wel of niet een mogelijk verband is.
1: Dank, terreurdeskundige Glenn Schoen.
0: Bij ons inmiddels de minister van Defensie, Friese premier Dilan Jezelkus, hartelijk welkom. Hoe beleeft u de Prinsjesdag tot nu toe? Vermoeiend?
2: Ook dat.
0: Maar u bent er even bij gaan zitten, begrijp ik.
2: Dat is zeker, maar het is ook heel erg mooi. Maar het is inderdaad een lange dag waarin wij heel veel heen en weer rennen om ook zoveel mogelijk ook in het van media te woord te staan.
0: Wat kunt u ons vertellen over die sabotageacties? Want we hoorden eerder dat de politie niks meteen...
2: Nee, ik ga meteen schudden, maar dat is niks nieuws van wat u ten opzichte van wat u net heeft gehoord. Het is zeer laf, potentieel zeer gevaarlijk. En de politie zit er bovenop. En ik ga ervan uit dat de daders voor een rechter komen.
0: Veiligheid is erg belangrijk. Dit is dan binnenlandse veiligheid. De politie handelt dat tot nu toe dan af. Maar u gaat over de externe veiligheid. Het mag wat kosten. Hè? Het bonnetje komt vandaag op 28,9 miljard euro.
2: Nou ja, we hebben tot 5 jaar geleden hebben we behoorlijk bezuinigd op defensie als Nederland. En ik denk dat als we nu terugkijken en beseffen ook waar we nu staan op de wereld, met een oorlog in Oekraïne, met alle brandhaarden om ons heen, en onze vrije manier van leven het onder druk staat, dan was dat tamelijk naïef. En ik denk dat we dat nooit meer mee mogen maken. Dus we moeten fors investeren inderdaad in onze defensie om ervoor te zorgen dat we onze veiligheid kunnen beschermen.
0: In de troonrede zei koning Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met internationale bondgenoten om te zorgen voor meer wapens en militaire slagkracht. Wat moet ik me daarbij voorstellen anders dan dat we al in de NAVO samenwerken?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk vorig jaar tijdens de NAVO-top in Den Haag de 3,5% afgesproken. En dat betekent dat alle landen tenminste 3,5% ook moeten gaan investeren in de defensie. En in het geval van Nederland heeft het kabinet ook voor de komende jaren tot 2035 dat geld vrijgemaakt. En ook aangegeven richting Defensie, en daar zijn wij heel erg blij mee, je kunt ook op die manier je geld nu gaan besteden. En dat betekent dat we aan de ene kant het materieel wat u van vroeger kent, laat ik maar zo zeggen, zoals de tanks, ook weer moeten zorgen dat we dat op orde hebben, dat we genoeg hebben. Maar ook flink aan het investeren zijn in drones en andere nieuwe technologie. En ondertussen rekening moeten houden met het feit dat over 5 jaar, 10 jaar de frontlinie er ook helemaal anders uit kan zien. Dus ook die flexibiliteit en innovatiekracht moet Defensie hebben. En daar zullen wij op investeren.
0: Dit is een bedrag, hè? Er is een getal aangeplakt, of een percentage, 3,5%. Maar wat moet de Defensie, de krijgsmacht, kunnen voor dat geld? Wat is eigenlijk het inhoudelijke doel?
2: Ja, en dat zijn een aantal taken die we daarbij hebben. Het belangrijkste is natuurlijk ons eigen grondgebied beschermen. Ja. Dat is hoofdtaak 1. En daarvoor is het heel erg belangrijk dat we genoeg mensen hebben. Dus we nemen mensen aan. Dat zij ook de beste arbeidsvoorwaarden kunnen hebben. Dat we ook een goede werkgever zijn.
0: Maar per wanneer kunnen we dat dan? Want een paar jaar terug werd nog gezegd, we kunnen onze grondwettelijke taak niet eens uitvoeren, zei de krijgsmacht toen. En daar moet natuurlijk naartoe, wat u nu zegt, ja, dat in elk geval Nederland verdedigd kan worden. Wanneer kan de krijgsmacht Nederland totaal verdedigen?
2: En dat zullen wij nooit helemaal in ons eentje doen. Want dat doe je dus in die bondgenootschappen waar u ook inderdaad mee begon. Ja. Dat doe je binnen de NAVO. Dat doe je met een sterke Europese samenwerking binnen de NAVO. Dat doe je met je bondgenoten. Op het moment dat wij aangevallen zouden worden, dan worden alle NAVO-landen aangevallen. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Mm-hmm. En in dat verband, als je kijkt, dan kunnen wij nu al echt zelf staan als hele verantwoordelijke bondgenoot. Als ik zie hoe internationaal naar Nederland wordt gekeken.
0: Ja, maar het is natuurlijk toch inderdaad
2: nu,
0: hoe het binnen het bondgenootschap wordt gezien. Maar waar ik naartoe wil is een soort afrekenbaarheid. En zoals je bij alle begrotingen hebt, er wordt geld uitgegeven, dat moet doelmatig worden besteed.
2: Oh, zeker.
0: En wanneer kunnen wij zeggen, nou, dat heeft Dylan Jessekus toch wel doelmatig besteed, dat geld?
2: Nou, wat wij hebben gedaan is voor de zomer de defensienota neergelegd. Mm-hmm. Binnen een maand volgens mij ga ik er ook met de Kamer over debatteren. Daarin zal ook alles te volgen zijn. Wat kopen we aan? Nou, bijvoorbeeld zoals die drones. Wij willen dat op termijn 50% van het effect op het slagveld door drones of onbemande systemen voor elkaar wordt gekregen.
0: Ja.
2: We willen Patriot-raketten aankopen, we willen kruisraketten voor onze onderzeeërs.
0: Maar ik stel er toch iets bij voor, als alle landen net doen wat wij doen, we geven 3,5% mm-hmm. uit, dan komen er in 2035 beslist geen ballistische raketten uit welk land dan ook op ons gebied. Dat zou een doel kunnen zijn.
2: Ja, want je beste verdediging is afschrikking.
0: Ja.
2: Dus dat is
0: maar
2: wat je wil
0: laten
2: zien.
0: Is dat een doel?
2: Zien.
0: Is dat een concreet doel waarbinnen wij dan veilig zijn?
2: Ja, en laat ik u zeggen, we hebben helemaal niet tot 2035. Wij zijn nu al aanwezig aan de oostflank van Europa om ervoor te zorgen dat we heel duidelijk met onze bondgenoten, is Nederland daar aanwezig om te laten zien.
0: Mm-hmm.
2: Luister, wij zijn hier. En op het moment dat je als Poetin voorbij Oekraïne zou willen gaan, kom je ons tegen. Dat is je afschrikwekkend effect. Daar zitten we al. Dus we hebben die luxe en de tijd helemaal niet tot 2035. We moeten het wel zorgvuldig opbouwen en daar zijn we nu mee bezig. Maar als u ziet hoe wij bijvoorbeeld voorop lopen met een paar landen als het gaat om drones, om drone-technologie.
0: Mm-hmm.
2: De kennis die wij krijgen en leren van Oekraïns leger aan de frontlinie door onze nauwe samenwerking vanaf het begin. Dat is heel bijzonder. En onze defensie hoort ook daarom tot de top van de wereld.
0: We zitten historisch in een vrij unieke situatie. We worden allemaal voorbereid op een mogelijke oorlog. Sommigen zeggen we zitten al in een hybride oorlog. En tegelijkertijd is er sociale onrust. Terwijl in het verleden heb je altijd gezien dat als de bevolking werd voorbereid op een conflict, dan werd er ook gezorgd voor een goed sociaal vangnet. Juist, er gingen mensen ook meer verdienen. Juist, omdat je wil dat iedereen zegt, nou, we gaan erachter staan. Dat doet dit kabinet niet.
2: Ben ik niet met u eens. Op de eerste plaats, als je ziet wat voor groot draagvlak er in Nederland is, en ook in de Kamer voor Investering Defensie, mm-hmm. denk ik dat er een ontzettend groot gedeeld gevoel van urgentie is. Dat mensen zijn niet naïef, zijn niet dom, zien de gevaren.
0: Nee, maar je hoort ook wel van de mensen die actie hebben gevoerd, van ja, er wordt van alles van ons gevraagd en we moeten straks, we moeten als één man achter de krijgsmacht gaan staan. Maar wij willen ook een goed sociaal vangnet en daar toont u aan.
2: Nou, even twee dingen uit elkaar. Al was er geen cent nodig voor Defensie, zijn nog steeds hervormingen nodig als het gaat om onze sociale voorzieningen of zorg.
0: Nee, dat begrijp ik wel. Dat pleidooi is hier natuurlijk ook meerdere keren voorbij gekomen.
2: Ook door deskundigen. Het
0: gaat mij even om
2: het
0: historische
2: verhaal.
0: Perspectief, dat het eigenlijk vrij uniek is om in zo'n situatie de mensen minder zekerheid te bieden.
2: Maar ik ben het gewoon niet met u eens dat we dat doen. En als we heel zorgvuldig de stappen af zouden lopen, dan ziet u dat er nog steeds meer geld naar zorg gaat, meer geld naar sociale voorzieningen, maar dat we het juist behapbaar proberen te maken om ervoor te zorgen dat we het in de toekomst ook behouden. En natuurlijk staat het iedereen vrij om daar een andere mening op te hebben. En dat we daarover kunnen debatteren. Dat we moeten kijken hoe krijg je dat voor elkaar. Maar dat staat echt los van Defensie. En daarbij hoort ook bij dit kabinet, en hebben we ook neergelegd net, dat we alles op alles willen zetten om ervoor te zorgen dat onze economie ook groeit. Dat we daarin ook onafhankelijker zijn van landen en regimes
0: waar
2: helemaal niet afhankelijk willen zijn.
3: Ja. En toch is er in mijn ogen wel een weeffout gemaakt. En dat ligt niet aan de VVD of aan dit kabinet, want dat is namelijk in de vorige kabinetsperiode gebeurd, waarbij er afgesproken werd om naar de 3,5% NAVO-norm toe te gaan, zo goed als kamerbreed, maar dat bonnetje niet in te vullen. Dat was logisch, want het kabinet Schoof was toen demissionair. Maar er ligt nu wel een hele dikke rekening van miljarden ligt er om Defensie te betalen. En het gevaar dreigt nu, en dat sluit ook aan op de vraag van Niels, dat mensen nu het idee krijgen, ja, omdat er een dikke Defensie-rekening ligt, moeten we de sociale zekerheden maar...
2: Maar dat is, met alle respect, als u dat als stelling blijft opwerpen, dan gaan mensen vanuit die stelling communiceren. Maar dat is niet wat er aan de hand is. Als u ziet dat er in de Kamer breed draagvlak is voor extra investering in Defensie, dan zou ik de stelling aandurven dat het geld sowieso naar Defensie zal gaan, omdat we moeten investeren, omdat we anders niet voor onze veiligheid kunnen staan. En dan is er niks. Als je geen veiligheid hebt, heb je al helemaal niks. Die hervormingen zijn nodig, omdat het anders op termijn niet houdbaar is. Dat onze kinderen en kleinkinderen hebben dan straks niet de beste zorg die wij nu hebben. Dus dan is de vraag die u aan mij kunt stellen. Natuurlijk, vind je dat je dan nu verantwoordelijkheid moet nemen, of wil je op de pof, op de gok, dat de kabinetten na jou die verantwoordelijkheid moeten nemen? En dit kabinet heeft ervoor gekozen om nu wel die verantwoordelijkheid te nemen. En dan zie je dat er partijen in de Kamer zijn, of de polder, die zeggen, nou, misschien kan dit beter met andere maatregelen. Daar kunnen we het met elkaar over hebben. Maar die hervormingen zullen plaats moeten vinden. Anders is het straks niet houdbaar in de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Dus aan de ene kant proberen we te investeren in onze veiligheid, zodat militairen, defensie, politie ervoor kan zorgen dat u vrij en veilig uw leven kunt leiden. En ondertussen wil je dat in de toekomst ook welvarend en goed kunnen doen, zal je moeten hervormen. En laten we dan met elkaar over hebben hoe je dat voor elkaar krijgt, en niet die verantwoordelijkheid vooruitschoppen, en dat onze kinderen er straks mee zitten, dat we het gewoon niet meer waar kunnen maken.
0: Ik dank u wel voor uw komst, minister van Defensie, vicepremier Dylan Jesselgus.
13: Dank u. Prinsjesdag.
1: En aan tafel is geschoven een andere minister, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hans Veilbrief. Van harte welkom.
14: Dank u wel.
1: De troonrede werd in de Schouwburg gehouden.
14: Het schijnt zo.
1: Ja, en ik moest aan u denken, want bij Schouwburgen zijn spotlights. Stond u een beetje in de spotlight? Want uw begroting ligt volgens mij het meest gevoelig. Daar wordt voor gestaakt.
14: Totaal niet, want ik was designated survivor. Dus ik zat niet in de zaal.
1: Vertel. Dat was u.
14: En er valt niks over te vertellen. Ik zat niet in de zaal.
1: Ah, maar u mocht wel op tv kijken, neem ik aan.
14: Ik heb de troonrede gehoord.
1: Ja, ja. Oh, wat interessant. Is dat, Leonard, is dat
3: iedereen? Er is altijd, maar de afgelopen jaren, omdat de VN een grote vergadering heeft, precies rond Prinsjesdag, was de minister van Buitenlandse Zaken, meen ik altijd, in het buitenland. En de designated survivor. Maar dat was nu...
0: Even uitleggen, dat is dus als er een aanslag zou zijn... Of
3: ja, dat
0: er
3: in ieder geval nog iemand is die namens het kabinet kan spreken.
14: Ah,
3: ja.
14: Zo is het.
1: Nou, en die designated survivor zit bij onze tafel. Dan de vraag, wat voor Prinsjesdag is dit voor u als de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid zo onder vuur ligt, in het licht staat?
14: Nou, ik vind eigenlijk Prinsjesdag vol beloften. Want we begonnen met een coalitieakkoord. Dat coalitieakkoord, de minister van Defensie zei het net, had bezuiniging in zich, maar had ook duidelijk op mijn terrein hervormingen in zich. Hervormingen omdat bijvoorbeeld mensen in Nederland te veel arbeidsongeschikt worden, moeilijk uitstromen, veel mensen toch nog in de werkloosheidsuitkering zitten, terwijl we heel veel vacatures hebben en niet goed genoeg gezorgd wordt dat mensen hun bekwaamheden onderhouden, een heleboel te doen. Dus daarom stond er een vrij groot programma sociale zekerheid in het regeerakkoord. Nou, dat leidde snel in de Kamer tot, en trouwens ook in de polder, tot gedoe. AOW-leeftijdsverhoging. Was daar de een van de andere grote ding wat steeds een rol speelde, was de uitkeringsverlaging. Even in techniek, 20% verlaging van het maximum dagloon. Dat is voor de hogere uitkeringen. En dat leidde tot, zeker bij die laatste, ook wel tot terechte kritiek. Want hoe ga je daar eigenlijk mee om als je al een uitkering hebt en je hebt toevallig een huis of je hebt andere vaste lasten? En opeens gaat je uitkering omlaag. Dus we hebben besloten.
0: Is het nou eigenlijk niet heel onhandig geweest achteraf om eerst dat bedrag te noemen en te zeggen we willen erop bezuinigen, terwijl de achterliggende gedachte dus hervorming is? Nou, je moet zeggen we willen hervormen. Mensen, kom erover praten. Dan gaan we daaraan beginnen en dan zien we wel of dat wat oplevert.
14: Ja, maar als je het zo doet, weet ik wat het oplevert.
1: Namelijk?
14: Nou, niks. Want ik bedoel, er is in Nederland nog nooit een sociaal akkoord gesloten. In 82, 83, in 2003, 2004, 2013 en dan altijd staat er een doelstelling. Maar je hoeft die doelstelling, dat had je kunnen doen. Je had de doelstelling ook niet in geld kunnen formuleren. Maar in andere...
0: Als je gelooft in hervormingen.
14: Andere indicatoren, dus dat had je kunnen doen. Zo hebben we het niet gedaan. Dan lag de financiële tabel. Maar ik was dus net aan het uitleggen dat we daar nu de helft uit die tabel weghalen. De twee bezuinigingen, hervormingen die het meeste lijken op botte bezuinigingen, zal ik maar even zeggen, in de ogen van veel mensen. En we hebben nu twee grote blokken over. Dat zijn de WW en de WIA. En de minister van Defensie zei dat voorkomen terecht. Ook als we geen geld nodig hadden gehad voor Defensie, had een kabinet, wat een beetje de naam wil hebben van een kabinet, moet daarop iets gaan doen. De WIA is echt onhoudbaar aan het worden.
1: Leonard?
3: We zitten nu in een situatie waarbij Hans Spekman vandaag gezegd heeft, het inlegvelletje, ofwel de liefdesbrief, is niet genoeg. Leg ik naast me neer. Die tabellen moeten nog steeds van tafel af. We hebben hier Jesse Klaver aan tafel gehad. En hij zegt nog steeds, wij houden de bonden vast. Wat ons betreft moet het ook allemaal van tafel af. Daarna kan er pas gepraat worden. Op de vraag, kunnen ze dan met u praten? Zegt hij, nee, u moet bij de polder zijn. Wat maakt u hier nou van?
14: Nou, wat ik hiervan maak is dat het kabinet al in mei gezegd heeft, toen wij naar buiten liepen bij het Katshuis, hebben de premier en ik allebei gezegd, letterlijk, laten we gaan praten over inhoud en laten we dat even doen zonder de tabellen. Dus zover zit het niet van elkaar.
3: En toch komen ze niet praten. Want heeft dit nog zin? We zijn inderdaad al sinds het voorjaar, ik heb toen ook bij als verslaggever bij het Katshuis gedaan, zijn we dit spel aan het spelen.
14: Ja.
3: En met de polder, het kabinet erbij. Want vier ministers hebben jullie daar gezeten.
14: Ja.
3: En het zit muurvast.
14: Maar kijk nog eens terug naar de grote akkoorden die gesloten zijn in het verleden. Dan zal u altijd zien. Toen was het allemaal veel heftiger. Stonden museumpleinen vol. Binnenhof werd volgespoten met brandweerschuim. We zijn al wat gewend in dit land. En het gaat altijd op dezelfde manier. Het gaat namelijk op de manier. Er is een voorstel. We zijn het er niet mee eens. En uiteindelijk komen we aan tafel. Omdat we allemaal die inhoud belangrijk vinden. Ik ga toch even, want het is vandaag Prinsjesdag, even de troonrede erbij halen. Het gaat hier in dit land om samenwerken. Ik heb jarenlang in het buitenland gewerkt, zoals u weet. Wij zijn uniek in het oplossen van problemen door samenwerking. En dan deins ik dus niet terug voor Jesse Klaver of Hans Spekman. Die zegt, het is allemaal nog niet genoeg. Er komen nu 2 dagen algemene politieke beschouwingen aan. We gaan horen wat de Kamer precies vindt. En dan gaan we proberen om weer aan tafel te komen. En dat ga ik echt serieus proberen. En ik blijf gewoon net zo lang proberen. Dat heb ik vaker gedaan op dossiers. Ga het hier ook weer doen. Net zo lang proberen tot het wel lukt.
1: En hoe gaat u ze weer aan tafel krijgen?
14: Nou, er zit dus een handreiking waarvan u dus... Ik heb uw uitzending niet gehoord. Waarvan de vakbeweging zegt, het had nog wel wat meer mogen zijn. We gaan naar de Kamer luisteren. Ik heb vandaag in een interview met het AD gezegd, ik ben bereid om bijvoorbeeld, dan gaat het om inhoud, hè, bij de WW te kijken. Als het nou zo is, dat als een graat in de keel zit, dat oudere werklozen moeilijk weer aan de slag komen, dat daarvoor de duurverkorting van de WW een groot probleem is voor de huidige oudere werklozen, dan wil ik daar naar kijken. Maar dan praten we over inhoud. Maar als je over inhoud wilt praten, zul je wel eerst met elkaar aan tafel moeten komen zitten.
3: Ja. Dus heb ik nou goed gezien in de plannen zoals ze nu gepresenteerd zijn, en ook het uitstellen van bepaalde maatregelen, dat is allemaal bedoeld om ervoor te zorgen, hè, dat niet in 27... en 28 er al maatregelen ingaan. Exact. Zodat je met alle rust, in alle exact rust met de bonden kan praten.
14: Dat heeft u uitstekend gezien. Dat is precies de bedoeling.
3: Ja, maar op het moment dat je dat doet, en ik ga toch terug naar mijn initiële vraag. Je hebt zo'n brief en je steekt je hand uit en hij wordt maar weggeslagen. Ook voor onze luisteraar, wanneer houdt het dan op? Wanneer ga je een andere kant op kijken? Bijvoorbeeld naar rechts, hè, want als het over links niet gaat. Wanneer houdt het op om met elkaar dat spelletje, die dans.
14: Ja, dit is Nederland, dit houdt nooit op. Ik heb heel veel onderhandelingen gedaan, ook in Europa, in de eurocrisis. En ook daar hebben we nooit gezegd, als een land aan de rand van de afgrond stond, het houdt op, we doen niks meer. Je blijft altijd doorpraten, dus je blijft altijd proberen. En ik zal altijd blijven proberen, iedere nacht weer.
0: Het is wel opvallend dat u die handreiking ook wel doet. Hè? Dus u heeft al gezegd, ik haal dat AOW-plan gaat van tafel. Nu zegt u, ik heb aangekondigd, nou, als dat WW voor WW inkorten voor oude werknemers, als dat nou zo'n groot probleem is, kunnen we het ook over hebben, wil ik ook wel parkeren. Dat hoor je natuurlijk bij heel veel politieke partijen waar u van afhankelijk bent voor steun. Hoor je die toenadering niet?
14: Nee, maar dat is wel vaker in dit soort situaties. dit soort situaties komen, ik heb het vandaag al tegen een aantal keer mensen gezegd, opeens los. En meestal is dat op een moment, dat kan in de algemene politieke beschouwing zijn, dat kan daarna zijn, als iedereen denkt, ja, we kunnen nog wel een jaar zo doorgaan, maar daar gaan we niks mee opschieten.
1: En in hoeverre wordt u er wel eens moedeloos van dat proces?
14: Nooit. Nooit, echt niet. Echt niet. Dit is echt, dit is de polder. Wend er maar aan. In Nederland gaat het altijd zo.
1: Want u zegt het werkt.
14: Nou ja, ze kijken in het buitenland heel. Kijk, in Frankrijk had nu alles plat gelegen. Had niet één dag alles plat gelegen, maar maanden. In Duitsland praten ze al helemaal niet meer met elkaar. Dus mensen zijn jaloers op het model wat wij hebben met elkaar. Ben ik er blij mee dat het nu nog vast zit? Nee, want dat moet u vooral niet denken. Maar geloof ik erin dat ik uiteindelijk de partijen aan tafel kan krijgen? Ja, daar geloof ik in.
1: En met die hoopvolle boodschap moeten wij afsluiten. Dank Hans Veilbrief, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
0: Het is 5:30. Straks hoor je toch een beetje paniek bij een aantal Europese banken na een Amerikaanse waarschuwing. Mogelijk wordt het komend cijferseizoen minder mooi dan gehoopt. En Jensen Huang van Nvidia kreeg een bijzonder telefoontje. Dat moet ik even laten horen op jouw computer, Lisbeth. Oh, gaat dat nog lukken?
15: Mr. President, you're now talking to the planet.
16: And I'm telling you it's all a hoax.
0: It's all a hoax. Waar dat over gaat, hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
17: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer.
18: Tot dan. Tot morgen. Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
19: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: 52 min 40.
24: 12 natuurlijk.
23: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
25: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
23: In 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
27: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
28: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
29: Thomas van Zijl.
30: Morgen in BNR Zaken doen het lobbypanel over de algemene politieke beschouwingen en een gesprek met Tessa van Swieten, de jongste managing partner ooit van Boston Consulting Group in Nederland. Ik vraag haar of veel consultants richting overheidsfuncties vertrekken of dat het andersom is. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius.
2: verzekerd van betaling.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
7: BNR Verkeer.
8: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 500 kilometer file nu. Op de A1 richting Amsterdam heb je een kwartier vertraging tussen Baarn en Blaricum. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Dat komt door werkzaamheden. A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelevaar en Sveen en Den Haag-Zuid. Alles bij elkaar opgeteld. 25 minuten vertraging. En bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de randweg, de N2. In de richting van Den Bosch tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Waterdorp doe je er een half uur langer over. Op de N2 zijn twee rijstroken dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A31 van Leeuwarden naar Harlingen bij 29,9. En op de A73 richting Nijmegen bij 18,5.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
10: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland moet van de handrem, zei minister Heijnen bij de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Er zijn te veel regels, te weinig vergunningen en het stroomnet zit vol. Bedrijven kunnen daardoor niet groeien, zegt Heijnen. En dat is nodig voor werk en een goed inkomen. De Raad van State is niet erg enthousiast over de miljoenennota. Het kabinet weet precies waar de problemen zitten, maar er iets aan doen is een ander verhaal, is de kritiek. Zo vindt het kabinet dat werk moet lonen, maar in de praktijk ziet de Raad van State dat mensen met een baan meer belasting gaan betalen. De politie en AIVD onderzoeken de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag. Daaruit moet onder meer blijken of het om terrorisme gaat, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij zegt dat er goed over de acties nagedacht is. Inmiddels rijden alle treinen weer. In Turkije zijn zeker 150 LHBTQI-demonstranten opgepakt, onder wie journalisten en advocaten. Ze protesteerden omdat de politie 2 dagen geleden meerdere woningen en kroegen van LHBTQI'ers binnenviel en mensen arresteerde. De Europese Unie is bezorgd over de situatie, maar de Turkse minister van Justitie trekt zich daar niks van aan. En de politie heeft tot nu toe 21 demonstranten aangehouden tijdens Prinsjesdag vandaag. 9 Extinction Rebellion-aanhangers werden opgepakt voor het gooien van verf op de route van de Glazen Koets en het gooien van nepolie op de Tweede Kamer. 12 anderen demonstreerden onaangekondigd bij de Hofvijver en werden daarom aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 21 tot lokaal 29 graden en droog. Vanuit het westen komen er wat wolken en buien aan. Vanavond in het oosten wat regen en onweer. Morgen buien en iets koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Bij ons is dadelijk de minister van Economische Zaken en Klimaat, Helene Herbert. Nou, ze is er nu al zelfs. Hebt u nog iets gemerkt van die protesten waar net de melding van werd gemaakt in het bulletin?
11: Nee, ik ben ze niet tegengekomen.
0: Het is helemaal langs u heen gegaan.
11: Er is veel langs me heen gegaan vandaag. Ik leef heel erg vandaag in deze Haagse bubbel van Prinsjesdag.
0: We gaan er zo meteen proberen uit te breken. Of even in uw bubbel duiken met uw begroting van Economische Zaken. Tot zo.
19: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op Checklist Cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
1: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
12: Norwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar norwavecybersecurity.com.
2: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
17: Goedemiddag.
8: Middag.
17: We zijn nog steeds te gast op de borrel van VNO-NCW in Nieuwspoort in Den Haag, waarin we de Prinsjesdagplannen bespreken met ministers, fractievoorzitters. Het is 17:30 geweest. De AEX sluit ongeveer op dit moment. Gaan we ook nog bespreken met Jorik Simonides. Maar eerst een gesprek met de minister van Economische Zaken.
8: Helene Herbert, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
8: Ja, het kabinet, dat is wel wat vandaag bekend is geworden, gaat een nationale investeringsinstelling oprichten. NIE, met twee I's, stelt daarvoor 3,3 miljard euro beschikbaar. En er komt ook nog een nationaal agentschap disruptieve innovatie, NADI. En daar komt 500 miljoen euro voor. Ja, dit is hoe dan ook minder dan Peter Wennink van het beruchte rapport, die heeft gekeken naar de toekomstige groeicapaciteit van Nederland, heeft voorgesteld. Is dit wel voldoende?
18: Ja, ik zou eerder kiezen om te zeggen wat fijn dat we hier nu een start mee maken en er een aanzienlijk bedrag inleggen. Natuurlijk zou het altijd weer meer mogen worden, maar laten we in ieder geval beginnen. En daar is alle mogelijkheid voor met deze opzet die we nu voor ogen hebben.
8: Want wat moeten die fondsen gaan doen? Om met die investeringsinstelling te beginnen, nationale investeringsinstelling. Er is ook al een nationaal groeifonds. Dit is weer wat anders.
18: Ja, dat klopt. Het Nationaal Groeifonds is echt gericht op het supporten van grote projecten die bedoeld zijn voor innovatieve ontwikkelingen. De Nationale Investeringsinstelling is er om financiering beschikbaar te stellen, eigenlijk voor de groei van bedrijven die nu al succesvol zijn. Vaak heel innovatieve bedrijven. En die meer kapitaal nodig hebben om eigenlijk uit te kunnen breiden. En je ziet vaak dat die bedrijven tot 100 miljoen dat geld best bij elkaar kunnen halen in Nederland, ja, in Europa. Maar als ze dat bedrag te boven gaan, dat ze eigenlijk bijna altijd moeten uitwijken, vaak naar Amerika.
8: Kunt u eens een voorbeeld noemen van zo'n bedrijf? Misschien denkt u wel aan een concrete firma?
18: Nou, even weg te blijven bij bedrijven, maar meer als je kijkt naar de technologieën die natuurlijk heel erg in opkomst zijn, ook de technologieën waar wij in Nederland goed in zijn, dan willen we die houden in ons land. Dus dan gaat het over alles wat met digitale technologie te maken heeft, met medtech te maken heeft, alles in de semicon.
8: Medische technologie. Ja.
18: Zeker. Mm-hmm. En we hebben best veel technologieën in Nederland waar we uitzonderlijke kennis op hebben. We zijn er ook best goed in. Om dat op te bouwen naar succesvolle bedrijven. Maar dan gaat het erom, kun je die bedrijven ook voldoende laten groeien. Daarvoor is financiering nodig.
8: Natuurlijk. En dat kunnen ze niet uit de markt halen.
18: Op dit moment lukt dat onvoldoende.
8: Pardon? In ieder geval.
18: Nou, daar zijn voor financiers soms overwegingen in, want dat ze daar toch nog net een te groot risico in zien, waardoor ze niet instappen. Mm-hmm. Pensioenfondsen hebben daar allerlei overwegingen bij. En eigenlijk met die nationale investeringsinstelling kiezen we ervoor om publiek geld te koppelen aan privaat geld.
8: Ja.
18: Geld van banken, geld van pensioenfondsen, zodat uiteindelijk daarmee het kapitaal beschikbaar komt, wat dus die omvang heeft, wat die bedrijven nodig hebben.
8: Is het ook bedoeld om te voorkomen dat die bedrijven, die scale, zijn het scale-ups of moet het nog groter zijn?
18: Nee, het zijn eigenlijk de bedrijven die inderdaad boven die 100 miljoen gaan groeien.
8: Precies, dat ze dat in Amerika gaan halen bijvoorbeeld, dat geld. Want vaak zeggen ze, van daar kan je wel makkelijker bij dat private geld komen.
18: Dat is nu inderdaad waarom vaak die bedrijven de weg naar Amerika vinden.
0: Ja.
18: En natuurlijk willen we die bedrijven houden. Nederland, in Europa.
17: Maar is er dan genoeg geld? Want er is in Amerika altijd meer geld. Alleen al omdat er veel meer mensen wonen en veel meer investeerders zijn.
18: Ja, ik ben er erg van om goed te willen concurreren op iets waar wij zelf uitmuntend in zijn. We gaan in Nederland niet meer geld hebben dan in Amerika. Er zijn wel een aantal dimensies waar wij al in Nederland en in Europa beter in kunnen zijn. Mm-hmm. Dat zit hem vaak in ecosystemen bouwen waarin bedrijven samen slimmere opschaling mogelijk maken. Ik was gisteren bijvoorbeeld in Twente op het Kennispark. En dan zie ik daar ook weer dat bedrijven eigenlijk zeggen, wij kunnen groeien als bedrijf met minder behoefte aan kapitaal dan hoe dat in Amerika zou zijn, omdat bedrijven daar te geïsoleerd groeien. Tegelijkertijd moeten ze wel meer krijgen dan wat we beschikbaar kunnen krijgen dan wat nu is. En daarom is die Nationale Investeringsinstelling zo'n goede toevoeging aan ons landschap.
15: Maar er is wel degelijk geld in Nederland. Alleen zoals het in de politiek werkt, is een kwestie van keuzes maken. Als je nu ziet dat het kabinet om een heel klein koopkracht stimulerende maatregel, hè, van min 0,3% naar min 0,1%. Er wordt 1,5 miljard wordt daarvoor uitgetrokken. De accijnsverlaging wordt weer verlengd, hè, op diesel en op benzine. Ook bijna 1 miljard. Dat geld had ook naar innovatieve bedrijven gekund, in plaats van hele kleine koopkrachtreparaties. En dat is aan u als bewindspersoon om die keuze te maken. Dat is dus niet gebeurd.
18: Het klopt dat er heel veel keuzes op heel veel terreinen gemaakt moeten worden door ons als kabinet. En daarin maken wij afwegingen waarin we belangen met elkaar wegen. Ik ben er ontzettend tevreden over hoeveel geld we beschikbaar hebben gesteld en keuzes we durven te maken om die economie te boosten.
15: Bij dat belangen afwegen is nu dus het signaal. Wij vinden het belangrijker om een koopkrachtplusje van nogmaals 0,2%, om die erbij te plussen. Dat vinden we belangrijker eigenlijk dan het bedrijfsleven het geld geven om te kunnen investeren, om dus in de toekomst die bedrijven te hebben waarmee de economie kan gaan groeien.
18: Hoe ik daarnaar kijk is dat als het gaat over koopkracht, als je het over die cijfers hebt, dan snap ik dat jij zegt, goh, is dat nou niet te marginaal? Tegelijkertijd, als jij degene bent die het huishouden heeft waarin er echt aan het eind van de maand moeite is om rond te komen, hè, om het eind van de maand te halen, dan doet het er ineens wel heel erg toe. Wij voelen ons verantwoordelijk als kabinet voor ook alle huishoudens in
0: Nederland. Ja, maar er zit een andere discussie achter, met respect voor deze afweging natuurlijk. Maar dat zeggen bijvoorbeeld ook onderzoekers van ING. Zo'n koopkrachtreparatie, maar ook het nog achterwege laten van de accijnsverhoging, dat zijn eigenlijk labmiddelen. Daarmee vang je als overheid, geef je daar veel geld aan uit, daarmee vang je wel economische klappen op, maar je maakt de economie er niet toekomstbestendiger mee. En dat is wel kritiek die natuurlijk ook uit Wenning komt.
18: En daarom hecht ik er ook zo aan om ook weer te benadrukken welke keuzes er allemaal wel gemaakt zijn voor die versterking van onze economie op de lange termijn. Hmm. We hebben heel duidelijk gekozen, dat is al vorig jaar gebeurd, voor een aantal domeinen waarop we denken dat we al in Nederland, dat denken we niet alleen, we weten dat we daar in Nederland uitmuntend in kunnen zijn.
0: Zoals die biotechnologie en digitalisering.
18: Zeker, dus ons industriebeleid is glashelder. Hmm. Daarin hebben we keuzes gemaakt om met die nieuwe investeringsinstelling, met die nieuwe voor disruptieve innovatie, om daar heel veel support aan te geven, om daar geld op in te zetten. De talentstrategie die het kabinet voor de zomer gepresenteerd heeft, is er 1-op-1 op gericht om juist in de sectoren waarin we onderscheidend zijn, om daar mensen voor op te willen leiden en om te scholen. Dus ik vind dat we durven om te kiezen, om kleur te bekennen en daar middelen op koppelen. Wat u ter sprake brengt, zou het niet allemaal nog beter zijn als je nog meer zou investeren? Natuurlijk is het antwoord daarop ja. Overigens hoop ik ook dat vooral door de keuzes die wij als kabinet maken, dat daardoor heel veel private partijen mee kunnen koppelen en we daardoor veel meer leverage creëren, dus meer impact maken.
0: Ik zie het al, hier zit een ontspannen minister van de Economische Zaken. Ik denk dat uw begroting zonder problemen door de Kamers kan, of niet?
18: Ik ga daar in ieder geval vol mijn best voor doen. Ik verwacht daar
0: dan
18: applaus voor.
0: Gelukkig mensen.
18: En dan kunnen we door naar de volgende ronde. Want natuurlijk ben ik hier niet tevreden in de zin van dat ik achterover leun. Ik ben tevreden met wat we nu wel gaan doen.
0: Ja.
18: En wil door naar het volgende wat we voor elkaar kunnen krijgen. Want er moet nog veel meer gebeuren om ruimte voor ondernemers te maken. Ik ben ontzettend trots op al die mensen die elke dag het geld verdienen in Nederland. We moeten dat geld ook eerst verdienen voordat we het uit kunnen geven. Die mensen mensen verdienen steun, die verdienen ruimte. Ik ben er blij mee omdat we eigenlijk een vrij ondernemersvriendelijke begroting hebben kunnen presenteren, waarin niet lastenverzwaringen gepresenteerd zijn.
0: Vriendelijk voor de laagste inkomens en voor ondernemers. Nou, dat is wat u graag presenteert. Ik dank u wel, Helene Herbert, minister van Economische Zaken.
17: We gaan naar Jorik Simonides van BNR Beurs. Hij is in de studio in Amsterdam. Goedemiddag, Jorik.
20: Dag, Lisbeth.
17: Ja, het is Prinsjesdag, maar de beurs gaat natuurlijk ook gewoon door. En wat ik me dan net toch afvroeg, reageert de Amsterdamse beurs wel eens op de troonrede?
20: Nee, nauwelijks eigenlijk. Ik hoorde wel dat ASML nog even genoemd werd. Maar ook dat aandeel doet helemaal niks. Je ziet dat beleggers zich nooit zo heel erg veel aantrekken van politieke gebeurtenissen überhaupt in Europa. En Nederlandse beleggers al helemaal niet. Dus weinig effect daarvan.
17: Dan gaan we door naar het beursnieuws. Het nieuws op de beurs zelf. Een aantal Europese banken staat lager. Is daar een reden voor aan te wijzen?
20: Ja, dat houdt verband met een waarschuwing die gistermiddag kwam uit de Verenigde Staten, waar de CEO van Bank of America aangaf dat hij minder inkomsten verwacht uit zijn investeringsbank tak. En ook wel fors minder, zegt hij. Minimaal 10% minder omzet het komende kwartaal. Dat heeft te maken met de rentes in Amerika die oplopen. De kortlopende rente van de Fed, maar ook die langlopende rente op staatsobligaties. Geeft minder prikkel om te beleggen. En dat gaat die investeringsbanktak van Bank of America dus merken, zegt de CEO.
21: The pipeline investment banking is full. The activity level is strong. But with rates moving up 100 basis points over a short period of time, people pause a little bit.
20: Ja, er komt dan bij dat door die hoge rente lenen heel duur is, wat fusies en overnames dan weer bemoeilijkt. En ook daar verdient Bank of America zijn geld mee. Bericht kwam gisteravond, eind van de handelsdag in Amerika, waardoor het aandeel gelijk 5% verloor. Dat was gisteren. Vandaag dan de Europese reactie. En dan zien we dat banken die blootstelling hebben aan Bank of America, Europese banken met blootstelling aan Bank of America, daar toch wel op reageren. UBS 3,4% in de min. Deutsche Bank 2% in de min. UniCredit ook 2,3% bijna in de min. Grote vraag is dan vooral wat het komende cijferseizoen gaat brengen. En ook wel voor andere banken. We zien dat ook Nederlandse banken bijvoorbeeld lager staan vandaag.
17: Dan is er nog nieuws over de zorgen rond AI. Gisteren al uitgebreid besproken. In dat debat meldt nu ook de CEO van Nvidia zich, Jensen Huang. Wat zegt hij?
20: Ja, ook zijn bedrijf Nvidia verloor gisteren op de beurs door al die zorgen. Kort samenvatting daarvan. Maar allerlei Amerikaanse AI-bedrijven hebben dit weekend gezegd dat ze bang zijn voor de ontwikkeling van AI. Dat een beetje uit de hand kan gaan lopen. En dus willen ze een rem op die ontwikkeling. Nou, de Amerikaanse regering vindt dat onzin. China vindt dat ook onzin. En Jensen Huang van Nvidia heeft nu ook gereageerd. En hij schaart zich in ieder geval niet achter die AI-bedrijven. Hij bagatelliseert de zorgen een beetje.
17: Oh.
20: Dat deed hij op een top in Los Angeles. En daar kreeg hij hulp van een bijzonder telefoontje.
22: Mr. President, yes. You're now talking to the planet.
23: And I'm telling you it's all a hoax. The data centers are great, and they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen, and that could be political people, and it could also be China. And we're not going to let that happen. It's a hoax. And
22: you're right, we're not going to let that happen, sir.
20: Ja, een beetje een vreemd moment was dat. Dat was president Trump, voor wie het niet gehoord had. Die had dit weekend al aangegeven dat hij het allemaal onzin vond en dat het China in de kaart speelt. Jensen Huang vindt dat dus ook. Al gebruikte hij dus de president om dat te verwoorden. Daarna
17: die
20: zei
17: belde
20: hij het
17: gewoon even in.
20: Ja, wel een heel raar moment. Er kwam in één keer een telefoon aangereikt. Er stond ook gewoon president Trump in het scherm. Zo staat hij in zijn telefoon blijkbaar. En toen hebben ze een microfoon bijgehaald. En toen mocht hij daar eventjes het verhaal ophouden. Het past ook wel een beetje bij de slijmjurkerij van Nvidia en van Jensen Huang richting die Amerikaanse regering. Ja. Dat hebben we vaker gezien. Maar hij heeft het daarna zelf ook wel gezegd. Hij zegt, het zal allemaal zo'n vaart niet lopen, die zorgen. En het is allemaal een beetje overtrokken. Misschien niet zo heel gek dat hij dat zegt. Want als je die AI-ontwikkeling af gaat zwakken, dan gaat dat natuurlijk ook Nvidia raken.
17: Tot slot, een glimmende Europese beursparel, LVMH, verliest opeens glans. Wat is daar aan de hand?
20: Ja, dat is LVMH inderdaad. Het gaat erg slecht met dat aandeel. De piek was in 2023. De luxe, ja, die hebben het lastig. Minder verkopen in China met name. Wat ook het aandeel raakt. Het is ten opzichte van de piek in 2023 gehalveerd. En dat zorgt eigenlijk al een aantal dagen voor de nodige pijnlijke statistiekjes. Vrijdag werd Bernard Arnault, de CEO, uit de top 10 rijkste mensen ter wereld gegooid. Hij heeft een groot belang in LVMH, maar dat is dus zo gekrompen dat hij nu niet meer in die top 10 zit. Vandaag een statistiekje dat LVMH zelf aangaat. Het aandeel dan tenminste, dat verloor vandaag weer 2%. En dat gaf het laatste zetje, waardoor het nu ook niet meer in de top 10 grootste beursbedrijven staat. Toch wel pijnlijk, in 2023 was het nog het grootste Europese beursbedrijf. Nou, dat zakte toen een beetje in, maar nog wel altijd in die top 10, waar ze ook bijna 10 jaar in zaten. Maar nu dus niet meer.
0: Nee, dat is ASML toch?
20: ASML is de nummer 1, inderdaad. Met afstand ook. LVMH was dus heel lang de nummer 10, maar nu dus de nummer 11. Ze zijn ingehaald door L'Oréal.
3: Jorik, heb jij nog de slotstand?
20: De AEX is licht lager gesloten, verloor 0,2%. Sloot op bijna 1096 punten. Grootste stijger was SBM Offshore, dat kreeg er 2% bij. Grootste daler was CVC Capital, dat verloor 3,5%.
3: Dankjewel, Jorik Simonides.
4: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staat. Prinsjesdag.
0: Ja, live vanaf de Prinsjesdagborrel van VNO-NCW. We zijn bij u te gast. Hartelijk welkom, Koen van Oostrom.
5: Dank je.
0: Eigenlijk, dank, welkom dat wij hier mogen zijn.
3: Welkom op de eigen borrel.
0: En wij komen op uw eigen borrel. En Marijke Fuik is hier ook van MKB Nederland.
3: Nieuw duo aan tafel.
0: Een nieuw duo aan tafel.
3: Ingrid Thijssen en Jacco Vonhoff zaten hier altijd aan het eind van onze uitzending. Leuk, nieuwe gezichten.
0: Het is jullie eerste Prinsjesdag dus.
5: Klopt, ja.
0: Hoe is het verlopen, Koen van Oostrom?
5: Ik heb genoten. Ik vond het allemaal een beetje wel wat lang duren. Ik dacht, het kan efficiënter. We zien ook wel een metafoor voor Nederland. Het mag sneller.
3: De troonrede ook?
5: Ja, nou, de troonrede zelf is prima. Maar je zit daar 2 uur voor een troonrede van een half uur. En Marijke en ik keken elkaar aan van bij ons in het bedrijfsleven gaat het allemaal wat sneller.
0: Als je dat soort vergaderingen hebt die zo lang duren, in die hitte ook, hè? Het was heel warm, hoorde ik.
3: Ja, het was warm. En hier is het trouwens wel goed te doen. Dus de temperatuur hier is prima. Nee, het was inderdaad bij de troonrede was het erg warm. Ik hou hier wel van dit soort dagen. Ik vind het leuk. Ik vind dit soort tradities vind ik heel mooi. En ik vind het vooral heel mooi dat we vandaag echt gewoon een feest vieren met de start van het nieuwe politieke jaar.
0: Koen van Oostrom, wat heeft u gehoord wat u beviel? Noemt u eens het belangrijkste punt?
5: Ik vind dat er ontzettend veel losse dingen in staan die het bedrijfsleven gaan helpen. Dus er wordt gesproken over een NADI, dat investeringsinstituut. Er wordt gesproken over hulp voor de woningbouw. Er wordt gesproken over stikstof, netcongestie. Mm-hmm. Weet je, als je bij elkaar optelt, denk je toch wel van wauw, er is toch wel een kabinet wat nu vaststelt dat het met het bedrijfsleven een tijdje niet goed genoeg is gegaan. Die hebben we nu weer keihard nodig om meer economische groei te krijgen. En daar zie je dat ze de juiste dingen zeggen.
0: Ja, Marijke Fuik van MKB.
3: Ja, zeker. En nee, ik kan ik volledig bij aansluiten. En ik denk, wat ik heel erg belangrijk vind, ook omdat het juist niet zo goed gaat op dit moment met het bedrijfsleven. We zien ook dat ondernemers ook veel minder investeren op dit moment. En dat is echt wel een slecht signaal richting de toekomst. Want minder investeren betekent bedrijven die niet weerbaar worden. Betekent ook bedrijven die niet kunnen groeien. Betekent dus minder economische groei. Dus goed dat daar aandacht voor is. En dan is investeren in innovatie natuurlijk een hele belangrijke. Maar we moeten ook niet vergeten dat de brede investeringen voor alle bedrijven, dat daar ook nog genoeg aandacht voor blijft.
0: Ja, en dan wordt het toch belastingmaatregelen genomen, of er is er nog wel onzekerheid op het terrein van belastingen?
3: Ja, nou, het is sowieso een onzekere periode, omdat natuurlijk een unieke situatie is met een minderheidskabinet. Dus we hebben nu waar we nu staan, maar er kan de aankomende weken nog van alles gebeuren. En daar is iedereen zich ook zeker wel van bewust.
0: Ja, ik heb de MKB's niet echt bij naam horen noemen in de troonrede. Het ging wel over ondernemen, maar niet zozeer
3: Er zijn jaren geweest dat het inderdaad meer benoemd is.
0: Op de hoek en zo.
3: Ja, nou, wat er wel heel duidelijk in zat, was natuurlijk vanuit werkgevers en werknemers, de BAFVA-bonden, de oproep om aan tafel te gaan om te praten over de sociale zekerheid via WW.
0: Ja.
3: Dus die oproep die zat er in ieder geval heel goed in.
5: Wie ik voor het eerst heb gehoord zijn de bouwers en ontwikkelaars. Ik was vroeger projectontwikkelaar en die heb ik nog nooit gehoord in deze troonrede.
6: Ja, daar wilde ik u net naar vragen, want u heeft ook naam gemaakt in de duurzame bouw, onder andere. Woningbouw of woningnood was het tweede onderwerp van de troonrede. Het ging eerst over defensie, tweede punt, dus hoog op de lijst. Hoorde u genoeg over die duurzaamheid daarin?
5: Dat weet ik niet. Maar misschien is duurzaamheid ondertussen wel zo onderdeel van wat we doen in Nederland, dat het ook niet meer nodig is om dat specifiek te benoemen. Want er wordt gewoon geen woning en geen kantoor meer gebouwd zonder dat de duurzaamheid voorop staat.
0: Ja, u noemde net dat inderdaad de noodzaak om tot een deal te komen tussen vakbonden en werkgevers, om in elk geval aan tafel te gaan, dat die in de troonrede werd genoemd. Dat ging zo.
24: Het kabinet hoopt zo snel mogelijk met vakbonden en werkgevers om tot een breed gedragen sociaal akkoord te komen dat zekerheid biedt voor werknemers en voor de economie van de toekomst.
0: Ja, hoe ver zijn we daarmee?
5: Nou,
0: niet zo ver, hè?
5: Ik denk dat wat wij gedaan hebben deze zomer is dat we toch geprobeerd hebben om de relaties goed op te bouwen met alle partijen. Ik denk dat dat gelukt is. Mm-hmm. Maar we zitten een beetje gevangen dat eigenlijk de werkgevers heel graag nu aan tafel willen. Wat mij betreft beginnen we vanavond om die gesprekken verder te doen. Maar aan de kant van de bonden is er gezegd, we willen dat niet formeel maken zolang niet alles van tafel is. Wij vinden het jammer, want er is veel van tafel. Alle andere dingen die niet helemaal van tafel zijn, zijn in ieder geval uitgesteld. Dat is wat ons betreft het moment om nu aan tafel te gaan. Nederland zit met grote vraagstukken, internationaal, met dingen uit China die gebeuren, met dingen in het Midden-Oosten die gebeuren. We moeten nu eigenlijk dat plan gaan maken. Hmm. Het is doodzonde dat
0: hervorming
5: dat niet gebeurt.
0: Dus, hervorming van de WW en de WIA, daar praten we dan over.
5: Daar praten we over. En ik denk dat uiteindelijk we allemaal zo'n beetje weten waar dat op uit zou moeten komen. Want we vinden allemaal dat de instroom in de WIA te hoog is en de uitstroom te laag.
0: Ja.
5: En er zijn oplossingen voor.
0: Marijke Vaak?
3: Ja, dit is natuurlijk ontstaan. De bonden die hebben een conflict met het kabinet vanwege de gekozen bezuiniging op sociale zekerheid. Daar zijn de werkgevers geen partij in en de bonden hebben ook geen conflict met de werkgevers hierin. Dat is ook de reden waarom we de afgelopen zomer ook wel echt hebben kunnen doorpraten. Wat wel heel fijn is, wat mij in ieder geval vertrouwen geeft dat er een basis is. Dat we, wanneer we wel over de inhoud kunnen spreken, dat we het ook wel eens gaan worden. Want we hebben hier zo'n... We hebben hetzelfde doel. Er staan zoveel mensen aan de kant. Er zijn zoveel mensen. De WIA-instroom is ontzettend hoog.
0: Ja, toch
3: de
0: uitstroom is te laag. Wel anders, hè? Of je zegt, we willen miljarden ophalen door hier wat aan te gaan doen. Of je zegt, er staan te veel mensen aan de kant. We hebben die mensen nodig. En daarom moet het hervormd worden. Dat is een heel ander uitgangspunt.
3: Nee. Het uitgangspunt is echt hetzelfde. Want ook ons gaat het wel om die mensen. Het zijn ook onze werknemers die ook aan de kant staan.
0: Nee, dat snap ik. Maar het kabinet heeft natuurlijk in eerste instantie gezegd, we gaan geld ophalen.
3: Nou, nee. Het kabinet heeft er inderdaad op bezuinigd. Die hebben die keuze gemaakt met de tabellen zoals zij mee rekenen. Zij hebben vanaf moment 1 hebben zij gezegd, Polder, als jullie een andere oplossing ergens voorzien, zijn wij bereid om daarover te praten. En het is heel simpel, dat als er minder instroom komt in de WIA en de uitstroom gaat omhoog, dan zijn dat ook op andere manier, is daar dus, zijn bezuinigingen niet nodig.
17: Ik wilde ook nog eventjes de nieuwe zelfstandige...
7: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelance...

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Om meteen 97 regels te schrappen?
2: Ja, onze verslaggever Michiel Jurjens sprak met hem.
3: En ik heb daarnaast natuurlijk ook voor de komende dagen ook zelf een aantal belangrijke punten die ik als VVD belangrijk vind. De koning noemde bijvoorbeeld het schrappen van 500 regels. Voor bedrijven is dat heel belangrijk. Ja, en de teller staat op dit moment op 403. Dus ik zal morgen ook laten zien dat het wel kan. En zelf 97 regels aanbieden om voor te stellen dat die kunnen worden geschrapt. Neem het kabinet weer wat werk uit handen en dan kunnen ze door met nog meer regels schrappen.
1: Koen van Oostrom, heeft u die 97 opgestuurd aan Brekelmans?
4: Nee, die heb ik niet opgestuurd, maar wij... We zien er nog wel wat meer dan 500. Ik denk dat wij er misschien wel een paar duizend klaar hebben liggen voor ze. Dus we zijn heel druk bezig om er een heleboel te verzamelen. Er zijn eigenlijk twee dingen die we zien. Eén is dat, laten we nou gewoon ophouden met al die Nederlandse koppen op Europese wetgeving. Die goldplating die we overal weer terugzien.
1: Een stapje extra doen.
4: Ja, daar kan gewoon heel veel vanaf. Als wij teruggaan naar een Europees gemiddelde, wat niet een slecht gemiddelde is, dan kunnen wij als Nederlandse bedrijfsleven altijd op een level playing field de internationale strijd winnen. Maar als wij meer moeten doen dan de landen om ons heen, dan werkt dat niet. En daarnaast zijn wij met een plan bezig om te kijken of wij gewoon elk jaar een bepaald percentage van alle wet en regelgeving, uitgedrukt in geld, want elke wet en regelgeving kost onze leden geld. Dat we daar een reductie op kunnen krijgen en op die manier steeds minder regels kunnen hebben.
1: Heel kort nog, zometeen spreken we als het goed is met Henry Bontebal. Die begint er ook steeds weer over. Vermogen zit niet alleen in box 3, dat wordt nog geregeld, is geparkeerd. Zit ook in box 2. Het aanpakken van box 2, dan praat je over ondernemingen, hè, waar mensen soms ook een privélening uithalen. Dat is dan concreet wat nu ter discussie wordt gesteld. Wat vindt u van dat ter discussie stellen, Marijke Fuik? Aanpakken van box 2, zitten daar gevaren aan?
5: Ja, daar zitten zeker gevaren aan. De afgelopen jaren zijn de lasten voor bedrijven met 16 miljard gestegen. Het is makkelijk te zeggen, het maakt niet uit welke knop je aan draait, maar er zijn zoveel verschillende knoppen om aan te draaien. Maar tel je alles bij elkaar op, dan is het voor ondernemers op dit moment echt gewoon bijna niet meer te doen. Dus wat er dan ook het voorstel wordt voor box 2, als dat betekent een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, ja, dan zeg ik, dat is echt heel onverstandig.
2: Maar zo'n maatregel als lenen uit voor een privézaak, lenen uit je eigen onderneming?
1: Ja, dat is meer een privévoordeel.
5: Welke ik wel gehoord heb, is bijvoorbeeld tijdelijk het tarief verlagen, waardoor je ondernemers stimuleert om meer geld eruit te halen. En daar kan je natuurlijk incidenteel komt er dan nu meer geld binnen. Dat zou je kunnen gebruiken voor een dekking die ook weer incidenteel is. Dat voorstel, dat is er eentje waar we wel volledig achter zouden staan.
1: Okay.
5: Maar alle voordelen, alle knoppen, want we hebben het nu nog niet gehad inderdaad over er zit nog steeds een lastenverzwaring ook in voor het bedrijfsleven. Startersaftrek, die verdwijnt ook.
1: Ja.
5: Het zijn allemaal hele kleine knoppen waar je aan kan draaien. En dan is deze misschien relatief klein, maar alles bij elkaar opgeteld is nu de afgelopen jaren wel 16 miljard.
1: Dus daar gaat u zich tegen verzetten als... Nou, we gaan het hem zo meteen aan hem voorleggen. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Marijke Fuik, voorzitter van MKB Nederland. En Koen van Oostrom, voorzitter van NVNO-NCW.
4: Graag gedaan.
1: En dadelijk...
2: Ja, ik kan mijn computer houdt er even mee op. Oh jawel. Je luistert, wou ik zeggen, naar een speciale Prinsjesdag-uitzending vanaf de VNO-NCW-borrel. Zometeen zijn nog Henry Bontebal van het CDA te gast en ook Henk Vermeer van de BBB. Blijf luisteren.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op

0: spreek.nl.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
3: Nou, niet met onze huidige applicatie.
2: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
3: Niemand.
4: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woenstag 30 september.
6: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
10: Nu in de BNR-app.
11: Minister Heijnen van Financiën zegt dat economische groei een nationale opdracht moet worden. ProRail stuurt extra surveillanten het spoor op na de aanhoudende sabotages. En Argentinië scherpt de sancties van oliebedrijven rond de Falklands aan. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
12: Nog altijd wat verstoringen bij DNS, maar dat lijkt te maken te hebben met kapotte treinen en overwegen die in storing zijn. Maar hoe is het op dit moment op de weg, Dennis Mooi?
13: Nou, de drukte neemt wel af. Er staat nog 280 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch neemt de vertraging juist weer toe. Want er is een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg staat 8 kilometer. Vertraging is nu een half uur, maar dat kan oplopen, want er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, tussen Bunnik en Maren, heb je ook een half uur vertraging. Daar waren even 2 rijstroken dicht, maar de weg is nu weer vrijgegeven. Flitsmeister meldde camera op de A7 vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen bij 107,9. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 108,8.
14: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht straft 18 supporters die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Ze krijgen een stadionverbod, dat meldt de Utrechtse club. De meeste werden herkend op camerabeelden. Het onderzoek is nog niet klaar, dus mogelijk volgen er nog meer straffen. Zeker 6 boeren zijn aangehouden na een protest langs de A2 bij Breukelen vanmiddag. De politie moest ingrijpen nadat de boeren hooibalen in brand hadden gestoken en de brandweer hinderde met trekkers. De dikke rook zorgt voor gevaarlijke situaties in het verkeer op de snelweg. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Het Nibud heeft de miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen er volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. De pijn in de portemonnee gaan we al over een paar maanden voelen, want dan gaan de belastingen omhoog. Ook gaat de zorgpremie omhoog. Het is de grootste stijging ooit. De politie heeft tot nu toe 21 demonstranten aangehouden tijdens Prinsjesdag vandaag. 9 Extinction Rebellion-aanhangers werden opgepakt voor het gooien van verf op de route van de glazen koets en het gooien van nepolie op de Tweede Kamer. 12 anderen demonstreerden onaangekondigd bij de Hofvijver en werden daarom aangehouden. En ook vandaag zijn er weer mensen teruggekomen uit Oostenrijk die in de gecrashte bus zaten. Inmiddels zijn er nu 37 mensen terug. 7 liggen nog in het ziekenhuis. Vorige week maakte de groep een uitstapje naar Zwitserland en kwam hun bus op de zijkant naast de weg terecht. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met 21 tot lokaal 29 graden warm. Vanavond trekken er vanuit het westen steeds meer bewolking en buien het land over. In het oosten zorgt dat ook voor onweer. Morgen blijft het regenachtig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Ajax is 1096 punten gesloten. Dat is een min van 0,2%. Grootste stijger is SBM Offshore. 2,1% kreeg dat aandeel erbij. En de grootste daler is CVC Capital. 3,4% in de min. Zijn toch hele andere aandelen dan we een uur geleden hadden. Dus het schommelt nogal. De Dow Jones staat 0,8% lager.
11: Ja, de begroting voor deze Prinsjesdag kwam moeilijk tot stand, weten we. Hoe gaat het eigenlijk met de samenwerking binnen de coalitie? Dat gaan we vragen aan Henry Bontebal, die al bij ons is. Hoe hij daar naar kijkt, Henry Bontebal.
12: Schot voor de boeg.
0: Nou, ik denk dat we een paar spannende dagen tegemoet gaan met een stevige algemene politieke beschouwingen. Ja. Ik hoop ook dat partijen zich constructief opstellen. Wij zullen dat als CDA doen, zoals we dat altijd doen.
11: Kijk.
0: Maar het wordt wel, denk ik, een spannend debat.
11: Ja. Ja. Nou, straks praten we daar uitgebreid over verder. Blijf luisteren.
16: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
18: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
19: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
20: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
21: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
12: Goedenavond.
11: Goedenavond.
12: We gaan er allemaal op achteruit. Hoera! Hele gezellige borrel hebben we hier op de achtergrond. Iedereen.
11: Dat hoorden we net in het bulletin, ja.
12: Ja, precies. Ja. Nieuwbut heeft het al doorgerekend. En dat lijkt eigenlijk ook wel uit de officiële cijfers.
22: Zeker.
12: De cijfers, het gaat om tientjeswerk, maar goed.
22: Ja, het is niet heel veel. Koopkracht minnetje gemiddeld van 0,1% is nog een beetje gedempt. Heeft ook allemaal te maken met de vrijheidsbijdrage.
12: Ja. Oh,
22: was nog even het
12: je geeft een voorzet. Dit is Leendert Beekman, onze politiek duider uiteraard. Straks spreken we nog met Henk Vermeer van de BBB. Maar deze foreshadowing die jij hier doet, die vooruitverwijzing, die gaat natuurlijk naar het CDA.
11: Henry Bontebal, fractievoorzitter. Welkom.
23: Dank.
11: Opnieuw, vaste gast bij de avondspits op Prinsjesdag.
23: Ja, doe ik graag.
11: Ja, Bij de troonrede moesten we een beetje aan Henry Bontebal denken. Want het ging over samenwerken. Het ging over, in mijn woorden, over je eigen schaduw heen stappen. De democratie is gebaat met buigen voor de mening van een ander. Ja. Zat u te applaudisseren in de bankjes?
0: Ik concludeer dan twee dingen. Het CDA-geluid zat goed in de troonrede. En het tweede is dat het CDA-geluid dus blijkbaar ook wel duidelijk is. Namelijk dat wij inderdaad graag willen samenwerken. En ik denk dat het land daarna hunkert.
11: Dat samenwerken en constructief politiek met elkaar omgaan, dat heeft u vaker bepleit, ook bij ons, BNR. Hoe vindt u dat dat in de coalitie gaat?
0: Ik denk dat de afgelopen weken hebben laten zien dat dat niet vlekloos ging. Ik ga daar ook niet heel erg omheen draaien. Er staat ook veel op het spel. Dus op het moment dat keuzes echt spannend worden, ja, dan wordt er ook stevig onderhandeld. En wat je ook ziet is dat een minderheidscoalitie wel gewoon ingewikkelder is dan een meerderheidscoalitie. Want je zult altijd twee keer moeten onderhandelen. En dat is dus ook twee keer zo moeilijk. En dat is wat je hier ziet. Hè. Dus je moet er samen uitkomen. Maar je bent niet, ook tijdens het onderhandelen met elkaar, ben je niet één vraag aan het beantwoorden. Namelijk, hoe komen wij er met z'n drieën uit? Maar je bent constant de vraag aan het stellen, hoe komen wij hier met z'n drieën uit? Ja. En hoe is dit een handreiking naar de oppositie?
12: Maar het is natuurlijk wel zo, dat zei Jesse Klaver aan het begin van onze extra uitzending. Dat is wel een keuze geweest die u zelf heeft gemaakt, om met z'n drieën in een minderheidscoalitie te gaan zitten.
0: Zeker, dat mag hij ook zeggen. Ik werd destijds geconfronteerd met een partij die niet ter rechterzijde en een andere partij die niet ter linkerzijde aan een meerderheidscoalitie wilde werken. En ik heb destijds toen de afweging gemaakt dat ik het belangrijk vond dat er snel een nieuw kabinet kwam. Het vorige kabinet was eigenlijk totaal onthoofd, omdat er twee partijen van de vier al uit het kabinet vertrokken waren. We moeten dat niet vergeten. En in die situatie heb ik gezegd, ik ga niet nog maanden onderhandelen en Nederland op die manier in de kou zetten. Dus ik wil dat er snel kabinet komt.
11: U zei toen ook dat de chemie heel belangrijk was. Ja. Is, laten we even luisteren.
1: Een volgend kabinet moet resultaten boeken. En dat is de afgelopen jaren veel te weinig gedaan. De afgelopen twee jaar bijna niet. Maar ook het kabinet Rutte 4, waar wij zelf onderdeel van waren, boekte ook te weinig resultaten. Ook daar zat de chemie vanaf het begin niet goed.
11: Ja, wat is het rapportcijfer voor de chemie binnen dit kabinet?
0: Ja, dit is een heel gevaarlijke vraag. Dus die kan ik ook niet beantwoorden. Kijk,
11: maar u hoort toch wel wat over mannetjes en vrouwtjes op vooruitgeschoven posten die vertellen hoe het gaat.
0: Nou ja, ik zit er vaak zelf bij. De chemie in het kabinet is eigenlijk heel goed. Dus mensen denken soms wel eens, daar is alleen maar gedoe. Maar als je de kabinetsleden spreekt, is er binnen het kabinet eigenlijk heel veel samenwerking. Ook echt ook tussen de partijen, zeg maar. Dus daar, die scheidslijnen tussen partijpolitiek zie je daar eigenlijk niet.
11: Ook niet tussen idealen of waarden?
0: Nee, ik denk dat je die meer ziet tussen de partijen als die zelf moeten onderhandelen. Hè. Dus bijvoorbeeld bij zo'n begroting, dan komen de politieke leiders natuurlijk bij elkaar. En dan gaat het over de vraag, we hebben een coalitieakkoord met elkaar afgesloten. Mm. En dat moet worden aangepast om een handreiking te kunnen bieden aan de oppositie. Ja, en dan komen natuurlijk wel de partijkleuren weer naar boven. Wat wil je met vermogen? Welke handreiking wil je precies doen? Wat willen we dan op sociale zekerheid? Ja, maar, die politieke verschillen komen natuurlijk dan naar boven.
12: Waarom noemde u het een gevaarlijke vraag?
0: Omdat je als politiek leider nooit een cijfer moet geven. Want dan vraagt u me namelijk volgende keer over een jaar. Dan start u dat quoteje namelijk weer in. En dan zegt u, ja, u gaf
11: het was toen een cijfer.
0: Exact. En dan vraagt u, hoe vindt u nu dat het gaat? Dus ik loop nu 5 jaar mee in de politiek. Dus ik ken ook een beetje uw vervolgvragen.
11: Er wordt al wat redactiewerk gedaan voor ons.
0: Ja, dat is slim. Dat zou ik ook doen als ik was.
11: Maar goed, Leendert, hoe is het CDA uit deze onderhandelingen, waar de chemie dus goed is, begrijpen we, gekomen?
22: Nou ja, we hadden het net even over van, als je met elkaar gaat onderhandelen, dan komt de kleur van de partij komt weer naar voren. Maar in mijn ogen heeft CDA wel iets bijzonders gedaan. Zowel in de campagne als uiteindelijk in het tot stand komen van het coalitieakkoord. Dat is toch de vrijheidsbijdrage, of de bontebaltax, of hoe je het dan ook wil noemen. Dat is natuurlijk heel bijzonder om als politieke partij verkiezingen in te gaan en te zeggen, we gaan met z'n allen meer belasting betalen. En waarom? Omdat er een ongedekte rekening ligt voor defensie. En dat was ook voor het CDA en voor Henry Bontebal naar de rest een signaal, en daarom het onderhandelingsresultaat. Ik ga daar ook voor vechten, want ik vind dit nodig. Dus kortom, je moet ook pijn pakken. Ja. Want als we die rekening willen betalen, dan moet je pijn pakken. En nou zou het eerst blijken dat die bontebalbelasting of de vrijheidsbijdrage dat die geschrapt zou zijn.
11: Ja, dat
22: voor
11: was
22: de koopkracht.
11: Eerst, ja.
22: Dat is dus niet het geval. Ik denk dat de heer Bontebal, dan mag hij zelf zo meteen antwoord op geven, daar wel blij mee is. Maar het signaal naar de rest, zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen, stap over de eigen schaduw heen en pak af en toe ook pijn. Ja, dat is alleen bij het CDA aangekomen.
0: Ja, en ik, Het lastige is ook dat dit wordt ook niet altijd beloond. Omdat ik natuurlijk als politiek leider moet uitleggen aan mensen... er komt een vrijheidsbijdrage. Alleen destijds hebben wij gezegd... de overheid moet zelf minder uitgeven. Dus de overheid snijdt ook zelf in eigen vlees. We moeten hervormen. Maar niet die hele puzzel kunnen we oplossen... alleen maar met bezuinigen en in het tekort laten lopen. Dus ik heb toen ook gezegd... ik meen 1/3 van die rekening gaat dus ook in lastenverzwaring zitten. Mm-hmm. En dat is een rotboodschap. Want ik vraag eigenlijk aan de samenleving... breng een offer voor de veiligheid van Nederland en Europa. Mm. Maar ik vond dat destijds wel het meest eerlijke verhaal. En door het een vrijheidsbijdrage te noemen... of noem het een defensiebelasting... het maakt me eigenlijk weinig uit. Maar je benoemt daarmee wel van... ja, het is ook

0: de tijd om offers te brengen. En dan geldt voor mij het principe sterkste
1: vanuit schouders. Vanuit het CDA en ook vanuit D66 is bijvoorbeeld een offer aan de VVD gevraagd. Het kijk is naar vermogen, een breder vermogensdomein. Dan kan je ook bij het huis kan je daar bijvoorbeeld uitkomen. Ja,
2: hypotheekrente, aftrek.
1: Is bij de coalitieonderhandelingen niet gelukt, is deze zomer weer niet gelukt.
0: Nee, maar denkt u dat het de sfeer erg had verhoogd op het moment dat ik de hypotheekrenteaftrek weer ter sprake had gebracht? Ik vind dat ook niet fair als je zo'n groot punt wat destijds...
1: Dat snap ik. Maar dit is één voorbeeld daarvan.
0: Zeker.
1: Maar nogmaals, het signaal van het CDA, of in ieder geval van u als CDA-leider. Want er is natuurlijk geen politicus die zegt, nou leuk, we gaan de belastingen gaan we verhogen. Maar het was een offer.
0: Ja.
1: Is de offer ook gekomen vanuit andere partijen? En als dat niet gebeurt, wanneer houdt het dan op voor het CDA?
0: Ja, je moet ook nooit rode strepen trekken, maar ik heb wel principes. En een van die principes is dat ik vind dat de balans zeg maar, in de belastingen, dat we daar nog eens goed naar moeten gaan kijken. En dat ik ook bereid ben om bijvoorbeeld te kijken naar vermogen. Daar ben ik zeker toe bereid. Niet op de manier zoals links dat zou willen. Laten we ook eerlijk zijn. Daar zit een verschuiving die ik weer niet mee kan maken. Maar dat er een eerlijke balans is tussen de belasting op arbeid en belasting op vermogen. En laten we gewoon eens beginnen met fiscale constructies die wij eigenlijk niet fair vinden.
3: Ja, daar hebben we het net
0: dat
3: even over
0: gehad.
3: Dat is
0: niet links of rechts, dat is
3: MKB,
0: gewoon een middenpartijverhaal.
3: Met MKB en VNO, die waren hier net aan tafel voor u.
0: Ja.
3: Heb ze ook even voorgelegd dat u dat wilt. U wilt eigenlijk gaan sleutelen aan box 2. Om het nog wat ingewikkelder te maken voor iedereen die nog met box 3 aan het worstelen was.
0: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld het privé lenen uit je bedrijf. Dat kunnen ondernemers doen. Ja. MKB zegt, daar gaan wij ons wel tegen verzetten. Want dat draait uit op een lastenverzwaring voor ondernemers.
0: Ja, kijk, waar het ons om gaat, en mijn collega Inge van Dijk zegt dat altijd, vind ik tamelijk mooi. Je wilt via je fiscale wetgeving wil je het ondernemen stimuleren. Mm-hmm. Maar het juridisch zijn van ondernemer, dat is niet het belangrijkste. En we zien gewoon dat bijvoorbeeld vermogende mensen bijvoorbeeld hun vermogen stallen in box 2.
3: Ja,
0: en eigen
3: BV oprichten.
0: Ja, en daarmee de box 3 belasting ontwijken. Mm-hmm. Dus ik zeg niet dat ondernemers, die gaan wij niet pakken. Ondernemen moet gewoon gestimuleerd worden. En een ondernemer heeft ook gewoon eigen vermogen nodig om weer te kunnen investeren in zijn bedrijf. Dus wij houden van ondernemers, maar er zijn vermogende mensen die bijvoorbeeld het geld stallen in box 2. Dat vinden wij fiscale constructies.
3: Daar wilt u strenger op zijn.
0: Wij willen het ondernemen stimuleren.
2: Maar is dat dan oneigenlijk gebruik?
0: Ik vind van wel. En dat geldt nog voor een paar belastingen. En dat ik ben niet de enige die dat zegt. Het Centraal Planbureau waarschuwt er al een tijdje voor. Ook het eigen ministerie van Financiën maakt bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota een lijstje met bijvoorbeeld fiscale constructies die niet doelmatig zijn. He, bijvoorbeeld in de erf- en schenkbelasting zit bijvoorbeeld de constructie van papieren schenkingen. Dan kan je tijdens het leven van iemand eigenlijk al een claim doen op zijn erfenis, terwijl de persoon nog niet overleden is. Kijk, normale mensen met niet al te veel geld maken daar allemaal geen gebruik van. Dus de meeste mensen die hier naar luisteren maken geen gebruik van dit soort constructies. Maar er is een doelgroep in Nederland die dat wel kan. En die huren daar fiscalisten voor in. En dat zijn doorgaans mensen met heel veel vermogen. Nou, ik denk dat die regelingen daar niet voor bedoeld zijn. Dus ik ga niet opeens zeggen, vermogen moet maximaal belast worden. Maar er zijn een aantal fiscale constructies die wij inderdaad ter discussie willen stellen.
2: Ja. Gaat de steun gevonden worden voor deze begroting?
0: Ik hoop het wel. Ik hoop dat.
2: Maar wat denkt u?
0: Ja. Ik denk uiteindelijk wel, maar hoe het pad erheen gaat lopen, daar ga ik ook eerlijk over zijn. Ik kan niet meteen uittekenen hoe dat gaat, omdat ik ook niet perfect kan inschatten wat mijn oppositiecollega's
2: doen. Hans Veilbrief zat hier aan tafel. Die zei, het duurt lang, maar we komen er altijd uit. Hij zei, dat is leven de polder. Die polder heeft al heel
0: vaak. Ik vind dat optimisme aanstekelijk. En dezelfde Hans Veilbrief moet daar dus een belangrijke rol in spelen. Dus heel veel met de polder praten. Het kabinet moet aan de bak om alle oppositiepartijen weer langs te laten komen. Dat gesprek achter gesloten deuren. Want we weten allemaal heel goed onze standpunten te formuleren als we achter de microfoon staan. Maar je wil aan tafel komen, deur dicht, en dan moet je partijen recht in de ogen gaan kijken van wat wil je echt, wat ben je bereid mee te bewegen. Kijk, ik trek zelf de vergelijking. Toen ik in de oppositie zat vorige keer, wij hadden 5 zetels. Ik had ook best wel reden om een beetje rancuneus te zijn, want ik moest onderhandelen destijds over de onderwijsbegroting met NSC. Nou, die hadden toch het CDA leeg gegeten en BBB. Dat waren ook niet direct toen onze vrienden. Ik had toen ook met mijn 5 zetels kunnen zeggen, doei kabinet, ik doe niet mee, rij maar lekker tegen de muur. Maar ook wij hebben toen gezegd, wij moeten volwassen zijn. Ook met onze 5 zetels doen we ertoe en we proberen invloed uit te oefenen. We zijn gaan onderhandelen. We hebben 1,5 miljard aan bezuinigingen op onderwijs omgedraaid naar 750 miljoen. Een aantal dingen voor onszelf eruit kunnen slepen. Nou, ik wil graag dat politieke partijen zich zo opstellen.
2: Leendert, dus, jij moet lachen.
1: Ik moet lachen omdat Henk Vermeer de volgende gast is van BBB. En die staat heel hard met zijn hoofd te schudden. Dus we kunnen zo meteen even vragen wat er niet klopt.
2: Ja,
3: kom er vast bij.
1: Nee, stop niet te schudden. Dus vandaar dat ik even moet lachen.
2: Hij komt even, hij schrijft er aan tafel.
3: Voor de schot voor de boeg voor dat gesprek met hem misschien.
2: Ja,
0: ik ben benieuwd wat er niet klopt. Henk.
1: Ja, we gingen over de onderwijsbegroting.
3: Waarom moest u lachen?
2: Ja, Henry Bontebal zei, ja, toen hebben wij ook onze verantwoordelijkheid genomen. En zijn we gaan praten met BBB, ook niet onze vrienden toen, en NSC.
4: Ja, maar dat suggereert dat wij nu niet willen praten omdat we geen vrienden zijn.
0: Oh nee, maar mijn verwijt was helemaal niet naar jullie gericht.
4: Je noemde ons alleen maar.
0: Nee, wat ik zei is dat destijds, wij hadden 5 zetels. Wij hadden net een flinke nederlaag geleden. Nou, het lag toen best in de reden dat wij als partij zeiden, nou, als wij zo'n tik hebben gekregen, gaan we even in de oppositie zitten en niks doen. Maar toen had je een coalitie waar jullie in zaten, waar de PVV in zat.
2: NSC,
0: met name NSC hadden nogal...
3: Ja, dus deze oproep is meer gericht aan pro en ja, 21.
0: Nou, alle partijen, ik zou zeggen alle oppositiepartijen.
3: Nou, dat is de BBB toch ook weer dan?
0: Zeker, maar dat geldt ook voor de coalitiepartijen. Want ik vind ook dat de coalitiepartijen net zo goed een handreiking moeten doen naar de oppositie. Dus dat vraagt ook lenigheid van de coalitiepartijen om te luisteren naar de wensen van de oppositie.
4: Mag ik daar eens een vraag bij stellen? Als jullie dat zo belangrijk vinden, waarom hebben dan de fractievoorzitters zoals jij de afgelopen maanden totaal niet geïnvesteerd in relaties met die partijen die je nu nodig hebt?
0: Ja, ik denk dat ik dat wel gedaan heb. Ik denk niet dat ik dat heel intensief bij jou gedaan heb. Ik denk dat ik het bij heel veel andere partijen wel gedaan heb. Het heeft ook te maken met de verhouding in de Tweede en de Eerste Kamer. En ik vind wel ook primair... Kijk, ik ben fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ik vind dat het kabinet dat als eerste zou moeten doen. Dus het kabinet moet, denk ik, die investering in de oppositie doen. Kijk, wat niet geholpen heeft, zo ga ik ook eerlijk zijn, Henk, is dat... En ik kan jullie daarin misverstaan hebben, want ik heb later wel andere signalen gehoord. Maar er was meteen vanuit BBB heel duidelijk het signaal van het hele stikstofbeleid moet van tafel. En als dat niet gebeurt, komen we niet praten. Dat heeft jullie in die zin bij ons, in mijn optiek, een beetje buitenspel gezet.
4: Maar Henry, dat was een brief uit juni. Wij hebben in maart het allerlaatste appcontact gehad. Dus dan denk ik van, dat heeft niks met die brief te maken. Er is structureel door deze coalitie niet geïnvesteerd in relaties met de oppositie.
0: Ja, ik denk
4: en dat is niet alleen van jouw kant hoor. Dat is gewoon breed, zoals wij dat ervaren.
2: Maar andersom dan wel? Hebt u dan wel naar Henry Bontebal?
4: Nee, je hebt gewoon in het debat heb je wel contact met de woordvoerders op de verschillende onderdelen. Daar is niks mis mee. Maar er is eigenlijk nooit een soort van krediet gecreëerd bij de oppositie, omdat iedereen ook weet van, nou, straks komt die miljoenennota.
3: Ik heb toch het idee dat Henk nog een beetje in die fase zit waar u dan op een gegeven moment uitkwam.
4: Ik zit nergens in een fase.
0: Dat kan het beeld van de BBB.
4: Wij hebben geen
3: steun. De vlokkige fase.
4: Nee, wij hebben helemaal geen steun nodig. Wij zijn het minderheidskabinet niet. Maar ik denk, als je een ander nodig hebt, dan ga je dat toch aan
2: werken. Het is een beetje relatietherapie on-air.
3: Maar
2: goed, dat is goed voor de
4: wel belangrijk om dat even te doen.
2: Goed voor de luisteraars.
0: Ja, ik denk dat als je het verhaal ophaalt bij andere partijen, dat die een ander beeld zullen schetsen. Ik weet in wie ik allemaal geïnvesteerd. Het klopt, ik heb niet in jou geïnvesteerd. Daar ga ik ook eerlijk over zijn. Ja.
2: Oh.
0: Maar het was voor mij ook...
2: Doet dat pijn?
0: Nee. Voor mij op het moment...
4: Is heel onverstandig, maar...
0: Nou, die koffie pakken we later nog, maar... Voor mij was wel belangrijk dat jullie zo'n, in mijn optiek, zo'n eis meteen hebben neergelegd van die hele stikstofbrief moet van tafel. Dat ik dacht, ja, daar heeft het ook niet zo heel veel zin om daar heel veel te investeren. Maar ChristenUnie, Ja 21, Jan Struijs, Klaver. Ik heb met iedereen afgesproken en gebeld en geappt.
2: Goed. Nou, hier gaat nog een borrel over gedronken worden, denk ik. Dat kan ook hier, op de borrel van VNO-NCW. Henk Vermeer, blijf graag staan. We praten zo verder. Voor nu, dank Henry Bontebal, fractievoorzitter van het CDA.
0: Succes.
2: Dank je wel. Ja, zometeen dus meer Henk Vermeer, zou ik erbij willen zeggen. Dat is over een paar minuten na de reclame. Blijf luisteren.
5: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
6: Voor de beste start van je werkdag
7: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: En, hoe ging je leestoets?
6: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
5: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
9: In 14 weken begrijpend leren lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
10: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
12: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
14: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
15: Nou, niet met onze huidige applicatie.
14: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
15: Niemand.
16: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
17: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
16: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nog veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg staat 9 kilometer. Oponthoud is een uur. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Utrecht kan het beste omrijden via Gorkum. Over de A27 en de A15. Flitsmeister meldt aan de camera op de A12. Den Haag-Utrecht bij 44,2. En de A27 Almere-Utrecht bij 112,2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
21: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. FC Utrecht straft 18 supporters die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Ze krijgen een stadionverbod, dat meldt de Utrechtse club. De meeste werden herkend op camerabeelden. Het onderzoek is nog niet klaar, dus mogelijk volgen er nog meer straffen. Zeker 6 boeren zijn aangehouden na een protest langs de A2 bij Breukelen vanmiddag. De politie moest ingrijpen nadat de boeren hooibalen in brand hadden gestoken en de brandweer hinderde met trekkers. De dikke rook zorgde voor gevaarlijke situaties in het verkeer op de snelweg. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Het Nibud heeft de miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen er volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. De pijn in de portemonnee gaan we al over een paar maanden voelen, want dan gaan de belastingen omhoog. Ook gaat de zorgpremie omhoog. Het is de grootste stijging ooit. De politie heeft tot nu toe 21 demonstranten aangehouden tijdens Prinsjesdag vandaag. 9 Extinction Rebellion-aanhangers werden opgepakt voor het gooien van verf op de route van de glazen koets en het gooien van nepolie op de Tweede Kamer. 12 anderen demonstreerden onaangekondigd bij de Hofvijver en werden daarom aangehouden. En ook vandaag zijn er weer mensen teruggekomen uit Oostenrijk die in de gecrashte bus zaten. Inmiddels zijn er nu 37 mensen terug. 7 liggen nog in het ziekenhuis. Vorige week maakte de groep een uitstapje naar Zwitserland en kwam hun bus op de zijkant naast de weg terecht. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met 21 tot lokaal 29 graden warm. Vanavond trekken er vanuit het westen steeds meer bewolking en buien het land over. In het oosten zorgt dat ook voor onweer. Morgen blijft het regenachtig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
19: De BBB heeft 11 zetels in de Eerste Kamer. Toch waren ze in eerste instantie niet welkom bij de begrotingsgesprekken. We hoorden net ook dat Henk Vermeer eigenlijk niet zo blij was dat hij al heel lang geen contact meer heeft gekregen met Harry Bontebal. Hoe moet dat verder en hoe gaat hij zich gedragen in beide kamers? Dat horen we zo van Henk Vermeer zelf. Blijf luisteren.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
0: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
23: Thomas van Zijl.
24: Morgen in BNR Zaken doen het lobbypanel. En een gesprek met Tessa van Swieten, de jongste managing partner ooit van Boston Consulting Group in Nederland. Ik vraag haar of veel consultants richting overheidsfuncties vertrekken of dat het andersom is. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
22: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Liesbeth Staats en Niels Heidhuis.
27: Goedenavond. Ja, we zijn nog steeds in Nieuwsport in Den Haag voor de speciale Prinsjesdag-uitzending van BNR. Te gast op de borrel van VNO-NCW. Zometeen maken we van deze lange Prinsjesdag de balans op met Leendert Beekman. Ha, Leendert.
28: Hi.
27: Je bent er al de hele middag bij. En denk je nou, hey, normaal luister ik om rond de klok van 6:30 naar BNR Beurs. Nou, Jorik en Maxime die komen eraan, maar die zijn er over een half uur ook in verband met Prinsjesdag. Maar eerst gaan we naar de BBB.
25: Prinsjesdag.
19: Aan tafel BBB-fractievoorzitter Henk Vermeer. Hartelijk welkom nogmaals.
4: Ja, goedenavond.
19: U was net al even in debat met Henri Bontebal te horen. Laten we even met het laatste nieuws beginnen rondom de spoorsabotage. Bronnen melden aan de NOS dat mogelijk boeren verantwoordelijk zijn voor de sabotage aan het spoor. In online groepen zou zijn gesproken over verregaande acties rond Prinsjesdag, ook aan het spoor. Duidelijk is dat in elk geval ook acties langs de snelweg door boeren werd gedaan. Er zijn in elk geval verdachten aangehouden die hooibalen in de brand staken. Hoe kijkt u hiernaar?
4: Nou, ik vind elke vorm van sabotage, die moet gewoon aangepakt worden, ongeacht wie dat doet.
19: Ja. Weet u meer over, nee. Want u heeft connectie met, ook met actievoerende boeren?
4: Nee, totaal niet. Nee.
19: Henk van de Oever van Farmers Defence Force, u ook wel bekend, heeft eerder ook gezegd.
4: Mark van de Oever, ja. Ja.
19: Mark van de Oever, zei ik?
5: Henk.
4: Ja.
19: Oh, dat is Henk. Dat hij niet uitsluit dat boeren erachter zitten. Waren ook acties aangekondigd voor vandaag, hè?
4: Ja, er waren acties aangekondigd, maar daar werd helemaal niets bij gezegd. Wat ze gingen doen en wanneer en waar. Dus dat weet ik niet.
19: Nee.
4: En ik denk dat we eerst onderzoek af moeten wachten, net als bij iedere overtreding.
19: Ja, maar u wijst dit soort acties van de hand?
4: Ja, uiteraard. Ja.
19: Nou ja, eerder is vanuit BBB wel, laat ik zeggen, begrip getoond voor toch ook gewelddadige acties op de snelweg.
4: Nee, waarbij... totaal niet. Nee, totaal niet. We hebben nooit begrip getoond voor welke gewelddadige actie van wie dan ook. Wij tonen begrip voor de wanhoop die boeren voelen. Maar dat betekent niet dat wij geweld goed praten. Want, en dat hebben wij ook nooit gedaan.
19: In de troonrede werd het ook genoemd, hè? Werd eigenlijk de pijn van boeren erkend. Heeft u dat ook zo beluisterd?
4: Ja, ik heb het gehoord. Maar dat moet dan wel volgen met de daden die daarbij horen. En ik vond het belangrijkste zinnetje dat ook bij de stikstofplannen boeren toekomstperspectief moeten hebben. En
19: ja.
4: Nou, onze mening, en ook die van PBL onder andere, is dat
19: toekomst, over de leefomgeving?
4: Ja, is dat toekomstperspectief zeer ver te zoeken bij de huidige plannen die op tafel liggen.
19: De koninkrijk boeren verdienen duidelijkheid en de directe pijn is begrijpelijk. Daarom zullen we veel geld uittrekken om hen te ondersteunen. Hiermee steekt het kabinet wel de hand uit naar boeren, toch?
4: Ja, maar tot nog toe wat wij gezien hebben en waar dat geld voor besteed wordt, dan gaat dat niet de rentabiliteit van die bedrijven overeind houden. We hebben bijvoorbeeld in de miljoenennota staat iets over fiscale maatregelen, maar dat is dan voor natuurbeheer en dat is voor dierenwelzijn. Maar er zijn twee onderdelen die totaal niet zorgen voor een verbetering van het rendement. Nee, alleen maar voor toegevoegde kosten.
19: Ja, maar dat verbeteren van het rendement, kan dat nog een streven zijn in een omgeving waar er toch duidelijk wordt opgestuurd dat er minder veeteelt zal komen? Komen, bijvoorbeeld.
4: Nou, maar als je ergens productiecapaciteit weghaalt, dan zul je moeten sturen op een verbeterd rendement, want anders gaan die bedrijven failliet. Als je bij een bioscoop 20% van de stoelen weghaalt, dan weet je wat er gebeurt, dan gaan ze failliet.
19: Ja, maar is nou niet juist de bedoeling dat er daar dus geld komt voor boeren die onder de nieuwe omstandigheid eigenlijk niet meer kunnen renderen, dat die zich kunnen laten uitkopen bijvoorbeeld?
4: Ja, maar uitkopen is toch geen verbetering en geen toekomstperspectief?
27: Nou, kan toekomstperspectief ook betekenen dat je iets anders gaat doen? Dat je je bedrijf omvormt? Is dat voor BBB ook toekomstperspectief?
4: Ja, en wat voor omvorming zit u te denken dan?
27: Nou, in de zorg of natuurherstel, recreatie?
4: Nou, heel veel bedrijven doen dat al, als een neventak erbij. Ook om de boel overeind te houden. En dat is natuurlijk niet onbeperkt, want ze hebben ook gewoon in een vrije markt te opereren.
27: Ja, maar als dat als toekomstperspectief bedoeld wordt in de troonrede?
4: Nou, dan vind ik dat wel zeer mager. Want dat betekent dat wij zeggen, ook tegen jullie hier aan tafel, van we bieden jullie toekomstperspectief, dat jullie gewoon schoonmaker mogen worden. Of zo.
19: Nou ja, dat maar kan natuurlijk ook gebeuren. Maar je moet soms verdwijnen bedrijfstakken. Dat is natuurlijk ook de hele discussie die eigenlijk achter deze dag zit.
4: Ja, maar hoe kan een bedrijfstak als boeren verdwijnen? Dat betekent dat we geen eten meer hebben.
19: Niet helemaal.
4: Nou, die keten, overal praten wij over ecosystemen. Bijvoorbeeld bij ASML, daar hebben we het over de totale keten.
19: Ja.
4: En bij de boeren wil men het alleen hebben over dat ene boerenbedrijf met zoveel koeien waar er dan wat weg moeten.
19: Mm-hmm.
4: Maar dat heeft grote gevolgen voor de totale keten, maar ook voor de leefomgeving op het platteland.
19: Maar dat moet u toch even uitleggen, want als er een varkensboer verdwijnt dichtbij, noem maar wat, de Peel, waar dan, die zit dan te dicht in die stikstof.
4: Ja, dan is er
19: die boer die gaat weg of die wordt uitgekocht, dan, wat gebeurt er dan?
4: Dan is er een mechanisatie bedrijf wat een klant minder heeft. Er is een bedrijf wat de stallen schoonspuit wat een klant minder heeft. Dan is er een stallenbouwer die een klant minder heeft. En dat is gewoon een ecosysteem.
27: Maar,
4: en dat...
27: die ondernemers die luisteren toch ook al jaren naar de discussie rond de landbouw en veeteelt. Die weten toch ook welke sombere wolk daarboven hangt?
4: Ja, en dan?
27: Nou ja, misschien denken die ook al aan andere vormen van
4: inkomen. Ja, die mensen willen niet capituleren. Die willen doen wat ze het liefste doen. En dat is ondernemen.
27: Maar is het capituleren? Is het niet ook ondernemen?
4: Nee, ik vind van niet. Ik vind het is gewoon van de gekken om een maatregel te treffen om de productiecapaciteit van een totale sector gewoon generiek te korten. Dat doen we in geen enkele sector. We hebben bijvoorbeeld bij de auto's hebben we katalysatoren in laten bouwen in plaats van te zeggen 20% van de auto's moeten van de weg af.
5: Ja,
4: dat is toch absurd?
5: Dat zijn dus wel milieueisen waar de auto-industrie aan moest gaan voldoen.
4: Ja, en zo moeten boeren al jaren aan allerlei emissienormen voldoen en zitten ze in een sterk dalende lijn van de emissies die ze doen. Ja. En dat is doelsturing.
27: Maar Leenert, het is niet genoeg.
6: Nee, het is niet genoeg.
4: En nee, maar vindt het niet genoeg.
6: Dus, de BBB vindt het niet genoeg, dat oprecht het kabinet ook een probleem heeft. Want je kan op twee manieren kan je de begrotingen door de Eerste Kamer heen krijgen. Want de Eerste Kamer is toch wel het meest urgente probleem voor het minderheidskabinet. Mm-hmm. Want komen ze gewoon.
5: Jij gaat nu het belang van de BBB in de Eerste Kamer.
6: Ja, daar zitten 11 zetels zitten daar. En dan heb je, als je, want we hebben Jesse Klaver hier gehoord. Jesse Klaver zegt, nou, wij doen niet mee zolang de plannen op sociale zekerheid op tafel liggen. Nou, we horen Henk Vermeer zeggen, er moet wat gebeuren bij de boeren. Want anders, even kort, doet u ook niet mee, denk ik.
4: Ja, ik kan toch niet richting mijn achterban zeggen, terwijl ze gedecimeerd worden, maar toch gaan we die begrotingen steunen. Dat kan toch niet?
6: Dan hebben we ook in de troonrede gehoord dat, hier aan tafel, dat het kabinet het stikstofplan in ieder geval wil doorzetten zoals het is. Mm-hmm. Ja, dat zit allemaal wel vast zo.
27: Ja.
6: En dan zag ik Henk Vermeer ook nog op, bij een boerenprotest.
5: Maar nou, ja.
27: En bij de FNV?
6: Bij de protest tegen de sociale, de bezuiniging op de sociale zekerheid.
4: Omdat wij een sociaal-conservatieve partij zijn en wij gewoon asociaal vinden, bijvoorbeeld hoe die kortingen op de WIA vormgegeven worden. Iedereen is het ermee eens dat er in die WIA iets moet gebeuren. Mensen moeten veel sneller gekeurd worden, veel sneller gecheckt worden of ze weer aan het werk kunnen en wat ze kunnen doen. Maar dan ga je niet via een ordinaire bezuinigingsmaatregel mensen die gewoon daarmee finaal in de problemen komen pakken. Want er is ook geen aanleiding toe, want die totale kosten zijn de afgelopen jaren helemaal niet gestegen. Ze pakken de WIA eruit en je moet naar de totaal aan uitkeringen moet je kijken.
5: Dus daar verleent u ook uw steun niet aan die begroting van sociale zaken?
4: Nou, ik zou niet weten waarom ik mensen nog dieper in ellende moet storten die al ziek zijn.
5: Nou, misschien niet door zomaar ja te zeggen tegen die begroting, maar waarom u misschien wel zou moeten meewerken is omdat er een beroep is gedaan op u, ook als sociaal conservatief, om mee te werken, om samen de schouders eronder te zetten. Dat is heel erg duidelijk de toon van die troonrede.
4: En dat hebben we de afgelopen maanden dus ook geprobeerd. Dus heb ik allerlei signalen gegeven dat we wilden praten. Ben ik aan tafel geweest. Maar het is nooit echt tot een gesprek gekomen, omdat er geen enkel voorstel op tafel lag.
5: Ja, nou, ik begrijp wel dat u dan zegt, we willen eigenlijk alleen praten als die stikstofbrief van tafel gaat.
4: Nee, dat is een van de dingen die voor ons existentieel is. Dat kunt u toch snappen. Wij zijn de boer-burgerbeweging. We hebben deze partij opgericht om de landbouw en het platteland in de regio te redden.
5: Maar misschien is dat toch wel het grootste probleem in de politiek in Nederland, dat nu iedereen zijn eigen belangengroep zit te behartigen.
4: Nee, dat is het probleem van die partijen die belangen nooit behartigd hebben en daar niet naar kijken. Het is niet ons probleem dat wij vinden dat we een partij op moeten richten omdat andere partijen er geen aandacht meer aan besteden. Dat is het probleem van die andere partijen.
27: Nog even naar die troonrede en de boeren. De koning zegt, boeren verdienen duidelijkheid. De directe pijn is begrijpelijk. Daarom zullen we veel geld uittrekken om hen te ondersteunen. Dat is een hand naar de boeren. En er zijn toch ook al boeren die getekend hebben voor zo'n uitkoopregeling?
4: Ja, en nu zou die boeren die getekend hebben voor een uitkoopregeling, ook al jaren geleden zou u eens moeten vragen hoe het met hun gaat. Zou u eens moeten vragen of de zaken al afgehandeld zijn, of zij verder kunnen op hun erf, of zij wel een vergunning krijgen om die kinderopvang te doen, of die caravanstalling. Nee, ze moeten eerst alle bedrijfsgebouwen afbreken.
27: Ja.
4: Mogen ze niet eens voor wat anders gebruiken. En heel veel van die bedrijven zitten nog steeds op hun geld te wachten.
27: Ja, dus dan is de uitvoer niet goed, zegt u?
4: Die uitvoering die is zwaar waardeloos. Daar krijgen wij ontzettend veel signalen over. Dus dat stelt die boeren helemaal niet gerust.
6: Ik heb nog een klein puntje, hoor.
27: Ja.
6: Ja, ik kan ook hier, box 3, ik moet er altijd over hebben.
4: Ja,
6: ja, Henk Vermeer.
4: Ik ook, ik vind dat ook interessant.
6: BBB, box 3, in de Senaat, 11 zetels.
4: Ja.
6: Ik heb de senator van BBB, Kroon, al horen zeggen, dit moet zo snel mogelijk, moet hier duidelijkheid over komen.
4: Ja.
6: Desnoods gaan we het voorstel zoals hij er nu ligt in stemming brengen.
4: Ja, dat klopt. En daar hebben we ook nauw contact over, de hele zomer ook gehad, van hoe we dit gaan aanpakken. En de heer Kroon heeft ook wel contact gehad met Eelco Heijn tijdens de zomer. Daar hebben wij ook nauw over gesprekken over gehad. Wij willen zo snel mogelijk naar een echte vermogenswinstbelasting. En dat is gewoon technisch mogelijk en dat blijkt. En ja, we hebben nu weer die bijlagen gezien bij dat box 3-verhaal met allerlei mogelijke dekkingsopties. ja, je weet, ze weten van gekkigheid niet hoe ze het willen dekken. Maar volgens mij kunnen we dat best wel doen door bijvoorbeeld ondernemers uit te lokken en mensen met geld uit te lokken nu te swappen van de ene box naar de andere of via de dividendbelasting. Kunnen wij echt wel zorgen dat er heel snel extra geld uit die markt getrokken wordt, wat we kunnen gebruiken om dit tijdelijke gat te dekken. Want het is een tijdelijk gat, want per saldo verdwijnt er geen vermogen.
6: Nou, als ik dan naar BBB luister en ik zou onderdeel van de coalitie zijn, dan zou ik denken, nou, we hebben problemen op box 3. Dan hoeven we BBB niet om te vragen om hulp. We hebben
4: waarom niet? Om hulp. Ik geef juist aan dat wij daar een oplossing voor willen verzorgen. Om dat te realiseren.
6: De vraag was, laat ons dit even pauzeren om tot een oplossing te komen. En u zegt, nou, we willen dat we een stemming gaan brengen.
4: Ja, maar alles wordt gepauzeerd op dit moment. Het is gewoon uitstellen. En er wordt gewoon Groundhog Day straks. Gaan we volgend jaar hier weer staan. En hebben we over precies dezelfde onderdelen weer zitten onderhandelen of niet. En vervolgens zijn we weer een jaar verder omdat alles uitgesteld is. Dat kan toch niet?
6: Heeft de coalitie nog iets aan BBB? Want sociale zekerheid, zegt u ook, doen we niet mee. Stikstofbeleid, doet u ook niet mee.
4: Ik heb op alle drie de onderdelen gezegd, niet gezegd dat ik niet meedoe, maar heb ik gezegd dat wij anders denken over de mogelijke oplossingsrichting. En dat is wat anders.
27: Dank, ja. Henk Vermeer, fractievoorzitter van de BBB.
7: Prinsjesdag.
5: Ja, een extra lange editie van de Avondspits vanwege Prinsjesdag. Leendert is nog bij ons, terwijl Henk Vermeer hier afscheid neemt. Laten we de dag nog even doornemen aan de hand van reacties, Leendert. Laatste half uur, de troonrede zelf. Nou, laatste half uur, dat is waar we nu aan bezig zijn.
6: Ja, het is nu de 7 uur bijna.
27: De laatste 4 uur.
5: De laatste 4 uur, daar komen ze, in 4 minuten. De politiek moet problemen oplossen, zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van kabinet Jetten. Noemde problemen als stikstof, wonen, migratie, die vragen al heel lang om een oplossing. Maar daar zit ook bij, niet alles kan in één keer, zegt de koning.
8: Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel, niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen. Omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
5: Ook noemt de koning het uitstellen of afstellen van de stikstofaanpak onverantwoord.
27: En minister van Financiën Eelco Heijnen die heeft het koffertje dus met de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer vanmiddag. En daar werden ook de plannen in, Leendert, jouw lievelings, box 3 benoemd.
9: En ook via de belastingen moeten we investeren aantrekkelijk maken. En het kabinet komt daarom ook snel met een breed gedragen definitief voorstel om in box 3 toe te werken naar een vermogenswinstbelasting.
27: En dan kwamen ook die veel besproken hervormingen in de sociale zekerheid aan bod.
9: En naast de investeringen zullen we ook moeten hervormen. Want terwijl investeringen achterblijven, groeien veel andere uitgaven vanzelf door. En zonder hervorming in de sociale zekerheid en de zorg verdringen de uitgaven van vandaag de ruimte van morgen.
5: En hier
9: en dat
5: bij
9: gaat
5: ons
9: om keuzes.
5: In de speciale,
9: en niet om goede voorzieningen zomaar te versoberen, maar juist om ze betaalbaar en toegankelijk te houden.
5: Keuzes, punt, dacht ik. Eelco Ehrenberg was hier bij ons de gast, staatssecretaris Fiscaliteit. Die ligt in het parkeren van box 3 verder toe bij ons in de uitzending.
10: Dat ik het natuurlijk ook gewoon liever nu had opgelost. Ik bedoel, zo is het ook, daar moet ik ook eerlijk over zijn. En tegelijkertijd, ja, soms kom je er niet uit. En hier zijn we gewoon niet uitgekomen met elkaar.
5: Nee, hij baalt er dus van, duidelijk. Maar vertelde wel dat het hem motiveert om er mee door te gaan, mee aan de slag te gaan.
10: Het motiveert mij vooral eigenlijk om te kijken of we samen met overigens heel veel betrokken collega's in het kabinet, want het begint echt ook wel iets te zijn waar we in het kabinet heel breed met elkaar over spreken, om hier eigenlijk gewoon de komende maanden uit te zien te komen.
27: Fractievoorzitter van Pro, Jesse Klaver, zijn reactie op de troonrede bij ons op zender, hier aan tafel, dat hij vooral kansen zag op het gebied van stikstof.
11: Over stikstof, wat ik even de steun in de rug, is dat er werd gezegd, we kunnen niet afremmen. We zien allerlei, wij hebben gezegd, wij steunen de stikstofplannen, wij staan daarachter, omdat dit land vooruit moet worden geholpen. Niet dat de plannen perfect zijn, maar laten we dit maar gewoon gaan doen. Er zijn wel allerlei bewegingen die zeggen, doe het maar even iets minder of rem het maar af. Het kabinet heeft de koning laten uitspreken, dat gaan we niet doen. Dus dat zie ik echt als een steun in de rug. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, voor de rest stond er in die troonrede niet zo heel veel. De minister van Financiën zei wel iets meer. Bijvoorbeeld dat er bezuinigd moet worden op de sociale zekerheid.
5: Minister-president Jetten heeft bij ons in de uitzending gereageerd op de miljoenennota. Hij maakte duidelijk dat hij vond dat het kabinet met deze plannen echt voor doorbraken gaat zorgen.
12: De motivatie die daarin zat, namelijk een paar dingen gewoon oplossen en voor doorbraken zorgen, dat is ook waar VVD, CDA en D66 elkaar hebben gevonden in de kabinetsformatie. En deze miljoenennota die barst ook van de ambities en de forse investeringen in bijvoorbeeld woningbouw en defensie.
27: Ja, Leendert, een optimistische premier.
6: Ja, en ik denk alleen maar anders, maar poehé, je zou maar aan deze klus staan als coalitie.
27: En als oppositie.
6: Uiteindelijk moet dat minderheidskabinet moet ervoor zorgen dat aan het eind van het jaar al die losse begrotingen en het belastingplan door de Kamers gekomen zijn. En als wij even hier de balans opmaken na de gesprekken die we hier gevoerd hebben met JA21, met Pro, net met BBB.
5: Ja.
6: Ga er maar aan staan.
27: Ja. Nee,
6: dat wordt een. Nou, ik zie het nu in ieder geval niet gebeuren. We horen Jesse Klaver gewoon keihard zeggen, zolang de taakstelling, hè, de bezuiniging, de ombuiging in de begroting staat qua cijfers,
5: ja,
6: gaan wij niet aan tafel. Dan hebben we hier Hans Velkies, die verantwoordelijk is. Die zegt gewoon, we halen het er niet uit. Nou, dan
5: nee, maar hij doet wel voortdurend handreikingen. En hij gelooft ook
27: en
5: dat hij toplost.
27: En hij gelooft erin, precies, dat die polder om tafel blijft.
5: Ja.
27: En dat, ja, hij zegt niet erbij hoe lang dat gaat duren, maar dat ze eruit gaan komen.
6: Ja, ik heb voor afgelopen vrijdag met Hans Spekman aan een tafel gezeten in een radioprogramma. Hans Spekman laat er, die is er heel duidelijk over, hè? Het is gewoon, nee, we gaan het gewoon echt niet doen. Mm. En op een gegeven moment heeft het ook met je eigen geloofwaardigheid te maken. Jesse Klaver zegt het ook. Ja, als ze nu ineens aan tafel gaan zitten, na alle handreikingen die al gedaan zijn, ja, ik zou het bijzonder vinden. Maar het, alles kan,
27: ja,
6: hè? Maar het is wel nog heel ver weg. Het is heel ver weg.
27: Veel werk voor jou de komende maanden.
6: Ja, dat is
27: en Michiel en Sofia.
5: Ja.
27: Wij gaan luisteren.
5: Dank iedereen hier voor de ondersteuning hier achter de schermen. De redacteuren, yes, de technici.
27: Yes, de
5: VNO-NCW voor de ontvangst. Yes.
27: Dit was de extra lange Prinsjesdag-uitzending van de Avondspits vanuit Nieuwsport. Morgen natuurlijk de algemene beschouwingen. Daar hoor je alles over bij Iwan vanaf 6:00 in de ochtendspits.
5: En waar is mijn BNR Beurs gebleven?
27: Nou, hold your horses. Die komt er zo aan met Maxime en Jorik. Fijne avond.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
15: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
14: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
13: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: 52 min 40.
17: 12 natuurlijk.
16: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
16: In 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
28: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
29: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
30: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
29: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
31: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
32: BNR Verkeer.
33: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij Alfred Everdingen. 5 kilometer, half uurtje vertraging, maar de weg is daar weer vrijgegeven.
34: Straks eindelijk een nieuwe BNR Beurs. Je moest er even op wachten, maar we zijn er zo echt.
35: Hoera, hoera, hoera.
34: Ja, het was Prinsjesdag. Tot zover het feest. Want voor een maand lang is het. Want het is voor een maand. Het cijfers de eerste domper is al binnen. Je hoort er zo meer over. En we hebben het ook over een nieuwe Europese samenwerking op het vlak van AI. Dus blijf luisteren voor een nieuwe BNR-beurs. We zijn er zo.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. 18 FC Utrecht supporters mogen niet meer in de Galgenwaard komen. Ze krijgen een stadionverbod voor hun gedrag tijdens het duel met Go Ahead Eagles eerder deze maand. Er werd met vuurwerk en bekers gegooid en de wedstrijd werd definitief gestaakt. De namen worden ook gedeeld met de KNVB, die een landelijk verbod kan opleggen. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en na een hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. Ook de stijgende energiekosten vindt de Woonbond rond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en na een hypotheekrenteaftrek wordt niks

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Kan je laten horen?
5: Stel je vraag in de BNR-app.
6: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
7: Welkom prinsen en prinsessen. Dinsdag 15 september is het. In Den Haag was het gezellig. Op de beurs was de sfeer wat minder leuk.
8: Bank of America's CEO Brian Moynihan sees trading revenue quote relatively flat in the third quarter. That had an impact on share prices, not just for his bank, but for others and indeed in Europe today.
7: Ja, de eerste grootbank geeft nu al aan dat investeringen dit kwartaal fors terugvallen. Wie is de volgende die met slecht nieuws komt? Dat zoeken we deze aflevering voor je uit.
9: Hoor je ook van Jensen Wang van Nvidia. Hij heeft een nieuwe woordvoerder.
10: Mr. President, yes. you're now talking to the planet.
11: It's a hoax. And
10: you're right, we're not going to let that happen, sir.
9: Ja, Jensen Wang van Nvidia bemoeit zich met enige hulp, zoals je hoort, met de zorgen over AI. Hij vindt het allemaal onzin.
7: En we hebben het over Mistral straks. Het ging al over de Europese chipsector bewapenen met hun AI daar. Maar nu gaan ze ook de energiesector een boost geven.
9: De Amsterdamse beurs sloot 0,2% in de min op 1096 punten. Grootste daler was CVC Capital met een min van 3,4%. En ook Wall Street staat in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Justin Blekemolen van online broker Links. Goed dat je er bent.
12: Ja, leuk om er weer te zijn.
13: Leve de koning. Hoera, hoera, hoera.
7: Ja, en we beginnen in Den Haag, want voor we beginnen aan de troonrede is er natuurlijk nog één traditie waar we aan moeten voldoen. We moeten onze prinsesjes een hoed opdoen. Dus Justin, ik heb deze voor jou meegenomen. Kijk, alsjeblieft.
12: Voor mij?
13: Ja.
12: Ik voel me helemaal vereerd.
7: Een prachtige hoed. Ja, en Jorik, ja, onze chagrijnige, altijd cynische jongen kan deze op zijn hoofd doen.
9: Ja, een heksenmuts.
7: Ja, inderdaad. Ja, en voor de mensen die nu naar podcast luisteren, is dit een goed moment om te zeggen, ga eens naar onze YouTube, daar kun je dit zien.
9: Ik hou hem op, Justin, wat doe jij?
12: Ja, lastig. Okay.
7: Nou goed, dan kunnen we beginnen.
14: Leden van de Staten-Generaal.
7: Ja, tot zover de echte relevante woorden voor beleggers. Ja, die kwamen niet echt verder meer voorbij, los van een shout-out naar ASML en hoe belangrijk ze zijn voor Nederland. Maar er was ook nog de miljoenennota, waarin wordt beaamd dat de oplopende staatsschuld voor onrustige beleggers zorgt. Ze waarschuwen daarin ook voor een mogelijke scherpe correctie bij aandelen als de verwachtingen rond AI niet uitkomen. En ja, box 3, voor die hervorming blijft 2028 een stip aan de horizon. En financiënminister Heijnen die zei er nog het volgende over.
15: En ook via de belastingen moeten we investeren aantrekkelijk maken. En het kabinet komt daarom ook snel met een breed gedragen definitief voorstel om in box 3 toe te werken naar een vermogenswinstbelasting.
7: Oftewel, ja, ze zijn ermee bezig en we horen er later vast over. Je hoeft hem niet de hele uitzending op te houden, Jorik.
9: Gaan we naar een Nederlands chipbedrijf. Euclid heet dat bedrijf. Dat haalt nieuwe investeringen op. Onder meer van Samsung, dat steekt er geld in. Samen met een aantal Europese partijen steken ze 200 miljoen in het bedrijf. Wie ook meedoet is Peter Wennink, jou wel bekend geloof ik.
7: Ja,
9: de voormalige CEO van ASML natuurlijk. Die heeft er ook wat geld in gestopt en wordt nu ook gelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen van dat Euclid. Het is een chipbedrijf en dus zou je het een concurrent van Nvidia kunnen noemen, zegt tech-collega Joe van Buurik.
16: Die ontwerpen chips waarvan ze zeggen dat ze tot 100 keer zuiniger kunnen zijn dan die van Nvidia. Nou, dat is een grote belofte, maar blijkbaar wordt daar dus toch wel wat in gezien. En het gaat goed met de Nederlandse tegenhangertjes, zal ik dan maar zeggen, voor Nvidia. Hè? Want het heeft toch wel heel andere orde met het meest waardevolle bedrijf ter wereld schaken.
9: Ja, en anders dan de chips van Nvidia zijn deze chips speciaal ontworpen voor AI. En dat maakt ze dus veel efficiënter, zeggen ze zelf, als je ze voor AI gaat gebruiken dan bijvoorbeeld die chips van Nvidia. Ja, Justin, we hebben meer van die startups in Nederland, die AI-startups. Wanneer gaan ze nou een keer naar de beurs, denk je?
12: Ja, meestal kan je naar de beurs gaan om twee redenen. Of als je geld nodig hebt, dus kapitaal wil gaan ophalen. Of je doet dat juist heel lang uitstellen. En uiteindelijk ben je zo groot dat je naar de beurs wil om lekker te cashen. Dus dat hangt een beetje vanaf in welk stadium je bevindt als bedrijf.
7: Maar dit soort bedrijven, ja, die willen eigenlijk zo snel mogelijk, denk ik. Want het is nu de hype. Nu kun je veel geld ermee ophalen.
12: Dat is wel waar. Want ja, nu groeien de bomen natuurlijk tot in de hemel. Dus zijn die waarderingen ook wat hoger. Maar daartegenover staan natuurlijk ook beursgangen van gevestigde namen. Hè. Denk aan een Anthropic, denk aan een OpenAI. En die zijn inmiddels zo waardevol dat die het gros van de investeringen naar hun toe trekken.
7: Ja, dus je hebt dan ook het risico dat je vrij snel ondergesneeuwd raakt.
12: Ja, dat hebben we ook volgens mij de afgelopen weken gezien, hoor, met een aantal IPO's in Hongkong bijvoorbeeld, die toch minder succesvol bleken dan verwacht.
7: Nou, goed, dan zetten we de feestelijke

0: sfeer nog even door, want beleggen leverden afgelopen kwartaal heel wat cadeautjes op. Dat blijkt uit een rapport van Janus Henderson. Die keken naar de dividenden en de aandeleninkoopprogramma's van het afgelopen kwartaal. En dat waren er heel wat, dat is de conclusie. Er werd voor $572 miljard aan eigen aandelen ingekocht wereldwijd. En dat is bijna 27% meer dan een jaar terug. Nou, prettig nieuws, aldus Sander van der Ent van Janus Henderson.
1: Dat is gewoon een heel goed teken. En dat is ook als we verder naar 2026 kijken, verwachten we dat dat ook doorzet. De recente cijfers waren sterk. Bedrijven zijn veerkrachtiger, ondanks de macro-economische onzekerheden. Maar niet alle sectoren even goed. En als je dan bijvoorbeeld een autosector in Europa kijkt, dan zie je dat die relatief minder goed doet dan bijvoorbeeld een financiële sector of een techsector.
0: Tech en financiën, dat zijn de echte Sinterklaasen. Ook opvallend trouwens, het was nu opeens de techsector die het meeste inkocht, terwijl dat de afgelopen tijd toch eigenlijk altijd de financiële instellingen waren. Justin, die techbedrijven die hebben dus de smaak te pakken. Ze geloven in hun eigen business, hebben er geld voor over om die aandelen in te kopen. Is dat een goed teken? Of ja, al helemaal met wat we de afgelopen dagen hebben gezien met AI-topmannen die allemaal onzeker worden, terugkijken toch een beetje overmoedig misschien.
2: Ja, nou, dit moeten we even ontleden, want eigen aandelen inkopen is natuurlijk een positief teken. Fijn voor aandeelhouders, extra rendement kan het opleveren. Ja. Het is ook echt een trend geworden sinds de financiële crisis, vooral in Amerika, dat men eerder kiest voor eigen aandelen inkopen dan het uitkeren van dividend. En want buybacks zijn nou eenmaal flexibeler dan dividend. Je kan een dividendverlaging, ja, wordt door de markt niet zo makkelijk geaccepteerd. Maar een buyback kun je volgend jaar simpelweg een beetje verlagen of even wat uitstellen. Je bent ook vrij in welke periode je die buybacks gaat doen. Maar dit onderzoek, ja, daar ben ik dan wel een klein beetje kritisch op, want dat betrof namelijk het tweede kwartaal van dit jaar.
0: Ja.
2: En dat was inderdaad een heel goed kwartaal. Er werd heel veel ingekocht. Maar dat is een beetje voordat eigenlijk het kwartaalseizoen losbarsten, en waarin heel veel big tech bedrijven juist hebben aangegeven dat ze minder buybacks gaan doen.
0: Ja.
2: Denk bijvoorbeeld aan een Alphabet, dat heeft zijn eigen aandelen inkoopprogramma teruggeschroefd naar $0. Sterker nog, ze zijn zelfs aandelen gaan uitgeven. En ze zijn niet de enige. Meta, Amazon, maar ook aangekondigd minder eigen aandelen te gaan inkopen. Microsoft vooralsnog niet. En je hebt natuurlijk Nvidia als grote geld te dienen die wel wat eigen aandelen inkoopt. Maar ik ben nog niet zo zeker van of dit inderdaad volgens dat onderzoek volgend jaar nog wel meer gaat zijn.
0: Ja, want het is dus allemaal teruggeschroefd. Ze wilden allemaal dat geld eigenlijk uitgeven voor die investeringen in AI. En
2: ja, precies. Ja,
0: dus de hoogmoed is misschien toch wel op tijd weer afgeschaald.
2: Ja, en ook een groot deel van die eigen aandelen inkoopprogramma's waren het afgelopen jaar ook door oliebedrijven. Hè, ja. Die hebben natuurlijk te maken gehad met hoge olieprijzen. Ja, nu is de olieprijs nog steeds hoog, boven de $100 per vat. Maar gaat die olieprijs zakken? Ja, dan zul je zien dat de Shells van deze wereld juist die eigen aandelen inkoopprogramma's weer fors gaan terugschroeven.
0: Ja, is het eerste wat sneuvelt. In Nederland $1,3 miljard, dik 6% van alle Europese programma's, volgens Janus Henderson dus. Zit je hier goed als belegger als je cadeautjes wil?
2: Nou ja, Nederland is niet het meest interessant als het komt op eigen aandelen inkopen. Wat ook wel steeds meer gebeurt. Maar we zijn nog echt wel een dividendland. En Europa is sowieso gewoon echt een dividendmarkt. Meer dan een buybackmarkt. Maar goed, als je die twee bij elkaar optelt, en een klein beetje dividendrendement en een klein beetje buybacks, ja, dan komt er alsnog wel een mooi rendement uit. Hè? Want Henderson verwacht ook dat de buybacks dit jaar nog 7-8% groeien. En die dividend met 5-6%. Nou, de dividend is iets zekerder, maar die buybacks, ja, dat moeten we dan nog maar zien. Maar ja, alles bij elkaar heb je inderdaad Europa wel ook gewoon een mooie mix.
0: Ja, ondertussen heeft Jorik zijn heksenmuts weer opgezet. Ik denk dat er minder leuk nieuws komt.
3: Nou, ik dacht, we gaan het over mode hebben. Dus dat past misschien.
0: Okay.
3: Want ik heb weer een domper voor luxemerk LVMH. Vorige week vertelde ik je dat het aandeel zo laag staat dat de CEO Bernard Arnault zijn plekje in de top 10 rijkste mensen is verloren.
0: Je muts valt er vanaf.
3: Ja. Vandaag komt daar ook een ander pijnlijk statistiekje voor het aandeel zelf bij.
4: LVMH is set to lose its crown as France's most valuable company and drop out of Europe's top 10 listed firms. It's a symbolic reversal for the luxury giant that led the region's market during the post-pandemic boom.
3: LVMH verloor vandaag ruim 2%. En dat was genoeg voor het aandeel om ook te verdwijnen uit een ander lijstje. LVMH behoort niet meer tot de top 10 grootste beursbedrijven van Europa. En dat is wel pijnlijk. Het bedrijf zat bijna 10 jaar in die top 10. En in 2023 was het nog het meest waardevolle bedrijf van Europa. Nou, daarna zakte het af dus. En nu dus uit die top 10 zelfs. Ze worden afgelost door L'Oréal. En ASML staat uiteraard nog steeds met afstand op de eerste plek.
0: Mistral ging al in zee met, ja, ASML. Maar nu gaan ze ook in zee met de Europese energiesector. Kan Shell misschien ook bijval ervan verwachten? Dat hoor je straks.
3: Ja, je hoort over een bijzonder, absoluut echt ongepland, niet geregisseerd telefoontje dat Jensen Wang gisteravond kreeg.
0: Maar eerst naar een ongeruste bankier, de topman van Bank of America om precies te zijn. Die waarschuwt voor de investeringsinkomsten van zijn bank. Het feest van de afgelopen jaren is voorbij, zegt hij.
5: Bank of America shares down about 5% on the day, its worst day in at least a year, on the back of some comments by CEO Brian Moynihan that maybe the comps from quarter to quarter might not necessarily stack up the way investors had.
0: Ja, de afgelopen weken waren de oplopende rentes op schuldpapier en een verhoogde rente van de Fed dagelijks onderwerp van gesprek. En Bank of America, ja, die is nu ook niet meer heel erg enthousiast. Hun investeringstak gaat dit kwartaal waarschijnlijk 10% minder opleveren dan een jaar terug door die opgelopen rentes onder andere.
6: The pipeline investment banking is full. The activity level is strong, but with rates moving up, you know, 100 basis points over a short period of time, people pause a little bit.
0: Ja, de investeringstak kijkt dus tegen een minder kwartaal aan. En de fusies en overnames, zegt hij, gaan nu nog goed. Maar met de hogere rentes, nog hogere rentes, kan dat wel een probleem worden. En die uitspraken van die topman zijn ook elders te voelen.
4: Broader financial services and the banking sector then under pressure. UBS, Deutsche Bank, UniCredit, Barclays. Just a few of the banks that are dropping this morning by more than 2%.
0: Ja, normaal kan er best wel veel gebeuren, maar blijven die investeringstakken toch wel draaien. Want ja, als er veel gehandeld wordt, dan pakken zij daar veel procenten op. En dan is het allemaal leuk. Wat is er nu aan de hand dat zij toch zeggen, het is allemaal een beetje wat minder leuk?
2: Ja, ik zag inderdaad die aandelen in de sector wel fors wegzakken. Ik vond het misschien een klein beetje overdreven, want ik maak me nog niet echt zorgen. Je zou kunnen zeggen, nou, oké, een geel waarschuwingslampje kan misschien gaan branden. Niet zozeer dat het nou echt meteen enorm slecht wordt. Sterker nog, het tweede kwartaal was zeer goed. Was echt enorm sterk voor de meeste Amerikaanse banken. En dit komend kwartaal wordt inderdaad wat minder, maar het is nog niet zorgwekkend. Maar wat de markt natuurlijk wel bang voor is, dat we de top een beetje achter ons hebben. En zeker met die verder stijgende rente. Dat zorgt ervoor dat er toch wel wat overnames en merger en acquisitions, zeg maar, die tak van sport een beetje wordt uitgesteld. Omdat men bang is dat de rente verder stijgt. Of dat juist wil wachten totdat de rente weer wat afkoelt. En daar waarschuwen ze nu eigenlijk voor dat komende kwartaal waarschijnlijk wat minder gaat worden. En de directe oorzaak daarbij kun je dus vinden op die kapitaalmarkten. Want 10-jaars rente van de Amerikaanse staat is natuurlijk boven de 5% geklommen. En je ziet de markt toch wel wat nerveuzer worden.
0: Ja, en het is dan inderdaad het geval fusies en overnames. Die bedrijven moeten zich flink in de schulden steken daarvoor. En nu betalen ze daar een hele hoge rente voor. En dus wil je dat liever even afstellen?
2: Precies, als je geld moet lenen bij zo'n bank voor een overname bijvoorbeeld. Dan doe je dat liever als de rente wat lager is. En die of in ieder geval ook wat meer zekerheid biedt. Want je kan natuurlijk ook voor kortere rentes gaan. Maar ja, waarschijnlijk wil je gewoon even wachten totdat het wat beter gaat. Dat kan mogelijk ook meespelen, zelfs voor Anthropic. Dat natuurlijk ook heeft gewaarschuwd voor de toekomst van AI. Maar dat ook wel echt lijkt alsof ze die IPO gaan uitstellen. Dus je ziet in de markt wat haarscheurtjes ontstaan. Maar het is nog, het is nog geen paniek, hoor. Het is die investing bank tak 10% minder. Maar nadat je zo'n sterk kwartaal hebt gehad, ga je dus gewoon een goed jaar draaien. En de overige takken, trading en sales, daar hebben ze het vooral in die obligatietak iets moeilijker. Maar handelen met aandelen gaat hartstikke goed.
0: Ja, want hij zegt ook, die topman Moynihan zegt, je moet het ook relativeren. De afgelopen jaren waren ook heel erg goed. Dat vind jij wel een terecht probleem? Want het klinkt in mijn oren ook een beetje alsof hij het probleem wat kleiner aan het maken dan misschien is.
2: Ja, kijk, het is natuurlijk voor hun is het een hele belangrijke divisie. Want als je ook kijkt naar andere banken, hoe ze erop reageerden. Een aantal banken lagen heel slecht. Goldman Sachs, Morgan Stanley bijvoorbeeld ook. Maar Citigroup, die gaf meteen al eigenlijk aan van dat zij gewoon nog een groei verwachten dit jaar. En dat zag je ook wel terug in die koers. Dat aandeel zakt veel minder weg. Maar banken die gevoelig zijn voor die kapitaalmarktrentes en dus veel doen in mergers, acquisitions, die tak van sport. Kan het echt wel uitmaken op het resultaat.
0: Ja, want Citigroup heeft dan dus gereageerd. Andere banken hoorden we niet zoveel van. Die kunnen we dan meteen afschrijven als, misschien hebben die ook wel dezelfde problemen.
2: Ja, die zitten wel in dezelfde tak van sport. Kijk maar naar zo'n grote IPO als bijvoorbeeld Anthropic, OpenAI of SpaceX. Ja. Je wordt niet begeleid door één bank. Dat zijn vaak 5-6 zakenbanken die je begeleiden. Dus die pikken allemaal een beetje mee van de taart. En die zullen ook allemaal onder druk liggen. En het lijkt me ook wel logisch, hè. Dit moet je ook echt goed bekijken het komende kwartaalcijferseizoen. Want Steve voor Goldman Sachs en Morgan Stanley, die laten niet een krimp zien en presteren juist beter. Ja, dan kan het zo zijn dat alleen Bank of America een probleem heeft.
0: Ja, dit zijn nu dus de banken, of in ieder geval Bank of America, die dit als eerste aangeeft. Verwacht jij dit in andere sectoren ook nog?
2: Nou ja, sectoren die...
0: Last hebben van ook die hele hoge opgelopen rentes bijvoorbeeld.
2: Ja, dat kan zeker. Sectoren die gevoelig zijn voor hoge rentes... Kunnen daar zeker last van hebben. Dus dan heb je het over kapitaalintensieve sectoren. Hè. Dus als je veel geld moet lenen... Ja. Dan kan dat wel voor problemen zoeken. Ja, zeker bijvoorbeeld een Alphabet moet ook geld ophalen... of wil geld ophalen om te investeren in AI. En dat wordt allemaal duurder. Eigenlijk is die hoge rente is echt een doorn in het oog van heel veel bedrijven.
0: Ja. Wat betekent dit nou voor het aanstaande cijferseizoen? Hè? Want we hebben nog een maand te gaan. Kunnen we eigenlijk nu al optekenen dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien? Nou, misschien in die techsector. Die bankenaandelen waren heel erg opgelopen de afgelopen... ja, wat is het? 2 jaar, ondertussen 3 jaar. Is het eventjes klaar?
2: Ja, misschien is de beste periode even achter de rug. Hè. Die stijgende rente hebben we ook heel lang rugwind gegeven aan banken en verzekeraars. Hè, want die hoge rentemarges hebben ze ook kunnen doorrekenen aan klanten. Dus dat is goed. Maar als die rentes verder stijgen dan men eigenlijk eerder verwachtte, dan lijkt het de markt juist iets meer pijn te gaan doen. En dat kan voor bepaalde takken, wat ik net eigenlijk al zei, van die zakenbanken, juist een tegenwind gaan vormen. En dan met name op het gebied van merger en acquisitions. Want als dat het minder gaat doen, dan ga je op die tak minder verdienen. Maar als de rente verder stijgt, heb je natuurlijk wel, is dat bijvoorbeeld voor je rentemarges. Maar als je rente ook weer verder stijgt, ja, is dat voor zakelijk lenen of krediet of hypotheken, kan je natuurlijk ook weer minder vraag krijgen. Dus ja, een nog veel verder oplopende rente kan zomaar eens wat pijn gaan veroorzaken.
7: BNR Beurs.
3: Door naar een deal in Frankrijk. Oliemaatschappij Total Energies gaat samenwerken met een landgenoot, het AI-bedrijf Mistral, een Franse start-up. Mistral gaat Total Energies helpen om met AI te onderzoeken hoe er nog meer gas en olie uit bestaande velden gepompt kan worden. Dus ze moeten in kaart gaan brengen waar er dan nog ruimte zit. Samen investeren ze daar de komende 3 jaar meer dan 100 miljoen euro in. Justin, heb je het gezien, die deal allereerst?
2: Ja, zeker. Ik heb het gezien. Ja.
3: Hoe duid jij dit? Wat kan Mistral nou precies voor Total betekenen?
2: Nou ja, ik ben er een klein beetje ingedoken. En ik kwam erachter dat het zelfs niet eens echt nieuw is voor Total. Om samenwerking aan te gaan met AI-bedrijven. Dat schijnen ze al sinds 2022 te doen. Toen hebben ze onder andere AI-bedrijven gebruikt voor het voorspellen van onderhoud van windturbines bijvoorbeeld. Voor de trading business hebben ze het gebruikt op basis van weersvoorspellingen. En nu dus een samenwerking met Mistral. En ja, ik vind het eigenlijk wel heel interessant. Want de afgelopen jaren ging het natuurlijk heel erg vooral om wie maakt de beste chips, wie maakt de beste modellen. En ik zat heel lang al te wacht op die volgende fase. Welke bestaande bedrijven, ook bedrijven waarvan je het niet verwacht, kunnen juist AI inzetten voor het verbeteren van de operationele business. Hè, en wat kan leiden tot hogere marges, betere productiviteit, noem maar op.
3: Ja, kan daar ook de kracht zitten voor Mistral? Dat ze inderdaad vooral gaan kijken naar bestaande processen, hoe je dat allemaal efficiënter kan maken.
2: Ja, want wat ze dus eigenlijk willen gaan doen, als ik het goed begrijp, is Total beschikt over een enorme hoeveelheid data, over wat er allemaal in de grond gebeurt, met die pijpleiding bijvoorbeeld. En Mistral gaat helpen om daar betere beslissingen uit te halen. Hè. Dus kijk, een olieveld is niet een zwembad dat je zomaar even leegpompt. Dat is best wel specifiek. Hè. Je probeert op basis van seismiek, hè, dat zijn dus dan opwekken van golven in de bodem, om erachter te komen waar dan de olie zich bevindt en hoe je dat ook het beste uit de grond kan halen. En Mistral gaat met behulp van AI dan proberen scenario's door te berekenen om te zien waar bijvoorbeeld meer olie of gas in de grond zit. Of op een bepaalde manier meer uit een bestaand reservoir zou kunnen halen. Of dat je misschien ook kan zeggen van ik kan een bepaalde kostbare verkeerde boorbeslissing voorkomen.
3: Ja, gaan we het vaker zien, denk je? Dat Mistral met andere bedrijven, echt dus ook niet techbedrijven, gaat samenwerken?
2: Ongetwijfeld. Ik denk dat daar juist ook de kracht van AI ligt voor de komende jaren. En dat steeds meer bedrijven gaan aankloppen bij AI-bedrijven om hulp te zoeken om de business te verbeteren. He, denk aan voorspelbaar onderhoud. Dat is onder andere waar ook ASML daarom met Mistral samenwerkt. Maar je kan ook denken in de medicijnontwikkeling, fabrieksoptimalisatie. Ieder bedrijf probeert natuurlijk zijn processen gewoon beter in te richten, zodat dat minder geld kost of dingen sneller kunnen.
0: Ja, en we hebben natuurlijk in Nederland hebben we Shell. ASML werkt dan met Mistral samen. Dat is ook een soort, dat moet dan het soort voorbeeld van Europese onderlinge samenwerking zijn. Mm-hmm. Tenminste, zo wordt het in ieder geval in de politiek uitgebeeld. Zie je het gebeuren dat Shell dit ook doet?
2: Ja, waarom niet? Als Toto het kan, dan kan Shell dat ook doen. Ja, zeker. Ja, ik denk dat elk bedrijf het wel zou willen. En ik denk dat Mistral zich ook ten opzichte van Amerikaanse concurrenten juist heel erg kan onderscheiden op dit gebied. Hè? Want iedereen heeft het natuurlijk over OpenAI, Anthropic en de large language modellen. Maar ja, dan gaat het over wie kan het mooiste stukje tekst schrijven of de beste AI agent bouwen. Maar hier gaat het echt over het optimaliseren van processen bij bedrijven die ook nog eens heel veel geld kunnen opleveren.
3: Ja, klinkt veel waardevoller ook eigenlijk, toch?
2: Ja, lijkt mij wel, ja.
3: Ja, nog heel even dan naar die zorgen over AI, waar we dit weekend over hoorden. Anthropic deelde die zorgen, allerlei Amerikaanse AI-bedrijven schaarden zich daarachter. Ik heb Mistral nog niet gehoord, geloof ik. Wat zegt dat?
2: Nee, ja, ze hebben niks gezegd, maar dat is ook weer niet dat ze afwezig zijn of dat ze geen zorgen hebben. Maar Mistral heeft natuurlijk een heel ander belang dan Anthropic. Mistral zit eigenlijk strategisch op een hele goede plek. Verkoopt meer samenwerking met bedrijven. En vooral die aanpasbaarheid, dus dat je echt specifieke modellen gaat bouwen in samenwerking met bedrijven, onder eventueel nog zelfs Europese controle, maar echt gesloten modellen, ja, dat is een hele andere tak van sport. Dus dat is niet zoals de CEO van Anthropic zegt van hey, een large language model gaat ontsporen en de hele mensheid wordt uitgeroeid. Waar Trump het zichzelf ook niet echt in kon vinden. Maar dat is een andere tak van sport, zou ik zeggen.
0: Daar komen we zo meteen op. Ja, we gaan een ronde doen over Wall Street. Kijken of ze daar nog steeds zich zorgen maken, ook over die rem op de AI-revolutie. Nou, het ziet er nog steeds een beetje matig uit. Dow Jones in het rood 0,9% eraf. S&P 500 0,5% eraf. En de Nasdaq 0,8% eraf.
3: Chipbedrijf Micron is dan nog wel een aandeel dat opvalt. Vrijdag vertelde Nick je dat ze een flinke bonus gaan uitdelen aan het personeel in Taiwan. Dat deden ze na allerlei dreigementen van de vakbonden in dat land. Het personeel zou gaan staken als die bonus er niet kwam. Nou, hij kwam er dus toch, al was hij wel wat lager dan waar de vakbonden om gevraagd hadden. En belangrijker, er was ook nog geëist een jaarlijkse winstdeling. Nou, die zat er niet in. En nu is er een Taiwanese vakbond opnieuw aan het dreigen gegaan met allerlei stakingen. Ze willen 15% van de winst naar het personeel van Taiwan. Dus van Micron. En het bedrijf krijgt tot eind van deze week om met een tegenvoorstel te komen. Doen ze dat niet, dan wordt er alsnog gestaakt, zegt die vakbond.
0: Nou, leuk vooruitzicht. Dan nog het aandeel Apple. Dat staat 1% in de min. En dat zou misschien ook wel eens te maken kunnen hebben met het volgende. Elon Musk was namelijk een rechtszaak tegen Apple gestart, omdat hij het bedrijf ervan verdacht dat ze de chatbot van OpenAI zouden voortrekken. Nou, het zit hem in die voorgestelde apps die de App Store heeft staan als je hem opent. ChatGPT stond daar wel bij en Musk zijn grok niet. Dus stapte Musk naar de rechter. Maar die zaak blijkt nu geëindigd en in een schikking. En Musk die trekt al zijn claims terug. Nou ja, Apple heeft dus waarschijnlijk wat geld op de tafel gegooid om het klaar te krijgen. Wel opvallend, Musk diende ook claims in tegen OpenAI en die heeft hij dan weer niet teruggetrokken.
3: Ja, en dan nog heel even naar al die zorgen rondom AI. Sorry als je het al zat bent, maar het is wel het grootste beursverhaal van de week. Dus we moeten het er toch nog heel even over hebben.
0: Het blijft maar gaan.
3: Het blijft gaan, het blijft ontwikkeling krijgen. En het krijgt nu ook bemoeienis van Jensen Huang, de CEO van NVIDIA. Ja, die schaart zich in ieder geval niet achter Anthropic en al die andere Amerikaanse AI-bedrijven die een rem willen op die ontwikkeling. Hij bagatelliseert alle zorgen, deed hij op een top in Los Angeles. En daar kreeg hij wel hulp van een woordvoerder.
8: Mr. President, you're now talking to the planet.
9: And I'm telling you, it's all a hoax. The data centers are great, and they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen, and that could be political people, and it could also be China. And we're not going to let that happen. It's a hoax. And
8: you're right. We're not going to let that happen, sir.
3: Ja, het was een raar moment. Jensen Huang werd dus gebeld door president Trump. Mocht ook eventjes op speaker meeluisteren. Waar Trump dus vertelde dat het allemaal onzin is. Jensen Huang herhaalde dat zelf ook. Dus hij vond het zelf ook allemaal niet zo nodig.
0: Nou, voordat Trump hier ook persoonlijk inbelt, laten we afronden. En dat doen we met de planning van morgen. Terwijl de Nederlandse politiek aan het miljoenenontbijt zit, is het juist nagelbijten in het Witte Huis. Daar lijkt de grootste nachtmerrie van Donald Trump waarheid te worden. Alle ogen zijn gericht op Kevin Warsh, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Komt aan het einde van de dag de vergadering met zijn medebestuurders uit. En de kans is groot dat hij dan gaat vertellen dat de beleidsrente omhoog gaat om de inflatie te beteugelen. Meer dan 90% van de analisten denkt dat die verhoging van 0,25 procentpunt onvermijdelijk is. Daarnaast nog een paar macro-economische cijfers. Inflatie in het Verenigd Koninkrijk afgelopen maand, daar krijg je nog een update van. En ook over de verkoopcijfers van de Amerikaanse detailhandel. Misschien een mooie toevoeging op het beeld dat de Federal Reserve schetst over de economie daar. Dit was de BNR-beurs van dinsdag 15 september. Ondertussen heeft Jorik die heksenhoed op mijn hoofd gezet. Prinsjesdag, heel Den Haag deed zijn best. Maar niemand had een mooie hoed dan Justin Blekemolen van Online Broker Links. Dank voor vandaag.
2: Graag gedaan.
10: Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag.
3: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer.
0: Ja, tot morgen.
11: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
13: Tot morgen.
14: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
15: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
16: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
17: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
18: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
19: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
20: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
21: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
22: Een lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
23: Nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
24: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
25: Hey, dat is Tom die net parkeert.
26: Hey, oh, sorry.
25: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
27: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
25: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
28: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
29: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
30: BNR Verkeer.
31: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk staat er nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Vanaf Vianen 6 kilometer, 40 minuten vertraging, want bij Everdingen is maar één rijstrook open.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
33: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. 18 FC Utrecht supporters mogen niet meer in de Galgenwaard komen. Ze krijgen een stadionverbod voor hun gedrag tijdens het duel met Go Ahead Eagles eerder deze maand. Er werd met vuurwerk en bekers gegooid en de wedstrijd werd definitief gestaakt. De namen worden ook gedeeld met de KNVB, die een landelijk verbod kan opleggen. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en aan hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. Ook de stijgende energiekosten vindt de Woonbond een probleem. Zeker 6 boeren zijn aangehouden na een protest langs de A2 bij Breukelen vanmiddag. De politie moest ingrijpen nadat de boeren hooibalen in brand hadden gestoken en de brandweer hinderde met trekkers. De dikke rook zorgde voor gevaarlijke situaties in het verkeer op de snelweg. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Ook horecabedrijven maken zich zorgen over de belastingplannen. De brancheclub zegt dat horeca voor zowel gasten als ondernemers onbetaalbaar wordt. De kosten nemen toe, bijvoorbeeld voor energie en personeel. Ook wordt alcohol duurder. Maar de reserves zijn op, waarschuwt de vereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in het westen licht regenen. Later in het oosten regen en onweersbuien. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. Het is duidelijk koeler met 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
32: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
0: Studio Den Haag van Prinsjesdag 2026. Het voelt een beetje anders dan andere jaren vandaag in het Kamergebouw. Onrustiger, grimmiger hoorde ik iemand zeggen. De beveiliging rond het gebouw van de Tweede Kamer lijkt toch weer ietsje beter nog te zijn dan andere jaren. Demonstranten gooiden rode verf op de route van de koets. Her en der in het land waren er bermbrandjes en treinen werden gesaboteerd. En tegen dat decor ging de troonrede dit jaar juist over de woorden samen en solidariteit. Er is polarisatie, dat is een probleem. We hebben een minderheidsregering die moet samenwerken met een verdeelde oppositie. De koning roept iedereen op om elkaar iets te gunnen. En dat is natuurlijk ook een verzoek van het minderheidskabinet aan de oppositie.
1: Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen. Dat is een gedachte om vast te houden, ook na Prinsjesdag en deze internationale dag van de democratie. Want de geest van redelijkheid en elkaar wat gunnen, die in deze woorden besloten ligt, lost meer problemen van mensen op dan de voortdurende ophef die nu soms de overhand lijkt te hebben.
0: En solidariteit zit ook achter de keuze dat er in de begroting maar weinig geld is.
1: Financieel zijn er duidelijke grenzen. Omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
0: Ja, dat was ook het belangrijkste wat Eelco Heijnen, onze minister van Financiën, zei bij de aanbieding van het koffertje.
2: En Nederland heeft vaker laten zien dat we grote veranderingen aankunnen als we elkaar vinden rond een gemeenschappelijk doel. En dit doen we niet door verschillen weg te poetsen, maar door te erkennen dat sommige opgaven groter zijn dan ieders afzonderlijk gelijk. En deze tijd vraagt opnieuw om een gemeenschappelijk doel. Een doel dat verder kijkt dan de volgende begroting. En of we het nu hebben over onze veiligheid, onze sociale voorzieningen of de kansen die we volgende generaties willen geven, het valt en staat bij de kracht van onze economie. En juist die kracht die zijn we aan het verliezen. Economische groei moet daarom een nationale opdracht worden. Want iedereen heeft belang bij een land dat vooruit gaat. Het gaat immers om werk, het gaat om een goed inkomen, het gaat om onderwijs voor je kinderen. Het gaat om zorg waar je op kan rekenen en om een land dat sterk genoeg is om zichzelf te verdedigen. En daarvoor zullen we moeten investeren, hervormen en internationaal meer samenwerken zodat we sterker staan. En met deze miljoenennota laat het kabinet zien welke keuzes daarbij horen. Door te investeren, door te hervormen en de samenwerking te zoeken. Maar deze opdracht is groter dan één begroting. Het echte werk begint nu. De richting is helder. Onze welvaart behouden door haar opnieuw te verdienen.
0: Het wordt tijd voor een paar reacties van de oppositie. En wat we vandaag hoorden suggereert niet dat het de komende dagen en weken makkelijk zal gaan tussen de coalitie en de oppositie. Luister eerst naar Michiel Hogeveen van Ja21.
3: Het blijft toch, en dat was bij die onderhandelingen een aantal weken terug al, met het kabinet ook ons gevoel, is dat ze toch nog steeds inzetten op dat brede akkoord, dat wat wij dan het vlees-nog-vis-akkoord noemen met de oppositie. Ja, en wat we nu ook in de begroting zien, ja, er zit dan wat strooigoed in voor de oppositie, maar uiteindelijk staat hun eigen beleid, ja, ik noem het wel eens een soort Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Het ene moment zeggen ze rechtse dingen, het andere moment zeggen ze linkse dingen, en daarmee kom je niet tot één duidelijke richting. Nee.
4: Maar is dat dan ook principieel? Want stel dat uw partij en PRO allebei de plannen zouden steunen. Nou, dan is er brede steun. Bent u daar dan tegen?
3: Ja, maar dat wordt ongelooflijk lastig. We zijn niet voor niets een aantal weken terug één voor één bij Ilko Heijnen zijn kantoortje ingegaan op het ministerie van Financiën. Nou, dan kwamen wij van Jaar 21 en de SGP al met een heel ander verhaal naar buiten dan Jesse Klaver of Luc Stoeltiens. Dat geeft al aan dat als er iets in een begroting staat waar jij 21 of SGP blij van wordt, dat PRO gillend wegrent en andersom. Dus ja, het is voor het kabinet wel echt noodzaak om richting te kiezen.
5: Maar wordt het met dat gunnen, elkaar wat gunnen, niet bedoeld dat je op het ene moment iets krijgt en dat je het andere moment moet gunnen dat PRO dan iets krijgt? Dat is toch ook de situatie waarin de Nederlandse politiek nu zit.
3: Ja, dat is ook begrijpelijk. Kijk, wij mochten niet meedoen aan het kabinet. Wij mochten niet aan tafel zitten. En nou ja, goed, dan is de vraag, ga je dan andere partijen op rechts alles blokkeren, alles is stom, motie van wantrouwen indienen. Nee, daar doen wij niet aan mee als Jaar 21. Wij gaan terug naar onze achterban. Wij zeggen, die zeggen ook van, joh, waarom ga je nou met Jette aan tafel zitten? We mochten niet eens meedoen. Ja, nee, wij willen ook verantwoordelijkheid nemen. We willen ook dit land vooruit helpen. We willen ook de problemen oplossen waar dit land zo om schreeuwt. Maar goed, dan moet er vanuit een oppositiepartij wel iets te halen zijn. En als wij dan iets binnenhalen, wat voor ons heel belangrijk is, dus wij trekken aan een touwtje, maar vervolgens trekt links aan een ander touwtje, waardoor er een hele lelijke dekking of een hele lelijke maatregel voor ons erin zit. Mm-hmm. Ja, dat is dan toch heel moeilijk te verkopen als je in de oppositie zit en je een minderheidskabinet hebt.
4: Maar gaat u dat dan ook per definitie niet doen? Als dat strooigoed, zoals u dat noemt, de oplossing is. Dus dat er voor u wat in zit, maar ook voor de linkse partijen.
3: Nou ja, dat zullen we gaan zien. De onderhandelingen zijn op een gegeven moment stilgelegd door het kabinet. Zij zijn met een begroting gekomen waarvan zij zeggen, nou, hier kan iedereen zich in herkennen. Ik zag Jesse Klaver, leider van PRO, op zijn congres. Nou, die kon zich er ook niet in herkennen. Wij kunnen ons er ook niet in herkennen. Dus daar zal nog water door de Rijn moeten stromen om een bepaalde richting te kiezen. En dat zal dan richting de algemene financiële beschouwingen zijn over een aantal weken. Of richting het belastingplan of de individuele begroting. Nou,
4: en dan komen er ook nog twee belangrijke dagen aan voor de ABP, de Algemene Politieke APB, politieke beschouwingen. Welke eisen staan er op het briefje in uw binnenzak?
3: Nou, wat voor ons als Jaar 21 echt als echt voorop staat, is lastenverlichting. En die lastenverlichting is gewoon niet terug te zien in de huidige stukken. En dat is ook echt wel een verschil met de gesprekken die wij een aantal weken hebben gevoerd. Hadden we echt een hele rits aan lastenverlichtingen. Heel netjes gedekt ook. Vrijheidsbijdrage wilden wij eruit. Nou, die is er dus niet uit. Dus we zien nog steeds een groot deel aan lastenverzwaringen nog steeds in stand. En we zien ook voor het eerst in jaren zien we weer een min op de koopkracht. Ja, dus daar moeten wel reparatiewerk mee.
5: Dat is wel tientjes werk, hè?
3: Ja, nou ja, goed.
5: 0,1% minder besteedbaar inkomen hebben de mensen gemiddeld.
3: Ja, maar goed, kijk, er wordt dan gezegd, het gaat om een aantal tientjes. Nou, het gaat uiteindelijk ook om de richting die je kiest als land. Als je zegt, wij kiezen voor substantiële lastenverlichting over de gehele linie voor werkend Nederland. En we dekken dat, nou ja, bijvoorbeeld door als overheid minder geld uit te geven. Die overheid, dat is een soort zelfreizend bakmeel aan het worden als het aankomt op de kosten de uitgavenkant. Dus daar willen wij als Jaar 21 echt in snijden. Ja, en als je dan vervolgens ziet dat er in die uitgaven eigenlijk niet heel erg wordt gesneden. Sterker nog, er worden allerlei zaken teruggedraaid. En vervolgens zie je ook nog een min op de koopkracht. Ja, dan is dat toch wel een heel lastig.
6: Michiel Hogeveen was dat vanmiddag in gesprek met Elisabeth Staats, Niels Heidhuis en Leendert Beekman. Dat was trouwens waar iedereen mee sprak die je nu te horen krijgt. Zo ook Jesse Klaver van PRO.
7: Stond er in die troonrede niet zo heel veel. De minister van Financiën zei wel iets meer. Bijvoorbeeld dat er bezuinigd moet worden op de sociale zekerheid.
5: Nou, er stond ook, hij zei ook dat mensen, nou, ik zeg het even in mijn eigen woorden, over de schaduw heen moesten springen. Maar dat je elkaar wat moet gunnen. De koning zei dat, ja, in de troonrede.
7: Ja.
5: geest van redelijkheid elkaar wat gunnen, dat lost meer problemen op dan voortdurende ophef.
7: Nou, dus één, ik ben het er heel erg mee eens, omdat ik denk dat de politiek veel te weinig vooruitkijkt en eigenlijk alleen maar bezig is met de hele, hele korte termijn. Dat is de reden waarom we bijvoorbeeld ook die stikstofplannen hebben gesteund. En een ander iets gunnen. Minister Sjoerdsma, we zijn het bijna vergeten, maar die had er nogal een potje van gemaakt op zijn begroting. Die had eerst dingen beloofd.
4: Ontwikkelingssamenwerking.
7: Die had allerlei dingen aan rechts beloofd en toen weer aan ons. En ook alle reden om te zeggen, ja, zoek het maar uit. Maar in alle redelijkheid hebben wij toegevoegd gezegd, we gaan dit samen regelen, we gaan die begroting aan de meerderheid helpen.
4: Ja, dat klinkt heel constructief, maar...
7: Dat is sterker nog, dat is heel constructief.
4: Ja. Maar nu komt u niet aan tafel. Nu heeft u gezegd, er ligt nu,
7: nee,
4: is
7: maar
4: nu zo
7: is, maar dit is, kijk, de coalitie is gaan geloven in zijn eigen spin. Dus even hoe het zit. Wij zijn bij de formatie van het nieuwe kabinet, wilden wij meedoen. Toen zeiden ze, dit willen we niet. In augustus zaten wij aan tafel. Alleen het kabinet heeft ons toen weggestuurd, want ze waren het zelf niet eens. Wij wilden praten, maar het kabinet kwam er zelf niet uit. Dus ik wil niets liever dan onderhandelen met dit kabinet. Alleen, zij zijn er samen niet uitgekomen. Laat ons maar aan tafel. Ik zeg wel, die bezuiniging op sociale zekerheid, dat gaan wij niet accepteren.
5: Dus, ja, belastingen voor gewone werkenden
7: gaat omhoog.
5: Waarbij een populistisch kabinet met een meerderheid wordt afgewisseld door een middenkabinet dat geen meerderheid heeft, met een Kamer waar allemaal partijen in zitten die net doen alsof ze oppositie voeren, terwijl ze nodig zijn voor een meerderheid. Wat tot instabiliteit leidt. Dat is ook een mogelijke analyse.
7: Alles kan. Ik ben het er alleen niet mee eens. Ik heb bij de regeringsverklaring al gezegd wat je straks gaat krijgen. Ik heb gezegd, dit is een super risicovol experiment, een minderheidskabinet. Wij wilden dit niet. Wij zeiden, maak een meerderheidskabinet. Dat kan met ons, kan ook met rechtse partijen. Maar alsjeblieft, maak een meerderheidskabinet. Dit is een experiment wat gaat leiden tot een permanente formatie. Et voilà, dit is waar we zijn. Bij die regeringsverklaring heb ik ook gezegd, ik weet precies wat er gaat gebeuren straks in augustus, september. Dan gaat er naar de oppositie gekeken worden en gaan ze zeggen, ja, maar nu is het zo instabiel, wat gaan jullie eraan doen? Sorry, dit is echt de omgekeerde wereld. Hier ga ik niet in mee. Ik wil niets liever dan samenwerken en plannen aan meerderheden helpen. Maar van ons vragen om te bezuinigen op de sociale zekerheid of de lasten te verhogen voor werkende mensen, dat gaan wij gewoon niet doen.
4: Maar de hele Kamer breed heeft gestemd voor meer geld naar Defensie, hè, voldoen aan de NAVO-norm. Daar moet natuurlijk wel pijn gepakt worden, want dat kost heel veel geld. Ja. Welke pijn wil Pro daarvoor pakken?
7: Dat vind ik interessant dat dat wordt gezegd. Er wordt altijd gezegd dat moet de pijn pakken en dat veronderstelt dat iedereen dat zou moeten doen. Maar niet iedereen doet dat. De belasting voor miljonairs bijvoorbeeld in het land gaat niet omhoog. De mensen met de allergrootste vermogens, die gaan niet meer belasting betalen. Grote bedrijven die enorme winsten maken, die gaan helemaal niet meer belasting betalen. Weet u wie wel belasting gaat betalen? Meer, tot 7 miljard meer de komende jaren. Dat zijn gewone mensen in Nederland, al die mensen die werken. En dat vind ik niet eerlijk. En daarvan zeggen we dus, wie moet die pijn pakken? Nu wordt het alleen bij werkende mensen neergelegd. En wij lijken nog de enige te zijn in het parlement die opkomt voor gewone mensen in Nederland.
4: Maar u zegt dus, mijn partijstandpunten of onze idealen, die hoeven niet aangetast te worden om de rekening voor Defensie te betalen.
7: Nee, dat klopt.
6: En dan het hoofdprogramma in deze podcast. Niels, Liesbeth en Leendert hadden onze premier te gast, Rob Jetten. En ondanks een oproep van de koning, geschreven door Rob Jetten zelf waarschijnlijk, om niet te veel bezig te zijn met de waan van de dag, moesten ze hem natuurlijk wel vragen naar de spoorsabotage en de bermbranden van vandaag.
8: Er zijn inderdaad op veel plekken hooibalen in brand gestoken, wat leidde tot allerlei problemen op de weg. Daar is door de brandweer heel snel ingegrepen. Maar het ergste nieuws was toch vanochtend de sabotage van het spoor. Op tientallen plekken hebben mensen treinverkeer ontregeld. Dat leidde ertoe dat heel veel mensen niet naar school of werk konden. Maar er zit ook echt wel een georganiseerde actie achter, want dit doe je niet zomaar. Dus politie en veiligheidsdiensten zijn volop bezig om de daders nu te achterhalen.
4: Nou.
9: De begroting is niet af. En dat komt omdat er ruzie gemaakt is. En dat zit dan op box 3. En als je dan kijkt naar de grote, want dit zou het kabinet van doorbraken worden. Als je dan kijkt naar de grote dossiers, is er kan je eigenlijk een voorbeeld nemen aan hoe het met stikstof gegaan is. Dan zijn jullie tot elkaar gekomen, tot een pakket gekomen, ook rondom de maatregelen bij Iran. Maar nu, box 3 over vermogenden, is een belangrijk onderwerp.
8: Ja.
9: Maar dan kan het toch eigenlijk niet zo opgierend op uit de hand lopen.
8: Nou, maar we hebben juist voorkomen dat het uit de hand liep met een hele foute uitkomst door even te zeggen, pas op de plaats.
9: Maar je noemt dat zelf een foute uitkomst?
8: Nee, ik vind het een goede uitkomst. Als we nu blind waren doorgegaan, dan hadden we vrees ik iets gedaan wat juridisch of economisch vergaande gevolgen had gehad. We hebben in het verleden ook wel eens gezien dat onder de druk van het laatste moment er een bankenbonus werd ingevoerd of een bankenbelasting excuus of dat de expertregeling fors werd versoberd met grote consequenties. consequenties voor het verdienvermogen van Nederland. Nu kwamen wij tot de conclusie, er is eigenlijk voor geen enkele route bij box 3 een breed politiek draagvlak. Dus laten we even een pas op de plaats maken. Opnieuw bekijken, hoe kunnen we naar een goede vermogenswinstenbelasting.
9: Dit wordt verkeerd verteld. Geen enkele route. De route waar je naartoe wil, het doel is duidelijk. Ja. Dat is naar vermogenswinstbelasting.
8: Klopt.
9: De vraag is, hoe gaan we het met z'n allen betalen? En dat is niet zo'n hele ingewikkelde vraag. Maar daar is gierend ruzie over gemaakt. Dat is politiek een principiële vraag. Maar het is geen moeilijke vraag.
8: Nee, maar de vraag is wel, in welke stappen doe je dat? Want het eindplaatje is voor iedereen helder. Naar een vermogenswinst in plaats van vermogensaanwasbelasting. Maar dat kost een aantal jaren om dat goed voor te bereiden en in te voeren. En ja, er zit ook een behoorlijk prijskaartje aan. En die rekening zul je ergens eerlijk moeten neerleggen. En in plaats van dat we daar elkaar definitief de hersens over hebben ingeslagen, hebben we gezegd, wij voelen ons zo verantwoordelijk om ook die miljoenennota met al die andere ambities aan het parlement te versturen. En we gaan met anderen samen kijken hoe we voor box 3 een goede oplossing kunnen vinden.
4: Dat lijkt me toch moeilijk. Als je het er dan binnen zo'n coalitie niet over eens wordt en zegt, we gaan nu niet de knoop doorhakken, we stellen het uit. Ja, dan bent u nog steeds een minderheidskabinet dat steun nodig heeft van de oppositie. Dan is het toch al heel moeilijk als je het zelf niet eens bent om steun van anderen te vragen.
8: Nou, maar hier was ook juist door de gesprekken die we in de zomer voerden met oppositiepartijen, dat we de conclusie trokken, er is eigenlijk in Tweede en Eerste Kamer wordt er zo verschillend gedacht over dat box 3 onderwerp. Niet alleen over welke vorm je box 3 belasting zou moeten heffen, maar ook hoe je die rekening betaalt. Mm. En voor de zomer was er nog een motie aangenomen, Eerdmans Bikker, die een aantal aanpassingen van het wetsvoorstel vroeg. Tijdens de zomer zeiden de oppositiefracties, ja, we hebben er nog even over nagedacht en we zitten eigenlijk nog scherper in de wedstrijd. Mm. Dus door nu gewoon wat meer tijd en ruimte te kopen, komen we uiteindelijk, ben ik echt van overtuigd, dat het beter is.
5: Je krijgt natuurlijk wel een beetje de wonderlijke figuur dat in de troonrede wordt opgeroepen om elkaar wat te gunnen en er samen uit te komen en draagvlak te vinden bij elkaar en niet altijd moeilijk te doen. En er wordt in de coalitie zelf wel heel moeilijk gedaan over dit soort dingen.
8: Nou, over één onderwerp hebben we onszelf nog wat extra huiswerk gegeven. We hebben ondertussen een miljoenennota met 500 miljard aan hoe het belastinggeld de komende jaren.
5: Dat gunt u zelf, dat u daar even wat tijd mee wint.
8: Nou, dat vinden wij verstandig om dat te doen, omdat we daarmee tot een betere oplossing voor Nederland
5: komen. Snap je wat ik bedoel? Dat raar overkomt. Als je de koning laat zeggen, toch mensen, we moeten het samen doen. Spring over je schaduw heen. Zet je ideologie soms even aan de kant. Mm. En dan is er daar zijn maanden aan vooraf gegaan waarin de coalitiepartijen het niet eens konden worden.
8: Nee, kijk, wij schrijven natuurlijk of zijn medeverantwoordelijk voor de tekst van die troonrede. Maar dat betekent niet dat de koning alleen maar tegen anderen sprak. Hij sprak ook tegen ons als kabinet. Mm-hmm. Want het begint wel bij
5: u lacht erbij, want u heeft natuurlijk, eigenlijk bent u de schrijver van dit stuk.
8: Nee, maar ik neem die opdracht ook heel serieus. Hè. Waarom is het ons gelukt voor de zomer dat grote stikstofpakket te presenteren of 5 nieuwe locaties voor woningbouw aan te wijzen? Omdat we het land zijn ingetrokken, met maatschappelijke organisaties het gesprek zijn aangegaan. En dat vind ik ook, dat is ook de opdracht voor een minderheidskabinet. Ja. Wij kunnen heel tevreden zijn met onszelf, maar we zullen het met anderen samen moeten doen.
4: Leendert, ik wilde ook nog even naar de reactie van de Raad van State. Die heeft zojuist gereageerd en zegt, het kabinet analyseert problemen, maar oplossingen staan niet in de tabellen van deze miljoenennota. U zei, tabellen lossen geen probleem op, of woorden van gelijkstrekking.
9: Ja, maar het is wel handig op het moment dat je de problemen benoemt, dat je daar ook budgetten bij levert, om te laten zien hoe je het gaat oplossen met elkaar. En ze noemen bijvoorbeeld, de handreiking richting de sociale partners is gedaan. Een hoop is van tafel of uitgesteld. Maar de vraag is ook, hoe gaan we dat dan met elkaar doen? En de Raad van State is daar simpelweg kritisch op. Het is niet de eerste keer dat we dit trouwens horen van de Raad van State. Nee. Dit hebben we ook bij andere kabinetten gehoord. Maar dit zou nou juist het kabinet van doorbraken zijn.
8: Ja, en dat laten we ook echt wel. Ik kom zo op de sociale zekerheid hoor. Maar bijvoorbeeld netcongestie, de grootste ergernis van ondernemers in het land die willen verduurzamen. Daar hebben we vorige week een crisiswet gelanceerd, waarin we veel sneller de vergunningverlening kunnen gaan vlot trekken. We ook een einde maken aan bezwaar op bezwaar op bezwaar, waardoor we niet meer jaren bezig zijn met voorbereiden en veel sneller kunnen gaan bouwen. Bij sociale zekerheid was het kabinet super ambitieus aan de start. Daar hebben we veel kritiek gekregen op ons voorstel om de AOW-leeftijd 1-op-1 te koppelen aan de levensverwachting. En dan zijn we dus niet blind voor de kritiek. Dan schrappen we dat voornemen, halen we zelfs de bedragen uit de begroting. Neem niet weg dat er veel te veel mensen in Nederland te lang aan de zijkant staan, omdat ze ziek zijn of omdat ze hun baan zijn verloren. Daar moeten oplossingen voor komen. Dat doen we het liefst met werkgevers en werknemers samen. En daarvoor was het ook nodig dat we als kabinet nu even zeiden, Een aantal van de bezuinigingen stellen we wat uit.
5: Jesse Klaver van Pro, bij wie u eventueel steun kunt zoeken voor alle begrotingen, is het daar wel mee eens. Maar hij zegt, dat ligt bij de sociale partners, hoe dat opgelost moet worden.
8: Nou ja, kijk, uiteindelijk doe je het samen. Werkgevers, werknemers en de overheid hebben in het verleden vaker met elkaar sociale akkoorden gesloten. Mm-hmm. En je voor de komende jaren afspreekt, hoe ga je om met mensen die een baan verliezen? Hoe ga je om met mensen die ziek zijn? Hoe zorg je ervoor dat we veel meer investeren in leven lang ontwikkelen? En ja, voor een groot deel zijn dat de premies van werkgevers en werknemers.
5: Maar dat kun je natuurlijk prima aan de sociale partners vragen. Hè? Van kom met een oplossing of een voorstel om instroom te verkleinen en de uitstroom uit de via te vergroten. Maar dat doet hij niet.
8: Nou, die uitnodiging hebben we ook gedaan, al voor de zomer. Maar ook nu bij de miljoenennota zit een brief van de minister van Sociale Zaken.
5: Dus het liefdesbriefje.
8: De folder uitnodigt. Laten we met elkaar om tafel gaan. Want uiteindelijk delen we de noodzaak dat we onder andere die via fors hervormen. En staan wij ook als kabinet open om daar tot andere oplossingen te komen.
9: Jesse Klaver zegt hier, als je het over hervormingen wil hebben en je wil weten waar we naartoe willen gaan, dan moet je eigenlijk bij de bonden zijn, niet bij mij. Heeft het dan nog wel zin om met Jesse Klaver aan tafel te gaan zitten?
8: Nou, dan vind ik dat eigenlijk niet. De heer Klaver maakt dan zijn eigen rol wel te klein. Want uiteindelijk zal een deel ook moeten vallen in de begroting van SZW of in wetten die we aanpassen. En dan zal ook de Tweede Kamer zich daarover moeten uitspreken.
5: Duizenden mensen demonstreerden afgelopen weekend voor scherpere milieumaatregelen, klimaatmaatregelen. Ze vroegen zich af, waar is klimaatdrammer Rob Jetten gebleven?
8: Die zit in een torentje en die doet in binnen- en buitenland dus zijn best voor beter klimaatbeleid. Dat doen we in Nederland vooral door gewoon uit te voeren wat we hebben afgesproken.
5: Nou, het PBL zegt dat het allemaal helemaal niet goed komt als het zo doorgaat.
8: Nee, en terecht waarschuwt het PBL daarvoor. Want de afgelopen 2 jaar hebben we echt stilstand gezien. En dat is zonde, want juist verduurzaming leidt tot een lagere energierekening.
5: Ja, maar ze hebben uw plannen doorgerekend, hè? Niet de vorige plannen.
8: Nee, maar daar is vooral de waarschuwing dat als we niet meer tempo maken met de uitvoering van een sterke energienet, mensen met een kleinere beurs helpen, bedrijven gericht helpen verduurzamen, dat we dan dat doel van 2030... misschien niet gaan halen. Maar het doorkijken naar 2040 en 2050 is eigenlijk nog spannender. Hoe ga je naar die klimaatneutrale economie? En daar komen later dit jaar nieuwe Europese voorstellen. Ja. Die gaan we in Nederland dan ook benutten om hier weer het gaspedaal van het klimaat
5: te zetten. Dus er komen ook in Nederland intensiveringen?
8: Dat zal moeten. Maar we zullen ook een aantal keuzes maken. Wat doen we met een aantal bedrijven die nu echt nog aan het fossiele infuus zitten?
5: Ja.
8: Hoe helpen we hen
5: ook om die slag naar duurzaam te
8: maken? Ja, en daar zullen we dit jaar een keuze moeten maken.
5: En dan is er nog de man die inmiddels bekend staat om zijn vele liefdesbriefjes voor de polder en voor de oppositie. Minister Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij wil een sociaal akkoord sluiten met de werkgevers en de werknemers, maar die willen niet eens met hem praten, omdat er nog altijd een stevige bezuiniging boven de markt hangt in de sociale zekerheid.
10: Is het nou eigenlijk
5: niet heel onhandig geweest achteraf om eerst dat bedrag te noemen en te zeggen we willen erop bezuinigen, terwijl de achterliggende gedachte dus hervorming is? Nou, je moet zeggen, we willen hervormen. Mensen, kom erover praten, dan gaan we daaraan beginnen en dan zien we wel of dat wat oplevert.
10: Ja, maar als je het zo doet, weet ik wat het oplevert.
4: Namelijk?
10: Nou, niks. Want ik bedoel, er is in Nederland nog nooit een sociaal akkoord gesloten. In 82, 83, in 2003, 2004, 2013 en dan altijd staat er een doelstelling. Maar je hoeft die doelstelling, dat had je kunnen doen. Je had de doelstelling ook niet in geld kunnen formuleren, maar in andere...
5: Als je gelooft in hervormingen.
10: Andere indicatoren, dus dat had je kunnen doen. Zo hebben we het niet gedaan, dan lag de financiële tabel. Maar ik was dus net aan het uitleggen dat we daar nu de helft uit die tabel weghalen. De twee bezuinigingen, hervormingen die het meeste lijken op botte bezuinigingen, zullen we maar even zeggen, in de ogen van veel mensen. En we hebben nu 2 grote blokken over. Dat zijn de WW en de WIA. En de minister van Defensie zei dat voorkomen terecht. Ook als we geen geld nodig hadden gehad voor Defensie, had een kabinet, wat een beetje de naam wil hebben van een kabinet, moet daarop iets gaan doen. De WIA is echt onhoudbaar aan het worden.
4: Leonard?
9: We zitten nu in een situatie waarbij Hans Spekman vandaag gezegd heeft, nou, het inlegvelletje, ofwel de liefdesbrief, is niet genoeg. Leg ik naast me neer. Die tabellen moeten nog steeds van tafel af. Wij hebben hier Jesse Klaver aan tafel gehad. En hij zegt nog steeds, wij houden de bonden vast. Wat ons betreft moet het ook allemaal van tafel af. Daarna kan er pas gepraat worden. Op de vraag, kunnen ze dan met u praten? Zegt hij, nee, u moet bij de polder zijn. Wat maakt u hier nou van?
10: Nou, wat ik hiervan maak is dat het kabinet al in mei gezegd heeft, toen wij naar buiten liepen bij het Katshuis, hebben de premier en ik allebei gezegd, letterlijk, laten we gaan praten over inhoud en laten we dat even doen zonder de tabellen. Dus zover zit het niet van elkaar.
9: En toch komen ze niet praten.
10: Nee,
9: want heeft dit nog zin? Heeft dit nog zin? We zijn inderdaad al sinds het voorjaar, ik heb toen ook bij als verslaggever bij het Katshuis gedaan, zijn we dit spel aan het spelen.
10: Ja.
9: En met de polder, het kabinet erbij. Met vier ministers hebben jullie daar gezeten.
10: Ja.
9: En het zit muurvast.
10: Maar kijk nog eens terug naar de grote akkoorden die gesloten zijn in het verleden. Dan zal u altijd zien. He, toen was het allemaal veel heftiger. Stonden museumpleinen vol. Binnenhof werd volgespoten met brandweerschuim. We zijn wel wat gewend in dit land. En het gaat altijd op dezelfde manier. Het gaat namelijk op de manier. Er is een voorstel. We zijn het er niet mee eens. En uiteindelijk komen we aan tafel. Omdat we allemaal die inhoud belangrijk vinden. Ik ga toch even. Want het is vandaag Prinsjesdag. Even de troonrede erbij halen. Het gaat hier in dit land om samenwerken.
6: En daarmee zijn we terug bij het leidmotief van deze dag. Het gaat om samen. Dan is de vraag nog wel, samen met wie? En die vraag wordt nu de inzet van de algemene politieke beschouwingen. Daarna van de algemene financiële beschouwingen. En uiteindelijk van alle individuele behandelingen van de begrotingen van alle ministeries. Niemand had vandaag een ontknoping verwacht. En die kregen we ook niet. Dus wordt vervolgd in Studio Den Haag. En morgen zijn we er weer. Dan met een indruk van de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. En die eerste dag, dan is altijd de Tweede Kamer aan het woord. Overmorgen komt de reactie van de regering. Ons e-mailadres, dat ken je, studiodenhaag@bnr.nl. Tot morgen.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen
11: niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
11: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
14: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
13: Hopelijk, zegt u dan.
15: Maar mag dat?
13: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
16: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
20: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
21: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
22: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
32: Thomas van Zijl.
6: Morgen in BNR Zaken doen het lobbypanel over de algemene politieke beschouwingen en een gesprek met Tessa van Swieten, de jongste managing partner ooit van Boston Consulting Group in Nederland. Ik vraag haar of veel consultants richting overheidsfuncties vertrekken of dat het andersom is. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Eveningen 6 kilometer file. Vanaf Nieuwegein-Zuid rijdt het langzaam met een uur vertraging. Want door dat ongeluk is er maar één rijstrook open bij Alfred Eveningen. Je kan er ook voor kiezen om te rijden. Dat doe je dan via Gorkum over de A27 en de A15.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is opnieuw iets op het spoor gevonden. Dit keer lag er een metalen staaf op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen. Daar ontstond ook een storing. De NS vermoedt opzet, maar kan niet zeggen wanneer en door wie de staaf is neergelegd. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in het Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis en de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. Het kabinet moet de steeds duurder wordende brandstof tegengaan, vindt de ANWB. De prijzen aan de pomp stijgen anders te veel vergeleken met onze buurlanden. Het kabinet wil de huidige belastingkorting op benzine en diesel vanaf 2028 afbouwen en uiteindelijk stoppen. Een slecht plan, vindt de bond. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. En het begint op een soap te lijken, maar het is Donald Trump weer niet gelukt om zijn naam op de gevel van het Kennedy Center in Washington te krijgen. Een eerdere poging mislukte na een verbod van...
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Al daar, welkom.
3: Dankjewel.
2: Hoe moeilijk is dat rentebesluit van de Fed eigenlijk? Want dat wordt morgen kenbaar gemaakt door Kevin Warsh. Kevin Warsh die op zijn speech bij Jackson Hole zei: ik moet aan de slag, want die inflatie moet ik onder controle zien te krijgen. Hij begon nu maanden te praten en de laatste cijfers van die inflatie die geven aan dat er inderdaad wel wat nodig is. Dus...
3: ja, dus lijkt het heel makkelijk. Maar ik denk dat Kevin Warsh toch wel in een lastige positie zit. Omdat hij natuurlijk ook nog iemand heeft die over zijn schouder meekijkt. En die misschien ook een mening heeft.
2: Ja, dus het is een test. Het gaat over zijn geloofwaardigheid en onafhankelijkheid.
3: Dit gaat echt over onafhankelijkheid, ja.
2: En?
3: Ik hoop dat hij doet wat juist is.
2: En juist zou zijn?
3: Dat zou toch zijn, die verhoging doorvoeren.
2: Ja.
3: En de markt gaat er ook vanuit. Ik geloof dat 80% verwacht dat dat gebeurt. Dus ik kies hier niet een hele gekke stelling. Maar het kan ook anders uitpakken.
2: Hoe wild kom jij uit de hoek, Reinder?
4: Ik ga me hier heel, heel keurig gedragen. Maar kijk, het is ook een beetje kip. Als hij het niet zou doen, dan heeft hij misschien aan de korte kant dan zijn zin. Dus dan is de rente daar loopt niet zo verder op. Aan de lange kant heeft hij een probleem. Dat zagen we de afgelopen keer ook. En daarom kun je kunnen zeggen dat het een policyfout was. Of in ieder geval een mistake. Want de markt ging eigenlijk direct al toen hij zei: we verhogen nu niet. Ja, op zoek naar wat betekent dit nu eigenlijk. En eigenlijk betekent dat je losser gaat zijn op jouw inflatiebeleid. En als dan die 10 en 20 en 30 jaars rente eigenlijk gewoon een enorme stap maken, tot die korte rente wat zakt, omdat je dus niet verhoogt, zegt de markt eigenlijk: nou, we nemen je minder serieus. En de nagel aan de doodskist van elke centrale bankier is iets minder serieus genomen. Maar dat hoeft maar een heel klein beetje te zijn, dan heb je een probleem.
2: Ja, want die 10 jaars rente die ging gisteren door de
4: 5% heen. Stopt hele ochtend nog niet met verder omhoog gaan. Dus er zit een hele duidelijke opwaartse trend in.
2: Ik zag al ergens weer de echo van 2007 voorbij komen.
4: Ja, je moet in ieder geval terug naar 2007 om op een gelijk percentage te komen. Heb je natuurlijk een iets ander beeld. Maar in inflatie, wat is die rente nou netto? Uiteindelijk zie je natuurlijk wel dat er gewoon een meer druk aan de lange kant zit. En dat dat natuurlijk ook echt wel door begint te werken in de echte economie. Voor de gewone Amerikaan, maar ook in Europa. Auto's leasen, huizen kopen. Dat zijn allemaal sectoren die het er echt wel lastiger mee beginnen te krijgen. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit tot het uit begint te maken. En ja, boven de 5 richting de 6 is allemaal wel...
2: Staat het al op een tegeltje? Het maakt niet zoveel uit tot het uit begint te maken?
4: Dat kunnen we bij deze dan regelen.
2: Maar wat bedoel je daarmee?
4: Nou, kijk, die rente kruipt al langere tijd langzaam omhoog. Maar van 4 naar 4,5, daar gaat de markt. Hij heeft niemand het over, is geen krantenkop. Maar dan weer door die psychologische 5 en gewoon continu maar dat kruipende effect van elke dag een klein beetje meer. Ja, op een gegeven moment begint de markt zich daar natuurlijk wel mee bezig te houden. En ja, de rest van het beeld helpt niet. Dus we zien olieprijzen, dieselprijzen, omdat die raffinageproducten allemaal heel krap zijn. Allemaal elke dag eigenlijk weer een stapje erbij doen. Ja, en dan is de hele mix natuurlijk slecht.
2: Dus we naderen een kookpunt. Begint het voor jou al uit te maken?
3: Nou, voor mij persoonlijk niet. Maar ik ben natuurlijk een hele makkelijke marktvolger. En probeer niet voor te sorteren. Maar wat je wel ziet, is dat ook hier de markt wel enigszins verdeeld is. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van: ja, weet je, zo'n uptick in de rente, of eigenlijk een daling in die bonds, is wellicht ook een koopmoment. Hè. Dus niet iedereen is ervan overtuigd dat het gelijk tot heel veel ellende gaat leiden. Maar wat Reinder terecht zegt, het gaat wel de reële economie. Hè. Mensen die inderdaad een huis willen kopen, hypotheek. Rente is natuurlijk er afhankelijk van. In Amerika worden heel veel dingen natuurlijk op krediet gedaan. Dus ja, het gaat wel heel veel impact maken.
2: En wanneer gaat het uitmaken voor beleggers? En voor waarin je wil beleggen?
3: Ja, dat is de million dollar question, denk ik. Eigenlijk maakt het al uit. Hey, ik bedoel, de impact is natuurlijk... Het sluipt er langzaam in. Het kruipt langzaam omhoog. Ik denk niet dat er echt een soort van tipping point is waarop je kan zeggen van: ja, nu breekt de hele hel los. Maar...
2: En dat is eigenlijk wat Reinder net in bijna poëtische bewoordingen ook al zei.
3: Dat was prachtig.
4: Dankjewel. Nee, het gaat er niet om dat de hel losbreekt. Het gaat om dat er steeds betere alternatieven komen. Ik bedoel, heel lang geleden heb ik hier wel eens over gestaan. Toen hadden we het over Tina. There is no alternative. Rentes waren negatief en nul. En je zag overal dat mensen eigenlijk sprongetjes aan het nemen waren om eigenlijk daarbij weg te komen. Nou, inmiddels zijn er hele goede alternatieven. Want zelfs minder geweldige landen als Frankrijk en Amerika geven je 5% plus rente. Dan moet je wel een stuk duratierisico accepteren. Dus dan weet je dat als die rente naar 7 gaat, dat je nog een heel deel van je geld in ieder geval in de korte termijn kwijt bent. Maar er zijn heel veel alternatieven. En

0: Ja, dat moet betaald worden. Voor mensen die heel vermogend zijn, geen schulden hebben, zitten, is het allemaal niet zo heel erg. En voor aandelen geldt in de regel, zeker grotere bedrijven die hun prijzen gewoon kunnen verhogen als er meer inflatie is. Ja, dan groei je wat harder, is er wat meer discountrente. Dan maakt het voor de waardering niet zo spectaculair veel uit. Maar het helpt niet. En ja, de rente, een rustig rentebeleid of iets dalend is vaak gewoon in de regel beter. En ook voor het vertrouwen beter. Gelukkig is het beleid in Amerika eigenlijk ijzingwekkend rustig en voorspelbaar. En er gebeurt daar nooit iets geks. Dus dat helpt natuurlijk ook ontzettend bij het vertrouwen.
1: Je kunt je natuurlijk wel afvragen of een renteverhoging heel veel uithaalt als je weet dat een belangrijk deel van die inflatie wordt veroorzaakt door iets wat aan de aanbodzijde van de economie zich afspeelt, namelijk de oorlog in Iran.
2: Exact. Nee, ik denk dat als je gaat kijken naar de echte oorzaken achter die inflatie, dan is met name het conflict in Iran natuurlijk daar heel, heel bepalend. Dus als Trump de rente omlaag wil hebben, dan kan hij veel beter zorgen dat hij dat oplost. En dat snapt hij waarschijnlijk zelf ook wel. Want daarmee ga je veel meer impact maken. Maar het blijft inderdaad een feit dat als die inflatie met name wordt veroorzaakt door de hoge energiekosten, dan ga je met een klein beetje korte renteverhoging daar niet zoveel impact op maken.
1: Maar de midterm zouden dan misschien toch van een doorslaggevende betekenis kunnen zijn?
0: Dat hoopte ik al een tijdje geleden. Dat omdat er verkiezingen aankwamen, dat eigenlijk de leeway om gekke dingen te doen wat korter zou zijn. Maar we zien eigenlijk nu in de laatste weken dat daar ook meer schouderophalend over wordt gedaan. Het gaat dan na de midterms, gaan de prijzen dalen. We delen nog $5,000 uit aan iedereen die dan maar op mij wil stemmen. Want dat is dan even de voorwaarde. Je zou dat een omkopingsproblematiekje kunnen noemen. Maar
1: dat ook nog wel een oud premier hier in Nederland die ons wat beloofde.
0: Ja, hoe zat dat ook alweer? €1,000? Toch? Lijkt me ook nog wel leuk.
1: Maar wanneer heeft gezegd dat hij dat niet had moeten doen?
2: Nou, Trump heeft overigens ook al eerder iets beloofd. En daar schijnen mensen ook nog steeds op te wachten, toch?
0: Er zijn best wel een lijstje ondertussen, denk ik. Maar het punt is natuurlijk dat je eigenlijk al langer geleden had verwacht dat zeker in een land dat zo gevoelig is voor brandstofprijzen, dat er minder ruimte zou zijn om dit soort gekke dingen te doen. En eigenlijk zien we, gisteren zagen we dat dan Oekraïne en Rusland volgens hem hadden besloten om niet meer elkaars raffinagecapaciteit te bestoken. Want daar kwam het allemaal door. Dat ligt natuurlijk allemaal iets genuanceerder.
1: Het is overigens nog net niet het laatste rentebesluit voor die midterms. Ze komen ook nog bij elkaar om rente vast te stellen in de laatste week van oktober. Maar er gingen al geluiden rond dat nu wel of niet iets doen met de rente ook een vorm van politieke beïnvloeding zou zijn.
2: Ja, het is tegenwoordig in Amerika bijna onmogelijk om het los van elkaar te zien. Dus ik snap zeker dat het rondgaat.
1: We gaan, om het overzicht te behouden, maar eens naar jullie laatste transactie.
3: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
1: Staat het op je schermpje, Reinder, wat je laatste transactie was? Reinder Wietsma is hier samen met Martijn Rozemuller.
0: Jazeker. Ja. Nee, ik heb mijn telefoon er eens bij gepakt. Ja. Want ik wil deze naam goed uitspreken. Want ik ga met een persoon beginnen. Dat is Anthony Hatoum. Dat is een Libanese Amerikaan. Gestudeerd op Columbia. Daarna bij JP Morgan begonnen. En leuke dingen gedaan.
1: Mooi cv.
0: Heel mooi cv. En die was in Turkije voor zaken vanuit de bankenwereld. En die kwam daarbij een keten die heet BIM. En dat is een soort van Lidl, Aldi-achtig concept. Heel groot in Turkije. En dat heeft weinig product op voorraad, maar wil ze zo goedkoop mogelijk aanbieden. Dus denk even de Aldi meets Lidl en dan daar. Dat werkt hartstikke goed, want je concurrega's zijn allemaal mom-and-pop shops. Dus dat werkte daar hartstikke goed. Maar dat bestond al BIM in Turkije. Dus toen heeft hij een landkaart uitgerold, of in ieder geval zo stel ik me dat dan even voor me. En zegt, waar kan ik dit nog meer doen? En toen is hij heel veel landen afgegaan waar dit concept nog goed zou werken. En eigenlijk stond Mexico op nummer 1. En als Amerikaan is hij toen gewoon in het vliegtuig gestapt naar Mexico gegaan en zegt, dit ga ik daar ook doen. Ik noem het dan alleen niet BIM, maar BB. Dat kennen we in Nederland van iets anders. Maar het staat in het Spaans voor goed, lekker en goedkoop. En dat zijn eigenlijk winkels met ongeveer 800 producten. Daar heeft hij er nu bijna 4000 van geopend in Mexico.
1: Jij bent net zo enthousiast, begrijp ik.
0: Ik vind het leuk. Maar het is een founder die daar gewoon heen gaan is. En het leuke, de catch is nog, hij sprak geen Spaans. Dus dat vind ik dan nog best wel entrepreneurial dat je dat gewoon doet. Is hij nu het goede 20 jaar geleden mee begonnen. Is hij ook niet zo heel lang geleden, 2,5, 3 jaar geleden, naar de Amerikaanse beurs gekomen. 4000 winkels nu. Heeft zelf nog 20% van het bedrijf in handen, ietsje minder. En het is dus beursgenoteerd. En voor ons zijn dit kleinere bedrijven die nog door founders worden geleid, die een heel schaalbaar succesvol business moeten hebben. Want de hard discounter werkt. Dat zien we bij Action, bij Aldi, Lidl.
1: Dus jij hebt nu ook een klein deel van het bedrijf in handen?
0: Nou, jij gaat mijn laatste transactie nu vragen. En wij hebben een klein stukje van dat bedrijf ook. Ja. Past hartstikke goed bij ons. Kan nog heel lang groeien. En met een 6 miljard beurswaarde ook niet spectaculair groot. Natuurlijk in Mexico. Je hebt allerlei andere risico's dan in Amerika. Al denk dat het leiderschap niet per se onstabieler is. Dus voor ons een mooie toevoeging aan de portefeuille. En echt een bedrijf dat bij ons past.
1: Tijn.
2: Ja, ik ben natuurlijk altijd een beetje op zoek naar een bruggetje. En ik denk geheel onbedoeld gaf Reiner mij een mooi bruggetje toen die BBB noemde. Want ja, dat staat inderdaad in Nederland voor iets anders dan de Spaanse vertaling die je net gaf. Mijn laatste product is ook iets wat je goed moet uitspreken. Ik zal even mijn keel schrapen. In Amerika zijn tickers heel populair. Dit product bestaat in Amerika al wat langer. Heeft daar een hele mooie ticker genaamd Moo. En aangezien ik al BBB heb gezegd, snappen jullie al dat het een beetje in de agrarische hoek zit. Ja. Het is inderdaad een ETF die zich richt op agribusiness. En hoewel wij natuurlijk vaak bekend staan als thematisch, maar dan vooral aan de tech kant. Vind ik dit een hele leuke toevoeging. Omdat ten eerste zit er wel degelijk steeds meer tech in de agrarische sector. Hè. Je moet steeds beter omgaan met schaarse middelen. En daar kan tech bij helpen.
1: Maar daarnaast, denk je dan aan slimme stallen of aan melkrobots en wat iets meer zijn?
2: All of the above en satellieten om crops te kunnen volgen. Het is echt wel een manier om eigenlijk in te spelen op de mogelijkheden die technologie biedt om efficiënter voedsel te verbouwen. En ja, goed, daar hebben we natuurlijk alle behoefte aan met de groeiende wereldbevolking. En ik vind het ook wel een leuk stukje tegenwicht. Hè. Iedereen weet dat ik altijd van diversificatie ben. Ja, als je dan toch wil spreiden, dan is een stukje agri in een portefeuille helemaal niet schuldig.
1: En hoeveel bedrijven zitten er dan al in? Ik bedoel, het is ook maar net waar je dat laat ophouden of laat beginnen. Ja, hoe thematisch je het aanpakt.
2: Je moet denken aan 25 tot 50 bedrijven. He, dat is vaak bij thematisch ETF zo. He, je kan, als je het pure play wil houden. He, je wil dus echt zorgen dat er alleen maar bedrijven in zitten die minimaal 50% van hun activiteit ook echt in die agrarische hoek hebben. Ja, dan kan je niet, daar eindig je niet met honderden bedrijven. Maar je kan wel degelijk binnen die sector een goede spreiding krijgen.
1: We gaan naar de waarschuwingen van topbestuurders uit de AI-sector. Zorgde voor flinke verliezen bij de chippers, ook in eigen land. ASM verloor bijna 9%, Besi 6,9%, ASML 5,8%. En vandaag is nog niet de grote dag van het herstel. Aanleiding was een essay van de topman van Anthropic, met steun van onder andere Sam Altman en Elon Musk, zijn gezworen concurrenten. Is dit een begrijpelijke reactie? Of praten we hier overmorgen toch weer op een hele andere toon over? Wat denk jij, Reinder?
0: Om de beursreactie?
1: Ja.
0: Nou, die voelde wel als heel stevig voor relatief weinig. Even ook los van de feedback uit de industrie, waarbij het heel veel was van ja, het is leuk dat je dit allemaal wil, maar we zien niet direct dat we dit nu met z'n allen gaan doen.
1: Hij wil denken over oplossingen, zelfregulering.
0: Ja, het is een combinatie van veel, waarbij ik ook wel het idee heb dat er wat regulatory capture in zit. Dus als we nu vaste regels gewoon op de mat leggen en wij zijn de grootste en wij kunnen dat dan vast fijn doen zoals wij dat willen.
1: Dat is de kritiek ook van democratische zijde. Je probeert hier een wettelijk kader voor te zijn door te zeggen dat je zelf van goede wil bent.
0: Ja, en die eerste twee punten zijn dan, nou, we kunnen mensen naar binnen halen die eigenlijk ons een beetje op de vingers komen kijken. Nou, en wat andere dingen. Maar het laatste punt dat hij maakte was ook, ja, wij, het democratische Westen, dus Amerika en co, moeten dan ook maar gaan praten met China om het samen even eens te worden over hoe we dit gaan doen.
1: Reactie van China is inmiddels binnen.
0: Dat gaan we niet doen. Ja, dan valt het natuurlijk ook heel snel plat op zijn gezicht. Want dat zijn natuurlijk hartstikke leuke vergezichten. Maar je weet gewoon in de wereld waarin we zitten dat het onmogelijk gaat zijn om te zeggen, oh, we gaan allebei wel even rustig aandoen. Bedoel, we hebben dit met nucleaire opties ook wel eens geprobeerd. En dat blijkt keer op keer extreem lastig. Even wat hij wil, heel nobel. En zeker Anthropic heeft een historie met graag heel nobel willen overkomen. Maar of het nou echt een werkbare oplossing gaat zijn, dat denk ik niet.
1: Maar hieraan voorafgaand werd er een bericht de wereld ingeslingerd door een vooraanstaand medewerker van Anthropic, meen ik.
0: Ja.
1: Die zei, als we niet oppassen, dan roeit AI binnenkort de mensheid uit.
0: Ja, het is bij Anthropic wel een lang lijstje te maken ondertussen met allemaal hyperbolische statements. Dus 50% van alle blue-collar jobs gaan over 5 jaar eraan. Is er ook zo. En ja, dat hoor ik dan nu ook al een aantal jaar. Dus, maar die 50% hebben we nog niet gehaald. Dit was dan een 10% kans op totale uitroeiing van de mensheid. Ja, weet je, zo kan ik het ook.
2: Ja, voor het einde van dit decennium nog. Hè?
1: Dus, nee, we moeten dat voor het einde van het panel, maar nog net niet.
0: Nou ja, maar weet je, plakt er een x-percentage kans aan en roept dat het kan. En dan heb je natuurlijk heel veel media-aandacht. En dat praat natuurlijk ook stoer. Maar je hebt niet per se de wereld ook echt een betere plek gemaakt.
1: Nee. Maar goed, jij noemt het een overtrokken beursreactie. Maar het telt misschien op. Want er zijn zorgen over de infrastructuur die je moet bouwen en waar dat dan kan. Er zijn zorgen over wat het allemaal kost en wanneer het iets gaat opleveren. Over circulair geld rondpompen. Dan krijgen we nu nog regelgeving eroverheen. En hoe wenselijk het allemaal is dat AI zich in deze richting beweegt.
0: Ja.
1: Bubbelvrees was er sowieso onder een enkeling.
0: Ja. Nou ja, kijk, de markt is hier extreem gevoelig voor. En zeker het laatste stukje van we gaan de frontier eigenlijk afremmen. Dus we gaan met z'n allen minder hard investeren. Daar zit gewoon een enorme spenderingsdelta in eigenlijk door de hele keten. Ik bedoel, helemaal aan het eind ben je bij ASML. De lead time voor die machines zijn allemaal uitverkocht. Is hartstikke lang. Maar de beurs is daar gewoon nu heel gevoelig voor. En je ziet ook dat er een soort pair trade op gang komt. Dus je ziet die bedrijven die beweging maken. En aan de andere kant staan Reed Elsevier, Wolters Kluwer, Service Now, die dan ook al op de dag plus 7 plus 8 doen. Dus er zijn in die markt ook wel krachten die dit spelletje ontzettend leuk vinden. Het is heel moeilijk om gelijk te zeggen, oh ja, de business van ASML gaat nu inderdaad 5, 6, 7% krimperen komen. Dat is helemaal niet het geval. Maar dit is hoe de beurs werkt. Ik denk dat we hier meer aan moeten wennen dan dat het meer weggaat of rationeel verklaard moet worden.
1: Nu we er allemaal nog zijn en jij er dus ook nog bent, Martijn. Hoe kijk jij ernaar?
2: Nou ja, ik maak me er wel enigszins zorgen om. Hè. Ik bedoel, het zijn natuurlijk nogal statements. Ik ben met Reiner eens dat er in het verleden wel vaker iets geroepen is. En dat het allemaal best mee lijkt te vallen dan naar verloop van tijd. Maar ik denk wel, ik ben geen fatalist. Maar ik denk wel dat AI inderdaad in potentie heel gevaarlijk kan zijn. Hè. Met name als je het linkt aan, laten we zeggen, een van de decennia geleden. Hè, een van die andere crisis die mogelijk de mensheid zou kunnen uitroeien, de nucleaire wapens. Ja, als AI daar zijn handjes in kan mengen, who knows. Dus ik denk wel dat, ondanks dat, het is een beetje een black swan. Alhoewel die inmiddels niet meer black is, want we weten er nu in ieder geval wel van.
1: Ja, maar best wel lang zicht op die soorten slaan die je nooit ziet aankomen.
2: Maar in dit geval is het wel natuurlijk echt, ook al heeft het een hele kleine kans, kan een enorme impact hebben. Ja. En dan ben ik geneigd om iets verder te denken dan alleen maar als belegger. Want ja, als dit gebeurt, boeien dat de beurs omlaag
1: gaat. Ik wilde je juist weer de beursvloer op zien te krijgen. Ja. Want Reiner zegt hier, dit zou ook wel wat kunnen doen met de investeringslust.
2: Ja, als belegger maak ik me een stuk minder zorgen dan als wereldburger. Omdat ik als belegger denk van juist het feit dat dit zoveel impact zou kunnen hebben, geeft ook aan hoe de potentie is. En die kan je ook op een goede manier aanwenden. Ik denk ook dat de gevaren zitten nu vooral in die experimentele modellen. De modellen die veel gebruikt worden, die zijn in principe veilig. Hè, en daar zit de commerciële potentie op dit moment. En die blijft ook gewoon. Dus als belegger maak ik me minder zorgen dan als wereldburger. Ja.
0: Nou, wat ik zo wel leuk was om te zien gisteren ook in de markt, is dat bijvoorbeeld alles rond het thema cybersecurity het ontzettend goed deed. CrowdStrike en anderen die allemaal plus 15 gingen op de dag. Het is ook als je stelt dat ze gelijk hebben, dus dat AI inderdaad de potentie heeft om gewoon in de fysieke en in de digitale wereld echt die destructieve krachten te hebben, dan ontstaat er natuurlijk ook een wapenwedloop aan de andere kant. Dus we zullen dan niet alleen investeren in AI, maar ook ontzettend veel moeten investeren in de consequentie die het meebrengt. Dat we namelijk ook aan de cyberkant gewoon weer enorme stappen moeten gaan maken. Dus naast dat de markt er spelletjes mee speelt, dus dat beurskoersen van software aandelen het heel goed deden, zag je daar wel dat er extra veel interesse was.
1: Aangezien dit toch het beleggerspanel is, wat doet dit nu eigenlijk met al die plannen voor beursgangen, aangekondigde beursgangen? Want Anthropic was ook van alles van plan. Zitten ze nog steeds zo strak in de wedstrijd of juist niet?
2: Nou, die hebben nu gezegd dat misschien nog wel even gaat duren. En ik denk ook als je kijkt naar de... waar je niet van houdt als je een beursgang wil plannen, is onzekerheid. He, en als dit een beetje boven de markt hangt.
1: Als je die zelf de wereld inslingert.
2: Maar dat is misschien, daar is overigens nog andere theorie over. Dat met name de kleinere, jongere, startende bedrijven, die hebben natuurlijk meer last van die onzekerheid. En ook zouden meer last krijgen van regulering als die er komt. He, dat is als groot bedrijf makkelijker te doen. Dus er zijn ook mensen die zeggen van ze doen dit nu bewust een beetje om misschien de opkomende bedrijven af te remmen. Zichzelf iets lucht te geven. En dan wellicht volgend jaar alsnog zo'n beursgang te doen.
1: Volgend jaar toch wel?
0: Ja, ik dacht dat Anthropic, maar ik kan me vergissen, nog steeds wel de ambitie had om op een wat kortere termijn te komen. Ook dat daar nu wat anchor investeerders, onder andere Nvidia weer.
1: Nvidia, toch maar weer.
0: Toch maar 10 miljard. maar in totaal bijna 100 miljard willen ophalen. En vanuit hun perspectief kunnen het beter op de bank hebben dan in de lucht. Sam Altman heeft wel aangegeven van bij OpenAI gaat het gewoon echt wat langer duren. Een groot aandeel om dan te volgen SoftBank. Dat ging dan ook gelijk min 15, want die zitten nogal diep in die transactie. Maar die zouden dat dan uitstellen naar volgend jaar. Kijk, als het sentiment rond AI, et cetera, en zeker rond die bedrijven nu niet goed genoeg is, dan wanneer wel?
1: 2 biljoen zouden ze gaan zijn.
0: De bedragen. SpaceX is eigenlijk wonderwel goed gelukt. Als in het noteert nog steeds stevig boven zijn eerste koers en ook zijn IPO-prijs. De ruimte is er wat mij betreft meer dan. En ik zou zeggen, vanuit hun perspectief, ook met de hoeveelheid cash die ze er toch doorheen branden, dat je beter dan die 100 miljard kan ophalen.
1: Er was in dit panel geen ruimte meer voor de nieuwe iPhone van Apple.
0: Nou, dan vouwen we dat onderwerp op voor de volgende keer.
1: We vouwen het op voor de volgende keer. Reinder Wietsma in topvorm vandaag. Portfolio manager bij Centif, Martijn Rozemeller. Mocht er ook zijn hoor. Maakt zich wel zorgen als wereldburger, maar ik hoop je toch op korte termijn nog eens een keertje te spreken. Achter de microfoon. Het of Europe bij Van Eck.
4: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
1: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder.

0: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
3: Nextview Consulting. De Salesforce partner voor corporates en private equity.
5: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A1 Hengelo, Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is opnieuw iets op het spoor gevonden. Dit keer lag er een metalen staaf op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen. Daar ontstond ook een storing. De NS vermoedt opzet, maar kan niet zeggen wanneer en door wie de staaf is neergelegd. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in het Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis en de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. Het kabinet moet de steeds duurder wordende brandstof tegengaan, vindt de ANWB. De prijzen aan de pomp stijgen anders te veel vergeleken met onze buurlanden. Het kabinet wil de huidige belastingkorting op benzine en diesel vanaf 2028 afbouwen en uiteindelijk stoppen. Een slecht plan, vindt de bond. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. En het begint op een soap te lijken, maar het is Donald Trump weer niet gelukt om zijn naam op de gevel van het Kennedy Center in Washington te krijgen. Een eerdere poging mislukte na een verbod van de rechter, terwijl Trumps naam al op het gebouw stond. Een nieuw verzoek om de naam te veranderen heeft het opnieuw niet gered bij de rechter. En dan nu het weer, van Weer Online. In het westen valt wat lichte regen, in het oosten later op de avond regen en onweersbuien. Ook vannacht regent het. Morgen wisselvallig met zon, bewolking en buien. Ook een stukje koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
14: Prinsjesdag, dat is een dag vol tradities. De glazen koets ketst zometeen over de kinderkopjes. De miljoenennota is uiteraard gelekt. En belangenorganisaties duikelen over elkaar heen met reacties. Zo ook in deze speciale uitzending van de Top van Nederland, waarin we niet één, maar twee ondernemers, twee werkgevers spreken, die ook nog eens hun regio vertegenwoordigen. Gilbert Gooyers van VNO-NCW Brabant Zeeland en Marcella Enzel-Boonstra van VNO-NCW Noord. Welkom.
15: Dankjewel.
14: En jullie zijn ongetwijfeld goed gehumeurd, want jullie hebben zojuist mijn gewaardeerde gast Arno Boot gehoord. Wij leven in een prachtig land. We hebben misschien problemen, maar dat zijn hooguit luxe problemen. We moeten onszelf niet de put in praten. We moeten niet blijven mopperen, maar we moeten kijken naar wat we allemaal in Nederland wel voor elkaar krijgen. Gilbert, wat heeft dat gedaan met jouw gemoed?
16: Nou, ik ben sowieso altijd goed geluimd, toch? En ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Kijk, als werkgevers en ondernemers zijn we altijd wel mensen die een glas half vol zien. Hè? En vandaag de dag, natuurlijk liggen er heel veel kansen. Maar als we kijken...
14: Heeft nog lang geduurd, maar.
16: Nou, dat is wel een grote maar. Want kijk, we zijn natuurlijk heel... we kijken goed naar onze achterban, hè? De VNO-leden. We hebben daar een peiling op gedaan. 3.500 mensen in Nederland hebben gevraagd van... God, wat denken jullie ervan eigenlijk? Hoe gaat het nou met het vestigingsklimaat in Nederland? En dat is eigenlijk niet zo positief wat er uit die peiling komt. Meer dan de helft van die ondernemers, werkgevers, die zijn niet zo positief. Die stellen hun investeringen eventjes uit.
14: Maar is dat nu precies wat Arnoud veel Nederlanders verwijt? We hebben te weinig oog voor wat er goed gaat en we... Nee. Staren ons toch blind op wat er nog beter kan?
16: Vandaag de dag, we hebben een prima leven. Alles draait, het zonnetje schijnt en we gaan naar ons werk en we komen thuis. Alleen willen we eventjes de lijn verder doortrekken, 10 jaar verder, 15 jaar verder, 20 jaar verder, dan hebben we nu investeringen nodig. En om investeringen te kunnen doen nu, hebben we een goed investeringsklimaat nodig. Er zijn een aantal randvoorwaarden die op dit moment ontbreken. Netcongestie is er eentje. Ik noem het graag netabsentie. Er is geen stroom. Willen we uitbreiden, willen buitenlandse kantoren... Nieuwe machines kopen hier, nieuwe fabrieken wegzetten, dan is er een stopcontact nodig. Als het volledig afwezig is, dan kan het nu niet uitgebreid worden.
14: Oké, het glas schijnt nog altijd half vol te zitten. Ik ben toch nog wel benieuwd, Marcella, naar hoe jij er naar kijkt. Het mooie land waarin we leven, waarin we toch de neiging hebben om vooral te benadrukken wat er niet goed gaat. Zie jij het ook zo of niet?
15: Nou, ik kan instemmen wat mijn collega Gilbert zegt van VNO. Brabant, Zeeland. Wij ervaren in het noorden dezelfde problematiek als elders in het land. Met name de bereikbaarheid. De randvoorwaarden die geschept moeten worden, die moeten op orde zijn. En dan willen ondernemers investeren. Want die gaan niet morgen investeren. Die willen investeren voor over 5, over 10, over 20 jaar. En dan heb je inderdaad stroom nodig en een helder beleid van de overheid. Ja,
14: maar ik heb gekeken uiteraard naar de uitkomsten van de peiling van VNO-NCW en MKB Nederland. En de top 3, 4 struikelblokken kun je herhalen, want dat zijn dezelfde struikelblokken als die van vorig jaar en het jaar daarvoor. En ook al kabinetten die zich daarover hebben gebogen. Het vorige kabinet vond dat we bij de meest concurrerende economieën van de wereld zouden moeten horen. En toch gaat het nog altijd over dat volle stroomnet, gaat het nog altijd over te veel regels en gaat het over betrouwbaar, voorspelbaar overheidsbeleid.
15: Nou, we zien dat nu bedrijven gaan vertrekken naar een andere regio of zelfs naar het buitenland. Omdat daar wel goede voorwaarden zijn.
14: Dat is uitgezocht door Follow the Money, omdat veel ministers dat ook vrij vaak herhalen, dat er een exodus is van Nederlandse bedrijven. Als je dat echt in aantallen vat, dan schijnt het nogal mee te vallen.
16: Ja, we spreken deze ondernemers wekelijks, dagelijks. En het zijn niet altijd voorbeelden die meteen buiten op straat komen te liggen, zeg maar. Het zijn beslissingen die worden genomen. Gaan we in Nederland investeren? Gaan we in Noorwegen investeren? Gaan we in Frankrijk investeren? We worden net het voorbeeld van, in Frankrijk is nog wel stroom. Dat zijn wel beslissingen die gemaakt worden, die niet altijd buiten liggen. Het is niet alleen stroom, hè. Kijken we ook naar infrastructuur. Hè. Ben jij een transportbedrijf? We hebben veel logistiek in Brabant, Zeeland. Wil je 10 vrachtwagens bijkopen? Ja, je moet wel zeker weten dat ze over die brug kunnen gaan. Hè? Dus nogmaals, vandaag...
14: Gaan ondernemers dat echt niet doen omdat de overheid in gebreken blijft? Of kijken ze toch vooral naar wat hun eigen bedrijf nodig heeft?
16: Ja, zeker. Je kijkt wat je eigen bedrijf nodig heeft. Maar als je niet kan leveren doordat je gewoon niet kan rijden met je vrachtwagen, omdat je gewoon altijd in de file staat op de 58 bijvoorbeeld, of niet die brug over kan, dan stel je die investering uit. Dan doe je het nu even niet. Dus nogmaals, het leven is goed nu, maar hoe zorg je ervoor dat er banen zijn, dat het goed leven nog steeds daar is over 10 jaar. Daar moeten we nu over nadenken.
14: Ja. Vertel maar, Marcella. Goed,
15: om dicht bij huis te blijven. Als we naar de grensregio's kijken, want je zei van ja, is het in het buitenland al zoveel beter. We zien daar wel bedrijven die daar enorm last van hebben. En dan maak ik het klein. Als je kijkt naar tanken over de grens, boodschappen doen, detailhandel, die heeft daar echt wel last van.
14: Ja, de accijnskorting is er in Duitsland volgens mij ook wel zo goed als af, toch? Het verschil is iets kleiner.
15: Ja, maar goed, het feit dat nog steeds bussen voor mensen vanuit Amsterdam hun boodschappen gaan doen over de grens, dat is toch al zo zorgwekkend.
14: Nu staat er in het voorwoord van de miljoenennota, opgeschreven door minister Heijnen, alle constructieve krachten, zowel in de politiek als in de polder, hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om het land vooruit te helpen. We spreken hier natuurlijk over een minderheidskabinet dat zegt een liefdesverklaring af te geven richting de polder. En de polder, dat is ook VNO-NCW. En VNO-NCW is opgedeeld in regio's. Dus hij spreekt ook jullie aan. Los van het wensenlijstje dat ik hier nu keurig netjes heb genoteerd, wat is jullie constructieve bijdrage om hier een verandering in te brengen, Marcella?
15: Nou, we zijn natuurlijk heel blij met die liefdesbrief en dat er ook een opening is om met elkaar in gesprek te gaan. Ik denk dat het daarmee begint, dat we samen gaan zoeken naar een constructieve oplossing.
14: En waaruit blijkt dan de liefde? Want bij de vakbond bijvoorbeeld, Gilbert, zeggen ze liefde. Wij bij CNV bijvoorbeeld hebben een heel ander idee van romantiek. Maar waarin zie jij de constructieve krachten en hoe worden die aan tafel uitgenodigd op dit moment?
16: Ja, de enige manier om eigenlijk consistent een goed plan te maken met z'n allen is om het samen te gaan doen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als we kijken naar arbeidskracht, hè, hoe kunnen we nou arbeid betaalbaar houden, maar ook lonend maken? Dat is tegelijk. We hebben samen diezelfde opgave om dat voor elkaar te krijgen. Vooral ook omdat er eigenlijk een nieuwe concurrent rondom arbeid om de hoek komt kijken. En eigenlijk is die de hoek al om. Hè? Dat is AI. Als ik kijk naar mijn eigen bedrijf alleen al, of bedrijven om me heen, dat banen toch wel in ras tempo veranderen. Het erodeert een beetje arbeid. En moet ik nou kiezen om iemand aan te nemen, of moet ik kiezen om meer tokens in te kopen in Silicon Valley?
14: Toch nog even om het in ieder geval in een poging het concreet te maken.
16: Ja.
14: De vakbond hebben we de afgelopen weken natuurlijk meermaals gehoord, hebben we in actie gezien. Stakingen, bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn volstrekt onacceptabel. En zolang daar nog iets van overblijft, zijn wij überhaupt niet van zins aan te schuiven. Dat is de stellingname van de vakbond. Wat is nu de stellingname van, en ik weet dat ik niet over jullie hoofden heen moet praten, maar de stellingname van VNO-NCW, ook als je dat op regionaal niveau probeert te vertalen, Gilbert. Wat is nu jullie punt?
16: Ja, ik heb daar het volste vertrouwen in dat we dat samen voor elkaar moeten krijgen. Het heeft geen zin om een wij-zij-verhaal op te gaan houden. Wij zijn werkgevers en de werknemers, we moeten tegen elkaar gaan strijden. Dan gaan we het verliezen, zeg maar. We gaan het alleen goed kunnen redden om samen gezonde arbeidsplekken te kunnen creëren, waarbij we gewoon blijven innoveren in die arbeid. Arbeid verandert echt zo snel. Als we dat te traag doen, dan is het niet een probleem van werkgevers en werknemers. Het is een probleem voor ons land als geheel.
14: Nou wordt er voorgesorteerd op een heel groot polderakkoord, waarin die sociale zekerheid een plek krijgt, waarin ook box 3 en passant nog moet worden opgelost. Bij de vakbond zeggen ze, nou ja, dat is eigenlijk niet ons pakje aan. Ik heb begrepen dat VNO-NCW zegt, wij vinden het ook wel een verrassende move. Maar zie jij dat aan elkaar geknoopt worden, Marcella?
15: Dat kan alleen als je samen naar een goede oplossing zoekt. Door tegenover elkaar te gaan staan komen we er niet, ben ik van mening. En onze landelijke voorzitters die zijn ook druk achter de schermen in gesprek met elkaar. Dus ik heb daar het volste vertrouwen in.
14: Daar is goed onderling overleg?
15: Achter de schermen gebeurt van alles.
14: Dat moeten ze een keertje voor de microfoon proberen.
15: Dat zou
14: interessanter zijn. Ja, nodig ze uit. Ik wil jullie allebei een dilemma voorleggen dat specifiek gaat over de situatie in jullie regio. Ik begin bij jou, Gilbert. Dus als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
17: Het dilemma.
14: Project Beethoven, dat is het voorbeeld van hoe we grootschalige, complexe problemen oplossen. Of Project Beethoven was een unieke aanpak voor een unieke regio. Dat kun je niet zomaar herhalen.
16: Interessante stelling. Nou ja, laten we vooropstellen dat we heel trots zijn over wat er gebeurt. Ja,
14: ik wilde even vooropstellen dat je eerst even moet kiezen.
16: Moet kiezen. Ja hoor, ik geloof in de herhaalkracht. Ja, goed voorbeeld doet goed volgen.
14: Gilbert Gooyers is hier van VNO-NCW Brabant Zeeland en Marcella Enzel-Boonstra van VNO-NCW Noord. Wat gaat er goed bij Project Beethoven?
16: Daar is gewoon een hele goede samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en vooral ook politieke wil. Gewoon de wil om iets op voor lange termijn voor elkaar te krijgen, de schouders eronder. Dat is daar gewoon gelukt.
14: Ja. Is dat nu een voortvloeisel van Project Beethoven, of zit dat daar een beetje in het water? Want als je het geheim van Brainport probeert te ontleden, dan zegt men al jarenlang, ja, maar we kennen elkaar en de deur staat open, we komen bij elkaar over de vloer.
16: Ja, dat klopt.
14: Maar
16: ja,
14: dat heeft toch niet per se iets te maken met dat je nog een paar miljard krijgt om de regio tot ontwikkeling te brengen?
16: Nou ja, kijk, alle actoren heb je tegelijk nodig om vooruitgang te maken. Hè? Dus we hebben mensen die met elkaar praten nodig, die ook samen een keer naar een voetbalwedstrijd gaan bij PSV, die goed met de politiek praten, en dan is een financiële injectie zoals Beethoven is gewoon ontzettend welkom. Maar dan lukt het wel. Dan lukt het om gewoon een groeikern te creëren in de provincie, waar gewoon de top van de wereld zijn.
14: Marcella, kijk je daar met enige jaloezie naar?
15: Wij zouden natuurlijk in het noorden ook graag een project Beethoven willen.
14: Heb je al een componist op het oog waarvan je denkt, god, dat kan wel de trekker van dit project worden?
15: Nou, Vivaldi met zijn vrolijke muziek. Ik denk dat we dat prima kunnen gebruiken.
14: En waarom komt het wel in Brabant van de grond en niet of nog niet op deze manier in het noorden, denk je?
15: Ik denk dat het noorden ook heel veel heeft laten zien waar we goed in zijn. Ik denk dan met name aan het project in de Eemshaven, de LNG-terminal, die we in een hele korte tijdsbestek hebben kunnen bouwen en engineeren. Wij als bedrijf mochten daar ook aan meewerken. En dan zie je dat overheden en bedrijven elkaar heel snel weten te vinden. Dus als we dan dit projecteren op het gebied van netcongestie, dan denk ik van, kom op jongens, wij moeten de Eemshaven-methode meer gaan toepassen.
14: Er is natuurlijk meer nodig dan een zak geld. Burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven heeft al eerder gezegd, er zijn wel degelijk bottlenecks. Dat zit met name in de fysieke infrastructuur. Dus je kunt van alles toezeggen, maar uiteindelijk heb je, Gilbert, je nam het zelf ook al in de mond, stroom nodig. Is het wel zo dat gelijke pas houdt?
16: Soms ligt het ene probleem wat verder weg dan de andere oplossing. Het is kwestie van...
14: Oh, wacht even. Deze ga ik ook opschrijven. Soms ligt het ene probleem wat verder dan de oplossing?
16: Dan een andere oplossing, zeg maar. Kijk, wat ik zei, er zijn meerdere actoren die samen moeten werken. Niet alles zit tegelijkertijd op hetzelfde niveau. Dus fijn een financiële injectie, hè? Daar zijn we blij mee. We zien het ook in de miljoenennota. Er komt ook wat geld voor innovatie beschikbaar. Alleen, daarmee zijn we nog niet, zeg maar. Geld alleen werkt niet. We hebben een compleet 360 graden goed vestigingsklimaat nodig. Met goede betaalbare arbeid, met goede infrastructuur, met stroom. Hè, dus dat we geen absente netwerken meer hebben. En dan kunnen we weer...
14: Hoeveel risico ben je bereid daar te lopen? Want er is ook wel gesuggereerd dat je, als je de woningbouw wil vlot trekken, dat je dan wat meer risico zou kunnen nemen op het stroomnet. Dat het misschien iets minder betrouwbaar is, maar toch nog in verre weg de meeste gevallen het gewoon doet. Is dat voor het bedrijfsleven het bespreken waard?
16: Ja, ik denk niet dat je risico wilt nemen, maar ik denk dat je wel samen wilt kijken naar wat zijn er oplossingen. En als we daar bijvoorbeeld vergunningstrajecten kunnen versnellen.
14: Oh, is toegezegd, recent?
16: Ja, nee, dat is een hele mooie stap. Het is echt de goede richting op. Waarbij we met alle knappe koppen hebben die we in Nederland hebben, in de regio Brabant-Zeeland, dat we gewoon zeggen van jongens, we gaan op die manier met stroom om, we gaan loadshedden, we gaan accu's slimmer inzetten. Er zijn ook echt al noodmaatregelen te bedenken. En dat moeten we ook gaan doen, want ja, we willen niet dat het volgende bedrijf de beslissing maakt om te vertrekken.
14: Dit is allemaal natuurlijk bedoeld om die grote toonaangevende bedrijven in Brabant te houden en ook de toeleveranciers tevreden te stellen. Zit er ook een risico in dat je als regio wel heel erg afhankelijk bent van een wereldspeler uit Veldhoven?
16: Nou, kijk, Brabant
14: wordt natuurlijk het bedrijfsleven in brede zin.
16: Ja. En we hebben meer te bieden als provincie, zeg maar. En als we kijken naar Zeeland, hebben we daar de havens, we hebben de industrie, we hebben een grote maakindustrie in Brabant-Zeeland. We blinken uit in logistiek. Dat zijn toevallig allemaal best wel stroomintensieve ondernemingen. Hè? Dus vandaar dat die netabsentie zo belangrijk is voor ons. De netcongestie en infrastructuur. Maar zeker. Er is een hoop bedrijvigheid in de provincie.
14: Ja, er was toch wel wat sprake van haperende economische groei in Zeeland. Als je zegt dat is industrie. Dat is voor een belangrijk deel afhankelijk van energieprijzen. Dat is toch, zou je kunnen zeggen, tegenwind.
16: Klopt. Ja, en daarom staan we hier, zeg maar. Daarom staan we op de brakken om eigenlijk uit te leggen van jongens, we moeten een plan hebben voor de komende 10 jaar. Hoe gaan we dit weer opbouwen? Want anders staan we hier niet over 10 jaar met zo'n positief verhaal als waar we de uitzending
14: hebben. Ja, want zo lang is het niet geleden. Krimp van de economie in Zeeland.
16: Maar het is elke dag een goed moment om het om te draaien.
14: We gaan naar jouw dilemma, Marcella, als je wil kiezen. Je weet inmiddels hoe het moet, hè? Heel graag. Dan is de nuance voor daarna.
17: Het dilemma.
14: Het noorden wordt te snel over het hoofd gezien door Den Haag. Of nee, joh, alle regio's zijn gelijk. Het noorden telt volop mee.
15: Het noorden telt volop mee.
14: Marcella, is dat wat je graag zou zien of is dat hoe je het in de praktijk ervaart?
15: Dat is wel zoals we het in het noorden zien. Maar ik merk dat in de rest van het Nederland de regio's toch achterblijven.
14: Ja. Het is vastgesteld door een kabinet eerder.
15: Het houdt niet op bij Zwolle. We hebben een prachtige...
14: Oh ja, wat zit er boven Zwolle dan?
15: Zoals je weet hebben we drie mooie provincies met volop ruimte voor groei, voor woningbouw, wonen en werken samen te voegen. Ja. Maar daar is die goede bereikbaarheid inderdaad voor.
14: Maar wat is er terechtgekomen van de vaststelling van niet het vorige kabinet, maar het kabinet daarvoor dat iedere regio telt? En dat er soms toch ook regio's iets minder in de zon hebben gestaan dan andere regio's en dat moest veranderen?
15: Ja, ik denk dat met name de regio's ook wel wat te bescheiden zijn. En ook meer zichzelf moeten laten zien. Wat er gebeurt, waar we goed in zijn, watertechnologie, goede leefomgeving, talentvolle mensen. Ja. En dat moeten wij.
14: En er komt een AI-fabriek in Groningen.
15: In Groningen, in de voormalige tabaksfabriek, klopt. Ja. Ja. Dus dat biedt ook volop kans.
14: Ja, waarvan dan weer de laatste berichten zijn dat de chips, de motor van die fabriek, zo duur geworden zijn dat die fabriek toch iets minder krachtig wordt dan eerst werd aangenomen.
15: Ja, goed. We moeten ook kijken wat we wel hebben. En niet kijken van wat er minder is. Dus dat gaat zeker kansen bieden voor het worden.
14: Ja, het is wel jammer dat je dan toch denkt, hey, hier kunnen we ons aan optrekken, en dat dan de uitvoering alweer gebreken vertoont. Of via het anders.
15: De ondernemers denken toch dat glas dat half vol is en niet half leeg.
14: Maar het afgelopen jaar, je zegt, het is ook prettig wonen daar, het is misschien briljant studeren, daalde het aantal studenten eerstejaars aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dus we hadden het net met Gilbert even over de lobby. Wordt die wel goed genoeg gevoerd?
15: We zijn ontzettend druk bezig met lobbyvoeren richting Den Haag en richting Brussel. Nogmaals, goede bereikbaarheid is echt key. Ja. Als jij met de trein vanuit het noorden naar Amsterdam en vice versa.
14: Maar de Lelylijn is voor het eerst sinds tijden niet opgenomen in welk coalitieakkoord dan ook?
15: Nee, en toch blijven we hoop houden dat die er ooit gaat komen.
14: Ja, op de dag dat het coalitieakkoord werd gepresenteerd, presenteerde volgens mij Klaas Knot als speciale gezant zijn plannen voor de Lelylijn.
15: Ja.
14: Wat achteraf best wel een beetje ironisch is. Als je ziet dat daar dus geen letter aandacht aan besteed is in de plannen van het kabinet.
15: Nee. Nou, we hebben natuurlijk de Neder-Saxe-lijn.
14: Nog wel.
15: En wij blijven strijden voor de Lelylijn. Ja.
14: Maar die Neder-Saxe-lijn, dat is ook interessant. Want heel veel infrastructuurprojecten, zeker als ze een behoorlijk bedrag moeten gaan kosten aan investeringen, die worden opnieuw tegen het licht gehouden. Infrastructuur, dat wordt een enorme kostenpost. Dat was het ook alweer. 40 miljard of 80 miljard tot 2040. Dus hoe zeker is op dit moment de komst van die Neder-Saxe-lijn?
15: Ja, ook daar blijven we positief over en voor strijden. En voor de vakantie, voor de zomer, gaf Rijkswaterstaat aan dat het onderhoud aan de wegen in het noorden behoorlijk teruggedrongen zou worden.
14: Asfalt, geen geld meer voor, zelfs de vangrail kon niet vervangen worden.
15: Bruggen die niet vervangen kunnen worden. Dus je snapt dat de ondernemers daar niet blij van worden.
14: Ja, maar meer in algemene zin. Want dit gaat over regionale lobby en zorgen dat je niet vergeten wordt, niet over het hoofd gezien wordt. De thema's die we net hebben besproken en misschien nog te weinig hebben besproken, want het zijn echte obstakels voor ondernemers, die zijn al jarenlang hetzelfde. Ik wil ze toch nog wel een keer herhalen. Regeldruk, netcongestie, betrouwbare overheid. Terwijl we ook te maken hebben met kabinetten, althans in woord, die zeggen dat ze ondernemers goedgezind zijn. De VVD vindt het belangrijk, NSC vond het belangrijk. Nou, de huidige coalitie zegt ook open te staan voor alle verbeteringen van het vestigingsklimaat. Wat zegt dat nu in den brede dan over de lobbykracht van werkgevers? Dat de problemen waar jullie tegenaan lopen de afgelopen 10 jaar niet minder zijn geworden, maar in hevigheid zijn toegenomen?
15: Maar
14: graag als jullie in overeenstemming precies hetzelfde zeggen, dan zou ik het wel een leuk experiment
15: vinden. Ik denk dat we ook te maken hebben met heel veel externe factoren. Geopolitiek hebben we mee te maken, wat de energieprijzen enorm opdrijft. Dus het is niet alleen wat hier in Nederland gebeurt, maar ook in de wereld om ons heen.
16: Kijk, als jij in de auto zit en je bent aan het slippen, zeg maar, en je gaat een ongeluk maken en je ziet dat paaltje op je afkomen, dan zeg je ook heel de tijd, oh nee, dat paaltje, oh nee, dat paaltje, oh nee, dat paaltje, tot het moment dat je tegen het paaltje aanbotst, zeg maar. En als ik nou in het land, in de provincie rondloop en spreek met ondernemers, dan voel ik die eerste bumper wel tegen dat paaltje. Bijvoorbeeld het tweede ziektejaar doorbetalen. Het breekt een keer op,
14: Maar goed, daarvan heeft dit kabinet gezegd. Wij zijn bereid daar verregaand in mee te denken. Sterker nog, het is natuurlijk feitelijk een afspraak tussen sociale partners, tussen werkgevers en werknemers. Maar loondoorbetaling bij ziekte, tweede jaar, vaak in cao's opgeplust tot 100%. Wij pleiten er toch voor om het tot die 70% te beperken. Zeg je dan, kabinet, blijf bij je eigen vak? Of zeg je, treed maar op?
16: Kijk, dat iemand die ziek is doorbetaald wordt of een vangnet heeft, daar mogen we trots op zijn als land. Alleen, er ligt nu gewoon oneigenlijk veel risico bij die ene individuele werkgever om dat voor 2 jaar lang vol te houden. En als je dan hebt over botsen tegen een paaltje aan, daar zijn we wel nu tegen.
14: Vind je dat het kabinet dan met een goed scenario komt? Dan minister Aerts heeft dat volgens mij vorige week gepresenteerd aan de Kamer. Is dat een openingsbod? Is het al verregaand genoeg?
16: Ja, het is aan de politiek om daar een plan over te komen.
14: Ja, maar de politiek kijkt naar de polder, de constructieve kracht in Nederland. Ik heb hier twee constructieve krachten achter de microfoon staan. Dus Marcella, zeg het maar. Loon doorbetaling bij ziekte en hoe het kabinet daar nu over nadenkt.
15: Ik ben ontzettend blij dat er een opening is en dat we in gesprek kunnen gaan daarover. Want de ondernemers die lopen daar echt tegenaan. Als je een klein bedrijf hebt met bijvoorbeeld 4 medewerkers en een van die medewerkers wordt ziek, langdurig ziek, dan heb je echt een serieus probleem.
14: En dan mag het kabinet ingrijpen in wat normaal gesproken toch voorbouwd is aan CO-tafels, wat jou betreft.
15: Ja, wat mij betreft wel.
14: Gilbert Gooyers was hier van VNO-NCW Brabant-Zeeland en Marcella Enzel-Boonstra van VNO-NCW Noord. Veel plezier nog vandaag naar de Borrel natuurlijk in Den Haag.
15: Uiteraard, dankjewel.
16: Dankjewel.
14: Veel plezier daar. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Jos van der Kerkhof, de topman van Visa in Nederland, over de Amerikaanse afhankelijkheid nu van die grote Amerikaanse bedrijven en hoe we dat in Europa te lijf kunnen gaan. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen NAP.

0: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat is dan het effect van alle kabinetsplannen op de arbeidsmarkt? En hoe zeker is het dat die plannen ook daadwerkelijk doorgaan met dit minderheidskabinet? Daarover praten wij samen met arbeidsmarktstratege en econoom Wim Davidsen.
2: Dat hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De sabotageacties op het spoor vandaag gingen volgens staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur zwaar over een grens heen en waren onacceptabel. Ook bedankt ze het spoorpersoneel. Eerder vandaag noemde premier Rob Jetten de acties al ontwrichtend en levensgevaarlijk. Het is niet bekend wie er achter de ruim 30 sabotages zit. Boze boeren zijn met hun trekkers naar het cellencomplex in Houten gereden. Ze willen dat 6 boeren die daar vastzitten worden vrijgelaten. Dat meldt RTV Utrecht. De 6 werden eerder vandaag opgepakt langs de A2 bij Breukelen. Ze stonden op een plek waar hooibalen in brand waren gestoken. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden 1,5 maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagde om de Europese grenzen te beschermen. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in de Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis, de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De 2 hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. En Kim Kardashian werd 10 jaar geleden beroofd van haar juwelen in een hotel in Parijs. En daar krijgt ze nu een schadevergoeding voor. Van €1. Daar had ze zelf om gevraagd en de rechter heeft het bedrag nu ook toegekend. De juwelenroof was een van de grootste in Frankrijk ooit. De sieraden waren €4 miljoen waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt in het westen wat lichte regen. Later vanavond in het oosten ook regen en onweersbuien. Vannacht koelt het verder af. Morgen een mix van zon, wolken en buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp.
9: Trulease met Genke.
10: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Aan, toch?
3: Nou, ik heb... het klinkt wel heel heftig.
2: Nee, ik heb mijn scriptie, op dit gebied.
3: Ik heb mijn scriptie geschreven over zogenaamde vormfouten, vormverzuimen. Ja. Wat een belangrijk thema is in het formele strafrecht. Op het moment dat de regels niet gevolgd worden. Welke consequentie moet de rechter daaraan verbinden? Maar kijk, waar het eigenlijk om gaat, Wouter. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Op effectieve rechtsbijstand, een onpartijdige rechter, toegang tot het dossier. Maar ook op een rechtvaardige behandeling, een rechtvaardige en integere behandeling van je zaak.
2: Geen geknoeiende bewijs en dat soort rommel.
3: Precies. En als het, zeg maar, als het Openbaar Ministerie of de politie daar hele grote fouten in maken, dan kan dat, zeg maar, in de ultieme consequentie, komt bijna nooit voor, leidt tot niet-ontvankelijkheid. Maar het is heel belangrijk. Het gaat eigenlijk om de procedure, om de rechtvaardigheid van de procedure.
2: De regelen der kunst.
3: Precies.
2: We gaan het vandaag hebben over het Team Criminele Inlichtingen, ook wel TCI. Dat is eigenlijk de geheime dienst van de politie.
3: Ja.
2: Leg even uit wat zij mogen en wat zij niet mogen.
3: Nou, kijk, het is een beetje, precies wat je zegt, het is de geheime politie. Hè. Vroeger heette het de CIE, Criminele Inlichting Eenheid.
2: Het is een hele mond vol en verwarring ontstaat snel. Maar ga verder.
3: Maar kijk, het belangrijkste is dat ze in strafzaken informatie kunnen geven op basis waarvan een strafzaak kan starten.
2: Ja.
3: En de CIE of TCI, die hebben informanten. Die informanten geven informatie. Die worden in procesverbaal gegooid. Die kunnen nooit als bewijs dienen in een strafzaak. Maar op basis van zo'n procesverbaal kan een strafzaak gestart worden.
2: Ja, want ik heb ze ook wel eens voorbij zien komen. Ja. Je ziet het veel in de zwaar georganiseerde misdaad. Komt het vaak voorbij.
3: Ja.
2: En dat zijn tips die eigenlijk geanonimiseerd zijn. Hè? Dus we hebben van een informant gehoord dat Pietje, Jantje of Klaasje, die zit in de drugs of die heeft dit gedaan, is betrokken geweest bij een moord, die levert wapens, die levert huizen aan de onderwereld. En je kan het zo gek niet bedenken of het wordt allemaal door die tipgevers verteld aan het Team Criminele Inlichtingen.
3: Ja.
2: Maar die informatie is voor een advocaat moeilijk te controleren, toch?
3: Nou, eigenlijk helemaal niet. Kijk, dat hoeft ook soms niet. Want kijk, als het alleen maar startinformatie is, weet je, het is allemaal goed gegaan, dan hoef je ook niet bij.
2: Ik ga toch even bellen. Startinformatie.
3: Nou, kijk, als jij een onderzoek wil starten, een strafrechtelijk onderzoek, en je wil bevoegdheden inzetten, kan met een aangifte, maar je wil taps, je wil observeren, je wil mensen onderzoeken, dan heb je iets van een basis nodig om dat te doen.
2: Mm-hmm.
3: Op het moment dat er een TCI-verbaal is, bijvoorbeeld in de drugscriminaliteit, en die informatie wordt geverifieerd en die lijkt betrouwbaar, dan kan dat, zeg maar, de basis vormen om naar de rechtercommissaris te gaan om te zeggen van, hé, we willen die willen we onderzoeken. En dan kun je echt onderzoek en bewijs gaan verzamelen. Ja. Dus het zit helemaal in het begin. Waarom is het voor de advocatuur moeilijk? Je komt er eigenlijk niet achter wat de bron is van die informatie.
2: Ja.
3: Die informanten die worden afgeschermd, die zijn anoniem, daar kun je niet bij komen.
2: Is op zich ook wel begrijpelijk, hè? Want het zijn mensen die soms moeten vrezen voor hun leven.
3: Anders zal het systeem ook niet werken.
2: Nee.
3: Kijk, dat is ook precies de reden dat het niet als bewijs kan worden gebruikt. Maar goed, het is wel een schimmige wereld. Je weet nooit precies waar het nou vandaan komt. Het kan ook een criminele concurrent zijn, hè? Die zegt, hé, ik ga Woutertje even wegdippen.
2: Waarom altijd mijn naam?
3: Ja, omdat je naast me zit. Ja,
2: okay. In alle proforma's word ik altijd als een soort crimineel weggezet.
3: Ja, maar dat maakt voor de mensen thuis, maakt dat lekker. Ja, herkenbaar.
2: Herkenbaar, ja. We gaan naar de zaak. Een boer wordt ervan verdacht dat hij tussen 2008 en 2011 zijn kippen illegale antibiotica heeft gegeven. Iets dat een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. De boer is eerder al van soortgelijke feiten verdacht geweest, maar werd toen vrijgesproken. Plotseling verschijnt er een bericht van de TCI, het Team Criminele Inlichtingen. Er zou een meldmisdaad anoniem melding zijn gedaan, waarin de boer wederom wordt beschuldigd van het feit dat hij in de fout zou zijn gegaan. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Erik Steller uit Amsterdam. Erik, welkom.
4: Dankjewel.
2: Jij hebt een zaak uitgekozen over antibiotica voor kippen.
3: Ja, je dacht, ik doe eens wat anders.
2: Maar dat is nogal een onderwerp. Ben jij expert op dat gebied?
4: Nee, zeker niet. Ik werd gewoon door een andere advocaat gevraagd of ik ook een medeverdachte wilde bijstaan. En dat vind ik juist een van de leuke dingen. Je bent helemaal geen expert ervan. Ik wist niks van pluimvee.
2: Nee.
4: Ik wist ook niet zoveel van antibiotica. En aan het begin is dat dus heerlijk, want dan ga je met dierenartsen praten over hoe dat werkt. Je gaat boeken erover lezen. Je gaat met die kippen eens een keer kijken in zo'n stal.
2: Ja, maar dat doe je ook echt?
4: In dit geval heb ik allemaal gedaan. Want ik was heel geïnteresseerd in hoe het zat. En ik dacht ook dat het niet helemaal... We zijn uiteindelijk nooit aan de inhoud van de zaak toegekomen. Maar ook daar dacht ik dat allemaal fouten zaten in hoe dat met die antibiotica precies zat. Dus daarom ben ik me daar toen helemaal in gaan verdiepen. Dat vond ik heel leuk.
2: Als ik in een kippenren ben, Chris...
3: Ja, daar kom je nog wel eens.
2: Nou nee, eigenlijk niet. Want ik vind... Ja, het is een beetje raar misschien. Maar ik vind dat kippen altijd een beetje eng kijken.

0: kijken. Heb je dat niet?
1: Ik vind vogels sowieso een beetje eng.
2: Erik heeft daar geen last van.
3: Heb jij dat niet met vogels?
2: Ik vond vooral toch een gekke... Je weet het allemaal, maar toch een gekke gewaarwording... dat ik dit zo meteen op mijn bord weer heb. Zeg maar.
1: Ja. Want kijk, want jij doet ook eigenlijk normaal gesproken... het commune strafrecht.
2: Commune strafrecht, gewoon
1: drugs, mishandeling, dat drugs, dingen, ja. Weet je, verkrachting. Ja. Is dat voor jou een welkome afwisseling als je opeens zeg maar zo'n hele...
2: heerlijk. Ja, maar een van de leuke dingen van het vak vind ik dat je steeds een inkijkje krijgt in... werelden waar je helemaal niks van weet.
1: Subculturen.
2: Waar mensen wel alles in één keer met jou willen delen.
1: Ja.
3: Even naar het begin. We gaan het hebben over antibiotica voor kippen. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
2: Ja, er was een andere advocaat. En die had via een van de verdachten gekregen. En die belde mij op en zei, wil je er ook een? Toen zei ik, lachen, laten we dat doen. Zo, ja, ik kende die mensen niet. Ik wist niks van de materie.
1: Maar er waren meerdere boeren werden beschuldigd.
2: Ja, er waren meerdere boeren beschuldigd. En een veearts en een... En nog een administratief iemand.
3: Oké, wat is het eerste wat je gedaan hebt?
2: Nou, eerst naar het politiebureau, want ze waren allemaal meteen aangehouden. En toen heb ik met mijn cliënt gesproken. En eerst dan ga je zo'n verhoor voorbereiden. En ik dacht, hij moet misschien maar even niks zeggen. En dacht, misschien moeten we daar nog over in discussie. Maar dat ging heel makkelijk, want het eerste wat hij zei was... ik praat niet met varkens.
3: Dat bedoelde de politie mee.
2: Zo groot was de antipathie tegen de medewerkers van de NVWA in dit geval. Maar...
3: ja, ga ik even bellen. Wat is de NVWA?
2: Ja, je moet altijd twijfelen of het nieuw of de Nederlandse is. Maar Voedsel- en Warenautoriteit.
3: Die afkorting, deze uitzending. Ja. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja,
2: en die hebben eigen opsporingsambtenaren. En die deden dit onderzoek.
3: Wat voor man zat er voor je in die spreekkamer? Wat voor iemand was dat?
2: Nou, wat oudere man dan de meeste van mijn cliënten. Slim, eigenwijs, opstandig, boos. Ja, eigenlijk alle recepten voor wel een geinig eerste gesprek.
3: Ja, wat vertelde hij dan? Kun je er iets over zeggen?
2: Nou ja, het eerste was dus dat ik zei, misschien is het beter als je zwijgt. En toen zei hij, oh sowieso, want ik praat niet met varkens. Ja. Nou, daar moest ik al wel een beetje om lachen. En dat ging zover dat ook als ze vroegen aan hem, wil je koffie? Dan reageerde hij niet. Hij zei ook niet het zwijgrecht, maar hij praatte gewoon niet met hen.
3: Chris, is dit herkenbaar? Je hebt van die hardboiled types. Hè?
1: Ja, maar die ken ik vooral uit de georganiseerde criminaliteit. En als je dan een melding krijgt van moord of doodslag of drugscriminaliteit, dan zwijgen ze altijd in het begin.
3: Als mensen vragen, wil je koffie?
1: Nee. Want ik zeg altijd
3: dat
1: mijn cliënten...
3: Dat klinkt wel heel orthodox namelijk.
1: Nee, maar ik zeg altijd tegen mijn cliënten, je kunt het gewoon heel vriendelijk doen. En je kunt gewoon normaal met ze praten. Alleen op inhoudelijke vragen geef je gewoon geen antwoord. Maar goed, de ene cliënt is de andere niet. Weet je? En sommigen zijn wat opstandiger dan de ander. Maar wat ik me hier een beetje afvraag, Erik. Jij krijgt via een bevriende advocaat deze nieuwe cliënt. En dan krijg je ook een piketmelding. Mm-hmm. Wat staat daar dan überhaupt op? En dan denk je dan niet bij jezelf, waar gaat dit überhaupt over? Voordat je überhaupt al naar je cliënt toe gaat.
2: Ja, dus je gaat eerst even opzoeken, wat is dit precies?
1: Ja, en dan
2: gaan met de politie bellen. Willen jullie iets zeggen over de verdenking?
3: Wat hoorde je? Nou, het gaat niet over de diefstal van een rolletje dropmeester stellen.
2: Ze zeiden, antibiotica zwendel. Verder willen we er niks over zeggen. Toen moest ik het woord zwendel weer even opzoeken. Dat is zo ouderwets. Mooi. Ja, en verder wilden ze niks zeggen. Dus dan ging ik toch bij mijn cliënt maar een beetje zoeken naar informatie.
1: Ja. Maar hij was heel opstandig. Was hij ook opstandig naar jou toe?
2: Nee, helemaal niet.
1: Opeens ziet hij Erik Steller voor zijn neus en denkt...
2: Nee, was toen ik meteen zei via wie ik kwam, was meteen... Oké, helemaal top. Dankjewel. Fijn dat je er bent.
1: Ja.
3: Dan ga je natuurlijk ook aan je cliënt vragen, wat is er nou allemaal gebeurd?
2: Ja.
3: Wat zei hij daarop?
2: Dat hij niet wist waar dit over ging.
3: Had je toen al iets meer informatie dan antibiotica, zwendel?
2: Nee, ik had echt nog nul andere informatie.
1: No.
2: Dus ik ging een beetje, maar hoe komen ze dan bij jou? Weet ik niet. Ligt er ergens bij jou illegale antibiotica? Nee. Hebben jouw kippen, als we die gaan testen, zit er iets geks in? Absoluut niet. Ja, veel meer dan dat kwam er niet uit, zeg maar.
3: En even voor mijn beeld, was dit een kippenboer? Want ik ken wel die beelden van die kippenstallen. Dat met echt veel kippen, had hij er veel? Of,
1: een megastal.
2: Meer dan één en groot.
3: Ja, dus gewoon echt duizenden, tienduizenden kippen.
2: Ja, ik ben niet bij hem gaan kijken. Dus ik ben daar niet precies geweest, maar wel
3: veel. Immense, dat zijn natuurlijk van die immense hallen.
2: Ja. Hele grote hallen. Ja.
3: Dan begint dat eerste verhoor.
2: Ja.
3: Werd daar al iets meer duidelijk?
2: Nou, eigenlijk niet zoveel. Nee, het was meer toen we echt een dossier kregen. Waarin dan stond waar die verdenking vandaan komt. En wat ze dan precies dachten, ja.
1: Maar tijdens het eerste verhoor, hij zwijgt gewoon.
2: Hij zwijgt.
1: Want hij wil niet praten met de politie.
2: Ja.
1: Is het dan na het eerste verhoor ook meteen klaar? Werd hij vrijgelaten, heengezonden? Nee. Of heeft hij nog wel een aantal dagen vastgezeten?
2: Hij zat nog even vast, ja.
1: Ja. Maar hij is niet voorgeleid bij de rechtercommissaris, nee. Zoals je vaak ziet.
2: Nee.
3: En dat betekent, Chris, dus dat hij eigenlijk vrij snel in vrijheid is.
1: Ja, maar dat zie je wel vaker in dit soort zaken, hè, waarbij het gaat om bijzondere wetgeving. Hè, dus overtreding van dit soort voorschriften met bijzondere opsporingsdiensten, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, het is niet zoals in het commune strafrecht, hè, met moord, doodslag, mishandeling, dat je dan voorgeleid wordt. Je wordt aan een aantal dagen gehoord en dan word je heen gezonden. Ja, en dan moet je als advocaat meld je bij het Openbaar Ministerie van, hey, ik ben de advocaat van boer A. Mag ik iets van een dossier? Maar dat duurt vaak, denk ik, wel een tijdje, of niet?
2: Ja, het duurde wel een tijdje. En toen kregen we in één keer heel veel.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Ja. En wat las je?
2: Nou, ik was vooral benieuwd, ja, hoe komen ze dan bij hem? En toen las ik dus dat het begon met TCI-informatie. Drie TCI-verbalen waarin mensen opeens spontaan naar de politie zouden zijn gegaan en zouden hebben gezegd, nou, we hebben nu toch iets leuks te vertellen. Deze mensen zitten al in de antibiotica-handel.
3: Ja.
2: En er was ook nog een MMA-melding. En dat bij elkaar had het onderzoek. Maar ja, daar vandaan was het dan gestart.
3: Dus even voor mijn beeld. Er zijn dus echt ook mensen gaan praten met rechercheurs van de team criminele inlichtingen.
2: Ja, zo is het in ieder geval ons gemeld.
3: Ja, en dat waren er drie. Dus daar zijn drie processen verbaal van gemaakt.
2: Ja, er zijn drie processen verbaal. Ze hebben ook nooit willen zeggen of het er nou drie informanten waren, of meer of minder.
3: En er is nog een keer gebeld met misdaad anoniem.
2: Ja.
3: Maar jij weet dan dus niet, dat kan natuurlijk iemand zijn. Kan jij checken of dat één persoon is geweest?
2: Nee.
3: Dat is dus niet na te gaan.
2: Nee.
3: Dat is eigenlijk best wel raar, toch?
2: Dat is natuurlijk één van de dingen die je wil weten.
3: Ja, want dat maakt een zaak natuurlijk zwakker of sterker.
2: Zeker. En ook ja, het liefste weten wie het is en hoe die aan die informatie komt. Maar kijk, zo'n TCI-procesverbaal daarin staat, er komt een informant naar ons toe die heeft dit verteld. En dan staat er eronder nog een streep en dan staat er uit onderzoek is gebleken dat het gaat over meneer Jantje of Pietje of over die periode of over dat adres en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Ik ben altijd super nieuwsgierig naar wat dat onderzoek dan is. Want dan denk je, ja, daar kan je nog geen botmiddelen in zetten. Dus niet bijzondere opsporingsbevoegdheden. Ja, wat doen ze dan?
3: Ja, dus ik stel me dan zo voor, er is een gesprek. Dan wordt er iets verteld over iemand. Dan gaan ze kijken, bestaat diegene echt toch?
2: Nou, bijvoorbeeld, en wat is hier het gekke was. Het ging over meneer Willem X. Houdt zich bezig met illegale antibiotica-handel. En toen zeiden ze, we weten dat het Willem is, want dat is Willem met deze achternaam. En toen ging ik na nog een keer, toen dacht ik, maar zijn achternaam spel je net anders. Dus dit komt niet gewoon uit de gemeentelijke basisadministratie.
3: Aha.
2: En toen dacht ik, het is toch iets geks.
3: Maar kan je dat dan niet gelijk navragen bij het Openbaar Ministerie? Van, hey jongens, dit is niet, hebben jullie de verkeerde, want dit is niet zijn naam.
2: Ja, maar dat wil je niet helemaal navragen, want je wil eerst uitzoeken, wat hebben ze dan precies gedaan? Ja.
3: Waarom zou je dat willen? Als hij zegt, ik heb helemaal niks gedaan.
2: Ja, omdat, kijk, dat is één TCI-procesverbaal. En er waren er nog drie andere die daarop volgen. Ja, die verdenking was echt niet weg als ik had gezegd, zo spel je zijn naam niet. Dankjewel, nee. Mag hij nu een bos bloemen en huis.
1: Precies, nee. Maar even voor mijn begrip, Erik. Antibiotica-zwendel. Waar werden ze precies van beschuldigd, überhaupt?
2: Ja, van het voorhanden hebben van diergeneesmiddelen waar ze geen vergunning voor hadden.
1: Oké, en werd jouw cliënt in die TCI-meldingen, werd jouw cliënt ook genoemd? Als een handelaar daarin?
2: Als iemand die zich daarmee bezig hield.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar goed, die TCI-verbalen, daar komen we straks nog wel op terug. Maar dat is de startinformatie. Wat bleek er dan, want je had het dossier, wat bleek er dan vervolgens uit onderzoek en onderzoeksresultaten dat deze mensen zich inderdaad bezig hielden met antibiotica-zwendel?
2: Nee, bleek vooral dat ze in contact stonden met bepaalde andere mensen die ook genoemd waren. En ik geloof dat ergens bij anderen is wel een administratie aangetroffen waaruit zou lijken dat er bij die mensen antibiotica voorhanden is geweest en is ingekocht en dat soort dingen. Maar dat zag niet op mijn cliënt. En ook bij de invallen bij hem en zo was ook niks gevonden.
1: Maar lag er überhaupt iets van bewijs dan tegen jouw cliënt? Even los van die TCI-verbalen, wat geen bewijs is formeel.
2: Nee, er lagen dus. Nou, er lag nog een verklaring ergens van mensen die werkten bij een veearts. Die zeiden dat ze daar inderdaad mee bezig hielden. Dat mijn cliënt inderdaad cliënt zou zijn. En dat soort dingen.
1: Ja.
2: Dus er lag wel iets. Maar ik vond het ook inhoudelijk nog wel echt een interessante zaak. Dat heeft ook weer te maken met die antibiotica waarvan ze dachten dat ze die dan allemaal hadden gegeven. En het was deels dubbele antibiotica, zeg maar, werkend op dezelfde bacteriën. Dus dat zou ook heel duur zijn, heel raar als je dat zo ging inzetten. Dus aan alle kanten dacht ik wel, het is een beetje gek.
3: Een rare zaak. Ja. Hey, dat laatste wat je zei moet je heel even uitleggen. Want werd hij niet ook verdacht dat hij zijn kippen volgooide met antibiotica? Ja.
2: En als je dan dus, je hebt tegen bepaalde bacteriën, je hebt verschillende antibiotica die eigenlijk hetzelfde doen. En als de een niet werkt, dan gebruik je de ander.
3: Ja.
2: Maar om ze allemaal tegelijk te gebruiken is eigenlijk een beetje gek. Want je moet er wel voor betalen. Het is duur. Het is op zich een wereld met relatief kleine marges. Dus het zou een beetje gek zijn als je gewoon 10 antibiotica tegen hetzelfde spul, tegen dezelfde bacterie, allemaal tegelijk op zo'n kip gooit.
3: Maar dat was dus de beschuldiging, dat hij gewoon zijn kippen helemaal volgooide met antibiotica.
2: Ja, en dan uiteindelijk was de gedachte, en dan, daardoor worden we allemaal resistent en gaan we zo meteen allemaal dood als we een klein iets hebben.
3: Als we een kipje
2: eten. Iets zo erg is. Nee, niet zo als een kipje eet, maar als, er dus ergens een, als je een ziekte hebt, dan kun je niet meer behandeld worden met bepaalde antibiotica.
3: Ja. Aha.
2: Dat was de gedachte.
3: Ik snap dat het een beetje COVID af, maar die snap ik eigenlijk wel, die zorg. Dat als iedereen, ik weet niet hoeveel kippen er per dag gegeten worden in Nederland.
1: Veel volgens mij.
3: Maar ja, als je daardoor resistent wordt tegen bepaalde antibiotica, dat lijkt me niet wenselijk. Toch?
2: Nee, het lijkt me ook niet wenselijk. Nou, gaat het ook over, dat wordt weer afgebroken. En voordat je die kip eet, is maar de vraag of je er überhaupt iets van meekrijgt.
3: Kijk.
2: Weet je, er zitten allemaal...
3: De kip-expert.
2: Nee, ja, ik bedoel, het is ook al lang geleden dat ik me hierin verdiepte, maar inhoudelijk was er ook best wel veel op af te dingen.
1: Ja.
2: Maar de gedachte is natuurlijk inderdaad goed dat we een beetje restrictief zijn met antibiotica, zodat we onszelf allemaal nog kunnen behandelen op het moment dat je, nou ja, een of andere SOA hebt.
1: Ja. Maar goed, jij hebt een dossier. Je leest dat. Je leest de aanleiding, die CE-informatie. Je leest wat er verder inhoudelijk is. Je gaat overleggen met jouw cliënt. Ja. Wat gaan we nu doen?
2: Ja.
1: Hoe ging dat?
2: Nee, hij zei, ja, het klopt gewoon niet. Dus ga maar zoveel mogelijk onderzoek doen. We gaan maar aantonen dat het niet klopt.
1: Ja.
2: En toen zei hij, nou, laten we eens beginnen bij het begin. En toen hebben we dus heel veel... We hebben ook allemaal inhoudelijke getuigen gevraagd, maar zijn we uiteindelijk nooit aan toegekomen. Wij wilden die startinformatie controleren. Toen hebben we uiteindelijk... Je kan dan vragen om die informanten, maar die krijg je niet. Dus toen hebben we de...
3: Ja, hoe werkt dat dan? Want dat zou ik zeggen van, ja jongens, maar als dit zo'n belangrijk onderdeel is van die beschuldiging eigenlijk, kunnen we dan die aangevers niet anoniem horen of zoiets? Is dat een mogelijkheid?
2: Dat is een mogelijkheid. Maar in principe zeggen ze eerst, ga maar op een andere manier dit uitzoeken.
3: Maar hoe kan het dan op een andere manier? Want iemand heeft het verteld of een aantal mensen.
2: Ja, nee, je heeft het aan iemand verteld. Dus die zou je ook bijvoorbeeld kunnen horen. Maar hoe het systeem eigenlijk werkt, is dat je dan... Die informant heeft één contactpersoon bij de politie.
3: Ja.
2: En die contactpersoon bij de politie vertelt aan zijn baas wat hij gehoord heeft. En die baas schrijft dat op in een procesverbaal. En toen zei ze, ga die baas maar horen, dan kan die wel vertellen hoe dat gegaan is.
1: Maar goed, even eerlijk, ook voor de luisteraar. Kijk, het is geen onderdeel van de beschuldiging, in zekere zin. Het is ook geen bewijs.
3: Het is de oerbron van de beschuldiging.
1: Ja, het is de startinformatie op grond waarvan het onderzoek start. Kijk, je kunt niet zomaar, als jij een CIE-verbaal krijgt, ik heb wel vaker om TCI-teamleiders gevraagd. Die krijg ik bijna nooit. Dus dat moet wel iets...
3: Die kan je niet horen als getuige.
1: Nou, dat kan wel, maar dan moet je wel iets kunnen aanvoeren. Waar het volgt dat er vraagtekens zijn te zetten bij de inhoud van zo'n TCI- of CIE-verbaal. Wat was dat hier?
2: Nou, dat eigenlijk is de rechtbank gewoon heel makkelijk meegegaan. Die hebben best eenvoudig toen deze TCI-chef toegewezen. Ik had namelijk allemaal dingen, zoals bijvoorbeeld dat... Ik dacht, hoe kom je bij die naam als je die verkeerd spelt? Maar dat wilde ik toen nog niet zeggen. Dus ik had wel dingen om ze te willen hebben.
3: Hij hield even de kaarten aan de borst.
2: Ja, dus ik had wel reden om ze te willen hebben. Maar ik dacht eerst, nou, ik ga het gewoon proberen als ik het gewoon vraag.
1: Ja, je vroeg gewoon de teamleider en die kregen jullie ook.
2: We zijn gewoon superbelangrijke startinformatie geweest. Je moet ook de start volledig kunnen onderzoeken. Dus we willen gewoon die teamleider. En toen zei de rechtbank, gewoon niet goed.
3: En dan ga je zo'n teamleider horen als getuige. Die is natuurlijk ook bezig met zijn bronnen beschermen. Hè? Want ik bedoel, in principe lijkt het werk wat TCI dan doet... dat lijkt een beetje soms op het werk van wat ik doe. Je praat soms met een bron die je koet anoniem wil houden. Dus als dan een advocaat tegenover mij zou zitten... en die gaat mij allemaal vragen zeggen... dan zou je een buitengewoon stugge woutertje aan
1: hebben. Ja, en dat komt nog bij. Je zit nog een schil omheen, hè? Ze horen jou niet. Horen jouw hoofdredacteur.
3: Ja, mogelijk nog stugger.
1: Precies.
2: Ja, maar die hoofdredacteur weet dan niet wie die informanten van jou zijn. Dat is de gedachte.
3: Nee.
1: Dus je hebt de informant, je hebt de runner van de informant... en je hebt de teamleider van de...
3: Oké, en al die mensen, die kan ik me zo voorstellen... die hebben er niet zoveel trek in om te verklappen van wie zij dit hebben gehoord.
2: Nee, en hoe hun processen werken. Nee, dat
3: zou ik ook helemaal, zou ik zeggen, meneer Steller, ziet u die boom daar buiten? Dan kun je lekker inklimmen.
1: Maar wat wilde je bereiken met dat verhoor van die teamleider?
2: Nou, ik wilde uitzoeken hoe dat gegaan was. En ik wilde eigenlijk daarmee aantonen dat er meer onderzoek al was gedaan. Misschien wel niet allemaal uit openbare bronnen.
3: Maar dat dacht je. En hoe ging dat gesprek? Neem mij eens even mee naar dat gesprek met... Was dat de kopje koffie erbij en dan?
2: Nou, we hebben daar echt sowieso een hele dag voor uitgetrokken. Want je weet dat dit wordt een heel moeilijk gesprek. Dus je begint en je vraagt gewoon... Nou, hoe lang werkt u al in die functie bij de politie bijvoorbeeld? Om gewoon eens een beetje te weten... Wat is de relevantie
3: dat
2: van die vraag?
3: Dat is exact ook wat ik zou... Wat heeft dat ermee te maken?
2: Nou, en dan gaat een officier zich daar tegenaan bemoeien. Ja. Dus het is gesteggel vanaf het begin.
3: Ja.
2: Om elke millimeter. Maar uiteindelijk raakte hij wel een beetje aan de praat. En hij wilde wel een beetje gewoon dingen vertellen.
3: Teamleider.
2: Ja.
3: En wat zei hij?
2: Nou, hij zei dingen als... Ja, je krijgt zo'n procesverbaal. Ja, wat daar staat boven de streep van... Boven de streep is dus wat de informant heeft gezegd.
3: Ja.
2: En wat onder de streep staat dan wat er nader onderzoek is gebleken. Zeg, kunt u nou eens noemen wat voor soort onderzoek is dat dan? Zei hij, nou, dat hoeft helemaal niet nader onderzoek te zijn. Dat kan ook gewoon de informatie van de informant zijn. Zeg, maar waarom schrijft u dan op dat het er nader onderzoek is gebleken? Ja, ja, dat is gewoon onze werkwijze, ja.
3: En waarom is dat relevant?
2: Nou, omdat hier sowieso al een soort... hier een ambtsenig proces verbaal,
3: ja,
2: waar leugens in staan.
3: Ja, ja.
2: Dus we moeten kunnen controleren hoe is dat onderzoek gegaan. En dan mag je een heel klein stukje controleren. En het eerste wat je hoort is, nou, in ieder geval niet zoals het op papier staat.
3: Ja, ja.
2: Ja, dat geeft wel een beetje te raden. Te
3: maar denken. Jou gingen toen eigenlijk de alarmbellen af of je dacht, zie je wel,
2: nou, toen dacht
3: had
2: ik,
3: mijn
2: ja, zie je wel,
3: toch geleid.
2: Zie je wel, ja, hier klopt iets niet. Nou, ja, ga je meer vragen stellen, meer vragen stellen. Want ik was ook wel benieuwd. Zou het nou kunnen dat het 3 keer dezelfde is?
1: 3 keer dezelfde informant.
2: Dezelfde informant. Want dan, ja, zegt
3: wel 4 keer.
2: Dan zegt het natuurlijk wel minder. En ik ben dan ook wel benieuwd. Ja, is die informant niet stiekem iemand van de politie of van de NVWA die ergens gewoon zelf een beetje onderzoek is gaan doen en het zo probeert wit te wassen?
3: Zou dat mogen?
2: Nee.
3: Volgens de regelen der kunst. Nee. Ik kijk ook even naar de expert aan mijn rechterkant, Christian Vlokstra. Mag je als... dat lijkt een beetje op een andere. Ja. Die andere passen. Mag je als
1: mag
3: politie...
1: Mag je vrouw, dat bedoel ik.
3: Mag jou... mag je als politieagent... mag je zelf een MMA-melding doen... als je iets weet? Waarom zou dat niet mogen?
1: Nee, maar even los van die MMA.
3: Goeie vraag, sterke vraag.
1: Goeie vraag, sterke vraag, ja. Wouter. Onderbouw hem eens. Ja. Nee, maar kijk, je moet even de context misschien even goed begrijpen. Het kan best zijn, want Erik zegt het net een beetje tussen neus en lippen, dat er eigenlijk al eerder onderzoek liep. Gewoon normaal onderzoek.
3: Ja.
1: Dat daar misschien informatie uitgekomen is die ze niet, zeg maar, in een strafrechtelijke nieuw onderzoek konden inbrengen. En dat ze dat dan via de TCI eigenlijk, ja, we noemen dat witwassen. Hè, dat, zeg maar, informatie die al bij de overheid is, die niet op een normale wijze ingebracht kon, ja, worden, ja, eigenlijk witgewassen wordt via de TCI. Zo noemen we dat.
3: Ja.
1: Waarbij de TCI dan net doet alsof het van informanten komt. Dat is op zich ook wel zo. Maar dat die informanten niet informanten zijn uit het circuit.
3: Maar gewoon
1: hun eigen mensen.
3: Theo die, zeg maar,
1: kijk, je hebt ook wel verschillen daarin. Hè? Want je kunt ook wel TCI-verbalen hebben. Waarin staat uit een lopend ander strafrechtelijk, ja, onderzoek, okay, is gebleken dit en dit en dat. Dan weet je, het komt uit een ander onderzoek. Maar goed, je hebt wel gevallen gehad. Kijk, dat maakt het ook die schimmige wereld. Maar je hebt gevallen gehad in het verleden. Waarbij inderdaad informatie werd witgewassen. En dan is eigenlijk de overheid hun eigen startinformatie aan het creëren. Ja. Om vervolgens naar een onderzoek te doen. En als je dat vermoeden hebt als Erik zijnde in dit verhaal. Ja, dan wil je dat natuurlijk blootleggen. Want dan kun je namelijk de oneerlijkheid van het handelen van de overheid aantonen.
3: Straks in Napleiten hoor je meer over een zaak waarin politieke druk van bovenaf heftige gevolgen heeft voor een opsporingsonderzoek.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
0: En blijf scherp.
4: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
4: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
7: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
8: Ben, blijf daar toch vanaf.
9: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
8: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
9: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
10: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independent sinds 1997.
4: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De sabotageacties op het spoor vandaag gingen volgens staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur zwaar over een grens heen en waren onacceptabel. Ook bedankt ze het spoorpersoneel. Eerder vandaag noemde premier Rob Jetten de acties al ontwrichtend en levensgevaarlijk. Het is niet bekend wie er achter de ruim 30 sabotages zit. Boze boeren zijn met hun trekkers naar het cellencomplex in Houten gereden. Ze willen dat 6 boeren die daar vastzitten worden vrijgelaten. Dat meldt RTV Utrecht. De 6 werden eerder vandaag opgepakt langs de A2 bij Breukelen. Ze stonden op een plek waar hooibalen in brand waren gestoken. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden 1,5 maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagde om de Europese grenzen te beschermen. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in de Drentse Valthermond werden gevonden waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis, de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. En Kim Kardashian werd 10 jaar geleden beroofd van haar juwelen in een hotel in Parijs. En daar krijgt ze nu een schadevergoeding voor. Van €1. Daar had ze zelf om gevraagd en de rechter heeft het bedrag nu ook toegekend. De juwelenroof was een van de grootste in Frankrijk ooit. De sieraden waren €4 miljoen waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt in het westen wat lichte regen. Later vanavond in het oosten ook regen en onweersbuien. Vannacht koelt het verder af. Morgen een mix van zon, wolken en buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
13: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Erik Steller. Ik kan me ook zo voorstellen, kijk, dit gaat natuurlijk om een delict. Het mag niet en het is allemaal zorgelijk. En het, weet je, maar het gaat niet om een levensdelict of het gaat niet over gigantische partijen, kook of dat soort dingen. Wat is dus eigenlijk de straf die deze cliënt boven het hoofd hing? Want dan moet je me natuurlijk ook even voor waarschuwen.
14: Dat was het belang.
13: Ja.
14: Ja, dat zou ik nu even niet meer weten wat ik daar toen had uitgezocht.
13: Geen jarenlange gevangenisstraf.
14: Nee, zeker niet.
13: En ik kan me zo voorstellen, als dat belang redelijk beperkt is, dat je als advocaat misschien ook wat losser in de wedstrijd zit en dat je soms ook wel een beetje zit te gniffelen. Zo van, nou ja, dit is wel gewoon een mooi zaakje. En hier kun je ook een beetje gaan keten. Was dat ook jouw gevoel een beetje?
14: Nou nee, als het belang nog groter is, dan denk ik dat ik nog liever die start had andersom.
13: Ja. Ja.
14: Nee, ik wilde gewoon weten hoe dit zat.
13: Ja, ja.
14: Maar wat, kijk, als je zegt, wat is het belang voor de politie bijvoorbeeld of zo? Het was in de tijd van Opstelten als minister van Justitie. En eens in de zoveel tijd had hij een nieuw kernpunt voor de opsporing. En daar moest dan resultaat uitkomen. Het liefst een beetje snel.
13: Ja.
14: Nou, en hier speelde dat dit opeens tot een soort kernpunt van de opsporing was uitgeroepen.
13: Oh ja?
14: Ja. Maar nogmaals, het was
15: kippen?
14: illegale antibiotica.
13: Okay, ja.
14: En nogmaals, het was elke week iets anders. Dus voor wat het waard is. Maar vervolgens was er vrij kort daarna opeens startinformatie zomaar tot de politie gekomen. En die ging allemaal over mensen die eerder al verdacht waren geweest in een ander onderzoek. Dan denk je wel een beetje bij jezelf. Oeh,
15: hier is iets gefabriceerd.
14: Ja. Nou, je hoeft niet per se meteen gefabriceerd te zijn, maar laten we even
13: something
14: opletten.
13: Something is rotting.
14: Ja. Nou, je bent gewoon extra nieuwsgierig.
15: Maar tijdens zo'n verhoor van zo'n TCI-teamleider. Ja. En die lui die weten vaak ook heel goed hoe ze zo'n verhoor door moeten komen.
14: Ja.
15: Wat was het kantelpunt? Dat er iets gebeurde waardoor je meer handen en voeten, meer minutie kreeg om door te zetten op deze
14: Dat is een paar van dit soort dingen. Dat hij niet wilde uitsluiten dat het allemaal dezelfde informant was geweest. Dat hij zei, wat we daar op papier hebben gezet, hoeft niet waar te zijn. En toen dachten we, moeten meer vragen, we moeten doorvragen. En toen kregen we ook meer ruimte van de RC. En uiteindelijk was er een onderbreking voor de lunch. Dan wordt alvast een deel van het proces verbaal opgemaakt.
15: Van dat verhoor. Van de ochtend.
14: Ja, van die ochtend. En toen we kwamen terug van de lunch, zeiden ze, gaan jullie nog even in de advocatenkamer zitten? Dan is een apart kamertje voor de getuigen daar in Groningen. En dan krijgen jullie zo meteen alvast de eerste 20 pagina's. En dan kan je even controleren of het klopt. En de eerste 5 daarvan waren uitgedeeld. En toen moest een van ons gewoon naar de wc. Dus die liep de gang op. En die zag opeens in dat hokje van die getuigen de officier van justitie daarnaast zitten, druk in overleg.
15: Over dus, dat dictaat.
14: Nee, met dat dictaat in de hand.
13: Dus de officier van justitie samen met eigenlijk de baas van het team criminele inlichting. Die zaten in een kamertje.
14: Die zaten in een kamertje te overleggen terwijl ze het dictaat moeten controleren. Maar de bedoeling is dat een getuige gewoon zelfstandig kijkt. Klopt dit met wat ik heb gezegd? En dat de officier van justitie ook zelf kijkt. Klopt dit met wat er is gezegd?
13: Ja.
14: Maar dat die dat niet samen doen. Dus dan krijg je toch de indruk dat die getuige wordt beïnvloed.
13: Zo.
15: Ja, en voor het belang, die TCI-teamleider, die is niet zeg maar de chaperon, de rechterhand van die officier van justitie.
13: Nee.
15: Die heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen taak in functie in het hele proces. En zeker als die als getuige moet komen met de rechtercommissaris en zelf dat dictaat moet nalezen. Ja, als er dan een officier van justitie, de zaaksofficier naast zit, die hem eigenlijk influistert.
13: Souffleert.
15: Of mogelijk souffleert.
13: Ja.
15: Ja, dan heb je stront aan de knikker. Dan gaan advocaten die gaan rellen.
14: Ja, toen dachten wij, wauw, we hebben nu echt iets in handen. En toen kwamen we terug in die voorkamer. En er werd niks over gezegd dat dit net was gebeurd. Het was wel geconstateerd door de rechtercommissaris die ze uit elkaar had gehaald, maar die had dat ons niet verteld. En toen gingen we weer bijna beginnen. En toen zeiden we, nou, wacht eens even. Volgens mij moeten we nog iets met elkaar bespreken.
13: Ja.
14: En toen zeiden ze, wat dan? Zeiden we, nou, iedereen weet hier wat het probleem is. Dus nou, toen zeiden we, oké, ze hebben bij elkaar gezeten. Wij willen controleren dat ze niet samen hebben bedacht wat er nog aangepast moest worden aan dat verhoor. Dus toen deed ik de onorthodoxe optie om te zeggen, nou, als die officier van justitie nou even naar de gang sturen en dan die getuigen vragen hoe het gegaan is en daarna wisselen we ze, dan vragen we aan de officier hoe het gegaan is, nou, dan kunnen we het controleren. En dat is best wel gek, want er moet natuurlijk iemand van het Openbaar Ministerie bij blijven enzovoort. Maar de rechtercommissaris.
15: Ja, sowieso het horen van de officier van justitie als getuige is ook best wel bijzonder. Best,
13: waarom is dat bijzonder?
15: Ja, dat wordt nooit toegewezen. Kijk, de officier van justitie is een van de procesdeelnemers, weet je. Ja. Die verantwoordt haar of zijn handelen ter zitting. Die kan je eigenlijk nooit als getuige horen. Of
14: ik denk dat die rechtercommissaris, omdat hij niet zelf had gezegd dat ze dit had geconstateerd, een beetje dacht, ja shit, ik ben er ook een beetje bij. Laat ik ze nu maar een beetje tegemoet komen.
13: En die heeft dit toen gedaan?
14: Die heeft dit toen gedaan. En sterker nog, we hebben ze nog meerdere keren heen en weer gestuurd. Oké, ik heb nog 3 vragen voor die. Dan moet jij weer naar de gang en dan wil ik de officier weer terug.
13: Oh, echt waar joh?
14: Ja, en daartijdens zei de eerste officier, nou, het is absoluut geen sprake geweest van beïnvloeding. Absoluut, we hebben niks inhoudelijks besproken. Geen woord daarover. Nou, toen kwam die getuige en die zei,
13: de baas van de TCI?
14: Ja, nou, we zijn ook samen wel gaan lunchen. En ja, we hebben het toch wel over dat onderzoek gehad. En toen we daar zaten, Ja, hij had nog wel wat suggesties over hoe dat dictaat misschien moest worden aangepast. Ja.
13: En toen dacht je, I got you.
14: Toen dachten we echt heerlijk. Dus wij van, nou, waarover dan precies? Nou, toen kwamen een paar onderwerpen. Zeg ik, is dat alles? Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Toen kwam de officier van justitie. Toen zeiden wij uiteindelijk, nou, grappig. De chef van de CIA, die zegt wel dat hij met jou heeft gesproken over dit onderwerp. Oh ja, ja, dat dan wel, ja, ja.
13: Oh. Zeg,
14: nou, dan krijg je nog een kans. Is er nou nog meer besproken? Nee, echt niks. Nou, kom, laten we die getuigen maar weer naar binnen. Heb je erover nagedacht? Weet je inmiddels of er nog meer besproken is? Ja, ik weet eigenlijk ook nog wel. Ja, ook nog wel dit. En dan wij die officier weer naar binnen. Zeiden we, ik ga het nog één keer vragen. Maar daarna houdt het ook echt op. Nou, en toen kwam die officier weer met, ja, misschien toch ook nog dat. En uiteindelijk ging het zover dat ik zei, ik ben nu helemaal klaar mee. Geef me je aantekeningen.
15: Van de officier?
14: Van de officier en van de getuigen.
15: Ja,
14: ja. Dit is de enige manier om dit nog te controleren. Toen zei de eerste ook, ja, inleveren.
13: Echt waar?
14: Ja, daar kregen we keurig kopietjes van. Nou, en ik legde die naast elkaar. Het was nog net niet hetzelfde handschrift, maar het was gewoon letterlijk, alle aanpassingen waren exact hetzelfde.
15: Ja.
14: Het is gewoon helemaal doorgesproken.
13: Ja. Zo.
15: Ja.
13: En wat zei die rechtercommissaris?
15: Dan heb je een smeerboel te pakken.
14: Ja, die rechtercommissaris zei toen, wat willen jullie nu? Tegen de verdediging zei, nou, we hoeven echt niet verder met dit verhoor. Dit heeft geen enkele zin.
13: Ik kan me voorstellen dat je ook even flink met vuist op tafel slaat van, wat is dit? We moeten toch uit kunnen gaan van een zeker magistratelijk handelen.
14: Ja, die rechtercommissaris ging niet daar de officier terechtwijzen. Dat hadden wij eigenlijk al wel voldoende gedaan, denk ik, als advocaten. Nee, dit verhoor was wel op het onbeschofte af op een gegeven moment.
13: Van jullie kant?
14: Ja, wel echt dat ik zei, nu vraag ik die nog een keer. Nog één keer.
13: Oh ja?
14: Is er dan niets anders? Weet u het zeker? We komen er toch wel achter. Weet je, gewoon ja, als een beetje een boze politieman.
13: Heb jij ook ooit wel zo'n sessie gehad?
15: Nee. Maar kijk, wat hier gebeurt is dat een TCI-teamleider en officier van justitie eigenlijk verdacht worden in een getuigvorm.
14: Ja.
15: Nee, ik heb dat nog nooit gehad in normaal gesproken.
13: Ja, ook eens twinkelen helemaal, Chris.
15: Nou ja, kijk, ik zit hem meer te denken. Heeft die RC niet ingegrepen ergens? Weet je, van dit
13: doe eens even normaal om dit kan niet zo.
14: Stellen. Nee, maar ja, uiteindelijk, ja, ook omdat we wel gelijk hadden, snap je?
15: Ja.
14: Ja, dat is ook wel een beetje moeilijk voor een RC om dan te zeggen, ik ga nu heel erg de hand boven het hoofd houden van deze officier van justitie die onder mijn ogen dit zelf het hele proces heeft verneukt.
13: En dan is het natuurlijk de volgende stap dat jij zegt, nou ja, dan wil ik het onderste stem boven.
14: Ja.
13: Dan wil ik ook degene die het gehoord hebben wel eens even aan de tand voelen.
14: Nee, eigenlijk zei ik nu al, luister, hier komen we nooit meer achter.
15: Nee.
14: Dit heeft geen enkele zin meer. En een officier van justitie heeft onder ede zitten liegen. We weten inmiddels al dat die TCI-chef documenten heeft ondertekend waarin valsheid staat. Dat had hij al toegegeven. Dan vervolgens blijken ze elkaar beïnvloed te hebben. Ik zei, zo'n grote puinhoop, laten we er maar mee ophouden.
13: Deze hele toestand heeft zich afgespeeld. Hoe heb jij dit aan je cliënt uitgelegd?
14: Nou, dat is best wel een beetje moeilijk, want meestal probeer ik tegen cliënten wel te zeggen, nou, over het algemeen is die opsporing best redelijk integer in Nederland. En nu moest ik dus met het tegenovergestelde naam toe. Dus ik bel hem op. Ik zei, nou, er is vandaag wel wat bijzonders gebeurd. Zijn die goed of slecht? Dat is het beste eerst dat ze vragen. Ik zei, nee, dit is wel goed. We gaan hier nog wel gebruik van maken.
15: Maar hadden jullie onmiddellijk ook het idee van, hiermee kunnen we die hele zaak op zijn gat trekken?
14: Ja, meteen.
15: Ja. En dan hebben we het dus over die ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.
14: Ja, ik dacht eigenlijk, eerlijk gezegd, dacht ik toen dat we er al wel waren.
15: Ja.
14: Ik dacht, dit is zo in strijd met alles waar de opsporing voor zou moeten staan. Ik dacht, we zijn er wel. Maar wij dus naar de rechtbank, we hadden een regiezitting aangevraagd. En toen zei de rechtbank, nou, het is wel allemaal helemaal misgegaan. Maar misschien kunnen we alsnog achterhalen hoe de start van het onderzoek is gegaan. Hebben jullie nog een voorstel?
13: Zo.
14: En toen zeiden we, nou, dan willen we die informanten horen.
13: Ja.
14: Want we geloven nu niemand meer van de politie en niemand van het Openbaar Ministerie. Dus de enige die we nog kunnen geloven zijn die informanten. Geef die maar. Ja, en daarvan zei het Openbaar Ministerie, dat doen we niet.
13: Nee. En toen snap ik wel ook eigenlijk, toch?
14: Nou, snap ik ook. Oh wel, je kan ook nog denken, je kan ze met plaksnoren in een getuigenhok.
13: Motorhelmen.
15: Met integraalhelmen.
14: Ja, en vervormde stemmen. En het is ook niet echt dat dit de schiethoek van het strafrecht is, zou ik maar zeggen. Dus
13: de schiethoek van het strafrecht.
14: Ja,
13: heel even voor mijn beeld, hè? Want het tijdsverloop van deze zaak, is dit allemaal in een paar maanden dat dit allemaal gebeurt? Of?
14: Nee, die zaak is gestart in 2010, 2011 zijn ze aangehouden en nu hebben we het dan over 2014.
13: Oh wauw, het duurde echt zo lang, joh.
14: Ja, voordat we dan uiteindelijk die beslissing hadden van de rechtbank, die toen zei, nou, ga dan maar die informanten horen.
15: Ja.
14: En toen zei het officier, dat ga ik niet doen. Toen kwam er nog een zitting en toen zei de rechtbank, ja, dan gaan we jullie niet ontvankelijk verklaren.
13: We hebben het dus echt over een proces van jaren. Mocht jouw cliënt ondertussen terug naar zijn kippen en zo?
14: Ja, dat bedrijf draaide gewoon.
13: Oh, oké.
14: Okay. Ja.
13: Ja, dus dan is het eigenlijk zuiver een juridisch gevecht.
15: Ja, zeker. En eigenlijk in eerste instantie een fantastisch resultaat met die ontvankelijkheid.
13: Ja, stel, daar staan we 2-0 voor.
15: Ja.
13: Voor de luisteraar die het niet weet, niet ontvankelijkheid.
15: Niet ontvankelijkheid is dat het Openbaar Ministerie door de rechtbank of het Hof niet ontvangen wordt in een vervolging.
13: Ja.
15: En we hadden het eerder over vormverzuimen, vormfouten. Als er hele ernstige vormfouten zijn, dan kan dat leiden tot strafvermindering, bewijsuitsluiting en een ultieme consequentie tot die ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Maar dan moet er echt sprake zijn van doelbewust handelen van politie of justitie, waarmee de, zeg maar, het recht op een eerlijk proces van een verdachte ernstig wordt geschaad, wat ook niet meer te herstellen valt. Dus het is echt de ultieme consequentie, en zeker door de jurisprudentie van de Hoge Raad van de afgelopen 16 jaar, zie je dat eigenlijk heel zelden voorkomen. Dus politie en het Openbaar Ministerie moeten er wel echt een enorm zootje van maken voordat een rechter besluit op die ontvankelijkheid.
13: Maar het was geen niet ontvankelijk, dus...
14: Nee, was toen uiteindelijk... Dus ze zeiden, ga die informanten horen. Dat ging ze niet leveren. En toen werd er toch een niet ontvankelijkheid. Daar was het OM het niet mee eens, dus die ging in appel.
13: Oké.
15: En wat zei het Hof?
14: Het Hof zei uiteindelijk, het is wel helemaal misgegaan. En de rechtbank had al gezegd, het is één officier van justitie. Dat is niet het hele Openbaar Ministerie. En daarvan zei het Hof wel, ho, eens even. Dat is één en ondeelbaar. Mag je ze allemaal aanrekenen? Maar die zeiden toen, oké, er is van alles misgegaan, maar misschien kan je toch nog op een andere manier achterhalen wat daar gebeurd is. Misschien had je eerst de runners moeten horen. De mensen van de politie waarmee zo'n informant praat. En toen gingen we dus terug naar de rechtbank. En de rechtbank zei, dan kunnen we niet anders dan dat toewijzen. Dus toen zouden we die runners gaan horen. En wij waren dus al benieuwd eerst, hoeveel zijn het er? Want dat zegt ook iets over hoeveel informanten er zijn.
15: Ja.
14: Toen waren er 3 aangemeld. En toen op de dag voordat dat zou gaan beginnen, kregen we een mailtje van de officier van justitie. Er is iets misgegaan. Er blijkt toch een 4e runner te zijn. En dat is diezelfde CIE-chef. En die moet per se als eerste gehoord worden.
13: Nee,
14: toen dacht hij echt,
13: wat zegt jou dat?
14: Dat zegt mij dat niet waar is. Want daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Ze hadden daarvoor gezegd, elke informant heeft maar 1 runner.
13: Ja.
14: We hebben 3 CIE-verbalen. Dus het zijn maximaal 3 informanten. En vervolgens zou er opeens een 4e runner zijn. Dat was al gek. Maar deze CIE-chef hadden we ook gesproken. En die heeft daar heel duidelijk gezegd, ik praat niet met die informanten.
15: Ik ben geen runner.
14: Hij heeft niet gezegd, ik ben geen runner. Maar hij zei wel, dat is echt aan de runners. Daar heb ik geen weet van. Dat bepalen zij helemaal. Dat is aan mijn zicht onttrokken. Al dat soort dingen. Gewoon, en alleen maar over runners in derde persoon. Geen enkele aanwijzing dat hij dat was. Dit kan gewoon niet waar zijn.
15: Maar waarom wil het Openbaar Ministerie of de officier dan hem als een soort van runner als eerste laten horen, denk je?
14: Ja, ik denk toch nog iets proberen te repareren van dat eerdere verhoor. Ja. Zoiets, ik weet het niet precies. Nee.
15: Maar de smeerboel werd eigenlijk alleen maar groter.
14: Ja, het werd alleen maar groter. Ja.
13: En toen?
14: Toen zeiden wij, laten we die verhoren meteen maar niet doen. Laten we maar weer terug naar de rechtbank. En die RC zei toen ook, onder deze omstandigheden kan ik deze verhoren niet doen. Ja. Dus we zijn weer teruggegaan naar de rechtbank. En toen hebben we gezegd, er is iets misgegaan in dat verhoor van die CIE-chef. Daardoor kunnen we het niet meer controleren. Toen heeft het Hof gezegd, moet je niet nog uitzoeken of er andere mensen daarover iets kunnen zeggen dan de informanten. Bijvoorbeeld de runners. En dan komt het Openbaar Ministerie met, grappig, dat is precies dezelfde man die het eerder zo verprutst heeft. Daarmee kan je het niet repareren.
15: Nee.
14: Dus toen zeiden we, nu is de chaos compleet. En toen is er nog even gekeken, kunnen we dan nog via, je hebt ook een CIE-officier nog weer.
13: Ja.
14: Kunnen we via zo iemand. Maar die heeft geen kennis van dat moment. En die kan alleen maar op basis van documenten waar die dan bij zou kunnen en de rest niet bij zou kunnen. Maar inmiddels was er 10 jaar verstreken.
13: Jezus.
14: En de bewaartermijn voor die stuk is 10 jaar. Dus toen zeiden we gewoon,
13: even
14: dat kan
13: bewaartermijn,
14: ook
13: Chris.
15: Bewaartermijn. Ik bedoel,
13: zolang je stukken mag bewaren.
15: Ja, die stukken die verdwijnen omwille van de privacy. Maar daar komt ook bij, als getuigen moeten gaan verklaren over wat zij 10 jaar geleden hebben gehoord.
13: Dat is wel lang.
15: Ja, weet je, hoeveel bewijskracht heeft nog datgene wat ze vertellen? Weet je, hoe goed is hun herinnering? Dus je ziet hier eigenlijk 2 dingen bij elkaar komen. Je ziet hier bij elkaar komen het Openbaar Ministerie dat niet integer handelt. Een officier van justitie die steeds probeert te beïnvloeden eigenlijk. Maar anderzijds ook de onmogelijkheid om de waarheid boven tafel te halen als verdediging. Weet je, als die 2 dingen bij elkaar komen, dan heb je lekkere instrumentjes om die nieuwe ontvankelijkheid te gaan
14: behalen. Ja, toen was het echt niet meer repareerbaar. En toen zei de rechtbank, het is wel 1 manier nog om het herstellen. Toch die informanten.
15: En daar ging het probleem weer voor liggen.
14: Ja, dus waren er 3 officieren van justitie die een hele ochtend lang, was dit een zitting, niet wilden vertellen of ze die informanten dan gingen leveren. En steeds weer terugtrekken, overleggen. Uiteindelijk zeiden ze, uw rechtbank moet maar beslissen. En na aanleiding daarvan gaan we wel kijken of we die informanten leveren of niet. Toen zei de rechtbank, oké, prima, dan wijzen we die informanten toe. Toen zei het OM meteen daarachteraan, oké, verklaar ons dan maar niet ontvankelijk, doen we niet.
13: Nee. Ik snap dat je als Openbaar Ministerie zegt, dan beter deze zaak verliezen.
15: Ja, ook omdat je geen grotere smeerboel wil.
13: Nee,
15: de smeerboel is zo groot.
13: Nee, maar en ook omdat je je betrouwbaarheid... Je zegt tegen die informanten, hey, luister, je blijft volstrekt anoniem als je met ons praat. En die belofte kan je niet inwisselen. En als je het moment dat je die belofte niet meer kan inwisselen... droogt je bron van informatie op.
15: Maar dat gaat uit van een premisse die misschien al wel correct is... maar dat weten we dus niet, dat er informanten waren. Maar als het zeg maar witgewassen informatie was... die uit de overheid zelf kwam en dus geen informanten... ja, dan wil je dat misschien afschermen.
13: Erik, wat is nou het vermoeden dat jij hebt... wat er hier achter de schermen gebeurd is?
14: Kijk, ik weet het niet. Want we proberen dat achterhalen en je komt er niet achter. Maar laat ik dit zeggen... Er is daar wel in dat voortraject iets misgegaan. Mm. Want anders hoef je niet die getuigen te gaan beïnvloeden. En anders hoef je niet later die rare truc te doen met die vierde runner. En anders hoef je niet, nogmaals, dit is niet de schiethoek van het strafrecht, zoals ik net al zei. Dus die informanten met alle veiligheidsmaatregelen die erbij kan treffen, waarbij we echt nooit achter de identiteit zouden komen, had je misschien wel gewoon kunnen horen. Ergens willen ze dat heel graag niet. Ja, wat daar precies de reden van is, weet ik niet.
13: Je geeft nu een diplomatiek antwoord. En nu wil ik eigenlijk even het antwoord horen van Erik Steller... die zeg maar met een biertje en een zakje chips.
14: Nee, ik weet het echt niet.
13: Ga je er niet over zitten theoriseren?
14: Nee, kijk, tuurlijk hebben we daarover gehad. En we openlijk met elkaar als advocaten gevraagd... zijn er überhaupt wel informanten? Ja. Tuurlijk. Ja. Maar ik kan niet zeggen dat die er niet zijn, want ik weet het niet.
13: Nee, snap ik.
14: En het enige wat ik wel kan zeggen is... er is daar blijkbaar iets gebeurd... waar ze heel veel voor over hebben gehad... om dat bedekt
15: niet aan de
14: te
15: openbaarheid
14: laten.
15: Ja.
13: En als je dit dan aan je cliënt uitlegt allemaal... ik denk dat die nog veel kwaaier is geworden.
14: Nou kijk, het was natuurlijk iemand die niet super blij was... met overheidsinstanties in het algemeen, denk ik.
13: Hij had zijn varkens al.
15: Daar werd hij al in bevestigd.
14: Daar werd hij hartstikke in bevestigd. Dat is niet handig natuurlijk. En dat het zo lang sleept... dat is wel echt heel vervelend voor zo iemand.
13: Ja.
14: En op een gegeven moment kreeg hij ook wel een beetje lol in het spel. En zeker toen hij wel wist dat dit zo ongeveer deze kant op zou gaan. En dan krijg je iemand die wel een beetje afkeer heeft van overheidsinstanties. Ja, die zit op een gegeven moment wel... Oh, we pakken die officier. Ja, dan krijg je ook wel zo'n soort reactie in.
13: Was hij opgelucht toen het niet ontvankelijk was?
14: Ja, en toen zei hij wel... Maar ja, ze zullen wel weer in hoger beroep gaan. En het zal nog wel lang duren. Maar toen is uiteindelijk het OM niet meer in hoger beroep gegaan.
15: December 2020. Ja, is het klaar.
14: Ja, 9 jaar geduurd.
13: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Erik?
14: Ja, als heel leuk. Omdat er zoveel gebeurt wat je niet verwacht. En er daardoor zoveel onverwachte dingen ook gebeurden daarna. Weet je, ik bedoel, zo'n officier zo horen als getuige. Het kan helemaal niet, maar het gebeurt wel. Weet je, dat er opeens een vierde runner is. Het kan helemaal niet, maar het gebeurt wel. Dus elke keer werd je verrast. En dat is natuurlijk wel gewoon heel leuk in zo'n advocatenwereld. En daarnaast vond ik dus het eigenlijk nog wel jammer... dat we nooit inhoudelijk waren gegaan. Omdat ik nog zoveel had willen weten over hoe dat nou precies zat... met die antibiotica kippen. En die kippen.
15: Ja. Ja. Maar ja, goed, de nieuwe ontvankelijkheid is wel heel bijzonder.
14: Ja, is bijzonder. En ook wel echt lekker. En zeker hier, weet je. Kijk, als wij meteen hadden gezegd toen we die officier daar zagen zitten... als we meteen hadden gezegd, oh, dit kan niet, ga er weg... waren we nooit bij die niet ontvankelijkheid gekomen.
13: Ja, ja.
14: Dus...
15: Door te laten gebeuren.
14: Door te laten gebeuren en kom je daar uiteindelijk. Ja, dat is ook wel ergens wel een soort lekker gevoel. Ja, ik kan het niet anders zeggen.
13: Ben je die officier later nog wel eens in de strafzaak tegengekomen?
14: Nee, want die kwam uit de biochemie en daar ging hij weer in terug.
13: Ah.
14: Ja.
13: Erik Steller, bedankt voor je verhaal en voor je komst in onze studio.
14: Graag gedaan.
13: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lomas. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma. Waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
1: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
2: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
0: Ooit brak het Britse Vodafone records met de grootste vijandige overname ooit en de miljarden die ze kregen voor Verizon. Maar de laatste jaren is Vodafone vooral bezig met afstoten. Kan het nog een interessante belegging zijn? Het is wel heel goedkoop. Waarom? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2:00 op BNR of nu als podcast.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. De schade van de sabotages op het spoor vandaag is beperkt gebleven, zegt staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. De beveiligingssystemen van de treinen werkten volgens haar goed. Eén trein botste op spullen op het spoor, verder zorgt het vooral voor storingen. Er wordt onderzocht wie er achter de sabotage zit. Tot 2 keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. 2 keer heeft een rechter verboden dat het Kennedy Center wordt omgedoopt, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden 1,5 maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagde om de Europese grenzen te beschermen. En Ajax en Willem II moesten nog een wedstrijd inhalen en dat hebben ze vanavond gedaan. In Amsterdam werd het 5-1. Ajax staat nu 4e, 3 punten minder dan koploper PSV. Zoals wel vaker werd de openingsgoal van Ajax gemaakt door Davy Klaassen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Vandaag met Prinsjesdag kijkt politiek Den Haag een jaar vooruit met zijn plannen en begroting. Maar is het niet veel slimmer om eens naar de lange termijn te kijken en de grootste oplossingen met lef en visie te omarmen? Nou, dat doen wij deze week. En vandaag doen we dit door in het cyberveiligheid, IT en soevereiniteitsplan bij de overheid van Hubert te duiken. Welkom. Fijn dat je er bent, Bert.
8: Goeiedag.
7: Zeg nou Bert. Het is
8: Bert Hubert.
7: Bert. Nou, misschien gaat het nog een keer mis. Vergeef me. Het klonk wel heel chic en mooi. Vond je niet?
8: Lubach noemde me ooit Bert Hubert, de tech-expert.
7: Oké.
8: Dus ik ben er wel een beetje aan gehecht.
7: Ja, zie je, daardoor komt het vast dat het in mijn hoofd zit. Nou ja, in ieder geval ben je onafhankelijk tech-expert. En als we naar digitale plannen kijken van de overheid, IT-diensten, dan zie je dat volgens mij met ledenogen aan.
8: ja, het gaat niet heel erg best.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoedelijk.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dat een overheid niet alles zelf doet. Hè? Want ze leggen ook niet zelf wegen aan.
1: Nee. Daar
2: vragen ze iemand anders voor. Maar als je zegt, DigiD ligt zo aan de kern van wat het is om in Nederland te functioneren. En dat merk je met name als het niet goed met je gaat. Want dan zit je ineens overal de hele dag in te loggen met DigiD. En dat we hebben gezegd, ja, zelfs dat kunnen we niet zelf. En daar hebben we dan een extern bedrijf voor uitgezocht, wat dan vervolgens wordt overgenomen door Amerikanen.
3: Ja, dus jouw punt is dat eigenlijk de overheid te veel IT-diensten uit handen geeft.
2: Ja, en dat heeft een onderliggende reden, dat ze eigenlijk ook besloten hebben van ja, maar wij moeten dat ook helemaal niet doen.
3: Ja.
2: En dat was een besluit wat best wel vreemd. Als je kijkt naar de geschiedenis, was de Nederlandse overheid vroeg met automatisering. Dus dit was een leider daarin. Nou, toen waren computers nog ondersteuning. Dus als de computer het niet deed, nou, dan was dat niet zo erg. Als nu de computer het niet doet, dan staan de treinen stil.
3: Ja, maar dat is de dag vandaag dat we met elkaar
2: vandaag
3: praten.
2: Is dat voor een deel is er een storing in een veiligheidssysteem. En alle treinen staan stil. Er liggen ook fysiek dingen op het spoor. Dat ja. heb ik ook gehoord.
3: Was jouw eerste gedachte bij
2: het horen van toen ik het vanochtend las, toen werd er al gemeld van er is een storing op 14 plekken.
3: Ja.
2: Nou, en als iets in zijn eentje misgaat, is bijvoorbeeld een boom op het spoor gevallen of zo. Dat is op één plek. Maar er vallen niet 14 bomen op 14 plekken op het spoor. Dus mijn eerste gedachte was wel, dat is sabotage. Maar mijn tweede gedachte was, ja, ik ga even mijn mond houden. Want ik weet dat niet.
3: Nee.
2: Ik was er niet bij.
3: Nee.
2: En
3: het wordt ook nog niet gezegd dat het zo is. Hè? Dus daar moeten we gewoon eventjes op wachten. Maar jij zegt logisch nadenkend op 14 plekken tegelijk.
2: En inmiddels heeft de NS ook wel gezegd van joh, er zijn dingen, of ProRail heeft gezegd, er zijn dingen op het spoor bevestigd.
3: Ja.
2: Nou, dat is wel heel spannend. Maar als je dus terugkijkt naar de IT-component hiervan, dan zie je dat computers zijn de maatschappij geworden.
3: Mm-hmm.
2: En dat is een ontwikkeling die natuurlijk al 20 jaar gaande is. Maar inmiddels zijn computers van, er functioneert niks meer. Geen ziekenhuis kan meer aan de slag. Geen radio kan nog uitzenden. Geen onderwijsinstelling. De TU Eindhoven bijvoorbeeld ging bij een computerstoring gewoon dicht. Die zeiden, want wij kunnen gewoon helemaal niets meer. Nou, dan zou je parallel eraan, terwijl die computers steeds belangrijker werden, had de overheid moeten zeggen, oké, we gaan er weer meer onze expertise van maken. Want het was prima om het uit te besteden toen de computer een veredelde type machine was.
3: Maar nu het zo belangrijk cruciaal is in onze samenleving,
2: dan moet je zeggen, oké, dan wordt die weer van ons. Op een manier dat de spoorwegen, maar ook de wegen en de dijken van ons zijn. En dat hebben we dus, terwijl het juist belangrijker had moeten worden, heeft men juist meer uitbesteed.
3: En waarom hebben ze dan meer uitbesteed?
2: Ja, ik heb daar veel gesprekken over gehad met politici en bestuurders. En
3: ja, want je loopt ook vaak in de Tweede Kamer
2: ik,
3: rond.
2: Ik loop daar rond en ik heb ook een praatje gehouden. En dan merk je dat politici en bestuurders zijn in Nederland echt pure beleidsmakers. En daar zijn ze ook ontzettend goed in geworden. Politiek is ook een vak. En dat doen ze ontzettend goed. Maar in de loop der 20 jaar hebben ze naar expertise, die huren we wel in. Als het nodig is.
3: En dat is eigenlijk, hoor ik je zeggen, niet alleen, want wij praten vandaag met name over tech, hè?
2: Ja.
3: Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, dit is veel breder.
2: Ja, dit is op energie, is dit. Op klimaatgebied is dit. Op stikstofproblemen. Netcongestie. Wat men dan zegt, van, nou, als we expertise nodig hebben, dan huren we die wel in.
3: Ja.
2: Maar dat doen we, het probleem is, daarmee kom je er omgevend niet. Want je kunt niet zeggen van nou, ik huur dat allemaal in, maar wij weten het allemaal niet zo goed.
3: Want hoe merk je dat dan bijvoorbeeld aan andere verhalen, dat je denkt, ze hebben er echt geen, kaas van gegeten, hoe zeg je dat ook?
2: Een hele concrete is in de energietransitie. Hebben we het over twee dingen. We hebben het over kilowatt. En dat is vermogen. En kilowattuur, dat is energie. En dat zijn twee heel verschillende dingen. En je merkt in gesprekken dat het in Den Haag heel moeilijk is om die twee uit elkaar te houden. Terwijl als je die twee dingen verwart, kan je geen beleid maken. Dan is het onmogelijk dat je snapt wat je aan het doen
3: bent. Want de mensen die dan daar wel kennis van hebben, hoe kijken die daarnaar?
2: Nou ja, die hun oogbollen rollen uit hun kassen. En het is dan
3: van de dommigheid.
2: En het is dan als expert, want dat wil ik ook wel even zeggen. Het is niet zozeer dat experts zaligmakend zijn in alles. Want het is bijvoorbeeld voor een techneut heel erg moeilijk dat als een belangrijk iemand iets doms zegt, dan gaat een techneut minstens heel smerig kijken.
3: Maar er is doe jij dat ook wel eens?
2: Ja, nou, ik heb daar een cursus in gehad bijna. Ik zal even. Het is voor de techneut wel heel moeilijk om niet onmiddellijk op te staan en te zeggen van, dat klopt niet. En je snapt er niks van. Sukkel. En je leert dan in stadia, eerst zeg je het woord sukkel.

0: al niet meer.
1: Nee.
0: En daarna leer je af om onmiddellijk te zeggen van, joh, je weet niet waar je het over hebt. En de uiteindelijke moet je doorbreken. Want men is in politici zijn ontzettend goed in non-verbale communicatie. En dus ik heb bijvoorbeeld echt op mijn donder gekregen in belangrijke overleggen. Dat mensen zeiden, ja Bert, je zei wel niks, maar je keek zo smerig. Dus ik moet een soort maskeren dan. Dat ik zeg, nou, het verhaal over die kilowatturen behoeft enige precisering.
1: Kijk.
0: Je
1: praat wel helemaal in een straatje.
0: Ja, ik leer het wel. Maar
1: dat is natuurlijk heel veel experts niet gegeven. Dus wat je ook zegt, het is wel. Het moet van twee kanten komen.
0: Ja, het moet van twee kanten komen. De techneut die moet misschien leren van bij twijfel even niks zeggen.
1: Ja.
0: Het kan altijd nog achteraf.
1: Ja.
0: En ook begrip hebben. Want techneuten, wij komen uit een wereld waar we zeggen, wij hebben de absolute waarheid in pacht. Wij weten precies hoe het zit met die stroom en met die digitale dingen. En techneuten moeten ook erkennen dat er meer randvoorwaarden zijn dan alleen onze utopie, waarin alle computers door iedereen gebruikt kunnen worden.
1: Ja.
0: Want een politicus moet bijvoorbeeld ook zeggen, ja, dat is leuk, maar we kunnen iedere euro maar één keer uitgeven. En helaas moeten we die nu eerst uitgeven aan iets anders wat mensen ook willen.
1: Ja. Daar moet dan ook begrip voor zijn.
0: Daar moet er ook begrip voor
1: dat
0: zijn,
1: je in totaal kan kijken. Je zegt, er is gewoon geen kennis in huis, geen inhoud. Ik vraag me dan wel af, wat doen die mensen dan de hele dag?
0: Ja, daar vraag ik me ook wel eens af. Je kan bijvoorbeeld heel lang, als je dus een onderwerp niet goed begrijpt, kan je er hele studiegroepen over beginnen.
1: Dit is echt fascinerend. Hè? Ja. Ik zie dat ook wel eens bij vergaderingen. Dat het dan lijkt alsof het ergens over gaat. En ik wil niet iedereen bij de overheid hier nu beschuldigen. Hè? Want er werken ook hartstikke goede mensen. En dit speelt denk ik ook op meer plekken. Dat ze heel lang vergaderen. En dat je dan denkt, wat is er eigenlijk gezegd? Het klinkt allemaal heel chic en mooie woorden.
0: Ja, een concreet voorbeeld. En inderdaad, er werken ook hele goede mensen bij de overheid. Ik werk ook wel eens bij de overheid.
1: Ja.
0: Maar als je inderdaad expertise aan tafel hebt, kan je vergadering veel korter zijn. Want dan kan iemand al vrij snel zeggen, joh, maar dit plan kan niet.
1: Ja.
0: En dat is op juridisch niveau, kunnen ze dat ook. Dus als je met een wetsvoorstel komt wat gewoon niet kan, dan is er altijd iemand in een vergadering die zegt, nee, zo werkt die wet helemaal niet.
1: Ja.
0: En dan moeten we het anders gaan proberen. Dat is efficiënt. Maar als er niet een technisch expert, inhoudelijk expert aanwezig is om te zeggen van, joh, maar dit kan helemaal niet, dan kan je nog best wel 3 weken doorvergaderen.
1: Ja, precies. Ja. Denk je, goed idee?
0: Ja.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Je punt is helder. Overheid heeft gewoon te veel IT-diensten uitbesteed. En bellen ze echt voor alles als het gaat over IT, bellen ze voor alles een externe?
0: Inmiddels wel. Dus wat je dus merkt als je zegt,
1: dus cloud, software.
0: Zelfs heel belangrijke dingen. En een heel specifiek voorbeeld is nu een aantal keren gedocumenteerd binnen de Nederlandse overheid. Iemand zegt, joh, ik wil 1 eigen computer hebben die echt van ons is. Daarop moeten we iets doen wat echt van de overheid is. En dat kunnen we met niemand delen. Nou, wat blijkt, dat kost nu 1 maand of 6 om dat binnen de Nederlandse overheid te organiseren. Omdat men gewend is om alles door Microsoft te laten doen. En als je tegen die stroom inzwemt.
1: Maar het is best wel goed dat ze dat nu dan doen. Want dat is ook een beetje jouw punt. Ze moeten het veel meer zelf gaan omarmen en meer zelf in huis halen.
0: Ja, dat idee leeft aan de bovenkant van de politiek inmiddels wel. Dat staat bijvoorbeeld ook in het coalitieakkoord.
1: Ja.
0: Joh, dit moeten we echt anders gaan doen. Maar dat is nog niet ingedaald in de rest van de overheid. Mm-hmm. En het is met name nog niet ingedaald in de praktijk. Dus als de Nederlandse overheid nu zou zeggen, joh, we moeten echt bijvoorbeeld een eigen videoconferentieoplossing neerzetten. En die moet echt van ons zijn, zodat we weer vertrouwelijk kunnen videovergaderen. Dan zul je zien dat het systeem het heel moeilijk heeft om daarbij de bijbehorende computers en de servers te bestellen.
1: Maar ze hebben toch WebEx? Ik heb wel eens met een overheid een meeting gehad, digitaal.
0: Ja, heb ik veel. Maar een van de grote problemen met WebEx en met Microsoft Teams is dat als je het gewoon gebruikt, kan Amerika met alles meekijken.
1: Oké, heb je daar bewijs voor dat dat echt gebeurt? Want wij konden dat niet vinden. Wel dat ze gegevens kunnen gebruiken met hele goede redenen, maar dat het nooit de inhoud van vergaderingen zou kunnen zijn.
0: Met Microsoft Teams, en ik heb toevallig de afgelopen weken tot de bodem uitgezocht. Als je nu gewoon de Microsoft Teams gebruikt, dan is het niet zozeer dat de Amerikanen kunnen afluisteren. Dat hoeven ze niet eens. Want de volledige vergadering wordt digitaal aan ze overgedragen. En dat is nou eenmaal hoe het systeem werkt. Dus dat is niet eens een afluisterinstallatie of zo. Het is niet dat ding is gemaakt om ons af te luisteren. Maar hij is alleen technisch zo ingericht dat hij de hele vergadering gewoon opstuurt. Want
1: dus
0: stel,
1: als ze zouden willen, laten we eens even terugkijken wat er gebeurt. Dan kunnen ze dat gewoon even laten uitdraaien.
0: Ja, je kunt je ook voorstellen, wij maken nu ook wel eens met AI samenvattingen van vergaderingen. Het is prima mogelijk voor een Amerikaanse AI-systeem om een Nederlandstalige vergadering in het Engels even samen te vatten.
1: Ja, vind je dat onze nationale veiligheid op het spel staat?
0: Ja, dat is absoluut het geval. Want wat is nou het probleem? Kijk, het is natuurlijk wel heel raar dat je zegt, hè, dat iedere Teams-meeting wordt gewoon gedeeld met de Amerikaanse overheid. Dat is eigenlijk al heel erg raar.
1: Heel raar. Ik vond dat hele Sovinity-verhaal ook met kinderen heel...
0: Is ook bevreemdend
1: dat het gewoon DigiD uiteindelijk dan in Amerikaanse handen kan komen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel erg vreemd. Maar het wordt eigenlijk nog wat gekker. Je kan wel best wel zeggen, nou, er zijn wat systemen waarvan we weten dat de Amerikanen mee kunnen kijken. Maar misschien hebben we nog andere systemen. En dat is dus niet het geval. Dus als er nu twee ambtenaren zijn in Den Haag of elders en die willen met elkaar een videovergadering hebben, hebben ze geen optie om dat veilig te doen.
1: Ja, dus misschien via Signal of zo?
0: Nou, dat kan, maar dat zou kunnen, maar dan ben je aan het hobbyen.
1: Dat ben ik met je eens. Ja, het moet gewoon institutioneel moet dit gewoon geregeld zijn, in huis.
0: Ja.
1: En dat kan gewoon niet.
0: En nou, het is er nu niet. En want je moet ook voorstellen, als je dus achter de Rijkswerkplek gaat zitten, of een van de vele Rijkswerkplekken, jij kan daar niet even zelf andere software op gaan installeren.
1: Nee.
0: Je moet het doen met de software die wordt aangeleverd. En de software die jou wordt aangeleverd stuurt alles door naar Amerika. En dat betekent dus dat als men een vertrouwelijk gesprek zou willen hebben, dan moet je zeggen, joh, loop even mee naar de Hofvijver, dan gaan we een eentje wandelen.
1: Ja.
0: En dan kunnen we daar doen.
1: Oh ja, dat is op zich best goed, hoor.
0: Dat is best wel, vind ik een goed idee.
1: Ja, maar de vraag is of men het zich beseft op die manier.
0: Nee,
1: of gewoon denkt, we gaan lekker vrij uit praten hier.
0: Nou, het wordt nog wat gekker. Men heeft zichzelf gefopt dat Microsoft Teams wel goed beveiligd is.
1: Oh, en hoe dan?
0: Nou, er is één specifieke manier. Als je het precies goed doet, dan is die wel veilig. Maar dat heeft men een soort uitgebreid tot van nee, het is veilig. Dus ik geloof dat als je een ongepland gesprek hebt, wat niet in de agenda staat, met maximaal 2 deelnemers, dan is het veilig. Maar dat doet nooit iemand.
1: Nee. Maar opeens ontstaat het frame, het is veilig.
0: Ja, het is veilig, want dat hebben we onszelf aangeleerd. Hetzelfde met WebEx, dat is het andere systeem wat men gebruikt, kan veilig gebruikt worden. Maar dan moet je een speciaal vinkje aanzetten en dat doet nooit iemand.
1: Ja, oké, dus dit is echt al een groot punt als het over onze nationale veiligheid gaat. Maar als alles eigenlijk aan de industrie en commerciële partijen wordt overgeheveld, dan kost dat ook heel veel geld. Ik denk dat dit ook een kostenaspect is, dat er heel veel overheidsgeld weglekt.
0: Ja, en dat is heel fascinerend. Regelmatig vraagt de Tweede Kamer aan het kabinet, hoeveel geld geven jullie uit aan IT en aan externe partijen?
1: Ja.
0: En dat wordt al een jaar of 8 of zo wordt het regelmatig gevraagd. En daar komen de gekste antwoorden op terug. En de meest recente antwoord is van, nou, we hebben voor 175 miljoen euro aan bonnetjes gevonden. maar het zou het dubbele kunnen zijn. Dat is zeg maar de officiële positie van het kabinet.
1: Wat denk jij dat het is?
0: Nou, als je rondvraagt, dan zijn er mensen die ik hoog heb zitten, die zeggen, het is tussen de 5 en 9 miljard euro.
1: En Hoe kan er zo'n grote gap zitten dan?
0: Nou, dat is onder andere omdat ieder stukje overheid in Nederland, en dit is echt wel vrij bizar, mag helemaal zijn eigen IT-beleid voeren. En dus dat betekent dat er dus bestuursorganen zijn waar 30 mensen
1: werken.
0: Wie
1: heeft dit ooit bedacht?
0: Er staat in de grondwet, artikel 44, daarin staat dat...
1: Is lang geleden bedacht.
0: Ja, en daar staat in, een ministerie wordt geleid door een minister. Dat klinkt vrij logisch. Maar men heeft dat geïnterpreteerd als een ministerie wordt alleen geleid door een minister. En die minister kan dus zelf kiezen van, joh, wat voor computers gaan we kopen en wat voor toetsenborden gaan we kopen. Dat doen ze dus ook. En daarom is er dus ook geen centraal overzicht. Want er is geen Rijks-IT-afdeling of zo. Er zijn wel adviserende afdelingen. Maar
1: ze hebben eigenlijk totaal geen idee wat ze dan uiteindelijk uitgeven. Nee. Dat heeft met dit probleem te maken. Dus dat is eigenlijk al probleem 2.
0: Ja.
1: Commerciële partijen kunnen ook bepaalde belangen hebben natuurlijk.
0: Ja, en die hebben ze ook. En je ziet dus ook, en dat vind ik zelf ook wel heel erg, de overheid heeft heel veel externe inhuur op IT.
1: Omdat
0: ze het niet in huis hebben, maar ook omdat ze het niet in huis wensen te halen. Dus bijvoorbeeld, ik word af en toe ingehuurd door de Nederlandse overheid en ik heb gezegd, je mag mij best ambtenaar maken. Vind ik prima.
1: Ja.
0: Maar dan hebben ze gezegd, nee, dat doen we niet met IT'ers. Die huren we per uur in. En dat is op sommige afdelingen zo endemisch geworden dat iedereen extern is. En langzamerhand raakt zo'n afdeling dan losgezongen van de Rijksoverheid, want daar zitten mensen van commerciële bedrijven en die huren hun collega's weer in. En langzamerhand heb je er ook gewoon helemaal geen grip meer op.
1: Komt er dus ook nooit meer vanaf. Het is niet zo even van tijdelijk, we huren ze in, dan wordt het weer op de rit gezet.
0: Nee, dat zegt men wel. En het lukt ook wel om een aantal van die extern ingehuurde mensen toch weer om te zetten in ambtenaren. Daar wordt nu hard aan gewerkt. En dat is wel fijn, want zo'n extern ingehuurd persoon, die moet je na 3 jaar wegsturen.
1: Ja.
0: Dat is hoe de wet in elkaar is. Dus net als zo iemand dus goed is geworden in het onderwerp, dan zeg je nou doei.
1: Ja.
0: En veel van die mensen worden nu omgezet in echte ambtenaren. Dus dat is een positieve ontwikkeling.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is nog steeds zo dat het gedachtengoed over IT binnen de Nederlandse overheid wordt gedomineerd door het gedachtegoed van big tech bedrijven.
1: Ja, en dan zit je uiteindelijk dat de overheid natuurlijk ook beleid moet maken. Worden ze daarbij belemmerd door dit soort IT-systemen eigenlijk helemaal extern te organiseren?
0: Ja, je ziet dus nu dat er dus af en toe niet dingen kunnen.
1: Voorbeelden?
0: Een heel concreet voorbeeld is de energiebelasting. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, toen zeiden joh, iedereen krijgt €900 ondersteuning voor energie. En toen wilde men dat eigenlijk. Er waren ook opties dat men zei van ja, moeten we nou ook alle rijke mensen €900 geven?
1: Mm-hmm.
0: Moeten we mensen met meerdere energieaansluitingen, moeten we die dan extra geld geven? En nou, men kon uiteindelijk niks anders doen. Men zei, wij zijn niet wendbaar genoeg met onze IT. Dus het enige wat wij kunnen doen is iedereen €900 geven. En hoe komt dat nou? Als jij alles hebt uitbesteed en je wil iets nieuws doen, dan kom je dus zeg maar lopende de verbouwing, moet je proberen de aannemer te overtuigen om het anders te gaan doen. En die zegt dan, nou ja, dat kan, maar wordt wel echt heel erg duur.
1: Ja.
0: Je hebt dan niet meer de eigen wendbaarheid. Je moet dan hopen dat de industrie zin heeft om die wendbaarheid voor jou te tonen.
1: Dus dit is één voorbeeld. Je hebt natuurlijk al DigiD ook gezegd, hè, wat dan gewoon zo is ingericht dat het gewoon urenlang stil ligt en we het niet kunnen gebruiken. Zijn er nog meer voorbeelden, bijvoorbeeld qua beleid, wat niet doorgevoerd kan worden aan wetten bijvoorbeeld?
0: Ja. Nou, een hele prangende was ook dat men wilde groente en fruit een lager btw-tarief geven.
1: Ja.
0: En eerst zei men van, dat lukt niet, want onze computers kunnen dat niet. We krijgen dat gewoon niet voor elkaar. En toen hebben we gezegd, dan maar niet.
1: Ja.
0: Dus dan wordt je beleid beperkt door wat je met je computers kan doen.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat we daar ook niet meer het overzicht hebben welke data er precies in zit, hoe besluiten worden genomen. Dat lijkt me ook niet heel goed voor de democratische controle.
0: Nee, dat is inderdaad. Kijk, dat het niet lukt om uit te zoeken of we 1, 3, 5 of 9 miljard euro uitgeven aan IT.
1: Dat wil de burger best wel weten,
0: dat,
1: toch?
0: Ik wil dat al weten, heel erg graag eigenlijk. Dat leidt tot problemen. Dat je op een gegeven moment ook niet meer. Op dit moment is de Nederlandse overheid ook niet goed in staat, bijvoorbeeld, om te zeggen: we gaan iets geheims doen. We gaan een positie bepalen. En we willen dat Microsoft dat niet weet. Of zo. Dat kan bijna niet meer.
1: Heb je het probleem nu, denk ik, wel goed geschetst, hè?
0: Ik denk dat,
1: of mis je nog wat? Want we gaan in 2,5 uur naar het grote plan van jou.
0: Ja. Nee, ik denk dat wendbaarheid vind ik een hele. Het is natuurlijk eigenlijk onuitstaanbaar dat je een beleidsvoornemen hebt en je zegt: ik kan het niet doen, want de computer zegt nou. Ja, daar is wel een belangrijke.
1: En laten we dan straks horen welke grote oplossing Bert Huber, ik heb het goed gezegd nu, daarvoor heeft als onafhankelijk tech-expert. Ja, en die cultuur daar moet zeker wat aan gebeuren. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Unbelievable.
4: Unique. What? Yes.
3: Incredible.
5: Wat een superlatieve. Maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
6: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
5: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
6: Nou, praten over tech.
5: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
6: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
7: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Terugleverkosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Ooit brak het Britse Vodafone records met de grootste vijandige overname ooit en de miljarden die ze kregen voor Verizon. Maar de laatste jaren is Vodafone vooral bezig met afstoten. Kan het nog een interessante belegging zijn? Het is wel heel goedkoop. Waarom? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. De schade van de sabotages op het spoor vandaag is beperkt gebleven, zegt staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. De beveiligingssystemen van de treinen werkten volgens haar goed. 1 trein botste op spullen op het spoor, verder zorgt het vooral voor storingen. Er wordt onderzocht wie er achter de sabotages zit. Tot 2 keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. 2 keer heeft een rechter verboden dat het Kennedy Center wordt omgedoopt, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden 1,5 maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagde om de Europese grenzen te beschermen. En Ajax en Willem II moesten nog een wedstrijd inhalen en dat hebben ze vanavond gedaan. In Amsterdam werd het 5-1. Ajax staat nu 4e, 3 punten minder dan koploper PSV. Zoals wel vaker werd de openingsgoal van Ajax gemaakt door Davy Klaassen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
19: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week onderzoek ik 5 grootse plannen voor slepende dossiers. En we pakken elke dag een ander dossier eruit. Vandaag gaat het over de digitale infrastructuur en IT-systemen van de overheid. En mijn gast, onafhankelijk tech-expert Bert Hubert, heeft het al uitgelegd. Ging ik weer. Het is Bert Huber. Heeft al goed uitgelegd in het eerste half uur dat we gewoon ontzettend veel afhankelijkheden hebben van commerciële partijen. Met alle gevaren van dien, onder andere onze nationale veiligheid, maar ook inefficiëntie, te veel kosten. En jij wilt het oplossen. Wat is jouw grote plan?
1: Nou, mijn grote plan is dat de overheid op dit moment zo aangeleerd hulpeloos op IT-gebied, dat je niet alleen met een groot plan kunt komen en kunt zeggen, nou, jullie moeten gewoon allemaal weer van de computers worden en hop hop, doe dat eens. Het begin van mijn plan is echt zeggen, begin weer eens klein. En doe wat belangrijke IT-projectjes weer zelfstandig. En wat bedoel ik daarmee? Nu is het zo dat als de Nederlandse overheid iets wil met IT, dan vragen ze de grote techbedrijven uit het big tech ecosysteem, zeggen, kunnen jullie iets voor ons organiseren?
19: Ja.
1: En dan lopen we aan hun, nou ja, mee met hun systemen.
19: En hun belangen.
1: En hun belangen, want dat is misschien even goed om te weten, al die Amerikaanse systemen kunnen ieder moment uit. He, er kan één boos bericht op whitehouse.gov en je systemen doen het niet meer. Maar de achterstand is zo groot dat het begin van mijn grote plan is vrij klein. Doe weer eens wat kleine, belangrijke projectjes met eigen mensen.
19: Dus het grote plan is dat eigenlijk de overheid IT weer moet omarmen.
1: Ja.
19: Helemaal in huis moet halen.
1: Ja.
19: Of zie je toch nog wel ruimte voor externe partijen?
1: Er is echt ruimte voor externe partijen. Maar de omgang die je daarmee wil hebben is goed vergelijkbaar met hoe je omgaat met een extern advocatenbureau. Dus dan zeg je, wij hebben hier op het ministerie goede juridische kennis. En we weten echt waar we het over hebben. Maar voor belangrijke zaken gaan we naar de landsadvocaat of iemand anders. Die huren we erbij in. Maar daar kunnen we goed mee schakelen. Want we weten zelf ook wel hoe dit soort dingen werken.
19: En dat, als je dat dus zelf weet, dan betekent dat dus dat je IT'ers in dienst moet gaan nemen. Niet alleen maar extern moet gaan inhuren.
1: Dat je echt moet zeggen, er zit aan iedere belangrijke tafel zit iemand die gepokt en gemazeld is met computers, die dat niet eng vindt.
19: Ja.
1: En die dus bijvoorbeeld ook in een overleg al gelijk kan zeggen, joh, maar dit plan wordt hem niet.
19: Ja.
1: He, want dit
19: en zijn ze bereid überhaupt, want we hebben best wel tekort aan dat soort mensen, om dan voor de overheid te gaan werken?
1: Ja, nou, dat is dus heel fascinerend. Ik krijg nu bijna wekelijks e-mail van IT'ers en exacte wetenschappers die zeggen, ik wil iets gaan doen voor de overheid en voor de publieke zaak. Ik wil aan de slag.
19: Want?
1: Het gevoel dat ze zien dat het niet goed gaat. Ze weten dat ze kunnen helpen. En die mensen willen komen helpen.
19: Ja.
1: En wat daarvoor nodig is, één, is je zegt, nou, de salarissen moeten te doen zijn. Men focust heel vaak op de geldissue. Dat ze bij Google betalen ze 3 ton per jaar. En dat gaat de Nederlandse overheid natuurlijk nooit betalen. En terecht ook. Maar het is lang niet alleen geld. Ik merk dus nu dat die mensen die mij mailen, die zeggen, joh, ik heb geprobeerd te solliciteren, ik word niet eens aangenomen.
19: Nee, en kan jij dat dan wel voor elkaar krijgen?
1: Nou,
19: voor ze?
1: Ja, nou ja, ik kan niet in mijn eentje wonderen verrichten. Maar ik kan dus wel bijvoorbeeld publiciteit geven voor het feit, er zijn dus mensen die wel willen.
19: Ja, wil je zelf ook meer?
1: Ik zou best wel, nou ja, ik help her en der al mee, dus ik word af en toe wel ingehuurd, dus in zoverre help ik wel. Maar het is maar om je vraag wat beter te beantwoorden, op dit moment is de overheid geen prettige plek voor een expert om te werken.
19: Nee, en dat komt ook door die expert. Dat heb je ook uitgelegd.
1: Ja,
19: want die gaat heel nerdy of techie lopen doen. En die denkt, wat een domme gast hier.
1: Ja.
19: Dus dat heb je zelf ook gezegd. Daar moest ik mee leren omgaan.
1: Ja.
19: Maar het zit dus ook in de cultuur van de overheid. Want dat is eigenlijk nog een cruciaal probleem wat we moeten benoemen om tot die oplossing te komen.
1: Ja, dus het moet van beide kanten komen. En kijk, in een politiek oogpunt is een expert vaak een vervelende stoorzender. Want die komt binnen en die zegt, nou, jouw plannen kunnen helemaal niet.
19: Ja.
1: En de politiek heeft zoiets van, nou, alles kan, als we het maar gewoon juist inpakken, als we er druk op zetten. En zo'n techneut komt met keiharde dingen. Die zegt, nee, deze encryptie kan niet doen wat jij wil. Nou, en daardoor zijn het voor techneuten, die voelen zich, ja, die lopen vaak tegen een muur aan.
19: Maar misschien dus ook door hun eigen gedrag.
1: Nee, omdat absoluut.
19: Heel eendimensionaal kijken.
1: Maar dan moet je dus dat erkennen en zeggen, oké, als overheid willen wij een beter nest hebben waar experts in kunnen leven. En ga ze daar, die techneuten, maar ook mee helpen. Dus die zeggen, we gaan uitleggen hoe werkt het hier in Den Haag. Want ja, helaas, de bestuurders en de politici zijn met meer.
19: Mm-hmm.
1: Dus de techneuten zullen in eerste instantie meer aan hun moeten wennen. Maar je moet er wel werk van maken.
19: En dan het tweede is wat je zegt, ze moeten uiteindelijk ook met kleine projecten beginnen om een beetje het vertrouwen te krijgen. En daar zit onder dat het nu een probleem is qua vertrouwen bij de overheid als het gaat over IT?
1: Ja, kijk, een overheid, IT-projecten mislukken overal heel veel, hè, want het is niet exclusief een overheidsprobleem. Als ik bijvoorbeeld tegen iemand hier zeg van, joh, we gaan nieuwe software installeren op jullie computers, dan zegt iedereen al gelijk, oh nee, ik had het net voor elkaar. Nou, zo in het grote reageert de Nederlandse overheid ook. Die weet veel IT-projecten die mislukken, ze lopen uit, ze worden 10 keer te duur.
19: Er zijn natuurlijk ook vreselijke debakels mee geweest, waar de politiek enorm onder vuur kwam te liggen.
1: Maar men heeft als reactie daarop gezegd, laten we dat maar niet meer doen. En als je dus nu aan komt zetten met een groot en meeslepend nieuw IT-project om het allemaal beter te doen, dan zeggen die mensen, even niet graag.
19: Dus ze zijn verslaafd geraakt aan hulpeloos zijn eigenlijk? Is dat wat je zegt?
1: Het is een aangeleerde hulpeloosheid waarbij de grote techleveranciers goed doorhebben hoe ze de politiek comfort moeten bieden. Dit is zelfs het officiële woord daarvoor.
19: Hoe doen ze dat?
1: Nou, wat je dus dan ervoor zorgt, is dat je zegt, we hebben dit grote IT-project, en als het uitloopt of te duur wordt of zo, dan gaat zo'n leverancier dat op zo'n manier inkleden dat zij de schuld op zich nemen.
19: Aha.
1: En dat is voor een politicus of voor een bestuurder is dat heel comfortabel. Want die kan dan zeggen, ja, het is helaas niet zo goed gelopen als we wilden, maar onze partner werkte met man en macht aan.
19: Dus dat is ook iets van verantwoordelijkheden afschuiven.
1: Dat is inderdaad, men zei vroeger wel eens van, joh, je kan het werk wel uitbesteden, maar de verantwoordelijkheid niet. En op een of andere manier hebben wij een mechanisme gevonden dat je die verantwoordelijkheid ook uit kan besteden.
19: Als je dit nou echt wil veranderen, jij zegt klein beginnen, dat punt heb je al gemaakt, maar je ziet dat dit vaak via inkoopmanagers ook loopt bij de overheid en lobbyisten die ervoor zorgen dat die overheidsdiensten nu bij de geëikte partijen, grote techpartijen, vaak Amerikaans terechtkomen. Zit daar de grootste blokkade bij die inkoopmanagers? Moet je daar beginnen?
1: Ja, daar zit een grote blokkade in. Die mensen worden betaald om succesvol dingen in te kopen. En die worden er ook op afgerekend. Nou, als je zegt, ik ga interessant inkopen, ik ga eens een keertje niet bij de geëikte partijen bestellen, dan weet je, er gaat bezwaar gemaakt worden.
19: Door?
1: Door de gevestigde partijen.
19: Ja.
1: En die zeggen dan, deze aanbesteding was illegaal en die was niet goed en die vechten dat aan. Dus als jij zeg maar de gebaande paden verlaat en je zegt als overheid, we gaan weer meer zelfstandig dingen doen, we gaan meer Europees dingen doen, krijg je gedoe in het aanbestedingsproces. Nou, aanbestedingsafdelingen zijn daar niet op ingericht. Die hebben ook geen budget voor dit soort dingen. Dus een van de eerste dingen die je zou moeten doen, zeggen, we weten dat als jullie zelfstandiger gaan inkopen, weten we dat jullie bezwaar- en beroepprocedures gaan krijgen, en daar is hier hebben jullie daar de resources voor om dat te doen. En dat gaan we jullie niet ten nadele van jullie rekenen.
19: Mm-hmm.
1: Want nu is het zo dat als zo'n aanbesteding te lang duurt en niet opschiet, dan kijkt men naar zo'n inkoopcombinatie en zegt, ja, dat is jullie schuld.
19: Ja, ja.
1: En je moet eerst die schuld bij ze weghalen en zeggen, nee, we weten dat er een rechtszaak komt. En we hebben de juristen al geregeld. En we denken dat die in juni 2027 komt.
19: Ja, zou je ook niet juridisch al aan de voorkant dingen wat steviger in elkaar kunnen zetten, dat je ook die externe commerciële partijen wat beter kan challengen als het misgaat?
1: Ja, je ziet nu dat er individuele plekjes zijn binnen de Rijksoverheid waar men dat al goed doet.
19: Ja.
1: Dus er zijn nu de eerste aanbestedingen geweest, die zeg maar aanbestedingswetproof waren, en die toch zijn uitgekomen op Europese technologieën. Dus het kan wel.
19: Uiteindelijk, als jij je zin zou krijgen en dit zou gebeuren, gaat dit dan echt kosten schelen? Want dan ga je dus allemaal dure mensen in huis halen. Je moet veel meer zelf gaan organiseren.
1: Ja, uiteindelijk scheelt het zeker kosten. Want wij zien dus nu dat er voor sommige IT-projecten wordt wel 20 miljoen euro extern uitgegeven. En dat zijn projecten van het niveau dat als je met 10 techneuten zou gaan zitten, dan zou je denken, nou, dat kunnen we ook in 2 weken.
19: Dus dat gaat echt veel goedkoper.
1: Ja, maar dan moet je dus wel ook echt die techneuten, zoals dat heet, in hun kracht zetten.
19: Ja.
1: En dan moet je zeggen, nee, jullie mogen de nieuwste en de modernste technologieën toepassen. Maar dan zijn er echt projecten van tientallen miljoenen euro's. En zeggen, nou, misschien kan het nu voor 3 miljoen.
19: Ja, je hebt zelf ook een website, opentweedekamer.nl. En dat zie je als een goedkoop alternatief voor de Tweede Kamer website.
1: Ja, ik heb de site opentk.nl. En die run ik met z'n tweeën, runnen we die.
19: Ja.
1: En ik weet hoeveel mensen er aan de echte Tweede Kamer.nl site werken. Overigens, die mensen hebben hele belangrijke banen en die doen ontzettend goed werk. Mijn site is alleen maar mogelijk omdat zij de administratie zo goed op orde hebben. Maar mijn website is wel veel sneller en vindt beter dingen en heeft betere e-mail alerts en wordt niet gerund door 40 mensen van Capgemini.
19: Nee, en hoeveel scheelt het dan in geld?
1: Ja, dat is heel lastig. De Tweede Kamer heeft is als democratisch instituut zelf ontzettend intransparant over hun eigen kosten. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat ze er 5 miljoen euro per jaar in uitgeven voor iets wat wij met z'n tweetjes doen.
19: Ja, en dat geeft meteen de grote financiële gap aan. Nou zeg jij dat het heel erg lekker werkt, maar wij hebben natuurlijk ook even opgezeten. En vonden het niet heel gebruiksvriendelijk, als ik eerlijk moet zijn.
1: Vind ik wel, ja, het is interessant, maar ik heb dat van veel reacties gehad. En dan vraag ik aan mensen van, oké, maar wat zou je dan graag anders willen? En dan krijg ik de reactie van, ja, oké, ik moest even wennen aan jouw site. Maar nu vind ik hem wel veel sneller, want het zijn 20 documenten op 1 pagina in plaats van 3.
19: Maar ik verdwaalde dus meteen. En nou ja, de redactie heeft ook gekeken. Hè? Degene die dit heeft voorbereid, Danielle. En die had ook zoiets, ja, waar zit ik nou naar te kijken?
1: Ja, ik vraag me dan af, heb je ook naar tweedekamer.nl gekeken? En kon je daar wel vinden wat je zocht?
19: Ja, dat heb ik niet vergeleken. Maar ik dacht, misschien moet je het ook wat visueler maken om het toch wat gebruiksvriendelijker te maken.
1: Ik kom daar graag nog een keer lang op terug, want dit is echt een onderwerp van studie ook. Waarbij ik heb gemerkt dat ik wel heel snel dingen aanpas, bijvoorbeeld. Ja. Dus Kamerleden hebben heel veel verzoeken ingediend.
19: Maar wij zijn natuurlijk ook verwend, hè, als mensen, dat we gewoon ook, het moet een bepaalde look en feel zijn, waardoor we er doorheen komen. Het is een tekortkoming van ons allemaal misschien, maar dit was wel heel droog om naar te kijken en heel veel.
1: Ben ik helemaal met je eens, maar ik vind het daarom juist ook wel interessant, want ik heb zo aan ervaren gebruikers gevraagd van, zou je meer visuele dingen willen?
19: Die zeggen
1: nee, alsjeblieft niet.
19: Ja, maar dat zijn natuurlijk echt die techies die bij jou erop zitten.
1: Nee, dat zijn gewoon kamerleden ambtenaren.
19: Oké. Okay.
1: Maar dat is, we kunnen het hier nog een uur over hebben.
19: Nou ja, ik ga wat langer studeren voordat we het daarover hebben dan.
17: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
19: Ja, Bert, onafhankelijk tech-expert dus. We zijn nog steeds met elkaar in gesprek. En ik heb een mooie kettingvraag voor je. Want in de uitzending gisteren sprak ik met planoloog Zef Hemel. Hij had een radicaal plan om Schiphol naar Flevoland te verplaatsen. Heb je ook gehoord, begrijp ik. Maar had deze vraag voor jou.
4: Nou, ik heb een soort van qua jongensvraag, denk ik.
19: Leuk.
4: Bert was lid van de toetsingscommissie inzetbevoegdheden, de TIB. Daar is hij, dat gaat over de geheime diensten en wat ze wel en niet mogen in Nederland. Dat is natuurlijk hoge mate een digitaal verhaal. Die toetsingscommissie, daar was hij lid van, daar is hij in 2022 uitgestapt. Waarom? Waarom is je eruit gestapt en wat is er daarna gebeurd?
1: Nou, het is niet zo heel ingewikkeld. Ik moest een toezicht houden op alles wat de AIVD en MIVD deden. Dus toestemming geven voor hacken en afluisteren en tappen en dat soort dingen. En er werd toen een nieuwe wet aangenomen. En in die nieuwe wet mocht er eigenlijk veel te veel. Ik kon het helemaal niet vinden in die wet. Maar als jij zelf zo'n toezichthouder bent, kan je niet de barricades opgaan en interviews gaan geven en zeggen, joh, ik ben het niet eens met deze nieuwe wet.
19: Ja.
1: En toen het eruit zag dat die werd aangenomen, dacht ik van, nou, ik ben hier zo tegen, ik wil hier de barricades over opgaan. Nou, dan moet ik maar
19: moet
1: naar buiten.
19: Wegstappen.
1: Dan moet je wegstappen en zeggen, ik vind het allemaal vreselijk. En de vervolgvraag was, wat heeft dat nou wat uitgehaald? Heeft het iets bereikt? Nou, we hebben niks bereikt. In die hele nieuwe wet waar ik zo tegen was, hebben we ergens het woordje 12 maanden weten te vervangen door 6 maanden, maar dat was het.
19: Ja, ja, en als je het over defensie hebt, dan zijn er wel meer zaken die ook helemaal fout lopen. Hè? Ook dat miljardenproject Grid, dat is ook IT gerelateerd.
1: Ja.
19: Hoe gaat dat uit de klauwen lopen? Had jij dat kunnen voorkomen?
1: Nee, want soms worden dingen zo groot. En dat is ook wel een soort techniek, dat je zegt, dit project is zo groot en heeft zoveel overlegorganen dat eigenlijk nooit meer iemand op kan staan en kan zeggen, joh, hou hiermee op. Het is gewoon een soort zelfgegenereerd monster. En dat rolt maar door.
19: Voor de mensen die niet weten wat het is, wat gaat het precies doen, dat Grid?
1: Grid, het idee was, we vervangen eigenlijk alle IT van de Defensie. En we doen het in één keer goed. en dat is zeg maar van de printers tot de kopieerapparaten tot de radarinstallaties, allemaal. En dat zie je vaak, en dat is misschien ook wel goed voor in verhouding tot het eerste gesprek wat we hadden, het eerste deel, dat men gaat dromen. Dus dan gaan mensen zeggen, joh, we gaan een groot IT-project doen. Dan gaan allemaal mensen die geen ervaring met IT hebben, maar die gaan enorm met elkaar brainstormen hoe mooi het allemaal zou kunnen zijn. En die creëren dan een enorme visie. En daarna gaan ze met die visie de markt op. En de markt heeft dus iets van, nou, dat is zeker 10, 20 miljard euro. Dus wij gaan geen nee zeggen. Die zeggen allemaal, wat een mooie visie. Dat gaan we allemaal doen. En dan heb je dus een soort luchtkasteelproject, wat dan van start gaat.
19: En is het dan met name financieel dat nu totaal ontspoort, of ook inhoudelijk?
1: Men heeft ook moeten zeggen, joh, allemaal delen van projecten gaan we gewoon helemaal niet meer doen, want die bleken helemaal niet te kunnen. En dat je vanuit je tank kunt printen op kantoor, dat bleek toch ook niet helemaal nodig te zijn. Dus men heeft het project nu opgeknipt in 20 stukjes, en in de hoop dat die 20 losse stukjes dan wel kunnen. Maar het geld blijft het raam uitspuiten.
19: Ja.
1: En niemand heeft er echt grip op.
19: En vandaar ook jouw punt, begin nou gewoon klein. Hè? Doe gewoon één stapje, begin met een klein. Wat zou je als eerste daar uitpakken en wat kan je daar zelf ook aan doen?
1: Ja, kijk, die eerste is bijvoorbeeld dat video vergaderen. Want het is natuurlijk schandalig dat we nu alleen maar via Amerika kunnen vergaderen. Dit soort systemen bestaan op een paar plekken binnen de Nederlandse overheid al.
19: Ja.
1: Dus die hebben hun eigen videoservertjes opgezet. En die wil ik heel graag promoten. Maar ook ervoor zorgen, zeg van jongens, als jullie dit gaan doen, doe het dan echt heel erg goed. Want iedereen zit erop te wachten dat het mislukt.
19: Ja.
1: He, want dit is anders dan we verwacht hadden. Het ziet er anders uit. Ook bijvoorbeeld die reactie op OpenTK. Dat mensen zeggen, ja, het is anders, het is niet wat ik gewend ben. Nou, investeer er zo heftig in. Dat je zegt, we hebben die andere videoconferentieoplossing en we hebben 10 filmpjes gemaakt hoe dat ding werkt. En we hebben een helpdesk die 24 uur per dag beschikbaar is. En het zou op 1 server kunnen draaien, maar we hebben er 12.
19: Mm-hmm.
1: Want dit moet een succes worden.
19: Ja,
1: dit moet
19: dat vertrouwen
1: om dat vertrouwen. En dat iedereen zegt, hey, ik vind deze alternatieve video-oplossing eigenlijk gewoon leuker.
19: Ja.
1: En beter, want ik ben er nu aan gewend.
19: Ja.
1: En dat kan je dus doen door mensen eraan te herinneren van, nou, doe het nou vooral.
19: Ja.
1: Maar ook, doe het dan ook echt goed.
19: Ja, AI hebben we natuurlijk niet benoemd. Wat natuurlijk wel belangrijk is, waardoor de dingen veel meer in versnelling komen. Jij zet je best wel ook af tegen AI bij de overheid, heb ik begrepen.
1: Ja. Ja, kijk, een van de vervelende dingen is, men is nu super enthousiast over AI. In het coalitieakkoord zijn geloof ik 3 pagina's gevuld over AI. En de samenvatting daarvan is van, moeten we doen?
19: En er zijn ook best wel veel AI-ondernemers die daar al succesvol zaken doen.
1: Die daar heel veel zaken mee doen. Maar het gevaar is weer dat we de fouten weer exact herhalen. En zeggen, bijvoorbeeld de Tweede Kamer heeft gezegd, wij doen al onze AI met Microsoft Copilot.
19: Mm-hmm.
1: En ja, dan is het buiten de deur. En dan herhaal je je fouten. Er moet wel gezegd worden, er zijn binnen.
19: Maar we moeten toch ook wel mee in dat, weet je, voordat de overheid dat zelf helemaal heeft opgetuigd, dan zijn we natuurlijk ook weer heel veel verder.
1: Ja, maar er is zo'n mooie uitspraak in de IT dat niks zo permanent is als de tijdelijke oplossing. En als je zegt, nou, we beginnen tijdelijk even met de Microsoft AI,
19: dan blijft dat gewoon.
1: Kom je daar nooit meer weg.
19: En dan zit je dus weer in die afhankelijkheden. Want wat is nou jouw allergrootste zorg?
1: Mijn allergrootste zorg is dat het op een gegeven moment zo stuk is. Dat de samenleving dus echt tot stilstand komt. Dat de brug gaat niet meer open, het ziekenhuis doet het niet meer. En dat we daarna wekenlang nodig hebben om dat weer overeind te krabbelen.
19: Mm-hmm.
1: En de maatschappelijke ontwrichting die dat oplevert, maar ook gebrek aan vertrouwen. Dus laat ik een voorbeeld noemen. Op dit moment worden de verkiezingen worden door gemeentes georganiseerd op basis van apps. Stel je voor dat die apps het een keer niet doen op de dag van de verkiezingen.
19: Ja.
1: Kan je je voorstellen wat voor reacties dat oplevert in de maatschappij? En we hebben besloten dat die gemeentes dat lekker zelf mogen doen met die apps. Dus we hebben er ook helemaal geen grip op. En er is al wel eens een keertje een storing geweest. En ja, het zou toch heel gênant zijn als je op de dag van de avond van de verkiezingen moet zeggen, ja, we hebben geen voorlopige uitslag. En ja, trouwens, de stembussen waren ook op en we konden de formulieren niet meer vinden.
19: Nee, en omdat we steeds meer digitaal gaan doen, wordt dat zorgpunt steeds groter. Ook met de komst van AI, er kan steeds meer ook met buitenlandse invloeden kan er ingegrepen worden.
1: Ja,
19: want dat speelt natuurlijk ook geopolitiek gezien.
1: Ja, en ook daar zou je moeten zeggen, wij zijn zo thuis in de IT als overheid dat je daar grip op hebt. En dat iedereen vanzelf aanvoelt van, joh, laten we dit nou niet met de AI gaan doen.
19: Mm-hmm.
1: In plaats van nu hebben wij bijvoorbeeld best wel vaak, dan komen we een topambtenaar tegen en die is net naar Amerika geweest en die komt terug met sterren in zijn ogen, want die heeft de toekomst gezien.
19: Ja.
1: En dan moet je zo iemand weer helemaal soort gaan deprogrammeren en zeggen, joh, ja. Leuk dat ze daar een app voor hebben, maar daar kunnen we onze maatschappij niet op gaan bouwen.
19: Als we even positief eindigen, er wordt natuurlijk wel gesproken, hè, we praten op de dag van Prinsjesdag. Ik heb begrepen dat jij ook naar die stukken even op digitaal hebt gekeken. Staat er geen enkele in?
1: Staat er eigenlijk tot nu toe niet in. Maar misschien
19: straks.
1: Misschien een appendix of zo. Maar het staat er niet groot in.
19: Dat geeft
1: geval.
19: Al wat aan. Maar er wordt wel gewerkt nu aan een digitale dienst.
1: Ja, daar wordt nu op ingezet. En het idee ook van het coalitieakkoord staat, die digitale dienst die moet thuis zijn in IT en met doorzettingsmacht tegen allerlei ministeries kunnen zeggen, joh, je moet dit doen en niet dat. Maar de angst, reële angst is nu dat dit toch weer een beleids- en een praatclub gaat worden. Omdat iedereen het toch wel echt eng vindt om aan die computers te gaan zitten. Maar die beweging is er, maar hij moet wel concreet worden. Dat we zeggen, we gaan ook dingen maken in plaats van we gaan praten.
19: Je punt is helder. Ik wil heel graag dat je nog een kettingvraag stelt aan de gast van morgen. Dat is Jacqueline Kramer. We kennen haar natuurlijk als voormalig minister van Vrom. Zij zal uitleggen waarom we veel meer decentraal energie moeten opwekken. Ze werkt nu vooral aan circulaire economie en duurzame innovatie. Wat zou je aan Jacqueline Kramer willen vragen?
1: Het spannende met decentraal energie opwekken is, nu hebben wij individuele centrales waar we goede veiligheidsnormen voor hebben. En straks verhuizen we, en dat hebben we eigenlijk al gedaan, onze energieopwekking naar allemaal zolderkamers. En de vraag is nou, is de overheid toegerust om regels op te schrijven dat dit ook allemaal digitaal veilig gaat worden? Want dat is het nu niet.
19: Prachtige vraag. Die stel ik haar heel graag morgen. En ik wil jou bedanken voor al jouw inzicht het afgelopen uur. Bert Hubert, onafhankelijk tech-expert. En luister zeker de andere verhalen van de Big Five met vrij grootse plannen terug in onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: In De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
0: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
2: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
3: Bestellen bij de KFC zonder dat er een mens aan de andere kant van de speaker zit. Koen Smits van Fox AI biedt precies die oplossing. Toevallig detail, zijn familie bouwde in 1987 de allereerste drive-thru techniek voor McDonald's in Nederland. Je hoort hem in Baanbrekende Businessmodellen. Morgenmiddag om 14:30 op BNR.
4: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. En ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren.
12: Behalve misschien naar onze podcast.
11: Allemaal in de BNR-app.
12: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
13: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de tegenvaller voor cryptobedrijf Ambitious, want zij mogen niet naar de beurs. En we gaan het hebben over de invloed van het inflatiespook op de bitcoinprijs. Dit is CryptoCast 447. En ik heb een co-host, Maro Halve. Welkom.
14: Dankjewel.
13: Goed dat je er bent. Jij bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners, de NVC.
14: Ja.
13: Dat is een nieuwe titel. Gaan we het zo langer over hebben.
14: Leuk.
13: Maar eerst gaan wij eens even het belangrijkste crypto nieuws van deze week doornemen. Want het is het Nederlandse Ambitious of AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat de AFM het prospectus voor een beursgang van AMBTS, de spin-off van Amdax, terecht heeft geweigerd. Dit is nogal een soapserie geweest de laatste weken, maanden. We hebben Lucas Wensing van Amdax en van Ambitious ook de gast hier gehad in de CryptoCast om hierover te praten. Ga die allemaal terugluisteren. Maar even, Mauro, jij was tot begin dit jaar in dienst van Amdax als Head of Compliance.
15: Klopt.
13: Was jij hierbij betrokken bij Ambitious?
15: Nee, helemaal niet. Hè. Je noemt het het is een soort spin-off. Hè. Inderdaad, de oprichter is hetzelfde. Er is wel wat overlap in personeel, maar het is echt een ander bedrijf. Ja. Ander doel en ook veel nieuwe mensen aangetrokken speciaal daarvoor. En beursgangen moeten sowieso achter een soort Chinese walls de informatie afgescheiden worden voorbereid ter bescherming van beleggers, maar ook het personeel. En ja, vanuit mijn rol, Head of Compliance, hield ik me bezig met het naleven van alle crypto-wetgeving. En dit, beursgangen, traditioneel, heel TradFi, dus daar hou

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Naar de beurs, ja, dan geldt de ene set aan vereisten. En ja, ga je als beleggingsinstelling een hele andere. Hè, andere bijlagen, meer informatie, een vergunningsplicht. En je moet zo'n onafhankelijke bewaarder aanstellen. Een depository waar dan je bitcoin of andere beleggingen moet onderbrengen. Hè, dus Ambitious zei, ja, wij zijn geen fonds. Wij zijn een operationeel bedrijf. Wij hebben die bitcoin zelf nodig. Dat is ons werkkapitaal. Dat gaan wij aan het werk zetten. Ja. Nou, daar is anderhalf jaar over gesteggeld, kan je wel zeggen. 7 versies van die prospectus konden we lezen in de uitspraak.
2: Ja, want dit is allemaal ontstaan in een tijd dat de bitcoin treasury companies als paddenstoelen uit de grond schoten. Dat is natuurlijk allemaal naar het model van MicroStrategy van Michael Saylor, die voor tientallen miljarden dollars aan bitcoin op de balans heeft inmiddels op allerlei manieren verkregen. Nou, heel veel bedrijven gingen dat nadoen, oneerbiedig gezegd. Ambitious wilde dat ook gaan doen. Daar was toen alle reden toe, want die bedrijven deden het toen heel goed. Nou, dat momentum is een beetje weggevallen. Maar de AFM zei dus, joh, dat model van aandelen uitgeven en daarmee bitcoin kopen, dat willen wij niet op de beurs, want dan ben je dus een fonds.
1: Nou, kijk, zij zeiden eigenlijk van, joh, wat jullie hebben ingeleverd past niet bij het etiketje wat wij daarop willen plakken, inderdaad. Ah. En daar was dus inderdaad die onenigheid over. Nou, daarom is dus ook de prospectus afgekeurd. En hebben ze besproken om dat dan samen bij een rechter voor te leggen. En dat heeft de AMS dus ook geïnitieerd.
2: Ja, precies. En nu was het verhaal, wij zijn niet alleen maar gewoon een fonds van bitcoin opkopen. Wij hebben bitcoin als werkkapitaal nodig. Dat is toch een beetje een, ik zie dat altijd als een soort pivot in het in hoe ze dat bedrijf instellen eigenlijk.
1: Een operating company.
2: Een bitcoin operating company. Geen bitcoin treasury company. Toch geeft de rechter de AFM, dus de toezichthouder, nu gelijk. Waarom?
1: Ja, dus de rechter liep de 5 voorwaarden af waar je moet voldoen om zo'n beleggingsinstelling te zijn. En die komen dan uit de Europese richtlijn. Nou, 4 daarvan waren eigenlijk helemaal geen geschil op de zittingen. Draaide om 1 vraag. Onderneem je of beleg je voor anderen? Maar minstens net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker, was een vraag die daarvoor kwam. Juridisch ook wel heel interessant. AMS zei, u mag alleen kijken naar de laatste, de 7e versie van onze prospectus. Die eerdere zijn achterhaald. Nou, de rechter zei erop, nee, dit bedrijf heeft geen track record. Er is nog niets gebeurd. Het zijn allemaal plannen. Ja, dan is alles wat je eerder hebt gezegd, geschreven en gepubliceerd relevant bewijs voor wat je echt van plan bent. En omdat Amsterdam aanvrager is, ligt de bewijslast dan bij hen. Ja, en het college vond dat ze onvoldoende erin geslaagd zijn om te bewijzen, om hard te maken dat ze dus een onderneming zijn.
2: Ja, dat vind ik gelijk het lastigste punt. Want ze hebben aan de ene kant ook niet de kans gehad om te bewijzen wat ze daadwerkelijk met dat kapitaal zouden gaan doen. Dus dat is dan lastig. Vind ik moeilijk. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ik heb dat persoonlijk gedaan, als je op de Wayback Machine gaat op de website van de ANBTS, dan zie je gewoon dat het een pure play treasury company ooit was. Dat is dus veranderd. Je kan tot nieuwe inzichten komen, zou je zeggen. Maar dat vind ik een lastig verhaal. De oprichter Lucas Wensing die baalt ook wel van die uitspraak. Wat kan hij nog?
1: Ja, logisch dat hij ervan baalt. Helaas is juridisch dit wel echt het eindstation. Was bij het college van beroeps voor bedrijfsleven, en dat is in dit soort zaken dan de hoogste rechter. Geen hoger beroep. Dus voor prospectus voor dit prospectus is dat klaar. Dan zie ik 3 routes. 1 is alsnog naar de beurs, maar dan als een beursfonds. Mm-hmm. Nou ja, dat was natuurlijk niet wenselijk, omdat hij dan niet dat kapitaal aan het werk kon zetten. Dat hebben ze ook echt laten weten dat ze dat niet willen. Tweede, eerst ondernemen. Bewijzen dat je inderdaad echt een onderneming bent. De rechter zegt het ook. Je hebt geen track record. Ja, track record opbouwen en het dan opnieuw proberen. Dat is dan natuurlijk ook een optie. Maar er ligt dan wel natuurlijk een heel ander dossier tegen die tijd. En derde, nieuw prospectus, het nieuwe verhaal. Maar die route is natuurlijk wel een stuk smaller geworden, omdat de rechter dus heeft gezegd dat voorgeschiedenis meetelt. Alleen andere woorden gaat dus niet werken. Maar dat maakt het overigens wel heel interessant, want dit geldt dus niet alleen voor dit specifieke geval. Dit is wel jurisprudentie die breder dan alleen in de bitcoinwereld.
2: En is die rechter altijd heel duidelijk over het doel van ANBTS om 210.000 bitcoin te verzamelen? Dat is 1% van de totale supply.

0: waarom is dat dan zo nadrukkelijk een issue?
1: Ja, dit is eigenlijk zo'n beetje het enige wat gedurende al die 7 versies nooit veranderd is. Ja. Dit stond er van, wat was het, augustus 2025 in. En vorige week ook nog. Maar wat er eigenlijk nog zwaarder lijkt te hebben gewogen is hoe dat succes gemeten werd. He, die bitcoin yield. He, dus simpel gezegd, hoeveel bitcoin zit er achter elk aandeel? En groeit dat? En de rechter zegt erover, ja, als je jezelf afrekent op het aantal bitcoin per aandeel en niet op omzet of winst of volume, dan is dat geen kenmerk van een operationeel bedrijf. Maar ik weet niet zo goed of ik het daar nou helemaal mee eens ben. Kijk, als je zo'n Bitcoin ETF koopt, echt een beleggingsfonds, ja, dan staat het aantal Bitcoin achter het aandeel vast. He, ja. Dat is ook het doel. Je wilt die koopt koers
0: een Bitcoin
1: volgen.
0: Ja.
1: Maar bij AMS is het dus het idee dat je juist dat getal laat groeien door het werk wat je erin zoekt, dat te laten renderen. Dus in Bitcoins meten vind ik juist wel een teken van een ondernemend bedrijf. Het risico dat het minder Bitcoin per aandeel wordt, dat is ook voor de ondernemer. Maar waar de rechter dan wel een punt in heeft, is dat de maatstaf ook natuurlijk omhoog gaat als je nieuwe aandelen uitgeeft. En daar dan Bitcoin van koopt. Maar ja, betekent misschien eerder dat er een soort tweede KPI bij had gemoeten om die operationele kant te meten. En niet dat meten in Bitcoin zelf altijd fout is.
0: Ja, precies. Toch nog even, jij zei, dit heeft best wel gevolgen. Het is ten eerste gewoon toch jammer. Misschien enigszins logisch vanuit het perspectief van de rechter. Maar het is jammer dat we dat hier niet gaan zien. Een treasury bedrijf of een operating company met Bitcoin, hoe je het wil noemen. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor dit soort bedrijven in Nederland en misschien wel in Europa?
1: Ja, ik denk wel dat dit echt wat betekent. Hè. Kijk, in Nederland zagen we wel al Treasury, die eerder de beursplannen via een overname heeft laten varen.
0: Ja, dat was de Winkelvos-broertjes die hier.
1: Ja, die zaten daar ook inderdaad
0: aangeerden.
1: Ja. Maar in de procedure zelf werd ook verwezen naar vergelijkbare bedrijven in Europa. Je hebt Capital B in Frankrijk, Bitcoin Group in Duitsland, H100 in Zweden. Want die mochten wel naar de beurs. Maar een beroep op gelijke behandeling werd afgewezen in deze zaak, omdat de toezichthouders zich nog niet nadrukkelijk hadden uitgesproken hierover. En dat is precies, denk ik, de betekenis van de zaak. En nu is Nederland het eerste land waar zowel de toezichthouder als de hoogste bestuursrechter hardop hebben gezegd hoe zij naar bepaalde structuren kijken. En die Europese regels zijn een richtlijn. Hè, dus andere landen moeten zich er niet op beroepen, maar kunnen deze redenering wel volgen. En dat is, denk ik, dus ook het goede nieuws. Er ligt dus nu wel een route. De rechter heeft heel duidelijk gezegd van joh, op welke manier het wel kan en wat er allemaal wordt meegenomen. Dus ja, Lucas had natuurlijk al de eerste registratie onder DNB een aantal jaar geleden. En ondanks dat het kwartje nu de andere kant op valt, heeft hij wel echt weer laten zien dat dit een soort pionierend moment is geweest. Ja. Die we denk ik toch wel tot over jaren en dag nog op kunnen terugkijken.
0: Precies, ja. We zijn een heel stuk wijzer geworden. Maar aan de andere kant, ik voel een beetje aan mijn water, de kans dat Ambitious nog doorgaat. Ja,
1: dat moeten we gaan zien. Ja, we hebben daar nog geen reactie van gehad.
0: Ik weet niet of ze het gaan doorzetten, dit plan. Goed, daar gaan we het bij houden wat dit nieuws betreft. Wij gaan eens even kijken naar de markt. En dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager van Amdax. En als analist van Een Nieuwe Koers. Tim, goedemiddag.
2: Hallo Daniel.
0: Ja, de prijs schommelde een beetje heen en weer. Ja, $77.000, $78.000, zeg het maar. Waarom blijft verdere koersstijging, want we staan al een aantal weken op dit niveau, waarom blijft verdere koersstijging nou uit?
2: Ja, we hebben een mooie koersstijging gehad. Ik denk dat we nu zo'n 34, 35% hoger staan dan de bodem. En ja, dat de stijging nu even stokt is na zo'n beweging niet zo heel gek, want de markt heeft simpelweg gewoon tijd nodig om dat te verteren. En dat heeft eigenlijk drie redenen. Wat een beetje meespeelt is dat we ook in mei best wel lang rond deze prijsrange stonden. Er is toen heel veel volume verhandeld. Dus er zijn heel veel beleggers die nu hun posities aan het heroverwegen zijn. Ten tweede zien we dat er een grote aanjager was binnen de altcoinmarkt, namelijk Robinhood Chain. Er zijn best wel wat altcoin projecten die daar goed op gingen.
0: Ja.
2: Daar is het momentum nu een beetje weg. Dus die zien we nu ook een beetje gas terugnemen. Dus de aandelen of de altcoinmarkt ligt ietsje stiller dan dat die deed. En ja, we zien nu ook heel duidelijk dat niemand grote posities wil innemen. Omdat er een rentebesluit aan zit te komen, wat best wel heel erg bepalend kan zijn. Dus iedereen zit eigenlijk een beetje op de handen momenteel.
0: Ja, laten we eerst dan naar het rentebesluit gaan. Want morgen komt dus de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit. Het is ja toch een beetje de misschien wel de vuurdoop van Kevin Warsh. Ook al zit hij er al even. De ECB had afgelopen week een verhoging voor ons in petto. Wat gaat de Federal Reserve doen?
2: Ja, het is eigenlijk nagenoeg zeker dat de Fed morgen voor het eerst in 3 jaar de rente gaat verhogen. Renteswaps prijzen dat in. Meerdere grootbanken hebben die verwachting uitgesproken. En ook platformen als Polymarket en Calci, die geven het ja, 90% kans dat dat gaat gebeuren. En dat is wel echt een omslag. Want ja, in de zomer hadden we dit nog helemaal niet kunnen zien aankomen. Maar ja, het sluit ook wel aan bij wat Warsh eerder heeft gezegd. Vorige week de producenteninflatie, consumenteninflatie zitten allemaal in lijn met verwachting, dus best wel netjes, maar wel boven de 3%. Dat is veel hoger dan het 2% waar hij heen wil. Ja, dus ik denk wel dat hij echt genoodzaakt is om die rente te verhogen. Hij heeft wel in het verleden gezegd dat je als centrale bank ja niet per se hoeft te verhogen als de markt dat al voor je doet. Dat is nu echt volop aan de gang. Ja. De hele curve loopt omhoog. Maar ja, ik denk wel dat ze hier de markt moeten gaan volgen, puur om ook wantrouwen te voorkomen.
0: Ja, precies, want we weten Donald Trump is geen fan van renteverhogingen. Dat is in de regel slecht voor bijvoorbeeld de aandelenmarkt, waar hij graag naar kijkt. Hij gaat dus toch een beetje tegen Trump in, omdat het eigenlijk niet anders kan.
2: Ja, absoluut. Hij moet wel eigenlijk. Want wat je anders krijgt is dat de hele markt gaat denken van ja, als de Federal Reserve precies niet doet wat de markt wel vindt dat het moet doen. Wat voor een doel dient de centrale bank nog? En dat kan juist wantrouwen in de hand werken. En dat ja, mondt dan weer uit in een hele zwakke dollar en slechte risicomarkt.
0: Ja, precies. Nou, dat zijn de korte rente, zullen we maar zeggen. Dan moeten we het ook hebben over de lange rente, want daar gaat het helemaal los op de obligatiemarkt. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, kondigde aan om een tandje bij te zetten bij het terugkoopprogramma van die Amerikaanse staatsobligaties. Hij was daar bijna een soort gangster ging hij gewoon en zei hij van joh, hey, je kan tegen mij gokken op die markt, maar ik win toch echt wel. Ik heb echt wel voorkennis dat ik slimmer ben dan jullie. Hij wil de rente heel graag drukken, want Amerikaans schuldpapier, dat wordt wel heel duur om te betalen elke keer die rente. Het lijkt niet te lukken, zijn plan. Wat heeft dat voor gevolgen?
2: Ja, wat hij concreet probeerde is die 30 jaar staatsobligaties terug te kopen om daar de vraag op te schroeven en die lange rente wat te laten dalen. Nou, dat is totaal niet gelukt. Eerst stond het 30 jaar op het hoogste punt sinds 2007, nu op het hoogste punt sinds 2004. Ja, het was echt een pure wanhoopspoging. Het leidde tot een zwakkere dollar en daar zagen we ineens bitcoin en goud heel erg van profiteren. Een overduidelijke debasement trade, het staat eigenlijk in schril contrast met hoe bitcoin de afgelopen jaren handelde. Dus het was eerst echt een risicoasset en nu dan is eigenlijk weer de narratief voor een debasement trade helemaal terug. En als deze dynamiek zich voort blijft zetten, wat niet heel gek zou zijn, omdat je nu de rente zo ver ziet oplopen, denk ik dat die narratief heel erg gunstig zou kunnen zijn voor Bitcoin.
0: Ja, is dit dan munitie, brandstof voor een nieuwe boelmarkt als minister Scott Bessent zich zo blijft bemoeien met die rentemarkt en eigenlijk als de markt dus ook met zijn ingrijpen juist de andere kant op gaat?
2: Ja, dat zou absoluut wel kunnen helpen. Voor nu is het nog wel heel erg vroeg om te zeggen dat die debasement-narratief weer echt helemaal terug is. Want we hebben eigenlijk nog maar één voorbeeld gezien van dat die er weer zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ja, we moeten vooral ook kijken naar wat aandelenmarkten gaan doen. Want als we die ineens heel hard zien crashen, dan zie ik het wel onvermijdelijk dat de cryptomarkt mee kan vallen.
0: Ja, precies. Dus het is, ja, als we het samenvatten, veel onzekerheid op de markt. Met een minister van Financiën in de VS als belangrijkste gangster, zou ik maar noemen, die allerlei invloed probeert uit te oefenen en dat gaat gevolgen hebben. Dat als ik het helemaal plat sla, dan is dat het verhaal, Tim.
2: Absoluut, absoluut.
0: Goed, nou, dankjewel voor deze week. We gaan dit blijven volgen. Ik denk dat het met de dag misschien wel interessanter gaat worden hoe minister Bessent zich gaat opstellen, wat de Fed morgen gaat doen als we dit opnemen morgen in ieder geval. Dankjewel in ieder geval. Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Ja, Mauro, dan hebben wij nog iets te goed voor de luisteraar, want wij gaan het even hebben over de naamswijziging. Voorheen was jij voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, de VBNL. En dat wordt nu de Nederlandse Vereniging Crypto-Dienstverleners.
1: Correct.
0: Ja, gefeliciteerd, zou ik misschien moeten zeggen. Waarom een naamsverandering? Ja, want er zit een groot verschil in. We gaan van bitcoin naar crypto.
1: Ja, ik weet niet of het verschil nou heel groot is. Maar wat in ieder geval duidelijk werd de afgelopen tijd, er vielen denk ik een aantal dingen samen, zowel intern als extern. Kijk, we hebben gewoon heel goed nagedacht met z'n allen van wie zijn we, wat zijn we, wat doen we en wat willen we bereiken. En vooral waar ligt onze kracht. Onze leden zijn allemaal bedrijven onder toezicht bij de AFM, onder Micar natuurlijk. En onze kracht is dat we eigenlijk een gezamenlijke stem van experts zijn als het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, toezicht houders, opsporingsdiensten, maar vooral over hoe nieuwe wetten eruit zouden moeten zien en hoe dat toezicht op beste, effectiefste en proportioneelste manier kan worden toegepast. En welke regels werken nou wel en welke niet in de praktijk? Dat kunnen we aan ze teruggeven. En echt bijdragen om juridisch afgekaderd de juiste balans te vinden tussen consumentenbescherming enerzijds, maar ook een eerlijk ondernemersklimaat voor onze leden. Ik zie ook echt niemand anders die daarmee bezig is. En als je vanuit die gedachte kijkt, dan is er één ding wat ons allemaal overeenkomstig is, en dat is dat we volgende West cryptodienstverleners zijn. Dat is de term voor een gereguleerd bedrijf wat crypto, bitcoin, allerlei van dat soort diensten aanbiedt. En anderzijds, we hebben ook leden die zijn helemaal geen bitcoinbedrijf of vinden zich niet zo. Stablecoin-uitgevers of brokers en exchanges die meer doen dan alleen bitcoin. En wat is een bitcoinbedrijf? Kijk, een miner is ook een bitcoinbedrijf. Een walletbouwer ook. Ja. Maar die vertegenwoordigen we helemaal niet. Dus ik ben blij dat de leden hier zo'n voorstander van waren.
0: Ja, precies. Dus je hebt, ik weet niet wanneer deze branchevereniging is opgericht.
1: 2014.
0: Goed.
1: Toen was er alleen
0: precies,
1: bitcoin.
0: Precies, toen was er bijna inderdaad alleen bitcoin. Verder was eigenlijk de rest was vrij irrelevant. Bitcoin is nog steeds de grootste, maar jij zegt eigenlijk zoveel onderdelen van deze werkzaamheden en van de bedrijven die je vertegenwoordigt, dat is crypto geworden. Deze naamsverandering was noodzakelijk.
1: Ja, absoluut. En kijk, jij weet het zeker, maar de vaste luisteraar weet ook wel dat ik echt een bitcoiner ben. Maar en ook twee van onze leden zijn natuurlijk echt bitcoin-only bedrijven die hier ook echt voorstander van waren. Kijk, bedrijven die meer aanbieden, maar bij de meeste is bitcoin nog steeds het meest verhandelde of meest bewaarde assets by far. Maar we zijn gewoon een goed verenigde club. Maar het enige wat ons eigenlijk niet meer verenigde was die naam.
0: Ja, precies. Dus het is niet het geval bitcoin verdwijnt naar de achtergrond.
1: Nee,
0: bitcoin
1: is
0: weggemoffeld. Maar meer de sector is wat volwassener geworden en daar hoort een nieuwe naam bij.
1: Ja, ik denk inderdaad dat je dat goed zegt. Hè. Het is gewoon een naamswijziging die beter aansluit bij wat we eigenlijk al lange tijd doen. Die iets beter beschrijft wie we zijn en het ook denk ik iets makkelijker maakt voor alles wat ons buiten ons begeeft om te begrijpen wat we doen en voor wie we zijn.
0: Precies, ja. En verandert er dan verder nog iets of is er eigenlijk alles hetzelfde behalve de naam. En nieuw logo. Hè?
1: Nieuw logo ook inderdaad. Ik denk eigenlijk niet zo gek veel. We sluiten denk ik meer aan op het is ook niet echt een koerswijziging. Ik denk dat het gewoon beter aansluit bij wie we zijn en wat we doen. Ik heb wel gemerkt dat er meer partijen nu interesse hebben om lid te worden. Er zijn ook echt vier partijen al lid geworden in de afgelopen 4 maanden. En bij hen was het ook wel bekend dat we hier al mee bezig waren. We gaan door met alles wat we al denk ik heel goed aan het doen waren. De nieuwe naam sluit daar gewoon iets beter op aan. Dat is meer een gevolg van dan een oorzaak.
0: Logische stap. Goed, Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Dat is met een niet een onbelangrijke gast, zou ik het maar alvast aankondigen. Met wie gaan wij zo spreken en waar is hij van?
1: Ja, we hebben Rebecca van Essen te gast. En zij is van de FIU. Dat is de Financial Intelligence Unit. Een onderdeel van de politie. Die bij veel mensen wel bekend is. Maar niet er hangt iets van mysterie. Een soort mysterieuze organisatie. En dat gaan we eens even afbellen. Hoe zit het nou met al die ongebruikelijke of verdachte meldingen die ze krijgen? Ja. En hoe kijken zij naar crypto?
0: Ja, dus banken en cryptobedrijven, cryptodienstverleners moet ik dan zeggen. Die doen meldingen over alle transacties die wij met z'n allen doen. Als daar iets ongebruikelijks tussen zit, dan wordt dat daadwerkelijk bij de FIU neergelegd. Die gaan dat dan verder onderzoeken. En dat is een heel systeem waar we eigenlijk niet zoveel van weten. En Rebecca gaat ons nu allemaal uitleggen hoe dat
1: kan
0: dan
1: ze
0: zit.
1: Heel goed,
0: en dat kan ze heel goed. Ja, nee, dat absoluut. We gaan het meemaken.
1: Leuk.
0: Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners, de NVC. Tot zover. En wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat
1: eigenlijk niet. En blijf scherp.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird. Ik pak
4: je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
5: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
4: Vandaag is er en morgen weten we niet.
5: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
6: Wil je meer vatten op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
7: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
8: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. En ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld, Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
12: Welkom prinsen en prinsessen. Dinsdag 15 september is het. In Den Haag was het gezellig. Op de beurs was de sfeer wat minder leuk.
13: Bank of America's CEO Brian Moynihan sees trading revenue quite relatively flat in the third quarter. That had an impact on share prices, not just for his bank, but for others and indeed in Europe today.
12: Ja, de eerste grootbank geeft nu al aan dat investeringen dit kwartaal fors terugvallen. Wie is de volgende die met slecht nieuws komt? Dat zoeken we deze aflevering voor je uit.
14: Hoor je ook van Jensen Wang van Nvidia? Hij heeft een nieuwe woordvoerder.
15: Mr. President, yes. You're now talking to the planet.
16: It's a hoax. And
15: you're right, we're not going to let that happen, sir.
14: Ja, Jensen Wang van Nvidia bemoeit zich met enige hulp, zoals je hoort, met de zorgen over AI. Hij vindt het allemaal onzin.
12: En we hebben het over Mistral straks. Het ging al over de Europese chipsector bewapenen met hun AI daar. Maar nu gaan ze ook de energiesector een boost geven.
14: De Amsterdamse beurs sloot 0,2% in de min op 1096 punten. Grootste daler was CVC Capital met een min van 3,4%. En ook Wall Street staat in het rood. de beursdag doornemen. En dat doen we met Justin Blekemolen van online broker Links. Goed dat je er bent.
1: Ja, leuk om er weer te zijn.
17: Leve de koning. Hoera, hoera, hoera.
12: Ja, en we beginnen in Den Haag, want voor we beginnen aan de troonrede is er natuurlijk nog één traditie waar we aan moeten voldoen. We moeten onze prinsesjes een hoed opdoen. Dus Justin, ik heb deze voor jou meegenomen. Kijk, alsjeblieft.
1: Voor mij? Ja. Ik voel me helemaal vereerd.
12: Een prachtige hoed. Ja, en Jorik, ja, onze chagrijnige, altijd cynische jongen kan deze op zijn hoofd doen.
14: Ja, een heksenmuts.
12: Ja, inderdaad. Ja, en voor de mensen die nu naar podcast luisteren, is dit een goed moment om te zeggen, ga eens naar onze YouTube, daar kun je dit zien.
14: Ik hou hem op, Justin, wat doe jij?
1: Ja, lastig. Okay.
12: Nou goed, dan kunnen we beginnen.
18: Leden van de Staten-Generaal.
12: Ja, tot zover de echte relevante woorden voor beleggers. Ja, die kwamen niet echt verder meer voorbij, los van een shout-out naar ASML en hoe belangrijk ze zijn voor Nederland. Maar er was ook nog de miljoenennota, waarin wordt beaamd dat de oplopende staatsschuld voor onrustige beleggers zorgt. Ze waarschuwen daarin ook voor een mogelijke scherpe correctie bij aandelen als de verwachtingen rond AI niet uitkomen. En ja, box 3, voor die hervorming blijft 2028 een stip aan de horizon. En financiënminister Heijnen die zei er nog het volgende over.
19: En ook via de belastingen moeten we investeren aantrekkelijk maken. En het kabinet komt daarom ook snel met een breed gedragen definitief voorstel om in box 3 toe te werken naar een vermogenswinstbelasting.
12: Oftewel, ja, ze zijn ermee bezig en we horen er later vast over. Je hoeft hem niet de hele uitzending op te houden, Jorik.
14: Gaan we naar een Nederlands chipbedrijf. Euclid heet dat bedrijf. Dat haalt nieuwe investeringen op. Onder meer van Samsung, dat steekt er geld in. Samen met een aantal Europese partijen steken ze 200 miljoen in het bedrijf. Wie ook meedoet is Peter Wennink, jou wel bekend geloof ik.
12: Ja,
14: de voormalige CEO van ASML natuurlijk. Die heeft er ook wat geld in gestopt en wordt nu ook gelijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen van dat Euclid. Het is een chipbedrijf en dus zou je het een concurrent van Nvidia kunnen noemen, zegt tech-collega Joe van Buurik.
20: Die ontwerpen chips waarvan ze zeggen dat ze tot 100 keer zuiniger kunnen zijn dan die van Nvidia. Nou, dat is een grote belofte, maar blijkbaar wordt daar dus toch wel wat in gezien. En het gaat goed met de Nederlandse tegenhangertjes, zal ik dan maar zeggen, voor Nvidia. Hè? Want het heeft toch wel heel andere orde met het meest waardevolle bedrijf ter wereld schaken.
14: Ja, en anders dan de chips van Nvidia zijn deze chips speciaal ontworpen voor AI. En dat maakt ze dus veel efficiënter, zeggen ze zelf, als je ze voor AI gaat gebruiken dan bijvoorbeeld die chips van Nvidia. Ja, Justin, we hebben meer van die startups in Nederland, die AI-startups. Wanneer gaan ze nou een keer naar de beurs, denk je?
1: Ja, meestal kan je naar de beurs gaan om twee redenen. Of als je geld nodig hebt, dus kapitaal wil gaan ophalen. Of je doet dat juist heel lang uitstellen. En uiteindelijk ben je zo groot dat je naar de beurs wil om lekker te cashen. Dus dat hangt een beetje vanaf in welk stadium je bevindt als bedrijf.
12: Maar met dit soort bedrijven, die willen eigenlijk zo snel mogelijk, denk ik. Want het is nu de hype. Nu kun je veel geld ermee ophalen.
1: Dat is wel waar. Want nu groeien de bomen natuurlijk tot in de hemel. Dus zijn die waarderingen ook wat hoger. Maar daartegenover staan natuurlijk ook beursgangen van gevestigde namen. Hè. Denk aan Anthropic, denk aan OpenAI. En die zijn inmiddels zo waardevol dat die het gros van de investeringen naar hun toe trekken.
12: Ja, dus je hebt dan ook het risico dat je vrij snel ondergesneeuwd raakt.
1: Ja, dat hebben we ook volgens mij de afgelopen weken gezien, hoor, met een aantal IPO's in Hongkong bijvoorbeeld, die toch minder succesvol bleken dan verwacht.
12: Nou, goed, dan zetten we de feestelijke sfeer nog even door, want beleggen leverde afgelopen kwartaal heel wat cadeautjes op. Dat blijkt uit een rapport van Janus Henderson. Die keken naar de dividenden en de aandeleninkoopprogramma's van het afgelopen kwartaal. En dat waren er heel wat, dat is de conclusie. Er werd voor $572 miljard aan eigen aandelen ingekocht wereldwijd. En dat is bijna 27% meer dan een jaar terug. Nou, prettig nieuws, aldus Sander van der Ent van Janus Henderson.
21: Dat is gewoon een heel goed teken. En dat is ook als we verder naar 2026 kijken, verwachten we dat dat ook doorzet. De recente cijfers waren sterk. Bedrijven zijn veerkrachtiger, ondanks de macro-economische onzekerheden. Maar niet alle sectoren even goed. En als je dan bijvoorbeeld een autosector in Europa kijkt, dan zie je dat die relatief minder goed doet dan bijvoorbeeld een financiële sector of een techsector.
12: Tech en financiën, dat zijn de echte Sinterklazen. Ook opvallend trouwens, het was nu opeens de techsector die het meeste inkocht, terwijl dat de afgelopen tijd toch eigenlijk altijd de financiële instellingen waren. Justin, die techbedrijven die hebben dus de smaak te pakken. Ze geloven in hun eigen business, hebben er geld voor over om die aandelen in te kopen. Is dat een goed teken? Of al helemaal met wat we de afgelopen dagen hebben gezien met AI-topmannen die allemaal onzeker worden, terugkijken, toch een beetje overmoedig misschien.
1: Ja, nou, dit moeten we even ontleden, want eigen aandelen inkopen is natuurlijk een positief teken. Fijn voor aandeelhouders, extra rendement kan het opleveren. Ja. Het is ook echt een trend geworden sinds de financiële crisis, hè, vooral in Amerika, dat men eerder kiest voor eigen aandelen inkopen dan het uitkeren van dividend. En want buybacks zijn nou eenmaal flexibeler dan dividend. Je kan een dividendverlaging, ja, wordt door de markt niet zo makkelijk geaccepteerd. Maar een buyback kun je volgend jaar simpelweg een beetje verlagen of even wat uitstellen. Je bent ook vrij in welke periode je die buybacks gaat doen. Maar dit onderzoek, ja, daar ben ik dan wel een klein beetje kritisch op, want dat betrof namelijk het tweede kwartaal van dit jaar.
12: Ja.
1: En dat was inderdaad een heel goed kwartaal. Er werd heel veel ingekocht. Maar dat is een beetje voordat eigenlijk het kwartaalseizoen losbarsten, en waarin heel veel big tech bedrijven juist hebben aangegeven dat ze minder buybacks gaan doen.
12: Ja.
1: Denk bijvoorbeeld aan een Alphabet, dat heeft zijn eigen aandelen inkoopprogramma teruggeschroefd naar $0. Sterker nog, ze zijn zelfs aandelen gaan uitgeven. En ze zijn niet de enige. Meta, Amazon, maar ook aangekondigd minder eigen aandelen te gaan inkopen. Microsoft vooralsnog niet. En je hebt natuurlijk Nvidia als grote geldverdiener die wel wat eigen aandelen inkoopt. Maar ik ben nog niet zo zeker van of dit inderdaad volgens dat onderzoek volgend jaar nog wel meer gaat zijn.
12: Ja, want het is dus allemaal teruggeschroefd. Ze wilden allemaal dat geld eigenlijk uitgeven voor die investeringen in AI. En
1: ja, precies. Ja,
12: dus de hoogmoed is misschien toch wel op tijd weer afgeschaald.
1: Ja, en ook een groot deel van die eigen aandelen inkoopprogramma's waren het afgelopen jaar ook door oliebedrijven. Hè, ja. Die hebben natuurlijk te maken gehad met hoge olieprijzen. Ja, nu is de olieprijs nog steeds hoog, boven de $100 per vat. Maar gaat die olieprijs zakken? Ja, dan zul je zien dat de Shells van deze wereld juist die eigen aandelen inkoopprogramma's weer fors gaan terugschroeven.
12: Ja, dat is het eerste wat sneuvelt. In Nederland $1,3 miljard, dik 6% van alle Europese programma's, volgens Janus Henderson dus. Zit je hier goed als belegger als je cadeautjes wil?
1: Nou ja, Nederland is niet het meest interessant als het komt op eigen aandelen inkopen. Wat ook wel steeds meer gebeurt. Maar we zijn nog echt wel een dividendland. En Europa is sowieso gewoon echt een dividendmarkt. Meer dan een buybackmarkt. Maar goed, als je die twee bij elkaar optelt, een klein beetje dividendrendement en een klein beetje buybacks, ja, dan komt er alsnog wel een mooi rendement uit. Hè? Want Henderson verwacht ook dat de buybacks dit jaar nog 7-8% groeien. En die dividend met 5-6%. Nou, de dividend is iets zekerder, maar die buybacks, ja, dat moeten we dan nog maar zien. Maar ja, alles bij elkaar heb je inderdaad Europa wel ook gewoon een mooie mix.
12: Ja. Ondertussen heeft Jorik zijn heksenmuts weer opgezet. Ik denk dat er minder leuk nieuws komt.
14: Nou, ik dacht, we gaan het over mode hebben. Dus dat past misschien.
12: Okay.
14: Want ik heb weer een domper voor luxemerk LVMH. Vorige week vertelde ik je dat het aandeel zo laag staat dat de CEO Bernard Arnault zijn plekje in de top 10 rijkste mensen is verloren.
12: Je muts valt er vanaf.
14: Ja, vandaag komt daar ook een ander pijnlijk statistiekje voor het aandeel zelf bij.
0: LVMH is set to lose its crown as France's most valuable company and drop out of Europe's top 10 listed firms. It's a symbolic reversal for the luxury giant that led the region's market during the post-pandemic boom.
14: LVMH verloor vandaag ruim 2%. En dat was genoeg voor het aandeel om ook te verdwijnen en verdwijnen uit een ander lijstje. LVMH behoort niet meer tot de top 10 grootste beursbedrijven van Europa. En dat is wel pijnlijk. Het bedrijf zat bijna 10 jaar in die top 10. En in 2023 was het nog het meest waardevolle bedrijf van Europa. Nou, daarna zakte het af dus. En nu dus uit die top 10 zelfs. Ze worden afgelost door L'Oréal. En ASML staat uiteraard nog steeds met afstand op de eerste plek.
12: Mistral ging al in zee met ASML. Maar nu gaan ze ook in zee met de Europese energiesector. Kan Shell misschien ook bijval ervan verwachten? Dat hoor je straks.
14: Ja, je hoort over een bijzonder, absoluut echt ongepland, niet geregisseerd telefoontje dat Jens en Wang gisteravond kreeg.
12: Maar eerst naar een ongeruste bankier, de topman van Bank of America om precies te zijn, die waarschuwt voor de investeringsinkomsten van zijn bank. Het feest van de afgelopen jaren is voorbij, zegt hij.
2: Bank of America shares down about 5% on the day, its worst day in at least a year, on the back of some comments by CEO Brian Moynihan that maybe the comps from quarter to quarter might not necessarily stack up the way investors had.
12: Ja, de afgelopen weken waren de oplopende rentes op schuldpapier en een verhoogde rente van de Fed dagelijks onderwerp van gesprek, en Bank of America, ja, die is nu ook niet meer heel erg enthousiast. Hun investeringstak gaat dit kwartaal waarschijnlijk 10% minder opleveren dan een jaar terug door die opgelopen rentes onder andere.
22: The pipeline investment banking is full. The activity level is strong, but with rates moving up, 100 basis points over a short period of time, people pause a little bit.
12: Ja, de investeringstak kijkt dus tegen een minder kwartaal aan. En de fusies en overnames, zegt hij, gaan nu nog goed. Maar met de hogere rentes, nog hogere rentes, kan dat wel een probleem worden. En die uitspraken van die topman zijn ook elders te voelen.
0: Broader financial services and the banking sector then under pressure. UBS, Deutsche Bank, UniCredit, Barclays, just a few of the banks that are dropping this morning by more than 2%.
3: Ja, normaal kan er best wel veel gebeuren, maar blijven die investeringstakken toch wel draaien. Want ja, als er veel gehandeld wordt, dan pakken zij daar veel procenten op. En dan is het allemaal leuk. Wat is er nu aan de hand dat zij toch zeggen, het is allemaal een beetje wat minder leuk?
1: Ja, ik zag inderdaad die aandelen in de sector wel fors wegzakken. Ik vond het misschien een klein beetje overdreven, want ik maak me nog niet echt zorgen. Je zou kunnen zeggen, nou, oké, een geel waarschuwingslampje kan misschien gaan branden. Niet zozeer dat het nou echt meteen enorm slecht wordt. Sterker nog, het tweede kwartaal was zeer goed. Het was echt enorm sterk voor de meeste Amerikaanse banken. En dit komend kwartaal wordt inderdaad wat minder, maar het is nog niet zorgwekkend. Maar wat de markt natuurlijk wel bang voor is, dat we de top een beetje achter ons hebben. En zeker met die verder stijgende rente. Dat zorgt ervoor dat er toch wel wat overnames en merger en acquisitions, zeg maar, die tak van sport een beetje wordt uitgesteld. Omdat men bang is dat de rente verder stijgt. Of dat juist wil wachten totdat de rente weer wat afkoelt. En daar waarschuwen ze nu eigenlijk voor dat komende kwartaal waarschijnlijk wat minder gaat worden. En de directe oorzaak daarbij kun je dus vinden op die kapitaalmarkten. Want 10-jaars rente van de Amerikaanse staat is natuurlijk boven de 5% geklommen. En je ziet de markt toch wel wat nerveuzer worden.
3: Ja, en het is dan inderdaad het geval fusies en overnames. Die bedrijven moeten zich flink in de schulden steken daarvoor. En nu betalen ze daar een hele hoge rente voor. En dus wil je dat liever even afstellen?
1: Precies, als je geld moet lenen bij zo'n bank voor een overname bijvoorbeeld. Dan doe je dat liever als de rente wat lager is. En die of in ieder geval ook wat meer zekerheid biedt. Want je kan natuurlijk ook voor kortere rentes gaan. Maar waarschijnlijk wil je gewoon even wachten totdat het wat beter gaat. Dat kan mogelijk ook meespelen, zelfs voor Anthropic. Hè, dat natuurlijk ook heeft gewaarschuwd voor de toekomst van AI. Maar dat ook wel echt lijkt alsof ze die IPO gaan uitstellen. Dus je ziet in de markt wat haarscheurtjes ontstaan. Maar het is nog geen paniek, hoor. Het is die investing bank tak 10% minder. Maar nadat je zo'n sterk kwartaal hebt gehad, ga je dus gewoon een goed jaar draaien. En de overige takken, trading en daar hebben ze het vooral in die obligatietak iets moeilijker. Maar handelen met aandelen gaat hartstikke goed.
3: Ja, want hij zegt ook, die topman Moynihan zegt, je moet het ook relativeren. De afgelopen jaren waren ook heel erg goed. Dat vind jij wel een terecht probleem? Want het klinkt in mijn oren ook een beetje alsof hij het probleem wat kleiner aan het maken dan misschien is.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk voor hun is het een hele belangrijke divisie. Want als je ook kijkt naar andere banken, hoe ze erop reageerden. Een aantal banken lagen heel slecht. Goldman Sachs, Morgan Stanley bijvoorbeeld ook. Maar Citigroup, die gaf meteen al eigenlijk aan van dat zij gewoon nog een groei verwachten dit jaar. En dat zag je ook wel terug in die koers. Dat aandeel zakt veel minder weg. Maar banken die gevoelig zijn voor die kapitaalmarktrentes en dus veel doen in mergers, acquisitions, die tak van sport. Kan het echt wel uitmaken op het resultaat.
3: Ja, want Citigroup heeft dan dus gereageerd. Andere banken hoorden we niet zoveel van. Die kunnen we dan meteen afschrijven als, misschien hebben die ook wel dezelfde problemen.
1: Ja, die zitten wel in dezelfde tak van sport. Kijk maar naar zo'n grote IPO als bijvoorbeeld Anthropic, OpenAI of SpaceX. Ja. Je wordt niet begeleid door één bank. Dat zijn vaak 5-6 zakenbanken die je begeleiden. Dus die pikken allemaal een beetje mee van de taart. En die zullen ook allemaal onder druk liggen. En het lijkt me ook wel logisch, hè. Dit moet je ook echt goed bekijken het komende kwartaalcijferseizoen. Want stel voor Goldman Sachs en Morgan Stanley, die laten niet een krimp zien en presteren juist beter. Ja, dan kan het zo zijn dat alleen Bank of America een probleem heeft.
3: Ja, dit zijn nu dus de banken, of in ieder geval Bank of America, die dit als eerste aangeeft. Verwacht jij dit in andere sectoren ook nog?
1: Nou ja, sectoren die
3: dat ze last hebben van ook die hele hoge opgelopen rentes bijvoorbeeld.
1: Ja, dat kan zeker. Sectoren die gevoelig zijn voor hoge rentes kunnen daar zeker last van hebben. Dus dan heb je het over kapitaalintensieve sectoren. Hè. Dus als je veel geld moet lenen, dan kan dat wel voor problemen zoeken. Ja, zeker bijvoorbeeld een Alphabet moet ook geld ophalen. Of wil geld ophalen om te investeren in AI. En dat wordt allemaal duurder. Eigenlijk is die hoge rente is echt een doorn in het oog van heel veel bedrijven.
3: Ja, wat betekent dit nou voor het aanstaande cijferseizoen? Want we hebben nog een maand te gaan. Kunnen we eigenlijk nu al optekenen dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien? Nou, misschien in die techsector. Die bankenaandelen waren heel erg opgelopen de afgelopen, wat is het, 2 jaar, ondertussen 3 jaar. Is het eventjes klaar?
1: Ja, misschien is de beste periode even achter de rug. Hè. Die stijgende rente hebben ook heel lang rugwind gegeven aan banken en verzekeraars. Hè. Want die hoge rentemarges hebben ze ook kunnen doorrekenen aan klanten. Dus dat is goed. Maar als die rentes verder stijgen dan men eigenlijk eerder verwachtte, dan lijkt het de markt juist iets meer pijn te gaan doen. Dat kan voor bepaalde takken, wat ik net eigenlijk al zei, van die zakenbanken, juist een tegenwind gaan vormen. En dan met name op het gebied van merger en acquisitions. Want als dat het minder gaat doen, dan ga je op die tak minder verdienen. Maar als de rente verder stijgt, heb je natuurlijk wel, is dat bijvoorbeeld voor je rentemarges. Maar als je rente ook weer verder stijgt, ja, is dat voor zakelijk lenen of krediet of hypotheken, kan je natuurlijk ook weer minder vraag krijgen. Dus ja, een nog veel verder oplopende rente kan zomaar eens wat pijn gaan veroorzaken.
4: BNR Beurs.
14: Door naar een deal in Frankrijk. Oliemaatschappij Total Energies gaat samenwerken met een landgenoot, het AI-bedrijf Mistral, een Franse start-up. Mistral gaat Total Energies helpen om met AI te onderzoeken hoe er nog meer gas en olie uit bestaande velden gepompt kan worden. Dus ze moeten in kaart gaan brengen waar er dan nog ruimte zit. Samen investeren ze daar de komende 3 jaar meer dan 100 miljoen euro in. Justin, heb je het gezien, die deal allereerst?
1: Ja, zeker. Ik heb het gezien. Ja.
14: Hoe duid jij dit? Wat kan Mistral nou precies voor Total betekenen?
1: Nou ja, ik ben er een klein beetje ingedoken en ik kwam erachter dat het zelfs niet eens echt nieuw is voor Total om samenwerking aan te gaan met AI-bedrijven. Dat schijnen ze al sinds 2022 te doen. Toen hebben ze onder andere AI-bedrijven gebruikt voor het voorspellen van onderhoud van windturbines bijvoorbeeld. Voor de trading business hebben ze het gebruikt op basis van weersvoorspellingen. En nu dus een samenwerking met Mistral. En ja, ik vind het eigenlijk wel heel interessant, want de afgelopen jaren ging het natuurlijk heel erg vooral om wie maakt de beste chips, wie maakt de beste modellen. En ik zat heel lang al te wacht op die volgende fase. Welke bestaande bedrijven, ook bedrijven waarvan je het niet verwacht, kunnen juist AI inzetten voor het verbeteren van de operationele business. En wat kan leiden tot hogere marges, betere productiviteit, noem maar op.
14: Ja, kan daar ook de kracht zitten voor Mistral? Dat ze inderdaad vooral gaan kijken naar bestaande processen, hoe je dat allemaal efficiënter kan maken.
1: Ja, want wat ze dus eigenlijk willen gaan doen, als ik het goed begrijp, is Total beschikt over een enorme hoeveelheid data, over wat er allemaal in de grond gebeurt, met die pijpleiding bijvoorbeeld. En Mistral gaat helpen om daar betere beslissingen uit te halen. Dus kijk, een olieveld is niet een zwembad dat je zomaar even leegpompt. Dat is best wel specifiek. Hè. Je probeert op basis van seismiek, dat is dan opwekken van golf in de bodem, om erachter te komen waar dan de olie zich bevindt en hoe je dat ook het beste uit de grond kan halen. En Mistral gaat met behulp van AI dan proberen scenario's door te berekenen om te zien waar bijvoorbeeld meer olie of gas in de grond zit. Of op een bepaalde manier meer uit een bestaand reservoir zou kunnen halen. Of dat je misschien ook kan zeggen van ik kan een bepaalde kostbare verkeerde boorbeslissing voorkomen.
14: Ja, gaan we het vaker zien, denk je? Dat Mistral met andere bedrijven, echt dus ook niet techbedrijven, gaat samenwerken?
1: Ongetwijfeld. Ik denk dat daar juist ook de kracht van AI ligt voor de komende jaren. En dat steeds meer bedrijven gaan aankloppen bij AI-bedrijven om hulp te zoeken om de business te verbeteren. Denk aan voorspelbaar onderhoud. Dat is onder andere waar ook ASML daarom met Mistral samenwerkt. Maar je kan ook denken in de medicijnontwikkeling, fabrieksoptimalisatie. Ieder bedrijf probeert natuurlijk zijn processen gewoon beter in te richten, zodat dat minder geld kost of dingen sneller kunnen.
3: Ja, en we hebben natuurlijk in Nederland hebben we Shell. ASML werkt dan met Mistral samen. Dat is ook een soort, dat moet dan het soort voorbeeld van Europese onderlinge samenwerking zijn. Mm-hmm. Tenminste, zo wordt het in ieder geval in de politiek uitgebeeld. Zie je het gebeuren dat Shell dit ook doet?
1: Ja, waarom niet? Als Total het kan, dan kan Shell dat ook doen. Ja, zeker. Ja, ik denk dat elk bedrijf het wel zou willen. En ik denk dat Mistral zich ook ten opzichte van Amerikaanse concurrenten juist heel erg kan onderscheiden op dit gebied. Hè? Want iedereen heeft het natuurlijk over OpenAI, Anthropic en de large language modellen. Maar dan gaat het over wie kan het mooiste stukje tekst schrijven of de beste AI agent bouwen. Maar hier gaat het echt over het optimaliseren van processen bij bedrijven die ook nog eens heel veel geld kunnen opleveren.
14: Ja, klinkt veel waardevoller ook eigenlijk, toch?
1: Ja, lijkt mij wel, ja.
14: Ja, nog heel even dan naar die zorgen over AI, waar we dit weekend over hoorden. Anthropic deelde die zorgen, allerlei Amerikaanse AI-bedrijven schaarden zich daarachter. Ik heb Mistral nog niet gehoord, geloof ik. Wat zegt dat?
1: Nee, ze hebben niks gezegd, maar dat is ook weer niet dat ze afwezig zijn of dat ze geen zorgen hebben. Maar Mistral heeft natuurlijk een heel ander belang dan Anthropic. Mistral zit eigenlijk strategisch op een hele goede plek. Verkoopt meer samenwerking met bedrijven. En vooral die ja, die aanpasbaarheid, dus dat je echt specifieke modellen gaat bouwen in samenwerking met bedrijven, onder eventueel nog zelfs Europese controle, maar echt gesloten modellen, ja, dat is een hele andere tak van sport. Dus dat is niet zoals de CEO van Anthropic zegt van hey, een large language model gaat ontsporen en de hele mensheid wordt uitgeroeid. Waar Trump het zichzelf ook niet echt in kon vinden. Maar dat is een andere tak van sport, zou ik zeggen.
3: Daar komen we zo meteen op.
5: BNR Beurs.
3: Ja, we gaan een ronde doen over Wall Street. Kijken of ze daar nog steeds zich zorgen maken. Ook over die rem op de AI-revolutie. Nou, het ziet er nog steeds een beetje matig uit. Dow Jones in het rood 0,9% eraf. S&P 500 0,5% eraf. En de Nasdaq 0,8% eraf.
14: Chipbedrijf Micron is dan nog wel een aandeel dat opvalt. Vrijdag vertelde Nick je dat ze een flinke bonus gaan uitdelen aan het personeel in Taiwan. Dat deden ze na allerlei dreigementen van de vakbonden in dat land. Het personeel zou gaan staken als die bonus er niet kwam. Nou, hij kwam er dus toch, al was hij wel wat lager dan waar de vakbonden om gevraagd hadden. En belangrijker, er was ook nog geëist een jaarlijkse winstdeling. Nou, die zat er niet in. En nu is er een Taiwanese vakbond opnieuw aan het dreigen gegaan met allerlei stakingen. Ze willen 15% van de winst naar het personeel van Taiwan. Dus van Micron. En het bedrijf krijgt tot eind van deze week om met een tegenvoorstel te komen. Doen ze dat niet, dan wordt er alsnog gestaakt, zegt die vakbond.
3: Nou, leuk vooruitzicht. Dan nog het aandeel Apple. Dat staat 1% in de min. En dat zou misschien ook wel eens te maken kunnen hebben met het volgende. Elon Musk was namelijk een rechtszaak tegen Apple gestart, omdat hij het bedrijf ervan verdacht dat ze de chatbot van OpenAI zouden voortrekken. Nou, het zit hem in die voorgestelde apps die de App Store heeft staan als je hem opent. ChatGPT stond daar wel bij en Musk zijn grok niet, dus stapte Musk naar de rechter. Maar die zaak blijkt nu geëindigd en in een schikking. En Musk die trekt al zijn claims terug. Nou ja, Apple heeft dus waarschijnlijk wat geld op de tafel gegooid om het klaar te krijgen. Wel opvallend, Musk diende ook claims in tegen OpenAI en die heeft hij dan weer niet teruggetrokken.
14: Ja, en dan nog kort nog heel even naar al die zorgen rondom AI. Sorry als je het al zat bent, maar het is wel het grootste beursverhaal van de week. Dus we moeten het er toch nog heel even over hebben.
3: Het blijft maar gaan.
14: Het blijft gaan, het blijft ontwikkelingen krijgen. En het krijgt nu ook bemoeienis van Jensen Huang, de CEO van NVIDIA. Ja, die schaart zich in ieder geval niet achter Anthropic en al die andere Amerikaanse AI-bedrijven die een rem willen op die ontwikkeling. Hij bagatelliseert alle zorgen, deed hij op een top in Los Angeles. En daar kreeg hij wel hulp van een woordvoerder.
15: Mr. President, you're now talking to the planet.
16: And I'm telling you, it's all a hoax. The data centers are great, and they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen, and that could be political people, and it could also be China. And we're not going to let that happen. It's a hoax. And
15: you're right. We're not going to let that happen, sir.
14: Ja, het was een raar moment. Jensen Huang werd dus gebeld door president Trump. Mocht ook eventjes op speaker meeluisteren. En waar Trump dus vertelde dat het allemaal onzin is. Jensen Huang herhaalde dat zelf ook. Dus hij vond het zelf ook allemaal niet zo nodig.
3: Nou, voordat Trump hier ook persoonlijk inbelt, laten we afronden. En dat doen we met de planning van morgen. Terwijl de Nederlandse politiek aan het miljoenenontbijt zit, is het juist nagelbijten in het Witte Huis. Daar lijkt de grootste nachtmerrie van Donald Trump waarheid te worden. Alle ogen zijn gericht op Kevin Warsh, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. Komt aan het einde van de dag de vergadering met zijn medebestuurders uit. En de kans is groot dat hij dan gaat vertellen dat de beleidsrente omhoog gaat om de inflatie te beteugelen. Meer dan 90% van de analisten denkt dat die verhoging van 0,25 procentpunt onvermijdelijk is. Daarnaast nog een paar macro-economische cijfers. Inflatie in het Verenigd Koninkrijk afgelopen maand, daar krijg je nog een update van. En ook over de verkoopcijfers van de Amerikaanse detailhandel. Misschien een mooie toevoeging op het beeld dat de Federal Reserve schetst over de economie daar. Dit was de BNR-beurs van dinsdag 15 september. Ondertussen heeft Jorik die heksenhoed op mijn hoofd gezet. Prinsjesdag, heel Den Haag deed zijn best. Maar niemand had een mooier hoed dan Justin Blekemolen van Online Broker Links. Dank voor vandaag.
1: Graag gedaan.
6: Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag.
14: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer.
3: Ja, tot morgen.
5: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
2: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
3: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
2: Het AD noemt de acteurs Oscar waardig.
4: We must face the facts.
2: Andrew Scott stilt de show volgens NRC. Parool noemt de film nagelbijtend spannend.
1: Go or don't go.
2: Pressure. Nu in de bioscoop.
0: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teugen. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, wel een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen degenen die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw in de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
11: Helaas heel vaak meegemaakt zelf aan deze kant van de tafel dat heel veel mensen niet zijn voorbereid. En dan bij mij is dan de meeting ook wel best snel over.
12: Nee, en ik denk ook dat de ondernemer dit meteen doorheeft.
11: Ja.
12: Dus die voelt dat heus wel aan. Of je een bankier bent of iemand die dit zelf allemaal een keer heeft meegemaakt.
11: Ja, ik kijk eigenlijk naar 4 dingen. En dat is team, team, team en team.
13: Het begon met een clubje ondernemers die allemaal 1 miljoen euro inlegden. Zonder vaste agenda, zonder investment committee. En nu, 19 jaar later, laat hij een fonds met bijna 250 miljoen euro achter. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Johan van Mil van Peak. Die vertelt over de deal van zijn leven.
11: Dat was Peak, de overdracht die ik recent heb gedaan van Peak aan de nieuwe generatie daar.
13: Heel recent, hè? Want het afscheidsfeestje is volgens mij net achter de rug.
11: Ja, absoluut. Ja, het was een paar maanden geleden. En inmiddels volledig relaxed en van het leven aan het genieten en van mijn family aan het genieten.
13: Ben je alweer aan het vervelen? Of?
11: Nee, maar dat doe ik niet zo snel gelukkig.
13: Piek, 19 jaar geleden begonnen als een informeel clubje van angel-investeerders. Maar toen had jij al wel wat exits op je naam. En je had al een bedrijf verkocht, toch?
11: Ja, ik heb al een aantal bedrijven gehad. Ik heb het ooit opgezocht. Ik heb 11 bedrijven ben ik gestart. En een aantal zijn er geëxits, een aantal zijn er overgedragen. Ik heb ooit mede met Willem Seithoff aan de baas gestaan van BNR. Als een klein aandeelhoudertje.
13: Dus dat voelt voor jou een beetje als thuiskomen?
11: Ja, dit voelt voor mij altijd als thuiskomen. Maar dit was natuurlijk niet echt de exit. En ik was ook niet zeg maar even leidende CEO daar. Ik was die commercieel directeur destijds van BNR. Voordat werd overgenomen door het FD. Maar ik heb inderdaad een aantal bedrijven gehad daarvoor, ja. Dus Peak was... ik was altijd een, zoals ik dat noemde, een investerende ondernemer. En op een gegeven moment heb ik de switch gemaakt naar Peak en werd ik eigenlijk een ondernemende investeerder.
12: En welke van die ondernemingen staat je het meest bij? Of heb je het meeste tijd, aandacht en liefde aangegeven?
11: Je bedoelt voor Peak, bedoel je? Ja, nou, dat is waar wij een gemeenschappelijk hoofdstuk hebben, David.
13: Ja. Toch weer, overlap. Ja,
12: John vindt het nooit leuk als ik een connectie heb met iemand. Maar, ja.
13: Dit is alweer heel lang geleden dus.
12: Ja, ik heb in mijn studententijd was Johan kortstondig mijn baas. Ja, dat klopt. Bij Mail Media.
11: Mail Media, klopt. Ja.
13: En dat was ook het bedrijf dat jij hebt verkocht?
11: Ja, het bedrijf dat ik heb verkocht. En dat ben ik eigenlijk gestart na BNR. Nadat we BNR aan het FD hebben verkocht. Ben ik op een gegeven moment daar weggegaan. Heb ook een break genomen. Ik hou ervan om dingen te doen en dan een break te nemen. Dan is nieuws.
4: Trulease met Genke.
14: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Hadden we een seizoen dat we heel veel wonnen. En wij hadden dus heel veel tijd. En Hein was angel-investeerder en ik ook. En toen kwamen we eigenlijk bij elkaar van, joh, moeten wij niet samen gaan investeren? En ik ben ooit voorzitter geweest van IPAN. Daar met een aantal bestuursgenoten, Hein, Helene, Christian, Menno, eigenlijk Peak gestart.
3: Ja, branchevereniging, hè, IPAN.
2: Ja, branchevereniging destijds. En we zijn toen, dat hebben wij geleid in het vallen van de internet, klappen van de internetsector. Nou, we moesten een vereniging overeind houden. Ik heb thuis nog een reddingsboei hangen van redder van IPAN, die ik ooit heb gekregen. En dat is een hele hechte band ontstaan. En daarmee zijn wij eigenlijk dat clubje mensen, dacht op een gegeven moment, hey, wacht even, nu is eigenlijk die financiële... Sorry, die dotcom-clash is voorbij. Die markt gaat zich opbouwen. Moeten wij niet als angels samen investeren? Dat is eigenlijk Peak geworden.
4: Je had meteen een paar gouden grepen in het begin, toch? Of niet?
2: Ja, we hadden een aantal... Je moet veel geluk hebben. Je moet ook een beetje mensen kennen. En met name in ons eerste fonds... We zijn in 2007 gestart met ons eigen geld. We hebben gewoon ons eigen geld erin gestopt. Ons eigen MVP opgebouwd.
3: Allemaal een miljoen?
2: Allemaal een miljoen euro. Ja, volgens mij wel. Ja, ik moet er even nadenken. Denk het wel, ja. En hebben daarmee... Dat was trouwens zowel Peak 1 als Peak 2, zit ik me nu te bedenken. En daarmee hebben we de eerste investeringen gedaan. En de eerste drie investeringen die we hebben gedaan... Dat waren mooie bedrijven ook. Nationale Beeldbank zaten we onder andere in. We zaten in Eens of in SeedMe.
4: Ja.
2: Waar we destijds natuurlijk met
4: dat is een mooie
3: dat was een klapper, toch?
2: Dat was een klapper, absoluut. En we hebben destijds ook in een bedrijf, Belgisch bedrijf Radionomy geïnvesteerd. Dat fonds heeft 2 jaar bestaan. Dus we deden dat allemaal on the side. Misschien wel belangrijk ook. Misschien wel leuk om te vertellen. Ook voor potentiële investeerders. Angels die hier luisteren. Is gewoon 1 keer in de maand kwamen wij bij elkaar. We bestelden wat pizza's. Een paar flessen wijn. En dan lieten we de ondernemers eigenlijk pitchen. En als wij het allemaal eens waren aan tafel. Alle 6. Nou, dat waren 6 hele uiteenlopende persoonlijkheden. Dus wij waren het 1 keer per jaar gemiddeld eens. Dan gingen we daadwerkelijk investeren.
4: En anders niet.
2: En anders niet. Nee, okay, anders deden we het gewoon niet. Dus we waren
4: niet van afgeweken.
2: Niet van afgeweken, nee. En dat hebben we inderdaad de eerste... Fonds hebben we dat zo gedaan. Het tweede fonds hebben we dat ook gedaan. Maar toen hadden we niet meer zeg maar, dat we unanimiteit moesten hebben. Toen was het volgens mij 80% van de stem of zo. Maar daardoor zijn we heel selectief geweest eigenlijk in de bedrijven waarin we hebben geïnvesteerd. Ja.
4: Is dat ook lastig? Want ik kan me voorstellen dat je soms ook een beetje meegenomen wordt door het enthousiasme van een ondernemer.
2: Heel lastig. Ja, want je hebt altijd iemand die die deal trekt. Hè. Altijd, het komt bij Helene op de pad of bij Christian of bij mij. En dan die trekt dat. Nou, die is natuurlijk verliefd.
4: Ja.
2: Ah nee, die moet natuurlijk de andere 5 partners dan gaan overtuigen. En er komen allerlei kritische vragen. Want ja, dat is ook het goede van zo'n groep. Mensen, dat kijk, Christian is natuurlijk een bekende advocaat, Christian Obbeling-Tijm. Hein is echt de financiële man. Helene is ondernemer. Je hebt heel veel verschillende blikken die naar zo'n bedrijf kijken. Wat heel goed is, even voor de eerste analyse, voor de eerste check. Maar je hebt daardoor ook gewoon heel veel smaak en heel veel voorkeuren.
4: En had je ook de afspraak dat je dan niet zelf buitenom mocht
2: investeren? Nee, dat moet je sowieso niet doen. Ik heb die neiging heel vaak gehad in mijn leven. En dat is sowieso niet verstandig om te doen als investeerder.
4: Dus die afspraak met die 6 partners is, of we doen het met z'n allen, maar we gaan niet buitenom.
2: We gaan niet buitenom, nee. Ja, absoluut. Ja.
3: Het was dus een hobbyprojectje in het begin. Wanneer werd het al wat serieuzer? Dat je ook echt een investment committee moest aanstellen, rapportageplicht. Laten we zeggen, die overstap van met je liefdewerk oud papier naar een echt serieus fonds.
2: Nou, dat was eigenlijk met ons tweede fonds. Dat was in 2009, dus dat was echt een paar jaar daarna al. Toen kwamen we erachter dat de RVO, wel bekend denk ik, een hele interessante regeling heeft. Een verdubbelaar, zeg maar, eigenlijk voor fondsen. Nou, daar moesten we natuurlijk voor aanmelden. En daar moesten we allerlei plannen voor maken. Maar daar moesten we ook wel iets gestructureerder voor werken. Dus die flessen wijn gingen van tafel af, die pizza's bleven. Maar we moesten echt wel, ook die besluitvormingen moesten we toen goed vastleggen. En toen hebben we ook extern geld ook opgehaald. En dat betekent ook natuurlijk dat je gewoon een bepaalde verplichting hebt naar buiten. Een bepaalde kwaliteitswaarborg moet hebben. En toen hebben we inderdaad Peak 2 gestart.
3: 5 miljoen.
2: Dat was destijds 6 miljoen euro.
3: Okay. Ja.
2: En daarmee zijn wij gewoon gestart om te investeren. En toen hebben we ook gezegd van, hey, wacht even, laten we nu ook meteen een IC instellen. Laten we meteen eigenlijk de professionele structuur instellen die schaalbaar is. Nou, en dat hebben wij eigenlijk uitgebreid in alle jaren.
4: Kun je iets vertellen over zo'n structuur? Wat is dat precies? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, als je natuurlijk... Kijk, je maakt in dit geval... investeer je geld van derden. Kijk, als je eigen geld is... dan kun je overal in investeren wat je wil. Als je geld investeert van derden... dan moet je natuurlijk wel een fondsplan hebben... waarin duidelijk ook wordt opgeschreven... ja, waarin ga ik investeren, waar niet? Wat wordt onze focus? Wat worden onze criteria? Hoe gaan we die bedrijven helpen? Hoe doen we de reporting? Hoe doen we de governance? Etcetera. En dat was voor ons als... ondernemers, dat was allemaal best wel pittig eerlijk gezegd. Dus we moesten dat wiel voor de eerste keer uitvinden. Het was ook heel vroeg in het venture capital systeem. Want dit was 2009. Nou, er waren misschien op 1 hand de telefondsen op dat moment. Dus, en dat was met name ook private equity ook. Dus we hebben behoorlijk het wiel ook moeten uitvinden. En dat gewoon eigenlijk met vallen en opstaan gewoon eigenlijk opgeschreven en uitgeprobeerd. En gezegd, nou dit werkt en dit niet.

0: En kun je eens vertellen hoe dat werkt qua euro's en percentages? Hè? Wat is jullie businessmodel als fonds?
1: Ja, tuurlijk. Eigenlijk fondsen werken vrijwel altijd met eenzelfde businessmodel. Dat is namelijk gewoon, je hebt de management fee en je hebt de carried. En de management fee wil eigenlijk zeggen, je krijgt een percentage over het geïnvesteerde vermogen.
0: En dat is ongeveer 2%.
1: Dat is ongeveer 2%. Een beetje de markt ligt afhankelijk van de grootte, maar tussen de 1,5% en de 2,5% zie je. Dus onze fondsen hadden over het algemeen, begin hadden het 2% van de management fee. Dus met andere, en een fonds heeft een looptijd van 10 jaar. Dus met andere woorden, dat is 20% over dat vermogen pak je eigenlijk de management fee. En daar betaal je hele operatie van, je personeel, je kantoor, je advocaten, et cetera. Ja. En de tweede component van een venture capital fonds is de zogenaamde carriage structuur, dus de winststructuur. En dat wil eigenlijk zeggen het rendement wat jij als investeerder maakt op die investeringen. Dus als je inderdaad een investering doet en je krijgt daarmee geeft de investeerders daarmee het geld terug, plus een bepaald rendement, de zogenaamde hurdle fee.
0: Is daar een standaard in?
1: Ja, zie je wel veel. Soms zie je hurdle fees die fix zijn. Soms zie je een rentepercentage van tussen de 5% en 10% per jaar. Ja. En met andere woorden, als je daar dus boven zit en anders rendement hebt gehaald, dan krijg je daarover een winstdeling. En dat is een beetje 20% zie je eigenlijk wel in de markt terugkomen.
0: En 80% voor de investeerders.
1: En 80% voor de investeerders, ja. En dat is natuurlijk een heel interessant model ook. Dat zorgt ervoor dat eigenlijk LP's en ook fondsmanagers daarmee heel erg aligned zijn. Want die management fee, ja, daar kun je eigenlijk bij kleine fondsen niet van leven. Sterker nog, die gaat vol op. En we moesten zelf wel fors bijvunden. Maar de upside zit met name in de carried. En met andere woorden, je bent maximaal gemotiveerd om goede investeringen te doen. En
2: de LP's, mee. De upside, de carried. Het gaat hier. De LP, moeten we even uitleggen?
0: Investeerders.
2: Ja. Oké, en ik hoorde net nog, ik zei het zelfs ook, investment committee. Moeten we dat misschien ook nog even uitleggen? Wat doen zij eigenlijk?
1: Ja, de Eerste Kamer keurt investeringen goed en af. Om het heel simpel te zeggen. Een LP staat voor limited partner overigens. Dus dat is, je hebt managing partners, die managen een fonds. En een LP is eigenlijk iemand die geeft geld aan het fonds, die stopt geld erin, maar die manage dus niet.
0: En was dat IC, was dat wel extern? Ik sprak laatst een fonds waarbij de managing partners ook hun eigen IC waren.
1: Ja, dat zie je nu een beetje veranderen, omdat namelijk, dat klopt. Maar bij ons was dat extern, ja. Ja. En dat waren wel vanuit LP's opgebouwd, maar daar zaten wij zelf niet in bij onze eerste fondsen. Nee.
2: 2015, we maken even een sprongetje. Vanaf dat moment wordt Peak ook echt een fulltime baan voor jou. Ja. Je werd van ondernemer ook echt bewust investeerder. Wat gaf de doorslag destijds om die stap te zetten?
1: Nou, dat ik op een gegeven moment jobprofile aan mijn vriendin liet zien. En die zei van, ken jij toevallig iemand die dit kan doen? Ze zei, ja, dat ben jij. Dus dat was de doorslag. Nee, ik had toen net mijn bedrijf verkocht. Ik had Return Social verkocht, destijds aan Uber Connected. Dus ik had mijn handen vrij. En met z'n zessen, met die zes oprichters van Peak, had niemand zijn handen vrij. En ik wilde het ook doen. En ik had ook echt wel ideeën hoe we dat zouden kunnen doen. En toen heb ik Helene, een van mijn compagnons, gevraagd om eigenlijk mee te doen. Niet fulltime. En toen heb ik Stefan Bari, mijn latere partner, die nu eigenlijk Peak ook nog full aan het managen is, heb ik gevraagd om mee te doen. Omdat hij naast mij echt een totaal ander profiel is. En ik had wel ervaring natuurlijk als ondernemer, maar ik wilde echt wel dat idee van die investeerder die ik zelf aan boord wilde hebben, dat wilde ik heel erg doorzetten. Want je zag toen dat heel veel fondsen ook begonnen op te komen. Heel veel opgezet, nou niet vanuit ondernemers, maar juist heel veel vanuit consultants, heel veel vanuit de bankaire sector, die eigenlijk die stap maakten. En ik heb zelf wel de ervaring als ondernemer. Dus als je met een ondernemer aan tafel zit, die denkt en praat en handelt anders dan een bankaire of een consultant.
0: En wat is dat precies, wat je dan die ondernemer kunt bieden?
1: Nou, ik denk, 1, je begrijpt wat zo iemand doormaakt en voelt. Je weet wat het is om op een gegeven moment salarissen niet te kunnen betalen, om afscheid te nemen van mensen, als je grote klanten verliest. Als je, volgens mij in de tijd, David, misschien dat jij bij me zat, hadden wij DSB-klant en die wilde zo groot klant worden dat we toen op een gegeven moment hebben geweigerd dat die klant werd, weet je wel. Want het was gewoon te risicovol. Nou, dat soort afwegingen maken, dat weet je als ondernemer. En als je niet aan die kant van de tafel hebt gezeten, dan weet je dat misschien wel, heb je ergens gelezen of heb je ergens gehoord. Maar als je dat niet hebt doormaakt, dan krijg je een ander gesprek.
0: Nee, en ik denk ook dat de ondernemer dit meteen doorheeft.
1: Ja.
0: Dus die voelt dat heus wel aan. Of je een bankier bent of iemand die dit zelf allemaal een keer heeft meegemaakt.
1: Ja. Ja,
2: want wat zijn dan de vragen die jij dan bijvoorbeeld wel stelt of niet stelt? En een bankier.
0: Ik denk in lijn met alle voorbeelden die Johan net geeft, ook met personeel. Maar je hebt het op een verjaardag al heel snel dat je doorhebt, zit ik naast een ondernemer of niet? En dat is niet beter of slechter. Maar ondernemers zijn ontzettend eigenwijs en nemen van niemand wat aan. Maar wel van andere ondernemers die ook een serieus bedrijf gehad hebben. Dus dat ik snap wat Johan vertelt, dat zomaar goed werkt.
1: Ik denk dat de mindset is als ondernemer en iemand vanuit de bankaire sector komt. En heel veel kwaliteiten, even voor alle duidelijkheid. Maar die denken natuurlijk meer in risico's en in governance en in report. Eigenlijk vanuit die kant. En een ondernemer kijkt veel meer vanuit opportunity en vanuit kansen. Dus je hebt een heel andere mindset waarop je naar zo'n plan kijkt. En daarom is het ook heel goed om, Stefan was wat dat betreft ook bij onze fondsen echt mijn perfecte counterpart. Want Stefan die kijkt wat dat betreft veel risicovoller En dat is heel erg gewaardeerd.
2: Dat heb je nodig.
1: Dat heb je echt nodig.
0: Ja, als je kijkt, je wordt van ondernemer, word je investeerder. Dan moet je noodgedwongen toch ook in risico's gaan denken. Want je doet dat vaak met je eigen geld, maar zeker ook van anderen. Dus dat moet gedegen.

0: Inmiddels laten zo'n 250 Europese investeerders hun geld renderen via de fondsen van Peak, die dat kapitaal dus steekt in start-ups. En het selecteren van die groeibriljantjes, dat is een kwestie van goed je ogen open doen en heel veel pitchdecks lezen. Nou ja, scannen vooral, want het zijn er nogal wat.
1: Als ik alles bij elkaar tel, heb ik iets van 120 investeringen gedaan. De vuistregel is dat 1 op de 100 wordt een uiteindelijk investering. Dus doe normaal. Ik heb ze niet allemaal bekeken, als ik eerlijk ben. Ik ben ook heel goed in het scannen van pitch decks. Dus een paar pagina's kijken, even een ander gevoel.
0: Waar kijk je dan vooral naar?
1: Ja, ik kijk eigenlijk naar 4 dingen. En dat is team en team. Ja, het is gewoon, ik ben huidig.
0: En is dat dan een team met een track record? Of is dat vooral een team wat complementair is aan elkaar?
1: Ja, het zit heel erg in dat het team de juiste mindset heeft. En de mindset, dat leidt je inderdaad af uit track record. Wat heeft iemand gedaan? Dat kan een opleiding zitten, maar kan ook een afgebroken opleiding in zitten. Of jobs die iemand heeft gedaan, et cetera. Dus dat zit daar heel erg in. Het zit in de space gewoon goed kennen. Dus als je een bedrijf gaat starten en je hebt geen ervaring in een bepaalde branche, dan denk ik wel dat het heel erg hard in. Maar ook, ik geloof ook wel in een bepaalde gekte van ondernemers. Ik bedoel, als je wil gaan ondernemen, en nu is dat misschien anders, maar een aantal jaar geleden, ik heb een tijdje ondernemer gedoseerd op de VU, en dan vroeg ik aan het begin van het jaar hoeveel mensen willen hiervan een bedrijf starten? Nou, dan zag ik in de loop van de jaren van 90% wil bij de corporates gaan werken naar 90% ondernemer gaan. Dus ik denk, een aantal jaar geleden was het echt wel heel zwaar. Dus dan moet je een beetje gezond gek zijn. En dan moet je bijvoorbeeld dingen hebben meegemaakt in je leven. Dan moet je een bepaalde afwijking hebben gehad om toch die stap te maken en dat risico te nemen om te gaan ondernemen. En dat zoek ik altijd wel in die ondernemer.
0: Ja. En als je dan zo'n pitch deck leest, of eigenlijk scant, zoals jij dat zegt, hoe vaak heb jij de afgelopen 2 jaar het idee gehad, nu zit ik naar AI te kijken?
1: Je bedoelt gebruik van AI in de pitchdeck? Oh, 80-90% van de gevallen.
0: Ja?
1: Ja, absoluut.
0: En is dat goed? Is dat niet goed?
1: Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat je de tools moet inzetten waarvoor je ze kan inzetten. En ik denk zeker als je het hebt over pitchdecks, dat je AI best wel veel kan laten doen. Maar dat bijvoorbeeld als je het hebt over dit soort punten, dat kun je AI niet laten doen. Dus met andere woorden, je moet daar wel je eigen source, je eigen, zeg maar even, duiding aan geven. Niet alleen aan de kant van degene die geld ophaalt, maar ook voor ons als investeerder. Want wij gebruiken natuurlijk ook dat soort tools om heel snel te scannen van, hey, is dit bedrijf interessant voor mij?
2: Merk je überhaupt dat AI een sterke impact heeft op jouw M&A-landschap?
1: Enorm. Enorm.
2: En hoe merk je waar merk je aan wat voor zaken?
1: Nou, eigenlijk in de hele flow als investeerder. Dus van zowel, zeg maar even, het sourcen van, dus het benaderen van ondernemers die interessant zijn, wordt er veel AI ingezet. Als ik kijk wat ik zelf in mijn mailbox alleen al binnenkrijg als potentiële LP of investeerder in een fonds of in een bedrijf, daar wordt het heel veel voor ingezet. En inderdaad ook in het analyseren van plannen, die eerste scan, maar ook de due diligence, maar ook de daarna even de boardmeetings, de voorbereiding, de reporting, et cetera. Dit heeft het veld als investeerder totaal veranderd.
2: En als je kijkt naar waarderingen van bedrijven?
1: Ja, dat is natuurlijk gekte. Je ziet een paar dingen. Je ziet natuurlijk dat er gaat heel veel geld. Ik bedoel, er gaat heel veel geld in AI. Maar als je het even afpelt, dan gaat er een heel groot gedeelte naar een kleine groep van bedrijven eigenlijk. Ja. Dus dat zie je. En er kijkt daarnaast, en dat zie je ook in de Nederlandse markt, kijk natuurlijk de rondes die aangekondigd worden, gaan een aantal bedrijven gaan geld ophalen. Het is een hele grote groep bedrijven die echt er geen geld ophaalt. Dus het landschap is alleen maar, zeg maar even, gepolariseerder geworden. Waarbij een groep heel veel geld krijgt, maar een veel grotere groep totaal geen geld. Dus dat is 1. En 2, voor ons als investeerder is het natuurlijk ook lastig. Omdat met AI is het veel makkelijker om een bedrijf op te zetten, maar is ook je concurrentie veel groter is, wat wordt nou het winnende team? Weet je wel? Want iedereen kan letterlijk morgen een bedrijf opzetten. En iedereen kan met vibe coding mooie tools maken. En iedereen kan de eerste klanten gaan binnenhalen met mooie outreach tools, et cetera. Dus wat is dan het team waarop je volgt?
2: Ja, en in jullie geval, je wil natuurlijk op een gegeven moment ook het bedrijf doorverkopen.
1: Absoluut.
2: En dus nu natuurlijk ook, kan ik me voorstellen, onzeker als de markt zo snel beweegt, hoe dat er over een aantal jaar uitziet. Ja. En dus of het nu je geld waard.
0: Al die SaaS-modellen, dat staat wel onder druk op dit moment.
1: Ja.
0: Dat merken jullie ook echt actief.
1: Ja, dat zie je. Kijk, je ziet een paar dingen. Is dat we hebben natuurlijk een enorme dip gehad bijvoorbeeld begin van het jaar. Dus inmiddels weer het gestabiliseerd, gelukkig. Dat was natuurlijk ook niet fijn voor onze investeerders. Weet je, en ook voor onze LP's, die zagen dat natuurlijk ook. Maar je ziet inmiddels wel dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de koersen van de grote tech-ondernemingen, er was heel veel angst dat er enorme churn zou gaan komen bij de sales forces, et cetera. Nou, dat valt eigenlijk heel erg mee. En je ziet inderdaad dus dat als software, en daar heb ik altijd dat geloof gehad, vitaal is binnen een bedrijf en dagelijks wordt gebruikt voor een bedrijf en ook echt wel een blijvend concurrentievoordeel oplevert, dan wordt dat niet zo snel gedist. Maar als je het hebt over tooling die je erbij neemt, Even een agenda-toeltje of een notitietoeltje, et cetera. Dat wordt helemaal gedist. En we hebben als Peak ook altijd wel heel erg het geloof gehad dat je moet investeren in zogenaamde painkillers. Iets wat een pijn oplost voor het bedrijf wat je dagelijks gebruikt. En waar ook eigen proprietary data in zit. Dus niet iets wat data doorgeeft. Want immers, daar zit ook helemaal geen waarde in. En ik denk dus als je als bedrijf, als fonds zit in bedrijven die heel veel tools hebben die niet op die core zitten, dan heb je wel, dan is het eng, ja.
0: Stel, ik ben ondernemer en ik heb een pitch deck en dat drop ik bij jou in je mailbox of in dit geval met jouw opvolger.
1: Krijg nu geen antwoord, want ik ben. Ja.
0: Ja zowaar, jullie nodigen mij uit voor een gesprek. We gaan koffie drinken. Ja. Hoe bereid ik mij op zo'n gesprek voor?
1: Nou, ik zou je heel goed voorbereiden, dat sowieso. Ik heb helaas heel vaak meegemaakt zelf aan deze kant van de tafel dat heel veel mensen niet zijn voorbereid. En dan bij mij is dan de meeting ook wel best
0: dat
1: snel ook over.
0: Dat kan toch bijna niet?
1: Of? Nee, maar het gebeurt wel veel.
0: Ja? Ja, zeg maar. En hoe merk jij dat?
1: Nou, door even een paar vragen te stellen. Je merkt het vaker van de vraagstelling. Is als je merkt dat aan de andere kant van de tafel niet is voorbereid, dat creëert niet eigenlijk een evenwichtige band.
0: Als
1: zeg maar.
0: Iemand niet weet binnen 10 seconden wat zijn churn is, of iemand kan niet zijn netto bedrijfsresultaat van het vorige jaar opdreunen, ja, dan is het
1: nou,
0: wel klaar.
1: Dat is dan nog de inhoudelijke kennis, maar ook met welk fonds zit hij aan tafel? Weet je wel, hoe is hij voorbereid op de afspraak? Weet je, bedoel, dat soort basaliteiten. Dat is echt wel dat is heel, heel essentieel. En dat doet niet iedereen. Gelukkig gaat dat overigens steeds beter. Dus dat is denk ik de basis al. En de tweede inderdaad is je KPI's natuurlijk heel goed kennen. Maar met name heel goed de markt kennen. En je ziet nu, wederom door AI, dat ieder bedrijf wat wordt gestart heeft gewoon 5 tot 10 tot 30... concurrenten eigenlijk in de markt. En het is denk ik wel key dat als je gaat pitchen, dat je wel weet wie zijn die concurrenten, hoe onderscheid ik me, wat zijn de teams die erachter zitten, hoe is dat bedrijf gefund, et cetera. Want als je dat niet weet, dan ben je eigenlijk ook niet heel erg goed voorbereid voor een gesprek van investeren.
0: En stel, dat gesprek gaat goed, en we hebben een klik. Is dat ook nog belangrijk, dat je iets voelt
1: heel
0: bij de ondernemer?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja? Ja. Nee, okay. Want het gaat om vertrouwen uiteindelijk. Kijk, je geeft geld en dan krijg je een bepaalde ownership voor terug. Maar de basis die je daarvoor hebt met elkaar is vertrouwen. En die vertrouwen, dat wordt bepaald, hebben wij een klik met elkaar. Dat wil niet zeggen dat we iedere week bier hoeven te drinken met elkaar. Nee. Maar wel dat we elkaar vertrouwen, respecteren, et cetera. Maar als je dat niet hebt, dan is de basis van investeren is gewoon niet.
0: Dus wij rekenen de kopjes koffie af. Ja. En dan nodigen jullie ons weer uit voor een gesprek. En dan gaan we een deep dive maken. Of komen jullie dan bij ons op kantoor? Hoe werkt dat?
1: Afhankelijk van. Eerste meetings zijn vaak virtueel. Dat sowieso. Dus dat kopje koffie is dan voor je eigen rekening.
0: Ja.
1: Tweede koffietje. Ik geef de voorkeur er vaak aan om mensen gewoon live te zien. Omdat je dan toch een andere manier van contact met elkaar hebt.
2: Alleen bij de tweede.
1: Ja, dat doe ik vaak bij de tweede. Soms bij de eerste al. Weet je, als het heel interessant is, weet je wel. Dat later, en ook afhankelijk van waar mijn agenda toelaat. Ja. Ik reisde redelijk veel, dus ik was niet zo heel vaak in Nederland. Maar dat was afhankelijk van de plek. En dan de tweede plek ga je inderdaad gewoon eigenlijk dieper. En dan ga je natuurlijk even in op even de inhoud van het businessplan. Het eerste is heel erg op wie ben je als persoon, wie is het team, welke space zit je in, welke markt zit je in en wat is je ambitie? Dat is een beetje voor mij altijd de voornaamste brokken van het gesprek. En dan de volgende stap ga je in. Oké, maar hoe ga je dat nou verwezenlijken? Weet je, wat zijn je plannen? Waar sta je? Wat,
2: ja. Hoe belangrijk is die ambitie?
1: Heel belangrijk.
2: Dat is key, of niet?
1: Ja, dat is key. Nee, want je maakt als fonds maak je rendement op je outliers. En als die ambitie te laag is. We hebben wel eens in een bedrijf geïnvesteerd waar we na 3 maanden de founders aan de lijn kregen. En die zeiden van, we hebben een bod liggen wat dubbel is van wat jullie hebben betaald. Zullen we verkopen? Ja, dat willen wij echt absoluut niet. Dus de ambitie reikt hoger dan dat. Ja.
2: Overigens, wat voor bandbreedte qua belang doen jullie de investering?
1: Wij hebben over het algemeen belangen zeg maar tussen de 10% en 20%. Dat zie je eigenlijk al vaak. Ja. Ja, dus soms daaronder, soms daar net boven, maar dat is een beetje de range.
2: Dus die ondernemer blijft echt in de driver's seat?
1: Absoluut, ja. Ja, wij willen nooit de meerderheid van aandelen hebben.
2: Nee. Nou zei je net, ik vind dat team heel belangrijk. Bedoel je dan het founder team? Of kan het ook zeg maar alle team zijn van belangrijke mensen eromheen die dan in loondienst zijn?
1: Ja, nou het gaat primair om het founding team. Want dat team is echt gecommitteerd. Ja. Niet alleen met aandelen, maar ook qua vaak ook met lagere salarissen. Maar ook gewoon qua uren wat ze erin stoppen met het bedrijf. En daarbij is natuurlijk de rest van het team. Maar het gaat met name eigenlijk om de founders.
0: En dat zei Johan van Mil van Peak. En of je nu droomt van een exit, zelf investeert of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teuge. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, wel een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen degene die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: Voor de uitvoeringsorganisaties van de Nederlandse overheid, het aantal wetten en regels waar zij extra moeten voldoen ten opzichte van 2005 met 50% is toegenomen.
5: Je ziet dat het ergens een soort betonrot bij die overheid zit, waardoor je als overheid met dit soort grote ontwikkelingen niet mee kunt gaan.
6: Ik vind dat de overheid het eigenlijk vrij goed voor elkaar heeft. DigiD en mijn overheid en mijn belastingdienst.
7: We kijken deze week veel naar Den Haag. Wat zijn de plannen? Wat gaan we doen voor de zorg, het onderwijs, de veiligheid, het verdienvermogen van Nederland? En in die discussies gaat het vaak over miljarden. We schuiven potjes van links naar rechts, net zolang de meerderheid ermee kan leven. Wat niet vaak gebeurt in deze week in september, is uitzoomen. Is de vraag stellen, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hoeveel willen we eigenlijk geregeld hebben? Want in ieder land kruipt iets wat bij mij ook privé gebeurt. Bijvoorbeeld op vakantie, waar ik vroeger nog prima in een slaapzaal in een hostel kon slapen, was op een gegeven moment een eigen kamer ook wel lekker. En een paar jaar later denk je nou, eens een deluxe kamer met een eigen tafeltje, dat heb ik echt nodig. En voordat je het weet, zit je in hotels waar ze je koffers dragen, roomservice is, een sterrenrestaurant en een zwembad op het dak. Nou, zo lijkt het ook met de overheid te gaan. De Duitse econoom Adolf Wagner merkte dat al op in de 19e eeuw. Hoe groter een economie van een land, de overheid groeit harder mee. Bij de Rijksoverheid zijn ongeveer 168.000 voltijdbanen. Die schrijven beleid, controleren aanvragen, bouwen aan IT-systemen, werken aan communicatie, bewaken het land en in de belasting. Tel je daar de rest van de overheid bij op, bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, politie, provincies, waterschappen, onderwijs, ProRail, dan kom je op 1,1 miljoen voltijdbanen. En dat is sinds 2018 alleen maar gegroeid. Nu zegt de criticus op zo'n uitdijende overheid al snel, ja, dat moet kleiner. Maar als diezelfde criticus beroofd wordt, of de kinderen moeten beter leren lezen, ja, dan wordt de overheid opeens weer onmisbaar. Dus wat is het nou? Te veel, te weinig, precies goed? Wie bepaalt eigenlijk wat het juiste formaat is van een overheid? En wanneer slaat zorgvuldigheid om in logheid? En waarom lukt het Nederland, ondanks jarenlange beloftes van opeenvolgende kabinetten, maar niet om het aantal ambtenaren terug te dringen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, daar komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
6: Dag Rens.
7: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Eveneens, dag Rens.
7: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het hebben over een van Edens favoriete onderwerpen, namelijk het formaat van de overheid.
5: Niet zijnde de ECB.
7: Nee, ja, precies. Er is altijd één ding dat erboven. Maar waarom is dit zo'n favoriet onderwerp voor jou?
5: Nou, favoriet onderwerp. Als ik het even heel kort samen mag vatten, en voor jou moet het ook. Een grotere overheid betekent dat er meer geld nodig is voor wat die overheid wil doen. Nou, dat zou je kunnen financieren door de belastingen te blijven verhogen. Politici die weten, er is een limiet. Als je daar bovenuit komt, vinden mensen het gewoon niet leuk. En dan zie je wat we in heel veel landen zien, dat men die uitgaven, die uitdijende overheid, gaat men vooral financieren door geld te lenen. Want dat valt niet zo op. Hè? Mm-hmm. Alleen dat geld lenen, dat stapelt zich op. Dus de schulden stijgen. En bij een zekere hoogte van de schulden remt het de economische groei af. Ik vraag me ook af of het goed is voor de innovatievermogen van je economie. En jaagt het onvermijdelijke woord, gaat toch nu al vallen, Rens, inflatie aan. Nou, ja. Daarom heb ik er bezwaar tegen.
7: Ja, Han, een overheid, is dat een makkelijke prooi als het gaat om bezuinigingen?
6: Nou, in de praktijk dus niet, zou ik zeggen. Nee. Hè, want de laatste jaren is het overheidsapparaat behoorlijk uitgedijd. Dus in de praktijk niet. Ik moet wel zeggen dat ja, ik heb er ook wel fascinatie met dit onderwerp en de vragen die borrelen in mijn hoofd op. Hè, van hoe groot mag een overheid eigenlijk zijn? En als het te groot is, wie kun je daar dan voor verantwoordelijk houden? Hoe leggen mensen verantwoording af? Als je terug wilt dringen, hoe moet je dat dan doen? En natuurlijk, we hebben wel een hele goede gast vandaag. Hebben we eigenlijk altijd goede gasten, hoor. Maar Sander, onze gast, die heeft in het recente verleden nog mooie dingen geschreven, of interessante studies geschreven over de productiviteit van de overheid. Dus daar kunnen we misschien ook nog wel het een en ander over vragen zo direct.
7: Edin, wat wil jij nog weten van onze gast?
5: Wat ik met name zou willen weten is, kijk, wij weten dat we in dit land de opeenvolgende regering hebben allemaal uitgesproken dat ze willen snoeien in het aantal ambtenaren, dat de overheid kleiner moet worden, en we weten ook dat het helaas niet uitkomt. Mm-hmm. Onze gast heeft hele nauwe contacten met de overheid, heeft ook gewerkt bij de overheid. Ik zou meer gevoel willen krijgen van, als zo'n plan van een hoger niveau gelanceerd wordt naar die ambtenaren dus, en het ambtelijk apparaat. Ja. Wat gebeurt daar dan? Is daar echt sprake van tegenwerking van die plan? Is dat de reden dat het niet lukt? Of ligt het ergens anders aan?
7: Oké, okay, nou, voldoende vraag. Ik zit zelf ook nog wel in de economische theorieën te kijken. Van, ik kwam er in de research achter dat er heel veel economen dit ook een heel fijn onderwerp vinden en daar allerlei hypotheses over hebben geschreven. Dus daar kom ik straks bij jullie terug. Maar eerst inderdaad onze gast van vandaag. Sander van Veldhuizen, hij is partner bij PwC, gespecialiseerd in publieke dienstverlening. Een paar jaar geleden publiceerde hij een uitgebreid onderzoek naar de productiviteit van de overheid. En daarvoor werkte die 15 jaar bij het Centraal Planbureau. Welkom, Sander.
8: Goedemorgen.
7: Vind jij de overheid in Nederland te groot?
8: Dat is een, nou, laat ik zo zeggen, dat is in eerste instantie best een moeilijke vraag om heel direct te kunnen beantwoorden. Ik denk, als je feitelijk kijkt, zoals je net in de introductie ook al zei, het aantal ambtenaren wat in Nederland werkzaam is, dat is de afgelopen kleine 10 jaar behoorlijk hard gestegen. Daar zitten een aantal redenen onder, hè. Die gaan we straks in meer detail bespreken. Ik kan in ieder geval twee noemen waar ik naar heb gekeken de afgelopen jaren. Het enerzijds is dat de productiviteit van de overheid in de brede zin sterk daalt. En die krimpt gewoon. En het tweede punt is dat het aantal wet- en regelgeving die de overheid zichzelf oplegt, maar daarmee ook, zeg maar, de bredere economie oplegt, dat die behoorlijk hard is gegroeid de afgelopen 20 jaar. En dat zijn echt behoorlijke groeipercentages. En wij hebben dus onderzocht dat voor de uitvoeringsorganisaties van de Nederlandse overheid het aantal wetten en regels waar zij extra aan moeten voldoen ten opzichte van 2005 met 50% is toegenomen.
7: Ah, oké. Okay. Dit is
8: en extra regels, even voor de helderheid, betekent extra uitvoeringskracht. Ja. En uitvoeringskracht in overheidsland betekent eigenlijk mensen.
7: Het is eigenlijk interessant, een soort zelf een versterkend vliegwiel dus. Dus de overheid, de politiek maakt regels. Daarom hebben we meer overheid nodig om aan die regels te voldoen. Hoor je dat zeggen?
5: Ja. Maar hier zie je ook dat het een beetje haak staat op wat wij ook al enige tijd vanuit alle hoeken horen wat echt nodig is voor de toekomst. De arbeidsproductiviteit op macroniveau moet gaan stijgen. Want dat is waar gezonde, houdbare groei vandaan komt. Nou, hoe groter de overheid is, gekoppeld aan uw conclusie dat daar de productiviteit daalt, ja, dan wordt het voor die totale economie ontzettend lastig om die arbeidsproductiviteit omhoog te krijgen.
7: En Sander, is het, we hebben dit, deze week is Prinsjesdag en de miljoenennota en bla bla bla. Is het belangrijk om die uitzoomende vraag ook eens te stellen van hoe willen we het eigenlijk hebben? Hoe groot willen we het eigenlijk hebben?
8: Ik denk dat dat een de allerbelangrijkste vraag is. Hè. Kijk, ik heb altijd geleerd in de tijden dat ik zelf bij de Rijksoverheid werkte, vooral bij het Planbureau, als je beleid maakt, dat doe je met het oog op de toekomst. Dat doe je niet in het hier en nu. Je moet vooral nadenken over hoe wil je je economie vormgeven, wat willen we bereiken, waar liggen bepaalde accenten. Mm-hmm. En hoe moet die overheid die dat dan moet faciliteren eruit zien?
7: Ja.
8: En daar zitten allerlei. Nou, moet zeggen,
7: heb je dat gesprek wel eens? Hebben we het gesprek in Politiek Den Haag over juist deze uitzoomende vraag?
8: Ik denk dat dat gesprek wel plaatsvindt, maar ik denk niet altijd in de publieke ruimte. En misschien ook wel onvoldoende. Want uiteindelijk politiek gezien, of bestuurlijk politiek gezien, is ook de waan van de korte dag die best dominant is.
7: Ja. Laten we eens even hebben over economische theorieën. Han en Edin. Het is een, begrijp ik, populair onderwerp onder economen. Welke zijn interessant? Welke hypothesen, Han, zijn interessant?
6: Nou ja, wat ik een hele geloofwaardige vind, is dat naarmate mensen rijker worden, hebben ze eigenlijk steeds meer behoefte aan, ja, eigenlijk aan publieke diensten. Dus er valt wel heel veel voor te zeggen dat een overheid in een steeds rijker wordend land in principe ook steeds groter wordt. Mm-hmm. Daar is veel voor te zeggen. Maar die theorie zegt eigenlijk weinig over de mate waarin dat dan terechtvaardiger zou zijn.
7: Ja. Hey, Edin, jij nog favoriete theorieën?
5: Nou ja, kijk, wat Han zegt, er is wel iets voor te zeggen dat de overheid inderdaad naarmate een economie groeit, dat de overheid groter wordt. Maar dan zou ik zeggen, als de overheid even hard groeit, ja, als de economie,
7: dan is het oké.
5: Dan kun je zeggen, prima. Ja. Waar wij nu mee te maken hebben, is dat de overheid harder groeit dan die economie. Ja, daar heb ik wel moeite mee.
6: Ja, maar Edin, ja, dat, volgens mij klopt dat toch niet helemaal wat jij zegt. Hè? Want mijn these is dus niet dat een overheid mee moet groeien met een economie. Maar naarmate, weet je, ik heb dat in mijn eigen consumptiepatroon ook gezien. En kijk, ik heb een auto, ik hoef niet 6 auto's. Maar ik heb wel behoefte aan goede wegen. Ik wil voor mijn kinderen en kleinkinderen goed onderwijs, et cetera. Dus je behoefte aan publieke diensten neemt toe naarmate je rijker wordt.
7: Maar goed, die wetman van Wagner, ik weet niet of jij die kent, Sander, maar die zegt dus, ja, hij groeit eigenlijk wat Han zegt, maar hij groeit altijd net even iets harder dan het bruto nationaal product. Nee, maar dat was zijn theorie. En ik kwam er ook nog eentje tegen van Peacock Wiseman. Die hadden de UK-economie onderzocht. En die schreven, de overheid groeit niet alleen geleidelijk, maar vooral met sprongen tijdens crisis, zoals oorlog of economische depressies. Burgers accepteren dan tijdelijk hogere belastingen en uitgaven. Maar na de crisis vallen die vaak niet volledig terug naar het oude niveau. Volgens mij hebben we dat in corona gezien.
6: Ja. Dat lijkt me natuurlijk iets wat iedereen zich levendig voor kan stellen. En misschien mag ik er nog eentje noemen, de wet van Baumol. Een bekende econoom. Die heeft gezegd, maar misschien is dat een beetje een cirkelredenering, die heeft gezegd dat de productiviteitsstijging bij de overheid lager is dan in de markteconomie. En dat dat dan automatisch betekent dat er steeds meer voor een gelijkwaardige dienstverlening als onderdeel van je economie heb je dus steeds meer mensen nodig daar.
7: Ah ja, ik zie het hier staan als de Baumols kostenziekte. Dat klinkt ook wel als een soort meerheid. Ja. Sander, bekend met al deze theorieën, herken je dit ook in het dagelijks leven, zeg maar?
8: Nou, ik denk theorieën allemaal bekend. Ik denk de ziekte van Baumol, zoals wij het dan wel vaak noemen, dat is volgens mij wat je gewoon ziet gebeuren in ieder geval Nederland en ook eigenlijk een breder internationaal.
7: Leg eens dan uit hoe je dat ziet dan?
8: Nou, kijk, wat ik net feitelijk zei. Hè. Dus als je feitelijk kijkt naar de productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse overheid, die is de afgelopen 10 jaar negatief. En als ik dat probeer uit te leggen aan bestuurders in het overheidsapparaat, wat dat eigenlijk in de praktijk betekent, is dat je dus om hetzelfde te produceren, dezelfde publieke diensten te produceren, heb je over tijd steeds meer mensen nodig.
7: En waarom daalt... Nee, laat twee vragen stellen. 1, hoe meet je de productiviteit van ambtenaren? Want er is geen economische output. En 2, waarom daalt die?
8: Nou, laat ik zeggen, kijk, hoe meet je het? Om daarmee te beginnen. Wij hebben vooral gekeken naar de uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Dat is eigenlijk het groot deel van de publieke dienstverlening wordt gedaan door uitvoerders.
7: Wat zijn dat dan?
8: UWV, Belastingdienst, SVB en zo zijn er nog 150. Daarvan kun je daadwerkelijk de output meten, want die produceren diensten die je meetbaar kunt maken. Mm-hmm. Die output die rapporteren zij overigens zelf. Dus ik bedoel, het is niet dat je daar heel veel kennis voor nodig hoeft te hebben om dat te kunnen meten. Het kost alleen ongelooflijk veel werk om die data te verzamelen. Dat hebben wij gedaan. Dat hebben onderzoekers van Ipsen, onder andere Jos Blank en Alex van Wezik ook gedaan in het verleden. En al die studies laten zien dat de output wel stijgt, maar dat de hoeveelheid productiemiddelen, en in het geval van de uitvoeringsorganisaties is dat 80% mankracht, 20% materieel, dat om die hoeveelheid output te produceren die wel licht stijgend is over tijd, je daar steeds meer inputmiddelen voor nodig hebt. Dat betekent de facto dat de productiviteit daalt. Zo meet je dat.
7: En hoe kan het?
8: Hoe kan het? Nou, er zijn een aantal verklaringen voor. Er zijn heel veel verklaringen voor, maar een aantal drie die wij dominant vonden. De eerste verklaring die wij vonden is dat de hoeveelheid externe inhuur bij de uitvoering, bij de productie van publieke diensten, aanzienlijk hoog is. En dan moet je dus denken aan dat er dus uitvoerders zijn in het Nederlandse uitvoeringslandschap van publieke dienstverlening die dus 30% van hun totale personeelscapaciteit extern inhuren.
7: Maar waarom hebben ze die extra mensen nodig? Het is een beetje, laten we zeggen, uitvoeringsorganisatie. Dus er moeten 10% meer uitkeringen worden uitgekeerd.
8: Bijvoorbeeld.
7: En daar hebben we dan 15% meer mensen voor nodig.
8: Ja.
7: Dan denk ik, ja, het is toch elke keer gewoon een druk op de knop. Maar dat is dus niet zo.
8: Dat is in de praktijk.
7: Je zou een soort schaalbaarheidsvoorbeeld kunnen bedenken.
5: Omdat het complex is. Kijk,
8: het is complex.
5: Wij hebben in dit land ooit, heel lang geleden, hadden we een relatief simpel belastingstelsel. En toen zijn er ook door de economische ontwikkeling en door de verandering in de maatschappij natuurlijk en de voorkeuren van de maatschappij, zijn er allerlei nieuwe wensen ontstaan. En we zijn heel vaak die nieuwe problemen, onder aanhalingstekens, gaan oplossen met een toeslag hier en een subsidie daar. En als zo'n toeslag dan ook negatieve bijwerkingen had, losten we dat op met een toeslag op die toeslag en die subsidie op de subsidie. Ja, ja. En zo wordt het complexer en complexer.
7: Met een groter wordende apparaat of een groter wordende productiviteit komt er meer complexiteit in de organisatie en dus heb je meer mensen nodig.
8: Dat is, ja, je hebt in ieder geval meer mensen nodig. Dan is het tweede punt wat je nu natuurlijk ziet. Arbeidsmarkt is vrij krap en bepaalde specialismen zijn vrij schaars in de markt. Die worden ingehuurd. Het nadeel van externe inhuur is dat de kennisborging in die organisaties eigenlijk best wel, nou, dat was steeds meer een grotere uitdaging. Dat is één verklarende factor waarom ze steeds minder productief gaan werken. Het tweede, en daar kun je nog, denk ik, drie podcasts over vol praten, is de IT bij de overheid. Wij praten vaak over legacy IT-systemen. En om dat te illustreren bij een aantal uitvoerders waar ik dan ook kom, daar zijn systemen die zijn ouder dan ik ben. En ik ben ondertussen ook niet meer de allerjongste. Dat betekent in de praktijk dus twee dingen. Het servicen van die systemen, daar heb je mensen voor nodig die dat kunnen. Die zijn echt heel schaars in de markt, dan wel die werken gewoon niet meer. Die zijn gewoon met pensioen of elders actief in de wereld. Dus die mensen vinden wordt steeds moeilijker. De kosten daarvan gaan omhoog. Dat betekent in praktijk dat de runningkosten voor je IT zijn zo hoog dat je niet meer kunt veranderen. Wij zeggen altijd, je hebt een deel runningkost en een deel changingkost. Je moet altijd je IT-systeem aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Ja. Als dat budget kleiner wordt, dan word je waarschijnlijk gewoon veel minder productief. Dat is
7: okay.
8: Bekend feit. Het derde punt, en dat is wat Edin net zei. Kijk, we hebben ook heel erg nagedacht en wat je net zelf trouwens ook zei. Het derde punt is het target operating model van zo'n uitvoerder.
7: Dat moet je even uitleggen.
8: Dat ga ik over de schaal en over welke taken je nou bij elkaar clustert in een uitvoeringsorganisatie. En wat in het verleden best vaak is gebeurd, is dat er massale processen, dus jij denkt bijvoorbeeld aan het uitkeren van uitkeringen, dat is inderdaad een best wel goed te automatiseerd proces. Daar worden dan taken bijgeclusterd die volledig handmatig, volledig maatwerk zijn. Bekende voorbeeld is natuurlijk belastingdienst toeslagen. Een ander bekend voorbeeld is de SVB, waarbij de SVB is vooral bekend van de kinderbijslag en de AOW. Volledig geautomatiseerd en daar wordt dan het PGB bijgezet. Een PGB is het ultieme maatwerkbeleid wat je hebt. En is die clustering van taken nou logisch vanuit een productielogica? En wat daarop is, in alle eerlijkheid, dat is niet zo heel logisch.
7: En dat hebben politici bedacht, want die dachten schaalvergroting is altijd goed, wordt altijd goedkoper. Maar als je dus twee eigenlijk water en olie probeert te mengen, dat wordt helemaal niks. Han?
6: Ja, weet je, Nou, nu ga ik iets zeggen wat je misschien niet van mij verwacht. Maar er wordt altijd heel erg schamper gedaan over de IT van de overheid. Nou ben ik gewoon een gebruiker. Ik vind dat de overheid het eigenlijk vrij goed voor elkaar heeft. DigiD en mijn overheid en mijn belastingdienst en al die clubs die je bereikt via DigiD. Het werkt bijna altijd. Ik ben daar niet ontevreden over. Hoe kan dat nou?
8: Hoe kan dat nou? Ik denk, Hans, dat je daar op zich wel gelijk in hebt. Kijk, voor jou als gebruiker is die beleving klopt die je hebt. Wat jij niet ziet als gebruiker is wat aan de achterkant nodig soms is om dit allemaal werkend te krijgen. Kijk, jouw geautomatiseerde aangifte of vooraf ingevulde aangifte bij de Belastingdienst. Dat klopt. Voor jou komt die op jouw schermpje en dan kun je lekker nog wat aanpassingjes maken. Je drukt op inzenden of indienen en dan komt het 3 maanden later wordt het verwerkt. Wat aan de achterkant gebeurt, dat zie jij niet. Daar kan best veel handwerk in zitten. Het gaat geautomatiseerd systeem in en er kan best handmatige uitval zijn.
9: Ja, dus voor de luxe die jij in dit 5-sterrenhotel Nederland ervaart, Han, zitten er heel veel piekeloos te rennen met jouw koffers. Dat is eigenlijk de metafoor.
10: Maar dit is natuurlijk wel symptomatisch voor ons overheidsapparaat, want we hebben het nu over IT-systemen die verouderd zijn. Je zou ook kunnen zeggen, dat had je ook kunnen zien aankomen en meegaan met de tijd. Maar we zien het ook bij de wegen. Het laatste nieuws over de bruggen waar heel lang niets aan gedaan is. Dus je ziet dat het ergens een soort betonrot bij die overheid zit, waardoor je als overheid met dit soort grote ontwikkelingen niet mee kunt gaan, met alle gevolgen van
9: dat. Ja, en blijf je dus een beetje pleisters plakken.
10: Even
9: nog een keertje uitzoomen, economisch gezien, gewoon om het te snappen. Als je puur naar economische theorie kijkt, begin bij jou en dan ga ik daarna naar jou, Edin, en daarna naar jou, Sander. Als je puur naar de economische theorie kijkt, wat zijn de voor- en nadelen van een kleine overheid? En ik wil de voor- en nadelen van een grote overheid. Begin bij jou, Han.
6: Nou ja, het grote voordeel van een kleine overheid is dat je, kijk, die overheid moet ergens uit betaald worden. He, dus als je simpel zegt, we hebben een marktsector en we hebben een overheidssector. Ja, hoe groter die overheid is, des te meer dat kost, des te meer dat drukt op de marktsector.
9: Meer belastingen moeten betalen.
6: Ja, de kosten van het runnen van de totale economie, die gaan omhoog. En die drukken op die marktsector.
9: Ja. Wat is een nadeel van een kleine overheid?
6: Nou, een nadeel van een kleine overheid kan natuurlijk zijn dat dingen niet goed geregeld zijn. We willen graag een goede infrastructuur hebben. We willen graag dat er law and order is. We willen ook voor de marktsector is het van belang dat markten goed georganiseerd zijn. Nou, daar is een goede marktmeester voor nodig. Daarvoor is goede rechtspraak nodig. Want als je in de markt een geschil hebt met iemand, dan wil je dat ergens kunnen voorleggen. En dan wil je dat er een betrouwbaar, goed functionerend rechtssysteem is. En als je dat allemaal niet hebt, dan wordt het een wilde westen.
9: Ja. Edin, over een kleine overheid, voor- en nadelen, nog iets toe te voegen?
10: Heel even aansluiten bij dat laatste wat Han zei. Kijk, dat al die dingen die heel belangrijk zijn, onafhankelijke rechtspraak, goede wegen, goede infrastructuur in het algemeen, goede zorg voor de mensen die wonen in dat land. Dat betekent niet per definitie dat je een grote overheid nodig moet hebben. Als ik naar de EU-landen bijvoorbeeld kijk, en je kijkt naar hoe groot is het deel van de totale van het BBP wat de overheid uitgeeft, dan zitten we ergens tussen, afhankelijk van het land, tussen de 40% en 60% van het BBP. Als je naar een land als Zwitserland kijkt, uitstekende wegen, topinfrastructuur, zo veilig als het maar kan. Maar de Zwitserse overheid geeft 33% van het BBP uit. Dus het kan ook met minder geld. We hebben ook landen in de EU die een grotere overheid dan de Nederlandse hebben. En Han heeft net iets gezegd waarvan die van tevoren als een soort disclaimer zei, nu ga ik iets zeggen wat je van mij niet verwacht. Datzelfde geldt nu voor mij. Er zijn landen die een grotere overheid hebben dan Nederland. En waar ik meer te spreken ben dan over onze overheid.
9: Als voorbeeld?
10: Zweden geeft meer uit dan wij. Maar er is een cruciaal verschil. Zweden heeft, door de problemen die dat land in de jaren 90 had, hebben ze stevige hervormingen doorgevoerd. En een van die hervormingen is, het staat nog steeds, De overheid in Zweden mag eigenlijk geen begrotingstekort hebben.
9: Goed, dat Nederland dus een overheid van formaat heeft, dat weten we. De oplossing, ja, daar hebben we geen tijd meer voor, tenminste op de radio niet. De rest van deze aflevering kun je als podcast beluisteren in de BNR-app en in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan partner publieke dienstverlening bij PwC, Sander van Veldhuizen. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot zometeen in de podcast. Of tot volgende week. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw in de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teugen. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle, er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost, was wel duidelijk. Maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot lokaal 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Nee, dit verhoor was wel op het onbeschofte af op een gegeven moment.
9: Van jullie kant?
8: Ja, wel echt dat jij... Nu vraag je die nog een keer. Nog 1 keer.
9: Oh ja?
8: Is er dan niets anders? Weet u het zeker? We komen er toch wel achter. Weet je, gewoon ja, als een beetje een boze politieman.
9: Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me de strafpleiter. Ja, de enige echte Christian Vlokstra. Chris, welkom.
10: Dankjewel, Wouter.
9: Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over het formele strafrecht.
10: Ja.
9: En dat is iets waar jij nogal veel van af weet.
10: Ja, kijk, het formele strafrecht is eigenlijk zeg maar de regels van het spel. Van hoe wordt een procedure ingericht? Waar moet de overheid zich aan houden? Het Openbaar Ministerie, de politie, de rechtbank?
9: Jij hebt er onderzoek naar gedaan, toch?
10: Nou, ik heb... Ja, het klinkt wel heel heftig.
9: Ja. Nee, kijk, ik heb mijn deskundig op dit gebied.
10: Ik heb mijn scriptie geschreven over zogenaamde vormfouten, vormverzuimen. Ja. Wat een belangrijk thema is. Ja. In het formele strafrecht, op het moment dat de regels niet gevolgd worden, welke consequentie moet de rechter daaraan verbinden? Maar kijk, waar het eigenlijk om gaat, Wouter, iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Op
9: Zeker.
10: Effectieve rechtsbijstand, een onpartijdige rechter, toegang tot het dossier, maar ook op een rechtvaardige behandeling, een rechtvaardige en integere behandeling van je zaak.
9: Geen geknoei met het bewijs en dat soort rommel.
10: Precies, en als het, zeg maar, als het Openbaar Ministerie of de politie daar hele grote fouten in maken, dan kan dat zeg maar in de ultieme consequentie, komt bijna nooit voor, leidt tot niet-ontvankelijkheid. Maar het is heel belangrijk. Het gaat eigenlijk om de procedure, om de rechtvaardigheid van de procedure.
9: De regelen der kunst.
10: Precies.
9: We gaan het vandaag hebben over het team criminele inlichtingen, ook wel TCI. Dat is eigenlijk de geheime dienst van de politie.
10: Ja.
9: Leg even uit wat zij mogen en wat zij niet mogen.
10: Nou, kijk, het is een beetje, precies wat je zegt, het is de geheime politie. Hè. Vroeger heette het de CIE, Criminele Inlichting Eenheid.
9: Het is een hele mond vol en verwarring ontstaat snel. Maar ga verder.
10: Maar kijk, het belangrijkste is dat ze in strafzaken informatie kunnen geven op basis waarvan een strafzaak kan starten.
9: Ja.
10: En de CIE of TCI, die hebben informanten. Die informanten geven informatie. Die worden in procesverbaal gegooid. Die kunnen nooit als bewijs dienen in een strafzaak. Maar op basis van zo'n procesverbaal kan een strafzaak gestart worden.
9: Ja, want ik heb ze ook wel eens voorbij zien komen. Ja. Je ziet het veel in de zwaar georganiseerde misdaad. Zeker. Komt het vaak voorbij. Ja. En dat zijn tips die eigenlijk geanonimiseerd zijn. Dus we hebben van een informant gehoord dat Pietje, Jantje of Klaasje, die zit in de drugs of die heeft dit gedaan. Die is betrokken geweest bij een moord. Die levert wapens. Die levert huizen aan de onderwereld. En je kan het zo gek niet bedenken of het wordt allemaal door die tipgevers verteld aan het team criminele inlichtingen. Ja. Maar die informatie is voor een advocaat moeilijk te controleren, toch?
10: Nou, eigenlijk helemaal niet. Kijk, dat hoeft ook soms niet. Want kijk, als het alleen maar startinformatie is, weet je, het is allemaal goed gegaan, dan hoef je ook niet bij.
9: Ik ga toch even bellen. Startinformatie.
10: Ja, kijk, als jij een onderzoek wil starten, een strafrechtelijk onderzoek, en je wil bevoegdheden inzetten, kan met een aangifte, maar je wil taps, je wil observeren, je wil mensen onderzoeken, dan heb je iets van een basis nodig om dat te doen. Mm-hmm. Op het moment dat er een TCI-verbaal is, bijvoorbeeld in de drugscriminaliteit, en die informatie wordt geverifieerd en die lijkt betrouwbaar, dan kan dat zeg maar de basis vormen om naar de rechtercommissaris te gaan om te zeggen van hey, we willen die willen we onderzoeken. En dan kun je echt onderzoek en bewijs gaan verzamelen. Ja. Dus het zit helemaal in het begin.
11: Trulease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Nieuwe melding zijn gedaan waarin de boer wederom wordt beschuldigd van het feit dat hij in de fout zou zijn gegaan. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Erik Steller uit Amsterdam. Erik, welkom.
3: Dankjewel.
2: Jij hebt een zaak uitgekozen over antibiotica voor kippen.
3: Ja, je dacht, ik doe eens wat anders.
2: Maar dat is nogal een onderwerp. Ben jij expert op dat gebied?
4: Nee, zeker niet. Ik werd gewoon door een andere advocaat gevraagd of ik ook een medeverdachte wilde bijstaan. En dat vind ik juist een van de leuke dingen. Je bent helemaal geen expert ervan. Ik wist niks van pluimvee.
2: Nee.
4: Ik wist ook niet zoveel van antibiotica. En aan het begin is dat dus heerlijk, want dan ga je met dierenartsen praten over hoe dat werkt. Je gaat boeken daarover lezen. Je gaat met die kippen eens een keer kijken in zo'n stal.
2: Ja, oh, dat doe je ook echt?
4: En dan ga
2: je...
4: In dit geval heb ik allemaal gedaan. Want ik was heel geïnteresseerd in hoe het zat. En ik dacht ook dat het niet helemaal... We zijn uiteindelijk nooit aan de inhoud van de zaak toegekomen. Maar ook daar dacht ik dat allemaal fouten zaten in hoe dat met die antibiotica precies zat. Dus daarom ben ik me daar toen helemaal in gaan verdiepen. Dat vond ik heel leuk.
2: Als ik in een kippenren ben, Chris...
3: Ja, daar kom je nog wel eens.
2: Nou nee, eigenlijk niet. Want ik vind, ja, het is een beetje raar misschien. Maar ik vind dat kippen altijd een beetje eng kijken. Heb je dat?
3: Ik vind vogels sowieso een beetje eng.
2: Erik heeft daar geen last van. Heb jij dat niet met vogels?
4: Ik vond vooral toch een gekke... Je weet het allemaal, maar toch een gekke gewaarwording... dat ik dit zo meteen op mijn bord weer heb.
3: Ja. Want jij doet ook eigenlijk normaal gesproken het commune strafrecht. Verkrachting.
4: Ja.
3: Is dat voor jou een welkome afwisseling als je opeens zeg maar zo'n hele...
4: Heerlijk. Ja, maar een van de leuke dingen van het vak vind ik dat je steeds een inkijkje krijgt in... werelden waar je helemaal niks van weet.
3: Subculturen.
4: Waar mensen wel alles in één keer met jou willen delen.
3: Ja.
2: Even naar het begin. We gaan het hebben over antibiotica voor kippen. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
4: Ja, er was een andere advocaat. En die had via een van de verdachten gekregen. En die belde mij op en zei, wil je er ook een? Toen zei ik, nou lachen, laten we dat doen. Zo, ja, ik kende die mensen niet. Ik wist niks van de materie.
3: Maar er waren meerdere boeren werden beschuldigd.
4: Ja, er waren meerdere boeren beschuldigd. En een veearts en een... Nou, nog een administratief iemand.
2: Oké, wat is het eerste wat je gedaan hebt?
4: Nou, eerst naar het politiebureau, want ze waren allemaal meteen aangehouden. En toen heb ik met mijn cliënt gesproken. En eerst dan ga je zo'n verhoor voorbereiden. En ik dacht, nou, hij moet misschien maar even niks zeggen. En dacht, misschien moeten we daar nog over in discussie. Maar dat ging heel makkelijk, want het eerste wat hij zei was... ik praat niet met varkens.
2: Dat bedoelde je de politie mee.
4: Zo groot was de antipathie tegen de medewerkers van de NVWA in dit geval. Maar...
2: Ja, ga ik even bellen. Wat is de NVWA?
4: Ja, je moet altijd twijfelen of het nieuw of de Nederlandse is. Maar Voedsel- en Warenautoriteit.
2: Die afkorting, hè, deze uitzending. Ja. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja.
4: En die hebben eigen opsporingsambtenaren. En die deden dit onderzoek.
2: Wat voor man zat er voor je in die spreekkamer? Wat voor iemand was dat?
4: Nou, wat oudere man dan de meeste van mijn cliënten. Slim, eigenwijs, opstandig, boos. Ja, eigenlijk alle recepten voor wel een geinig eerste gesprek.
2: Ja, wat vertelde die dan? Kun je er iets over zeggen?
4: Nou ja, het eerste was dus dat ik zei, misschien is het beter als je zwijgt. En toen zei hij, oh sowieso, want ik praat niet met varkens. Ja. Nou, daar moest ik al wel een beetje om lachen. En dat ging zover dat ook als we vroegen aan hem, wil je koffie? Dan reageerde hij niet. Hij zei ook niet, zwijgrecht. Maar hij praatte gewoon niet met hen.
2: Chris, is dit herkenbaar? Je hebt van die hardboiled types.
3: Ja, die ken ik vooral uit de georganiseerde criminaliteit. En als je dan een melding krijgt van moord of doodslag of drugscriminaliteit, dan zwijgen ze altijd in het begin.
2: Als mensen vragen, wil je koffie?
3: Nee. Want ik zeg altijd tegen mijn cliënten...
2: Dat klinkt wel heel orthodox namelijk.
3: Nee, maar ik zeg altijd tegen mijn cliënten, je kunt het gewoon heel vriendelijk doen. En je kunt gewoon normaal met ze praten. Alleen op inhoudelijke vragen geef je gewoon geen antwoord. Maar goed, de ene cliënt is de andere niet. Weet je? En sommigen zijn wat opstandiger dan de ander. Maar wat ik me hier een beetje afvraag, Erik. Jij krijgt via een bevriende advocaat deze nieuwe cliënt. En dan krijg je ook een piketmelding. Mm-hmm. Wat staat daar dan überhaupt op? En dan denk ik dan niet bij jezelf, waar gaat dit überhaupt over? Voordat je überhaupt al naar je cliënt toe gaat.
4: Ja, dus je gaat eerst even opzoeken, wat is dit precies?
3: Ja, en dan precies.
4: Met de politie bellen, willen jullie iets zeggen over de verdenking?
2: Wat hoorde je? Nou, het gaat niet over de diefstal van een rolletje dropmeester stellen.
4: Ze zeiden, ja, antibiotica zwendel. Verder willen we er niks over zeggen. Okay, toen moest ik het woord zwendel weer even opzoeken. Dat is zo ouderwets. Mooi. Ja, en verder wilden ze niks zeggen. Dus dan ging ik toch bij mijn cliënt maar een beetje zoeken naar informatie.
3: Ja, maar hij was heel opstandig. Was hij ook opstandig naar jou toen?
4: Nee, helemaal niet.
3: Opeens ziet hij Erik Steller voor zijn neus en denkt...
4: Nee, was toen ik meteen zei via wie ik kwam, was meteen... Oké, helemaal top, dankjewel, fijn dat je er bent.
3: Ja.
2: Dan ga je natuurlijk ook aan je cliënt vragen, ja, wat is er nou allemaal gebeurd?
4: Ja.
2: Wat zei hij daarop?
4: Dat hij niet wist waar dit over ging.
2: Had je toen al iets meer informatie dan antibiotica zwendel?

0: Nee, nee, ik had echt nog nul andere informatie.
1: Ja.
0: Dus ik ging, weet je, maar hoe komen ze dan bij jou? Weet ik niet. Wat ligt er ergens bij jou, illegale antibiotica? Nee. Hebben jouw kippen, als we die gaan testen, zit er iets geks in? Absoluut niet. Ja, veel meer dan dat kwam er niet uit, zeg maar.
2: En even voor mijn beeld, was dit een kippenboer? Want ik ken wel die beelden van die kippenstallen. Dat met echt veel kippen, had hij er veel? Of,
0: ja, grote.
1: Een megastal.
0: Meer dan één en groot.
2: Ja. Ja, dus gewoon echt duizenden, tienduizenden kippen.
0: Ja, ik ben niet bij hem gaan kijken. Dus ik ben daar niet precies geweest, maar wel
2: veel. Immense, dat zijn natuurlijk van die immense hallen.
0: Ja. Hele grote hallen. Ja.
2: Dan begint dat eerste verhoor.
0: Ja.
2: Werd daar al iets meer duidelijk?
0: Nou, eigenlijk niet zoveel. Nee, het was meer toen we echt een dossier kregen. Waarin dan stond waar die verdenking vandaan komt. En wat ze dan precies dachten, ja.
1: Maar tijdens het eerste verhoor, hij zwijgt gewoon.
0: Want
1: hij wil niet praten met de politie.
0: Ja.
1: Is het dan na het eerste verhoor ook meteen klaar? Werd hij vrijgelaten, heengezonden? Nee. Of heeft hij nog wel een aantal dagen vastgezeten?
0: Dat is wel vast, ja.
1: Ja. Maar hij is niet voorgeleid bij de rechtercommissaris, nee. Zoals je vaak ziet.
0: Nee.
2: En dat betekent, Chris, dus dat hij eigenlijk vrij snel in vrijheid is.
1: Ja, maar dat zie je wel vaker in dit soort zaken, hè, waarbij het gaat om bijzondere wetgeving. Hè, dus overtreding van dit soort voorschriften met bijzondere opsporingsdiensten, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, het is niet zoals in het commune strafrecht, hè, met moord, doodslag, mishandeling, dat je dan voorgeleid wordt. Je wordt aan een aantal dagen gehoord en dan word je heen gezonden. Ja, en dan moet je als advocaat meld je bij het Openbaar Ministerie van, hey, ik ben de advocaat van boer A. Mag ik iets van een dossier? Maar dat duurt vaak, denk ik, wel een tijdje, of niet?
0: Ja, het duurde wel een tijdje. En toen kregen we in één keer heel veel.
2: Ja. En wat las je?
0: Nou, ik was vooral benieuwd, ja, hoe komen ze dan bij hem? En toen las ik dus dat het begon met TCI-informatie. Drie TCI-verbalen waarin mensen opeens spontaan naar de politie zouden zijn gegaan en zouden hebben gezegd, nou, we hebben nu toch iets leuks te vertellen. Deze mensen zitten al in de antibiotica-handel.
2: Ja.
0: En er was ook nog een MMA-melding. En dat bij elkaar had het onderzoek. Maar ja, daar vandaan was het dan gestart.
2: Dus even voor mijn beeld. Er zijn dus echt ook mensen gaan praten met rechercheurs van de team criminele inlichtingen.
0: Ja, zo is het in ieder geval ons gemeld.
2: Ja, en dat waren er drie. Dus daar zijn drie processen verbaal van gemaakt.
0: Ja, er zijn drie processen verbaal. Ze hebben ook nooit willen zeggen of het er nou drie informanten waren of meer of minder.
2: En er is nog een keer gebeld met misdaad anoniem.
0: Ja.
2: Maar jij weet dan dus niet, dat kan natuurlijk iemand zijn. Kan jij checken of dat één persoon is geweest?
0: Nee.
2: Dat is dus niet na te gaan.
0: Nee.
2: Dat is eigenlijk best wel raar, toch?
0: Dat is natuurlijk één van de dingen die je wil weten.
2: Ja, want dat maakt een zaak natuurlijk zwakker of sterker.
0: Zeker. En ook het liefste dat je weet wie het is en hoe die aan die informatie komt. Maar kijk, zo'n TCI-procesverbaal daarin staat, er komt een informant naar ons toe die heeft dit verteld. En dan staat er onder nog een streep en dan staat er, uit onderzoek is gebleken dat het gaat over meneer Jantje of Pietje of over die periode of over dat adres en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ik ben altijd super nieuwsgierig naar wat dat onderzoek dan is. Want dan denk je, ja, daar kan je nog geen bobmiddel in zetten, dus niet bijzondere opsporingsbevoegdheden. Ja, wat doen ze dan?
2: Ja, dus ik stel me dan zo voor, er is een gesprek. Dan wordt er iets verteld over iemand, dan gaan ze kijken, bestaat diegene echt, toch?
0: Nou, bijvoorbeeld, en wat is hier het gekke was, het ging over meneer Willem X, houdt zich bezig met illegale antibiotica-handel. En toen zeiden ze, we weten dat het Willem is, want dat is Willem met deze achternaam. En toen ging ik na nog een keer, toen dacht ik, maar zijn achternaam spel je net anders. Dus dit komt niet gewoon uit de gemeentelijke basisadministratie.
2: Aha.
0: En toen dacht ik, het is toch iets geks.
2: Maar kan je dat dan niet gelijk navragen bij het Openbaar Ministerie van, hey jongens, dit is niet, Misschien hebben jullie de verkeerde, want dit is niet zijn naam.
0: Ja, maar dat wil je niet helemaal aanvragen, want je wil eerst uitzoeken, wat hebben ze dan precies gedaan? Ja.
2: Waarom zou je dat willen, als hij zegt, ik heb helemaal niks gedaan?
0: Ja, omdat, kijk, dat is één TCI-procesverbaal, en er waren er nog drie andere die daarop volgen. Ja, die verdenking was echt niet weg als ik had gezegd, zo spel je zijn naam niet, dankjewel, nee. Mag je nu een bos bloemen en huis.
1: Precies, maar even voor mijn begrip, Erik. Antibiotica-zwendel. Waar werden ze precies van beschuldigd, überhaupt?
0: Ja, van het voorhanden hebben van diergeneesmiddelen waar ze geen vergunning voor hadden.
1: Oké, en werd jouw cliënt in die TCI-meldingen, werd jouw cliënt ook genoemd? Als een handelaar daarin?
0: Als iemand die zich daarmee bezig hield.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar goed, die TCI-verbalen, daar komen we straks nog wel op terug. Maar dat is de startinformatie. Wat bleek er dan, want je had het dossier, wat bleek er dan vervolgens uit onderzoek en onderzoeksresultaten, dat deze mensen zich inderdaad bezig hielden met antibiotica-zwendel?
0: Nee, bleek vooral dat ze in contact stonden met bepaalde andere mensen die ook genoemd waren. En ik geloof dat ergens bij anderen is wel een administratie aangetroffen waaruit zou lijken dat er bij die mensen antibiotica voorhanden is geweest en is ingekocht en dat soort dingen. Maar dat zag niet op mijn cliënt. En ook bij de invallen bij hem en zo was ook niks gevonden.
1: Maar lag er überhaupt iets van bewijs dan tegen jouw cliënt? Even los van die TCI-verbalen, wat geen bewijs is formeel.
0: Nee, er lagen dus. Nou, er lag nog een verklaring ergens van mensen die werkten bij een veearts. Die zeiden dat ze daar inderdaad mee bezig hielden. Dat mijn cliënt inderdaad cliënt zou zijn. Dat soort dingen. Ja. Dus er lag wel iets. Maar ik vond het ook inhoudelijk nog wel echt een interessante zaak. Dat heeft ook weer te maken met die antibiotica waarvan ze dachten dat ze die dan allemaal hadden gegeven. En het was deels dubbele antibiotica, zeg maar, werkend op dezelfde bacteriën. Dus dat zou ook heel duur zijn, heel raar als je dat zo ging inzetten. Dus aan alle kanten dacht ik wel, het is een beetje gek.
1: Een rare zaak.
2: Ja. Hey, dat laatste wat je zei moet je heel even uitleggen. Want werd hij niet ook verdacht dat hij zijn kippen volgooide met antibiotica? Ja.
0: En als je dan dus, je hebt tegen bepaalde bacteriën, je hebt verschillende antibiotica die eigenlijk hetzelfde doen. En als de een niet werkt, dan gebruik je de ander.
2: Ja.
0: Maar om ze allemaal tegelijk te gebruiken, is eigenlijk een beetje gek. Want je moet er wel voor betalen. Het is duur. Het is op zich een wereld met relatief kleine marges. Dus het zou een beetje gek zijn als je gewoon 10 antibiotica tegen hetzelfde spul, tegen dezelfde bacterie, allemaal tegelijk op zo'n kip gooit.
2: Maar dat was dus de beschuldiging, dat hij gewoon zijn kippen helemaal volgooide met antibiotica.
0: Ja, en dan uiteindelijk was de gedachte, en dan, daardoor worden we allemaal resistent en gaan we zo meteen allemaal dood als we een klein iets hebben.
2: Als
0: we
2: een kipje eten.
0: Niet zo erg is. Nee, niet zoals een kipje eet, maar als er dus ergens als je een ziekte hebt, dan kun je niet meer behandeld worden met bepaalde antibiotica.
2: Ja.
0: Dat was de gedachte.
2: Ik snap dat het een beetje COVID had, maar die snap ik eigenlijk wel, die zorg. Dat als iedereen, ik weet niet hoeveel kippen er per dag gegeten worden in Nederland.
1: Veel volgens mij.
2: Maar ja, als je daardoor resistent wordt tegen bepaalde antibiotica, dat lijkt me niet wenselijk. Toch?
0: Nee, het lijkt me ook niet wenselijk. Nou, gaat het ook over, dat wordt weer afgebroken en voordat je die kip eet, is maar de vraag of je er überhaupt iets van meekrijgt.
2: Kijk.
0: Weet je, er zitten allemaal.
2: De kip-expert.
0: Ik bedoel, het ook al lang geleden dat ik me hierin verdiepte, maar inhoudelijk was er ook best wel veel op af te dingen.
1: Ja.
0: Maar de gedachte is natuurlijk inderdaad goed dat we een beetje restrictief zijn met antibiotica, zodat we onszelf allemaal nog kunnen behandelen op het moment dat je, nou ja, een of andere SOA hebt.
1: Ja. Maar goed, jij hebt een dossier. Je leest dat. Je leest de aanleiding, die CE-informatie. Je leest wat er verder inhoudelijk is. Je gaat overleggen met jouw cliënt. Ja. Wat gaan we nu doen?
0: Ja.
1: Hoe ging dat?
0: Nee, hij zei, ja, het klopt gewoon niet. Dus ga maar zoveel mogelijk onderzoek doen. We gaan maar aantonen dat het niet klopt.
1: Ja.
0: En toen zei hij, nou, laten we eens beginnen bij het begin. En toen hebben we dus heel veel. We hebben ook allemaal inhoudelijke getuigen gevraagd, maar zijn we uiteindelijk nooit aan toegekomen. Wij wilden die startinformatie controleren. Toen hebben we uiteindelijk, je kan dan vragen om die informanten, maar die krijg je niet. Dus toen hebben we de.
2: Ja, hoe werkt dat dan? Want dat zou ik zeggen van, ja jongens, maar als dit zo belangrijk onderdeel is van die beschuldiging eigenlijk, kunnen we dan die aangevers niet anoniem horen of zoiets? Is dat een mogelijkheid?
0: Dat is een mogelijkheid. Maar in principe zeggen ze eerst, ga maar op een andere manier dit uitzoeken.
2: Maar hoe kan het dan op een andere manier? Want iemand heeft het verteld, of een aantal mensen.
0: Ja, nee, die heeft het aan iemand verteld. Dus die zou je ook bijvoorbeeld kunnen horen. Maar hoe het systeem eigenlijk werkt, is dat je dan, die informant heeft één contactpersoon bij de politie.
2: Ja.
0: En die contactpersoon bij de politie vertelt aan zijn baas wat hij gehoord heeft. En die baas schrijft dat op in een procesverbaal. En toen zei ze, ga die baas maar horen, dan kan die wel vertellen hoe dat gegaan is.
1: Maar goed, even eerlijk, over de luisteraar. Kijk, het is geen onderdeel van de beschuldiging, in zekere zin. Het is ook geen bewijs.
2: Het is de oerbron van de beschuldiging.
1: Ja, het is de startinformatie op grond waarvan het onderzoek start. Kijk, je kunt niet zomaar, als jij een CIE-verbaal krijgt, ik heb wel vaker om TCI-teamleiders gevraagd. Die krijg ik bijna nooit. Dus dat moet wel iets.
2: Die kan je niet horen als getuige.
1: Nou, dat kan wel, maar dan moet je wel iets kunnen aanvoeren waar het volgt dat er vraagtekens zijn te zetten bij de inhoud van zo'n TCI- of CIE-verbaal. Wat was dat hier?
0: Nou, dat eigenlijk is de rechtbank gewoon heel makkelijk meegegaan. Die hebben best eenvoudig toen deze TCI-chef toegewezen. Ik had namelijk allemaal dingen, zoals bijvoorbeeld dat ik dacht, hoe kom je bij die naam als je die verkeerd spelt? Maar dat wilde ik toen nog niet zeggen. Dus ik had wel dingen om ze te willen hebben.
2: Hij hield even de kaarten aan de borst.
0: Ja, dus ik had wel reden om ze te willen hebben. Maar ik dacht eerst, nou, ik ga het gewoon proberen als ik het gewoon vraag.
1: Ja, u vroeg gewoon de teamleider en die kregen jullie ook.
0: We zijn gewoon superbelangrijke startinformatie geweest. Je moet ook de start volledig kunnen onderzoeken. Dus we willen gewoon die teamleider. En toen zei de rechtbank gewoon iets goed.
2: En dan ga je zo'n teamleider horen als getuige. Die is natuurlijk ook bezig met zijn bronnen beschermen. Hè? Want ik bedoel, in principe lijkt het werk wat TCI dan doet, dat lijkt een beetje soms op het werk van wat ik doe. Je praat soms met een bron die je koet anoniem wil houden. Dus als dan een advocaat tegenover mij zou zitten en die gaat mij allemaal vragen zeggen, dan zou je een buitengewoon stugge woutertje aan.
1: Ja, en dat komt er nog bij. Je zit nog een schil omheen, hè? Ze horen jou niet. Horen jouw hoofdredacteur.
2: Ja, mogelijk nog stugger.
1: Precies.
0: Ja, maar die hoofdredacteur weet dan niet wie die informanten van jou zijn. Dat is de gedachte.
2: Nee.
1: Dus je hebt de informant, je hebt de runner van de informant en je hebt de teamleider van de...
2: Oké, en al die mensen, die kan ik me zo voorstellen, die hebben er niet zoveel trek in om te verklappen van wie zij dit hebben gehoord.
0: Nee, en hoe hun processen werken. Nee, dat
2: zou ik ook helemaal, zou ik zeggen, meneer Steller, ziet u die boom daar buiten? Dan kun je lekker inklimmen.
1: Maar wat wilde je bereiken met dat verhoor van die teamleider?
0: Nou, ik wilde uitzoeken hoe dat gegaan was. En ik wilde eigenlijk daarmee aantonen dat er meer onderzoek al was gedaan. Misschien wel niet allemaal uit openbare bronnen.
2: Maar dat dacht je. En hoe ging dat gesprek? Neem mij eens even mee naar dat gesprek met... Was dat een kopje koffie erbij en dan?
0: Nou, we hebben daar echt sowieso een hele dag voor uitgetrokken. Want je weet dat dit wordt een heel moeilijk gesprek. Dus je begint en je vraagt gewoon... Nou, hoe lang werkt u al bij de in die functie bij de politie bijvoorbeeld? Om gewoon eens een beetje te weten... Wat is de relevantie van die vraag?
2: Dat is exact ook wat ik zou... Wat heeft dat ermee te maken?
0: Nou, en dan gaat een officier zich daar tegenaan bemoeien. Ja. Dus het is gesteggel vanaf het begin. Ja. Om elke millimeter. Maar uiteindelijk raakte hij wel een beetje aan de praat. En hij wilde wel een beetje gewoon dingen vertellen.
2: Teamleider.
0: Ja.
2: En wat zei hij?
0: Nou, hij zei dingen als... Ja, je krijgt zo'n proces verbaal. Ja, wat daar staat boven de streep van... Boven de streep is dus wat de informant heeft gezegd. Ja. En wat onder de streep staat dan wat er nader onderzoek is gebleken. Zeg, kunt u nou eens noemen wat voor soort onderzoek is dat dan? Zei hij, nou, dat hoeft helemaal niet nader onderzoek te zijn. Dat kan ook gewoon de informatie van de informant zijn. Zeg, maar waarom schrijft u dan op dat het er nader onderzoek is gebleken? Ja, dat is gewoon onze werkwijze, ja.
2: En waarom is dat relevant?
0: Nou, omdat we hier sowieso al een soort... Ja, hier hebben een ambtsedig proces verbaal waar leugens in staan.
2: Ja, ja.
0: Dus we moeten kunnen controleren hoe is dat onderzoek gegaan. En dan mag je een heel klein stukje controleren. En het eerste wat je hoort is, nou, in ieder geval niet zoals het op papier staat.
2: Ja,
0: dat geeft wel een beetje te raden. Te
2: bij denken. Jou gingen toen eigenlijk de alarmbellen af of je dacht, zie je wel.
0: Nou, toen dacht
2: had
0: ik,
2: mijn
0: zie je wel,
2: toch geleid.
0: Zie je wel, hier klopt iets niet. Nou, ga je meer vragen stellen, want ik was ook wel benieuwd. Zou het nou kunnen dat het drie keer dezelfde is?
1: Drie keer dezelfde informant?
0: Dezelfde informant. Want dan
2: misschien wel vier keer.
0: Dan zegt het natuurlijk wel minder. En ik ben dan ook wel benieuwd, is die informant niet stiekem iemand van de politie of van de NVWA die ergens gewoon zelf een beetje onderzoek is gaan doen en het zo probeert wit te wassen?
2: Zou dat mogen?
0: Nee.
2: Volgens de regels der kunst. Nee. Ik kijk ook even naar de expert aan mijn rechterkant, Christian Vlokstra. Mag je als... dit lijkt een beetje op een andere. Ja. Die andere pas. Mag je als
1: mag
2: politie...
1: Mag je vrouw, dat bedoel
2: je? Mag je als politieagent... Mag je zelf een MMA-melding doen als je iets weet? Waarom zou dat niet mogen?
1: Nee, maar even los van die MMA.
2: Goeie vraag, sterke vraag.
1: Wouter, onderbouw hem eens. Nee, maar kijk, je moet even de context misschien even goed begrijpen. Het kan best zijn, want Erik zegt het net een beetje tussen neus en lippen... dat er eigenlijk al eerder onderzoek liep, gewoon normaal onderzoek...
2: Ja.
1: Dat daar misschien informatie uitgekomen is... die ze niet zeg maar in een strafrechtelijke nieuw onderzoek konden inbrengen. En dat ze dat dan via de TCI eigenlijk, ja, we noemen dat witwassen... Hè, dat zeg maar informatie die al bij de overheid is... die niet op een normale wijze ingebracht kon worden... eigenlijk witgewassen wordt via de TCI, zo noemen we dat.
2: Ja.
1: Waarbij de TCI dan net doet alsof het van informanten komt... Dat is op zich ook wel zo. Maar dat die informanten niet informanten zijn uit het circuit.
2: Maar hun eigen
1: mensen.
2: Theo die zeg maar. Kijk,
1: je hebt ook wel verschillen daarin. Hè? Want je kunt ook wel TCI-verbalen hebben. Waarin staat uit een lopend ander strafrechtelijk onderzoek. Okay. Is gebleken dit en dit en dat. Dan weet je, het komt uit een ander onderzoek. Maar goed, je hebt wel gevallen gehad. Kijk, dat maakt het ook die schimmige wereld. Maar je hebt gevallen gehad in het verleden. Waarbij inderdaad informatie werd witgewassen. En dan is eigenlijk de overheid hun eigen startinformatie aan het creëren. Om vervolgens naar een onderzoek te doen. En als je dat vermoeden hebt, als Erik zijnde in dit verhaal. Ja, dan wil je dat natuurlijk blootleggen. Want dan kun je namelijk de oneerlijkheid van het handelen van de overheid aantonen.
2: Straks in Napleiten hoor je meer over een zaak. Waarin politieke druk van bovenaf heftige gevolgen heeft voor een opsporingsonderzoek.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... Na.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teugen. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle en er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost, was wel duidelijk. Maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot lokaal 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Erik Steller. Ik kan me ook zo voorstellen, kijk, dit gaat natuurlijk om een delict. Het mag niet en het is allemaal zorgelijk. En het, weet je, maar het gaat niet om een levensdelict of het gaat niet over gigantische partijen coke of dat soort dingen. Wat is dus eigenlijk de straf die deze cliënt boven het hoofd hing? Want dan moet je me natuurlijk ook even voor waarschuwen.
8: Van wat was het belang?
7: Ja,
9: dat zou ik nu even niet meer weten wat ik daar toen had uitgezocht.
7: Geen jarenlange gevangenisstraf.
9: Nee, zeker niet.
7: En ik kan me zo voorstellen, als dat belang redelijk beperkt is, dat je als advocaat misschien ook wat losser in de wedstrijd zit en dat je soms ook wel een beetje zit te gniffelen. Zo van, nou ja, dit is wel gewoon een mooi zaakje. En hier kun je ook een beetje gaan keten. Was dat ook jouw gevoel een beetje?
9: Nou nee, als het belang nog groter is, dan denk ik dat ik nog liever die start had andersom.
7: Ja. Ja.
9: Nee, ik wilde gewoon weten hoe dit zat.
7: Ja, ja.
9: Maar wat, kijk, als je zegt wat is het belang voor de politie bijvoorbeeld of zo. Het was in de tijd van Opstelten als minister van Justitie. En eens in de zoveel tijd had hij een nieuw kernpunt voor de opsporing. En daar moest dan resultaat uitkomen. Het liefst een beetje snel.
7: Ja.
9: Nou, en hier speelde dat dit opeens tot een soort kernpunt van de opsporing was uitgeroepen.
7: Oh ja?
9: Ja. Maar ja, nogmaals, het was
8: illegale antibiotica.
9: Okay, ja. En nogmaals, het was elke week iets anders. Dus voor wat het waard is. Maar vervolgens was er vrij kort daarna opeens startinformatie zomaar tot de politie gekomen. En die ging allemaal over mensen die eerder al verdacht waren geweest in een ander onderzoek. Dan denk je wel een beetje bij jezelf.
8: Hier is iets gefabriceerd.
9: Ja. Nou, je hoeft niet per se meteen gefabriceerd te zijn, maar laten we even opletten.
7: Something is rotting.
9: Ja. Nou, je bent gewoon extra nieuwsgierig.
8: Maar tijdens zo'n verhoor hè, van zo'n TCI-teamleider. Ja. En die lui die weten vaak ook heel goed hoe ze zo'n verhoor door moeten komen.
9: Ja.
8: Wat was het kantelpunt? Dat er iets gebeurde waardoor je meer handen en voeten, meer minutie kreeg om door te zetten op deze.
9: Nou, dat is een paar van dit soort dingen. Dat hij niet wilde uitsluiten dat het allemaal dezelfde informant was geweest. Dat hij zei, wat we daar op papier hebben gezet, hoeft niet waar te zijn. En toen dachten we moeten meer vragen, we moeten doorvragen. En toen kregen we ook meer ruimte van de RC. En uiteindelijk was er een onderbreking voor de lunch. Dan wordt alvast een deel van het proces verbaal opgemaakt.
8: Van dat verhoor. Van de ochtend.
9: Ja, van die ochtend. En toen, dus we kwamen terug van de lunch, zeiden ze, nou, gaan jullie nog even in de advocatenkamer zitten. Dan is een apart kamertje voor de getuigen daar in Groningen. En dan krijgen jullie zo meteen alvast de eerste 20 pagina's. En dan kan je even controleren of het klopt. En de eerste 5 daarvan waren uitgedeeld. En toen moest een van ons gewoon naar de wc. Dus die liep de gang op. En die zag opeens in dat hokje van die getuigen de officier van justitie daarnaast zitten, druk in overleg.
8: Over dat dictaat?
9: Nou ja, met dat dictaat in de hand.
7: Dus de officier van justitie samen met eigenlijk de baas van het team criminele inlichting. Die zaten in een kamertje.
9: Die zaten in een kamertje te overleggen terwijl ze het dictaat moeten controleren. Maar de bedoeling is dat een getuige gewoon zelfstandig kijkt. Klopt dit met wat ik heb gezegd? En dat de officier van justitie ook zelf kijkt. Klopt dit met wat er is gezegd? Ja. Maar dat die dat niet samen doen. Dus dan krijg je toch de indruk dat die getuige wordt beïnvloed.
7: Zo.
8: Ja, en even voor het belangrijk. Die TCI-teamleider, die is niet zeg maar de chaperon, hè, de rechterhand van die officier van justitie.
7: Nee.
8: Die heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen taak in functie in het hele proces. En zeker als die als getuige moet komen met de rechtercommissaris en zelf dat dictaat moet nalezen. Ja, als er dan een officier van justitie, die, hè, de zaaksofficier naast zit, ja, die hem eigenlijk influistert.
7: Souffleert.
8: Souffleert, of mogelijk souffleert.
7: Ja.
8: Ja, dan heb je stront aan de knikker. Dan gaan advocaten gaan, die gaan rellen.
9: Ja, toen dachten wij, wauw, we hebben nu echt iets in handen. En toen kwamen we terug in die voorkamer. En er werd niks over gezegd dat dit net was gebeurd. Dat was wel geconstateerd door de rechtercommissaris die ze uit elkaar had gehaald, maar die had dat ons niet verteld. En toen gingen we weer bijna beginnen. En toen zeiden we, nou, wacht eens even. Volgens mij moeten we nog iets met elkaar bespreken.
7: Ja.
9: En toen zeiden ze, wat dan? Zeiden we, nou, iedereen weet hier wat het probleem is. Dus nou, toen zeiden we, oké, ze hebben bij elkaar gezeten. Wij willen controleren dat ze niet samen hebben bedacht wat er nog aangepast moet worden aan dat verhoor. Dus toen deed ik de onorthodoxe optie om te zeggen, nou, als we die officier van justitie nou even naar de gang sturen en dan die getuigen vragen hoe het gegaan is en daarna wisselen we ze, dan vragen we aan de officier hoe het gegaan is, nou, dan kunnen we het controleren. En dat is best wel gek, want er moet natuurlijk iemand van het Openbaar Ministerie bijblijven enzovoort. Maar de rechtercommissaris.
8: Ja, sowieso het horen van de officier van justitie als getuige is ook best wel bijzonder. Best,
7: waarom is dat bijzonder?
8: Ja, dat wordt nooit toegewezen. Kijk, de officier van justitie is een van de procesdeelnemers, weet je. Ja. Die verantwoordt haar of zijn handelen ter zitting. Die kan je eigenlijk nooit als getuige horen. Of
9: maar ik denk dat die rechtercommissaris, omdat hij niet zelf had gezegd dat ze dit had geconstateerd, een beetje dacht, ja shit, ik ben er ook een beetje bij. Laat ik ze nu maar een beetje tegemoet komen.
7: En die heeft dit toen gedaan?
9: Die heeft dit toen gedaan. En sterker nog, we hebben ze nog meerdere keren heen en weer gestuurd. Oké, ik heb nog 3 vragen voor 10. Dan moet jij weer naar de gang en dan wil ik de officier weer terug.
7: Oh, echt waar joh?
9: Ja, en daartijdens zei de eerste officier, nou, het is absoluut geen sprake geweest van beïnvloeding. Absoluut, we hebben niks inhoudelijks besproken. Geen woord daarover. Nou, toen kwam die getuige en die zei,
7: de baas van de TCI.
9: Ja, nou, we zijn ook samen wel gaan lunchen. En we hebben het toch wel over dat onderzoek gehad. En toen we daar zaten, ja, hij had nog wel wat suggesties over hoe dat dictaat misschien moest worden aangepast.
7: Ja. En toen dacht je, I got you.
9: Toen dacht ik echt heerlijk. Dus wij van, nou, waarover dan precies? Nou, toen kwamen een paar onderwerpen. Zei ik, is dat alles? Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Toen kwam de officier van justitie. Toen zei wij, nou, grappig. De chef van de CIE, die zegt wel dat hij met jou heeft gesproken over dit onderwerp. Oh ja, ja, dat dan wel. Ja, ja.
7: Oh.
9: Toen, nou, dan krijg je nog een kans. Is er nou nog meer besproken? Nee, echt niks. Nou, kom, laten we die getuigen maar weer naar binnen. Heb je erover nagedacht? Weet je inmiddels of er nog meer besproken is? Ja, ik weet eigenlijk ook nog wel. Ja, ook nog wel dit. En dan wij die officier weer naar binnen. Zei we, ik ga het nog 1 keer vragen. Maar daarna houdt het ook echt op. Nou, en toen kwam die officier weer met, misschien toch ook nog dat. En uiteindelijk ging het zover dat ik zei, ik ben nu helemaal klaar mee. Geef me je aantekeningen.
8: Van de officier?
9: Van de officier en van de getuigen.
8: Ja,
9: zei, dit is de enige manier om dit nog te controleren. Zei de eerste ook, ja, inleveren.
7: Echt waar?
9: Ja, daar kregen we keurige kopietjes van. Nou, en ik legde die naast elkaar. Het was nog net niet hetzelfde handschrift, maar het was gewoon letterlijk, alle aanpassingen waren exact hetzelfde.
8: Ja.
9: Het is gewoon helemaal doorgesproken.
7: Ja. Zo.
8: Ja.
7: En wat zei die rechtercommissaris?
8: Dan heb je een smeerboel te pakken.
9: Ja, die rechtercommissaris zei toen, wat willen jullie nu? Tegen de verdediging zei, nou, we hoeven echt niet verder met dit verhoor. Dit heeft geen enkele zin.
7: Ik kan me voorstellen dat je ook even flink met vuist op tafel slaat van, wat is dit? We moeten toch uit kunnen gaan van een zeker magistratelijk handelen.
9: Ja, die rechtercommissaris ging niet daar de officier terechtwijzen. Dat hadden wij eigenlijk al wel voldoende gedaan, denk ik, als advocaten. Nee, dit verhoor was wel op het onbeschofte af op een gegeven moment.
7: Van jullie kant?
9: Ja, wel echt dat jij, nu vraag ik die nog een keer. Nog 1 keer.
7: Oh ja?
9: Is er dan niets anders? Weet u het zeker? We komen er toch wel achter. Weet je, gewoon ja, als een beetje een boze politieman.
7: Heb jij ook ooit wel zo'n sessie gehad?
8: Nee. Maar kijk, wat hier gebeurt is dat een TCI-teamleider en officier van justitie eigenlijk verdachten worden in een getuigenvorm.
9: Ja.
8: Nee, ik heb dat nog nooit gehad in normaal gesproken.
7: Ja, ook eens twinkelen helemaal. Chris.
8: Nou ja, kijk, ik zit helemaal te denken. Heeft die RC niet ingegrepen ergens? Weet je, van dit kan niet zo.
9: Stellen. Nee, maar ja, uiteindelijk, ja, ook omdat we wel gelijk hadden, snap je?
8: Ja.
9: Ja, dat is ook wel een beetje moeilijk voor een RC om dan te zeggen, ik ga nu heel erg de hand boven het hoofd houden van deze officier van justitie die onder mijn ogen dit zelf het hele proces heeft verneukt.
7: En dan is het natuurlijk de volgende stap. Dat jij zegt, nou ja, dan wil ik het onderste stem boven.
9: Ja.
7: Dan wil ik ook degene die het gehoord heeft wel eens even aan de tand voelen.
9: Nee, eigenlijk zei ik nu al, luister, hier komen we nooit meer achter.
8: Nee.
9: Dit heeft geen enkele zin meer. En een officier van justitie heeft onder ede zitten liegen. We weten inmiddels al dat die TCI-chef documenten heeft ondertekend waarin valsheid staat. Dat had hij al toegegeven. Dan vervolgens blijkt ze elkaar beïnvloed te hebben. Ik zei, zo'n grote puinhoop, laten we er maar mee ophouden.
7: Deze hele toestand heeft zich afgespeeld. Hoe heb jij dit aan je cliënt uitgelegd?
9: Nou, dat is best wel een beetje moeilijk, want meestal probeer ik tegen cliënten wel te zeggen, nou, over het algemeen is die opsporing best redelijk integer in Nederland. En nu moest ik dus met het tegenovergestelde naam toe. Dus ik bel hem op. Ik zei, nou, er is vandaag wel wat bijzonders gebeurd. Zei hij, goed of slecht? Dat zijn twee steers dat ze vragen. Die zeiden, nee, dit is wel goed. We gaan hier wel gebruik van maken.
8: Maar hadden jullie onmiddellijk ook het idee van hiermee kunnen we die hele zaak op zijn gat trekken?
9: Ja, meteen.
8: Ja. En dan heb je het dus over die ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.
9: Ja, ik dacht eigenlijk, eerlijk gezegd, dacht ik toen dat we er al wel waren.
8: Ja.
9: Ik dacht, dit is zo in
7: strijd
9: met alles waar de opsporing voor zou moeten staan. Ik dacht, we zijn er wel. Nou, wij dus naar de rechtbank. We hadden een regiezitting aangevraagd. En toen zei de rechtbank, nou, het is wel allemaal helemaal misgegaan. Maar misschien kunnen we alsnog achterhalen hoe de start van het onderzoek is gegaan. Hebben jullie nog een voorstel?
7: Zo.
9: En toen zeiden we, nou, dan willen we die informanten horen.
7: Ja.
9: Want we geloven nu niemand meer van de politie. En niemand van het Openbaar Ministerie. Dus de enige die we nog kunnen geloven zijn die informanten. Geef die maar. En daarvan zei het Openbaar Ministerie, dat doen we niet.
7: Nee. En toen dat snap ik wel ook eigenlijk, toch?
9: Nou, dat snap ik ook. Oh wel, je kan ook nog denken, je kan ze met plaksnoren in een getuigenhok.
7: Motorhelmen.
8: Met integraalhelmen.
9: Ja, en vervormde stemmen. En het is ook niet echt dat dit de schiethoek van het strafrecht is, zou ik maar zeggen. Dus,
7: de schiethoek van het strafrecht. Ja, dus, heel even voor mijn beeld, hè. Want het tijdsverloop van deze zaak, is dit allemaal in een paar maanden dat dit allemaal gebeurt? Of?
9: Nee, die zaak is gestart in 2010, 2011 zijn ze aangehouden. En nu hebben we het dan over 2014.
7: Oh wauw, het duurde echt zo lang, joh.
9: Ja, voordat we dan uiteindelijk die beslissing hadden van de rechtbank, die toen zei, nou, ga dan maar die informanten horen.
8: Ja.
9: En toen zei het officier, dat ga ik niet doen. Toen kwam er nog een zitting en toen zei de rechtbank, ja, dan gaan we jullie niet ontvankelijk verklaren.
7: We hebben het dus echt over een proces van jaren. Mocht jouw cliënt ondertussen terug naar zijn kippen en zo?
9: Ja, dat bedrijf draaide gewoon.
7: Ja. Oké.
9: Okay. Ja.
7: Ja, dus dan is het eigenlijk zuiver een juridisch gevecht.
8: Ja, zeker. En met een eigenlijk in eerste instantie een fantastisch resultaat. Met die ontvankelijkheid.
7: Ja, stel, we staan met 2-0 voor.
8: Ja.
7: Voor de luisteraar die het niet weet, niet ontvankelijkheid.
8: Niet ontvankelijkheid is dat het Openbaar Ministerie door de rechtbank of het Hof niet ontvangen wordt in een vervolging.
7: Ja.
8: En we hadden het eerder over vormverzuim, vormfouten. Als er hele ernstige vormfouten zijn, dan kan dat leiden tot strafvermindering, bewijsuitsluiting, een ultieme consequentie tot die ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Maar dan moet er echt sprake zijn van doelbewust handelen van politie of justitie, waarmee de, zeg maar, het recht op een eerlijk proces van een verdachte ernstig wordt geschaad, wat ook niet meer te herstellen valt. Dus het is echt de ultieme consequentie, en zeker door de jurisprudentie van de Hoge Raad van de afgelopen 16 jaar, zie je dat eigenlijk heel zelden voorkomen. Dus politie en het Openbaar Ministerie moeten er wel echt een enorm zooitje van maken voordat een rechter besluit tot die ontvankelijkheid.
7: Maar het was geen niet ontvankelijk, dus...
9: Nee, was toen uiteindelijk... Dus ze zeiden, ga die informanten horen. Dat gingen ze niet leveren. Toen werd er toch een niet ontvankelijkheid. Daar was het OM het niet mee eens, dus die ging in appel.
7: Oké.
8: En wat zei het Hof?
9: Het Hof zei uiteindelijk, nou, het is wel helemaal misgegaan. En de rechtbank had al gezegd, nou, het is één officier van justitie. Dat is niet het hele Openbaar Ministerie. En daarvan zei het Hof wel, nou, ho, eens even. Dat is één en ondeelbaar. Mag je ze allemaal aanrekenen? Maar die zeiden toen, oké, er is van alles misgegaan, maar misschien kan je toch nog op een andere manier achterhalen wat daar gebeurd is. Misschien had je eerst de runners moeten horen. De mensen van de politie waarmee zo'n informant praat. En toen gingen we dus terug naar de rechtbank. En de rechtbank zei, nou ja, dan kunnen we niet anders dan dat toewijzen. Dus toen zouden we die runners gaan horen. En wij waren dus al benieuwd eerst, hoeveel zijn het er? Want dat zegt ook iets over hoeveel informanten er zijn.
8: Ja.
9: Toen waren er 3 aangemeld. En toen op de dag voordat dat zou gaan beginnen, kregen we een mailtje van de officier van justitie. Er is iets misgegaan. Er blijkt toch een 4e runner te zijn. En dat is diezelfde CIE-chef. En die moet per se als eerste gehoord worden.
7: Nee?
9: Nee, toen dacht ik echt, wat
7: zegt jou dat?
9: Nou, dat zegt mij dat dat niet waar is. Want daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Nou, ze hadden daarvoor gezegd, elke informant heeft maar 1 runner.
7: Ja.
9: We hebben 3 CIE-verbalen. Dus dat zijn maximaal 3 informanten. En vervolgens zou er opeens een 4e runner zijn. Dat was al gek. Maar deze CIE-chef hadden we ook gesproken. En die heeft daar heel duidelijk gezegd, ik praat niet met die informanten.
8: Ik ben geen runner.
9: Nou, hij heeft niet gezegd, ik ben geen runner. Maar hij zei wel, dat is echt aan de runners. Daar heb ik geen weet van. Dat bepalen zij helemaal. Dat is aan mijn zicht onttrokken. Al dat soort dingen. Gewoon, en alleen maar over runners in derde persoon. Geen enkele aanwijzing dat hij dat was. Zei, nou, dit kan gewoon niet waar zijn.
8: Maar waarom wil het Omar Ministerie of de officier dan hem als een soort van runner als eerste laten horen, denk je?
9: Ja, ik denk toch nog iets proberen te repareren van dat eerdere verhoor. Ja. Zoiets, ik weet het niet precies. Nee.
8: Maar de smeerboel werd eigenlijk alleen maar groter.
9: Ja, het werd alleen maar groter. Ja.
7: En toen?
9: Nou, toen zeiden wij, nou, dan laten we die verhoren meteen maar niet doen. Laten we maar weer terug naar de rechtbank. En die RC zei toen ook, ja, onder deze omstandigheden kan ik deze verhoren niet doen. Ja. Dus we zijn weer teruggegaan naar de rechtbank. En toen hebben we gezegd, ja, er is iets misgegaan in dat verhoor van die CIA-chef. Daardoor kunnen we het niet meer controleren. Toen heeft het Hof gezegd, moet je niet nog uitzoeken of er andere mensen daarover iets kunnen zeggen dan de informanten. Bijvoorbeeld de runners. En dan komt het Openbaar Ministerie met, grappig, dat is precies dezelfde man die het eerder zo verprutst heeft. Daarmee kan je het niet repareren. Nee. Dus toen zeiden we, ja, nu is de chaos compleet. En toen is er nog even gekeken, kunnen we dan nog via een, je hebt ook een CIA-officier nog weer.
7: Ja.
9: Kunnen we via zo iemand. Maar die heeft geen kennis van dat moment. En die kan alleen maar op basis van documenten waar die dan bij zou kunnen en de rest niet bij zou kunnen. Maar inmiddels was er 10 jaar verstreken.
7: Jezus.
9: En de bewaartermijn voor die stuk is 10 jaar. Dus toen zei ik van ja,
7: even
9: dat kan
7: bewaartermijn,
9: ook
7: Chris.
8: Ja, bewaartermijn. Ik bedoel,
7: zolang je stukken mag
8: ja,
7: bewaren.
8: Ja, die stukken die verdwijnen omwille op een gegeven moment. Maar daar komt ook bij. Als getuigen moeten gaan verklaren over wat zij 10 jaar geleden hebben gehoord.
7: Dat is wel lang.
8: Ja, weet je, hoeveel bewijskracht heeft nog datgene wat ze vertellen? Weet je, hoe goed is hun herinnering? Dus je ziet hier eigenlijk 2 dingen bij elkaar komen. Je ziet hier bij elkaar komen het Openbaar Ministerie dat niet integer handelt. Een officier van justitie die steeds probeert te beïnvloeden eigenlijk. Maar anderzijds ook de onmogelijkheid om de waarheid boven tafel te halen als verdediging. Weet je, als die 2 dingen bij elkaar komen, ja, dan heb je lekkere instrumentjes om ja, die niet-ontvankelijkheid te
9: ja,
8: gaan
9: toen
8: behalen.
9: Was het echt niet meer repareerbaar. En toen zei de rechtbank, nou, het is wel 1 manier nog om het herstellen. Toch die informanten.
8: En daar ging toen, het weer voor liggen.
9: Ja, er waren er 3 officieren van justitie die een hele ochtend lang was dit een zitting. Niet wilden vertellen of ze die informanten dan gingen leveren. En steeds weer terugtrekken, overleggen. Uiteindelijk zeiden ze, nou, uw rechtbank moet maar beslissen. En na aanleiding daarvan gaan we wel kijken of we die informanten leveren of niet. Toen zei de rechtbank, oké, nou prima, dan wijzen we die informanten toe. Toen zei het OM meteen daarachteraan, oké, verklaar ons dan maar niet ontvankelijk, doen we niet.
7: Nee. Ik snap dat je als Openbaar Ministerie zegt, nou, dan beter deze zaak verliezen.
8: Ja, ook omdat je geen grotere smeerboel wil.
7: Nee,
8: ja, maar de smeerboel is al groot.
7: Nee, maar en ook omdat je je betrouwbaarheid, je zegt tegen die informanten, hey, luister, je blijft volstrekt anoniem als je met ons praat. En die belofte kan je niet inwisselen. En als je het moment dat je die belofte niet meer kan inwisselen, droogt je bron van informatie op.
8: Maar dat gaat uit van een premisse die misschien al wel correct is, maar dat weten we dus niet, dat er informanten waren. Maar als het zeg maar witgewassen informatie was die uit de overheid zelf kwam en dus geen informanten, ja, dan wil je dat misschien afschermen.
7: Erik. Wat is nou het vermoeden dat jij hebt? Wat er hier achter de schermen gebeurd is?
9: Kijk, ik weet het niet. Want we proberen dat achterhalen en je komt er niet achter. Maar laat ik dit zeggen. Er is daar wel in dat voortraject iets misgegaan.
7: Mm.
9: Want anders hoef je niet die getuigen te gaan beïnvloeden. En anders hoef je niet later die rare truc te doen met die 4de runner. En anders hoef je niet, nogmaals, dit is niet de schiethoek van het strafrecht zoals ik net al zei. Dus die informanten met alle veiligheidsmaatregelen die je erbij kan treffen, waarbij we echt nooit achter de identiteit zouden komen, had je misschien wel gewoon kunnen horen. Ergens willen ze dat heel graag niet. Ja, wat daar precies de reden van is, weet ik niet.
7: Je geeft nu een diplomatiek antwoord. En nu wil ik eigenlijk even het antwoord horen van Erik Steller, die zeg maar met een biertje
8: ja, maar ik denk,
7: en
8: een zakje
9: chips. Nee, maar ik weet het echt niet.
7: Ga je er niet over zitten theoriseren?
9: Nee, kijk, tuurlijk hebben we daarover gehad. En we openlijk met elkaar als advocaten gevraagd. Zijn er überhaupt wel informanten?
7: Ja.
9: Tuurlijk.
7: Ja.
9: Maar ik kan niet zeggen dat die er niet zijn, want ik weet het niet.
7: Nee, snap ik.
9: En het enige wat ik wel kan zeggen is, er is daar blijkbaar iets gebeurd waar ze heel veel voor over hebben gehad, omdat
8: bedekt aan de openbaarheid.
9: Ja.
7: En als je dit dan aan je cliënt uitlegt allemaal, ik denk dat die nog veel kwaaier is geworden.
9: Nou kijk, het was natuurlijk iemand die niet super blij was met overheidsinstanties in het algemeen,
7: nee,
9: denk ik.
7: Hij had zijn varkens
8: al. Daar werd hij al in,
9: Ja, daar werd hij hartstikke
8: in
9: bevestigd. Ja. Dat is niet handig natuurlijk. En dat het zo lang sleept, dat is wel echt heel vervelend voor zo iemand.
7: Ja.
9: En op een gegeven moment kreeg hij ook wel een beetje lol in het spel. En zeker toen hij wel wist dat dit zo ongeveer deze kant op zou gaan. En dan krijg je iemand die wel een beetje afkeer heeft van overheidsinstanties. Ja, die zit op een gegeven moment wel. Oh, we pakken die officier. Ja, dan krijg je ook wel zo'n soort reactie natuurlijk.
7: Was hij opgelucht toen het niet ontvankelijk was?
9: Ja, en toen zei hij wel, maar ja, ze zullen wel weer in hoger beroep gaan. En het zal nog wel lang duren. Maar toen is uiteindelijk het OM niet meer in hoger beroep.
8: December 2020. Ja. Was het klaar.
9: Ja, 9 jaar geduurd.
7: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Erik?
9: Ja, als heel leuk. Omdat er zoveel gebeurt wat je niet verwacht. En er daardoor zoveel onverwachte dingen ook gebeurde daarna. Weet je, ik bedoel, zo'n officier zo horen als getuige. Het kan helemaal niet, maar het gebeurt wel. Weet je, dat er opeens een vierde runner is. Het kan helemaal niet, maar het gebeurt wel. Dus elke keer werd je verrast. En dat is natuurlijk wel gewoon heel leuk in zo'n advocatenwereld. En daarnaast vond ik dus het eigenlijk nog wel jammer dat we nooit inhoudelijk waren gegaan. Omdat ik nog zoveel had willen weten over hoe dat nou precies zat met die antibiotica en die kippen.
8: Ja. Ja. Maar ja, goed, de nieuwontvankelijkheid is wel heel bijzonder.
9: Ja, is bijzonder. En ook wel echt lekker. En zeker hier, weet je. Kijk, als wij meteen hadden gezegd toen we die officier daar zagen zitten. Als we meteen hadden gezegd, oh, dit kan niet, ga er weg. Waren we nooit bij die niet-ontvankelijkheid gekomen.
7: Ja, ja.
9: Dus
8: door te laten gebeuren.
9: Door te laten gebeuren. En kom je daar uiteindelijk. Ja, dat is ook wel ergens wel een soort lekker gevoel. Ja, ik kan het niet anders zeggen.
7: Ben je die officier later nog wel eens in de strafzaak tegengekomen?
9: Nee, want die kwam uit de biochemie en daar ging hij weer in terug.
7: Ah.
9: Ja.
7: Erik Steller, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
9: Graag gedaan.
7: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
10: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact... en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken... en het